0: Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Ze woont in de wijk Watergraafsmeer. Door de explosie ontstond rookschade in de woning. De bewoner bleef ongedeerd. Porsche meldt op TikTok dat het haar huis was. Ze spreekt van een laffe daad en zegt dat niemand verplicht is haar te volgen of te liken. Volgens de influencer zijn er sterke aanwijzingen wie er verantwoordelijk is voor de aanslag. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan dan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNN VARA van zondag 20 september. We zitten midden in een bijzondere wereldreis en als je net bent ingestapt, heet ik je heel graag welkom aan boord. Want de reis vervolgt zich zometeen naar de VS, Thailand, Zweden en we gaan ook nog heel even naar India. Want de laatste tijd lijkt het nieuws gevuld te zijn met ongeluk. We horen veel over grote ongelukken op de weg, maar ook op het spoor en zelfs op het water. En het zorgt voor veel verdriet en laat een diepe indruk achter op ons als land. Maar wat voor een ongeluk lieten de mensen stilvallen in de rest van de wereld? Dat gaan we allemaal zo meteen voor je uitzoeken. En ik ben nog steeds heel erg benieuwd waar jij op dit moment aan het luisteren bent. Want we zijn samen op reis natuurlijk. En daarom mocht je laten weten in de NPO Luister-app waar jij nu aan het luisteren bent. En ik krijg zoals altijd hele leuke berichtjes. Eva die luistert mee vanuit Breda. Martijn die luistert mee vanuit Veenendaal. Revaya die luistert mee vanuit Tennessee. Peter vanuit Almere. Tower vanuit het Utrechtse landschap. En John, die luistert mee vanuit Den Haag. Fijn dat je hier allemaal bij zijn. De reis gaat nog door, hè? Dus je mag nog een heel uur al je berichtjes achterlaten in de NPO Luister-app.
3: De wereld van BNN VARA.
2: Maar eerst reizen we even naar de landen die je dit uur gaat horen. En we beginnen even met een korte nieuwsupdate, zodat we even weten wat er allemaal speelt hier in deze landen. En ik vlieg als eerste weer terug naar de Verenigde Staten, naar Raymond Kradenburg. Raymond, wederom een goedemiddag. Oh, hallo. Sorry Raymond, daar ben je. Ja, ga je. Er is nieuws rondom de FBI. Die hebben hun regelgeving veranderd. Maar wat is er precies veranderd?
4: Nou, ze hebben bepaalde regelgeving versoepeld aangaande het werven van nieuw personeel. Dus waarschijnlijk hebben ze een personeelstekort en is het moeilijk om mensen te vinden. Dus nu hebben ze de regelgeving omtrent bepaalde seksuele geschiedenis die iemand gehad zou kunnen hebben om daarop afgewezen te kunnen worden. En een onderdeel, dat is dan echt zo'n regeltje ergens in zo'n boek, weet je wel. En daar staan dan een aantal dingen genoemd. En er staat onder andere prostitutie binnen. Dus in principe, als jij aan prostitutie hebt gedaan of naar de hoede gaat, dan mag je niet bij de FBI. Maar in het lijstje staat het bestiality.
2: Oh.
4: En nu moest de FBI-directeur, die moest komen verklaren waarom de FBI nu minder moeilijk doet over mensen die in de prostitutie zaten of aan bestialiteit deden en dan toch aangenomen worden. Dus dat was in het Huis van Afgevaardigden een leuke discussie tussen congresleden en
2: dat moest worden uitgelegd. Wat was hier de uitleg van?
4: Nou, Cash Patel zegt, ik wil niet dat mensen per definitie uitgesloten zijn als ze een slachtoffer zijn van mensenhandel.
2: Mm-hmm.
4: En nou kan ik daar de prostitutie, kan ik dat nog wel in zien. Dat als iemand gemensenhandeld wordt en in de prostitutie belandt en je wil laten bij de FBI, dan ja, als je dan uitgesloten wordt. Ik kan me de goede intenties voorstellen, hoewel je misschien ook heel boos bent op allerlei mensen. En dat zij je visie kunnen verwateren. Maar goed. Maar bestiality, dan denk ik van, ik weet niet, dat zijn slachtoffers van bestiality, noemde die het. Dus
2: Okay.
4: Dat zouden dan ook gedwongen mensen moeten zijn, heb ik het idee. Het was een hele rare discussie, eigenlijk.
2: Ja, kan ik me voorstellen. Ik kan me ook voorstellen dat het daarom zo groot in het nieuws nu wordt aangekondigd, dat dat gaat veranderen. Hoe is het afgelopen, deze discussie?
4: Niet echt goed nog. De congresleden waren, zelfs van de Republikeinse kant, die hadden niet echt het idee dat deze verandering van de regels echt door zou moeten gaan. Voor prostitutie snappen ze het wel, maar dan zijn er ook weer zoveel haken en ogen. Dus de discussie zal nog wel doorgaan hierover. Maar het advies is toch om deze regel voorlopig niet aan te passen.
2: Oké, interessant. Nou, we gaan het meemaken. Dankjewel, Raymond Kranenburg, voor deze nieuwsupdate. Spreek je zo meteen.
4: Ja, tot zo.
2: Tot zo. En dan vlieg ik gelijk door naar Thailand, naar mijn consulent daar. Dat is Pim van Melik. Pim, een hele goede morgen.
5: Hey, goeienacht, Rosa.
2: Ja. Thailand werd geterroriseerd door een gigantische honingbij. Wat is er gebeurd?
5: Ja, het is eigenlijk meer wat praktische informatie, meer dan nieuws. Maar het sluit misschien wel aan bij het onderwerp ongeluk. Want het zit soms in een klein hoekje. Dus ja, goed. Dus het zegt eigenlijk van ja, pas op voor de reuze honingbij.
2: Mm-hmm.
5: Is het dringende advies nadat er op een marktje in Pattaya, dat is in het zuiden van Thailand, 17 mensen gestoken zijn en die moesten dus naar het ziekenhuis. En ja, het anderhalve tot 2,5 centimeter grote dier werd agressief toen een straatverkoper onder de boom begon te grillen. Barbecue, kip aan een barbecue was het.
2: Ja, daar houden ze niet van.
5: Hele rare woordspelingen, maar goed, ze houden dus niet van roken. Hè? Dus dus daar boven die barbecue hing dus zo'n nest. En waar dus meteen een hele grote zwerm van uitschoot. En de verkoopster werd ruim 100 keer gestoken. En ook de andere volwassenen en 13 scholieren die daar in de buurt waren, die kregen ook flinke steken. Dus ja, de Purng Luang, als ik het goed uitspreek, ofwel de koningsbij, komt dus eigenlijk voor in heel Thailand. En ze leven in open honingraten, in bomen en aan gebouwen. En anders dan bij een gewone bij vallen ze dus bij onraad massaal aan.
2: Mm-hmm.
5: En die steken kunnen dus leiden tot hart- en nierfalen.
2: Zo, jeetje, dat is nogal wat, Pim, deze reuze honingbij. Want eigenlijk staan honingbijen in de rest van de wereld niet bekend inderdaad als een heel agressief soort. Deze variant dus eigenlijk wel. En nu kan ik me voorstellen dat er flink wat waarschuwingen zijn. Zijn er tips als je naar Thailand gaat en je komt in aanraking met zo'n reuze honingbij?
5: Wat is te doen bij zo'n aanval van een reuzenhoningbij? Ten eerste, ren zo ver mogelijk weg en ga bij voorkeur ergens naar binnen. Dus rennen met als je bijvoorbeeld echt een zware gezoem hoort.
2: Mm-hmm.
5: Bescherm met je handen je gezicht en vooral je ogen en hou je mond dicht.
2: Check.
5: Ja, dat is natuurlijk moeilijk als je flink wil rennen, moet je natuurlijk wel door je mond ademen. Maar spring niet in het water, want deze bijen die wachten dus gewoon boven op het oppervlak.
2: Oh mijn god,
5: dat was eng. Ja, ze wachten dus gewoon. Ja, het klinkt net als een tekenfilm.
2: Ja, precies.
5: Bij veel steken of benauwdheid kan het gezicht opgezwollen raken. En met duizeligheid tot gevolg. Dus zoek direct medische hulp. En de laatste tip is van verwijder angels voor zich door ze weg te schrapen met een pasje. Hard uittrekken zorgt er namelijk voor dat het gift extra gift vrijkomt.
2: Oh mijn god. Nou, dit is nogal wat, Pim. Het voelt echt alsof je in een soort horrorfilm bent beland met een enorme bij die agressief je op blijft wachten als je onder het water zit. Blijf voorzichtig, alsjeblieft, Pim, als je daar bent, in de buurt van de reushoningbij. Ook als je zelf ergens in Thailand bent. Kijk dus goed uit. Bedankt voor deze tips. Nu weten we allemaal wat we moeten doen. Pim van Melik vanuit Thailand. Ik spreek je zo meteen.
5: Ja, en nog één dingetje kijk, soms ontstaat er verwarring met de Aziatische hoornaard. Dat is de Vespa volutina in Latijns. Maar ja, dit is een invasieve groep. Een grote wesp die dus jacht maakt op de westerse honingbij.
2: Okay.
5: En de laatste jaren dus steeds meer in Thailand wordt gespot. In Nederland wordt gespot.
2: Mm-hmm.
5: En de procedure voor die wesps is dus eigenlijk precies hetzelfde als die tips die ik net gaf. Dus vandaar dat de connectie met Nederland eigenlijk, die tips. En Ja, september is juist de periode waarin deze wespen actief zijn. Dus, okay. Dus oppassen, inderdaad.
2: Nou,
5: ja.
2: Dat is een hele goede tip. Dankjewel, Pim, dat je ons veilig houdt hier in Nederland, helemaal vanuit Thailand. Ik spreek je zo meteen. Tot zo. En vanuit Thailand vlieg ik terug naar Europa. We gaan naar Zweden en dat doen we samen met Joep Hermans. Joep, een hele goede nacht.
6: Goedenacht, Rosa. Goedenacht.
2: Ja, vorige week waren de verkiezingen in Zweden en daar is een uitkomst uit. En ja, vertel, wat is er uitgekomen?
6: Ja, de kranten schrijven dat links gewonnen heeft, maar het is een miniem verschil. Er zitten misschien 5 zetels tussen een links kabinet en een rechts kabinet, zeg maar.
2: Jeetje.
6: Dus ja, op papier hebben ze gewonnen, maar... Mm-hmm.
2: Dus nee, een nipte meerderheid eigenlijk. Dat betekent dat het land, zoals in heel de wereld, ontzettend gepolariseerd is.
6: Het is gepolariseerd. Alleen het vreemde was dat in Zweden is men gewend om wie de meerderheid heeft. Die koers varen ze ook in het kabinet.
2: Ja.
6: En de linkervleugel van politiek Zweden die is ook nogal versplinterd. Dus dat wordt moeilijk om daar een algehele... Ja, kabinetsformatie uit te krijgen. Dus het wordt nog spannend. Maar de hele verkiezing die is eigenlijk al de hele tijd spannend geweest. Dus dit kan er ook nog wel bij.
2: Ja, precies. En wij hebben hier in Nederland, is een soort van trend van de afgelopen aantal jaar dat het formeren heel erg lang duurt. Denk je dat het nu ook gaat gebeuren? Als ik het zo hoort, klinkt dat wel een beetje zo.
6: Ja, ik hoop eigenlijk van wel. Want zodra er geen politiek bedreven wordt, dan marcheert een land wel door, zeg maar. Hè? Dan hebben de ambtenaren ook geen last van nieuwe regels. En dan kan ik je iets uitkristalliseren. Dat zag je ook bij bijvoorbeeld het VMBO toen dat in Nederland werd ingesteld. Er werd vreselijk op gemopperd. Maar nu na 20, 30 jaar is het toch een prima opleidingsgebied geworden. En dat is bij wel meer zaken zo. Als je mensen gewoon met rust laat en het werk laat doen, dan komt het wel goed.
2: Ja, dus eigenlijk wat ik hier zeg is dat Zweden op zoek is naar stabiliteit, zodat dingen gewoon hun gang kunnen gaan en kunnen stabiliseren allemaal en zo kunnen gaan werken.
6: Dat zou wel het beste zijn, denk ik.
2: Ja, precies. Nou, dan gaan we kijken hoe lang het gaat duren voordat de formatie compleet is en wat dat precies gaat doen. Of het linkse kabinet in Zweden er ook echt gaat komen, of we die kant op gaan. Je gaat ons op de hoogte houden, denk ik, hè, Joep?
6: Ik hou jullie zeker op de hoogte. Het ziet er naar uit dat ze dus meer in onderwijs en in zorg willen investeren.
2: Oké, nou dat zijn al positieve punten waar we graag een andere keer helemaal op gaan induiken. Dankjewel voor nu, Joep. Ik spreek je zo meteen.
6: Tot zometeen.
2: Tot zo.

0: prachtige muziek van een van de meest succesvolste zangeressen vanuit Duitsland. Je hoorde I Liva met het prachtige nummer Ren.
1: De wereld van BNN Vara.
0: De afgelopen weken kwamen er opvallend veel berichten voorbij over ernstige ongelukken. Op de weg, op kruispunten met auto's, vrachtwagens, fietsen, treinen. En iedere keer is dat hetzelfde beeld. Hulpdiensten die massaal uitrukken, een weg die wordt afgesloten en vooral de vraag die erna blijft hangen, hoe heeft dit kunnen gebeuren? En deze beelden die zijn niet beperkt tot Nederland. Ook in het buitenland worden de afgelopen tijd geconfronteerd met ongelukken die grote gevolgen hebben en veel mensen raken. Van grote verkeersongelukken tot incidenten waarbij in één klap tientallen levens veranderen. We kijken daarom naar een aantal van deze grote ongelukken vanuit het buitenland. We vliegen naar de VS, we vliegen naar Thailand, naar Zweden en we krijgen nog een berichtje vanuit India. En ik ben benieuwd wat is daar gebeurd en wat voor impact heeft dit gehad. En als eerste vliegen we in deze reis naar de Verenigde Staten, naar Raymond Kranenburg. En Raymond, het is goed om even een onderscheid te maken, want in de VS gebeuren natuurlijk, net zoals in heel veel landen, ja, per dag ontzettend veel ongelukken. Maar vandaag bespreken we er een paar die echt het landelijke en zelfs internationale nieuws hebben gehaald, toch?
2: Ja, precies. Ja, de meeste ongelukken, daar hoor je eigenlijk niks over. En het kan best een hele grote pile-up zijn ergens in Ohio. Mm-hmm. En dan is het in Ohio heel groot nieuws. Maar ja, hier hoor je dat dan verder niet.
0: Nee, precies. Dat is natuurlijk in zo'n groot land wordt dat allemaal niet zo uitgelicht zoals dat hier in Nederland altijd eraan toe gaat. Maar er zijn een paar dingen die toch echt het nieuws halen in het hele land. En daar wil ik even inzoomen op een van de meest recente ongelukken dat hier ook in Nederland zelfs het nieuws heeft gehaald. En dat was het ongeluk met het Amazon-vliegtuig. Wat is daar precies gebeurd?
2: Ja, het Amazon-vliegtuig, het is niet echt van Amazon. Het is van 21 Air, een van de vliegtuigmaatschappij. En die is doorgeschoten op de landingsbaan. En ja, er stonden wat auto's aan de andere kant. En er zijn, vijf mensen zijn er overleden en vijf gewond. De piloten hebben het wel overleefd. Want ja, die zaten hoog en droog in de cockpit. Maar dit is, er wordt wel naar Amazon gekeken natuurlijk. En het is wel de vraag van in hoeverre heeft Amazon hier ook schuld aan. Omdat de Amazon gewoon bepaalde eisen aan zijn vervoerders stelt. En het zou best kunnen zijn dat dat soort eisen eigenlijk het personeel oververmoeid heeft gemaakt. En een onderdeel zou kunnen zijn van het ongeluk.
0: Ja, en dat is natuurlijk niet voor het eerst dat we dit horen over dit soort dingen van Amazon natuurlijk. Hoe zij met werknemers omgaan is volgens mij niet al te goed.
2: Nee, precies. En dus het zou best in kostenbesparende maatregelen van Amazon kunnen liggen dat dit gebeurd is. En niet zozeer de schuld. Ja, uiteindelijk ligt de schuld natuurlijk bij de luchtvaartmaatschappij. Ja. Die moet gewoon zeggen, nee, dat doen we niet, want dat is niet veilig.
0: Ja, precies.
2: Maar die wil ook geld verdienen natuurlijk. Amazon zegt, nou, dan ga ik naar een ander.
0: Mm-hmm. Ja. Dus daar wordt nu onderzoek naar gedaan. Dat is dus Amazon vliegtuig. Gaan horen wat daar nog uit gaat komen. Wat voor impact dat nog gaat hebben op de VS. En dan wil ik even door naar Los Angeles bij jou in de buurt.
2: Ja.
0: Daar is ook niet al te lang geleden een groot ongeluk gebeurd.
2: Nee, ja, deze week, op 15 september, was er een SUV die tegen een bus aanreed. En het meisje in de SUV had waarschijnlijk gedronken, door een rood licht gereden, aan het wegvluchten voor de politie. En ja, dat soort ongelukken zien we wel vaker.
0: Mm-hmm.
2: Maar dat soort ongelukken worden dan veelal, daar wordt verslag van gedaan, of van dat soort chases, door een helikopter.
0: Ja, precies.
2: Die zie je heel veel in grote steden hier. En in de VS is het ook echt, je ziet ook langskomen op Twitter of zo, van er is weer een chase going on. En dan gaat iedereen intunen om te kijken wat er gebeurt. En een van die helikopters die naar dit ongeluk ging, die is neergestort. En de beelden daarvan waren dus gewoon live. Dus je ziet dus die helikopter een beetje naar beneden gaan. En op een gegeven moment hoor je de verslaggever zeggen, kan je hem niet omhoog halen? En dat is het laatste. Die helikopter is dus neergestort. En de beide inzittenden, de piloot en de verslaggever, zijn beide overleden daarbij. En dat is toch iets wat je minder vaak ziet.
0: Ja, zeker. Want waarom werd dit nou landelijk nieuws, denk je?
2: Omdat bijna elke nieuwsreporter wel eens in een helikopter heeft gewerkt.
0: Mm.
2: En dus eigenlijk iedereen in het land zoiets had van, alle nieuwsreporters in het land hadden zoiets van, oh, weet je, het is toch een kleine gemeenschap. En Ja, de verslaggeefster was redelijk bekend hier in de Los Angeles omgeving. Mm-hmm. En ja, bijna elke journalist heeft wel zoiets van, oh ja, dit kan ons ook overkomen. En ja, dan doet iedereen er dus verslag van.
0: Ja, heftig. Ja, kan ik me alles bij voorstellen. Nou, dit zijn dus grote ongelukken van de afgelopen tijd. Maar ik wil toch ook heel even terug de tijd in. We halen een paar ongelukken aan die eigenlijk echt heel veel impact hebben gehad op het land. En een flinke indruk hebben achtergelaten. Ja, en dan moeten we natuurlijk beginnen bij
2: 9-11. Ja, 9-11, ja, precies. Het is niet eigenlijk een ongeluk, maar is wel. Ja, het is natuurlijk wel iets wat eigenlijk mensen herinneren. Ik denk dat de beste manier is om te peilen van wat voor ongelukken herinneren of dingen die slecht gingen in Amerika herinneren mensen zich. Van wat herinneren mensen zich nog? En 9-11 staat daar echt wel op nummer 1. Iedereen weet dat nog. Iedereen wordt erover, gaat er les over op school.
0: Ja, en
2: er
0: is, elk jaar herdacht.
2: Ja, elk jaar de herdenking natuurlijk. En de helft van de Amerikanen, er was een recente peiling van Ipsos. En de helft van de Amerikanen beschouwt dat nog steeds als de meest ingrijpende gebeurtenis in hun leven. En nog belangrijker dan corona of bijvoorbeeld de verkiezing van Barack Obama of Trump.
0: Zo, dus dat is, ja, dat heeft eigenlijk gewoon voor iedereen die dit goed kan herinneren, gewoon enorme impact gehad. En ja, hoe denk je dat het nu nog een rol speelt, zo 25 jaar later na die aanslag?
2: Nou ja, goed, er was natuurlijk ook weer de herdenking. En elk jaar zijn er dingen op tv, documentaires, interviews met mensen. Er zijn nog steeds organisaties die opgericht zijn. Die voortkwamen uit dit ongeluk, deze calamiteit. Die nog steeds bestaan en veteranen helpt en brandweermannen en politieagenten helpen. Er zijn nog steeds documenten die vrijkomen en rechtszaken die aan de gang zijn over hoeveel de gemeente heeft geholpen, of de New York City of de federale overheid heeft geholpen met mensen die klachten hebben naar aanleiding van wat er ook gebeurd is. Met het inademen van allerlei dingen of gewoon mensen die overleden zijn daarna.
0: Ja, precies.
2: Dus dat is eigenlijk nog. Ik wil niet zeggen dat het elke dag nog is, maar zeker in de week voor 9-11 is het heel veel in het nieuws. En die rechtszaken gaan gewoon door. En af en toe hoor je daar, dan is er weer wat van.
0: Ja, zo blijft dat dus terugkomen op die manier. Ja, dat is dus 9-11. Dan wil ik met je 40 jaar terug de tijd in. De ramp met de Challenger. Ja, dat is misschien wel een bizarre ramp. Het is natuurlijk niet gewoon hier zo wat er gebeurde hier met of auto's en treinen, wat we allemaal kennen. Dit gebeurde in de ruimte.
2: Ja, nou ja, goed. Op weg naar de ruimte. De Challenger werd afgesloten, een van de space shuttles. En 73 seconden na de lancering ontplofte die in de lucht. Ja, en toen de Challenger in die tijd, in de jaren 80... werd ook veel gebruikt om niet-traditionele astronauten de ruimte in te brengen. Veel onderzoekers gingen natuurlijk. We kennen Bubba Ockels, die gezellig met de Space Shuttle meeging de ruimte in. Maar in deze zat dus ook een lerares. Volgens mij was het een lagere schoollerares. En die ging dan ook wat proefjes doen. En die ging dan de jeugd interesse wekken, waar de jeugd voor de ruimte en dat soort dingen. En daardoor zat ook elke middelbare school en elke lagere school deze lancering te bekijken. Want het was de eerste lerares die naar space ging. En dat was een happening op elke school. Zelfs mijn vrouw die weet nog precies waar ze was, wat ze deed toen dit gebeurde. En dat ze allemaal zaten, oh, en nu?
0: Dus zij zagen gewoon, miljoenen mensen zagen de Challenger gewoon ontploffen op tv. Ik kan me voorstellen dat dat enorm veel impact heeft gemaakt op iedereen.
2: Ja, nee, precies. De 82% van de mensen die oud genoeg zijn, die wisten nog waar ze waren of wat ze deden. Of dat is toch best wel een grote groep mensen nog voor zo lang geleden. En dat je best een impact. Het valt een beetje in dezelfde categorie als 9-11 en toch de moord van John F. Kennedy. Hoewel dat alweer een stuk langer geleden is.
0: Ja, dat is echt een moment dat je wist waar je was toen je dit zag. Of toen je het nieuws hoorde. Ja, jeetje. Wat een heftig ongeluk. Dan hebben we er nog veel meer op een rijtje staan. Ik wil het graag hebben over treinongelukken. Ook niet onbekend in Amerika. Welk ongeluk is daar nog onvergetelijk, om het even zo te zeggen?
2: Ik denk dat het toch wel een van de meest recente is. Kijk, treinongelukken, die vergeten we heel veel. Er was een hele groot treinongeluk in 1918, waar 101 mensen doodkwamen. Maar wie weet dat nog? Of eentje in Brooklyn in 1918. Een metrotrein die ontspoorde. 93 mensen dood. Maar ja, dat weet dus niemand meer. Dus, maar nu zie je heel veel dat dingen die in het geheugen blijven, dat dat toch treinrampen zijn met iets van een milieuaspect. Mm-hmm. En niet zozeer dat er een hele hoop mensen doodgaan. Dat soort dingen gebeurt niet zo heel veel meer. Maar in East Palestine in 2023... werd een trein ontspoord. En omdat ze niet precies wisten wat er zou gebeuren met de inhoud, gingen ze dat dus ook maar preventief opbranden. En laten vrijkomen en dergelijke. Dus een hele hoop mensen in de buurt moesten daar geëvacueerd worden. En die hadden ook zoiets. En wat nu over onze grond en het drinkwater en al dit soort dingen.
0: De natuur.
2: En, ja, precies. Dus het... Dat was de gevolgen op milieu en de politieke controverse is toch hetgene wat dit dan in menselijk geheugen laat blijven. Mm. Het kan jou overkomen, zeg maar. Weet je? Het is in de buurt. Hier komen ook treinen wel eens langs.
0: Ja, en dat maakt het zo eng en zo verschrikkelijk inderdaad. Ik kan me voorstellen dat zelfs dus zonder slachtoffers dat ook enorm veel betekent eigenlijk voor mensen en nog een grotere impact kan hebben. Dan tot slot wil ik even naar de lucht, naar de vliegtuigen, want daar zijn ook hele heftige dingen gebeurd in de Verenigde Staten. In 2025, vorig jaar nog, toen botsten twee toestellen op elkaar. Hoe kon dit gebeuren?
2: Ja, dat was een gewone American Airlines, wat is het, Regional Jet, een klein vliegtuigje wat tussen steden hier vliegt. En een militaire helikopter. En bij Washington D.C. Kwamen die in aanvaring met elkaar. En iedereen die daarin zat kwam te overlijden. Ze stortten in de Potomac River daar zo. En dat was gewoon einde verhaal meteen. Maar dan zou je denken van, goh, weet je, zag een de ander niet of wat dan ook.
0: Ja, hoe kan het gebeuren?
2: Ja, het is ongelooflijk complex, de luchtvaartmap, zeg maar, boven Washington D.C. Je hebt daar twee grote airports, gewone normale airports. Dan heb je een aantal militaire basissen. Je hebt heel veel belangrijke mensen in Washington die met hun privévliegtuigen en helikopters daar de lucht doorvliegen. En de afstanden, het bleek dus eigenlijk dat de aanvliegroute, dat er gewoon niet genoeg afstand tussen de route van de militaire vliegtuigen waren. Omdat het allemaal zo complex was. En het is donker, er was heel veel achtergrondlicht is er. Dus het is heel moeilijk om bepaalde vliegtuigen in het donker te zien. En eigenlijk al die dingen bij elkaar hebben ertoe geleid dat deze ramp heeft kunnen gebeuren.
0: Ja, jeetje heftig. Wat voor impact heeft dit gehad?
2: Het interessante was, het waren, wat was het nou? Het was een team van, dat is ook weer zoiets, volgens mij kunstschaatsers of zo. Ja, echt de top van de Amerikaanse kunstschaatsers kwamen terug van een toernooi.
0: Oh,
2: en die zaten allemaal in het vliegtuig. En niet allemaal, sommigen zeiden van nee, we missen er wel één of we blijven nog een nachtje slapen. Of een paar misten het vliegtuig. Maar een groot gedeelte van dit soort mensen waren top in hun sport. En dus dat had een redelijke impact. Er zijn flink wat adviezen gedaan van de NTSB, dat is de onderzoeksorganisatie hier voor de luchtvaart. En die zijn op dit moment alle 50 nog niet ingevoerd. Per juli 2026. Ja, ze zijn daar ook een beetje boos over nog steeds.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Wanneer staat er iets op de planning dat ze wel worden ingevoerd?
2: We hebben natuurlijk heel veel kostenbesparingen gehad door Mr. Elon Musk en zijn vrienden. En daar vielen dus luchtverkeersleiding en allemaal van dat soort organisatorische baantjes vielen daar ook onder. Dus op dit moment, er is eigenlijk geen personeel om dat goed in te voeren, om dit soort dingen uit te voeren. Dus ik zie het niet zo heel snel gebeuren, maar ik zit dan ook niet natuurlijk heel diep in dit soort dingen. Maar het interessante is wel, dat dit was niet het enige ongeluk in 8 dagen. 31 januari, vlak daarna, stortte een Learjet neer. Een medisch transportvliegtuig. Kort na het opstijgen in Philadelphia. En iedereen kwam om het leven, inclusief één persoon op de grond. En nog een week daarna kwam er een Cessna, een klein vliegtuigje, die in Alaska ging down en ging naar beneden. En die is uiteindelijk ook op het zeeijs gevonden. Dus op de Noordpool, zeg maar, waar het allemaal continu ijs is, daar is dat vliegtuig gevonden. En alle 10 inzittenden ook dood. Ja, dat was een leuk weekje voor de luchtvaart.
0: Nou, zeker. Ja. Dan kan je je bijna niet voorstellen dat dat veiligheidsvraagstuk, dat dat toch zo achterblijft en dat er die regels nog niet worden ingevoerd allemaal. We gaan kijken wat er mee gaat gebeuren. Konatij, dankjewel dat je ons hebt meegenomen in deze verhalen. En ja, stay safe, Raymond. That's all I can say.
2: Ja, ik ga eens een vlucht boeken.
0: Ja, doe maar voorzichtig. Dankjewel. Ik wens je nog een hele fijne dag vandaag en tot snel hopelijk.
2: Tot snel.
0: Doei doei.

0: Ja, heerlijke muziek. Je hoorde A Quien Le Importa van de zangeres Alaska.
1: De wereld van BNNVARA. Rosa Wierda.
0: En je luistert nog steeds naar de wereld van BNNVARA. Het programma waarin we samen op wereldreis gaan naar allerlei soorten landen. En met hen, ja, ik heb daar allemaal Nederlanders wonen. En met hen bespreek ik het laatste nieuws. Ga ik duiken in bepaalde onderwerpen om te kijken hoe dat nou daar leeft. En ik vlieg door naar Thailand, naar mijn correspondent Pim van Melik. Pim, een hele goede morgen.
2: Hey, goedenacht, Rosa.
0: Ja, we hebben het dit uur over ongelukken. We hebben het idee dat we in Nederland dat we erin omkomen de laatste tijd. Maar goed, ongelukken beperken zich zeker niet tot de landsgrenzen. Ze zijn overal. En ja, als ik dan even met jou, Pim, erover ga hebben, aan welke ongelukken moet jij gelijk denken die zo'n heftige impact hebben gehad op het land?
2: Ja, als ik aan ongelukken moet denken in Thailand, moet ik altijd eerst even denken aan, Thailand staat op nummer 2 in de wereld wat betreft dodelijke verkeersongelukken. Maar daar hebben we daar even meer over. Mm-hmm. Het dodelijkste verkeersongeval in de Thaise geschiedenis vond plaats op 15 februari 1991 in Ban Tung Mapao. Dus dat is een provincie in Zuid-Thailand, in Phang Nga. Waarbij 207 mensen om het leven kwamen en meer dan 525 mensen gewond raakten. Dus bij deze ramp kantelde een vrachtwagen die geladen was met dynamiet in een nabijgelegen steengroeve. Dus ja, terwijl natuurlijk een grote menigte nieuwsgierig was wat er nu gebeurd was bij een ongeluk, explodeerde dus de lading alsnog. Met catastrofale gevolgen.
0: Ja, jeetje. Dat is wel bizar ook voor een verkeersongeval waarbij zoveel slachtoffers vallen. Dat is ongekend.
2: Inderdaad. Ja, echt een bizarre. Net zoals die Raymond Kranenburg vertelde. Echt zo'n bizar ongeluk waarvoor een helikopter neerstort.
0: Ja, precies.
2: Bizarre ongelukken.
0: Ja. Ja, en is het nou gebruikelijk dat er veel verkeersongelukken gebeuren in Thailand? Ja, ik hoorde je het al zeggen. Het gebeurt vaker.
2: Ja, dus als we terug naar de historie gaan, zijn er toch wel echt drie ongelukken die er echt bovenuit steken. Dus dat was dus de busbrand nog niet zo lang geleden in 2024 in Pathum Thani. Dat was dus een bus die dus omgebouwd was. Dus een soort vrachtwagen, een vrachtwagenonderstel. En daarboven hadden ze dus een soort bus van gemaakt. En ja, dat was dus, die reed op gas. En dat is dus in 2024 gebeurd. En 19 kantelde dus die vrachtwagen met vloeibaar gas, met LPG. Mm-hmm. En dus de explosie die daarop volgde. Dat was dus een vlammenzee. En er kwamen ongeveer 80 mensen bij om. Dus dat was niet goed.
0: Nee. Jeetje, als dat dan ook gebeurt in zo'n hele drukke stad als in Bangkok, dan is dat natuurlijk super heftig. Dat is er dus eentje uit 1990. Maar er is ook nog een schoolbusbrand geworden in 2024. Wat gebeurde daar?
2: Ja, dus de schoolbusbrand in Pathum Thani in 2024. Nou, dat was toen vloog een schoolbus met jonge kinderen in brand. Dat was toch wel een heftig ongeluk, omdat er zoveel jonge kinderen bij betrokken waren. En, mm-hmm. Ja, dus door een klapband verloor de chauffeur de controle. Waarna dus als het ware de illegale gasinstallatie van de bus vlam vatte. Dus dat was dus die vrachtwagen die gemodificeerd was in een bus. En 23 inzitten, waaronder 20 echt jonge kinderen en 3 docenten kwamen hierbij om het leven.
0: Jeetje, heftig hé. En dat zijn allemaal hele nare verhalen. En dan tot slot moeten we het hebben over de Pelgrim crashes. Wat zijn dit?
2: Ja, dat is eigenlijk dus iets van wat is. Kan je zeggen dat. Dit is niet echt gebonden aan een tijd. Maar dus Thailand kent dus een hele triste geschiedenis van zware ongelukken met dubbeldekkers en busjes vol pelgrims of toeristen die. Ja, regelmatig in bergregio's zoals in Chiang Mai op een tak van de weg raken. En regelmatig vallen hierbij tientallen doden. Dus per ongeluk, dus door falende remmen vaak in een berggebied. En recent nog in juli 2026 reed een pick-up truck met een groep boeddhistische monniken. Tijdens een pelgrimstocht in de provincie Mukden Han. van de weg. En ja, daar overleden dus 10 monniken bij. Ja.
0: Ach, wat een heftige verhalen allemaal. En als je dit allemaal bij elkaar optelt, dan voelt dat heel naar. Zoveel verkeersongevallen in de bergen, in steden. Het maakt niet uit waar dat gebeurt. Hoe kan dat gebeuren in Thailand, dat dit toch zo vaak een verkeersongeval is?
2: Nou ja, goed, voordat we in de oorzaak duiken, zouden we misschien toch nog eerst moeten terugkijken naar de financiële situatie rondom deze gevallen. Want Nou ja, nalatig onderhoud aan voertuigen in Thailand is vaak toch wel onderbelicht. Zo heb je voor bussen met slechte remmen.
0: Ja.
2: En mensen die dus niet hun banden verwisselen. Maar ook ja, vrachtverkeer dat vaak overbeladen is en dat dus een tol eist op de Thaise snelwegen.
0: Yes.
2: Ja, daarna spelen ook vaak zaken zoals drugsgebruik onder chauffeurs. En onbewaakte spoorwegen spelen ook vaak wel een rol. Ja,
0: ja precies. En dan kan het zo opbouwen. Ik kan me voorstellen dat mensen uit Thailand, de bevolking, dat toch best wel zat zijn eigenlijk.
2: Dat is eigenlijk een... In elk land wel zo. Dus ja, als er iets gebeurt, dan is het vaak heel erg in het nieuws. En mensen zijn gechoqueerd. Maar ja, achteraf verandert er weinig. Hè?
0: Ja, precies. Dus dat is ook, hoe kan het dat er zo weinig verandert?
2: Ja, nou ja, goed, het wordt natuurlijk erg bekritiseerd. En kijk, bijvoorbeeld van een discussie die elke keer als het oplaait, bijvoorbeeld naar die pick-up die ik net noemde, waar 10 monniken zijn overleden. Ja, niet zoveel mensen achterin een open pick-up hebben, want ja, zodra die pick-up uit de bocht vliegt, ja, dan vliegt iedereen eruit. Maar die wet die is al jaren lang veranderd. Ik zit hier nu al 20 jaar en dat is zich nooit gedaan. Dus
0: jeetje.
2: Ja, dat is misschien ook een oorzaak ervan, dat enerzijds willen ze de wet veranderen, maar ja, anderzijds is het wel de manier van mensenvervoer hier. Dus ja.
0: Ja.
2: En bijvoorbeeld ook van ja, hoe meer mensen je kan meenemen als een bedrijf. Ze verdienen per persoon als het ware. Dus ja, dat is het. Ja,
0: heftig hoor. En ik hoorde je net al zeggen dat Thailand dus eigenlijk op nummer 2 staat en met de meeste verkeersongevallen. Hoe zien die cijfers er ongeveer uit?
2: Ja, nou ja, goed, als we dus kijken naar de cijfers wereldwijd. Libië heeft wereldwijd het hoogste aantal verkeersdoden.
0: Mm-hmm.
2: Met 73 doden per 100.000 inwoners.
0: Yeah.
2: Volgens de meest recente gegevens van de Wereldatlas, die dus gebaseerd zijn op de cijfers van de World Health Organization. En ja, in de top 20 landen van hoogste verkeersaantal doden staat Thailand hier dus op nummer 2 in de wereld.
0: Zo.
2: Dus dat is aardig hoog. En dan zou je zeggen van, nou ja, als je dan denkt aan verkeersdoden, dan denk je dan, ja goed, je denkt aan het zijn veel ongelukken, maar het is juist het hoge aantal, dat komt juist door omdat al die ongelukken dus plaatsvinden met bussen. Minibusjes, pick-ups. Dus dat zijn hele grote kwantiteiten van personen die dus in zo'n voertuig zitten.
0: Ja.
2: En daardoor is dat cijfer juist zo hoog. Omdat dat er in één klap, als het ware, slechte woordspeling misschien, zoveel mensen overlijden.
0: Ja,
2: dus het is niet per definitie het aantal verkeersongevallen, maar het is echt de hoogte ervan, van hoeveel mensen er per geval overlijden. Ja.
0: Ja, precies. Jeetje. Wel heftig, durf je zelf wel goed te weg op, ook eigenlijk?
2: Ja, ik zeg zelf altijd van ja, het is, er zijn zoveel idioten op de weg en zelf ben ik er ook een. Dus ja, je moet goed opletten. En vaak denk je van nou, ik doe heel erg mijn best om zo veilig mogelijk te rijden. En dan is er toch altijd iemand die toch denkt van nou, ik schiet er nog eventjes voor. Of iemand die heeft haast of zo.
0: Dat heb je ook niet in de gaten.
2: Dat heb je in Nederland of elk land ter wereld ook. Dus ja,
0: ja.
2: Dan zeg je 9 van de 10 keer, ja, ik deed niks. Maar ja, de andere chauffeur. Dus ja, goed, altijd opletten.
0: Ja, altijd opletten. Ik denk dat een goede is om mee te eindigen. Dankjewel Pim dat je ons hebt meegenomen in dit verhalen. Ik wens jou een hele fijne dag vandaag. Het is nog vroeg in de ochtend bij jou. Dus doe voorzichtig als je de weg op gaat vandaag, Pim.
2: Zal ik doen. En jij ook, Rosa.
0: Ja, is goed. Dankjewel Pim. En een hele fijne nacht of dag. Doei, doei.
2: Ja, jullie ook. Doei.
1: De wereld van PNNVARA.
0: Ja, en vanuit Thailand vliegen we heel even naar India, want mijn correspondent Marigon heeft een voicemail ingesproken.
3: Goedemorgen, dit is Marigon uit India. Het is juni 2023. Er ontsporen twee volle passagierstreinen in de Indiase staat Odisha. Meer dan 280 mensen overlijden en bijna 900 raakten gewond. Maar het aantal doden was vele malen hoger dan het had kunnen zijn. En dat komt niet door het ongeluk zelf, maar door wat er daarna gebeurde. En zo zien de grote rampen eruit in India. Want dagelijks sterven tientallen mensen op de Indiase sporen en wegen. Ik ben regelmatig in Mumbai en iedere dag overlijden gemiddeld 20 mensen rondom het spoor. Alleen al in en rond Mumbai. Eigenlijk gewoon omdat er geen beveiliging is. Mensen lopen op de rails en ze willen vaak niet omlopen om op een ander perron terecht te komen. Dus die steken gewoon het spoor over naar de andere kant, want dat scheelt ze weer een paar honderd meter lopen. In Pune woon ik ook vrij dicht bij het spoor. En ook als je 's nachts aan het slapen bent, dan hoor je wel ook echt die geluiden van de klaksons van de machinisten. En dat is vooral ook omdat mensen daar zelfs op de rails liggen te slapen. En nou ja, ik vraag me altijd wel af wat daar nou comfortabel aan is. Nou, er zijn een aantal redenen die verkeersongelukken veroorzaken. En als eerste is dat onderhoud. Het Indiase spoornet is 60.000 kilometer lang. En de Indiase spoorwegen is overigens één van de grootste werkgevers van de wereld, met meer dan 1 miljoen medewerkers. Het werd gebouwd in het Britse koloniale tijdperk. En nog steeds gebeurt onderhoud nog met handgereedschap, met spoorhamers, met schepjes, met pikhouwelen. Veel met de hand en niet met machines. En dat zie je ook letterlijk als je met de trein reist. En inspecteurs controleren de rails visueel. Dus niet met apparaten. En daardoor worden defecten ook heel makkelijk gemist. En de tweede is het toezicht, wat er eigenlijk niet is. Veel machinisten en chauffeurs rijden veel te hard. Ze krijgen weinig training, ze moeten hop de weg op. En er is vrijwel geen controle van buitenaf. En als derde kun je eigenlijk ook aanwijzen de infrastructuur. En dat is vooral ook rondom die rails. En op veel plaatsen zijn er geen hekken rond de sporen. Mensen lopen over de rails. Bushaltes zijn ook heel ongeregeld. Chauffeurs kiezen gewoon zelf waar ze stoppen. Is wel handig, want je kunt gewoon naar een bus zwaaien en dan word je wel meegenomen. Maar heel veilig is dat natuurlijk niet. Het echte probleem is de hulpverlening na het ongeluk. Die Odisha-ramp met bijna 300 doden, die twee treinen ontspoorden op een plek met weinig ziekenhuizen in de buurt. Ambulances zijn er niet veel. Veel slachtoffers wachten uren op medische hulp. En sommige ziekenhuizen zijn gewoon slecht uitgerust. Er zijn niet genoeg bloedtransfusies beschikbaar. En veel slachtoffers die gered hadden kunnen worden, ja, die gaan dan alsnog dood. In India is overleven na een ramp minder vanzelfsprekend dan in het Westen.
0: Dankjewel, Marion vanuit India.
1: De wereld van PNNVARA.
0: En dan vliegen we gelijk door naar Zweden, naar mijn correspondent daar. En dat is Joep Hermans. Joep, een hele goede nacht.
4: Goedenacht, Roze.
0: Ja, Joep, we duiken dit uur in ernstige ongelukken die het land eigenlijk nooit meer zijn vergeten. En de geschiedenis van Zweden, ja, die is helaas ook gevuld met dit soort verhalen. En we gaan even terug naar de jaren 90. En daar gebeurde iets waar de mensen het nog steeds eigenlijk over hebben, die een diepe indruk heeft achtergelaten. En dat zijn verhalen rondom de veerboot Estonia. Wat is ermee gebeurd?
4: Ja, de Estonia, dat is eigenlijk in Nederland is meer destijds die Herald of Free Enterprise blijven hangen als scheepsramp. Mm-hmm. En dit is eigenlijk min of meer hetzelfde verhaal. Het was zo'n roll-on, roll-off schip, zoals ze dat noemen, waar de boeg openklapt en iedereen naar binnen kan rijden.
0: Ja, een soort pontje.
4: Ja, en dan als het aankomt, dan klapt de boeg weer open en dan kun je weer eraf rijden als alles goed gaat. En dat ging het in dit geval dus niet, helaas.
0: Wat gebeurde er? Hoe kwam die veerboot in problemen terecht?
4: Ja, men vermoedt op dit moment, is de lezing nog steeds, dat dus inderdaad dat boegdeel wat open moest klappen, dat was niet tijdig gecontroleerd en voldeed dus daarmee niet aan de kwaliteitseisen. Is kapot gegaan in redelijk zwaar weer op de Baltische Zee. En zodra dat water dan het autodek instroomt, ja, dan is het binnen minuten gebeurt eigenlijk.
0: Oh, mijn god, ja, wat heftig. En hoe is dit afgelopen? Zijn er slachtoffers gevallen?
4: Ja, er zijn bijna 1000 mensen gestorven, verdronken of in ieder geval in het koude water overleden aan hypothermia. En de helft daarvan was ongeveer Zweeds. Officieel waren het 501 Zweden die overleden zijn. Poeh. En ja, Zweden was toen nog niet zo dicht bevolkt als nu. Dus in de pers zei ook iedereen van ja, iedereen kent wel iemand die op de Estonia is omgekomen.
0: Poeh, ja, dat is heftig. Ik kan me voorstellen dat het ook nu na jarenlang nog steeds ook wel een rol speelt in de geschiedenis. Toch wel heeft men het er nog steeds over?
4: Ja, ook wel omdat telkens weer nieuwe verhalen naar boven kwamen. Waarbij toch wel ja, veel incompetentie of laksheid zich liet gelden. Het was onderweg van Estland naar Zweden toe. Maar het zonk in Finse wateren, officieel. Ja. En wie moet er dan te hulp komen? Is dat Estland? Is dat Zweden? Of is dat Finland? En het ging zo snel dat iedereen dacht van is er nou een meedee of niet? Ja, dat was het, maar ze waren al bijna onder water. En dus de veerboten die in de buurt waren, ze vaarden er wel naartoe. Maar ook niet op de hoogste snelheid, mede door een storm. Maar... Ja, je zou bijna kunnen zeggen, men stond er bij een teken naar. Dat is niet helemaal waar. Maar de inwerkingtraining van het alarm op het schip, dat gebeurde ook niet bij tijd. Er was van alles mis.
0: Ja, er ging eigenlijk alles ging mis wat er mis kon gaan. Mensen kwamen niet snel genoeg in actie. Zitten hier dan ook rondom dit soort verhalen en deze gebeurtenissen hele erge samenzweringstheorieën, complottheorieën? Geven mensen elkaar de schuld?
4: Ja, iedereen geeft elkaar de schuld. En het schip vertrok iets te laat en het haalde al een beetje naar rechts over. Dus de belasting van het schip was niet helemaal zoals het moest zijn. Mm-hmm. En dat zou dan eventueel te maken hebben met zware militaire lading die geheim is. En die geruchten werden ook gevoed omdat het scheepskerkhof waar het gezonken is, dat is eigenlijk tot verboden gebied verklaard. Je mag daar niet komen, je mag daar niet duiken.
0: Oké. Dus, dat is heel mysterieus. Geven ze een reden waarom je daar niet naartoe mag?
4: Dat zou dan uit eerbied voor de overledenen zijn. Totdat er een Duits schip was die in internationale wateren daar toch ging duiken. Die had dat verdrag niet ondertekend, wat Zweden, Finland en Estland wel hadden.
0: Oké.
4: Dus die waren niet strafbaar en die doken daar en die beweerden dat ze een gat in de romp waren tegengekomen waar vermoedelijk, dachten zij, een onderzeeboot tegenaan gebotst zou zijn.
0: Oké. Dus die...
4: Ja.
0: Oké, dat is weer een hele andere theorie.
4: Dat was weer een andere theorie waarop de hoop was tussen de ministers van Zweden, Finland en Estland. En die zeiden van nee, dat gat dat is veel te klein. Als er al een gat is, dan was dat geen reden dat het zo snel gezonken is. Dus dat is niet waar.
0: Oké, het is bizar wat het allemaal kan losmaken dan. De gekste theorieën komen voorbij.
4: De vreemdste theorieën komen voorbij. Een andere theorie was dus dat het expres is gezonken. En waar dan de reden voor is, dat blijft dan ook weer een beetje schimmig. Maar vermoedelijk was het... onkunde en laksheid van de mensen in zaken inspectie, alarm en hoe communiceer je als een Est-schip op weg naar Zweden in Finse wateren? Dan gaat er in de taligheid van mensen ook wel eens iets mis in een crisissituatie.
0: Ja, ik mag ook hopen dat nu zo'n 20 jaar, bijna 30 jaar later zijn, dat die communicatie ook tussen de landen wel verbeterd is en dat eruit wel afspraken zijn gekomen om dit soort verschrikkelijke ongelukken te kunnen voorkomen in de toekomst?
4: Er zijn een hoop afspraken over gemaakt, maar zoals je eigenlijk altijd ziet, hè, die ontwikkeling van die schepen zelf, die staat ook niet stil. Dus of die afspraken nog afdoende zijn, je weet het nooit. En de wet van Murphy, die treedt natuurlijk ook in werking. Hè, dat als het misgaat, dan gaat het op de slechtste tijd mis.
0: Ja, ja, dat is ook zo. Die wet van Murphy komt steeds weer terug. En nou, dat was dus de ramp rondom de veerboot Estonia. Dan wil ik even door naar een andere ramp. Het was niet heel veel later, ook in de jaren 90. En dat is eigenlijk een ramp die wij goed herkennen, ook in Nederland. Maar ja, wat was dat? Wat voor ramp was dit?
4: Ja, de discotheekbrand in Gothenburg, in Göteborg. Dat was een feest voor jongeren tussen de 12 en 17. En er was plaats voor 150 kinderen, er zaten er 400. De vluchtwegen die waren niet afdoende toegankelijk of op slot, zodat niemand achterom binnen kon komen. Ga zo maar door.
0: Ja.
4: En vier boze jongens die de toegang ontzegd was, die staken het in de fik. En ja, daar gingen dus ook helaas ontzettend veel kinderen dood.
0: Oh ja, echt een verschrikkelijk, verschrikkelijk verhaal. Gewoon kinderen die van 3 hoog uit gebouwen moesten springen om zichzelf te redden. En dat doet ook wel een beetje denken aan de brand die wij hebben gehad in Volendam. In het Hemeltje daar, waar ook heel veel mensen zijn omgekomen. Nu zijn die twee steden ook best wel in verband met elkaar, toch? Volendam en Gothenburg.
4: Ja, dat is eigenlijk het enige positieve wat uit die brand in Gothenburg is voortgekomen. Dat men dus al ervaring had met traumaverwerking en dat soort brandwonden. En die konden dus bij Volendam konden ze dus goed helpen voor zover mogelijk. Je zag ook dat bijvoorbeeld vaders en moeders van overleden kinderen in een heel ander tempo de rouw, ja, verwerken kun je niet zeggen, maar een rouwproces doormaken. Dat mannen die willen meestal niet praten en naar bewegend beeld kijken. En dames die willen vaker een foto vasthouden en juist hun hart luchten.
0: Ja.
4: En ja, als dat niet synchroon loopt, dan zie je ook wel een hoog verloop van scheidingen na zo'n drama.
0: Ja, dus eigenlijk omdat ze konden kijken naar wat er toen is gebeurd in Gothenburg in 98 vanuit Volendam. Mensen werden ook uit Zweden gehaald naar Volendam toen, hè? Toen die ramp in Volendam gebeurde.
4: Inderdaad, die werden gehaald en die hebben daar met raad en daad hebben ze godzijdank bij kunnen dragen. En voor zover het kan toch voor iets van verlichting te zorgen, maar ja, het is natuurlijk een complete generatie die stuk geslagen is door.
0: Ja, zeker. Verschrikkelijk. We zagen ook natuurlijk in Nederland hoe lang die impact nog is en hoe vaak er nog wordt teruggedacht. Dat zie je in Gothenburg ook nog steeds herdenkingen rondom deze brand en deze ramp die daar is voltrokken. En jouw lieve partner, Filippa, die is zangeres, dat hebben we al een paar keer benoemd in de wereld. En zij heeft ook een liedje geschreven toch over deze brand?
4: Ja, zij heeft een lied geschreven erover. En ik krijg tranen als ik het hoor iedere keer. Maar waarbij ze dus inderdaad een liefdesgeschiedenis bezingt van een jongen die naar het feest toe wil.
0: Ach.
4: Graag zijn liefde wil betuigen voor een meisje. En ja, ze komen allebei nooit naar buiten.
0: Ach jeetje, nou, we gaan hem draaien ook om even met elkaar te herdenken wat daar is gebeurd. En dankjewel Joep Hermans dat je ons hebt meegenomen in deze verhalen. Ik wens je nog een hele fijne nacht en tot snel.
4: Een fijne nacht.

Ja, en terwijl de prachtige woorden van Philippa nog even doorklinken hier op de radio, wil ik je heel erg bedanken dat je erbij was bij deze Wereld van Binnenvaren van zondag 20 september. Het was een bijzondere aflevering. We hebben het gehad over van alles. We gingen van werkcultuur naar ernstige ongelukken over de hele wereld. We reizen de hele wereld rond. En fijn dat je erbij was. Ik kreeg nog leuke appjes binnen van Yvonne, luistert mee vanuit Den Haag. Jolanda, die luistert mee vanuit, even kijken, wat is het? Hellevoetsluis. En ik zie hier nog Erik en die luistert mee vanuit Brugge in België. Iedereen is welkom, hè? Ook over de grens. Heb je nou zelf een idee wat je graag zou willen horen hier in de Wereld van Binnenvara? Dan mag je dat altijd laten weten. Woon je in het buitenland en denk je, nou, het lijkt me eigenlijk best wel leuk om een keer mee te doen met de Wereld van Binnenvara? Dan ben je ook altijd welkom. Stuur een berichtje naar rosa.wierda@binnenvara.nl. Je kan me ook opzoeken op Instagram, @rosawierda. En dan komen we vanzelf met elkaar in contact. Ik wens je nog heel veel plezier deze komende nacht op NPO Radio 1. Er worden weer prachtige onderwerpen besproken. Zometeen hoor je hier De Nacht is Zwart. Een hele fijne nacht. Volgende week ben ik er niet, dan ben ik op een bruiloft. Maar dan spreek je heel graag die week daarna weer. Tot ziens en tot snel.

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. Ze kondigen aan alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van

0: Extinction Rebellion, die gistermiddag de A12 blokkeerde bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden. De helft van hen was de snelweg opgegaan om het verkeer tegen te houden. Ze gebruikten daarbij ook twee busjes en een auto. De politie maakte een einde aan de actie. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. Omroep Zwart.
2: De nacht is zwart. We zien elkaar bij Omroep Zwart.
3: Ja, welkom bij een nieuwe uitzending van De Nacht is Zwart. Het programma waarin we onderbelichte verhalen in de spotlight zetten. En deze nacht hebben we het over het sexy sportje van Sydney Sweeney, die volgens sommigen de vrouwensport weer een stapje achteruit zet. Sportfilosoof Sandra Milze wil daarover het gesprek openbreken. Dwayne Tumere is acteur, psycholoog en artiest en maakt de afgelopen jaren de keuze om zijn inheemse achtergrond, die kennis en die gebruiken, mee te nemen in zijn werk. Waarom en hoe hij dat doet, ja, dat vertelt hij later. De midterms in de Verenigde Staten komen eraan. Computerwetenschap Feline Lindeboom legt in de footnote uit hoe die wordt beïnvloed door gerrymandering. Maar nu eerst, afgelopen maandag werd bekend dat oud-politica Tara Singh Farma is overleden. Zij was de eerste vrouw van kleur in de Tweede Kamer en heeft veel betekend voor Nederlandse migrantengemeenschappen. Toch wordt ze in de media vooral herinnerd om haar veelbesproken vertrek uit de politiek. Ze dacht dat ze terminaal ziek was, wat later het effect bleek te zijn van haar mentale ziekte. Maar haar reduceren tot haar vertrek zou haar grote nalatenschap tekort doen. Dat vindt Devika Partiman van Stem op een Vrouw. Devika is bij ons. Goeienacht, Devika.
4: Goeienacht.
3: Hi, ja, nou, goed dat je er bent. Zo laat, hè?
4: Ja, zeker laat.
3: Hé, hey, als we het over Tara Singh Farma hebben, hè, waar denk je dan aan?
4: Waar denk ik dan aan? Ik denk dan aan Amsterdam-Oost. Ze heeft lang in Oost gewoond. En ze had daar een stichting opgericht, een informatiepunt voor migranten, waar eigenlijk allerlei mensen uit de Surinaamse, Antilliaanse, maar ook andere migrantengemeenschappen heen konden om informatie te krijgen over van alles en nog wat. Dus dat kon zijn, oh, ik heb een brief gekregen van de gemeente, wat betekent dit? Of ik woon hier net, hoe werkt het als ik wil studeren? Nou ja, van alles. En daar heeft ze 15 jaar lang elke vrijdag spreekuur gedaan waar ze mensen te woord stond. Dus Amsterdam-Oost.
3: Wat mooi zeg. En jij kent haar ook persoonlijk?
4: Nee, helaas niet.
3: Okay.
4: Nee, ik zou haar afgelopen vrijdag voor het eerst ontmoeten en interviewen. Maar vier dagen daarvoor overleed ze. Dus,
3: Jeetje zeg. Ja. Tot wanneer was zij überhaupt actief in de politiek?
4: Zij werd gemeenteraadslid in de jaren 80. Uit mijn hoofd 1989. En werd Tweede Kamerlid in 1994. Dus eind jaren 80 echt actief. Maar daarvoor was ze eigenlijk in het maatschappelijk leven, vooral het verenigingsleven, al heel actief.
3: Mm-hmm. En als we dan terugkijken op het werk dat zij in de Tweede Kamer heeft gedaan, wat zien we? Wat heeft ze vooral betekend?
4: Ze is heel bekend omdat ze in de enquêtecommissie zat na de Bijlmerramp. Dus toen het Israëlische vliegtuig in de twee flats in de Bijlmer vloog met heel veel slachtoffers en schade tot gevolg, zat zij als enige Surinaamse in de Tweede Kamer en zat zij daarna ook in de enquêtecommissie en haar inzet daar om de slachtoffers te horen, te leren begrijpen wat er is gebeurd en te zoeken naar wat de overheid moest doen om mensen te helpen. Dat heeft mensen ontzettend. Dat hebben mensen heel erg gewaardeerd.
3: Yeah.
4: Dus daar is ze erg bekend om. En verder was het eigenlijk vooral dat ze enorm zocht naar manieren om de positie van migranten te versterken. In het bijzonder migrantenvrouwen, maar überhaupt. Dus je kan bijvoorbeeld denken aan, er waren natuurlijk veel gastarbeiders in Nederland in die tijd. Dat waren vaak mannen die dan met hun vrouw naar Nederland verhuisden. En de verblijfsvergunning van die vrouw was dan afhankelijk van die man. Dus hij had een werkvergunning en dan kon je mee zolang je met hem was. Maar als je bijvoorbeeld in een gewelddadig huwelijk zat en eruit wilde... dan was je niet alleen je huwelijk kwijt, maar ook je verblijfsvergunning. Ja. Dus er waren daardoor bijvoorbeeld veel migrantenvrouwen in dat soort onhandige posities. Dus dat zijn issues waar aan je kan denken. Maar het was eigenlijk op elk vlak was er natuurlijk toen nog heel veel te winnen. Het was nog best wel nieuw voor Nederland dat er grotere gemeenschappen van kleur waren...
5: Mm-hmm.
4: En hun belangen überhaupt laten horen waar mensen wat er leefde, waar mensen mee bezig waren en waar ze tegenaan liepen. Dat was echt een prioriteit voor haar.
5: Ja, en zij was de eerste vrouw van kleur in de Tweede Kamer. Ja, bijzonder was dat eigenlijk?
4: Met een hele kleine slag om de arm. Want er was eerder al Corrie ten Dello en die was deels Indisch.
5: Oké.
4: In de jaren 50. En er is een beetje twijfel over hoe precies haar bloedlijn eruit ziet.
5: Ja, precies. Ja.
4: Maar in ieder geval
5: ja, iemand waarvan we kunnen zeggen...
4: De vrouw van kleur was Tara in de jaren 90.
5: Heel bijzonder toch eigenlijk, als je erover nadenkt.
4: Ontzettend bijzonder. En het was ook eigenlijk helemaal niet de bedoeling dat ze dat werd. Ze was op een, zo noem je dat, onverkiesbare plek gezet. Dus net te laag op de kandidatenlijst bij GroenLinks om verkozen te worden. Maar onder andere dankzij haar werk voor migrantengemeenschappen in Amsterdam, waar ze gewoon heel bekend door was, had zij een hele grote achterban. Dus ze werd met 13.000 stemmen gewoon verkozen en kreeg toch haar zetel.
5: Ja, en uiteindelijk is ze heel bekend geworden door dat controversiële vertrek.
4: Ja.
5: En dat is jou een door in het oog, hè?
4: Enorm, ja. Vooral omdat... Even ter vergelijking, ik heb natuurlijk de nieuwsberichtgeving rond haar overlijden goed gevolgd. En echt in elk artikel gaat om, echt zeker 80% van het artikel helemaal over dat vertrek. Dus over dat ze ziek werd, dat ze loog, staat in heel veel artikelen. Nou, dat vind ik sowieso echt een vervelende keuze van woorden, want het was niet haar schuld, ze was ziek. Ter vergelijking, mijn huisarts overleed 2 weken geleden in Amsterdam. Die kreeg echt een enorm in memoriam in het Parool. Heel mooi, was een hele bijzondere vrouw, had een bijzondere praktijk. Maar er waren meerdere mensen voor geïnterviewd. Het was echt een long read. Weet je, verschillende facetten van haar leven kwamen aan bod. Toen dacht ik, dit is gewoon met alle respect een huisarts.
5: Ja.
4: Versus de eerste vrouw van kleur in de Tweede Kamer. Die zo tientallen jaren zich heeft ingezet voor de samenleving. Echt een rolmodel was, heel bekend, nog steeds allerlei dingen deed. En die kreeg echt veel minder ruimte, veel minder... Er is veel minder liefde voor haar verhaal en veel minder interesse vanuit de journalistiek.
5: Ja, er zit wat hoon in. Er zit wat. Het is een beetje natrappen van iemand die toch al, vind ik hoor, een beetje op de diepste punt of op een diepste
4: absoluut.
5: Punt lag.
4: En eigenlijk willen dat ze daar blijft steken of zo. Dat ik denk, ik heb niet eens zo bijster veel moeite gedaan om meer informatie over haar te vinden. Maar dan vind je al heel snel zoveel meer over alles wat ze heeft gedaan, wie ze heeft geïnspireerd. Dus je hoeft ook maar even verder te zoeken om iets meer te kunnen geven. En dat is toch wel de taak van de journalistiek, hoop je dan. Om mensen goed te informeren. En dat is hier echt al heel lang niet gebeurd.
5: Wat je ook kan zeggen is dat toen dit allemaal in de media kwam, dat er veel minder bekend was over mentale gezondheid.
4: Zeker.
5: Over psychoses, over wanen. Hoe kijk je daarnaar?
4: Ja, absoluut. En ik denk zelfs de mensen die het haar inmiddels vergeven hebben en misschien nu ook er heel anders naar kijken, bijna iedereen heeft zich toen echt verraden of bedrogen door haar gevoeld. Er was denk ik ook in de paar jaren daarna toch echt heel weinig begrip. Inderdaad, mentale ziekte was dus niet... Ja, het heeft natuurlijk altijd bestaan. Maar het was natuurlijk ook wel... Het is natuurlijk ook wel heftig. Er zijn bijvoorbeeld beelden dat zij in een rolstoel afscheid nam in de Tweede Kamer. En ze was, je hoofd is heel sterk. Dus als je echt ervan overtuigd bent dat je ziek bent, kan je je echt ziek voelen. Dus ze moet zich echt ziek hebben gevoeld. Als iemand dicht bij je staat en diegene zegt ik ga dood en neemt afscheid van je. Dat is natuurlijk heel emotioneel. Dat is heel heftig. En als je er later achter komt, dat was niet zo. Daar voel je natuurlijk dingen bij. Dus dat begrijp ik wel. Maar dat het in de jaren daarna eigenlijk niet echt is rechtgetrokken.
5: Waarom denk je dat
4: op individueel vlak wel, maar verder niet.
5: Waarom denk je dat dat is? Dat we daar dat de media en het land er zo aan vast willen houden. Van dat was die vrouw die loog dat ze ziek was.
4: Ja, dat heb ik mezelf best wel vaak afgevraagd de afgelopen paar jaar. En het makkelijke antwoord is natuurlijk, ze paste al niet in het plaatje en ze deed het al anders. En als zelfs haar eigen collega's die toen met haar in de fractie zaten, eigenlijk zeiden: we zijn door haar bedrogen en ze loog tegen ons. Dan heb je eigenlijk een hele grote politieke invloedrijke groep mensen die zegt: dit is wat er is gebeurd. Mm-hmm. Zij loog, ze bedroog. En we zijn teleurgesteld. En we zijn gekwetst. En dan, ja, heb je eigenlijk maar één stem er tegenover. Dat is die van Tara. Mm-hmm. En die heeft jaren niks van zich laten horen. Dat is ook niet haar schuld. Die was natuurlijk ook, ja, ging niet goed met haar.
5: Nee.
4: Maar die heeft pas een paar jaar later voor het eerst weer een interview gegeven. Ze viel uit in 2001. Ze sprak zich weer uit in 2005. Ze zitten 4 jaar van, eigenlijk van stilte tussen.
5: Wat zei ze toen?
4: Dat is een heel pijnlijk interview. Je kan het teruglezen. Het is in HP De Tijd met journalist Boudewijn Gils. Hij heeft het op zijn website staan, nog steeds openbaar. En zij vertelt hem eigenlijk hoe teleurgesteld ze ten eerste was, dat niemand had gezien dat het niet goed met haar ging. Ze vertelt eigenlijk tegen hem van: joh, ik functioneerde helemaal niet goed in die kamer. Ik had het niet naar mijn zin. Ik paste daar niet. Maar ook, het ging gewoon steeds minder goed met mij. En wat ze niet begreep is dat niemand aan de bel bij haar trok van: hey, gaat het wel? Het lijkt niet goed te gaan. Dus ze was eigenlijk heel verbaasd van: waarom heeft niemand iets gezien? Hoe heeft het zo ver kunnen komen? En ze drukte echt haar pijn uit dat ze na haar vertrek nooit meer wat van haar politieke partij had gehoord.
5: Ja,
4: dus ook nadat bleek dat ze gewoon mentaal ziek was. Nooit meer wat gehoord. En dat had haar echt wel heel erg gekwetst. En dat snap ik, want ze was natuurlijk best wel lang politiek actief. Eerst voor de CPN, later GroenLinks. En dan, ja, normaliter krijg je dan uiteindelijk wel bedankt voor je inzet. Of nou ja, en dat was allemaal niet aan de orde.
5: En hoe moeten we haar nalatenschap dan nu zien? Nu we zeggen van: nou, we vinden het belangrijk dat er eerherstel komt.
4: Nou, wat ik wel heel mooi vind. Ze had natuurlijk ook een van de dingen die in de meeste artikelen staat over haar. Dus die mensen misschien ook hebben gelezen, is dat ze na haar vertrek uit de politiek onder andere in een Surinaamse broodjeszaak heeft gewerkt.
5: Ja.
4: Nou, dat is waar. Maar dat is wel een beetje het soort van de degradatie van Tara. En ze heeft nadat ze de politiek uitging nog veel meer gedaan. Bijvoorbeeld, denk aan dat ze, nou ja, echt in bijna elke gemeenschap die activistisch bezig is in Amsterdam, zich nog steeds roerde. Ze was actief bijvoorbeeld bij de Hindoestaanse Vrouwenvereniging, een initiatief van Hindoestaanse vrouwen in Nederland, waar ze regelmatig advies gaf, maar ook naar bijeenkomsten kwam. Ze was nog steeds heel actief in de Surinaamse en verschillende migrantengemeenschappen. Maar ik kreeg bijvoorbeeld van de week ook een mail van een collectief wat zich inzet tegen islamofobie, die een bijeenkomst hadden gepland komende dinsdag op de dag van haar uitvaartsdienst. En die een mail hadden gestuurd met: hey, onze kameraad Tara is overleden, dus wij gaan onze bijeenkomst verzetten.
5: Ja, dus ze roerde zich eigenlijk
4: Zij was echt
5: over
4: nog achter de schermen gewoon nog ontzettend geliefd, een graag gezien persoon, deed nog dingen. Ze deed het alleen niet meer in het publieke oog.
5: Nee.
4: Maar ze hielp nog heel veel mensen.
5: Weten we wat haar nog dreef? Omdat, ja, je zou ook kunnen zeggen, weet je,
4: ja,
5: laat maar zitten. Parels voor de zwijnen. Maar zij ging gewoon door. Weten we wat haar dreef?
4: Ik weet niet zeker wat haar dreef. Ik denk, maar wat ik wel zeker weet, is dat ze echt iemand, nou ja, het klinkt heel cliché, maar ze was echt een vrouw van het volk. Echt al vanaf dat ze dat, ik bedoel, als je 15 jaar lang in een buurthuis in Amsterdam-Oost gaat zitten en mensen gewoon laat komen en vragen stellen en hen probeert te helpen.
5: Mm-hmm.
4: Dat is een karaktereigenschap, die gaat niet zomaar weg. Dat zat echt in haar. En ik denk dat ze zat in een positie, en dat wist ze zelf ook, waarin ze dat ook kon. Ze kon mensen wegwijs maken. En ik denk dat dat geeft voor heel veel mensen, als je ziet dat je mensen echt kan helpen, natuurlijk ook, en plezier, maar ook verantwoordelijkheidsgevoel. En ik denk dat ze daar altijd veel liefde uit heeft gehaald, om iets te betekenen. En wat ik heel knap vind, is dat ze in die zin, ze is niet gestopt. Dat is de indruk, omdat ze geen zichtbare politieke posities meer had. Maar ze is nooit gestopt met mensen helpen. En verder, ja, als je nu ook kijkt, ze was gewoon binnen haar familie nog steeds een geliefd gezicht. Heel veel mensen gaan, denk ik, dinsdag afscheid van haar nemen. En ja, ik hoop vooral dat we haar herinneren als iemand die zich echt bekommerde om verschillende groepen. Ik bedoel, het is heel makkelijk om in die tijd te denken dat migrantengemeenschappen bijvoorbeeld conservatief waren of wat dan ook. Maar Tara was echt al vanaf het begin, ze zat in de antiracismebeweging, de vrouwenbeweging. Ze zat in het bestuur van een belangengroep voor sekswerkers, waar ze zich ook om bekommerde. Ze keek altijd al breed naar: wie heeft het zwaar? Wat kunnen we daarvoor doen? En ja, Dat ja. heeft heel veel mensen geraakt.
5: Volgens mij is het lot dat haar, wat zij heeft meegemaakt. Wat ik al zei, hoon, een beetje ridiculisering. Dat kom je vaker tegen als vrouw in de politiek. Wat kunnen, en zeker vrouwen van kleur in de politiek. Ik denk gelijk aan Savannah Simons.
4: Zeker.
5: Wat moet er gebeuren om deze vrouw in de politiek ook in bescherming te kunnen nemen?
4: Oef.
5: Afsluitend.
4: Ja. Nou ja, onbewust zie ik dat heel veel mensen ook met die denken dat ze zelf geen onderdeel van het probleem zijn, echt een veel hogere standaard leggen voor vrouwen en zeker voor vrouwen van kleur. Dus hen harder beoordelen als ze iets in hun ogen fout doen, dat veel meer uitlichten, veel minder überhaupt de positieve aspecten waarderen. Dus ik denk dat we echt een soort soul-searching moeten doen. Allemaal als mensen om te kijken, hey, hoe wij met die witte mannen omgaan. Hoe coulant.
5: Mm-hmm.
4: Waarom doen we dat niet bij de rest? En daar balans in zoeken. Maar vooral ook, het is een taak voor, denk ik, de media in dit geval. Er wordt een toon gezet, daar ook, in wat we interessant vinden. Sylvana is ook weer zo iemand. Was de eerste vrouwelijke partijleider die ook nog zwart was. Dat is een historische positie. En ja, er is heel veel aandacht voor haar persoon geweest. Maar toch ook wel veel heel negatieve aandacht.
5: Ja.
4: En ook bij haar zie je pas nadat ze de politiek uitgaat. Nu wordt ze wel gewaardeerd als politiek commentator, et cetera. En nu zegt iedereen, oh, ze is toch eigenlijk wel heel scherp.
5: Dus ja, ze is
4: maar
5: best
4: dat
5: okay.
4: hadden ze niet voor erover toen ze Kamerlid was.
5: Nee. Hey, een jaar nadat Tara Singh Farma uit de politiek vertrok, blikt ze in een interview terug op haar loopbaan. Voor haar staat één les centraal. We gaan even luisteren.
6: Wat ik zelf geleerd heb is, als je zo hard werkt, en want ik werk vanaf mijn 15e, en ik werk en ik werk en je werkt en je blijft werken, en doordat je zo hard werkt, kom je niet aan jezelf toe, dan moet je oppassen.
5: Ja. Ja, dan moet je oppassen. Pijnlijke woorden, wel.
4: Les.
5: Mooie les inderdaad. Ik ga je bedanken. Dankjewel voor het komen, Devika Partiman. Ik wens je alvast een hele fijne zondag.
4: Dankjewel.
5: Ja, en elke week hoor je in De Nacht is Zwart ook een stukje uit een aflevering van het muziekprogramma Podium Zwart. Deze week hoor je Cocorocco. De opkomende band uit Londen was genomineerd voor de MOBO Award 2026 in de categorie Best Jazz Act.
1: Je luistert naar De Nacht is Zwart.
2: Welkom bij Omroep Zwart.

0: Je luistert naar De Nacht is Zwart.
1: Welkom bij Omroep Zwart.
2: Ja, binnenkort zijn de midterms, oftewel de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten. Burgers kiezen dan de gouverneurs van de staten en in sommige gevallen ook burgemeesters. Belangrijk, want het kan de koers van de laatste termijn van de president, in dit geval Trump, veranderen. En daar proberen allerlei mensen natuurlijk invloed op uit te oefenen. Onder andere door gerrymandering. Computerwetenschapper Feline Lindeboom legt in de voetnoot van deze week uit hoe dat werkt.
3: Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, het Huis, bevat 435 zetels. En deze worden toegekend aan de 50 staten proportioneel aan het inwonersaantal. Staten met meer inwoners mogen meer leden van het huis verkiezen. De meeste staten moeten dus worden opgedeeld in zogeheten kiesdistricten. En per district wordt er één lid van het huis verkozen. Aan het begin van het decennium houdt de VS een volkstelling. En als gevolg daarvan worden ook de kiesdistricten opnieuw getekend. Deze hertekening noemen we redistricting. Maar redistricting gebeurt veel vaker dan eens in de 10 jaar. Want er lopen aan de lopende band rechtszaken over. Het is namelijk allesbehalve evident hoe de kiesdistricten getekend zouden moeten worden. Laten we beginnen met een aantal belangrijke voorwaarden voor de districten. De districten moeten ongeveer evenveel inwoners hebben, zo'n 750.000. De districten mogen niet uit meerdere losse stukjes bestaan. En de districten moeten compact zijn. Dat wil zeggen, de vorm moet niet heel erg raar zijn. Maar wat ook belangrijk is, de districten moeten waar mogelijk geen counties of steden splitsen. De districten moeten communities of interests beschermen. Dat zijn bepaalde minderheden. En de districten moeten voldoen aan de Racial Fairness Guidelines, zoals omschreven in zowel de grondwet als de Voting Rights Act van 1965. Een wet die rassendiscriminatie in stemprocessen verbiedt en is ingevoerd tijdens de Afro-Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Best veel voorwaarden dus. En dat maakt het moeilijk om te beoordelen of een verdeling aan alle voorwaarden voldoet. Maar wat blijkt nu? De kiesdistricten worden getekend door de zittende macht, zelfs als het hun eigen herverkiezing betreft. En omdat stemgedrag vaak vrij consistent is, is het daardoor goed mogelijk om de kiesdistricten zo te tekenen dat het in het voordeel is van een bepaalde bevolkingsgroep of een bepaalde partij. Dit hertekenen op een manier die bepaalde groepen bevoordeelt of benadeelt, wordt gerrymandering genoemd. Het is een vernoeming naar Elbridge Gerry, die na de 1810 volkstelling de staat Massachusetts probeerde in te delen om meer republikeinse leden te verkiezen en daardoor een district had gevormd in de vorm van een salamander. Gerry plus salamander werd gerrymander. Maar als het aantal stemmen voor beide partijen gelijk blijft, hoe kan je dan meer of minder zetels voor een partij forceren? Welnu, neem een bevolkingsgroep die een minderheid vormt, bijvoorbeeld zwarte Amerikanen. Die stemmen overwegend op de Democratische Partij en ook wonen ze overwegend gesegregeerd in bepaalde wijken. Wellicht is deze groep groot genoeg in aantal om een zetel voor de Democratische Partij af te dwingen. Maar wanneer je ze in genoeg districten opdeelt, kunnen ze in geen enkel district een meerderheid halen. Of andersom, je kunt mensen van een bepaalde groep juist samenvoegen in één district, zodat ze slechts één district voor zich winnen, met een grote meerderheid, in plaats van in meerdere districten een kleine meerderheid te halen. Op die manier kan je de uitslag dus beïnvloeden door enkel de scheidslijnen tussen de districten te wijzigen. En dit is iets wat echt gebeurt en waar dus aan de lopende band rechtszaken over zijn. In de jaren 60 heeft de Amerikaanse Supreme Court zich hier voor het eerst over gebogen. Maar gerrymandering is lastig te herkennen, laat staan op te lossen. En in 2019 heeft de Supreme Court zich van het probleem teruggetrokken en het aan de individuele staten overgelaten om een juist beleid hiervoor te ontwikkelen. Maar wat is dan een juist beleid? Om uitspraak te doen over wat juist beleid is, moet er eerst duidelijkheid zijn over wat een juiste verdeling zou zijn. De meeste mensen zullen het erover eens zijn dat, wanneer binnen een staat beide partijen 50% van de stemmen krijgen, zij ook allebei 50% van de zetels verdienen. En, in het bijzonder, dat het oneerlijk is wanneer één partij in zo'n situatie veel meer zetels krijgt dan de ander. Wanneer één van beide partijen nu 60% van de stemmen behaalt, is het enkel natuurlijk dat in zo'n geval die partij meer dan de helft van de zetels krijgt. Een vrij standaard uitgangspunt is dat wat we proportionaliteit noemen. Het aantal zetels groeit gelijk met het aantal stemmen. En 60% van de stemmen geeft dus 60% van de zetels in die staat. Dat is ook wat ik nu zal aannemen als de juiste verdeling. We kunnen hieruit concluderen dat een juist beleid de districten zo tekent dat het aantal zetels per partij per staat altijd proportioneel is aan het aantal stemmen. En een belangrijke vraag is dan: is het mogelijk om de districten op zo'n manier te tekenen? Het antwoord is soms niet. In de staat Massachusetts bijvoorbeeld is 1/3 van de stemmers republikein. Je zou dan willen dat de Republikeinse partij 1/3 van de zetels krijgt. Maar in Massachusetts zijn de Republikeinen zo homogeen over het landschap verdeeld dat het in sommige verkiezingen niet mogelijk is om ook maar 1 district te vinden met een Republikeinse meerderheid. Hoe je ook tekent. In elk district zullen ze 1/3 van de stemmen krijgen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Maryland, waar ook 1/3 Republikein is, maar waar de Democraten vooral geconcentreerd zijn rond de grote steden Washington D.C. en Baltimore. En de Republikeinen daardoor in meer landelijke gebieden ook districten kunnen winnen. Maar zelfs in staten waar het wel mogelijk is om een proportionele zetelverdeling te bewerkstelligen, kan dat erg lastig zijn. Een groep onderzoekers in de VS ontwikkelde een methode om op een willekeurige manier districten te tekenen, daarbij wel rekening houdend met de formele wettelijke voorschriften. Door heel veel van die willekeurige tekeningen te maken, ontdekten zij dat proportionele uitkomsten niet gegarandeerd zijn. In overwegend republikeinse staten halen de republikeinen een meerderheid van de zetels, maar het aantal zetels was vaak duidelijk meer dan proportioneel. En dit gold ook andersom voor democratische staten. Je kunt dus spreken van een soort winnaarsbonus. Maar dan, in staten waar de republikeinen en de democraten ongeveer evenveel stemmen halen, zien we meer republikeinse winnaars. En de reden hiervoor is geografisch. Democraten wonen voornamelijk rondom de steden. Maar er wonen ook best wel democratisch in de landelijke gebieden, waar ze echter nooit een meerderheid vormen. Die stemmen gaan eigenlijk allemaal verloren. Toch is er ook goed nieuws. Van al deze willekeurig getekende kaarten komt zo'n 10% dicht in de buurt van een proportioneel ideaal. En ook met de hand zonder computer is het nog steeds mogelijk een kaart te tekenen die daaraan voldoet. Mijn conclusie? Ook als je niet actief probeert te gerrymanderen, is het lastig om niet te gerrymanderen. Maar ook is het vaak wel mogelijk om het wel goed te doen. En vooral, gerrymandering is een actief onderzoeksgebied en er is veel dat we nog moeten leren.
0: Je luistert naar De Nacht is Zwart.
1: Welkom bij Omroep Zwart.
2: Ja, de Amerikaanse actrice Sydney Sweeney zorgt weer voor ophef. Dit keer met een reclamespot voor het Amerikaanse Novik. In de video is ze zeer schaars gekleed in de uitrustingen van verschillende sporten. Zo ligt ze op het strand, op het gras, in enkele hoge sokken en voetbalschoenen. Houdt ze in een volgende shot weer 2 American footballs voor haar borsten. En ligt ze in niets meer dan een mannenslip op een pooltafel.
4: Think you know sports? Prove it. Novik is just sports.
2: Ja, en dat kan niet. Vrouwelijke atleten zoals wielrenner Demi Vollering uiten massaal kritiek op de video. Het zou de positie van vrouwensport ondermijnen, seksualiseren en daardoor ervoor zorgen dat vrouwelijke sporters weer minder serieus worden genomen. Maar hoe terecht is dat? Sportfilosofe Sandra Milse vraagt ons om daar wat kanttekeningen bij te plaatsen. Goeienacht, Sandra.
5: Ja, goeienacht.
2: Hi. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey Sandra, wat vond jij van de reclame?
5: Ja, een beetje smakeloos. Hè? Een beetje plat. Ik was niet totaal gechoqueerd. Het staat in een lange traditie. Seks sales, hè? Dus seks verkoopt. Ik lig er niet direct wakker van.
2: Nee.
5: Als uiting.
2: Nee, je was niet geschokt, zeg je, hè? Waarom zeg je dat?
5: Nou, kijk, de combinatie van seks en sport is heel oud. Hè? Dus eigenlijk is de moderne sport zoals die ooit is gecomponeerd altijd gebaseerd geweest op een mix van nou ja, spel, hè, dat kennen we, sportiviteit, strijd, niet te vergeten. Maar zeker ook erotiek en esthetiek. Hè. Dus mensen moeten er ook mooi uitzien volgens de traditionele normen in de sport.
2: Mm-hmm.
5: En ja, dat begon met vooral mannen. Hè. Dus de sport is natuurlijk gecomponeerd door... Eind 19e eeuw door een categorie, een groep mannen, aristocraten. En daar ging het ook om mannenliefde. He, dus er is altijd een soort verborgen component geweest van verleiding en erotiek.
2: Ja, en hoe zag dat er de afgelopen tijd dan uit? Die verleiding, die erotiek en die seksualisering van de sport?
5: Maatschappij breed zie je natuurlijk dat het steeds explicieter is geworden. En dat we leven in een periode waarin porno met een onder de hand, onder de vinger zit. Hè, dus het is niet zo heel erg moeilijk om dit soort combinaties te gaan leggen. En ik snap wel heel goed... De teleurstelling, frustratie en boosheid. Dat er vooral nu een beeld wordt opgeroepen van vrouwen als een soort stoeipoes of puur als lustobject. Maar tegelijkertijd staat het dus in een hele oude, lange traditie. Zo'n actrice verdient daar op een hele platte manier makkelijk geld mee.
2: Ja, en zou je dat concreet kunnen maken naar bijvoorbeeld een sport die we met z'n allen kijken?
5: Bedoel je een sporter die op deze manier ook? Ja, nou ja, in Nederland is natuurlijk een heel debat geweest, nog steeds onder de oppervlakte, over iemand als Jutta Leerdam.
2: Ja.
5: Hij is de schaatster. Hè? En zij gaat ook. Nou ja, zoekt de grandeur van wat we met elkaar nog fatsoenlijk vinden. Ja, het is maar net welke bril je op hebt. Hè. Er zijn ook vrouwen en zeker mannen die zeggen, nou zo moet het. Hè. Je mag je lichaam gewoon ook inzetten voor een verdienmodel. Je ziet dat het aan het openbreken is. Oké, dat lichaam is kennelijk toch belangrijk. En waarom zouden we niet ook van die erotiek... zouden we die niet voorop mogen stellen?
2: Ja. Sowieso is het feit dat het reclame is voor gokken... Dat vind je ook vervelend. Het is ook een doorn in het oog.
5: Ja, ik denk dat verraste me inderdaad. Dat de discussie vooral ging over de combinatie tussen nu... Nou ja, weer een vrouw en niet eens echt een topsporter die haar lichaam... In de strijd werd. Oké, daarvan zeg ik dat is een traditie die al heel oud is.
2: Mm-hmm.
5: Maar vooral die connectie met inderdaad het sportwedstrijden. Ja, dat is wel een heel andere discussie waard. Maar die vind ik misselijkmakend. Hè? Ja. Dus dat iemand zich ook nog eens leent voor het promoten van iets wat allerlei problematiek veroorzaakt. Hè? Dus verslaving, matchfixing, eigenlijk de erosie van de sport.
2: Mm-hmm.
5: De sportiviteit van de sport. Nou ja, goed, die komt op het tweede plan in het hele maatschappelijke debat. En dat begrijp ik wel, want er zit eerst een soort totale teleurstelling dat dit gebeurt... He, maar we moeten het wel, denk ik, in relatie tot elkaar zien.
2: Ja, en veel gehoorde reactie op de video's... dat dit een stap achteruit is voor de positie van vrouwensport. Hoe kijk jij daarnaar?
5: Dat vind ik te groot uitgerukt. Weet je? Daarmee doe je tekort wat de vrouwensport inmiddels al vertegenwoordigt.
2: Mm.
5: Dat is een heel belangrijk bestanddeel van de marketingwaarde... van de sport. Hè? En vrouwen presteren ook op een niveau waar we niet meer omheen kunnen. En als we gaan naar vorige eeuw, ja, er werd gelachen om wielrennen. Er werd gelachen om tennis en voetbal. En nu is dat eigenlijk de purk waar de moderne sport op drijft. Dus ik vind zo'n reactie, daarmee installeer je eigenlijk... opnieuw dat minderwaardigheidscomplex. En dat is echt niet nodig.
2: Maar als ik begrijp ik je goed als je dan ook zegt dat juist dat seksuele aspect eraan juist ja, de succes brengt voor die vrouwensport?
5: Nou ja, we zijn op weg naar het vinden van een nieuwe taal om ook de vrouwelijke erotiek in de sport serieus te nemen. Hè, dus wat is het verschil tussen, mooie kleding en ja, deze wat meer onsmakelijke vorm van en wat plattere vorm. Ja, dus ik denk, er mag ook ruimte zijn voor beide male gaze, hè, dus de masculine blik, voor vrouwelijke seksualiteit in de sport. Hè, en dat is een continuum, dat begint niet met Sydney Sweeney, maar wel met bijvoorbeeld in het voetbal wat meer vrouwelijke kleding. Hè, dus ik vind, er zit een soort kramp, en die begrijp ik vanuit de geschiedenis, op dit mag niet. En die is best heel dogmatisch, in alle eerlijkheid. Ik ben zelf een vrouw die van mannen houdt, maar toch kan ik genieten van mooie, atletische vrouwenlichamen. Advertentie doet me niet zoveel, maar er is natuurlijk best ruimte om te genieten van mooie, atletische lichamen.
2: Maar doet dat dan niet af aan hetgeen waar het volgens mij om draait? De prestatie, de sportprestatie?
5: Ja, en dat is een heel functionele opvatting van het lichaam. Waarbij je eigenlijk de meer esthetische kant tekort doet. Mm. Waar ook altijd ruimte voor is geweest en behoefte aan is. Het reduceren van het lichaam tot een soort instrument. Ja, dat staat heel ver weg van met elkaar genieten van de magie van sport. Dus ik denk, die hele functionele opvatting, ja, dat, daar zijn we ook al met elkaar aan voorbij. En ik snap, er is heel veel genderongelijkheid. Mm-hmm. Dus daarin hebben we veel stappen te zetten. Maar het is eigenlijk een heel ander debat. En je doet de vrouwensport nogmaals tekort door nu te zeggen, oh, we zijn terug bij af. Nee, absoluut niet. Je zou ook kunnen zeggen, dit is een spiegel voor alle vrouwen in de sport. Hè, dus wat sta je jezelf toe? Waarom zou je in je vrije tijd naar Victoria's Secret gaan? en heeft dat kennelijk niks te maken met het lichaam wat jij inzet in de sport?
2: Ja.
5: Ik begrijp dat niet zo goed. En... Hè? Dus ik ben zelf een wielrenner en ik volg bijvoorbeeld Demi Vollering. Mm-hmm. En dat is een mix van iemand die mooi en goed in elkaar zit en functioneel is. Natuurlijk hoort daar zweet bij. En natuurlijk hoort daar modder bij. Hè? Maar waarom mag het niet alles samen zijn?
2: Waarom kan het niet samen zijn, inderdaad? Dus het is eigenlijk een rond plaatje waarvan je vindt dat we misschien een beetje krampachtig doen over het moment dat er een borst te veel te zien is.
5: Er mag absoluut een heel kritisch verhaal komen over het verkopen van je lichaam. Hè? Want dat is natuurlijk, dan ga je een afslag in. Ja, die gaat naar prostitutie, in alle eerlijkheid. He, maar het, nogmaals, de samenleving is behoorlijk gepornoficeerd. Dus in die zin moeten we niet verrast zijn dat dit soort dingen komen boven drijven. En er iets anders tegenover steken. En dat is volop gaande in de vrouwensport.
2: Zien we ook een soort van tijdlijn of een ontwikkeling daarin in de afgelopen, ja, laten we zeggen, 20 jaar of misschien de afgelopen 10 jaar of zo? In hoe we daarnaar zijn gaan kijken.
5: De laatste 10 jaar zie je steeds meer aandacht voor die esthetische kant. Mm-hmm. En natuurlijk wordt die soms ook dan in percepties gezien als een vorm van het exploiteren van dat vrouwenlichaam. Maar dat is maar net vanuit welke positie je redeneert. Hè? En een filosoof als Judith Butler, zij is gender-expert, zou zeggen van seksualiteit en genderidentiteit is een vorm van performance, performativiteit. Dus je hebt het altijd in het hier en nu te etaleren op een bepaalde manier. Hè? En ja, daarin zijn mensen verschillend. Godzijdank zijn er heel veel diversiteit daarin. Oké, iemand als Jutta Leerdam heeft in Nederland dat debat wel opengebroken. Dus ik zie een ontwikkeling naar meer aandacht voor esthetiek en daar ook een trotse vrouwelijke seksualiteit. Dat daar ruimte voor komt, ook in de sport. Zeker.
2: Maar kunnen we dan, maar aan de andere kant zou je ook kunnen concluderen dat, dat het weer in het voordeel is van de man die daar, die daar graag naar kijkt en daar zijn plezier van, van
5: het
2: heeft.
5: Het is op dit moment inderdaad ingegeven door die male gaze, hè, de masculine blik. Laten we zoeken naar ruimte voor de female gaze.
2: En hoe doe je dat? Hoe doe je dat, die female gaze zoeken?
5: Net zo goed als er erotische adult movies zijn gemaakt door vrouwen, ben ik benieuwd wat er gebeurt als de marketing van sport veel meer in handen komt van vrouwen. Hè, wat gaat er dan gebeuren? Hoe gaan we dan kijken en hoe gaan we registreren? Hè, er is nu bijvoorbeeld recent een richtlijn uitgekomen dat bepaalde perspectieven in het maken van foto's van vrouwelijke atleten niet meer welkom zijn. Ja, dat zijn mooie ingrepen om na te denken over hoe kunnen we het wel doen zodat het veilig is. En zodat ook jonge meiden zich welkom voelen in de sport. En niet per se zich geroepen voelen om als een halve pornoactrice in het veld te staan.
2: Ja.
5: Dus we zijn op weg.
2: Ja, en dat is natuurlijk ingewikkeld, want de ene vrouw is de andere niet. Er zijn nu ook heel veel, of er zijn ook vrouwelijke atleten die zich nu niet serieus genomen voelen door deze video.
5: Daarvan zeg ik, dat is bijna een vorm van zelfdepressie. Als je zo ver gaat dat je zegt, dit is een symptoom dat we weer terug bij af zijn, dan herhaal je eigenlijk dat afhankelijkheidsparadigma. En daar zijn we aan voorbij, dus doe dat niet.
2: Leg het even uit, dat afhankelijk.
5: Smakeloze reclame van een actrice die over de rug van de sport haar geld verdient. Mm-hmm. En zo zijn we, kijk even naar Formule 1, dus de pitspoezen. Dat is een hele oude traditie en daar gaan we aan voorbij met elkaar in de sport.
2: Ja, leg dat even uit. Je zei het, een afhankelijkheidsrelatie.
5: Ja, dus het is een soort zelfmiskenning door nu te zeggen, oh, deze reclame werpt ons terug. Wat een onzin, mensen. Het is te dogmatisch om zo te redeneren. Het is een smakeloze reclame, absoluut. Mij doet het niet. Maar de vrouwensport is in zichzelf al heel veel verder. We gaan toe naar equal pay, gelijkwaardige betaling.
2: Mm-hmm.
5: En we gaan toe. In Nederland hebben we al een Eredivisie voetbalploeg die helemaal door vrouwen gerund wordt, met vrouwelijke speelsters. Ja, dus laat jezelf niet weer terugzetten door zo'n smakeloze reclame.
2: Mm-hmm.
5: Zie het als een uiting in de politieke economie die we kennen, het commerciële spektakel. En daar zijn nog heel veel meer lelijke uitingen in te vinden. Maar koppel het niet aan, daarmee zijn we terug bij af. Want daarmee installeer je dat, zou Judith Butler zeggen. He? Daarmee creëer je weer dat vrouwen minder waardig zouden zijn. Nee, dat zijn we al lang niet meer.
2: En als je dat even gelijk trekt, hè, aan mannen. Je zegt, de seksualisering die gebeurt ook bij mannensport. Zou je een voorbeeld daarvoor kunnen geven? Om het even concreet te maken.
5: Kijk, in het voetbal, waar de homoseksualiteit nog steeds een taboe is. Mondjesmaat komt er eens iemand naar buiten. En tegelijkertijd is er heel veel aandacht voor mode. Fashion. Hè? En zie je spelers met roze schoenen rondlopen. Dat is ook een vorm van erotiek. Verborgen. Hè? Die schuurt tegen, ja, ik speel met mijn genderidentiteit, maar ik kom niet uit de kast.
2: Ja, precies. Maar ik vind het grappig, want ik kijk niet heel erg op die manier naar sport. Denk ik. Maar zeg je eigenlijk dat het voor elke sportkijker misschien juist wel op de latent meespeelt? Dat iedereen zich daar toch een beetje mee bezighoudt?
5: Ja, dat is wel een van de kernpunten van mijn denken over sport. Mm-hmm. Dus gepromoveerd 5 jaar geleden op een proefschrift met 3 hoofdstukken.
2: Mm-hmm.
5: Sport als spel, dat is heel veilig, vinden we allemaal geweldig. Het moet een spel zijn, fair play, sportiviteit en respect. sport als strijd. Dat gaat over competitie. Daarvan zeggen we ook, ja, dus dat we dat doen. Want vroeger deden we dat op het slagveld. Dus nu hebben we sport om die krachten te kanaliseren. En mijn derde hoofdstuk heette sport als seks.
2: Mm.
5: En daarin heb ik de psychoanalyse gelegd over dat vreemde spektakel wat we moderne sport zijn gaan noemen. En dan zie je eigenlijk dat het een soort sublimatie is, om maar even weer een moeilijk woord te gebruiken midden in de nacht. He, dus transformatie van driften die we op een andere manier minder goed kwijt kunnen. He, en dat is voor mannen natuurlijk totaal anders dan voor vrouwen. Dus dat verder uitdiepen met elkaar, daarvan zeg ik, de vrouwensport heeft haar eigen taal nodig, haar eigen symboliek, om uiting te geven aan die meer libidineuze voedingsbodem van sport.
2: Ik denk ook gelijk aan die serie Heated Rivalry. Heb je die gezien?
5: Exact. Zeker.
2: Ja, dat ging op ijshockey. Maar dat draaide dan eigenlijk om de twee homoseksuele jongens.
5: Zinderend.
2: Die hun eigenlijk hun eigen seksualiteit aan het ontdekken waren. Maar ja, gebeurt dan langs die lijnen van die sport, hè?
5: Juist. Maar je kent ook het debat hierover, het publieke debat. Hè, dus in de gaywereld wordt gezegd, ja, maar dit is gemaakt door hetero's.
2: Mm. En waarom? En waarom zeggen ze dat?
5: Omdat er toch kennelijk een bepaalde zienswijze, hè, dus een bepaalde weergave van mannelijke seksualiteit in zit, homoseksualiteit, die de wereld zelf minder herkent.
2: Mm. Ja, precies. Want dus, je zou ook kunnen denken.
5: Ja.
2: Sorry, want jij doet aan wielrennen, hè, zei je?
5: Ja,
2: Maar je hebt bijvoorbeeld ook marathon lopen of zo. Ja, dat zijn voor mij niet heel erg sexy sporten. Maar daar zit dus ook iets van die esthetiek en seksualiteit in.
5: En waarom lopen vrouwen dan in korte slips? Ja. Sorry, dat is helemaal niet zo praktisch in alle eerlijkheid. Want je dijen schuren dan langs elkaar. Ik ben zelf ook een marathonloopster geweest.
2: Mm-hmm.
5: En mannen hebben gewoon een lekkere losse short of een tight. Hè, halverwege het bovenbeen. Dus de discussie over kleding is ook heel oud in de sport. Als ik even naar het turnen mag gaan. Met zo'n grote hoeveelheid misstanden. Daar is tot op heden nog, zeker in Nederland, een debat gaande over, ja, mogen die meisjes wel of niet een onderbroekje aan onder dat pakje? Liever niet. De traditie wil niet. En tegelijkertijd heeft in die tak van sport enorm veel misbruik plaatsgevonden. Ik leg daar een correlatie tussen.
2: Ja.
5: Ligt voor de hand. He, dus waarom zouden we daarin ook niet wat solider om mogen gaan met de veiligheid van jonge meiden. Dus dit is een soort dubbele moraal, voel je dat?
2: Ja, zeker. Want aan de andere kant hoor ik je zeggen, het heeft iets heel bijzonders. En het is iets dat we niet moeten ontkennen. Het is er. Ja. En laten we met z'n allen ontdekken hoe we dat gaan vormgeven. Maar aan de andere kant zeg je ook, hey, we moeten inderdaad ook op een manier ermee omgaan dat we bepaald misbruik niet in de hand gaan werken. Klopt dat zo?
5: Ja, in ieder geval die bewustwording kweken en dus niet zo krampachtig zijn met het nemen van maatregelen waardoor, nou ja, in ieder geval voor het oog dat lichaam wat beter beschermd is. He, dus die dubbele moraal die wil ik wel adresseren. En daar zitten we in een fase van transformatie. En dan is het wel goed dat er nu zo'n fantastisch debat plaatsvindt over deze campagne. He, want hij adresseert die dubbele moraal.
2: Ja.
5: Maar die zit in ons allemaal. He, dus ik kijk werkelijk anders naar zo'n productie dan iemand die bijvoorbeeld van vrouwen houdt. In alle eerlijkheid.
2: Mm-hmm.
5: Want daar vind je dit al helemaal onsmakelijk. He, dus we zijn allemaal bepaald door onze seksuele voorkeur ook. Die bepaalt onze blik.
2: Je zegt, als je van vrouwen houdt, dan vind je het al helemaal onsmakelijk, deze video? Lijkt me toch.
5: Ja, omdat het een heteroseksuele norm installeert.
2: Mm.
5: He, dus zij laat zich nemen, bij wijze van spreken, op de biljarttafel. Dat moet het allemaal. Dat zijn de associaties die worden opgeroepen. En dat vinden vooral mannen of geweldig, of onsmakelijk.
2: Ja, precies.
5: Ik weet niet, aan welke kant van de lijn zit je zelf op dit moment? Als ik vragen mag.
2: Ja, beide.
5: Ja, het is altijd dubbel. Hè? Want het appelleert natuurlijk wel ergens aan wat er ook is. Mm. En dat willen we wel uitbannen uit die sport. Maar dan gaat er een heel belangrijke voedingsbodem van het kijken naar sport en het genieten van sport en het consumeren van sport, ook voor vrouwen, verloren.
2: Ja, ja, ja, ja. Dus, want stel je nou voor dat we zouden zeggen, we gaan die seksualiteit omtrent sport begrenzen. Stel je nou voor dat dat de conclusie is. Wat gaat daarmee verloren dan?
5: Nou, ik denk dat het dan een hele krampachtige, ja, bijna klinische praktijk gaat worden. Hè? En dan gaan we eigenlijk in dat weer terug gaan. Voor je het weet, hebben we weer lange broek aan.
2: Ja.
5: Dus in Nederland hebben we natuurlijk al te maken met een hele diverse bevolking die deelneemt aan sport. En zien we steeds meer meiden met hoofddoekjes en bedekt en ook in het zwembad. Nou, en dat is best wennen, in alle eerlijkheid. Mm-hmm. Maar er mag ruimte zijn voor deze diversiteit, zou ik zeggen.
2: Voor de diversiteit van, inderdaad, wat je zegt, ook een hoofddoekje in het zwembad.
5: Ja, maar niet één opgelegde norm. He, dus daarin zijn mensen ook verschillend en moeten ze ook uiting kunnen geven aan hoe ze in het leven staan. En Jutta Leerdam doet dat dus anders en gaat verder dan Femke.
2: Dan Femke wie? Sorry, je valt soms een beetje
5: sorry,
2: weg.
5: Ja, ik noem een andere schaatster.
2: Ja, ja.
5: Die ook fantastisch presteert.
2: Ja.
5: En die maakt daarin andere keuzes.
2: Ja.
5: Okay. Het zou niet mijn wens zijn als het normatief wordt om dat lichaam in de etalage te zetten, à la Jutta Leerdam. Als iedereen dat doet, dan hebben we dus weer eigenlijk een gelijk speelveld. En dan zal het ook niet leiden tot de inkomstenstroom die zij nu genereert.
2: Ja.
5: En dus er mag ruimte zijn voor diversiteit.
2: Ja, maar je zou natuurlijk ook kunnen stellen dat er ergens wel een grens is, toch?
5: Welke kant op?
2: Ja, nou ja, kijk, seksualiteit en sport. Nou ja, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar er is voor alles een grens.
5: Ja, en die grens is dus niet iets wat je wettelijk kunt vaststellen. Dat is iets wat van binnen komt.
2: Mm-hmm.
5: Hè? En dat is ook zo moeilijk aan het woord integriteit. Hè? We kunnen dat wel met normen en codes willen afdwingen. Maar uiteindelijk gaat het erom, wat doe jij op het moment suprem? Trek je dat ritje nog even wat verder open voor de likes en voor de extra revenue? Of blijf je die functionele sporter? Dat is een heel subtiel spel. En daarin zie ik wel dat we op reis zijn, hè, nogmaals, op weg zijn naar meer balans tussen die male gaze, die altijd dominant is geweest, en een female gaze, die het ook mogelijk maakt om te genieten van mooie atletische vrouwenlichamen.
2: Ja. Wie bepaalt die grens nu?
5: Die grens wordt nu bepaald eigenlijk door het publieke debat.
2: Ja.
5: Waar we nu middenin zitten.
2: En dat is juist goed, toch?
5: En het geld op de achtergrond. Hè? Dus het geld bepaalt hoe ver mensen gaan. Kijk, Sydney heeft natuurlijk gereden.

0: Dus het geld bepaalt hoe ver mensen gaan. Kijk, Sydney heeft natuurlijk gereageerd op een... ik geloof dat ze ook groot aandeelhouder is in dat bedrijf. Dus zij loopt binnen op dit moment. Ja, als alleen commercie en geld aan het stuur zitten... ja, dan kun je alles verwachten. Dus er is een tegenwicht nodig vanuit het publieke debat... waar we nu dus middenin zitten. En dat is precies hoe moraal ook langzamerhand wordt bijgesteld. Dus 20 jaar geleden vonden roken in het openbaar nog normaal. En nu niet meer. Betekent iets voor de industrie, de tabaksindustrie. Heel goed. Zulke stappen zijn ook nodig in het kijken naar sport... en het genieten van de erotische kracht van het lichaam.
1: En vooral erover blijven praten, als ik het zo hoor.
0: Zeker, ja.
1: Dus,
0: ik heb daarin een iets ander geluid willen laten horen in dit geval.
1: Dus Sydney Sweeney heeft eigenlijk, als je het mij vraagt... of als ik het jou vraag, iets goeds gedaan. Ze heeft een gesprek op gang gebracht.
0: Nou ja, of dat haar doel was, weet ik niet. Maar daar zitten we wel gelukkig middenin. En dat is goed.
1: Dat is goed. Hey, en als je nog één laatste boodschap zou willen meegeven aan de luisteraar... afsluitend, wat zou je zeggen over dit onderwerp?
0: Ja... laten we trots zijn op het niveau wat de vrouwensport inmiddels heeft bereikt. En laten we dat niet laten afpakken door een eenmalig incident... bovendien aan de andere kant van de oceaan. Wat vooral een smakeloze, platte reclame is... die de langste tijd natuurlijk al lang heeft gehad. En dat spreekt ook uit de ophef die we hier nu over meemaken.
1: Ja, dankjewel Sandra Mielsen voor je verdiepende blik. Ik wens je alvast een hele fijne zondag. Slaap lekker zo.
0: Ja, dankjewel.
1: Helemaal goed.
0: Succes.
1: Yes, joe. Hey. Ja, zometeen horen we Sahil Amer Aysa in Dossier NAV. En daarna spreek ik Dwayne Tumere over zijn inheemse roots en hoe hij daar dichterbij komt. Tot zo.

0: zien elkaar bij Omroep Zwart.
1: NPO Radio 1.
2: 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 2 Duitse deelstaten gaan vandaag naar de stembus. Inwoners van Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. 2 weken geleden boekte de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt een monsterzege. Vandaag kan die partij ook in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern de grootste worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van de impopulaire bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Bij het extreemrechtse protest gistermiddag in Den Haag zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het extreemrechtse protest zo onrustig verliep met veel geweld tegen de politie, werd de mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. In Parijs zijn 2 Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De 2 Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan daar een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio.

0: 1. Omroep Zwart.
1: De nacht is zwart. We zien elkaar bij Omroep Zwart.
2: Ja, welkom terug bij De Nacht is Zwart. Je hebt nog 2 hele uren van me te goed en straks gaan we lekker de diepte in. Nu ook, maar dan met de podcast. Sahil Ammar Aiza droomde er al vroeg van om televisie te maken. Hij bezorgde pizza's om zijn eerste camera te kunnen kopen en vond uiteindelijk zijn weg naar Hilversum, waar hij uitgroeide tot programmamaker en presentator. Maar Sahil wil niet alleen maar televisie maken. Hij stelt ook vragen bij de wereld waarin die televisie wordt gemaakt. Over wie er ruimte krijgt, wie er wordt gehoord en hoe we omgaan met onderwerpen als racisme, ongelijkheid en Palestina. Waar komt zijn scherpe visie vandaan? In deze aflevering van de Omroep Zwart podcast Dossier NAV gaat Sinan Chankaya met Sahil terug naar de momenten die hem hebben geïnspireerd en de plek waar het allemaal voor hem begon. Veel luisterplezier.
3: Dit is Dossier NAV, de journalistieke podcast van Omroep Zwart. Wekelijks bespreek ik met mijn gasten een scherpe blik op de wereld, een uitgesproken ambitie om die wereld te veranderen. Maar waar komt deze visie vandaan? Vandaag ga ik in gesprek met Sahil Ammar Aiza. Al vroeg droomde hij ervan televisie te maken. Hij bezorgde pizza's om zijn eerste camera te kunnen kopen en vond uiteindelijk zijn weg naar Hilversum, waar hij uitgroeide tot programmamaker en presentator. Maar Sahil wil niet alleen maar televisie maken. Hij stelt ook vragen bij de wereld waarin die televisie wordt gemaakt. Over wie er ruimte krijgt, wie er wordt gehoord en hoe we omgaan met onderwerpen als racisme, ongelijkheid en Palestina. Welke ervaringen en gebeurtenissen hebben zijn overtuigingen gevormd? We gaan terug naar de plek waar het allemaal begon. Sahil, welkom. Hey, fijn dat je er bent.
4: Fijn om er te zijn.
3: Ja, hallo. Ik heb dus een vaste openingsvraag.
4: Oké. Okay.
3: En die luidt zo: waar kom je vandaan? En als het antwoord mij niet bevalt, dan vraag ik jou: waar kom je echt vandaan?
4: Waar kom ik vandaan?
3: Ja. Of is dit een soort vraag als ik ga vragen van hoe gaat het met je?
4: Ja, ik vind het allemaal hele lastige vragen. Maar goed, dus ik ga ze gewoon zo naïef mogelijk beantwoorden. Ik kom uit Roosendaal. Dat is een grensstadje in Noord-Brabant. Je hebt 2 Roosendaals. Eentje is de rijkste gemeente van Nederland.
3: Ja?
4: Ik kom uit de andere. Ik ga wel naar
3: arme Roosendaal.
4: Nee, het was een hele
3: goede. Je bent op weg naar het rijke.
4: Ik ben al weg naar het rijke. Nee, absoluut niet. Nee, ik hoef dat absoluut niet. Maar ja, ik kom daar vandaan.
3: Hoe was Roosendaal? Wat was dat voor een omgeving?
4: Roosendaal, ja, het bestaat nog steeds. Dus het is
3: veranderd.
4: Het is gewoon een hele erge stad rondom, waar heel veel industrie omheen is gebouwd. Dus je hebt daar de Red Band fabriek, Venco, je hebt de Philips fabriek. Mijn vader heeft nog in de Philips fabriek gewerkt. Dus het is gewoon veel arbeiders. Je had zo'n, dat is heel grappig. Je hebt altijd zo'n leefbaarheidskaart. Als je zo op de overheidswebsite gaat, kan je kijken wat voor leefbaarheidsscore je wijk heeft.
3: Ja.
4: En ik had zo voor de grap naar Rosa gegaan. En ik woonde dus in het dieprode deel van de leefbaarheidsscorekaart. Zeg maar van Roosendaal. Wat echt bullshit is, want het was echt gewoon een heel gezellig wijkje. Het was echt heel leuk.
3: Maar je hebt ook dat lijstje van minister Ella Vogelaar. Van de krachtwijken, stond het ook op dat lijstje?
4: Ja,
3: van
4: staat
3: de
4: ook. Ja, ja,
3: welk nummer?
4: Ook, ja. Dat weet ik niet, maar wel staat er wel op, ja.
3: Oké.
4: Okay. Dus die lijst van minister Vogelaar staat die ook op, ja. Maar ik weet niet welk nummer. Maar ik weet wel dat het echt onzin is. Al die lijsten zijn echt fucking bullshit. Want die worden allemaal gemaakt door mensen die sowieso nog nooit, zeg maar, langer dan een fucking half uur daar hebben rondgelopen.
3: Ja, ja.
4: Want het was gewoon hartstikke gezellig. Ik woonde in de flats die zijn gebouwd voor de arbeiders. In een soort van utopia. Van een soort van het Nederland waar een soort van het echt niet boeit hoe je eruit ziet of waar je vandaan komt of whatever. Dus het met in een flat met Caribische Nederlanders, Turkse Nederlanders, Egyptische Nederlanders, Witte Nederlanders, Marokkaanse Nederlanders, boeide allemaal. Het was allemaal, dat was.
5: En allemaal uit de werkende klasse?
4: Ja. Ja, iedereen uit de werkende. Het kostte 385 gulden per maand.
5: Wat kost het 385?
4: De huur van je appartement. 385 gulden per maand.
5: Is het nog steeds een utopia daar? Of is ook uiteindelijk jouw wijk?
4: Nee, het is veel saaier geworden. Het is veel saaier. Rosa heeft heel erg last van brain drain. Iedereen gaat eruit, want de gemeente doet niet zoveel voor jongeren boven de tussen de 20 en de 35. Nee, en ik vind het ook harder geworden. Want het is ook wel. Het is een beetje schaammodel van Nederland in die zin. Want je hebt wel. Dus waar je vroeger iedereen een beetje veel op straat speelde, door elkaar leefde, is dat nu echt wel wat gesegregeerder. Dus iedereen leeft wel op dezelfde plekken, maar toch heel gezegd. Snap je wat ik bedoel?
5: Ja.
4: Heel
5: ja.
4: Erg soort van.
5: Maar zie je daar ook wel dat. Ik bedoel, ik ben ook, denk ik, opgegroeid in een vergelijkbare wijk.
4: Ja, ik weet het zeker.
5: En het bij mij resoneert ook wel dat je zegt utopia.
4: Ja.
5: Maar ik heb nu ook wel gezien dat hoe vanzelfsprekend het was dat wij met elkaar omgingen. Ja. Dat nu in het huidige tijdsgevricht natuurlijk ook wel anders is in die wijken.
4: Ja, want het is. Toen was. Ja, zeker. En ik denk dat het sowieso is van toen was het ook veel minder. Ja, het is toch wel echt waar. Het was. Identiteit werd veel minder politiek. Soort van. Want het was allemaal pre-11 september. Theo van Gogh, Greta van Donk, Pim Fortuyn. Het was allemaal ervoor. En toen ik 10 was. Brak de pleuris uit.
5: Wat gebeurde er toen je 10 was?
4: Ja, nou, dat was de tijd van 11 september. Okay. En een soort van al die naslepend Pim Fortuyn. En wat ik net allemaal zeg, dat was echt daarna. En toen merkten wij dat direct nog niet in de wijk. Maar pas echt zo middelbare school. En toen had je, weet je wel, toen. Want ik ging ook naar een middelbare school. Waar relatief weinig. Van mijn vrienden naartoe ging uit de wijk.
5: Oké.
4: Want ik scoorde HVWO en heel veel gingen naar een soort van de Da Vinci College. En ik ging naar Jan Timberg College, wel ook met een paar van mijn matties. Hoor. Dus het was niet zo dat ik de enige Marokkaanse jongen was op mijn middelbare school. Maar het was wel. Ik was ineens.
5: De nerd.
4: De minderheid. Nee, maar de nerd sowieso van de wijk. Ja, was van de wijk. Altijd. Ja. Was nerd van de wijk was ik altijd. Maar wel met veel liefde. Ik ben nooit soort van daar. Ik voel heel veel trots vanuit de Marokkaanse gemeenschap.
5: Bij mij in de wijk was het zo dat als je met een tas vol boeken terugkwam van de bieb, dan werd je bijna in elkaar geslagen.
4: Serieus?
5: Dan kwam het zo ongeveer op neer.
4: Ja, bij mij was het. Ik werd wel uitgelachen. Een soort van door sommige gasten. Maar ja, dit waren dan ook wel gasten die nog steeds die anno 2026 nog steeds op dezelfde hoek staan. En een soort van hele sneuwe gasten lachten me uit. Iedereen wist ook wel van ja, je wordt uitgelachen door Bolle Karim. Maar Bolle Karim die staan nog steeds op dezelfde fucking hoek tientjes te verkopen. Aan een soort van. Dus het is niet, nou, het is niet zo van ja, dat ja. Je nou heel erg wat moet aantrekken van Bolle Karim op de hoek.
5: Oké, maar goed. Je was de Bolle Karim die nam je niet serieus. Maar,
4: nee.
5: Maar hoe was het dan om in die klas te zitten?
4: Het was wel grappig, want je was ineens natuurlijk. Ineens ben je minderheid. Dat had ik nooit gevoeld. Maar ja, ik zeg heel eerlijk, ik vond het juist wel een kracht. Ik vond het lekker. Ik dacht van. Ja, ik spreek meer taal dan jij. Fuck jou. en ik kon met iedereen goed. Soort van, want ik was oprecht gewoon. Ik was een lijpe filmnerd. Dus, okay. Dus ik had al heel veel werelden gezien. Want daarom hou ik zoveel van film. Omdat je een soort van transporteert naar allemaal andere werelden. Dus ik werd er ook een soort van chameleon van. Want ik dacht van ja, ik heb genoeg dit soort films gezien. Dat ik weet. Ik kon heel goed met een soort van. Andere mensen, want het waren voor mij gewoon allemaal andere filmpersonages. Dus ik was daarin gewoon eigenlijk heel. Zat ik heel erg lekker in mijn vel.
5: Mm. Maar je hebt je dus ook nooit echt in de hoek laten drukken dan?
4: Nee, ja. Ik heb wel vaak... Kijk, om nou te zeggen dat ik soort van nooit gepest ben... of nooit narigheid heb ervaren van mensen... of nou witte mensen of Marokkaanse jongeren... dat is ook bullshit, weet je wel. Ik heb ook wel genoeg Marokkaanse jongeren gehad... die vonden me dan een soort van niet Marokkaans genoeg... of verkaasd of whatever. Mm. En daar werd ik dan boos van... En dan heb ik ook wel eens witte boys gehad die me zo omhelzen en zeiden van... waren ze maar allemaal zoals jij, want jij bent de goeie. En daar werd ik nog bozer van, zo ik bedoel. Want het allebei is het uitsluiten op een hele andere manier.
5: Ja.
4: Dus het heeft wel echt lang geduurd. En dan wil ik echt zeggen, soort van tot aan, ik denk misschien... 3, 5 jaar geleden, totdat ik echt een soort van die omkanteling heb gemaakt in mezelf. Helemaal soort van lekker in mijn identiteit.
5: En wat gebeurde er toen, 3 jaar geleden?
4: Nou ja, ik denk, nou ja, 3 is misschien net te kort, misschien meer 5. Mm. Dat ik soort van mijn eigen. Dat ik om me heen keek en dat ik dacht van wow, ik heb echt een community gebouwd. Van allemaal mensen die zich niet laten definiëren door anderen.
5: Mm.
4: Dus ik heb een vriendengroep waar ik heel veel waarde aan hecht, waar ik heel veel om geef, waar ik echt al mijn vrije tijd voor opoffer om mijn familie en vrienden te zien. Dat is voor mij echt ontzettend belangrijk. En dat is eigenlijk een soort van wat ik had in die wijk in Roosendaal, heb ik nu een soort van nagebouwd in mijn eigen omgeving. Dus iedereen van elke kleur, klasse, geslacht, seksualiteit, whatever. En niet omdat ik op zoek was naar die definitie. Niet omdat dat allemaal zo criteria waren, maar juist omdat ik geen criteria heb. Mm. En dat heel erg soort van.
5: Dus ook allemaal mensen die zich niet in een hoek laten drukken.
4: 100%, ja. En dan. En ik denk ook. Veel naar Marokko gaan. Veel met mijn ouders zijn. Veel met mijn matties zijn. Veel. Ik denk heel veel therapeutische dingen doen. Dus en dan de therapeutische dingen. Dat kan voor alles zijn. Dat kan zijn een soort van. Hele grappen maken over hoe we allemaal hetzelfde hebben meegemaakt. Mm. De taal spreken met elkaar. Met elkaar eten. Gewoon elkaars eigenlijk.
5: Maar dat ook echt claimen en vieren. En dus ook niet echt bezig zijn met. Oh, zie mij en mag ik erbij horen en accepteer dat. Me en omarmen.
4: Nee, fuck dat. Oh, daar ben ik zo klaar mee.
5: Maar heb je dat nooit gehad?
4: Zeker wel. Ik denk dat ik dat heel erg heb gehad toen ik net naar televisie ging. Dus echt net begon bij televisie. Dat ik heel erg dacht van ik moet nu bewijzen dat ik echt heel goed ben. Ondanks dat ik Marokkaanse Nederlander ben. Ja. Dus dan hebben we het over, ik weet niet hoeveel jaar geleden, 13, 12 jaar geleden of zo, denk ik. En dat ik dan ook nu terugluister naar hoe ik toen soort van presenteerde. En dat ik dan soort van heel erg netjes probeerde. En dat ik echt dat ik dan die presentatietekst had. En die wilde ik woord voor woord. Waardoor het tal te lang duurde voordat ik een soort van één ding had gezegd. En ik nu heb ik geen script meer. Ik wil gewoon weten, wat gaan we ongeveer onderzoeken vandaag? En dan ga ik gewoon zonder script. En dan...
5: Maar heb je je bijvoorbeeld ook moeten aanpassen in je taal? Ik weet niet wat voor accent ze hebben. Hebben ze een Roosendaal accent?
4: Nou, in Roosendaal praat ze een beetje Brabant. Ze praat een beetje zo, weet je
5: wel. Ja. Maar sprak je dat ook?
4: Nee, niet echt, want bij mij thuis, daar spraken ze helemaal geen Nederlands. Dus ik had dat thuis niet echt. Ik heb wel van alles waar ik dan een soort van in bewoog, heb ik wat meegenomen.
5: Mm.
4: Dus ik heb wel...
5: Maar merkte je dat je, als je dan die presentatietekst ging voorlezen, dat je bezig was om het heel clean en zuiver en ABN uit te spreken?
4: Ja, maar als ik nu terugluister, hoor ik nog steeds wel de Brabantse G er af en toe tussendoor zo komen. En de 7 zeg ik ook nog steeds. Dat krijg ik ook niet meer uit.
5: De 7 is voor mij. Ik kom uit Nijmegen.
4: Ja, je zegt ook 7.
5: Ik zeg 7.
4: Ja, ik doe dat
5: en
4: ook.
5: En ik heb mijn audioboek ingesproken. En toen moest ik moest
4: tellen tot 10.
5: Terugkomen. Om alle 7's opnieuw te doen.
4: Nee!
5: Ja.
4: Waarom, bro? Nee,
5: alle 7's Ik weet nog steeds niet of ik het nu goed zeg trouwens. Maar ik moest, ik moest gewoon helemaal terugrijden. Voor 5 minuten om alles even te doen.
4: Nee, fuck dat. Ik vind dat je niet had moeten doen.
5: Nee, ik wist, ja goed, nou ja.
4: Ja, maakt niet uit.
5: Ja.
4: Maar ik vind dat ik het ook niet had moeten doen. Maar goed, nu zijn we wat ouder en wijzer.
5: Ik heb dit vorig jaar nog gedaan.
4: Oh.
5: Ja, ik heb dit vorig jaar nog gedaan.
4: Ja, nou, nu ben je nog steeds ouder en wijzer.
5: Ik hoorde je net al zeggen, ik was een filmnerd.
4: Ja, man.
5: Dus dat zat er al vroeg in.
4: Ja, heel vroeg. Nou ja, het ding is ook dat mijn vader ook echt een hele grote filmnerd is en was en is nog steeds. Dus dat was gewoon ons ding. Mijn vader heeft me echt geïnteresseerd in films. Ik mocht ook elke week mee naar de
5: videotheek.
4: Met die gele pas met die man erop, weet je wel. Die dan dingen die ik kreeg. En ik mocht altijd een week videoband huren. Want je had die, van die dagvideobanden waren zo echt lijp. Die waren 8 gulden of zo. Maar zo'n weekvideoband was zo 3 gulden. Dus ik mocht altijd zo'n weekvideoband pakken. En we gingen gewoon. Dus ik had echt. En mijn vader had zo fucking veel videobanden. En we waren alles. Alles
5: keken jullie?
4: Alles. Mijn vader.
5: Bruce Lee. Jackie Chan.
4: Jet Li, Bruce Lee. Heel veel Hongkong cinema, inderdaad. Vond hij echt heel vet. Dus daarom vind ik Hongkong cinema.
5: De dikke
4: cinema.
5: En de dunne.
4: Ja, ook. Alles. Dik en het dunne, Hongkong cinema. Heel veel Aziatische cinema en Amerikaanse cinema. Marokkaanse dingetjes ook wel hoor. Maar dat. En ook heel veel van die. Ik ken dat wel van die Egyptische en een soort van anticoloniale oude films. Weet je wel. Of van die oude Bijbelse Koranfilms.
5: Toen al?
4: Ja.
5: Die was vroeg bij dus.
4: Ja, zeker. Ja. Mijn vader was er vroeg bij, ik niet. Ik deed gewoon mee. Maar dan ook, we keken ook gewoon Halloween H20 en zo. Michael Myers die allemaal hulpeloze tieners onthoofde en zo. Dat keek ik ook. Maar die kijkwijzers zei mijn vader niks. Ik had geen idee wat dat was.
5: Heb je ook, zeg maar, dat je op hele jonge leeftijd naar horrorfilms hebt gekeken?
4: En toen heel erg last hebt ervan, ja.
5: Ja, ik had het best voor de rest van je leven.
4: 100%. Ik had echt, maar ik sliep niet. Dus ik had echt dat ik zo dan in bed lag. En dat ik dan zo in de duisternis keek. En dat ik gewoon daar van die kleine meisjes zag staan in van die witte jurken. dat zag ik echt. En ik werd dan helemaal lijp. En het heeft echt jaren geduurd voordat ik daar soort van bovenop was.
5: Same. En wanneer wist je dan? Ik bedoel, je hebt dan een hele encyclopedie aan filmkennis. En wanneer wist je van oké. Ik wil van televisie mijn werk maken.
4: Gelijk. Want het was het enige wat ik echt leuk vond. Dus ik wist, oké, dit is waar ik blij van word. Dit is mijn plan A. En ik heb geen plan B. Klaar. Dit is het. En dat is nog steeds zo. Ik heb het geluk gehad dat ik vanaf heel jong wist wat ik wilde doen. En al heel mijn leven heb ingericht erop, eigenlijk.
5: Maar kun je me even meenemen naar hoe dat is ontstaan? Want voor mij was het zo. Mijn grote droom was om naar de filmacademie te gaan.
4: Ja.
5: En ik heb het nooit aangedurfd. Ik wilde mijn ouders niet teleurstellen.
4: Ja.
5: Uiteindelijk ben ik antropologie gaan studeren. Heb ik ze alsnog teleurgesteld.
4: maar je kan wel zeggen dat je dokter bent.
5: Ik kan nu zeggen dat ik dokter ben, ja. Dus ik heb ze uiteindelijk wel trots gemaakt. Ja. Dat duurde even.
4: Ja.
5: Maar voor mij was het dus zo dat ik durfde het niet eens aan om mijn aanmelding te versturen. Omdat precies, de wijk waarin ik opgroeide, het was gewoon helemaal niet zo vanzelfsprekend dat je dan creatieve dingen ging doen.
4: Klopt. En ik weet dat ik daar ook heel last van. Ik weet dat ik soort van zelf ook die angst heel erg had. En dat ik eigenlijk ook dacht van fuck, ja, ik voelde me niet goed genoeg. Ik voelde me heel onzeker om creatieve dingen. Want ik denk van ja, ik. Dat lag zo ver van je vandaan. Weet je, je denkt, ja, dat is niet voor mij, dat is voor anderen. En ik ga nooit iets kunnen meesteren. Ken je dat gevoel van ik word nooit een meester in iets? Want dat is niet voor ons weggelegd.
5: Mm-hmm.
4: Om een meester te worden ergens in. Dus ik dacht ook van ja, ik ga wel gewoon. Maar ik ben wel dan een soort van. Ik dacht, ik ga het wel proberen. Want toen ben ik film gaan studeren op de Willem de Koning in Rotterdam. Maar dan wel alles nog wel met een soort van. Oké, maar dit. Ik zeg gewoon. Ik zeg het pas tegen mijn ouders als ik soort van salaris heb. Dus ik zei altijd gewoon tegen hun, ik studeer, weet je wel, ik doe gewoon hbo.
5: Oké, wacht even. Je ouders wisten niet dat je naar die school ging?
4: Mijn ouders wisten gewoon dat ik naar hbo ging. En soort van, wat ik precies echt een soort van studie. Ja, ik zei gewoon van, het komt goed. Zo wat ik bedoel?
5: En dan kwam je mee weg. Met dat antwoord.
4: Ja, omdat mijn ouders...
5: Hoe werkt dat?
4: Omdat mijn ouders zijn gewoon wel heel supportive. Dus mijn ouders die wisten, die voelden aan mij... deze jongen heeft wel gewoon echt een plan. En die kunnen we vertrouwen. Want ik had wel heel goed instinct, zeg maar. Waar heel veel boys de slechte kant op gingen in mijn wijk... merkten ze al aan mij van... zeg, je moet daar niks van hebben. Hij hoeft niks van die... stoerdoenerij zat er bij mij niet heel erg in. Dus ik was helemaal niet gefixeerd op gekke waggies en dure kleding. En het boeide me allemaal echt helemaal niks. En dat voelde zij ook. Mm-hmm. En dus er zat een soort van hele veel... Weet je, ik mocht ook een soort van uitgaan. Ik heb nog nooit alcohol op, ik heb nog nooit drugs gedaan. Maar dat voelde zij ook, van laat hem maar uitgaan. Want hij is gewoon met zijn matties gewoon de stad in. En hij komt gewoon netjes om 5:00 thuis.
5: Ja.
4: En dat kwam ik ook altijd. En gewoon glas, gewoon super droog, helemaal nuchter. Ik mocht ook altijd de auto lenen. Om zeg maar naar Breda of Antwerpen te rijden. Want ze wisten, ja, hij komt gewoon terugrijden en hij heeft geen druppel op. En dat wisten ze gewoon. En dus ze wisten ook dat, van ja, ik fix het wel. Ik ga naar een hbo. Ze wisten ook wel van, dat komt wel goed. Want hij heeft een, je voelde heel erg, deze guy heeft een soort van een plan. En het heeft niet heel veel nut om daarvoor te gaan liggen. Want hij gaat het toch wel doen.
5: We hebben jou gevraagd om ook fragmenten mee te nemen.
4: Ja.
5: Ik wil met jou luisteren naar het allereerste fragment. Dat is van Tupac en het nummer Changes. Dus laten we daar eerst even een stukje naar luisteren.

0: Waarom dit nummer?
1: Het is heel grappig. Het klinkt altijd heel gezapig als ik dit zeg. Sowieso is het natuurlijk een heel erg basic bitch keuze om soort van als nummer te kiezen.
0: Ik wil het niet zeggen, maar luister, het was ook mijn lijfspreuk. Mijn lijflied.
1: Snap je? Dit is een soort van...
0: Heel erg lang.
1: Voor jongens die soort van uit ruige wijken komen. En dan een soort van voelen van... Oké, ik wil het eerlijker maken in de wereld. Is dit toch een soort van... Omdat het misschien ook een van de eerste nummers was die het over deze dingen had.
0: Ja.
1: Dus ik zag om me heen, zag ik veel. Er was veel wapengeweld, er was veel drugsverslaving, er was veel problematiek. En op de geloof het of niet, toen ik jong was en ik hoorde dit voor het eerst, dan was ik, weet ik wel, 8 jaar of zo. Hij is vermoord, Tupac is vermoord toen ik. Denk ik, ja, wat was ik? Ik was 5 of zo, zo ik bedoel. Maar,
0: dus, oh shit.
1: Ja, maar toen ik dit hoorde, want ze draaiden het heel vaak na zijn dood. Dus toen hoorde ik misschien toen ik 6 of 7 was heel veel.
0: Ja.
1: En toen voelde ik al, dit is een bijzonder nummer. Want het deed, ik voelde iets. En dan zag je op MTV, zag je ook die clip, zag je die videoclipjes met allemaal... beelden uit de Verenigde Staten en zo zie je dan. En ik weet niet waarom, maar toen al raakte het iets in mij. En ik heb het altijd vastgehouden. Elke keer als ik zo op een gegeven moment ga je illegaal nummers downloaden op Kazaa of weet je wel, op iMesh, weet ik veel wat. LimeWire. En ik zocht altijd gelijk als eerste dit nummer op. Je had vroeger ook die MP3-spelers, weet je wel, waar je zo 20 nummers op kon zetten. Ja, zo die halve sticks. Nou, ook altijd dit nummer. Omdat... Wat hij zegt, hij heeft het natuurlijk, hij heeft het eigenlijk over heel veel dingen. Hij heeft het over klasseongelijkheid, hij heeft het over verslaving, hij heeft het over een soort van dat ze in plaats van een oorlog op armoede hebben ze een oorlog in het Midden-Oosten of tegen zwarte mensen, tegen. Hij zegt zoveel hierin. Dus ik denk daarin dat ik toen al voelde van... wow, ik vind dit niet zomaar een dope rapper... zoals ik heel veel rappers toen vond, zeg maar. Mm-hmm. Weet je, je had toen ook LL Cool J en je had Coolio en je had Method Man... en die vond ik allemaal keihard. Maar Tupac had toen al bij mij iets van... ja, hij is hard, maar hij is ook nog een soort van... heel waarachtig in wat hij maakt. Mm-hmm. En dat vond ik zo vet. En ik denk dat het eerste voorbeeld was... dat ik zag van een soort van makerschap met een missie... wat ik... eigenlijk een soort van de mooiste soort makerschap vindt. En ik toen al dacht van ja, dat wil ik ook gaan doen.
0: En dat ben je uiteindelijk ook gaan doen. En je bent duidelijk een maker met een missie.
1: Ja, dat is waar.
0: En ja?
1: Ja, nee, is waar. Ja, ik kan hier wel echt lang en kort over praten, maar het is wel wat het is. Ja.
0: En je hebt uiteindelijk toegang verkregen tot Hilversum.
1: Ja.
0: En je hebt zojuist een serie gemaakt, Mokro's.
1: Ja, man.
0: Ik heb hem ondertussen gecheckt.
1: Nee, serieus? Wat vond je ervan?
0: Ik vond hem echt heel vet.
1: Ja? Ja. Oprecht, hè?
0: Ja, ik zeg dit niet zomaar.
1: Ja.
0: Ik heb, ik heb echt meerdere keren hardop moeten lachen. En wanneer gebeurt het nu echt dat als je naar een serie kijkt... dat je gewoon echt vaker hardop moet lachen? Ik heb dat zelden. Ik bedoel, hoogstens een grinnik, maar ik heb hardop moeten lachen en... Ik kom daar zo meteen op terug.
1: Ja.
0: Ik vond de laatste aflevering vond ik heel sterk. Maar laten we het eerst even opbouwen. Ja. Je hebt Mokro's gemaakt.
1: Ja.
0: Die is nu ook gewoon te bekijken hè, op NPO.
1: Ja, klopt. NPO Start.
0: Vertel eerst iets over de serie. Gewoon een korte introductie.
1: De serie is eigenlijk... een soort van gezamd kunstwerk. Eigenlijk, de serie is eigenlijk alles wat Sherif en ik misten en niet zagen op televisie. Het is een soort van, het zijn de verhalen die we eigenlijk belangrijk vonden, die nooit belangrijk genoeg werden gevonden. Het zijn niet spannend genoeg, of niet sexy genoeg, of niet sensationeel genoeg. Weet je wel, ik weet ook wel dat ze bij de NPO toen het echt al. Echt, er gebeurde al genoeg in soort van vroege scripts die we hadden. Dat wel echt soort van, het werd klein genoemd, kleinschalig of niche of saai werd het ook genoemd.
0: En wie zei dat dan?
1: Ja, ik moet geen naam genoemen.
0: Maar
1: het zijn wel mensen die soort van. Het waren wel mensen die toen destijds wel bepaalden van oké, okay,
0: gaan we dit maken,
1: gaan
0: of
1: we het maken of niet? En wat ik heel erg frustrerend vond, want ik zeg van nou, niche, er zijn miljoenen jongeren. Want het is niet alleen voor biculturele jongeren, zoals een serie. Weet je, een serie zoals Friends is ook niet alleen maar voor Italiaanse en Joodse New Yorkers. Dat is voor iedereen die soort van 30 is, weet je wel. En zo was deze serie ook voor alle jongeren. Mm. Heel universeel. Tenminste, we hebben het wel gemaakt, proberen te maken. Yeah. Maar is het wel, hebben we het super niche gemaakt, inderdaad, dat de hoofdpersonen allemaal biculturele jongeren zijn en in de context leven dat ze een minderheid zijn in Nederland.
0: Yeah.
1: En toen zei ik ook van, nou, ik vind een serie over weer een Phoenix wijk, upper class, witte gezin, waarvan de vader vreemd gaat en de moeder een midlife crisis heeft, dat vind ik niche.
0: Ja.
1: Zijn we bedoel, als publieke omroep hebben wij letterlijk de taak om een dwarsdoorsnede van Nederland een soort van niet te laten zien, maar ook te voorzien van cultuur en entertainment en whatever. Dus ik dacht bij mezelf, nou, ik vind het helemaal niet. En het stomme was, het werd dan ook een keer saai genoemd, terwijl er gebeurde echt veel meer dan in de gemiddelde aflevering van Luizenmoeder. Snap je wat ik bedoel? Maar ik snapte wat erachter zit. Want...
0: Ja, waarom?
1: Omdat het de serie is met Marokkaanse, Turkse en Caribische Nederlanders, waar er het minst... minste mensen in doodvallen. Of de minste mensen...
0: Er wordt niet genoeg in geschoten.
1: Er wordt niet genoeg geschoten.
0: Niemand gaat geen drugs in verhandeld.
1: Niemand gaat naar Syrië.
0: Er zijn geen achtervolgingen.
1: Er worden geen hoofddoeken afgetrokken. En ik wist dat ze eigenlijk dat werd ermee bedoeld. Met is een beetje saai. Terwijl ik dacht, nou, er gebeurt hier echt genoeg. Ja. Maar mensen moeten gewoon even wennen aan...
0: Maar er is toch ook zoiets als, mogen wij... Hebben wij het recht om saai te zijn?
1: 100%.
0: Ja.
1: Daarom hebben we ook een van de karakters. Wie?
0: Ik bedoel, Seinfeld.
1: Dat ging letterlijk nergens over. Dat zegt ze zelf ook.
0: Ja,
1: ja, it's about nothing. En ik dacht, dit is ook letterlijk waarom in de serie zijn het ook allemaal anti-helden. Allemaal niet perfect. Want heel vaak is het in Nederlands fictie ook, of je bent gelijk een soort,
0: ja, vertel,
1: of je bent crimineel.
0: Vertel dat even eerst, Sahil. Waar gaat de serie over?
1: De serie gaat...
0: Wat is het verhaal?
1: Okay, nou, het gaat over een groepje biculturele jongeren. Het is een hele hechte vriendengroep, die allemaal een soort van in die awkward fase zitten naar volwassen worden. Het is coming of age. Weet je wel? De ene die Mehmet loopt kooschappen om arts te worden. Mo die is een hosselaar. Die wil een soort van eigenlijk professionaliseren in zijn soort van als ondernemer. Soufian die wil heel graag de acteerwereld in. Mm-hmm. Dus die wil gaan acteren. En dan heb je Willy, en over het recht om zij te zijn gesproken,
0: ja,
1: die weet niet wat zij wil. En dat is nog een beetje het ding ook van. In Nederlandse fictie is het altijd zo. Of je bent een crimineel, of je zit in een hele traumatische ervaring. Of je bent superarts, advocaat, de president van het land.
0: Mm-hmm.
1: En het is nooit zo van... ja, maar je verhaal heeft ook vertelrecht als je nog niet zo goed weet wat je wil in het leven. En dat is we am in deze vriendengroep. Maar goed, dus het is een soort van... Daarin een... verzameling van alles, alle frustratie en miskenningen die Sherif en ik hebben gevoeld in ons leven, en dan gekanaliseerd door een hele leuke vriendengroep in een coming-of-age verhaal, waarin deze vriendengroep eigenlijk allemaal een hogere doel proberen te bereiken in hun soort van late twintigen, zij bestaan. Maar dat allemaal op een gegeven moment kapot gaat en overhoop gaat en kruist elkaar om... dat ook een soort van messy kan zijn.
0: Heb je het verhaal nog in een mal moeten gieten?
1: Nee, dus...
0: Eerlijk?
1: Nee, ik ben heel eerlijk met je.
0: Geen water bij de wijn gedaan?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee, we hebben waarin we een soort van... shout-out naar sowieso Anne Salde. Dat was onze dramaturg tijdens het schrijfproces. En Robert Kiebiet was onze producent. En zij hebben nooit gezegd van... dit moet erin, dit moet er niet in. Of kan je niet even dit of dat verduidelijken? Het was altijd, alle notes die altijd waren altijd heel dramaturgisch. Gewoon, okay, je moet de aandacht hierbij, dit moet versnellen, whatever. We hebben wel...
0: Ja, voor de draad ermee.
1: We hebben wel met andere schrijvers gepolst om te kijken van, okay, past dit. En dat waren dan soort van gevestigde witte schrijvers. En alle lof naar hun. Maar je merkt, ik merkte gelijk, dit kan niet eigenlijk. Het werkt niet. Want
0: wat zeiden zij?
1: Omdat zij gaan natuurlijk, als zij moeten gaan putten uit een soort van, oké, ik ga een verhaal schrijven over jonge biculturele,
0: ja,
1: dan is hun referentiekader de sensatie in de media. Want dat is de enige manier waarop ze eigenlijk kennis hebben gemaakt met deze doelgroep. En dus niet geleefde ervaringen van jezelf en je vrienden.
0: Mm-hmm.
1: Dus je merkte al, zij tappen uit een hele andere vijver.
0: Maar wat zeiden ze dan?
1: Nou, van, kan de main love interest toch niet een witte meid zijn in plaats van een Caribische meid?
0: Okay.
1: En kan Mo toch niet stiekem een beetje drugs dealen vanuit zijn taxi in plaats van dat hij gewoon een hosselaar is die eigenlijk zich onthoudt van alles wat illegaal is? Dus
0: je hebt toen voet bij stuk gehouden.
1: Ja, nou ja, we hebben gewoon altijd gezegd, dat is niet deze serie.
0: Nee.
1: En dat hebben Sherif en ik ook altijd vanaf het begin al gezegd van, dat gaat er ook niet, dat gaat er niet in.
0: Nee, die series die zijn er al. En die worden natuurlijk,
1: ik heb ook best wel eens vaker gehad dat mensen zeggen van, hey, maar jij komt toch, jij hebt dat toch allemaal gezien, zo'n crimineel wijk, crimineel milieu, al dat, moet jij niet die serie maken? En dan denk ik, nee, want dat, iedereen heeft dat beeld al, dus je gaat niks nieuws toevoegen aan het gesprek. Ik maak liever een serie waarin jonge mensen van kleur, en sowieso jonge mensen, want iedereen kan deze serie zien.
0: Maar ik ga ervan uit dat jij ook The Wire hebt gezien.
1: Ik hou van The Wire. Ik hou van de Sopranos.
0: De beste serie ooit gemaakt.
1: 100%. Absoluut waar.
0: Over armoede, over uitsluiting, over drugscriminaliteit.
1: 100 miljoen %. En dat is ook hartstikke goed dat er is. Alleen dat is dus mijn punt ook. Dat is er in Nederland al.
0: Ja.
1: Die series zijn er al.
0: Er is toch geen Nederlandse The Wire?
1: Nee, er is geen Nederlandse Wire. Maar er zijn wel heel veel Nederlandse series al die gaan over het crimineel milieu met heel veel Marokkaanse Nederlanders erin.
0: Ja, oké, dat snap ik en dat begrijp ik. En dat heb ik ook gezien, maar dat is dus geen The Wire.
1: Ja, klopt. Maar dus hierin zit bij mij dan in, wat vind ik belangrijker om te doen?
0: Ja.
1: Dus ik vind het nu in deze klimaat, waarin mensen al een soort van heel veel negatieve stigma's hebben over ons. En dat boeit me eigenlijk niet. Dat mensen negatieve stigma's hebben over ons, boeit me eigenlijk niet. Wat mij boeit is dat jongeren, zoals jij en ik, die stigma's... Ja. Kleine kids, knappe
0: jongen,
1: mannen.
0: Jongen, nee, jongen.
1: Ik bedoel meer biculturele jongeren,
0: check.
1: Die stigma's absorberen.
0: Ja.
1: En dat omdat zij zichzelf alleen maar op deze manieren zien, dat zij op een gegeven moment ook gaan geloven dat dit onze positie is in deze maatschappij. Dat vind ik kwalijker. En daarom, dus ik maak deze, dat is een misopvatting die heel veel mensen hebben over deze serie, van waarom ik heb gemaakt.
0: Ja.
1: Ik heb deze serie niet gemaakt om te laten zien aan witte mensen van, hey, wij deugen wel, hoor, wij kunnen ook normaal zijn. Fuck die shit, dat boeit mij niet. Deze serie is voor iedereen om zich gezien te voelen.
0: Mm.
1: Van, hey, ik zie je. Dit is een serie waarin mensen, biculturele jongeren, zichzelf op televisie kunnen zien, in een serie kunnen zien, en zich gehoord en zich gehoord en gezien voelen.
0: Waarom maakt het je zo boos als iemand blijkbaar heeft? Iemand het tegen je gezegd?
1: Veel mensen zeggen het tegen mij.
0: Aan witte mensen.
1: Ja, omdat ik denk van, jij kijkt nu alsnog naar ons werk door een witte bril. Want jij bent niet gewoon naar mijn werk aan het kijken van, oh vet, ja, dit was mijn leven ook. Jij bent alsnog aan het kijken, wat vinden witte mensen hiervan? Oh, witte mensen vinden dit nice. Dus jij doet het voor witte mensen omdat zij het nice vinden. Dan denk ik, nee, het boeit me niet.
0: Mm.
1: Ik maak deze serie omdat deze serie is wat Sherif en ik heel erg hebben gemist. Tijdens opgroeien. Het enige wat in de buurt kwam was Doen Jij en Daisy. En Doen Jij en Daisy was geweldig, maar Doen Jij en Daisy is ook weer 20 jaar geleden. En ik vond Polleke vet en ik vond Doen Jij en Daisy vet. Dus ik wilde iets maken wat mij weer dat gevoel gaf van zo'n Polleke en Doen Jij en Daisy.
0: Ik ben het echt heel erg met je eens. Even pushback alsnog.
1: Ja.
0: De serie wordt in absolute aantallen waarschijnlijk natuurlijk gekeken door witte mensen.
1: 100%.
0: Dat is volgens mij ook wel het. Daar heb ik ook mee te maken als schrijver. Daar hebben volgens mij theatermakers ook mee te maken. En jij ook. Uiteindelijk is jouw publiek wit. Grotendeels wit.
1: Ik weet het niet. Zeg maar, ik weet niet. Ik weet niet wat de cijfers zijn hierachter. Kijkonderzoek heeft daar ook niet echt veel cijfers over, helaas.
0: Maar jij zegt, ik ben daar niet mee bezig. Ik ben niet bezig om mijn verhaal af te zwakken of op zo'n manier te vertellen dat ik daarmee... Nee.
1: In de eerste scène, je hebt het zelf gezien, in de eerste scène is gelijk een schoffering aan Israëlische dadels.
0: Tel.
1: Nou ja, de eerste scène is letterlijk dat ik... Nou ja, sowieso...
0: Jij loopt in de supermarkt.
1: Nog eerder dan dat is dat in de eerste scène loop ik inderdaad in de supermarkt met mijn moeder. Ik pak een doosje Minty Morocco vast. Ik kijk ernaar. ik tief het weg.
0: Dat had ik gemist.
1: Ja, omdat die Minty Morocco staat een soort van voor de verwaterde, soort van tandloze Marokkaanse identiteit. Een soort van gezellig... thee met munt. Alleen, het is niet echt Marokkaans. Mint in Marokko, dus niks Marokkaans aan. Ik heb nog nooit Marokkaanse thee gedronken die smaakt naar mint in Marokko thee. Nooit in mijn hele leven. En ik heb veel fucking Marokkaanse thee gedronken. Dus dat gooien we weg.
0: En die dadels?
1: En die dadels, het is zo dat degene die mijn moeder speelt in de serie, die geeft me een doos dadels en die zegt, waar komt dit vandaan? Ik kijk ze op de achterkant, ik schud nee naar haar en ze zegt, tief die zooi weg en ik tief die zooi weg. En dan starten we een super niche refijns nummer in. Om te signaleren van... Wij maken deze serie echt zonder een soort van compromis. Zonder verwatering. Zij hebben echt die vrijheid gekregen. En
0: ik herken echt wat je zegt. Omdat soort van de opmerking dat ik bij mij bloed onder mijn nagels vandaan kan halen... is dus... dat bijvoorbeeld mijn ontelbare identiteit zou geschreven zijn aan de witte lezer.
1: Terwijl de titel is letterlijk mijn ontelbare identiteit.
0: Ja, ja. En wat jij zegt, een heleboel mensen van kleur... die hebben zich herkend in het boek. Maar dus het heeft ook best wel...
1: Ik weet het zeker.
0: Iets arrogants bijna om het
1: Ja, maar ik vind het ook een beetje sneu. Ik vind het een beetje zielig. Want je bent dan...
0: Wat bedoel je?
1: Want omdat ik heb mezelf echt daarvan losgetrokken. Een soort van de etniciteit van degene die mijn films of series tot zich nemen.
0: Ja.
1: En want ik ben heel erg van mening, als je iets goeds maakt wat jij heel vet vindt, dan gaat het de juiste mensen vinden. En Mokro's, wij krijgen elke dag, en ik maak geen grap, elke dag krijgen we berichten. Niet alleen van Nederland, van België, Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Marokko. Van, yo, waar kan ik dit zien en wat vet en wat leuk en wat is dit grappig en wat is dit goed. En in Nederland, ik weet nog dat ik meermaals bericht heb gekregen van ouders en moeders. Die dan dit hebben gekeken en dan zeggen van, wow, ik kijk dit met mijn kinderen. Ik vind het zo geweldig. Ik heb me nog nooit zo Nederlands gevoeld.
0: Ja, maar dus dan gaat het eigenlijk ook om de ontelbare identiteiten van de kijker.
1: 100%.
0: Ja. Ik heb nog één vraag over de serie.
1: Ja.
0: En dat is op een gegeven moment hebben jullie het over media mokro's.
1: Ja.
0: En dan gaat het over het topsegment media mokro's.
1: Ja.
0: Hoor jij daar nu ook een beetje bij?
1: Oh god. Nee. Want ik denk dat... Nee, ik weet het niet.
0: Zijn niet alle deuren voor jou... Ik bedoel, je hebt volgens mij ooit in een interview gezegd... ik heb nu een voet tussen de deur.
1: Ik heb sowieso een voet tussen de deur.
0: Ja.
1: Maar ik heb niet een soort van de...
0: Je zit niet op een troon.
1: De troon à la...
0: Je eet geen kreeft van Hali.
1: Ja, ik eet geen kreeft. Nee man, ik kom nauwelijks rond, jongen. Ik eindig elke maand met 100 euro op mijn rekening gewoon. Maar nee, ik ben niet Najib Mahali in die zin of zo. Dat ik echt soort van... Ik denk dat ik daar ook te politiek gekleurd voor ben. Ben ik hier eerlijk in. Ik denk dat ik daar te niche dingen voor maak. Te niet commercieel, eerlijk gezegd.
0: Je noemt Najib nu dus ook gewoon bij naam.
1: Ja, maar Najib is topsegment, media mokro.
0: Ja.
1: Ja, ik noem me ook bij naam in de serie.
0: Ja. Oké, dan heel kort, want er is dus... Ja, ik weet niet of dat een spoiler is, maar het werkt toe naar dat je wordt uitgenodigd bij een talkshow.
1: Ja.
0: En dan, dan val je daar eigenlijk een personage aan, wat dan behoort tot het topsegment media mokro.
1: Ja, klopt.
0: En die neem je de maat.
1: Ja, nou ja, omdat ik vind dat we heel veel stagneren. Ik vind dat wat we heel vaak doen, zie ik, is Marokkaanse Nederlanders, dat we onszelf niet zo serieus nemen in de zin van. Je hoeft jezelf niet altijd serieus te nemen. Je kan de maat nemen met jezelf tot je in ons weegt. Dat maakt niet uit. Maar dat we onszelf toch vaak nog degraderen tot een soort van een clowneske archetype voor waardering van de witte kijker. Dus dat we... ik heb wel eens bijvoorbeeld met die generatie aan... en dan heb ik het niet over Najib Mali per se, maar gewoon...
0: daar gaan nu mijn gedachten naartoe. Zeg jij nu eigenlijk dat
1: Najib Mali
0: de stereotype grappen maakt...
1: Najib Mali...
0: over Marokkaanse Nederlanders?
1: Ik weet niet of hij dat doet. Ik zeg maar, vroeger deden we het allemaal. Nu weet ik niet. Ik weet nu dat Najib doet heel veel voor de Marokkaanse gemeenschap nu. Dat weet ik wel. Die is echt bezig met soort van heling. Die is heel veel dingen aan het doen. Dus ik zou nooit Najib Mali afvallen hierover. Maar ik weet wel dat wat wij heel vaak hebben meegenomen nog... is dat dan zit ik in een vergadering met een andere Marokkaanse Nederlander in de media. En die is dan misschien van een generatie ouder. En die maakt dan nog grappen van... is iedereen's fiets op slot? Anders neem ik er een mee, hoor. Ik ben toch een Marokkaan. Weet je, en dan denk ik, waar gaat dit over?
0: Ja. Ja.
1: Wat zijn we aan het doen? Zou ik bedoel? En ik heb dat ook een beetje met heel vaak... dat als ik van die comedyfilms zie... met een soort van Caribisch Nederlands... of Marokkaans Nederlands of Turks Nederlands... dat we gelijk allemaal fucking dom zijn... denk ik, waarom? Waarom? Waar is de comedyfilm met een fucking slimme Marokkaanse, Turkse, Caribische Nederlander? Waarom zijn we gelijk allemaal super dom in deze films? Wat zit daarachter?
0: Is het dan ook niet zo dat je misschien, omdat je zo gedreven bent om dat positieve voorbeeld te laten zien, dat je misschien de slechtere kanten vermijdt?
1: Nee, want ik vind best prima als een soort van... ik zou heel graag een keer een soort van een film willen maken... over vastzitten in die criminaliteit of een soort van...
0: Nee, maar niet per se dat. Want dat voorbeeld dat hebben we nu wel besproken. Maar goed, er zijn natuurlijk ook... Ik heb bijvoorbeeld veel geschreven over Turks nationalisme.
1: Ja.
0: Ja, daar ga ik niet genuanceerd over doen.
1: Nee, maar maak het wel echt. Maak het dan...
0: Wat bedoel je daarmee?
1: Zeg maar, maak ons niet dommer dan dat we zijn.
0: Mm-hmm.
1: Zo ik bedoel, als de enige manier waarop je soort van een lach uit iemand kan halen of interesse uit iemand kan halen. Of
0: ja, maar waar ik naartoe wil is, zou jij bepaalde onderwerpen niet aansnijden omdat het bijvoorbeeld niet goed valt bij jouw achterban, voor zover die er is?
1: Ik weet niet.
0: Ik naartoe wil. Ik weet ook niet of je dat doet, dat is mijn vraag.
1: Nee, ja, ik zou. Kijk, bijvoorbeeld dat we hebben gezegd van in Mokro's gaan geen criminele Marokkanen in de serie Mokro's. Dat is omdat die al zoveel in andere series prevalent zijn. Daarom hebben we dat eruit gehaald. Maar als ik een soort van carte blanche had en een soort van wij zouden niet in de context leven waarin wij nu leven. Dus dat er heel veel al series zijn waarin dat gebeurt. Dan zou ik dat prima met geen moeite doen. Maar dan zou ik het wel een soort van dan zou ik het niet erger maken dan dat het is.
2: Je hoorde de Omroep Zwart podcast Dossier NAV met Sahil Amar Aysa. De rest van deze aflevering van Dossier NAV luister je op omroepzwart.nl of de podcast-apps.
3: Jongeren hoeven zich geen zorgen te maken dat ze in mijn tijd als premier opgeroepen worden voor het leger.
4: Ik hoop dat ik daar eens op kan antwoorden.
2: Ja, dit zei Rob Jetten in maart tegen NOS Stories. Toch werkt Defensie door aan het uitbreiden van de dienstplicht. Nu krijgen 17-jarigen een vrijwillige enquête opgestuurd over onder andere werkmotivatie en fitheid. Maar als de dreiging volgens Defensie toeneemt, wordt de enquête een gesprek, selectie en keuring verplicht. In het uiterste geval worden dienstplichtige jongeren opgeroepen die op dat moment nodig zijn. In 1981 schreef het Nederlandse duo Bolland en Bolland het nummer In the Army Now. Het duo liet zich inspireren door de Vietnamoorlog, waarvoor de Amerikaanse overheid bijna 650.000 dienstplichtigen naar het front stuurde. Het nummer werd 5 jaar later gecoverd door Status Quo. Het werd een grote hit.

0: De dienstplicht in Nederland bestaat al sinds 1811. Toen voerde Napoleon het in om zijn leger uit te breiden. En ook na de verdrijving van de Fransen werd de dienstplicht in stand gehouden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bestond het Nederlandse leger bijna uitsluitend uit dienstplichtigen. Dat klonk toen zo.
1: Nu vele dienstplichtigen onder de wapenen zijn geroepen en vele mannen hun werk moeten laten liggen, steken de vrouwen manmoedig de handen uit de mouwen.
0: Ja, in eind jaren 40 werden zo'n 95.000 Nederlandse dienstplichtigen naar Indonesië gestuurd om de kolonie met geweld te behouden. En dat was de laatste keer dat Nederlandse dienstplichtigen werden gemobiliseerd. De dienstplicht bestaat nog, maar in 1997 werd de opkomstplicht afgeschaft. De belangrijkste reden was het einde van de Koude Oorlog. Er was geen directe dreiging meer. Ook vond bijna de helft van de dienstplichtigen hun taken niet nuttig.
2: Ja, ik zit hier vanaf 5 juni. Ik denk als ik al met al 2 maanden gewerkt heb, dan is dat veel.
3: Vaak moet je instrumenten schoonmaken die je al 10 keer per week hebt schoongemaakt of zo.
4: Nou, dan ben je zeg maar om 10:30 klaar. En de rest van de tijd maar laten zien dat je ergens mee bezig bent. Ook alleen maar een poesdoek in je zak zitten waar je dan af en toe een keer een wrijving mee geeft. Maar dan moet je eigenlijk mee bezighouden.
0: Ja, tijdsverspilling, het gevoel je te vervelen. Het leidt soms ook tot mooie dingen. Zoals dit nummer van Tyler, the Creator, met de naam Boredom.

0: Ja, bijna 1 op de 3 jongeren is bereid om een jaar in het leger te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. Op straat reageren jongeren verschillend.
1: Als er een probleem is, als het nodig is, dan moet het. Dus
2: Ik vind niet dat ze dat zomaar kunnen doen eigenlijk.
3: Ja, ik ben fysiek ben ik echt denk ik niet beter dan een, dan een slak eigenlijk als het ware.
4: Wat moet dat moet, zegt ze dan toch?
5: Als het dan een keer echt verplicht wordt, dan kunnen ze wel bij me aankomen kloppen.
6: Ja, dan zou je het toch wel doen? Ja,
5: als het verplicht is, is het verplicht. Maar als het niet verplicht is, is het niet verplicht. En dan ben ik er niet.
0: 55-plussers zijn een stuk enthousiaster over de invoering van de dienstplicht. Het zou jongeren meer ruggengraat en verantwoordelijkheidsgevoel bijbrengen.

55-plussers zijn een stuk enthousiaster over de invoering van de dienstplicht. Het zou jongeren meer ruggengraat en verantwoordelijkheidsgevoel bijbrengen. Maar de meeste jongeren zijn kritisch. Dat generaties niet op één lijn liggen is niet nieuw. Meer dan 60 jaar geleden zong The Who al over dit fenomeen.

0: NPO Radio 1.
1: 5:00, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden. Wat die precies gaat doen is nog onduidelijk. Rotterdammers hebben gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. De Britse zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de Amerikaanse rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. In verschillende stadions is Macklemore daarom niet meer welkom. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. Meerdere andere deelnemers aan zijn tour zijn daarom opgestapt. Bij het concert in Philadelphia bood Sheeran excuses aan voor de gang van zaken. Hij sprak zich ook uit over de situatie in Gaza, die hij catastrofaal en onrechtvaardig noemde. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Omroep Zwart.
2: De nacht is zwart. We zien elkaar bij Omroep Zwart.
3: We zijn aangekomen bij het laatste uur van De Nacht is Zwart. En dan gaan we altijd de diepte in. Dwayne Tumere is acteur, psycholoog en onderwijzer. In het verleden paste hij zich altijd aan de dominante groep. Hij assimileerde. Maar een aantal jaar geleden maakte hij een bewuste keuze om dichter tot zijn inheemse roots te komen. En deze inheemse achtergrond, cultuur en kennis...

0: Actief mee te nemen in zijn werk. Goedemorgen, Dwayne.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hey, hoe zit je erbij?
1: Ik zit er lekker bij met een glaasje water en een kopje thee op. En het is lekker vroeg.
0: Ja, ja, heel vroeg.
1: Kleine oogjes nog.
0: Je hebt een mooie schouderdoek aan,
1: ja.
0: En een mooie ketting
1: om.
0: Leg even uit, wat heb je aan?
1: Ja, ik heb een schouderdoek. Het is een sjerp, meer eerder, zo over dwars. Gemaakt volgens traditioneel inheemse klederdracht. Eigenlijk, ik heb het zelf gemaakt. Ik maak ook zelf mijn eigen kleding. Mm. De ketting heb ik gekregen. En daar zit een jaguar op afgebeeld. En dat is ook eigenlijk mijn inheemse naam die ik heb gekregen. Cabadaro.
0: Oké, Cabadaro. En wanneer heb je die naam gekregen? Bij geboorte of op een later?
1: Dat is bijzonder. Wat je vertelde inderdaad, ik ben op latere leeftijd weer opnieuw gaan connecten met de cultuur. Het is nooit weg geweest, maar het was een beetje op de achtergrond geraakt. En ik ging me inzetten, ik hield me bezig met de cultuur en ik was overal te zien en ik deed overal mee. En mensen begonnen te vragen, wat is eigenlijk jouw inheemse naam? Toen dacht ik, nooit gehad. En het bleek dat iedereen dus een inheemse naam heeft of kan hebben.
0: Okay.
1: Niet iedereen, maar de meeste mensen die dat vroegen, zeiden van ja, want mijn inheemse naam. En toen vroeg ik ook van hoe kom je daar dan aan? En die krijg je of iemand geeft je die? Of het is meestal niet iets wat je zelf doet, geloof ik. Dus toen zijn mensen een beetje gaan nadenken daarover. En toen heeft een van de elders, een van de ouderen uit de gemeenschap, die zei Cabadaro vind ik wel een mooie naam voor jou.
0: En weet je ook waarom?
1: Ja, dat was wel bijzonder. Ze zei, de manier waarop ik me inzet voor de gemeenschap. En ik zei van ja, een jaguar. Ik ben helemaal niet zo wild of zo aanvallend. Ze zeggen ja, maar die kiest zijn momenten. Die kiest zijn momenten om daar te zijn. Toen dacht ik, oké. En ze vertelde dat het ook linkshandig betekent. Wat toevallig klopt.
0: Oké, dat klopt. Ja. dus je kan je goed vinden in die naam.
1: Ik kan me heel goed vinden in die naam, ja.
0: Wanneer gebruik je hem?
1: Als ik mezelf voorstel, als ik deze ketting draag en mensen vragen naar de betekenis, zoals nu. Ik begin er steeds meer. Het heeft wel even geduurd voordat ik echt die naam, dat ik het zei. Dus het was ook een beetje een soort wennen eraan. En nu zeg ik het makkelijker. En mensen noemen me, als ze me aanspreken. In de gemeenschap noemen ze me ook zo. Dus het wordt steeds normaler.
0: Ja. Ja. Ik zei het net al, inheems. Ja. Maar ja, ik kan me voorstellen voor een luisteraar dat hij denkt, ja, inheems wat, inheems waar.
1: Ja.
0: Inheems aan welk gebied. Waar hebben we het eigenlijk over als we het over inheems hebben?
1: Ja, dat vind ik altijd een belangrijk startpunt. Omdat heel veel mensen dat niet weten. Of misschien wel ergens weten, maar niet echt heel scherp hebben. Direct to the point kan je het hebben over de Indianen. De Indianen uit de Amerika's. En dan denken meestal de mensen aan Noord-Amerika. Maar we zitten natuurlijk ook in Midden-Amerika, Zuid-Amerika. En we noemen onszelf geen Indianen meer, omdat dat een gegeven naam is. Columbus kwam naar de Amerika's, dacht dat hij in India aangekomen was. En stempel Indianen. Dus dat is een gesprek dat nu gaande is over wat moet die naam dan zijn. En in de eerste instantie noemen wij onszelf dus nu de inheemse, dus de oorspronkelijke bewoners van Suriname. En daar ben ik een afstammeling van. Zowel mijn vader als mijn moeder stammen af van de oorspronkelijke bewoners van Suriname.
0: Mm-hmm.
1: En er zijn verschillende groepen. Mijn vader is Kalinja en mijn moeder was Lokono. En want dat is ook wel goed om te zeggen. We hebben het over de inheemse, alsof dat één groep is. Maar je moet het zien als eigenlijk Europeaan. En dan heb je natuurlijk Spanjaarden, Fransen, Duitsers. Dat is niet één Europeaan.
0: Nee.
1: Zo heb je dus ook verschillende groepen in Suriname alleen al. Maar over de hele Amerika's natuurlijk van inheemse bewoners.
0: Ja, en leg dat inderdaad maar uit hier in Nederland. Heel veel mensen hebben geen idee waarschijnlijk.
1: Geen idee tot op de dag van vandaag. En ja, dat is verdrietig, dat is pijnlijk, dat is kwetsend soms en ook irritant. Maar je kan het de mensen ook niet kwalijk nemen.
0: Waarom niet?
1: Omdat we structureel uit de geschiedenisboeken geschreven zijn. Dus wat je niet weet, ja, hoe moet je dat weten? En wat waar ik me dus voor inzet, is echt die zichtbaarheid vergroten. Door bijvoorbeeld deze kleding te dragen. En door te vertellen, telkens opnieuw te vertellen. En ik denk dat we het nog vaak moeten gaan herhalen. Het is grappig, want als mensen mij op straat zien, denken ze vaak dat ik Molux ben.
0: Mm-hmm.
1: Omdat ze nog nooit een inheemse Surinamer hebben gezien. Dus ik vind het heel belangrijk om telkens te blijven vertellen dat inheemse, nou ja, de Indianen, zoals ze vroeger genoemd werden, maar dat de inheemse Surinamers er nog zijn.
0: Wat vind je zelf van het woord Indianen? Want je gebruikt het, ik heb het je nu een paar keer horen gebruiken.
1: En ik kijk er heel vies bij.
0: Ja.
1: Nee, ik kan dat. Het is voor mij het I-woord geworden.
0: Mm.
1: Terwijl het is ook verschillend, hè, want ik denk oudere generaties. En ook als ik in Suriname ben, niemand doet er moeilijk over.
0: Nee.
1: Maar voor mij heeft dit woord wel echt een lading gekregen. Juist met de wetenschap van waar het vandaan komt.
0: En de Surinaamse vertaling Ingi, wat vind je daarvan?
1: Dat is interessant. Dus wat ik al zei, er is echt een debat gaande over wat dat woord moet zijn. De Amayana's is een woord, gewoon de groep waar we vandaan komen. Dus ik ben die Duitser of die Fransman of die Spanjaard in plaats van Europeaan.
0: Mm-hmm.
1: Dus of Lokono of Kalinja. Maar Ingi is dus inderdaad een woord. Ja, dat zit zo in de taal verweven. En het zit zo in heel veel spiritualiteit ook verweven, dat woord zelf. Dat het een beetje lastig is, denk ik. En voor mij, ik ben geboren en getogen in Nederland. Wel met mijn Surinaamse familie en ik ben ook wel in Suriname geweest. Maar hoe diep dat in de cultuur zit, dat kan ik eigenlijk van deze afstand niet bepalen. Als ik daar ben, ik vind het ook een heel normaal woord. Maar het is letterlijk de vertaling van Indiaan natuurlijk.
0: Ja, ja. Absoluut.
1: Ja, en het zit gewoon in heel veel liederen die ik zelf ook heel die heel dicht in mijn hart zitten. Dus als je het hebt over bijvoorbeeld ook die Winti-cultuur, Winti-geloof.
0: Ja, de natuurreligie.
1: Ja, dan daar heb je al die Ingi's, die Watara-Ingi, de Boes-Ingi. En dat hoort gewoon bij dat geloof. En dat zit dus in dat geloof ook, dat woord. Dus het hangt ook af van de context, zeg ik nu. En dat ben ik. En dat is het debat dus wat ook een beetje gaande is.
0: Ja, ja. Heel veel, je gaf het net al aan. Veel mensen weten niet eens dat er nog inheemse Surinamers zijn. Het gaat voornamelijk over het slavernijverleden van Suriname. En überhaupt de Amerika's.
1: Mm-hmm.
0: Hoe kijk jij dan naar Surinamers zijn in Nederland, wetende dat het eigenlijk vooral daarover gaat?
1: Onze geschiedenis is onderdeel van het slavernijverleden. Ik heb altijd meegekregen dat ik die inheemse identiteit heb. Dus voor mij is het altijd daar. En ik weet ook dat de Surinamers en de Surinaamse cultuur dat respecteert en wel weten van de inheemse. Er is diep respect voor de inheemse. Alleen we zijn een beetje onzichtbaar, ook in Suriname. Dus het is allemaal zo, iedereen weet, iedereen heeft ook een voorouder of een familielid of is getrouwd met. Maar vrij onzichtbaar. En ik kom zelf uit een familie die de cultuur heel hoog heeft gehouden. Dus mijn familie heeft in 1985 in Rotterdam vereniging opgericht om de Lokono-cultuur levend te houden. Wayonong. Dus ik ben daar echt wel mee opgegroeid en heb me altijd geïdentificeerd met dat inheems zijn. Wat voor mijn generatie wel een ander gevoel, ook omdat ik in Nederland ben, maar ook omdat het vanuit een soort empowerment is ontstaan, om er trots op te zijn. Terwijl ik de generatie boven mij, dus mijn ouders, nog echt te maken hebben gehad met discriminatie en achterstelling. En echt dat Indiaan zijn iets was waar je toch voor moest schamen of zo. Dus er is heel veel achterstelling voor de inheemse.
0: Hoe zag dat eruit, die achterstelling?
1: Letterlijk discriminatie. Maar ook als het gaat over onderwijs, als het gaat over zorg. En dat is nog steeds iets waar keihard aan gewerkt moet worden voor de inheemse gemeenschap nu. Maar die achterstelling bestaat er ook uit dat bijvoorbeeld in Suriname inheemse nog steeds geen zeggenschap hebben over hun eigen grond. Terwijl dat wel in een VN-resolutie is vastgesteld. En dat ook van kracht is in Zuid-Amerika, behalve Suriname. Wat betekent dat je gewoon letterlijk op een dag bulldozers in je dorp kan hebben en je hebt geen idee wat ze komen doen. En je gewoon maar moet opschuiven en je land eraan gaat. En letterlijk, dit is een half jaar geleden in het geboortedorp van mijn moeder gebeurd. Dus het gebeurt op de dag van vandaag. En dat is een van de vormen van de achterstelling. En waar echt aandacht voor gevraagd moet worden.
0: En wat voor impact heeft dat op die mensen?
1: Nou ja, het is interessant. Want ik hoorde laatst een interview van Stine Jensen, mm-hmm. filosoof, over Groenland. En Groenland is natuurlijk gekoloniseerd door Denemarken. En nu is er ruzie om met Amerika en lalala. En zij had het erover wat de impact van dit gesteggel is voor de inwoners daar. En waar de artsen die dit dus meten, of die al die patiënten krijgen, waar ze mee te maken krijgen. En de stresslevel dat omhoog gaat, fysieke klachten. En dat gaat dus over dat er gevochten wordt om jouw land. Bij de inheemse mensen is dat nooit gemeten. Maar dat is dus honderden jaren aan de hand geweest. Dus je kan je voorstellen wat voor impact het van generatie op generatie heeft gehad voor die gemeenschap. Mm-hmm. En er is sprake van veel armoede. Er is sprake van veel werkeloosheid en alcoholmisbruik bijvoorbeeld. Maar ja, dat is natuurlijk ook het gevolg van het kopen, van het omgaan met het feit dat je dus van je land verdreven wordt. Of verdreven kan worden. En het is nooit zo letterlijk gemeten, maar je kan nagaan. Dus nu is het Groenland en de dokters meten het. Ik ben wel benieuwd hoe meetbaar die impact is voor... Het gaat ook over de doorwerking van het slavernijverleden natuurlijk.
0: Ja, want ik ga hem heel even terug trekken. Ja. De inheemse van Suriname en überhaupt de Amerika's, die waren natuurlijk als eerste op het land.
1: Yes. Al heel lang.
0: Al heel lang. Uiteindelijk zijn er heel veel andere bevolkingsgroepen gekomen. En natuurlijk ook die kolonisator die... Mm-hmm. Kiest en doet en bepaalt wat er gebeurt. En eigenlijk, ja, die kolonisator is weggegaan, maar nog steeds heb je die structuur erboven zitten. Ja. Waar de inheemse bevolking toch een beetje onderbungelt, maar niet helemaal meekomt.
1: Ja.
0: Toch? Moet ik
1: dat
0: kunnen we hem zo?
1: Zo kan je het wel stellen, ja. Ja, zeker. Het is een raar soort. Het is een raar soort bewustwording geweest voor mij. Ook de mentaliteit waarmee dat dan gebeurd is. Zo'n kolonisator komt op een land. Het is alsof iemand bij je thuis aanbelt en je naar de kelder verdrijft en het voor het zeggen heeft. En jij maar blij moet zijn met dat kleine stukje. Dat is. Dat, en de mentaliteit waarmee dat gebeurd is, daar kan ik gewoon echt niet bij.
0: Aan de ene kant, ik weet dat ik bepaalde luisteraars heb die ook zullen denken van oké, maar dit gebeurt. En moet je dan niet meegaan in die vadervolkeren? Of moet je dan niet meegaan in het feit dat, dat er inderdaad een keer gekapt kan worden in je dorp? Want dat is hoe het land nu is ingericht.
1: Ja, nou ja, dat. Ik vind dat. Kijk, het gaat erover dat je dat in samenspraak doet met de mensen die daar wonen, lijkt me. Ik bedoel, als jij op een dag thuis komt en er staan 10 bulldozers naast je huis, je hebt geen idee wat ze komen doen. Dat is gewoon niet. Nee, dat
0: kan natuurlijk niet.
1: Dat kan gewoon niet. Nee. Dus je kan natuurlijk wel. Er zijn wel goede dingen aan het gebeuren. Er is zoiets als de afkorting. Ik vergeet altijd wat de afkorting is, maar FPIC heet het. Mm-hmm. En dat is Intimate Prior Consent. In ieder geval. Dus dat als er iets gebeurt met grond of onderzoek wordt gedaan bij inheemse, dat er van tevoren consent wordt gevraagd. En wordt ook afgesproken van wat gebeurt er met de kennis of wat gebeurt er met wat hier opgehaald wordt. Dus en dat is iets wat inheemse tribale volkeren voor elkaar hebben gekregen, dat in sommige gebieden in Suriname, dus dat is ook nog steeds een strijd die gaande is, om dat voor elkaar te krijgen.
0: Ja, want een groot deel van die spiritualiteit en een groot deel van de leefwereld van heel veel inheemse gaat natuurlijk over grond en de natuur.
1: Exact, ja. Het is heel erg verbonden met het leefgebied. Het is meer dan alleen een stukje grond. En die connectie met land is iets wat we eigenlijk allemaal als mens in ons dragen, geloof ik. De reden waarom je je thuis voelt in een bepaalde buurt of met een bepaalde gemeenschap of met een bepaald soort land, dat is iets wat we allemaal hebben. En wat ik dus ook bijzonder vind aan die hele inheemse cultuur is wat we er voor deze tijd aan deze kant van de wereld van kunnen leren. Als het gaat over samenleven met de natuur, samenleven met elkaar. En principes die in die inheemse gemeenschap gedeeld worden nog steeds en nog steeds worden doorgegeven. Ik heb daar aan deze kant van de wereld, met in deze gejaagde, productieve prestatiemaatschappij, heel veel kracht en rust in gevonden. Ook nu we op het punt staan van klimaatcrisis, de kennis om hoe samen te leven op een niet eens alleen duurzaam, dus voor, dat is uitstellen van het probleem, vind ik, maar op een regeneratieve manier, dus cyclisch, van hoe dat hele principe van ik neem alleen wat ik terug kan geven. Dat komt uit inheemse culturen.
0: Mm-hmm.
1: En dat wordt alleen maar belangrijker nu op het punt staan van klimaatcrisis.
0: Hoeveel inheemse volkeren of hoeveel mensen zijn er überhaupt nog? Bijvoorbeeld in Suriname?
1: Ja, dat is een interessante vraag. Ik heb dat toevallig ook opgezocht. Je kan het hebben over, er is een wetenschappelijke basis om te zeggen dat in de hele Amerika's er een afname of val is geweest van 90%. Maar dat geldt voor de hele Amerika's. Ik weet toevallig dat er iets meer dan 10 jaar geleden een telling is gedaan. En toen waren er 20.000 mensen die zichzelf als inheems die identificeerden in Suriname. Dus je kan niet. Ja, wat ik weet is dat ongeveer 4% van de huidige samenstelling van de Surinaamse samenleving is inheems.
0: Mm.
1: En het interessante is, want daar ben ik dan benieuwd naar hoe die telling nu zou zijn. Want het interessante is dat mensen zich meer inheems zijn gaan identificeren. Ook omdat er meer openheid is, omdat er minder schaamte voor is, omdat er meer bekendheid overkomt. Dat zou ook van invloed kunnen zijn op het cijfer.
0: Ja, absoluut.
1: Ja, zo heb je bijvoorbeeld, ik heb toevallig gisteren een artikel gelezen over de Taino.
0: Mm-hmm.
1: En dat artikel was in het Engels geschreven en dat heette de Paper Genocide. Dat ze op papier uitgestorven waren, maar dat de mensen zelf uit die gemeenschap van mond tot mond hebben overgedragen gekregen dat ze Taino zijn.
0: En het kan zijn dat je het niet meer puur bent, maar dat je het
1: dat je mix bent.
0: Ja, maar dat je het hebt meegekregen.
1: Dat je het hebt meegekregen, maar ook de mensen die het wel waren, die zijn op een bepaald moment gewoon zwart genoemd. Voor het gemak, voor de bureaucratie. En dat is dus nu aan het veranderen, omdat ze zichzelf weer als Taino zijn gaan identificeren en benoemen.
0: Mm-hmm.
1: En dus ineens vanuit extinction weer bestaan.
0: Ja.
1: Dus dat kan ook nog. Dus dat cijfer van wie zichzelf inheems noemt, dat kan veranderen.
0: En hebben we, als we daar een opmars in zien, hè, zien we dan ook bijvoorbeeld een verbetering van de positie van inheemse mensen in Suriname?
1: Dat mag je hopen. Maar het is denk ik een lange weg. Het is een lange weg. Er is een hoop kapot gemaakt. We hebben het echt over honderden jaren. En ik denk voor alle gemeenschappen in Suriname of in de Amerika's, ook of de zwarte gemeenschap, wat er allemaal nog niet klopt. Ja, daar gaat gewoon tijd overheen. Ik heb een keer een graphic gezien, zo dat die tijdsblokken achter elkaar werden gezet. Een paar honderd jaar slavernij, een paar decennia segregatie. En dan waar we nu zitten, en dat is echt maar een paar centimeter op die hele graphic.
0: Ja.
1: En dat zegt alleen maar van, we zijn eigenlijk nog maar net begonnen om dit onrecht recht te zetten en om hier bewustzijn over te krijgen. Laat de mensen maar eerst even weten dat inheemse überhaupt nog bestaan. We zijn geen fabelwezens. We zijn niet uitgestorven. We zijn er nog.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb op een middelbare school in Rotterdam gezeten, op een gymnasium. Nou, je zou denken dat daar de kennis wel op orde is. Maar daar zei een geschiedenislerares een keer tegen mij, toen het over Suriname ging, over slavernijverleden. Ik zei, nou, ik ben inheems en Indiaan. En toen zei zij, nee, jij bent geen Indiaan. Jij bent een, en toen gebruikte ze het N-woord.
0: Oh.
1: En dat was mijn geschiedenislerares op die school.
0: Die begreep het zelf ook niet helemaal.
1: Nee, en ze had niet eens een hekel aan me. Ze mocht me eigenlijk wel, maar ze kwam me dit gewoon uitleggen.
0: Ja.
1: Dus dat die onwetendheid, dat laten we daar eerst even mee beginnen.
0: Mm-hmm.
1: De inheemse bewoners van Suriname, dat zijn de oorspronkelijke bewoners.
0: Hoe lang geleden was dit, dat verhaal dat je nu vertelt?
1: Midden jaren 90.
0: Ja, ja. Je zou hopen dat we, het is nu 2026, dat mensen wel iets meer weten erover.
1: Ik heb
0: nu
1: afgelopen week nog een oud-burgemeester gesproken die zei van, wat is dat eigenlijk? Een inheemse Surinamer.
0: Zo.
1: En wat ik al zeg, je kan het de mensen niet kwalijk nemen. Hè? Het is vermoeiend, het is ook verdrietig. Het is maar goed dat iemand het vraagt, dat denk ik dan ook wel weer. Maar ik denk dat dit gewoon ieder jaar, en dit is een pleidooi, ieder jaar bij de herdenking van het slavernijverleden op 1 juli met Kitty Kotti moet het gewoon opnieuw gezegd worden.
0: Ja. Dit jaar bij de nationale herdenking in Amsterdam heb jij ook gesproken of een voordracht gehouden. Hè? Wat vond je belangrijk om daarover te vertellen? Of mee te geven?
1: Ja, ik vond het ten eerste een enorme eer om daar te staan. En heel bijzonder. En ik ben blij dat ik een beetje toch kon terugvallen op mijn theaterervaring. Want het is toch wel echt een groots moment. En een verantwoordelijkheid die je draagt. Dus je spreekt daar namelijk natuurlijk ook namens de gemeenschap. Dus het bredere verhaal. En alle mensen die zich inzetten voor zichtbaarheid, voor onderzoek, voor het behoud van de cultuur. Maar ik stond er ook als mezelf. Dus ik wilde ook heel graag mijn eigen lived experience. Daar wilde ik iets van delen. En dat dan in 500 woorden. Dus dat was nogal een klus. Maar wat ik vooral belangrijk vond is, nou, om te beginnen te zeggen wie we zijn. De oorspronkelijke, ik ga het maar nog een keer zeggen, de oorspronkelijke bewoners van Suriname, die daar al duizenden jaren leefden voordat de kolonisator kwam. En een beetje voelbaar maken wat dat dan betekent. En daarom begon ik ook de speech met Kalinja en Lokonot tekst. Zonder vertaling. En het grappige is, als je de uitzending hebt gekeken en je zette de ondertiteling aan, dan kon je zien wat de tekst betekende. Mm-hmm. Maar ik heb er bewust voor gekozen om het niet te vertalen in mijn speech, terwijl de mensen luisterden, omdat ik de mensen wilde laten luisteren naar de klanken van die taal. En het ervaren daarvan. En wat ik begon dus met eerst een stukje Lokonon-tekst, toen een stukje Kalinja-tekst, met de maraca, dat is zo'n kalabas, een grote sambabal, een beetje denigrerend gezegd. Maar, en dat is een heilig instrument, en dat gebruik je vaak om gebed te openen. Dat wilde ik zichtbaar maken. Ik had ook een schouderdoek. Ik was ook in traditionele klederdracht. Dus gewoon om te laten zien, ik sta hier en ik ben dit. En wij zijn er nog. En wat ik mezelf daarmee cadeau gaf, en daar had ik niet op gerekend, is dat ik dat het letterlijk een gebedsmoment werd, deze speech. Want ik eindigde ook met tekst in Lokono en Kalinja. En ik eindigde ook weer met de maraca. En dan 3 keer tikken op de grond. Dat is hoe dat gaat met gebed. En uiteindelijk is het dus, heb ik mezelf de ervaring van een gebed gegeven met die 500 woorden. En dat gaf het een hele andere laag. Het voor mij begon het dus inderdaad met laten zien en laten voelen wat, wie en wat inheemse dan zijn en doen. Maar er kwam ook een rust over me heen. Ik voelde dat ik niet alleen stond. Mijn voorouders waren daar. Mijn moeder, die er ook niet meer is, was daar. En dat die ruimte werd geopend doordat ik het in de vorm van met die maraca deed.
0: Ja, ja. We gaan naar een nummer luisteren. Pawana? Of ja. Nee, Van Pawana.
1: Van Pawana,
0: ja. Jamorikje.
1: Ja.
0: Waarom heb je dit nummer meegenomen?
1: Ja, dat is voor mij een een heel bijzonder nummer, Jamorikje, leidt ons op de weg met wijsheid met wijsheid. Ongeveer is de strekking van het lied. En ik ken dat lied al mijn hele leven. Het is Kalinja. En ik als kind hoorde, was die cultuur iets wat de grote mensen deden. En ik ging dan, weet ik veel, tikkertje spelen of verstoppertje of voetballen. En je zag het die grote mensen doen, maar je krijgt het toch mee. Je krijgt die liedjes mee, je krijgt de tekst mee. Je weet dan misschien niet wat het betekent, maar je ziet en je hoort het de grote mensen doen. En op een gegeven moment ben ik zelf, dus een aantal jaar geleden, gaan oefenen met deze nummers. Specifiek voor zomercarnaval in Rotterdam, waar we aan meededen. En dan deden we dus dit nummer dus, wat ik al mijn hele leven ken, maar wat ik nog nooit helemaal had gedaan. En ik stond dus te dansen op dat nummer. Ik kende de tekst woord voor woord. En ik zag die kleintjes van nu, de tussendoorrennen. En ik dacht van nu ben ik die volwassene die dit aan het doorgeven is. En die kids die krijgen dit waarschijnlijk hopelijk gewoon ook mee. En dragen dit voor altijd met zich mee.
2: Yasakar kon, komamur kon woju porme, pa uponon pawaname totuneng, eremir ipianamatuko.

0: Je luistert nu naar De Nacht is Zwart.
1: Ja, dit is, het is ook spiritueel, hè?
2: Ja, zeker.
1: Je gaf net aan dat je groeide op in Rotterdam. Je hebt de eerste periode van je leven, dat je misschien nog niet heel veel interesse in die cultuur. Hoe is dat gekomen? Dat jij op een gegeven moment wel die interesse kreeg.
2: Ja, wat ik al zei, je krijgt er dan als kind spelenderwijs mee. Of je moet mee naar die oefeningen elke zondag. En gelukkig maar. Dat is misschien wel leuk om te vertellen. In die tijd ook. Mijn tantes maakten natuurlijk die schouderdoeken. En dat is een beetje hoe ik het heb geleerd. Ook spelenderwijs. Gewoon af en toe helpen en meekijken. Ik vond het leuk om daarmee bezig te zijn. Ik was eigenlijk niet zo voetballer hoor. Ik was meer met vlechten en kleding maken bezig toen al. En op een gegeven moment, je wordt puber. Je zit op die middelbare school. Andere dingen worden belangrijk. En je probeert een beetje je plek te vinden. En wat ik al zei, ik zat dan op dat gymnasium. En ik ging daarna studeren in Amsterdam. Psychologie. En je had het inderdaad al over assimileren. Die cultuurshock die ik kreeg toen ik naar die school ging, de middelbare school, dat was wel even slikken. Ik dacht van oké, er wordt hier onderscheid gemaakt op basis van uiteindelijk denk ik klasse, maar dat werd dan zo'n door die kids op huidskleur gegooid. Racisme gewoon letterlijk. Daar heb je dan mee te dealen. Ineens heb je een kleur, volgens anderen maakt dat wat uit. Dus toen moest ik me daartoe verhouden. Nou ja, daar heb ik me uiteindelijk wel mijn weg in gevonden. En toch wel ook meegekregen. Kijk, mijn ouders komen van een generatie in een tijd waarin er gewoon niet zoveel ruimte was, zoals nu, om met je identiteit naar voren te treden en dat die aandacht te geven die het nu wel mag krijgen op veel plekken. Er valt ook veel over te zeggen over deze tijd, hoeveel plek dat mag krijgen volgens sommige mensen. Dus wat ze me hebben meegegeven is van oké, je bent inheems. En dat is onze taal, dat is onze cultuur. Maar als je daar buiten bent, dan zijn andere dingen belangrijk. En ga dat gewoon doen. En zorg dat je zo ver mogelijk komt. En dat is volgens mij voor die tijd het beste wat ze me mee konden geven. Want ik heb gewoon heel veel kunnen doen wat ik wilde doen door een beetje die taal te leren en een stukje van mezelf thuis te laten zonder dat ik me ervoor schaamde. Maar in het kader van dat is misschien niet zo van toepassing. Zo heb ik eigenlijk altijd een beetje mijn studie en uiteindelijk ook mijn werk gedaan. Uiteindelijk, een aantal dingen hebben het wel toe geleid dat ik ging nadenken. Ik zag ook dat dus in het hele diversiteit en inclusie debat dat de Academie voor Theater en Dans, waar ik voor werk en waar ik zelf ook heb gestudeerd, diversiteit en inclusie belangrijker vond als geheel, dus als gehele academie voor alle opleidingen. Er zijn 11 bacheloropleidingen op die academie. En dat zorgde ervoor dat sommige opleidingen, sommige meer dan andere, hun aannamebeleid voor studenten, dus de selectieprocedure, daar meer diversiteit in wilde. Mm. En daar ook stappen voor in nam. En ik zag dat terug in de studentenpopulatie en de studenten die ik les gaf. En dat gaf mij ook weer een ander soort gevoel van hoe ik mijn lessen dan deed. Wat voor inspiratiebronnen ik meenam. De inspiratiebronnen of letterlijk de muziek die zij meenamen. Dat ik dacht van, oh ja, dat kan ook. Waarom niet? En toen dacht ik ook van, ik heb mijn cultuur in principe nooit echt op de voorgrond gesteld als in mijn ontwikkeling als kunstenaar. Of als podiumkunst, als performing artist. Theatermaker en acteur. Dus daar begon al dat ik dacht van, daar wil ik mee gaan proberen. Toen kwam Black Lives Matter heel erg op met George Floyd, 2020. Toen ging ik nadenken over, ik voel die strijd tegen racisme, ongelijkheid, discriminatie. Maar dit is misschien spannend om te zeggen, maar ik ben niet per se zwart. Ik ben inheems. Of dat voelde voor mij toch net een beetje anders. En het is grappig, want ik las een interview in die tijd. Volgens mij werden Molukkers geïnterviewd over Black Lives Matter. En wat hun idee was over hoe zij zich daarbij voelden. En die zeiden inderdaad van, we voeren diezelfde strijd. Maar we noemen onszelf niet zwart.
1: Nee.
2: En toen dacht ik van bruin of inheems. En dus dat speelde mee.
1: Ik zie een soort van worsteling of zo. Of iets dat je toch nog een beetje...
2: Het was die awakening.
1: Ja, dat je toch nog een beetje denkt van... Ja, maar wie zijn wij dan eigenlijk?
2: Ja, nee, klopt. Dus dat, maar dat is, als ik terugdenk aan die tijd... dan is het ook, was het ook een soort bewustwording van... Oké, wat is mijn plek dan? Of welke, waar voel ik me bij op mijn gemak? En 3 jaar geleden, dat was wel echt een kantelpunt... overleed mijn moeder... Mm. En dat, daardoor kreeg ik helemaal existentiële vragen van wie ben ik, waar kom ik vandaan. Dat was wel echt zo'n life-changing moment. En ik zocht steun en de therapie en yoga en al die dingen aan deze kant van de wereld. Ik had meer nodig. En toen ben ik terug gaan vallen op letterlijk de familie en de cultuur. En daar kreeg ik dingen, spirituele dingen aangereikt of practices.
1: Zoals? Wat krijg je dan aangereikt?
2: Überhaupt dat hele concept van voorouders. Mijn moeder is nu een voorouder geworden. En die zijn er. En die geef je aandacht. En die bedank je. En die bij iedere bijeenkomst, bij iedere vergadering... beginnen we met het branden van een kaarsje voor onze voorouders. Ze zijn altijd bij ons. Dat is één ding, maar ook wat het betekent om met klederdracht maken bezig te zijn. Wat het betekent om met zang en dans bezig te zijn. De spiritualiteit die daarin zit. Dus dat hoeft niet met een praktijkondersteuner in een therapiesessie. Dat kan ook door in gemeenschap met elkaar te zingen en te dansen. En de liederen te doen of kleding te maken. It's all medicine. Het is allemaal een vorm van medicijn.
1: En op welke manier heeft dat jou geholpen dan?
2: Nou, in die periode, als rouwverwerking begon ik weer voor het eerst met schouderdoeken maken. En uur na uur, knoop na knoop, kwastje na kwastje, het is gewoon het is echt meditatie. En je hoort dan ook andere mensen uit de gemeenschap, inheemse gemeenschap, praten over wat zij ervaren als ze een schouderdoek maken of een kledingstuk maken. En die creativiteit en... dat hun handen geleid worden door hun voorouders... en dat die vertellen wat het moet worden. Ja, ik haal daar heel veel troost en heel veel kracht uit.
1: Mm-hmm. Maar aan de andere kant, je komt uit Rotterdam... je hebt op het gymnasium gezeten, lijken me allemaal... Ja, hier in Nederland is het natuurlijk, doe maar normaal... Dat doe je al gek genoeg, heel nuchter.
2: Ik heb ook nog psychologie gestudeerd.
1: Ja,
2: dus ik weet een beetje waar ik voel een beetje waar je heen gaat misschien. Kijk, op een bepaald moment, ik ben ook bijvoorbeeld salie gaan branden. Dat heb ik nog nooit gedaan, maar ik had iets nodig om... Ik voelde dat ik iets wilde doen om een ruimte schoon te maken. En om het goede uit te nodigen. Dus dat is wat ik dan heb geleerd. Hè? En dan denk ik bij mezelf... Kan ik het verklaren doordat ik mezelf conditioneer? En dat ik het mezelf wijs maak? Als zo psychologisch gewoon een beetje geanalyseerd. Of gebeurt hier iets echt iets spiritueels? En ik heb dat op een gegeven moment losgelaten. Omdat ik dacht, het maakt niet uit wat de verklaring is. Ik voel dat daar iets gebeurt. It's part of the human experience. En ik denk dat wetenschap maar zoveel kan verklaren. Maar de reden waarom het gebeurt, dus wat daarvoor nog speelt... Dat weten we. De wetenschap begrijpt maar dit van de human experience... En daar ben ik me veel meer aan over gaan geven.
1: Je hebt nog een nummer meegenomen.
2: Ja.
1: Watra Ingi van de Carina Brothers.
2: Ja.
1: Waarom dat nummer?
2: Ja, ik word altijd heel blij van dat nummer. Ik vind het een lekker dansnummer. Het is een feestnummer. Het is Watra Ingi. Nou, daar zit het woord dus in. Maar het is een klassieker. En het is de muziek is... Kaseko Kawina.
1: Mm-hmm.
2: Een mix van die twee muziekstijlen die in Suriname heel bekend zijn. In het Surinaams gezongen. En wat ik daar interessant aan vind is dat hier in dit nummer voor mij samenkomt... die culturen, die Afro-Surinaamse cultuur samenkomt met die inheemse cultuur. En eigenlijk ook als een soort reminder van zonder die inheemse mensen... hadden de Marons, dus de weggelopen slaven... het niet gered in het oerwoud, in de bossen, in de jungle.
1: Ja.
2: En ik vind dit een mooi eerbetoon.
1: Omdat ze moesten zien te overleven in een gebied dat ze niet kenden. En de inheemse wisten waar. Ja, wisten wel van de hoed en de rand, zeg maar.
2: Ja, en nog steeds. Ik was gisteren bij een Presidie Pre in Rotterdam. Een feest. En daar heb ik dus opgetreden. Heb ik ook Jamoreke gezongen. Iedereen heeft wel een inheemse voorouder op de een of andere manier. En daar kregen we dus. Het was geen inheems feest. Het was Afro-Surinaams feest. En we kregen daar even de aandacht. En misschien ook nog even kort leuk om te vertellen. Er is dus de Raden van ons Nederlands Slavernijverleden. Dat is een project nu door het hele land. En ook in Noord-Holland een doek. Dat een kunstenaar, Raoul Balai, heeft gemaakt. Mm-hmm. En waar je als gemeenschap dus aan kan werken. Om er een kunstwerk van te maken. En nu was er een onthulling van dat doek in het Zaans Museum. En daar was ook een dichter, een zwarte Surinaamse man. En die deed een paar van zijn gedichten. En die zei ook, die ging een vraag en antwoord lied met ons doen. Waarin de Ingi werd bedankt voor het prepareren van het land. Ja. En ik zat daar ook met een schouderdoek. En toen pikte hij me er even uit van ja, want die zijn er natuurlijk ook. En die zijn ook belangrijk. Die hebben heel veel voor ons betekend. Dus ik vind dat dit nummer dat mooi samenvat op een feestelijke manier.

0: Ja, heerlijk. Ja, je was ook helemaal aan het meedansen.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ben je een beetje een feestbeest?
1: Een goed feest gaande voetjes wel van de vloer. Zeker.
0: Ook inheemse feestjes? Ga je daar wel eens naartoe of hoe werkt dat?
1: Ja. Nou ja. Nou ja, dus de laatste tijd. Het is iets wat meer is gekomen weer. Ja. Mm-hmm. Ja.
0: Zou je zeggen dat je ook veel meer, nu die interesse er ook meer is, veel meer inheemse mensen gaat opzoeken, daar nog meer connectie mee probeert op te zoeken? Of heb je zoiets van, nou ja, het is, als het komt, komt het en is het mooi meegenomen, maar anders dan...
1: Nee, het is het tegenovergestelde. Het is inderdaad aan het groeien. Dat sowieso, ik leer zelf ook nog steeds. Ik weet echt nog niet alles. Ik ben hier geboren, dus dat maakt al een verschil van hoeveel je echt meekrijgt. Ik leer heel veel over de Surinaamse inheemse cultuur, maar ik leer ook over andere inheemse van de Amerika's. Maar überhaupt dat ook over de hele wereld wat inheemse. Dat is eigenlijk iets wat wereldwijd gebeurt, die achterstelling van inheemse volkeren.
0: Zie je een zie je gelijkenissen tussen bijvoorbeeld inheemse mensen uit Noord-Amerika en Surinaamse inheemse mensen, of misschien de inheemse mensen van Aruba?
1: Ja, zeker. Op een bepaalde manier hetzelfde soort strijd. Hetzelfde soort strijd tegen uitwissing, achterstelling, discriminatie. Maar zelfs, kijk, gaandeweg ben ik me steeds meer verbonden gaan voelen aan inheemse volkeren uit de Amerika's. Ook als ik nu ik steeds meer leer over hoe de manier waarop zij samenleven en die natuur en die spiritualiteit een plek heeft. Maar de grootste ontdekking was toch ook dat het ook gaat over inheemse volkeren van Indonesië. Dat het ook gaat over inheemse volkeren over heel Azië, ook in Afrika, ook in Europa, de Sami. Dat die ook met dezelfde tegenslagen, dezelfde achterstelling te maken hebben.
0: Mm-hmm.
1: Dat iets wereldwijds is. Dat een dominante groep altijd die bevolkingsgroepen daar een beetje in de marges hebben geduwd.
0: Iets wat ook een interessant onderwerp is, dat jij ook anders naar seksualiteit bent gaan kijken.
1: Oh, ja.
0: Sinds je hierin bent gaan verdiepen.
1: Ja, nou, dat heeft wel een link met hoe daar wereldwijd ook bij inheemse volkeren over wordt nagedacht. Wat ik heb ontdekt, want ik ben zelf homoseksueel en ik noem mezelf queer. Dat vind ik belangrijk om te zeggen, omdat het voor mij in deze tijd ook gaat over politiek. En ik vind het heel jammer dat iets als een oriëntatie politiek geworden is. Maar dat is de tijd waarin we leven. Ik heb ontdekt dat in inheemse volkeren, en dat begon dan eigenlijk bij de natives in Noord-Amerika, dat two spirits, dat zijn mensen in die gemeenschappen die dus beide de mannelijke en die vrouwelijke energie in zich hebben. En die dus ook, wat je nu queer zou noemen, waren en zijn. Want die mensen bestaan nog steeds. En die hadden een belangrijke plek in de gemeenschap als ceremoniedragers, als ritueelleiders, spiritualiteit, cultuurdragers en opvoeders. En op het moment dat de kolonisator dus naar de Amerika's kwam en ze zagen wat voor belangrijke positie die mensen in de maatschappij hadden, en ook zagen hoe ze leefden, dus een beetje dat die mix van mannelijk en vrouwelijk, hebben ze er alles aan gedaan om die groep weg te maken. Dat de kolonisator kwam ook met dat christendom, wat heel erg voorschreef wat een man was, wat een man moest zijn, wat een vrouw moest zijn. En daar voldeed deze groep niet aan. Dus die zijn echt als eerste gepakt, zeg maar. En is ondergronds gegaan, heb ik geleerd. Is door blijven bestaan en krijgt nu weer een opleving. En het heeft niet altijd two spirits genoemd. Two spirited. Maar ook weer net als die Europeanen, iedere groep had zijn eigen naam daarvoor. Maar iedere groep had wel die groep in hun gemeenschap.
0: Mm.
1: En hetzelfde geldt ook voor andere inheemse gemeenschappen in Afrika, in Indonesië. Ik heb dat toevallig in een interview met Jimmy Nelson, dat is een fotograaf die een grote fotoboek heeft gemaakt over verschillende
0: inheemse groepen. Maar niet alleen, hè, volgens mij ook Europeanen. En het doet echt wel meer.
1: En wat hij vertelde, hoe hij werkt, is dat hij dus maanden bij zo'n groep leeft. En dan foto's neemt. Dus niet alleen voor de snapshots komt, maar echt wil weten hoe ze leven. En hij is als heteroseksuele man zei van, hij vond het zo'n verademing om in die gemeenschappen te leven en niet te hoeven nadenken over wat het nou, hoe je nou een man moet zijn. Omdat daar totaal niet over. Als een man zich wil versieren daar, dan doet hij dat gewoon. Als een man lang haar wil, dan doet hij dat gewoon. Als een vrouw met een ontbloot bovenlijf wil lopen, dan doet ze dat gewoon. Mm-hmm. Of al die dingen bestonden al. Als het gaat over fluïde nadenken over die uitingen. En dus dat hele gegeven van die groep die bestond. En waarvan ik zelf ook nu denk van, ja, dat hele progressieve denken van nu over queer zijn of die emancipatie, dat is iets, dat is eigenlijk oeroude kennis. Dat heeft altijd al bestaan. En voor mij voelt het als opnieuw connecten met wat daar vroeger was. Ik weet niet specifiek hoe dat in Suriname was. Ik weet dat er heel veel onderzoek naar is gedaan, dat er een hele levende two-spirit gemeenschap is in Noord-Amerika. Mm-hmm. Ook in Midden-Amerika en ook rondom Suriname is daarover geschreven. Ik kan me haast niet voorstellen dat het ook in Suriname zo geweest moet zijn. Maar als ik het nu vraag aan de ouderen uit de gemeenschap, dan komen ze toch niet verder dan het christendom en de kerk.
0: Ja.
1: En dat er op zich geen probleem van gemaakt werd. Dus niet het verhaal dat ze ook die status hadden in de gemeenschap. Dat kan ik dus niet zeggen.
0: Dat kan je niet herleiden.
1: Nog niet. En er moet onderzoek gedaan worden. We moeten nog achter dingen komen. Er moeten bronnen gevonden worden. Er zijn verschillende mensen in de gemeenschap. En ook mensen die heel veel hart hebben voor de inheemse cultuur. Die onderzoek aan het doen zijn.
0: Hoop je dat te vinden?
1: Het is natuurlijk ook persoonlijk heel voor mij. Ook. Ja, ik denk dat het toch over dat die existentiële behoefte van een plekje in de wereld. Dat je erbij hoort, dat je ook in de wereld, dat je er mag zijn. Ik denk dat dat ook wel meespeelt. Maar ik voel wel dat. Iets zegt me dat het onderdeel is van die manier van denken, van die cultuur, van die wereldvisie. Van de inheemse.
0: En stel je ervoor dat het niet zo is? Wat dan? Wat betekent dat dan voor jou?
1: Ik kan me het haast niet voorstellen. Stel dat het niet zo is dat.
0: Stel ervoor dat het inderdaad. Dan doe je onderzoek en dan kom je erachter dat, dat ze gewoon zeggen in die inheemse cultuur. Hey, wat verschrikkelijk.
1: Ja, verschrikkelijk.
0: Het is een gruwel in zijn oog.
1: Nou, dan. Nee, dat. Nee, laten we het eerst maar eens even onderzoeken.
0: Ja. Ik kan me voorstellen dat dan kom je wel een beetje van een koude kermis thuis.
1: Ja.
0: Zou je dat je aantrekken? Of zou je dan denken, nou ja, dan put ik misschien ergens anders mijn bestaansrecht uit.
1: Je vraagt me nu wel iets. Met wat ik weet over die principes en samenleven in harmonie met elkaar, met de natuur. En ik kan me niet voorstellen dat dit niet zo was daar. Maar stel dat het. Dat er wel een hele homofobe conclusie uitgetrokken wordt. Dan is het nodig om daar ook over te praten met elkaar.
0: Ja.
1: Net als dat we dat hier doen. Want dat is hier ook aan de hand.
0: Een cultuur is ook in beweging.
1: Precies. Ja. En ik ben ook wel inderdaad op zoek naar die intersectie van die twee culturen. Van mijn queerness en inheems zijn, die dus eigenlijk niet nieuw is en altijd al heeft bestaan. En ook in Suriname, daar ga ik gewoon niet vanuit. Maar en wat dat voor mij betekent nu, om hier in Nederland opgegroeid, geboren en getogen te zijn en ook inheems te zijn, wat ook een soort ingewikkeld gesprek is, omdat mag ik mezelf inheems noemen van mensen die daar geboren zijn? Dat is ook niet altijd zo vanzelfsprekend. Maar ik geloof dat al over 100 jaar, als mensen terugkijken naar hoe inheemse mensen in Nederland leefden en wat ze maakten, dan komen ze terug bij wat wij nu aan het doen zijn hier in Nederland.
0: Ja, het is een levende cultuur.
1: Ja.
0: Een levendige en een levende cultuur.
1: Ja, ja, zeker, zeker. Zoals iedere cultuur. Ja.
0: Maar ja, het heeft wel moeite. Althans, het komt niet zomaar. Je moet er wel tijd en energie in steken.
1: Het is een actieve daad. Constant. Om het opnieuw te vertellen, om weer te vertellen, we waren de oorspronkelijke bewoners van Suriname. Ook om de mensen op te roepen om, als je die inheemse voorouder hebt, dat je dat gewoon zegt. Ook al weet je niet wie of wat of hoe of waar. En een tante van mij zei dat een keer. Eigenlijk zou iedere Surinamer gewoon een schouderdoek in zijn kast moeten hebben hangen. Mm-hmm. Gewoon puur uit respect voor de oorspronkelijke bewoners van Suriname. En dan niet alleen in de kast, maar ook gewoon tevoorschijn halen op momenten op dat het belangrijk is. Bijvoorbeeld op dag der inheemse Ingide op 9 augustus. Mm-hmm. Of Srividinti of wat voor feestelijke gelegenheid dan ook. Puur uit respect voor de oorspronkelijke bewoners van Suriname.
0: Ja, nou, je refereert natuurlijk naar iets wat wij net hebben besproken tijdens het liedje. Dat ik je vroeg van heb jij inheemse bloed? En ik zeg, nou ja, waarschijnlijk is het heel ver. Dus ik reken het niet helemaal mee. Ja. Dus ik hoor wat je zegt. Ja. Ja, mooie conclusie.
1: En daar wil ik misschien nog wel wat over zeggen. Want wat ik nu ook merk is dat er mensen naar ons toe komen om te zeggen van ja, ik wilde iets mee. Ik heb een voorouder, maar ik durf niet zo goed. Of mag ik dat? En toen heeft een van de ouderen uit de gemeenschap ook gezegd van het feit dat jij er iets mee wil. Dat is die voorouder die jou hier naartoe stuurt. Dus luister daarnaar. Kijk, als je er geen behoefte aan hebt, so be it. Maar als je voelt van ik word gestuurd of ik ben nieuwsgierig, ga ervan uit dat het die inheemse voorouder is die je stuurt en geef je eraan over.
0: Ja, heel mooi. Dank je wel. Als je, je hebt eigenlijk nog een nummer meegenomen, Tony Scott, The Chief. Maar ik zou eigenlijk gewoon nog even.

0: Dankjewel. Je hebt eigenlijk nog een nummer meegenomen. Tony Scott, The Chief. Maar ik zou eigenlijk gewoon nog eventjes aan je willen vragen. Als er nu een luisteraar is en die zegt van... Nou, hoe kan ik me bij jou aansluiten? Of hoe kan ik meer hierover weten? Hoe kunnen ze jou connecten? Of kunnen ze de vereniging of whatever?
1: Ja, precies. Nou, er zijn heel veel groepen actief. Dus als je ons niet kan vinden, we zitten op de socials. Ik ben zelf op Insta en Facebook en LinkedIn, alle overal, TikTok. Ik werk zelf samen met Stichting Washikwa voor de behoud van Lokono-cultuur. Maar Wayonong bestaat ook nog steeds sinds 1985. SAS, ROI, Empowering Indigenous, IKC, Inheems Kenniscentrum Internationaal.
0: Er is
1: genoeg te vinden.
0: Ja, dus wat dat betreft hoeven ze zich geen zorgen te maken. Dank je wel en we gaan het in de gaten houden.
1: Yes.
0: Ja, dat was hem alweer. De laatste keer dat jullie mij bij de Nacht van Zwart horen. Volgende week is Ruben van Hafter er weer. En straks hoor je Eva Koreman met een uur cultuur. Fijne zondag.

0: zien elkaar bij Omroep Zwart.
1: NPO Radio 1.
2: 6:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. De oorzaak is nog onduidelijk. De brandweer gaat de vuurzee te lijf met 4 ploegen en 2 hoogwerkers. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op de impopulaire Merz om op te stappen verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Journalisten van CNN, MS Now en Politico werd gisteren de toegang ontzegd, zoals president Trump vrijdag had aangekondigd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Bij de explosie in de wijk Watergraafsmeer ontstond rookschade in de woning. Porsche spreekt van een laffe daad. Volgens haar zijn er sterke aanwijzingen wie erachter zit. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren gisteravond thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu 6e staat. Eerder op de avond liet Ajax punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
4: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
5: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
6: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden.

0: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennismaken.
1: Hallo.

0: Het is centensensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
1: Ja, je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Dat onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
0: Nu bij Dirk, Daily Chef gevulde verse pasta, 1,99.
2: NPO Radio 1. VPRO.
3: Een uur cultuur. Eva Koreman.
4: Een hele goede morgen, ochtendgenoten, nachtbrakers bij dit programma van de VPRO. Ik ontvang bijzondere gasten uit de wereld van kunst en cultuur. En vandaag is dat acteur en theatermaker Evelinde Lammers. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: We gaan het hebben over jouw nieuwe voorstelling, Geschiedenis van een ongeluk. Maar je hebt ook een lijst met cultuurfavorieten samengesteld. Het zijn er heel veel. Het was een rijkdom. Te veel eigenlijk om uit te kiezen. Maar nu ga ik wel aan jou vragen om er één uit te kiezen waar je alvast naar uitkijkt om over te praten.
5: Dan ga ik denk ik voor Los Años Nuevos. Een Spaanse serie die zich afspeelt op oudjaar. En een geweldige serie.
4: Nou ja, en dan zetten we daar een punt en dan praten we daar vanaf daar dan straks weer verder. Maar eerst gaan we het over jou hebben, Evelinde. Ik schrijf altijd een kleine bio. Vul vooral aan, spring in en corrigeer me ook waar nodig. Je bent geboren in 1996 in Amsterdam. En je studeerde in 2020 af aan de acteursopleiding van het Toneelacademie Maastricht. Tijdens je opleiding speelde je onder meer in Einder en Onschuld. En na je stage volgden rollen in onder meer Ik ben Vincent en Ik ben niet bang. Op Klompen door de Dessa en Hamlet versus Don Quixote. In 2023 speelde je de hoofdrol in de korte film NL Alert. En daarvoor werd je genomineerd voor een Gouden Kalf voor beste hoofdrol korte film. In datzelfde jaar speelde je in de serie Eén van Ons. En in 2025 stond je onder meer in Basquiat en Warhol en Sammy en Opa. Dit jaar maak je met muziektheatercollectief Kersvers. Muziektheatercollectief moet ik zeggen. Patroon als onderdeel van Orkater de Nieuwkomers. De voorstelling Geschiedenis van een ongeluk. En afgelopen donderdag was ik bij de try-out in Almere. Hoe was het om het voor het eerst in het theater te spelen? Want jullie hebben het wel gespeeld op Oerol, maar dat is ook een gevecht tegen de elementen.
5: Klopt, ja, het was totaal anders. Het is, de voorstelling speelt zich af op oudjaarsavond. En we stonden op Oerol natuurlijk in juni in de volle zon. En nu hadden we gewoon een donkere ruimte waar we eigenlijk meteen die avond bijna cadeau kregen. Het was gewoon meteen alsof je op oudjaarsavond staat, in plaats van dat we daar heel hard ons best voor moesten doen om dat te laten geloven aan het publiek eigenlijk. Dus dat was...
4: Oh, want op Terschelling speelde je het ook overdag.
5: Overdag, ja, in de volle zon. Dus dat was totaal anders. Ja.
4: Nou ja, en die volle zon, want jij komt op in een glitterend konijnenpak gemaakt van kerstversiering. Heel groot, ook met een heel groot hoofdstuk.
5: Ja, oren.
4: Eigenlijk. Oren, oren. Dus ik kan me wel voorstellen dat dat een partijtje wegfikken was.
5: Dat was warm. Dat was heel erg warm. Maar dat werkte wel fantastisch. Dat kostuum heeft Lisanne Bové gemaakt. En in de zon was het dus wel echt... In het licht gebeurde dat natuurlijk ook in het theaterlicht. Maar dat kostuum ging echt een soort van leven. Die slingers gingen helemaal bewegen door de zon. Dus dat was echt supermooi.
4: Het verhaal speelt zich af in en rond Mette's hoofd. En jij speelt Mette, een jonge vrouw in psychische nood. Wil jij vertellen hoe het verhaal is vormgegeven?
5: Mette is een jonge vrouw. En zij staat op oudjaarsavond op de stoep voor haar huis. En ze verkeert in psychische nood. Ze weet niet wat ze met zichzelf aan moet, waar ze naartoe moet, wat ze moet doen. En sterker nog, ze heeft het gevoel dat de enige oplossing voor haar gevoel van wanhoop het in de fik steken van haar eigen huis is. En op dat moment weet ze niet waar ze naartoe moet met haar gevoel en belt ze een telefonische of een hulplijn. waar vrijwilligers luisteren naar wie wat dan ook te vertellen heeft. En in de voorstelling volgen we het gesprek waarin Mette aan de vrijwilliger van die hulplijn probeert te vertellen wat er allemaal in haar omgaat en waarom ze haar huis in de fik wil steken. En dat gesprek volg je eigenlijk.
6: De vrijwilliger waarmee ze in gesprek is, dat is jouw collega Bita Babazadeh. En dan heb je nog René de Graaf en Wieke van Rosmalen. Een driestemmig koor vormen zij met elkaar. En zij spelen ook de stemmen in Mette's hoofd.
5: Klopt, ja.
6: Dan hadden we het net over het konijnenpak. Want de stem in Mette's hoofd wordt eigenlijk ook weergegeven door een konijn. Een konijn
5: dat konijn.
6: Het kutkonijn.
5: Ja.
6: Waarom eigenlijk een konijn?
5: Kutkonijn is eigenlijk een soort de vertaling voor een knagend gevoel dat er iets niet klopt. En met knagen associeerde ik een konijn. En Mette ook. Dus daarom heeft ze het knagende gevoel een naam gegeven om te hopen dat het hielp om er een naam aan te geven. En toen heeft ze het knagende gevoel kutkonijn genoemd. Maar vanaf het moment dat ze dat gevoel die naam gaf, is het een eigen leven gaan leiden. En zo is het een personage geworden wat dus eigenlijk met haar in gesprek gaat en haar van kritiek voorziet vooral. Ja.
6: Ik heb ooit met een muzikant gesproken die zijn hele leven al last heeft en waarschijnlijk last gaat hebben van depressies. En die had zijn depressie Caroline genoemd.
5: Wat geweldig.
6: Ja. Dat gevoel. Dus is dat ook iets wat je uit het leven hebt gegrepen om dus een gevoel een naam te geven?
5: Ik weet niet of het precies uit mijn eigen leven gegrepen is, maar wel, ja, dat ik herken wel dat knagende gevoel. Gewoon dat je soms denkt van, oh, er is ondertussen, terwijl ik hier zit, ook iets anders in mij aan het knagen gewoon de hele tijd.
6: Ik vergelijk het vaak met een app die op de achtergrond draait op je computer, die je wel veel ruimte inneemt, maar waar je eigenlijk niet mee bezig bent op dat moment.
5: Ja, nou, dat is ook hoe we Kutkonijn in de voorstelling speelt. René de Graaf, dus Kutkonijn. En zij heeft ook een saxofoon. Ze maakt daar muziek mee. En eigenlijk terwijl dat gesprek bezig is tussen de vrijwilliger Pien en Mette, het hoofdpersonage, komt Kutkonijn soms met taal, maar soms ook gewoon alleen met een soort knagend, knisperend gevoel, namelijk de muziek van de saxofoon. Dus dat is inderdaad een beetje die app die op je achtergrond doorblaast eigenlijk.
6: En hoe zijn jullie bij de saxofoon gekomen?
5: René speelt gewoon goed saxofoon. Ja. Dat was eigenlijk de
6: weergeloos.
5: Ja, ja, dus dat was de main reason. Ja.
6: Ja, het was af en toe ook een beetje als het geluid van een mug.
5: Ja, ja, dat gewoon dat knagende gevoel in je, ja.
6: Wat is het vertrekpunt geweest van deze voorstelling? Is dat bijvoorbeeld een nieuwsbericht geweest of een gesprek?
5: Een gesprek. Wij wilden iets maken over geluk eigenlijk. Daar zijn we mee begonnen. We hadden een boek gelezen, De Geschiedenis van Geluk, waarin Darren McMahon heet hij, de hele geschiedenis van geluk heeft uitgeschreven. Dus vanuit de oertijd tot nu eigenlijk, hoe wij naar geluk kijken en hoe dat ontwikkeld is eigenlijk. En dat vonden we een heel interessant gegeven, dat vroeger het geluk iets was wat je gegeven werd. Waar je niks aan kon doen eigenlijk zelf. Wat je ook pas kon bepalen of je een gelukkig mens was geweest aan het eind van je leven. En iets wat je alleen kon bereiken door goed te zijn in het leven. Niet door je goed te voelen, maar door goede dingen te doen. En dat op een gegeven moment rond de verlichting, dat is veranderd naar dat we dat zelf konden bereiken en dat we er hard voor konden werken om gelukkig te zijn. Maar dat je daar eigenlijk steeds ongelukkiger van wordt. Omdat je het zelf in hand hebt, maar eigenlijk ook niet zelf in hand hebt. En vanuit daar zijn we gaan nadenken over hoe kunnen we daar een voorstelling van maken. Toen wilden we eerst een therapiesessie doen. Maar dat vonden we eigenlijk uiteindelijk niet interessant genoeg. Omdat het dan maar één personage eigenlijk, namelijk degene die de therapiesessie volgt, interessant is. Maar de psycholoog eigenlijk zelf niet zoveel ermee te maken heeft. Dus toen zijn we naar een hulplijn zijn we bij een hulplijn uitgekomen. En daar is dit gesprek en deze voorstelling eigenlijk uit ontstaan.
6: Hebben jullie ook gesprekken gevoerd met mensen van de hulplijn?
5: Ja, ja. Ik mag niet vertellen welke. Want dat zijn natuurlijk privégesprekken. Ja. Dus die hebben ook ons niks verteld over de precieze gesprekken die ze voeren. Maar wel over het werk wat ze doen. Ja, heel interessant. Echt heel bijzonder. Hoe intiem zo'n een nacht. Wij deden het dan op een nacht inderdaad. Dat je met iemand die je helemaal niet kent een uur lang. Nou ja, eigenlijk zoals wat wij nu aan het doen zijn. Maar dan iemand die je niet ziet een gesprek voert.
6: Ben je door het maken van deze voorstelling ook anders naar geluk, ongeluk en mentale gezondheid gaan kijken?
5: Zeker, zeker. Ja, wat ik heel bijzonder vond, we hebben luisteren eigenlijk als thema ook genomen. Dat er in de voorstelling is het natuurlijk een telefoongesprek en dat gaat heel erg over luisteren. En ik heb echt wel anders geleerd te luisteren door hoe wij daarmee bezig zijn geweest in de afgelopen in het afgelopen jaar eigenlijk. En dat ook echt wel een invloed kan hebben op hoe je je voelt eigenlijk zelf. Door waar je in jezelf naar leert luisteren. En wat je ook misschien, welke app je op de achtergrond laat staan, zeg maar. En ook hoe je echt naar andere mensen kunt luisteren. En dat was wel een heel bijzonder traject, ja.
6: En hoe doe je dat dan? Hoe luister je dan nu anders dan dat je eerst deed?
5: Ik denk echt doordat ik dus ook dat personage van Pien heb proberen te schrijven. Pien is de vrijwilliger die dus eigenlijk de vertolking van luisteren is. Haar personage is luisteren. En dat is best wel moeilijk ook om te spelen en ook om te schrijven. En dus door dat te proberen te schrijven en steeds opnieuw te kijken naar, oh wacht, nee, nu vult ze toch dingen in voor het personage. Hoe zorgt ze ervoor dat ze echt niet invult en echt alleen maar open staat, maar wel vragen kan stellen die helpen, maar niet sturen of iets invullen voor het personage. En dat doordat ik dat zelf de hele tijd moest doen, ben ik dat ook echt wel een beetje gaan leren. Ja.
6: Heeft dat ook bijvoorbeeld invloed gehad op je relatie?
5: Goeie vraag. Nou, daar ging dat eigenlijk al best wel goed. Ik ben heel blij. Ik heb een hele fijne relatie. Maar misschien wel dat ik daarin beter heb leren vertellen juist. Dus het luisteren, tenminste, ik vind zelf dat luisteren al wel goed ging. Maar misschien denkt mijn vriendin daar anders over. ik denk wel dat doordat je zo bezig bent met hoe omdat ik me ook zo in Mette eigenlijk verplaatste, die probeert om zichzelf te uiten en dat soms niet helemaal lukt, dat ik dat ook meer heb geleerd om dat te oefenen. Ja.
6: Je hebt eerder in Hamlet versus Don Quixote gespeeld. Iemand die leidt aan waanbeelden, die denkt dat hij een ridder is. Nou ja, nu Mette, een jonge vrouw in psychische nood. Ik zie ergens een rode draad.
5: Ja, dat was mezelf ook al opgevallen. Ja, er zit wel, en er zitten ook wel een soort fysieke overeenkomsten tussen die personages. Een soort van dat alle kanten op springen. Ik zou willen zeggen dat het toeval is, maar er zal vast wel een bron in zitten. Maar ik weet nu niet zo goed welke eigenlijk.
6: Nee. Ben jij zelf, wat geluk betreft, vrij stabiel in het leven?
5: Redelijk. Ik moet wel zeggen dat het schrijven van dit stuk me best wel wat gekost heeft. Of op een bepaalde manier echt wel zwaar was om in dat hoofd van Mette te duiken. En zo de hele tijd bewust met geluk bezig te zijn. Dat je er ook, nou precies eigenlijk de thematiek van het stuk, ook een beetje ongelukkig van wordt. En ook van dat personage. Dus terwijl ik dit stuk schreef, was ik ook even aan huis gekluisterd, omdat ik een gescheurde kruisband had. Dus ik kon ook nergens heen. Ik zat echt.
6: Oh, je moest letterlijk naar binnen?
5: Letterlijk alleen maar naar binnen met mezelf en de laptop en het hoofd van Mette eigenlijk. Dus dat was niet mijn meest zonnige periode. Maar verder, ja, ik denk wel, mijn hoofd kan wel zo alle kanten opschieten, net als dat bij Mette gebeurt. Maar verder prijs ik me op zich wel gelukkig. Ja.
6: Oh, dat is wel heel fijn.
5: Ja.
6: En uit welke bronnen heb je dan geput om die psychische nood eigenlijk dichtbij te halen?
5: Ja, ik denk dat ik me gewoon heel erg heb geprobeerd voor te stellen. Vooral dat ik dat gesprek, dus hoe voer je zo'n intiem gesprek, dat je in de nacht op een stoep staat, dat gevoel van eenzaamheid kan ik me wel heel erg, dat herken ik wel en dat kan ik me wel heel erg inbeelden. Dat je in je eentje op een stoep staat en echt denkt, waar moet ik heen? Ik moet nu met iemand praten en desnoods maar met iemand die ik helemaal niet ken. En ik heb me gewoon heel erg geprobeerd om voor te stellen hoe zo'n gesprek zou gaan en een soort van die intimiteit van dat gesprek. En daaruit heb ik denk ik geput. En je fantasie. Er zit bijvoorbeeld een stuk in de voorstelling waarin Mette zich voorstelt dat iemand die ze op straat tegenkomt haar vroedvrouw is geweest. Dus degene is geweest die haar als allereerste heeft aangeraakt op deze wereld. En dat is wel een eigen gedachte, dat ik ooit op straat liep en iemand zag en dacht, oh, stel je nou voor dat jij gewoon degene bent geweest die mij op de wereld heeft gezet. Dat weet ik niet wie dat heeft gedaan. Dus dat komt wel, ja, dan ook ergens uit mijn eigen leven. En misschien ook die behoefte om dicht bij mensen te zijn die je misschien minder goed kent of die minder dichtbij zijn. Dat heb ik wel altijd gehad.
6: Dat is ook wel het overkoepelende thema, toch? Verbinding.
5: Ja, zeker. Ja, met haar vrienden, met juist de mensen die wat verder van haar weg staan. Ja.
6: Letterlijk verbonden met de alarmcentrale.
5: Verbonden met de alarmcentrale. En hoe doe je dat dan? Is dat dan verbinding? Want een heel groot deel van het gesprek is met de eigenlijk helemaal niet. Lukt het haar niet om verbinding te maken met degene aan de andere kant van de lijn? Dus dat is eigenlijk juist ook haar struggle. Ze wil dat heel graag, maar doet het ook niet zomaar 1, 2, 3. Ja.
6: En is jouw takeaway, wat jij eigenlijk uit het maken van deze voorstelling dan haalt, is dat je verbinding kan maken door anders te luisteren?
5: Ja, door in ieder geval ruimte te maken om eerst echt alleen maar eigenlijk te horen en niet al een verhaal te maken van wat je hoort. Maar ook misschien wel gewoon door tijd te maken om, ja, een uur met iemand in gesprek te zijn. Ik denk dat dat uiteindelijk, ik denk niet dat we per se een boodschap, één boodschap met de voorstelling willen vertellen, maar dus dat verandert voor mij ook nog steeds de hele tijd. Maar wat het voor mij nu wel heel erg is dat aan het eind van de voorstelling Pien, degene die geluisterd heeft, eigenlijk niet per se veel meer heeft gedaan dan er een uur te zijn voor Mette en aanwezig te zijn en te zeggen, vertel me maar. En dat gewoon heel erg belangrijk kan zijn. Ja.
6: Is dat ook wat je hoopt dat mensen meenemen?
5: Ja, ik hoop wel heel erg dat ze, omdat de vorm van de voorstelling, het is soms bijna een hoorspel. Het is echt heel erg op taal en er gebeuren wel dingen, maar niet superveel. Dus we hopen heel erg dat mensen echt op het puntje van hun stoel, echt met gespitste oren, die voorstelling beleven en de muziek doormaken. En ik hoop wel dat mensen naar buiten gaan met diezelfde gespitste oren en dat je dat nog eventjes meeneemt inderdaad.
6: Oh, de muziek is ook echt geweldig.
5: Prachtig gemaakt door Wieke van Rosmalen.
6: Ja.
5: Ja. Ja,
6: ja, zometeen wil ik het nog eventjes met je hebben over Patroon, over het muziekcollectief zelf en hoe dat tot stand is gekomen. Maar als je het hebt over op het puntje van je stoel zitten, op een gegeven moment doorbreek je de vierde muur. Dus dan spreek je het publiek direct aan en ga je ook echt voor mensen staan, heel dichtbij. Kijk je ze aan en zeg je, wie heeft er een aansteker voor mij? Is het heel verschillend hoe mensen daarop reageren?
5: Ja, zeker. Jij gaf mij je aansteker.
6: Ja, ik voelde voor mij heel tegen natuurlijk. Dat als iemand je een simpele vraag stelt en je kan die inwilligen, om dat dan te negeren.
5: Om dat niet te doen.
6: Dat ik denk, maar ik had nog een aansteker in mijn tas.
5: Ja. Nou, het was geweldig. Je hebt hem nu teruggekregen. Of nee, je hebt een andere aansteker teruggekregen voor mij.
6: Ja, dit is wel heel grappig. Ja. Eveline kwam inderdaad hier binnen met een aansteker in haar hand. Maar een andere aansteker dan die ik had gegeven. Ja. Wat is het idee daarachter?
5: Ja, dus soms geven mensen een aansteker, niet altijd. Er zijn ook wel eens voorstellingen waarin niemand het doet. Omdat ze bang zijn dat de hele boel in de fik gaat, denk ik. Dus soms zie ik het ook wel als een bewijs voor of het gevaarlijk genoeg is geweest, de voorstelling, of niet. Maar we geven de aansteker die de vorige persoon in de voorstelling heeft gegeven, geven we door aan degene die de aansteker heeft gegeven. Dus jij kreeg de aansteker van degene die de voorstelling voor jou, degene was die een aansteker gaf. Dus zo ben je toch ook weer een beetje in contact met iemand die je eigenlijk helemaal niet kent.
6: Ja, geweldig. Dus mijn aansteker is nu een decorstuk geworden.
5: Precies.
6: Ja. Maar ik twijfelde ook heel erg, want je weet niet in hoeverre als publiek je met een voorstelling mogen bemoeien.
5: Ja.
6: Of het richting geven. Of is het de bedoeling juist dat niemand een aansteker geeft en dat je daar met lege handen blijft staan? Want de hoofdpersoon is al zo wanhopig.
5: Ja, nee, het is echt, we hebben geen bedoeling. Dus ze zijn allebei, de uitkomsten zijn sowieso goed. Maar ja, omdat het dus ook wel heel erg gaat over dat verbonden zijn met mensen, voelde dat gewoon als het allerbeste. Dit is ook ooit uit een improvisatie ontstaan. Het is niet dat we dit al geschreven hadden, maar ergens toen we dit een keer aan het doen waren, stapte ik gewoon opeens op het publiek af en vroeg ik om die aansteker. Omdat ik dacht, ja, ik heb hem nodig. Er zitten hier mensen, er heeft vast iemand een aansteker. Waarom zou ik het niet vragen? En we vinden het, ja, aan de andere kant vind ik het ook heel mooi als het dus zo is gegaan dat iedereen voelt, oeh, als ik dit nu geef, misschien zet ze dan wel echt een heleboel in de hands. Maar ik vind het dus ook heel mooi als er een contact, iedere keer als iemand het doet, voel ik echt van, ach, dankjewel. Oh. Wat fijn dat je me helpt. Ja, ik stel een vraag en je ziet dat ik het nodig heb. Dus ja, ik vond het heel lief dat je hem gaf. Bedankt.
6: Met heel veel liefde gedaan.
5: Ja.
6: Hoe is het voor jou als acteur als het publiek de richting van een voorstelling verandert?
5: Ja, ik vind dat eigenlijk wel heel erg mooi, want het is theater, dus we zitten er allemaal. We zijn allemaal daar aanwezig. En ik natuurlijk met een totaal andere rol dan jij. Maar het is heel belangrijk dat jij er bent, dat we dat samen eigenlijk doormaken. Dus dat jij jouw richting ook een beetje in de voorstelling stopt, vind ik dan juist heel erg mooi.
6: De naam viel al even, Patroon, het nieuwe muziektheatercollectief. Jullie zijn met z'n vieren. Hoe hebben jullie elkaar gevonden?
5: Bita Babazade, René de Graaf en ik zaten bij elkaar op de middelbare school. Dus wij zijn nog vrienden van lang, lang geleden.
6: En dan allemaal dezelfde richting en allemaal zo getalenteerd. En ook dus allemaal muzikaal.
5: Ja, dat is echt super tof. We zaten op een middelbare school met twee fantastische theaterdocenten die bij heel veel mensen de liefde voor theater hebben aangewakkerd eigenlijk. Dus ja, van hen hebben we het wel een beetje meegekregen. En het zat natuurlijk in ons allemaal al een beetje. En ik denk ook dat we elkaar wel gemotiveerd hebben om. We waren daar echt al zo serieus mee bezig op de middelbare school eigenlijk al. Dat we ook elkaar gemotiveerd hebben om erin door te gaan en om te durven je beroep ervan te maken. Maar we zijn allemaal op andere momenten naar de toneelschool gegaan. Dus niet tegelijkertijd.
6: En ook niet naar dezelfde?
5: René en ik wel. Naar Maastricht geweest. En Bita zat in Amsterdam. Ja, ja. En toen zijn we dus allemaal op een gegeven moment afgestudeerd en eventjes gewerkt. En toen gedacht, ja, nu willen we ook gewoon samen iets maken.
6: Ja. Is dit het? Nee, we moeten samen aan de gang.
5: Precies. En toen is Wieke erbij gekomen. Wieke zat ook bij ons op Maastricht. En die hebben we erbij getrokken. En toen zijn we met z'n vieren gaan maken eigenlijk.
6: Ja. En hoe verdelen jullie de rollen en wie wat doet? Want ik kan me voorstellen dat Mette, die de hoofdrol speelt, dat is ook een hele zware, maar ook een hele interessante rol om te spelen. Ik kan me voorstellen dat jullie dat allemaal wel willen.
5: Ja, dat is nu is dat zo uitgepakt. Maar ik denk dat we dat dan voor een volgende voorstelling weer helemaal anders zouden doen. En hier kwam het ook wel zo uit, we zijn allemaal muzikaal, maar de andere drie zijn wel een stukje muzikaler dan ik. Dus het was ook een beetje vanuit bedacht vanuit, oké, dan zijn zij met z'n drieën eigenlijk het de muzikale kern van de voorstelling. En dan heb je diegene aan de andere kant van de lijn die dat wat minder is. Dus zo ben ik ook in met de schoenen komen te staan, zeg maar.
6: Speel jij in het geheim een muziekinstrument, maar dan dus een beetje matig?
5: Nee. Nou, in het geheim wel, ja, voor mezelf. Ik heb een keyboard. Ik vind het heel leuk om er een beetje op te pingelen, maar wel dus heel matig, ja.
6: We nemen een voorschot op jouw cultuurlijst. Waarover ik al zei, een gigantische cultuurlijst. Heel veel tips, echt geweldig. En wat daarin stond is de NFF Focus Talk. Hoe zorgen we voor een betere representatie, veilige werkomstandigheden en een gelijkwaardige positie van vrouwen in de Nederlandse film- en audiovisuele sector? Op 29 september is dat in de stad Schouwburg. Waarom zeg jij, koop gewoon kaarten en ga daar naartoe?
5: Ja, ik kan zelf helaas niet, dat vind ik verschrikkelijk. Maar dit is een focus talk georganiseerd door ACT, Acteursbelangen en Vrouwen in Beeld. En Vrouwen in Beeld en ACT hebben samen een onderzoek gedaan naar de representatie van vrouwen in de Nederlandse filmsector. En de resultaten van dit onderzoek presenteren ze op 29 september in een blauwdruk die ze hebben geschreven, waarin eigenlijk een soort handleiding en tools gegeven worden om de representatie van vrouwen in de filmsector te verbeteren. Maar ik denk dat het niet alleen voor vrouwen in de filmsector interessant is, maar überhaupt over de representatie van vrouwen. Ik vind het zo tof hoe ze dit gedaan hebben, dat ze zo'n gigantisch onderzoek en daar echt tools uitgehaald hebben om gewoon verandering te bewerkstelligen. Ja.
6: Als je iets mocht veranderen, nu, dat je zou kunnen zeggen, ja, mensen weten niet dat dit aan de gang is en dat ik hiermee te maken heb. En dat vind ik heel vervelend. Maar wat is dan?
5: Dat is een lange lijst. Je kunt ook Vrouwen in Beeld al op internet opzoeken. Dan zie je al een aantal van hun resultaten. Daar stond bijvoorbeeld in dat vrouwen nog steeds 18,5% minder verdienen voor hetzelfde werk als mannen in de filmsector. Dat vond ik best wel een shocking.
6: Ja, dat is niet normaal.
5: Nee, maar los van geld ook. Hoe vrouwen worden neergezet in film. En dat het nog steeds. Ze hebben de Smurfin-actie opgezet. Ze hebben shirts gedrukt met het woord Smurfin erop. En dat is eigenlijk uitgaande van het Smurfin-principe. Dat in de Smurfen heb je allerlei Smurfen. Die hebben allemaal een taak. Dus die zijn.
6: De moppersmurf, de brilsmurf en de lolsmurf.
5: Dat zijn allemaal mannelijke Smurfen die een eigenschap hebben. En je hebt Smurfin. En haar eigenschap is vrouw. Dus het enige aandeel wat zij heeft is het zijn van een vrouw. En dat principe is in een heleboel films nog steeds aan de hand eigenlijk. Dat de vrouw gewoon vrouw is. En daar vestigen zij aandacht op en zeggen dat kan echt niet meer.
6: Met een beetje pech ook nog zonder naam.
5: Precies, ja. Ja, nee, dus. Maar ik krijg er heel veel hoop van dat dit. Dat zoveel actrices zich en filmmakers en alle mensen uit de filmsector zich verenigen en er iets anders van proberen te maken. Ja.
6: En ook heel veel mooie, slimme, geweldige sprekers ook op die dag, zag ik. Precies. Met een fantastische lijst. Dus als je daarbij wil zijn, 29 september in de stad Schouwburg in Amsterdam, de NFF Focus Talk over onder andere de representatie van vrouwen in de film- en audiovisuele sector. Mocht je de radio net hebben aangezet, hele goede morgen. Dit is Een Uur Cultuur, een programma van de VPRO, waarin ik, Eva Koreman, een uur lang iemand mag spreken die de wereld een stukje mooier maakt. En vandaag is dat theatermaker en acteur Eva-Linde Lammers. We hebben het over geschiedenis van een ongeluk van 17 september tot en met 31 oktober te zien door het hele land. En jij hebt dus ook een lijst met cultuurtips. Toen ik net vroeg, waar kijk je naar uit om over te praten, toen noemde jij een Spaanstalige serie, Los Años Nuevos, van Rodrigo Sorogoyen. Spreek ik dat zo goed uit?
5: Volgens mij wel. Kan ik die beter in ieder geval.
6: Een overeenkomst tussen deze serie en de voorstelling die jij hebt gemaakt met Patroon is dat het zich afspeelt op Oudjaarsnacht.
5: Ja.
6: Oudjaarsavond.
5: Ja, soms op oudjaarsavond, soms op 1 januari. Dus dat verschilt. Je volgt een stijl van 2016 tot 2026. En elke aflevering speelt zich af op dus oudjaarsavond of nieuwjaarsdag. En dan steeds een jaar later. En je volgt eigenlijk die hele relatie van dus de eerste keer dat ze elkaar ontmoeten op oudjaarsavond. Tot 10 jaar later. En hoe zij van hun 30ste tot hun 40ste hun leven eigenlijk verlopen is en hun relatie verlopen is. En het is echt een fantastische serie.
6: Maar waarom dan?
5: Het is hyperrealistisch. Wat niet altijd hoeft te betekenen dat het fantastisch is. Maar in dit geval vond ik het zo bijzonder. Het is zo levendig gemaakt. Je kunt ook soms stukken van de dialoog bijna niet verstaan, omdat er dan allemaal achtergrond mensen doorheen zitten. Het voelt bijna alsof je naar een documentaire zit te kijken. Maar het is allemaal tot in de puntjes geschreven en geregisseerd. En wat ik dus ook heel knap vind aan hoe ze dit geschreven hebben, is dat ze dus, je komt steeds een jaar later. Dus er is een heel jaar voorbij gegaan wat je helemaal voelt op die avond. Dus er komen echt hele kleine details in voor, waardoor je eigenlijk al een hele wereld voor je kunt zien in wat er in dat jaar gebeurd is eigenlijk. En wat ik ook een heel mooi aspect van de serie vind, is zij, je ziet dus hun liefde. Nou, dat is ook prachtig om te zien hoe, waar zij allemaal doorheen gaan met elkaar. Maar elke aflevering is er ook één shot eigenlijk, waarin twee andere mensen die zij samen zien, een ander stel, in de camera kijken en gewoon stilstaan en in de camera kijken. En zij met elkaar fantaseren over hoe het leven van die andere twee mensen is eigenlijk. Dat is echt super mooi onderdeel ook.
6: Oh, slim.
5: Ja, ja, echt heel. Ja. En dat gaat dan echt van een super oud stel wat ze ergens op een bankje zien zitten, tot een stel waarbij ze in de auto zitten die met elkaar aan het ruzien zijn. Ja, dat is echt fantastisch.
6: Hoe verhoud jij je überhaupt tot oudjaarsavond en het concept oud en nieuw?
5: Ja, nou, dat is ook wel een grote reden waarom we die avond gekozen hebben in onze voorstelling, is wel ook met de thematiek van geluk. Het is zo'n avond waar een soort, nou ja, er hangt letterlijk druk in de lucht. Maar er zit ook vaak een soort gigantische sociale druk op van dit moet de leuke avond van het jaar zijn. Het is natuurlijk een avond waarop je terugblikt op hoe is dit jaar geweest en al een soort van voornemens hebt voor de rest van het jaar. Ik denk dat wij dat vonden, dat wel een heel interessante avond om een voorstelling over geluk zich op te laten afspelen. Ja,
6: ja, ik ben echt door jouw verhaal al heel erg aangezet om deze serie Los Años Nuevos ook helemaal te gaan kijken. Oh, ik heb zelf ooit na een relationeel vreselijk jaar op oudjaarsavond, dat mijn toenmalige partner zo vervelend was en dat alles zich samenbalde in die avond, dat ik de volgende dag wakker werd op 1 januari en dat ik dacht, zo, jij de deur uit en ik wil je nooit meer zien. En zo geschieden.
5: Wauw. Ja. Dat is nog eens goed een nieuw jaar beginnen.
6: Ja, ja. Het was helaas ook in een nieuw huis, in een eerste koophuis waar we net 2 weken in zaten. Oei. Dus het was, weet je wel, ook zo heel, heel treurig in zo'n onaf huis waar nog allemaal dingen aan moesten gebeuren.
5: Hi.
6: Dus ik voel heel veel bij de thematiek.
5: Ja, nou, dan zou ik het je zeker aanraden om te gaan kijken.
6: Ja, deze serie Los Años Nuevos te zien op Mubi.
5: Ja.
6: Mooi platform. Dan naar de Voorleesexpress. Wat heb jij, gegeven als kindertip?
5: Ja. Ja, het is eigenlijk niet echt een kindertip, want het is vooral voor als tip voor volwassenen, maar het is bedoeld voor kinderen. Het is een vrijwillige organisatie die door het hele land zit. Die is bedoeld om taalplezier en leesplezier bij kinderen te bevorderen. En dan vooral bij kinderen die minder toegang hebben tot taal of Nederlandse taal. Vaak kinderen met een diverse achtergrond die thuis niet alleen Nederlands praten of geen Nederlands spreken. En waar bijvoorbeeld op school wordt geconstateerd van, oh ja, je loopt misschien een stapje achter, maar dat lukt niet helemaal om dat in de klas bij te benen. Dus je hebt wat extra hulp nodig. En dan ga je als vrijwilliger een uurtje per week of een uurtje per 2 weken met een kind lezen. En eigenlijk plezier maken rondom verhalen en taal. Dus het hoeft ook niet alleen lezen te zijn. Het zijn soms ook taalspelletjes of samen een verhaal bedenken, vind ik altijd heel leuk. Dat.
6: En kies jij dan altijd zelf wat je gaat doen?
5: Ze hebben wel een soort van handleiding met tips van wat je kunt doen. Dus daar put ik soms ook uit. Maar ondertussen heb ik dit nu al een aantal jaar gedaan. Dus heb ik ook wel een beetje mijn eigen repertoire. En je gaat één dag, het is in samenwerking met bibliotheken altijd. Dus je gaat ergens aan het begin van het traject samen met dat kindje naar de bibliotheek en boekjes uitkiezen die zij leuk vinden. En dat is altijd echt een feest.
6: En hoe is het om dan steeds weer opnieuw contact te maken met een kindje? Want hoe lang ben je meestal bij een gezin?
5: 20 keer. Dus 20 uur in totaal.
6: Daarin bouw je ook best wel een innige band op.
5: Ja, dus ik kan ook soms echt wel. Nou ja, ik heb dan nog wel af en toe contact met die ouders gelukkig nieuwjaar bijvoorbeeld. maar inderdaad, het is best lastig om dan weer weg te gaan. Maar ja, die 20 uur zijn al zo bijzonder geweest en belangrijk geweest dat sowieso de meerwaarde is. Ja, maar ja, het is heel mooi om gewoon heel even ook in zo'n gezin te komen en even daar onderdeel van te zijn en ja, iets te doen waar ze blij van worden en dankbaar voor zijn. Ja.
6: Hoe ben je erbij gekomen om dit te gaan doen?
5: Mijn vader werkt bij de bibliotheek en die kende dit. Dus die raadde dit aan. En ik hou heel erg van lezen en van taal en kan daar ook denk ik goed het plezier over brengen. Dus dat, ja.
6: De voorleesexpress.
5: Word vrijwilliger.
6: Dan naar openbare kunst. Iedereen is onzeker. Die zin die verscheen op verschillende plekken in en rond de hoofdstad. Waarom wilde jij dit tippen?
5: Ja, ik vind dat zo'n. Ik zat te denken over openbare kunst. Toen zag ik dit, dacht ik, ja, dit is, vind ik ook gewoon echt een kunstwerk eigenlijk. Dat je dit overal door de stad plaatst. En ik vind het ook zo'n hartverwarmend soort van. Ja, hoe noem je dat? Hart onder de riem, soort van een boodschap eventjes voor je als je ergens rondfietst en het even allemaal niet meer weet en je leest dat. Troost gewoon eigenlijk.
6: Ja. Het is heel geruststellend.
5: Ja, het is heel geruststellend. En het verbindt je ook met iedereen om je heen op dat moment, op die plek. Denk je, oh ja, jullie zijn ook allemaal onzeker. Jullie weten het allemaal ook niet. Ja.
6: Er is één zin in jullie voorstelling, Geschiedenis van een ongeluk, die bij mij blijft hangen. En dat is, iedereen valt. En er zit dan ook een soort echo op. Ja. Toen dacht ik, ja, iedereen valt een keer of meerdere keren. Dat kan niet anders, dat is inherent aan leven. En toen jij met je tiplijst kwam van en iedereen is onzeker, die gravity, dacht ik, oh, daar zit wel een
5: rijm in.
6: Ja,
5: ja, wat mooi, wat mooie. Ja, die iedereen valt. Ik vind het ook echt, het is een supermooi nummer wat Wieke heeft gecomponeerd. Ik denk inderdaad dat daar dezelfde boodschap in zit eigenlijk. Van, we vallen allemaal een keer om en dat is goed om te weten. Ja.
6: Ja, dus als je het even niet meer weet, denk dan, iedereen is onzeker en iedereen valt. En misschien als je opkijkt, zie je het ergens staan, lelijk opgeschreven op een brug. En dan is het toch weer mooi.
5: Ja.
6: Een andere gratis tip van jou is een Instagram-account, namelijk View from a Bridge. En dat is ook inspiratie voor de voorstelling geweest.
5: Klopt, ja, want het is een Instagram-account en een podcast. Daar kwam ik laatst pas achter. Ik wist niet eens dat het een podcast was. Maar en dit is een. Er hangt een rode telefoon op een brug, ergens in een stad. Eerst in Londen, maar nu doen ze het ook in andere steden. En je kunt die telefoon opnemen. Mensen nemen die telefoon op en voeren een gesprek met iemand aan de andere kant van de lijn en delen eigenlijk hun diepste sores of hetgene waarmee ze bezig zijn op dat moment. En het zijn zulke mooie, eerlijke gesprekken waarin je dus ook weer, als je dat kijkt, weer even ziet van wauw, iedereen heeft zo'n verhaal en is zo. Zo'n uniek leven en is zo krachtig ook. Het zijn zo vaak zulke krachtige mensen die zo mooi kunnen vertellen over hoe ze door dingen heen zijn gekomen.
6: En weet jij of het willekeurig is, of het voorbijgangers zijn en dat ze dan de allerbeste verhalen eruit halen en dat dan plaatsen? Of denk je dat het is afgesproken?
5: Ja, ik heb hier dus ook geprobeerd om hier achter te komen, maar ik ben er niet achter. Nee, maar het zijn zulke goede verhalen dat ik wel denk dat ze er, dat er iets van invloed op zit. Maar ja, ik probeer gewoon te geloven dat er iemand langs komt lopen en dat het dan maar gewoon zo is.
6: Ja, we houden het daar gewoon toch op. Ja. Ja. En iemand die langs is komen lopen is Jerry Saltz, een New Yorkse art critic. Ik wilde zeggen een art cricket, maar dat is, ik weet niet wat het is, maar ik wil het wel.
5: Ja, inderdaad.
6: Een art cricket.
5: Een art cricket. Ja.
6: En die zegt eigenlijk iets in de lijn van waar we het net over hadden. Iedereen is onzeker, iedereen valt. Nou, daar heeft hij ook een bespiegeling op.
7: Here's the truth. Nobody is ever thinking of you. No matter what you think, my advice is make an enemy of envy. Envy is like holding a knife to your own throat. It will make you get cynical, and cynicism kills art. So make an enemy of envy today. The other, work, work, work, work, work. Yes, research, be your own best assistant, but work, work, work. Work leads to other work. You never know what you're going to do until you fucking do it.
6: Ja, en ja, make an enemy of envy, dat is ook echt een hele
5: mooie zin.
6: Ja,
5: ja,
6: ja, ja, a view from a bridge. Ja, geweldig. Ik heb er best wel wat tijd nu al doorgebracht op de feed van dit Instagram-account. Dan wil ik met jou naar muziek. Sarah Janne.
5: Ja.
6: Geweldige theatermaker ook. En zangeres. Bravo Leone. Overal bekroond met sterren en andere lofuitingen. En jij wil graag een liedje van haar laten horen. En dat is Stoplicht. Waarom heb je dat uitgekozen?
5: Ja, ik was 2 weken geleden, denk ik, heb ik Bravo Leone pas gezien. En ik was helemaal omvergeblazen. Ik vond het zo'n eerlijk en prachtig en krachtig en overdonderend verhaal en voorstelling en muziek. En vooral dit nummer vond ik zo mooi. Ze zingt fantastisch en ik vind de taal geweldig. En het korte verhaal eigenlijk wat er verteld wordt in het nummer. Ja.
6: Ja, want wat is het verhaal dat er verteld
5: ja,
6: wordt?
5: Zij, de voorstelling gaat over haar relatie tot haar ouders, maar vooral tot haar vader. Waar ze niet door, of bijna niet door opgevoed is, die ze niet goed heeft gekend gedurende zijn leven. En vlak voor zijn overlijden nog een keer heeft gezien. En dan overlijdt hij. En dan moet ze een rouwproces in, gaat ze rouwen, maar ze vraagt zich eigenlijk af om wie? Want ik ken jou helemaal niet goed. En dat hele rouwproces en haar zoektocht naar wat heb ik eigenlijk allemaal van mijn vader zit in die voorstelling. En in dit nummer ziet ze iemand op straat bij het stoplicht staan en ze denkt heel even dat het haar vader is. En dit liedje gaat daarover.
6: Laten we luisteren naar een stukje van Stoplicht, Sarah Janne.
8: Een man staat aan de overkant te wachten op groen licht. De eerste 5 seconden denk ik, dat is jouw gezicht. Hij heeft jouw ogen en jouw jas. En ik dacht even, ook al kan het niet, dat jij het was. Straks wordt het groen. Dan weet ik weer. Dat ook een andere meneer een jas kan dragen die jij vroeger droeg. Maar voorlopig is het rood. Je bent even niet meer dood. En ik wil alle vragen vragen. Ik je niet vroeger vroeg.
6: Denk je ook aan een specifiek iemand bij dit nummer? Of is het meer het concept dat je raakt?
5: Het is het concept, maar het is ook wel, ik denk ook wel aan veel mensen en hun verhouding tot hun vader. Ik denk ook wel aan mezelf. Als ze dat zegt van we stellen, of we hebben ouders, op een gegeven moment zingt ze, we hebben ouders waar we niet mee praten. Dat is niet zo. Ik praat niet met mijn ouders. Maar ik heb wel altijd een soort behoefte gehad om grote vragen te stellen. Maar dat ook niet zo goed gedurfd of zo. En dat vind ik wel een heel mooi gegeven wat zij hierin uitlegt. Op een gegeven moment zit er ook een stukje in waarin ze die vragen opzomt. Welke vragen je eigenlijk zou kunnen stellen. En dat is wel iets wat me intrigeert. Of wat ik mooi vind, ja.
6: Zoals, hoe heet de vroedvrouw?
5: Ja, bijvoorbeeld. Ja, dat is een goede vraag om te stellen. Ja. Ja.
6: Ja, heb je eigenlijk het gesprek over hoe je ter wereld bent gekomen, hoe de bevalling is gegaan? Heb je dat eigenlijk gevoerd met je ouders?
5: Ik weet wel een deel. Ik weet vooral volgens mij dat het lang duurde. Maar verder eigenlijk niet. Volgens mij hebben ze hebben wel een dagboek bijgehouden voordat ik geboren werd. Wat ik volgens mij ooit wel gelezen heb. Waarin ze tijdens de zwangerschap bespraken hoe hun relatie ging. En hoe ze zich tot het komen van een kind verhielden. Ja.
6: Oh, dat is ook wel heel spannend. Of dat kan heel spannend zijn.
5: Ja.
6: Wat heb je daaruit gehaald?
5: Ja, ik kan me vooral nog iets herinneren over een Koningsdag waarop mijn moeder baalde dat zij niet mocht drinken en mijn vader wel. dat is me heel erg bijgebleven. Maar ook gewoon heel erg, ja, de verwachting en de liefde. Ja.
6: En als je het hebt over grote vragen, wat zijn de grote vragen die jij zou willen stellen?
5: Ja, goed, grote vraag. ik zit even te denken wat ook weer die vragen in dat nummer, want daar zat er één in waarvan ik dacht, oh, dit vind ik echt een mooie vraag om te stellen, maar nu weet ik hem even niet. Mag ik hier nog even over nadenken?
6: Ja, dat mag. Ja, we hebben nog zo'n 7,5 minuut.
5: Okay.
6: Ja, dus dan heb je nog de tijd om erover na te denken. Ja. En dan moet je tegelijkertijd ook nog praten over dingen.
5: Ja, okay.
6: Kan jij dat nadenken?
5: Ja, best vaak wel. Dat is die app die op de achtergrond doorgaat. Ja. Ja.
6: Een andere voorstelling die jij wil tippen naast de muziek en een voorstelling van Sarah Janne is Florentina Holtzinger. A Year Without Summer.
5: Ja.
6: Een body horror musical. Nou, ik zag de trailer en ik wist niet wat ik meemaakte. Ik weet niet of ik ooit zoiets eerder heb gezien in het theater.
5: Nee, dat heb ik dus ook. Ik heb ooit een voorstelling van haar gezien, Tans. En daar had ik precies dit. Ik echt, je weet niet wat je overkomt. Het is zo gigantisch en gaat over alle grenzen. Maar het is ook supermooi en het is bizar. Je moet het een keer gezien hebben, vind ik.
6: Ja. Want in A Year Without Summer, dat is een dystopische wereld. En daarin zag ik op het decor een hele grote opblaasvrouw. Een hele grote vagina eigenlijk. En alle acteurs op het podium zijn ook naakt op doktersjassen na. En dan wordt er een heel klein foetusje, een heel klein babytje wordt er geboren uit een wond op haar been. En dat ziet er echt heel vies uit. Dus ik moest bij de trailer moest ik ook al wegkijken. Dat ik dacht, hoe zitten mensen daar dan in de zaal?
5: Ja, je zit dus ook, je zit te gruwelen, maar je ook totaal te verwonderen over hoe dat gemaakt is. En ik heb deze nog niet gezien. Ik kijk er heel erg naar uit en tegenop. Maar dat vind ik er dus geweldig aan. Dat ze zo iets durft te maken wat gewoon alles in je open trekt eigenlijk. Elk gevoel, elke register, elke fantasie. Alles wordt aangeraakt op een bepaalde manier. En ook een gigantische kracht. Ik kan me uit die vorige voorstelling van haar herinneren dat er vrouwen aan hun haar opgetakeld werden en richting een motor die in de lucht hing, waar ze dan een soort dans op deden. Echt ongelooflijk. Je zit gewoon met je kaak op je knieën te kijken. Ja.
6: Ik heb een item op de Duitse televisie gevonden, waarin het begin eigenlijk klinkt als een soort promo. Dus het is in het Duits. Maar dat vond ik dus heel erg passen ook bij de absurditeit van de inhoud van de voorstelling. Dus ik wilde dit wel heel graag laten horen. Dus dit is eigenlijk een soort trailer van A Year Without Summer van Florentina Holtzinger.
9: Schmerz, Nacktheit und Blut. Sie stehen am Anfang des Lebens und sind irgendwie auch Markenzeichen der Kunst von Florentina Holtzinger. Die Kraft und Leistungsfähigkeit des weiblichen Körpers setzt sie aufregend und kunstvoll in Szene und schafft Bilder, die buchstäblich unter die Haut gehen.
10: Congratulations, Flo. That was a fantastic delivery. It's a musical!
11: Jahr ohne Sommer heißt das Body-Horror-Musical, ein neues Genre, das in der Volksbühne zur Welt gekommen ist.
6: Ja, toch waanzinnig, toch?
5: Ja, echt waanzinnig. En ik vind dus ook de... want het is dus gebaseerd op een waar gebeurde gebeurtenis, deze hele voorstelling. Namelijk A Year Without Summer, op een vulkaanuitbarsting. Ik weet even niet meer in welk jaar precies, maar een vulkaanuitbarsting ooit, waardoor er geen zonneschijn op aarde was. Dus er een jaar geen zomer bestond eigenlijk. En dat, die thematiek vond ik dan ook wel weer heel erg passend bij onze voorstelling. Dat er soms gewoon even geen zomer, even geen zonlicht is.
6: En dan maar op vertrouwen dat het terugkomt. En als het niet terugkomt, ja, dan moet je toch nog door.
5: Moet je door, ja. Ja.
6: 6 en 7 januari is A Year Without Summer.
5: A Year Without Summer.
6: Ja, ja, geweldig. Met heel veel bloed en naakt te zien in Theater Rotterdam. Eens even kijken, we gaan richting het einde van een uur cultuur. We hebben nog de documentaire van David Attenborough, Wild London. We hebben nog de podcast van Olivier Herter, Dat het was, van Hard Hoofd. Het Grand Hotel aan Zee, het eerste romantische kostuumdrama. Waar wil jij nog graag over praten?
5: Oeh, moeilijk. Dat het was, misschien. Dat het was is een podcast, inderdaad. En geschreven door Olivier Herter, een oud-klasgenoot van mij van de toneelschool in Maastricht. En hij heeft een, ja, vind ik zelf, een prachtig verhaal. Ja, toneelstuk, luister, hoorspel. Ik denk dat ik het een hoorspel moet noemen. Geschreven waarin hij zijn ervaringen met seksueel misbruik een plek heeft proberen te geven. En daar een fysieke plek voor van heeft gemaakt, namelijk het huis. En in die podcast gaat hij eigenlijk aan de hand van een dwalen door een huis. Probeert hij dat misbruik een plek te geven. Of misschien niet eens het misbruik, maar durven zeggen dat dat gebeurd is.
6: Ja, het trauma onder ogen zien op deze manier.
5: Ja.
6: Ik heb hier een fragment van het begin.
12: Het huis is het huis is het huis. Het huis is leeg. Maar ik ben gebleven dit keer. Niet voor de eerste keer ben ik thuis gebleven, maar voor het eerst ben ik in het huis gebleven dat anderen verlieten. Ook vecht ik nu tegen elke zin die hier niet wordt gezegd. En met elke zin die dat wel wordt, tegen elke zin die zich opdringt en mij lijkt te willen dwingen te stoppen met dit te zeggen.
6: Ja, Hard Hoofd, geschreven door Olivier Herter. En het verhaal heet dan Dat het was. En dat kan je overal luisteren op je favoriete podcastplatform. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit uur cultuur.
13: Podcast. Ik ga toch niet zeggen van, nou, jij bent klaargekomen, nu wil ik ook klaarkomen. Dan is de hele sfeer toch weg.
14: Heteroseksuele mannen komen tijdens seks ongeveer 95% van de tijd klaar. Voor heteroseksuele vrouwen is dat ongeveer 65%.
15: Dat ik dacht, dan zijn we er vanaf, want zo goed is het allemaal niet. En dan heeft hij, dan stopt het. En dan denkt hij waarschijnlijk ook nog eens dat het goed was.
14: Dat verschil heeft een naam, de orgasmekloof. Waarom bestaat dit?
16: Ik was dus in de eerste van de middelbare school toen ik erachter kwam dat een vrouw überhaupt een orgasme kon hebben.
14: Deze week in Docs, handleiding ontbreekt.
16: Ik masturbeerde al en ik wist al dat lekker voelde. Maar ik wist dus niet dat dat dan een orgasme was.
14: Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
17: Ster.
18: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
19: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
17: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
20: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
17: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
21: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt

0: Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Je kiest niet voor huidklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak. Vind je perfecte auto op Autoscout24.
3: Download de app en start met vinden.
4: NPO Radio 1.
5: 7 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in 2 deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. 2 weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Op foto's is een vuurzee te zien. De brand brak rond 3:45 vannacht uit, waardoor is nog onduidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand, meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte uit met 4 ploegen en 2 hoogwerkers. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In Parijs zijn 2 Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op die werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. Het museum kon de grap niet waarderen en schakelde de politie in. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
6: Ster. Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
8: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
7: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
9: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
10: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
11: Ik ben flexibel.
10: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
11: Als we weer met NIV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
10: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
12: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.

0: No.
1: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
2: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
3: Steen, Ebenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
5: NPO Radio 1. BNN VARA.
6: Petra Zaagsma uit Koudum in Friesland heeft haar eerste ontmoeting met de Cities zanger. Al meerdere dagen hoort zij de vogel in een klein bosje aan het eind van de straat. Ze liet er een geluiden-app op los en ja hoor, Setisar. Nou, gefeliciteerd Petra. Hoort je nou ook iets moois? Neem het op en stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl.

een geluid uit Friesland. Harry en Monique Gauw stonden op de camping nabij Sneek. En hun tent stond naast een boom die favoriet was onder ransuilen. Ja, het lijkt me heel even leuk, maar de hele week kamperen naar zo'n ransuil. Dat is best spannend. Maar dank jullie wel voor het geluid. In dit eerste uur de Crossbill Guides Nederland. Een van de genomineerden voor de Natuurboekenprijs 2026. De Venolijn, nazomervlinders. En we gaan op pad met professor Hans de Kroon. Bekend plantenecoloog die met emeritaat gaat. Mijn naam is Menno Bentveld. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels.

0: de finale, het vijfde deel uit de White Reindeer Suite voor orkest van de Finse componist Einar Eklund. Uitgevoerd door de Oulu Sinfonia. En finale, ja, dat lijkt mij nou echt Fins voor de finale. En als dat niet zo is, dan hoor ik het wel van collega's van Radio 4. Het overkomt je misschien wel eens dat je tijdens een wandeling in de Nederlandse natuur dagdroomt van bloemrijke bergweides of Oost-Europese oerbossen. Want ja, voor echte natuur moet je toch in het buitenland zijn, dat hoor je vaak. De Crossbill natuurreisgids voor Nederland rekent daar voor goed mee af. Aan de hand van 30 wandel- en fietsroutes bekijk je ons land zoals je dat waarschijnlijk nooit eerder deed. Auteurs Dirk Hilbers en Constant Swinkels zijn ermee genomineerd voor de Natuurboekenprijs 2026. Verslaggever Gert Albertsen loopt met hen een deel van de route in de Millingerwaard.
1: Nou, wat je daar hoorde was een matkop, toch? Maar we zijn het een beetje aan het roepen. Niet zo'n mooie Pietje Pep, hè? Dat dan weer niet. Ja, maar, ja,
2: wel. Je hoorde een beetje dat nasaal, hè?
1: Ja.
2: Ja, dat, ja. De matkop. Een mezensoort. Die verwacht je hier, Dirk.
1: Ja hoor, ja, dit is zachthout ooibos waar we hierin staan. Dus dat zachte hout, dat vindt hij prettig. Dat is het soort bos waar hij graag in verkeert, inderdaad.
2: Ik liet jullie het gebied bepalen waar we vandaag heen zouden gaan. Moesten jullie lang twijfelen, Constant?
3: Niet heel lang, nee. Nee, de Millingerwaard is toch wel een heel bijzonder stukje Nederlandse natuur.
2: Waarom?
3: Die laaglandrivieren met de uiterwaarden, waar we ook weer nieuwe natuur gecreëerd hebben bijna als mensen, de natuur weer de ruimte gegeven hebben. Dat alles is wel heel typisch Nederlands. Ja? En dan zitten er ook nog eens heel veel bijzondere soorten.
2: We staan nu nog op een pad. In die zachthout ooibos. Ik zie vooral wilgen. Hier staat een S. Laten we een stukje het gebied verder inlopen.
1: Ja, we lopen over een oude dijk waar vroeger die smalsporen overheen lagen. Dus dat zijn
2: smalspoor?
1: Ja, dat zijn kleine spoorlijntjes die de klei, dus we hebben kleine wagonnetjes, werd de klei, die werd getiggeld zoals dat heet. Dus die werd oppervlakkig afgeschraapt van de bodem. En met die spoorlijntjes vervoerd naar de steenfabriek. En daar werd er baksteen van gemaakt. En wat er overbleef waren zogeheten tichelgaten die langzaam verlanden. En we lopen eigenlijk door tussen die tichelgaten heen. Dat zijn die moerassige plekken die zo bijna jungle-achtig begroeid zijn. Wilgen eromheen, ja. Veel waterplanten.
2: Hier een mooie open plek.
1: Ja.
2: En aan de randen van die verdroogde geul zien we allemaal oude wilgen die er zo over die geul heen hangen.
1: Ja, en het toffe van die wilgen is, het is een van de snelst groeiende boomsoorten ter wereld. We hebben het over de schietwilg hier, Salix alba. En die kan tot meer dan een meter per jaar omhoog schieten. Dus het is grappig, toen het net werd afgegraven, je keek eerst over zo'n kale vlakte. Maar het jaar erop had je echt al duidelijk struiken. En een paar jaar later had je een bos dat er super wild uitziet eigenlijk. Zoals waar we nu naar kijken.
2: Dit ziet er, zoals je zei, echt uit als een jungle, ja. Maar dit is eigenlijk heel jong.
1: Ja.
2: We gaan door op het smalspoor.
3: In alle boeken van de Crossbow Guide zit een uitgebreid deel over, nou ja, de historie van het gebied, geologische historie, de vorming, welke ecosystemen daar voorkomen en welke soorten daar zitten en waarom.
2: Waarom is dat belangrijk voor jullie, om dat goed te schetsen?
3: Nou, het geeft natuurlijk, soorten staan niet zomaar ergens, komen niet zomaar ergens voor. Die komen ergens voor om een reden. En die reden, dat begint vaak bij de bodem. Wat voor type bodem hebben we hier? En als je dat leert begrijpen, dan leer je dus ook begrijpen waarom die soorten daar zitten. Of kun je zelfs beter op zoek naar die soorten, omdat je weet, oh, dit zou een geschikte plek voor die soorten kunnen zijn.
2: Het is een diepere analyse van het gebied, zodat je het echt, echt doorgrondt.
3: Precies, op
2: dat
3: die manier.
2: Dat je niet alleen leuk naar de zeearend zoekt, maar dat je ook weet waarom die zeearend daar leeft.
3: En wat we in dit boek dan nog echt hebben toegevoegd, is dat we ook naar Nederland zijn gaan kijken, ja, met een soort internationale bril op. We hebben allebei heel veel door Europa gereisd. Reisgidsen naar allerlei gebieden in Europa gemaakt. En ja, Nederland vergeten we daar snel bij natuurlijk als Nederlanders. Ja, het buitenland is altijd mooier in je hoofd. En we zijn dus met die internationale bril op naar Nederland gaan kijken. En we voegen ook toe, ja, hoe bijzonder zijn deze landschappen nou voor Nederland? Voor Europa, die landschappen die we in Nederland hebben.
2: Laten we naar het landschap hier kijken. We komen nu uit op een open gebied. Als we nog 30 meter door zouden lopen, zouden we de geul inlopen. Ik zie daar achter dat wilgje een grote steenfabriek.
3: Ja, klopt.
2: Hoe bijzonder is dit?
3: Ja, dit is wat mij betreft een best wel typisch Nederlands landschap waar we nu dus staan. Dit is echt dat uiterwaarde gebied van zo'n laaglandrivier waar met hoogwater een heleboel van dit gebied onder water komt te staan, wat met laagwater weer droog valt. Dat creëert allemaal habitats waar, we gaan zo wel even naar de plantjes kijken, maar waar hele leuke dingen kunnen staan. Ja, en die steenfabriekenhistorie, ook dat is weer een heel erg typisch Nederlandse historie ook. Die je hier dus voor je ogen ziet. Ja, nu niet meer in gebruik zijn de afgebrokkelde steenfabriek. Het gebied is teruggegeven aan de natuur. Het idee van teruggeven aan de natuur is ook alweer heel erg Nederlands.
2: Okay.
3: En natuurlijk ook eigenlijk weer een soort nieuw hoofdstuk in onze eeuwigdurende strijd met het water hier. Want het is ook weer waterberging wat we hier doen bij hoogwater. Zodat de druk op de dijken verder beneden strooms minder groot wordt.
2: Laten wij deze wal afgaan.
3: Ja.
2: Gaan we eens even op zoek naar wat planten.
3: Ik denk dat dit het veiligste spoor is.
2: Met die stijl. Er staat hier een stevige wind. We lopen nu op het kale strandje.
3: Ja.
2: Veel zand.
3: Veel zand en ja, vrij klein. Onooglijk zal ik nog niet zeggen, maar ik denk niet dat je de gemiddelde wandelaar hier nou helemaal vanuit zijn slof schiet, zeg maar, van enthousiasme. Maar
2: met je paraplu wijs je naar een geel bloempje.
3: Ja, nou, met kleine gele bloempjes. En dit is klein vlooienkruid. En dit is nou typisch zo'n soort van die rivierstrandjes. Die groeit op plekken waar de competitie van andere planten eigenlijk laag is. Een pionier noemen we dat. Die heel snel de open plekjes weet te vinden. En hier staat dus, in andere tijden van het jaar staat dit onder water. En als het droog valt is het dus een soort die heel snel kan kiemen, snel kan groeien. En weer bloemen kan maken.
2: Ja.
3: En op die manier gebruik kan maken van dit soort plekjes.
2: Zullen wij de geul even een stukje volgen? Hebben wij een minderwaardigheidscomplex als Nederlanders, als we kijken naar onze natuurgebieden?
4: Ik in elk geval niet meer. Maar ik heb het gevoel dat veel mensen dat wel hebben. Dat toch een beetje dat Calimero-gevoel van we zijn maar klein, we stellen niet zoveel voor.
2: Die paar postzegeltjes die eigenlijk een beetje in de weg zitten.
4: Ja, maar het is natuurlijk een land waar heel veel mensen wonen. En waar we continu aan het schipperen zijn met hoe kunnen we op een goede manier die natuurruimte geven. En tegelijkertijd daar ook op een fatsoenlijke en veilige manier in wonen. Maar de oplossingen die daarvoor vinden en zoeken, soms goede, soms slechte, soms zijn we er nog niet helemaal over uit. Maar die zoektocht is heel erg Nederlands. En het type landschappen dat we hier hebben die zijn ook heel erg Nederlands. Dus die poldernatuur, die veenweides, die natte heidevelden. Er is heel veel wat je echt hier vindt en niet of vrijwel nauwelijks elders.
2: We hebben echt wel iets om trots op te zijn.
4: Absoluut, ja.
2: We lopen nu echt langs de oever van die geul. We zakken een beetje weg in het mulle zand. Tu, ja. Groenpootruiter. Leuk.
4: Bekijken we zo'n gids nou de Nederlandse natuur te veel door een roze bril? Ik krijg dat wel eens te horen van mensen. En dat is best een beetje een dilemma. Want enerzijds ja, is het antwoord ja. Want we willen heel graag laten zien wat er zo bijzonder is. En dan moet je natuurlijk de mooiste plekken laten zien. Opdat je dan vervolgens zegt van oké, maar dan zit daar natuurlijk ook een soort verantwoordelijkheid aan. Dat moeten we dan ook beschermen. Want absoluut zijn er problemen. Dus dat idee van een soort trots op de Nederlandse natuur, ja. Maar wel vanuit een gedachte van oké, maar dan moet je er ook voor zorgen. Dan moet je er ook wat voor doen.
2: Ja, van een wild gezicht, hè?
4: Nou ja, dat is het. Het is gewoon een wild gezicht. Zo die golven, een beetje grijze luchten nu. Want het begint wat somberder te worden. En dan zo'n paard wat daar in zijn eenzaamheid rondloopt met die manen die zo'n beetje heen en weer gaan in de wind. Ja, het is schitterend. Het is echt schitterend.
2: Ik ga niet on-Nederland zeggen.
4: Nee. Niet on-Nederland.
2: Dat mag niet meer.
4: Nee, het is heel Nederlands juist. Ja.
0: Heel erg Nederlands en om van te genieten. Dirk Hilbers en Constant Swinkels over hun natuurreisgids voor Nederland. Volgende week reiken we tijdens een feestelijke uitzending de Natuurboekenprijs uit. En ook zij zijn genomineerd. Naast de juryprijs is er ook een publieksprijs. En u kunt nog stemmen. Kijk even op vroegevogels.bnnvara.nl.

0: Een heel lang slotakkoord van Alexandre Tarot. De titelmuziek uit de Franse film Beaupère uit 81, waarvoor Philippe Sardet de muziek componeerde, uitgevoerd dus door Alexandre Tarot. De Vroege Vogels Venolijn, er is weer heel veel ingesproken. We hebben het weer opgeknipt in een paar delen. Dit is deel 1 van wat u heeft ingesproken op 035-6711-338.
1: Victor Zwanenburg uit Dronten. Tijdens de zoogfondtelling van afgelopen weekend viel het op dat er veel roofvogels verteld zijn. Op de Elandweg nabij Zwitserland zag ik mijn eerste blauwe kiekendief, die samen met twee bruine kieken aan het jagen waren. Het was een vroegeling, want meestal neem ik ze waar in de eerste en de tweede week van oktober.
2: Henriette van Aken, Almere Parkwijk. Vanochtend tegen 8 liep ik langs de Hoge Vaart en daar zag ik 2 nijlganzen met 8 hele kleine pulletjes.
3: Janke van Thielen, Stokkum. Toen ik van de week een wandeling maakte door het park bij mij achter, vond ik daar al de eerste paddenstoelen. Waaronder de groene knolamoniet en de panteramoniet.
4: Toos van de Klashorst uit Roden. Mijn gele toverhazelaar heeft 3 nieuwe bloemen. Verder zit hij vol met nootjes van uitgebloeide bloemen.
5: Kees van Stijn uit Tietjerk, dit keer vanaf Schiermonnikoog. Gisterenmiddag zag ik hier nog 2 geaderde rietjes samen ronddartelen door de tuin van het vakantiehuisje.
6: Goedemorgen met Jeroen uit Zierikzee. Mijn vrouw en ik zitten tussen het werk door en de buien door te lunchen in onze tuin. En we zitten te genieten van onze klimop die in bloei staat. Het is een komen en gaan van zweefvliegen, bijen, hommels, vlinders. Maar ik denk dat ze gevestigd zijn, ook de geelpoothoornaar. Die is hier naar hartelust aan het jagen. Het is een mooi gezicht, maar ook wel een beetje triest om te zien. Groeten uit Zierikzee.
7: Dit is Els Laroy uit Boekelo. Maandag staan aan de bosrand van landgoed De Welen de blauwe bosbessen opnieuw in bloei. Deze zomer was er door de droogte geen bosbes te ontdekken. Ik ga het in de gaten houden.
8: Sjors Knotnerus. Maandag maakten we een wandeling langs de wijk De Rietkampen in Ede. Opvallend was het grote aantal tamme kastanjes, bijna rijp, in hun scherpe bolsters. Thuis in onze tuin hoor ik tjuk tjuk tjuk tjuk tjuk, heel fanatiek en luid. Verborgen in de laurierstruik zag ik trillende vleugeltjes. Een jonge vliegvlugge groenling, die gevoerd werd door pa of ma. Best laat in het broedseizoen.
9: Anneke Zwart, Amsterdam, Slotervaart. Een nazomermorgen met zon en weinig wind. Op een beschutte plek in mijn tuin op Tuinpark Ontspuiten wemelt het van hommels, bijen, kleine koolwitjes die op allerlei bloeiende planten afkomen. Onder andere de wilde plant blauwe knoop is zeer in trek, een nazomerbloeier. En verder verschijnen een atalanta, een dagpauwoog en een kleine vuurvlinder die heel lang op de Verbena bonariensis blijft forageren.
10: Dit is Mieke Pieren-Olijhoek uit Huizen. En ik loop in het bos met de hond. Als ik ineens allerlei geluiden boven me hoor. Wat blijkt, ik loop onder een hele grote eikenboom, een Amerikaanse eikenboom, door. En door een windvlaag komen er blijkbaar veel eikels los. We worden gebombardeerd met eikels. Het is nog een wonder dat we zonder geraakt te worden hieronder doorgekomen zijn. Het is 23 graden, maar ook herfst.
11: Goedemorgen, Jeannette Essenkuijt-Koekangen. Ik had deze week een stel primeur, zeg, geweldig. Ik vond nog 4 prachtige soorten rupsen. Op de populier, de bijzondere rups van de populier hermelijnvlinder, ja, met 2 lange zaadjes aan het achterlijf. Verder vond ik de rups van de witvakvlinder, zwart met rode stipjes en gele kwastjes bovenop. De groene rups met rood. De kwastjes op het achterlijf van het kroonvogeltje en de rups van het kameeltje, herkenbaar aan 2 bulten op de rug.
12: Dag, met Hans Gartner in Nes. Het lijkt wel of ze op ons hadden zitten wachten. De steekmuggen. Ik heb mijn hoofd nog niet om de deur, richting de dijk. En we worden al belaagd door bloeddorstige monsters die ik het wel gun. Want ze, ook zij hebben het niet zo makkelijk. Onderweg kwam ik langs het bosje bij de dijk. En de kleine vogeltjes zijn terug op de dijk te tapuiten. Maar in het bosje hoor ik een jonge tjiftjaf. Gisteren al een, waarschijnlijk een jonge Pietis. Er zitten heel veel kneuien op de restanten van de gemaaide akkers. Nou, wij doen het hiermee. We zitten lekker op de dijk. En mooier kan het niet zijn. Dag!

0: De Zigeuner en de Vogel van Julius Benedict. Na 7:30 de kleine vluurvlinder en plantenecoloog Hans de Kroon met emeritaat. Nu eerst het NOS Journaal met Dorien Bouwman.
1: NPO Radio 1. Het NOS Journaal.
2: De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op Merz om op te stappen verder oplopen. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Die brand brak vannacht uit. De oorzaak is nog niet duidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand. De brandweer gaat de vuurzee te lijf met 2 hoogwerkers en een drone-team dat de brand in beeld moet brengen. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd in de omgeving van de brand. De Amerikaanse president Trump gaat een zogenoemde AI-force oprichten. Die moet ervoor zorgen dat de VS koploper blijft op het gebied van kunstmatige intelligentie. Hij noemt AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Volgens Trump willen de democraten de technologie juist de nek omdraaien vanwege de gevaren ervan. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig, elders geregeld zon vandaag. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18.
0: En hier hebben we weer een geluid, ingezonden vanuit Friesland. Jacqueline Noordman uit Indijk hoort tientallen mussen in de heggen en beukenhagen rond haar huis. En daar geniet ze volop van. Dankjewel Jacqueline voor dit geluid. Hoort u ook iets leuks of moois in de natuur? Neem het op en stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. Zenden wij het weer uit. Of app het naar 035-6711-338. Zo direct op pad met plantenecoloog Hans de Kroon. Maar eerst nazomer vlinders. Want je ziet ze in mei, ook wel in juli, maar september is de absolute topmaand voor de kleine vuurvlinder. En deze soort is niet de enige vlinder die een derde generatie heeft gedurende 1 jaar. Vlak buiten Nijmegen, bij appartementencomplex Waaienstein, gaat verslaggever Rosemarijn Brus met Kars Veling van de Vlinderstichting op zoek naar vlinders in de nazomer.
3: Hierbij een stuk dat is in juni gemaaid. Dat zit nu volop met knoopkruid, hè, die paarse hier. Er staat wilde peen, er staat rolklaver, er staat daar biggenkruid, echt van alles te bloeien. En dat is op zich al heel bijzonder natuurlijk, half september, dat je dan al nog zoveel bloei hebt. Maar dat komt juist omdat ze het in juni gemaaid hebben. Dan heb je nu dat weer opnieuw in bloei komt. En daar zijn die vlinders echt op af. Hè. Die moeten echt nectar verzamelen om te kunnen vliegen. En om zich voor te kunnen planten moeten ze dus inderdaad veel bloeiende planten hebben. Nou, die zijn hier wel.
4: Ja.
3: Nu nog kijken of we ook die kleine vuurvlinder te zien kunnen krijgen.
4: Nou, laten we eens gaan kijken.
5: Nou, geen kleine vuurvlinder, maar
4: nee.
5: Een ander mooi vlindertje.
4: Ja.
3: Ook echt een graslandvlindertje, dat is het Icarusblauwtje. Kijk, gaat daar nu mooi open zitten, om toch nog een beetje te zonnen. Het is lekker zonnig weer, het is nog niet heel warm. Dus dan heeft hij even die extra warmte nodig. Het is allemaal wat oude beestjes. Als ze vers zijn, dan zijn ze nog knallerblauw.
4: En het eigen aan het Icarusblauwtje ten opzichte van bijvoorbeeld een boomblauwtje is het oranje aan de onderkant van de voorvleugel,
3: klopt,
4: toch? Ja. Zo zeg ik dat goed?
3: Nee, dat zeg je goed. Als je met de vleugels dicht ziet, zit je bij het Icarusblauwtje duidelijk oranje vlekjes.
4: Ja.
3: Boomblauwtje is echt wit met kleine zwarte puntjes. En de kleur blauw is ook wel iets anders, maar goed, dat moet je eens een beetje kennen. Maar eigenlijk, zo'n plek als we hier zitten, kijk, daar gaat er weer eentje. Dat is typisch een plek voor Icarusblauwtjes. Als ik hier, en zeker als je er meerdere bij elkaar ziet. Een boomblauwtje is echt een loner. Die zit vaak in zijn eentje. Vliegt langs bomen en struiken. Of in je tuin of op de heide. Maar zo'n bloemrijk grasland, als je dan meerdere blauwtjes ziet, weet je eigenlijk al zeker dat het Icarusblauwtjes zijn.
4: Dus dat is ook een soort die een derde generatie heeft.
3: Klopt. En die derde generatie is meestal vrij klein. Meestal heb je in de zomer de meeste Icarusblauwtjes. Maar het lijkt erop dat dit jaar, misschien door die hele warme periode die we gehad hebben, dat dit jaar die derde generatie ook echt groot is. En het feit dat we nu direct al zo'n blauwtje zien, geeft wel aan dat die hier in ieder geval veel aanwezig is. De warmte zorgt ervoor dat de ontwikkeling heel snel gaat. En als het nog vroeg in september is en ze zijn al helemaal klaar om uit te komen en het is goed weer, Ja, dan denken ze, zeg ik dan. Maar dat is natuurlijk niet zo. Dat zit ingepakt in. Dan wordt hij gewoon, dan komen ze nog uit.
4: Ja.
3: Als het heel laat in september of oktober pas is, dan blijven ze gewoon rustig in de pop zitten. Of, hè, dus dit is. Ja, ze reageren gewoon op de weersomstandigheden.
4: Ja.
3: Dan was het heel erg droog van de zomer. Maar ik heb het idee dat juist die ikrisblauwtjes toen in de pop zaten, toen het zo droog was. En dan hebben ze op zich geen last van die droogte. Ja. Als ze als rups goed hebben kunnen eten. Nou, als het droog is, als ze pop zijn, is dat niet erg. En dan kunnen ze nu massaal, of hopelijk massaal, tevoorschijn komen.
4: Maar kan het dan ook zijn dat dit eigenlijk een tweede generatie is, als ze dan de zomer eigenlijk over hebben geslagen? Of werkt dat niet zo?
3: Dat kan ook. In Nederland gebeurt dat niet zoveel. Maar bijvoorbeeld in de echte hete landen zie je wel dat ze echt de hete periode overslaan. In Nederland hebben we daar nog niet echt aanwijzingen voor. Dus ik denk dat dit toch wel echt de derde generatie zijn. Het was vroeg in het jaar, zijn ze al eerder, hè, door de klimaatverandering. Dus ze zijn al eerder. En ja, als dan de ontwikkeling snel gaat, ja, dan zijn ze gewoon ruim op tijd klaar om weer vlinder te worden. Ja. Ik ben hier nu speciaal even gaan zoeken bij die gele plant hier. Dat is de boerenwarmkruid. Want daar is de kleine vuurvlinder gek op. Dus, maar deze is onbezet. Maar
4: aha,
3: we gaan door met onze zoektocht.
4: Daar zit er een. Het lijkt op een distelvlinder.
3: Oh ja, ja, inderdaad, dat is een distelvlinder. Ja. Groot, sterk beest. Hè, die gaat nu zich vol tanken, want die gaat nog richting het zuiden om weg te trekken.
4: Ik zag achter jou een witje ergens fladderen, maar die ben ik nu ook alweer kwijt.
3: Nou,
4: ja. Ja.
3: Die zit vast ergens in te drinken, dus die komen we nog wel weer tegen.
4: Want dat is wat ze nu doen, hè? Gewoon nectar drinken.
3: Ja, ja. En ze zullen zich ook nog willen gaan voortplanten. Hè? Die ikrisblauwtjes willen nog eitjes afzetten, want die overwinteren niet als vlinder. Dus die moeten nog. Die moet uiteindelijk rups worden. En die rups gaat de winter in. En die witjes die gaan als pop overwinteren. Dus die moet nu eitjes afzetten, dan moet de rups uitkomen. Die moeten zoveel eten dat ze gaan verpoppen. En dan kunnen ze de winter overleven. Dus het is te hopen dat het niet volgende week al gaat vriezen. Zit er ook niet in. Maar dus ze moeten echt nu nog een heel stadium afleggen. De vlinders die zijn nu zo'n beetje klaar.
4: Ja.
3: Maar dan begint het pas. Dan komt het rupsstadium.
4: Maar het lijkt me wel stressvol om een derde generatie vlinder dan te zijn.
3: Je neemt een zeker risico. En wat we nu zien, dat is wel heel grappig. Die ikrisblauwtjes, kleine vuurvlinders, die witjes, die hebben altijd al drie generaties. Maar er zijn heel veel vlinders die maar één of twee generaties hebben. En die, door deze warmte, een extra generatie maken. Bijvoorbeeld zeldzame soorten als een kleine ijsvogelvlinder, een grote vuurvlinder. Hele zeldzame soort. Ja, en die nemen dan wel een risico. Want als die niet goed de winter in kunnen gaan, kan dat een klap zijn. Dan zien we bij die soorten dat het maar om een paar beestjes gaat. Als er maar een paar het doen, dan nemen ze niet zo'n groot risico. En we hebben natuurlijk ook geen echt strenge winters meer gehad de afgelopen 10 jaar. Dus het risico is niet echt groot. Maar ja, ze nemen een risico.
4: Ja. Ik blijf toch een beetje hangen bij, hoe komt het nou dat de ene vlinder dan, het oranje tipje, heeft 1 generatie. Zie je alleen in het voorjaar. En zo'n kleine vuurvlinder heeft er 3. Ja, hoe zit dat dan?
3: Ja, dat is in de loop van de duizenden jaren ontstaan. Het oranje tipje is wel heel erg gebonden aan pinksterbloem, omdat het echt een voorjaarsplant is. Dus ja, dat is op zich wel logisch. Maar goed, je ziet ook vlinders die dan andere waardplanten gaan nemen. Maar dus die zijn wat makkelijker. En die kunnen dus ook veel meer generaties maken, omdat die planten gedurende het jaar gewoon allemaal er zijn.
4: Ja. Hier. Ja, een kleine vuurvlinder.
3: Op de boerenwormkruid, hè, zoals het. Dat is echt een favoriete plant. Hij zit ook wel op het knoopkruid, hoor, op andere. Maar prachtig mooi. Hij is redelijk vers nog. Hij heeft hel zijn kleur nog. Mooi dat oranje. Want als ze wat flets worden en ze 4-5 dagen oud zijn, dan worden ze echt flets van kleur. Maar deze is echt nog kakelvers,
4: ja,
3: zoals ze noemen. Zie je die onderkant heel mooi? Hij laat zich heel mooi zien. Dat
4: nou,
3: is lichtbruin met een klein rood randje.
4: Wat een prachtige vlinder. En zo klein ook, hè? Even klein als het ikarusblauwtje.
3: Ja, het is ook dezelfde familie. Dus de blauwtjes en de vuurvlinders horen bij elkaar, zeg maar.
4: Nu zijn die kleine vuurvlinders, die hebben zich dus eerder laten zien dit jaar dan normaal. Hoe zit dat precies?
3: Ja, en dat komt ongetwijfeld door de warme periode die we in de zomer gehad hebben. De hele ontwikkeling van rups, maar ook de ontwikkeling van de pop. Dus in de pop wordt de vlinder opgebouwd. Bij hoge temperaturen gaat dat een stuk sneller. En normaal gesproken hebben we zo'n beetje begin september dat de kleine vuurvlinder tevoorschijn komt. En nu was half augustus, zag je echt al de aantallen flink toenemen. Dus ja. Dat is echt, maar dat komt puur een kwestie van de warmte. Ja.
4: Maar is dat dan erg?
3: Op zich is het niet erg, denk ik. Het hoeft niet. Kijk, ze gaan dan eerder eitjes afzetten. Het ikrisblauwtje komt erbij.
4: Ja.
3: Ze gaan wat eerder eitjes afzetten. En ja, uiteindelijk gaan ze weer als rups de winter in. Dus nee, ik denk dat het prima is zolang er voedsel is. Kijk, als het een hele droge periode had doorgezet en het nu heel droog was geweest, hadden ze heel weinig nectar kunnen drinken. Hadden ze waarschijnlijk heel weinig eitjes afgezet en dan zou het mis kunnen gaan.
4: Ja.
3: Maar zoals je hier ziet, het bloeit volop. En deze vlinder kan zich prima voortplanten.
4: Ja. Echt geweldig. Je ziet hem aan alle kanten, hebben we hem al gezien, hè?
3: Shoot, echt, hè?
4: Ja.
3: Had ik niet met hem afgesproken, maar ja. Mooie bonus, ja.
4: Maar is het dan een goed vlinderjaar?
3: Durf ik nog niet te zeggen. Voor mijn gevoel wel, maar ik heb dat gevoel vaker. En dat blijkt uit de cijfers. We hebben natuurlijk hele mooie cijfers met 1500 mensen die elke week een route tellen. Nou, als we die gegevens op een rijtje zetten, dan kunnen we echt zeggen van, was het een goed of een slecht jaar? Voor mijn gevoel, ja, zeker nu deze tijd, zie ik echt veel vlinders. Denk ik, het is een goed jaar. Slechter dan de vorige twee jaar kan het ook bijna niet zijn, want dat waren echt dramatische jaren. Dus het zal iets beter zijn. Maar goed, als je vergelijkt met 1990, toen we begonnen met het meenet, ja, dan zitten we nu op de helft van wat we toen hadden.
4: Ja.
3: Maar vergeleken met de afgelopen 2-3 jaar heb ik het idee dat het echt wel een heel goed jaar is.

0: de ouverture uit het ballet d'Alcidian en Polyxandre van Jean-Baptiste Lully, uitgevoerd door het Aradia Barok Ensemble. Professor Hans de Kroon van de Radboud Universiteit werd in één klap wereldnieuws met zijn onderzoek waarin hij vaststelde dat in 30 jaar tijd het aantal insecten met 75% was afgenomen. Dat was 9 jaar geleden, in 2017. Nu gaat Hans de Kroon met pensioen, met emeritaat, zoals dat heet. Verslaggever Henny Radstaak loopt met hem door de Ooypolder bij Nijmegen, terugblikkend op dat schokkende onderzoek en tegelijkertijd vooruitkijkend naar de natuur van de toekomst.
1: Het boerenlandpad gaan we in, zie ik, Hans, op het bordje.
2: Zeker, en die boerenlandpaden die zijn hier aangelegd in de Ooypolder in combinatie met het herstel van de natuur. En we lopen nu door het paardenweidje.
1: Ja, en de paarden staan hier lekker te grazen, een stuk of vier. Hans de Kroon, afscheid nu van de Radboud Universiteit als hoogleraar plantenecologie. Plantenecologie, maar we kennen jou eigenlijk van jouw onderzoek naar de afname van insecten. In 2017 kwamen de gegevens daarvan naar buiten. 3/4 van de insecten is verdwenen in de laatste 30 jaar. Nou, dat sloeg in als een bom.
2: Ja, dat deed het. Behoorlijk. Dat overviel ons nogal. We zaten natuurlijk al een tijdje naar die data te kijken. Dus net zoals je er dan aan gewend raakt. Maar de klap was er niet minder om.
1: Nee. Want wat voor impact had het?
2: Ja, nou ja, we kregen zo letterlijk ongeveer de hele wereld over ons heen. Dat is niet te geloven eigenlijk. De hele wereldpers, compleet met zelfs redactionele commentaren en grote achtergrondverhalen.
1: CNN belde en
2: CNN belde, BBC, noem het maar op. Ja. Noem het maar op. Maar ook, weet je, een commentaar in de New York Times of zo, of in The Guardian, die dan de zaak proberen te duiden. En dat is ook wel begrijpelijk, want die insecten die hebben we natuurlijk ook gewoon nodig. Wij zijn afhankelijk van die insecten voor onze voedselvoorziening.
1: Ja.
2: Voor gezonde bodems, voor gezonde water. Dus dat werd ook meteen opgepikt.
1: Een paardenweidje en daar wat ruigtes.
2: Ja, we hebben hier aan de rand zitten we hier van de Ooys gegraven. Dat betekent dat hier een verdieping is. Eigenlijk een oude tak van de Waal. Die natuurlijk niet geïsoleerd is. We zien hier dus een rietveld. We zien wilgenbossen. En dat levert ook weer gelijk een stuk variatie op in het landschap.
1: Ik zie hagen.
2: Ja.
1: En dan lopen we tussen twee hagen door eigenlijk.
2: En dan lopen we hier tussen twee hagen door.
1: Zijn die hagen recentelijk aangeplant? Of
2: ja,
1: zijn
2: die hagen zijn recentelijk aangeplant. In dit stuk van de Ooypolder is iets van 60 kilometer aan hagen aangeplant. Zo over de laatste pakken meet 15, 20 jaar. En dat is een van de herstelmaatregelen die hier zijn gebeurd. Om wat meer structuur in het landschap te brengen. Nieuwe micromilieus te creëren. Waar natuurlijk uiteindelijk insecten, planten en ook vogels van profiteren.
1: Ja, dit ligt dus eigenlijk in het verlengde, want jij wilde per se hier naartoe.
2: Ja.
1: In het verlengde van jouw insectenonderzoek.
2: Ja, zeker. Want toen het insectenverhaal helemaal was ingedaald, ook bij mij, was ook ingedaald het gevoel van, ja, maar het kan toch niet zo zijn, als die insecten verdwijnen, dat ik daar dan vervolgens niks aan doe. Weet je, ik wilde toch echt wel gaan werken om te kijken wat zijn nou de oplossingen daarvoor. En dan is het heel interessant om het bericht te krijgen hier vanuit dit gebied, de Ooypolder. Waarbij ze zeiden van, ja, maar wacht eens even, kom dan eens even hier kijken. Want het gaat er hier echt niet zo beroerd aan toe. En toen begon er wat.
1: Toen pakte jij je fiets vanuit Nijmegen en toen ben je hier naartoe gegaan.
2: Exact.
1: Ja.
2: En uiteindelijk hebben we daar een heel onderzoeksprogramma op kunnen zetten. Enerzijds om te kijken, nou ja, levert het inderdaad wat op? Hoe gaat het hier met de insecten? Hoe gaat het hier met de vogels? Hoe gaat het hier met de wilde planten? En anderzijds ook te zien, hoe hebben ze dat eigenlijk hier voor elkaar gekregen?
1: Dit was boerenland?
2: Ja, dit is allemaal boerenland.
1: Is het nog steeds voor een deel, ja?
2: Ja, is het nog steeds voor een deel. Het blijft ook boerenland. Dat is ook het interessante in het geheel. Dus wat we nu om ons heen zien, zijn natuurlijk de hagen. We hebben wat grotere hagen die zich wat verder ontwikkelen. We hebben wat wilgenbossen. We hebben knotwilgen, die stonden er al. Maar dat was het enige. Dus het is, je ziet het, het is een heel gevarieerd landschap. Waardoor het landschap een totaal andere aanblik heeft dan heel veel andere landelijke gebieden waar we in Nederland mee te maken hebben.
1: Ja, en niet alleen een totaal andere aanblik, maar als je ook eens naar die Haag voor ons kijkt. Ja. Het bestaat uit verschillende struiken, planten. Ja. Het vormt dan één Haag. Maar, en we weten natuurlijk dat dat, ja, dat het fantastisch werk doet voor de biodiversiteit. Maar wat doet zo'n haag, als je dat die ineens hier aanplant, wat doet dat dan hier?
2: Ja, nou, daar hebben we dus precies onderzoek naar gedaan. Een haag die creëert een nieuw micromilieu. Helemaal binnenin is het donker, er zit structuur in. Die bodem is anders, daar kunnen beestjes zich verstoppen. Kleine zoogdieren, amfibieën, vogels kunnen daar broeden. Maar, kijk maar hoe het hier bij elkaar zit. Naast die haag, nou ja, daar ziet het er weer anders uit. Goeie andere plantensoorten. Dus je creëert heel veel variatie in het gebied. En Romin Lexmond, die bij mij heeft gewerkt, heeft daar metingen aan gedaan. En dan blijkt dat rond die hagen je zo ongeveer 2 keer zoveel insecten vindt dan op perceelafscheidingen waar je geen hagen hebt. Dus dat levert een enorme boost op wat betreft het aantal insecten.
1: Je ziet het al voor je. Er vliegt van alles hier. Ik zie daar een vlinder. Er vlogen net 2 vogels op. Ik kon even niet zo gauw zien wat het was. En als je om je heen kijkt, er vliegt van alles. Het is natuurlijk prachtig zonnig weer. Dat telt mee. Ja. Maar je merkt het meteen al.
2: Dat is ook zo.
1: Daar is eigenlijk niet zoveel voor nodig.
2: Nee, daar is niet zoveel voor nodig. We zitten hier ook gewoon in een regulier landbouwgebied. We hebben verderop een maisakker. We hebben hier de graslanden van de paardenweide. Hier akkers met weer andere gewassen. Zelfs als je dat doet en je creëert die milieus, dan pakt die natuur zijn kans.
1: Ondanks die enorme stikstofdeken die over Nederland ligt.
2: Zeker, ja, ja. Wat niet wil zeggen dat die stikstofdeken niet reëel is. Die is reëel. En die levert een enorme hoeveelheid onderdrukking op. Maar op het moment dat we een beetje ruimte maken, dan zie je dat de soorten die daarvoor geschikt zijn hun kansen pakken.
1: Dan kun je dit in theorie ook, nou ja, vrij makkelijk realiseren. Maar hoe doe je dat als we even de Ooypolder even ontstijgen, een beetje een helikopterview over Nederland pakken? Hoe doe je dat in de rest van Nederland?
2: Het interessante is dat de Ooypolder wat dat betreft niet helemaal op zichzelf staat. Er zijn een heleboel regionale initiatieven waarin boeren meewerken, waarin het landschap hersteld wordt. Enkele plekken waar het landschap van oudsher nog steeds aanwezig is en waar dat gekoesterd wordt. De grote opgave zit hem om dat met alle partijen in het gebied te doen. En dat zit hem natuurlijk in een gezamenlijk doel formuleren, waarin iedereen, nou ja, zeker iets voor zijn grading uithaalt. Maar dat gezamenlijke doel wat ook energie geeft.
1: Je moet praten met boeren, je moet met de boeren aan tafel.
2: Je moet, het begint met een kop koffie aan de keukentafel. Met oprechte interesse in waar de andere partij mee zit.
1: Ja.
2: En als je die oprechte interesse niet hebt, gaat het hem niet worden. En dat is hier gerealiseerd. Tini Wegman, boerendochter, die met ledenogen zag wat er gebeurt, vertrouwd was met het gebied. Zij is dat gesprek aangegaan. En dan blijkt op het moment dat je echt gaat kijken waar het boeren werkelijk om gaat. Dat gaat niet om stikstofuitstoot. Dat gaat om hun passie voor het bedrijf. Soms zijn ze heel duidelijk verbonden aan het gebied. Omdat ze de boerderij al van hun vader of grootvader hebben overgenomen. Dat gaat om dat ze met dieren willen werken. En het gaat ook om een herkenbaarheid, een soort identiteit van het landschap. En als je dat blootlegt, als je zegt, nou ja, maar zullen we daar dan eens wat aan gaan doen? Zodat het ook voor jou gaat werken. Maar dat je er ook warm van wordt. Dan gaat er wat gebeuren.
1: En dan scheelt het als je die taal spreekt. Je bent zelf ook boerenzoon, hè?
2: Ik ben boerenzoon. Ik snap waar zij mee zitten. Je kunt niet mensen gewoon wat opleggen, weet je wel. Van, nou ja, jij moet zus of zo doen. Maar neem ze mee in hun passie. Neem ze mee in het avontuur waar ze zelf voor staan. En dan is er veel mogelijk op het moment dat je toch een beetje ook die taal spreekt.
1: Zou dat dan in grote lijnen ook jouw boodschap richting politiek zijn? We zitten natuurlijk nu toch wel in een redelijke impasse, hè? In de landbouwwereld. We weten dat het niet verder kan op deze manier. Ja. Maar we zien eigenlijk geen uitweg. Je zal maar politiek moeten beslissen daarover.
2: Dat is hartstikke ingewikkeld. Maar mijn boodschap is wel, kijk wat er in de regio gebeurt. In de regio ligt de oplossing. In de regio zit de energie. In de regio weten mensen elkaar te vinden. Simpelweg omdat het gebied waar we hier doorheen lopen, je elkaar tegenkomt. En of je nou een natuurbeschermer bent, of een wetenschapper, of een ambtenaar, of een boer, je komt elkaar tegen en je weet, hier hebben we samen iets te doen. En op het moment dat je dat dan op een goede manier insteekt, zoals dat hier is gebeurd, dan is er heel veel mogelijk. En dat gebeurt op heel veel gebieden. De kracht van de bovenstroom is heel sterk. Maar de onderstroom gaat winnen. Want hier moet het gebeuren. Hier zijn de mensen die het vorm moeten geven. En als je dat nou eens faciliteert, dan zouden we best een heel eind kunnen komen. Het is hier waar je ziet dat eigenlijk dat landschap van de toekomst wordt opengelegd. Die natuur die staat er klaar voor. Die is hier al bezig. Die is al lang bezig hiermee. De mensen zijn er klaar voor. En als dat nou, weet je, als daar een stukje beleid op zit, dan gaat op een gegeven moment dat echt wel kantelen. Hier zit de energie. Positieve energie. Hier in de Ooypol, ik heb het gezien de tijd dat ik werk. Ik weet niet hoeveel nieuwe populaties van de bijenorgers zijn ontstaan. Om maar eens iets te noemen. Weet je wel.
3: Dus, uit zichzelf?
2: Uit zichzelf. Uit zichzelf. Weet je, dus op onverwachte momenten, gewoon simpelweg op een bloemenrijke dijk, zie je daar in één keer, daar staan in één keer 20 bijenorgers. Die had ik vorig jaar helemaal nog niet eens gezien. Weet je, dat soort zaken, hè, laten we die nou eens aanpakken. Dat zijn de ingrediënten van het landschap van de toekomst. En ik denk, als we nou goed kijken naar die plekken waar we inderdaad van genieten, de plekken die goed gaan, de plekken die hier in de Ooypolder aanslaan, waar mensen geactiveerd mee worden, zeggen we, hé, hier moeten we mee verder. Ik denk dat het inkijkjes zijn in de natuur die we gaan krijgen, de natuur die er gaat komen. We zijn heel veel bezig met de natuur herstellen. We zijn aan het restaureren. Maar we krijgen echt de natuur niet terug van 100 jaar geleden. Terwijl we daar wel steeds onze referentiebeelden leggen. We zijn steeds aan het vergelijken met, ja, maar hoe was het toen? Terwijl de nieuwe speler zal zich aandienen en zich aan het uitbreiden zijn. We gaan diezelfde natuur niet terugkrijgen. Dus we zullen met hetgeen wat we nu zien en waar het goed gaat en waar soorten zitten die zich weten te ontworstelen aan de drukfactoren, deels omdat we het natuurlijk, nou ja, de haag en de bloemstroken maken. Hoe gaan die zich verder ontwikkelen? Wat voor gemeenschap rolt daaruit? Dat moerasgebied, dat bos, het grasland komt er echt anders uit te zien dan 100 jaar terug.
3: En daar moet je op focussen.
2: En daar moet je op focussen, want die natuur die vraagt er als het ware om. Die staat er gewoon klaar voor. Die is er al lang mee bezig. Heel weinig.

0: Het Rondo uit de symfonie Concertante, gecomponeerd voor het ballet Mirza van de Belgisch-Nederlandse François-Joseph Gossec, uitgevoerde concerto Keuln. Het is een mooie, rustige ochtend. De vraag is het een goede ochtend voor trekvogels? Dat gaan we zo direct bespreken met Marlies Hoefkens, vogelgids. Tot zo, na achten.
1: NPO Radio 1.
2: Human.
1: Met haar essay Het onbehagen bij de vrouw opende Joke Smit Nederlanders de ogen. Het maakte indertijd heel veel los.
3: En toen zeiden Joke en ik, wat is dit een kolossale steun. We gaan een club oprichten.
1: Die club zou man-vrouw maatschappij worden. Met Joke Smit en Hedy d'Ancona in het bestuur. Ik, Lara Willerenzen, praat met Hedy d'Ancona over de vrouw die de oermoeder van de tweede feministische golf wordt genoemd, Joke Smit.
2: Luister komende nacht, vanaf 12 uur, Wat blijft.
1: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
4: Ster. In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
6: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
5: Download de gratis Opgelicht app. Beter alert dan opgelicht.
6: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: Screening voorkomt dat je mensen aanneemt die ellende veroorzaken. Kijk, bij Hofman spreken uw sollicitanten persoonlijk en vertellen ze mij zelfs wat ze liever niet vertellen. Over schulden, belangenverstrengeling, chantabel zijn.
10: Je wil je nieuwe medewerkers vertrouwen. Maar kunt u dat ook? Wij helpen door ze zorgvuldig te screenen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
11: Begon jouw

0: Maar kunt u dat ook? Wij helpen door ze zorgvuldig te screenen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
1: Begon jouw dag met ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
0: Wilt u geen risico lopen met sollicitanten? Laat ze screenen door Hofman.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: NPO Radio 1.
5: 8 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Duitsland gaan op dit moment in 2 deelstaten de stembussen open. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. 2 weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Op foto's is een vuurzee te zien. De brand brak uit rond 3:45 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand, meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte uit met 4 ploegen en 2 hoogwerkers. Er is nu ook een drone-team aanwezig om de brand goed in beeld te brengen. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hen inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. Ze kondigen aan alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. Rotterdammers hebben gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorkum en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadion-eigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor zijn excuses aan. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vandaag vooral in het noorden ook kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt ongeveer 18 graden. Morgen is het droog met geregeld zon en het wordt dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Ster. Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
8: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
9: Profiteer bij Pearl van 3-voor-1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Hey Francis, ben je er klaar voor?
11: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
10: Dat geroezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
11: Ja, magisch.
12: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
13: Je merkt het vaak niet als je darmkanker.

0: Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Want onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
1: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
2: NPO Radio 1. BNN VARA.
3: Marlies, hoe is de ochtend om te vogelen?
4: Nou, eigenlijk best wel goed. De weersomstandigheden zijn best wel mooi. Er is wat bewolking, wat vaak wel eigenlijk in je voordeel werkt. Want als je geen wolken hebt, dan vliegen ze erg hoog.
3: Oh, ja, ja.
4: Het is momenteel windstil, maar het heeft de afgelopen paar dagen best wel veel gewaaid. Dus het kan zijn dat juist nu best wel wat trek op gang komt. Dus ik denk eigenlijk dat de weersomstandigheden best aardig zijn.
3: Oké, okay, nou, we blijven naar boven kijken. Ik sta hier met Marlies Hoefkens, natuurgids, vogelaar, reisleider. Nou, nu eventjes in Nederland, dus fijn dat ze even met ons naar boven kan kijken. We hebben het over de vogeltrek. En strakjes ook nog over een alarmerend rapport dat deze week werd gepubliceerd over trekvogelpopulaties wereldwijd. Ja, Marlies, trektijd in volle gang. We nemen weer afscheid van vogels. Van welke vogel vind jij het moeilijkst om afscheid te nemen?
4: Ja, dat zijn er wel verschillende, maar ik denk eigenlijk de boerenzwaluw. Ja. Want ik rijd ook paard. Dus op stal zitten dan best wel veel zwaluwen, ook huiszwaluwen. Maar ook vooral de boerenzwaluwen. En die hebben daar dan de nesten. En dan heb je de hele zomer eigenlijk dat je naar boven kan kijken. En dan zie je dus de nesten van de boerenzwaluwen. En op een gegeven moment wordt het stil. Ja. En dan denk je van, ja, de zomer is toch echt voorbij.
3: Ja. Zijn ze nu allemaal weg, de zwaluwen?
4: Ja, zullen hier en daar nog wel wat boerenzwaluwen te vinden zijn. En ook nu tijdens de trek worden er best wel nog wat boerenzwaluwen geteld. Maar echt de plaatselijke die dus blijven hangen niet. Ja, die zijn echt allemaal aan het trekken.
3: Ja, die zijn weg. Nou goed, we horen de kou om ons heen. We blijven naar boven kijken. Goed dat je er bent.

Goedemorgen. Dit tweede uur kijken we met Marlies naar de najaarstrek. Kijken wat hier boven ons hoofd langskomt. En we bespreken dat onderzoek dat werd gepubliceerd. Waaruit blijkt dat bijna de helft van alle trekvogelsoorten wereldwijd achteruit gaat. Ook presenteren we weer één van de genomineerden voor de Natuurboekenprijs 2026. Getiteld In lange rok de koraalriffen op. Jean-Pierre Gele verzorgt de column De Venolijn staat klaar. En we spreken Tim van Deurzen over zijn boek Hack the Planet. Mijn expeditie. Op weg naar een betere toekomst. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels.

0: de Mars pour la ceremonie des Turcs, Jean-Baptiste Lully. Marlies, kom, we zijn afgedreven naar de geiten. Die zijn eigenlijk ze zijn te zoet, hè?
1: Ze zijn te schattig,
0: ja. Staan hier stel hele leuke geitjes te mekkeren. Ja, je hoort op de achtergrond. Maar we kijken ook, ik ga even aan de andere kant van je staan. We kijken ook omhoog, want voor veel mensen, ja, veel mensen balen natuurlijk, zomers afgelopen. We gaan de herfst in, maar voor vogelaars breekt er weer een hele interessante tijd aan. We zagen net een hele grote groep houtduiven. Zijn die hier gewoon rond aan het hangen of zijn die op trek of wat doen die?
1: Nou, er zijn best wel veel houtduiven momenteel op trek. In Nederland overwinteren ook best wel heel veel houtduiven. Dus daarom zie je in winter ook echt van hele grote groepen. Vaak in van die gewoon een paar bomen helemaal vol. Dus dit zullen waarschijnlijk wel houtduiven zijn die op trek zijn. Maar het kan ook zijn dat ze hier natuurlijk gaan overwinteren.
0: Dat noordelijke houtduiven zijn die bij ons terechtkomen?
1: Ja, ja.
0: Ja, die blijven hier hangen. Hoe ervaar jij nou deze tijd, zo die trektijd? Slapeloze nachten, onrustig gevoel?
1: Helaas niet meer. Maar ik vind het altijd wel een hele mooie tijd om naar uit te kijken. Vorig jaar heb ik bijvoorbeeld nog in Georgië gestaan bij de Patumi Raptor Count. En toen heb ik hem... Ja, eigenlijk belachelijk geweldig
0: wat is dat?
1: Fenomeen. Ja, ja. Dat is een van de grotere knooppunten van Europa voor trekvogels. En zeker voor roofvogels. Waarbij we dus op één dag bijna 30.000 vogels voorbij hebben zien trekken. Dus dat zal je misschien in Nederland niet zo snel op die manier...
0: Nou, er zijn hier ook wel telpunten, toch? Waar heel veel langskomt. Langs de kust bijvoorbeeld.
1: Ja, zeker. Zeker. En wij krijgen ook echt een hele mooie variëteit over ons landje eigenlijk. Qua vogels. Dus langs de kust zie je ook heel veel steltlopers. Maar ook bijvoorbeeld zeevogels. Dus we kunnen daar ook bijvoorbeeld Jan van Genten en zo zien op trek. En meer in het binnenland heb je ook bijvoorbeeld... uiteindelijk ook bijvoorbeeld de kraanvogels. Die zou je niet zo snel bijvoorbeeld aan de kust vinden, maar wel juist wat meer in het binnenland.
0: Ja, dat is ook echt deze tijd?
1: Net iets later. Eigenlijk zit je daar een beetje te kijken naar oktober. Ja. Maar leuke is dat we zitten hier natuurlijk in Amersfoort. En Amersfoort komt ook al regelmatig dus ook trekkende kraanvogels over. Dus het zit zeker dan de lucht in de gaten houden. En dat maakt ook deze tijd en de migratie ook zo spannend. Je weet nooit wat gaat komen. Je weet wel een beetje van voorgaande jaren natuurlijk, waar je het op kan baseren. Maar er hangt altijd een soort van lichte spanning van oké, wat gaan we zien?
0: Ja, wat gaat er gebeuren? Hoe kun je nou aan een vogel zien? We staan hier nu even boven ons te kijken. Het is eventjes rustig, de houtduiven zijn even neergestreken. Maar als je vogels langs ziet komen, hoe zie je dan aan ze of ze trekken? Of dat ze gewoon 100 meter verderop wat gaan eten?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Er zijn een aantal, bewegingen waar je natuurlijk het aan kan zien. Het is vaak ook de noord-zuidlijn als het ware. Dus trekken ze naar het zuiden. Het mag natuurlijk naar het zuidoosten, zuidwesten zijn. Vaak als ze in groepen vliegen. Zeker ook bijvoorbeeld als je gaat kijken naar duiven. Die vliegen natuurlijk wel vaker rond. En ik heb ook bijvoorbeeld discussies gelezen over de gaaien op het moment. Ja. Zijn de gaaien nou lokaal of zijn ze aan het trekken? Er lijkt heel veel beweging te zijn onder gaaien. En als het dus vaak dus de noord-zuidlijn, dus ze trekken naar het zuiden. En ze vliegen hoger, dus niet per se in de bomen. Dan kan je er wat makkelijker van uitgaan dat het dus wel echt trekken is. Als ze echt vanuit de bomen gaan of als ze inderdaad rondjes aan het vliegen zijn, dan kan je ervan uitgaan dat of ze lokaal zijn of nog niet aan het trekken. Of gewoon even daar te plaatsen. Ja.
0: En de trek is natuurlijk ook heel verschillend, hè? Sommige vogels die stijgen op, die gaan in één keer naar het zuiden en die dalen dan weer. En anderen die doen het met kleine hupjes.
1: Jazeker. Die hebben verschillende tankstations eigenlijk onderweg. Onder andere bijvoorbeeld ganzen. Kraanvogels maken daar ook gebruik van. En je ziet dus inderdaad dat ze als het mooi weer wordt of als de weersomstandigheden goed zijn, dat ze dus gaan trekken, ze gaan vliegen. Zeker de grotere vogels maken ook graag gebruik van thermiek. Denk aan ooievaars, ook kraanvogels, maar ook aan roofvogels. Die maken dus gebruik van de thermiek. En zodra de thermiek natuurlijk weg is, oftewel de zon gaat weg, de zon gaat onder, dan gaan ze een rustplaats opzoeken. En dat komt natuurlijk ook omdat vliegen best wel een hele energiekostende activiteit.
0: Ze dalen dan weer en anderen die doen het met kleine hupjes.
1: Jazeker. Die hebben verschillende tankstations eigenlijk onderweg. Onder andere bijvoorbeeld ganzen. Kraanvogels maken daar ook gebruik van. En je ziet dus inderdaad dat ze als het mooi weer wordt of als de weersomstandigheden goed zijn, dat ze dus gaan trekken, ze gaan vliegen. Zeker de grotere vogels maken ook graag gebruik van thermiek. Denk aan ooievaars, ook aan kraanvogels, maar ook aan roofvogels. Die maken dus gebruik van de thermiek. En zodra de thermiek natuurlijk weg is, oftewel de zon gaat weg, de zon gaat onder, dan gaan ze rustplaats opzoeken. En dat komt natuurlijk ook omdat vliegen best wel een hele energiekostende activiteit is. En zeker voor die grote vogels.
0: Dus die grote zware vogels die vliegen nauwelijks 's nachts?
1: Ja, nauwelijks. Je hebt natuurlijk wel bijvoorbeeld...
0: Ik zie jou weer omhoog kijken. Wat zie je? Wat zie je?
1: Ja, ik zie nu momenteel een koutje. Oh, ja. Die is ons even aan het uitchecken.
0: Ja. Niet op trek. Gaan die koutjes op trek?
1: Nee, eigenlijk niet. Die trekken lokaal eigenlijk. Dus ze gaan vooral verzamelen. Dat zie je wel vaker dus bij kraaiachtigen. Die gaan dus verzamelen in hele grote groepen. En dan gaan ze roesten. Ja. Ze zijn natuurlijk sowieso al kolonievogels. Dus je ziet al vaak hele grote groepen kauwen. Maar dat kan dus in de winter eigenlijk nog meer worden.
0: Ja. Welke vogel kunnen we nou nu zo deze week al verwachten op trek?
1: Nou ja, denk bijvoorbeeld als we hier over Amersfoort hebben. Denk aan bijvoorbeeld spreeuwen. Ja. De spreeuwen beginnen een beetje op gang te komen. Zoals ik al zei, houtduiven. Kijk ook zeker inderdaad of de gaaien inderdaad aan het trekken zijn. Ja. Dus niet zomaar de lokale tuingaaien of de park.
0: Nog niet, hè? Ik heb nog niet enorme grote groepen gezien of gehoord.
1: Nee, maar over het algemeen zijn bijvoorbeeld qua gaaien gaan ze niet zo heel snel in grote groepen.
0: Oké. Solo gaaien. Kleine groepjes. Marlies, we spreken je zo direct verder. Dankjewel.

0: Alexandre Tarot speelde van François Couperin, Les Barricades Mystérieux. Volgende week maken we bekend wie de Natuurboekenprijs 2026 wint. Ja, we, nou ja, de jury, hè. Ik zit niet in de jury. Maar de jury die komt volgende week langs en die gaan dat vertellen. Een van de genomineerden op de shortlist is Andrea Kieskamp. Zij schreef de biografie van de algeonderzoekster Anna Weber van Bossen, getiteld In lange rok de koraalriffen op. Verslaggever Rob Buiter zocht de auteur op in een botanische tuin in het hartje van Hilversum.
1: Het is nog stil in de tuin, zeg je. Maar toch, ja. Het is wel een mooi eilandje hier midden in Hilversum.
2: Ja.
1: De botanische tuin, vernoemd naar Jan Kosteres.
2: Ja.
1: Een van de oud-docenten van Anna Weber van Bossen.
2: Ja, dat klopt. Ja. Het is hier een soort paradijs. Een soort van oase van rust in Hilversum. En het is ook de plek die is opgericht door Jan Kosteres, de bioloog, van wie zij, toen ze nog vrij jong was, les heeft gehad.
1: Een vrij kleine botanische tuin, met alle respect. Staat van alles te bloeien.

0: Nu nog. Ik zie er ook een mooi bijenhotel.
1: Ja. Ja,
0: uiteraard Algen, waar Anna Weber van Bossen bekend om geworden is, gaan we hier niet treffen.
1: Nee, toen zij les had aan de HBS, toen was ze nog niet gespecialiseerd in algen. Dat is pas later gekomen, toen ze ging studeren aan de universiteit. Maar ze had al wel altijd een grote liefde voor de natuur. En ze begon ook met de Nederlandse algen. Dus haar eerste publicaties die gingen ook over de Nederlandse algen.
0: Ik zeg dat net als een stel van algen gaan we hier niet vinden. Maar ik weet niet, misschien is hij wel iets van een vijver of zo.
1: Dat zou best
0: zou zomaar kunnen. Wat zit daarachter?
1: Ja, want dat was ook waardoor zij zo geïntrigeerd raakte door algen. Dat was eigenlijk vooral omdat je hebt, dat heette tegenwoordig blauwalgen. En die vallen eigenlijk officieel niet meer onder de algen. Maar dat was wel wat zij heel intrigerend vond. Terwijl je zou denken van nou zo'n dame van stand en zo. Zo'n deftige vrouw uit een rijke familie. En die gaat dan in die slootjes op zoek naar algen. Dat is best wel bijzonder.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Hoe ben jij überhaupt in contact gekomen met Anna Weber van Bossen?
1: Ja, dat is echt heel lang geleden. 20 jaar geleden, meer dan 20 jaar geleden. Toen werkte ik in het Maritiem Museum. En ik was daar projectleider tentoonstellingen. En ik had de opdracht om een tentoonstelling te maken over varen in Indië. En ik had verschillende thema's ontwikkeld. Eén thema was wetenschap. En toen stuitte ik op het boek dat zij geschreven heeft over een grote expeditie in Nederlands-Indië. Toen lagen ook al die brieven van haar en ook haar eredoctoraat, de eerste vrouw in Nederland die een eredoctoraat kreeg, dat lag gewoon bij het Rijksherbarium van de Universiteit Leiden in kastjes en laadjes. Dat was allemaal nog niet geïnventariseerd. En dus dat was echt een avontuur. En toen dacht ik echt van, oh, als ik ooit tijd heb, dan wil ik haar biografie schrijven. Nou, en toen kwam dus het bericht naar boven poppen in 2024 van een schip. Een Nederlands onderzoeksschip dat in aanbouw was in Spanje. En dat zou zelfs het vlaggenschip worden van de Nederlandse onderzoeksvloot. En dat schip dat kreeg de naam Anna Weber van Bossen. Dus toen heb ik het NIOS benaderd, het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, dat op Texel en in Zeeland ook gevestigd is. En ik heb gezegd, ja, maar als dat schip gedoopt wordt, dan is het toch ook wel fijn als er een biografie verschijnt. Want heel veel mensen kennen haar niet meer. Ze was in haar tijd wereldberoemd, maar nu kent niemand haar.
0: Ja, dus inmiddels kunnen we wat meer leren over wie die naamgever van het schip was, Anna Weber van Bossen. Je noemde al een aantal dingen. Ze is algenonderzoekster. De eerste vrouw die een eredoctoraat kreeg. Ja. Dus de verschillende interessante kanten.
1: Zeker, zeker. En zij heeft ook echt voor de wetenschap heel veel betekend. En niet alleen omdat zij eigenlijk de eerste is die heel veel verzameld heeft, ook in de diepere wateren. Ook omdat ze mee kon op een grote expeditie in Nederlands-Indië, met waar ze allerlei soorten netten hadden om in de diepte dingen op te halen. En daar kwamen ook algen naar boven. Dus dat was al bijzonder. Dus zij heeft echt veel beschreven en nieuwe soorten ontdekt. Maar ze heeft ook een specifiek type algen. Dat heet kalkalgen. En die hebben een hele belangrijke rol bij het ontstaan en het voortbestaan van het koraalrif. Dus die leven in een symbiotische relatie met dat rif. En zij heeft daar belangrijke bewijzen voor aangedragen. Maar in de loop van de tijd, toen dat ook min of meer geaccepteerd werd, dat een rif ook een ecosysteem is en geen geologisch fenomeen, toen is dat min of meer overgenomen door een aantal mannelijke wetenschappers. Maar degene die aan de basis stonden, een aantal vrouwen, niet alleen zij, maar zij had ook een netwerk, die zijn toch in de loop van de tijd vergeten geraakt. Terwijl ze echt heel belangrijk werk hebben gedaan.
0: Nee, dat is natuurlijk één kant voor vroege vogels. Het interessante verhaal natuurlijk over die algen die de koraalriffen kleur geven. Maar aan de andere kant dat feministische verhaal, mag ik dat zo noemen. Ja. Van een vrouw die aan de basis staat van wetenschap.
1: Ja.
0: Maar dat toch ook, ik lees in jouw boek dat het lieflijke wetenschap wordt genoemd. Er wordt een beetje kleinerend over gedaan.
1: Ja.
0: Dat die toch makkelijk nog opzij wordt geschoven.
1: Ja, dat klopt. Zeg maar, de botanie was al heel lange tijd verbonden met vrouwen. Ook omdat bijvoorbeeld al in de middeleeuwen, de medicinale werking van planten bijvoorbeeld, dat was vaak ook in de handen van vrouwen. Maar toen de wetenschap zich verder begon te ontwikkelen in de 19e eeuw, toen werden die vrouwen die algen verzamelden en soms ook echt een formele opleiding hadden, die werden vaak als amateurs weggezet. En die zouden dan mooie plantjes verzamelen en dan droogden ze dat en dan maakten ze daar mooie afbeeldingen van. Dus ze werden niet helemaal serieus genomen. En dat was ten onrechte, want er waren zeker vrouwen die echt belangrijk wetenschappelijk werk deden. En wat je zei over feminisme, kijk, zij begaf zich in feministische kringen. Maar zij heeft ook wel eens gezegd, ja, maar die schreeuwsters voor het vrouwenkiesrecht, dat vind ik toch een beetje te heftig. In iets andere woorden dan, hè, in 19e eeuwse woorden. Maar zij heeft het eigenlijk meer op de achtergrond gedaan door vrouwen te stimuleren om hun wetenschap uit te oefenen, om daarin staande te blijven en vanuit haar vakgebied het echt over te dragen. En vrouwen te steunen, ook om banen te krijgen. Ook bij Artis bijvoorbeeld, bij het Zoologisch Museum.
0: Ja. Ja. Kijk, en hier achter in de botanische tuin zie je toch ook nog een vijver. Ongetwijfeld ook algen. Ja, er zit daar inderdaad van alles aan groene aanslag op de bodem.
1: Ja.
0: Dus hier zou Anna helemaal wild van worden.
1: Ja, zeker. Ja. Ja, want ze begon haar onderzoek in Nederland. En haar vader die had een landgoed in Doorn. Ze woonde eigenlijk in Amsterdam, hè, in de grachtengordel. Ze kwam uit een rijke familie. En haar vader had een landgoed in Doorn. En dan ging ze in die slootjes algen verzamelen. En dus dat was echt haar eerste onderzoeksterrein. Ja. En ook toen ze trouwde al jong, maar werd ook jong weduwe. Toen ontmoette ze Max Weber, met wie ze haar leven verder doorbracht. Maar toen ze hem ontmoette, hij was ook wel geïntrigeerd door zo'n vrouw die dan in slootjes staat te scheppen. Ja, dat vond hij ook wel heel interessant.
0: Ja. Ja. Nou, jij er 2 jaar zo diep ingedoken bent, ben je er niet zo door besmet dat je hier ook meteen de neiging hebt om op je knieën te duiken van wat groeit hier allemaal op de slootbodem?
1: Nou, ik moet zeggen, ik ben wel een beetje enthousiast. Nou, een beetje. Ik ben best wel enthousiast geraakt. En ook door, zeg maar, de algeologen van Naturalis. Die heeft net een veldgids geschreven. Dus die had ik meegenomen naar Zeeuws-Vlaanderen. En ik heb op het strand gekeken wat ik kon vinden. En zij heeft voor mij ook dit t-shirt gemaakt.
0: Ja, je staat hier inderdaad in een prachtig groen t-shirt. Ja. Met 3 wit geprinte mooie algensoorten.
1: Ja, Luna van der Loos heeft dat helemaal voor me gemaakt en ontworpen. En ik weet alleen, dit is dan de gezaagde zee-eik. Of de Fucus, zeg ik dat nou goed? Serratus, ja. En ik geloof dat dit een vingerwier is. En dit weet ik niet meer. Maar het is best ingewikkeld. Ook om dat te herkennen en zo. Maar ik vind het heel interessant.
0: Toch wel een beetje besmet.
1: Ja, zeker. En zeewieren zijn gewoon heel erg mooi om te zien.
0: Het boek heet In lange rok de koraalriffen op. Is dat een metafoor of is dat echt letterlijk hoe zij te werk ging?
1: Het is ook letterlijk. Want zij leefde in een tijd dat vrouwen lange rokken droegen en korsetten droegen. En dat zegt ook iets over hoe uitdagend het was om in de tropen zo gekleed te water te gaan en op koraalriffen te gaan zoeken. Maar het is misschien ook wel een metafoor voor de vrouwen in die tijd. En zij wist zich een rol te verwerven in de wetenschap die niet vanzelfsprekend was. En daar staat dit ook wel symbool voor. Dus in zoverre is het ook wel figuurlijk.
0: Belangrijke vrouw voor de wetenschap, voor de biologie.
1: Zeker, heel belangrijk.
0: En nu, dankzij jouw boek onder andere, ook mooi op een podium gehesen. Ja. En in ieder geval ook heel erg gefeliciteerd met jouw plek op de shortlist.
1: Ja,
0: toch spannend, hè?
1: Super fijn, heel spannend. Ja, ik ben echt heel blij mee. En het is ook, het voelt ook als een enorme waardering voor al het werk wat je gedaan hebt. En ja, het is echt heerlijk. Ik ga er ook van genieten. Ik vind dit al een hele eer.

0: And the Waltz Goes On van pianist, acteur en filmster Anthony Hopkins, uitgevoerd door André Rieu en het Johann Strauss Orkest. Het was een beetje kort, maar als u het langer wil horen, moet u maar een keer naar de Vrijheidhof in Maastricht. Dat is prachtig. Na 8:30 de column van Jean-Pierre Gele, de Venolijn en Tim Deurs over zijn boek Hack the Planet, expedities naar een betere toekomst. Nu eerst Ster en NOS Journaal.
1: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
2: Ja.
1: En nu?
2: Domeinnamen kopen.
1: Voor je bedrijf?
2: Ja.
1: Welk bedrijf?
2: Ja, dat weet ik nog niet.
1: Welke domeinen dan?
2: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
1: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
2: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
3: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
4: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
5: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
6: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
7: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
8: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
9: Menselijke Revolutie van Sven Rikkeli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
8: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
10: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
10: Beren goed. Thanks, bo.
11: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: En actie, olifant.
12: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
13: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
11: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
13: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
14: NPO Radio 1, het NOS-journaal.
15: In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak vannacht uit. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op en er komt veel rook vrij. In Duitsland zijn de stembussen opengegaan in 2 deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. De verwachting is dat de radicaal rechtse AfD vandaag weer veel wint en dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion die gistermiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden. Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg levensgevaarlijk is. In Parijs zijn 2 Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. Het museum kon de grap niet waarderen. Het weer in het zuiden regenachtig, elders droog met ook af en toe zon. Het waait stevig en het wordt een graad of 18.
16: Ster. Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
17: Trulies met Renke.
18: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
17: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
18: Precies wat we nodig hadden.
17: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
19: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
17: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
20: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
21: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
20: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
22: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
23: In de Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
24: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Zinvest. Samen investeren in vastgoed.

0: Marcel Maas is neergestreken bij de kil van Hurwenen. Een oude zijtak van de Waal nabij Zaltbommel. Prachtig natuurgebied waar veel sterns en kokmeeuwen te zien zijn. Daar hoor je ze op de achtergrond. Dankjewel Marcel voor je geluid. Hoort u ook iets moois? Neem het gewoon op en stuur het naar Vroege Vogels. Dan zenden wij het weer uit. De columnist van de week is Volkskrant-journalist en juryvoorzitter van de Natuurboekenprijs, Jean-Pierre Gele.
1: Afgelopen dinsdag was een feestdag. Het feest van de democratie, en dat hebben we geweten. Voor mij persoonlijk kreeg de dag al vroeg glans, toen ik hardlopend langs de rotsblokken van het havenhoofd in Scheveningen een ijsvogel zag opvliegen, zo het zeewater over. Ik kreeg er vleugeltjes van. En omdat ik er niet uitgekeken raak, wandelde ik 's middags opnieuw naar zee, om de hoek. En daar geldt mijn eigen wet. Ga je naar zee, altijd je kijkertje mee. Want jawel, in de verte trok een sliert vogels door de lucht. Nerveus fladderend, in besliste lijn achter elkaar aan. Naar het zuiden. Ik zette de kijker aan mijn ogen en veerde op. Lepelaars, wel 30. En wie mij kent, weet dat weinig mij zo weemoedig kan stemmen als een sliert lepelaars optrek in de nazomer. Alles kan ik verdragen. Het verdorren van bomen, verstervende bloemen, het hoekje aardappelen kan ik met droge ogen zien rooien. Daar ben ik werkelijk hard in. Maar jonge lepelaars in september, net geboren, slap nog, die ons verlaten. Nee. Ooit zag ik zo'nzelfde slingerlepelaars door de ijle najaarslucht gaan. Hun aandoenlijke gestaltes losten op in de verte. Witte vonken vlakkerden op als spetters van groot siervuurwerk tegen de nachtelijke hemel. Uitgedoofd, het feestje voorbij, de tijd vergeleden. Tot zover de weemoed. Die vogeltrek, dat blijft een olympische prestatie. Een kustvogel op trek verbruikt 8 tot 9 maal meer energie dan normaal. Soms zonder eten, drinken of sanitaire stop. Het is onbegrijpelijk dat Studiosport daar nooit over gaat. Boeken zijn er volgeschreven over die trek. We weten er steeds meer van. Van magnetische velden, instinct, het weer en de hindernissen. Maar er blijft iets mysterieus aan wat die vogels ten diepste drijft. En dinsdag werd het mij duidelijk. Die lepelaars van mij hadden de wieken genomen, omdat het ze simpelweg te heet onder de voeten was geworden. Het land stond immers in brand. Langs wegen hingen rookpluimen van fikkende hooibalen, autobanden en pallets. Op het spoor waren op wel 35 plekken ijzeren staven aan treinrails vastgelast. Het is een wonder dat er geen slachtoffers zijn gevallen. En wie de daders ook zijn, het waren botte boeren. Het waren de Russen, zeiden sommigen. Dat mag je nooit uitsluiten, maar het lijkt mij onwaarschijnlijk dat KGB-agenten de weg naar Teuge, Overberg, Twello en Olst moeiteloos wisten te vinden. Zelfs de gemiddelde Nederlander heeft geen flauw idee. En het zijn heel toevallig wel de plaatsen waar al jaren omgekeerde vlaggen wapperen. Van wapperaars die boos zijn op de natuur, dat die bestaat en dat ze die straks niet meer mogen vervuilen. Sinds de broodkruimels van Klein Duimpje wezen sporen nooit meer zo duidelijk de weg. De politie hoeft de daders alleen nog maar even in te rekenen en stevig af te rekenen graag. Aan zee liet ik die dinsdag mijn feestje met die slinger lepelaars niet bederven. Ik kon de vogels geen ongelijk geven. In een land waar de natuur zo onder vuur ligt, kun je maar beter wegwezen. En wij achterblijvers hebben het nakijken. Ik was erbij. Ik heb gezien hoe de witte onschuld ons heeft verlaten. Ons staan donkere dagen te wachten met gure wind. En ik wens ons sterkte. Het blijft hopen, maar misschien keert de onschuld volgend voorjaar terug en zullen we er vleugeltjes van krijgen.

0: Pianist Jordi Massot speelt Cri dans la rue van Frédéric Mompou. En we zijn weer toe aan de waarnemingen op de Vroege Vogels Venolijn. Even luisteren naar de buitenmicrofoon. Is er daar wat te horen? Alleen maar geiten in de verte. Ja, koudje. Maar verder is het rustig. We gaan zo direct wel even goed omhoog kijken met Marlies Hoefkens, onze vogelgids vandaag. Het is tijd voor de Venolijn. Samenvatting van de waarnemingen op 035-6711-338.
1: Met Remco de Boer, Groningen, Koendersborg. In de straat waar ik wel vaker paddenstoelen in het gras zie, zag ik vandaag zeker 30 panteramanieten, 3 eekhoorntjesbrood en nog een paar russebaars.
2: Meta Oostendorp uit Lee in Drenthe. En ik word hier helemaal stil blij van. Mijn voorgevel zoemt. En mijn voorgevel is behangen met hedera. En de hedera bloeit. Dus bijen, vlinders, wespen. Het is werkelijk zo'n rijkdom.
3: René Ramakers in Kortgenen. Zondagmiddag was ik aan het wandelen met mijn hond langs de Molendijk in Kortgenen. Bij de molen aangekomen was het een kabaal van je welste. De spreeuwen waren zich aan het verzamelen op de wieken van Molen de Korenbloem. Een prachtig gezicht.
4: Gerben van mij uit Leens. Bij ons in de tuin op de Leense Tillen zie ik op deze zondag 13 september nog steeds kleine vleermuizen rondvliegen.
5: Lise van der Veen, ik rijd naar mijn werk. En de boer is duidelijk veel vroeger opgestaan dan ik, want de akker waar ik langs rij heeft hij al helemaal omgeploegd. Op zijn akker natuurlijk honderden meeuwen, maar ook tientallen ooievaars. Wat een prachtig gezicht.
6: Nicole Reinders hier, wijk Zandweert in Deventer. Geen eersteling of laatsteling, maar wel iets bijzonders vonden wij. Vandaag, dinsdag 15 september, rond lunchtijd, in de tuin vanwege de warme nazomerdag. De zwaluwen verzamelden zich rond de kerktoren van de kerk aan de Zwolseweg. Dat is goed zichtbaar vanuit onze tuin. Maar alleen zien we eerst 1 en later 2 zeearenden op de thermiek cirkelen.
7: Ik van de Zande, Arnhem. Vanmorgen zag ik de eerste zwartkop, laatsteling in onze tuin. Het was een vrouwtje met haar rode petje die zich goed deed aan de beste van de kardinaalsmuts.
8: Lisbeth van Rie, Breskes. Nu het nog licht genoeg is om onderlangs de dijk van de Westerschelde naar mijn werk te gaan, fiets ik met zonsopgang en afgaandtij richting Terneuzen. Bij Paulina Schor cirkelt een groep van 20 lepelaars. Nog even fourageren, voor ze op weg gaan naar het zuiden. Terug naar huis zijn ze nog, maar nu op één poot, aan het rusten.
9: Anneke van Bolteringen, Haarlem. De verder nog fris groene moeraseik naast ons balkon verkleurt dit jaar op 2 hele andere plekken dan normaal. Heel bijzonder. 1 toefje geel aan de achterkant en 3 rode blaadjes aan onze kant. Heel subtiel, dat eerste teken van de herfst.
10: O, Franken, Heerwen. Vlakbij de IVN-tuin van Heerwen bevindt zich de Weltervijver. Ik keek daar op een woensdagochtend naar een Noord-Canadese gans die met zijn kop diep in het water kroos aan het happen was. Plots zag ik in mijn ooghoek hoe hij spartelde en hoe hij in zijn levensstrijd een vleugel boven het water uitstak. Hij dook onder. Hij kwam niet meer boven. Dat was een vroege vogel. Waarschijnlijk door de meerval.
0: Dank voor alle waarnemingen. Blijf bellen 035-6711-338 of stuur een audiobericht via WhatsApp naar datzelfde nummer. Nieuwe gast aan tafel die met drones, slimme camera's en AI de natuur wil beschermen. Want dat is wat Tim van Deursen al 10 jaar doet. In zijn boek Hack the Planet laat hij zien hoe hij technologie inzet in de strijd tegen stroperij en ontbossing. Tim van Deursen, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
0: Boek ook meegenomen. Ja, we hadden het pdf'tje al, maar nu echt het...
11: Ik kwam gisteren vers van de pers. En lag hij eens op tafel bij mij.
0: Nou, dankjewel. We hebben hem echt in handen nu.
11: Ja.
0: Hey, in dat boek... In de openingspagina's schrijf je van: ik wil bouwen aan een missie. bouwen aan een missie. Aan wat voor missie bouw jij?
12: Ja, dat is aan een missie groter dan mezelf, zeg maar. Hè. Dus ja. Je hoort natuurlijk heel vaak... Dus jezelf verbeteren, veerkrachtig zijn, sterk zijn zelf. Maar dan denk ik bij mezelf op een gegeven moment... ja, waarvoor zijn we dat aan het doen? Ja. En ik wil eigenlijk mijn kennis en kunde echt inzetten... om iets moois achter te laten en om een betere wereld te maken.
0: Maar wat voor betere wereld is dat dan?
12: Nou ja, in ieder geval, als je nu natuurlijk de krant openslaat... dan is er genoeg ellende om je heen waar je iets aan zou kunnen doen, vind ik. Hè? Of het gaat over klimaatverandering, ontbossing, maar ook stroperij. Ja, dat is iets wat ik op een gegeven moment 10 jaar geleden sloeg ik die krant open. En toen dacht ik van ja, dat is toch eigenlijk bizar dat dit nog steeds aan de hand is. En kan ik daar dan zelf iets aan doen?
0: Ja, je hebt een achtergrond in de IT...
12: Klopt.
0: In de computers, in de software en dat soort zaken.
12: Ja.
0: De titel van je boek komt natuurlijk ook een beetje uit de IT-wereld. Hack the planet. Klopt, wat wil je? Je wilt de planet hacken. Wat wil je hacken?
12: Ja, eigenlijk is dat dus heel grappig hoe dat is ontstaan. Hè? Dus hacken associëren mensen heel vaak met iets negatiefs. En je breekt ergens in. Maar de term zelf, hacken, betekent eigenlijk een soort van shortcut vinden. Een snellere oplossing vinden. Je wil iets doen, maar je wil het eigenlijk sneller doen dan het eigenlijk zou kunnen. Ja. Dus dan heb je een hack nodig. Eigenlijk een soort van trucje. En toen ik dus 10 jaar geleden begon, ja, dan zijn de problemen zijn veel te groot. En als je niet oppast, zijn de oplossingen ook heel groot. En dan komen die nooit van tafel. Dus dan heb je een hack nodig. Ja, en als je dat dan voor de planeet doet, ja, dan kom je al snel op hack the planet uit.
0: Ja, en jij gebruikt om de planet te hacken, gebruik je ook zaken uit de IT-wereld en de AI-wereld.
12: Klopt, ja. Ja, wat je net al zei, dus ik ben techneut van oorsprong. Dus ik heb in het verleden heel veel software gemaakt. Dus applicaties die mensen gebruiken op je telefoon, apps, websites. Noem het eigenlijk allemaal maar op. AI-oplossingen waar natuurlijk nu heel veel over gesproken wordt. Maar ja, dat inzetten specifiek voor een betere wereld... dat is dan wel weer echt iets totaal nieuws.
0: Ja, zo direct dan wat jij dan precies doet. Maar over AI, ja, we hebben het erover in een week... waarin AI behoorlijk onder vuur ligt. Zelfs de techbazen die waarschuwen ons voor de destructieve kant van AI. Volgens sommigen gaat AI zelfs de wereld vernietigen... terwijl jij het juist gebruikt om natuur te redden. Hoe zit dat? Hoe kijk jij naar die discussie?
12: Ja, ik merk ook wel... Kijk, die discussie gaat natuurlijk alle kanten uit. Hè? En je hebt daar echt wel twee kampen. Misschien wel meer dan twee kampen. Maar hè, de positieve kant. Je kan natuurlijk AI inzetten. Of het nou gaat in het ziekenhuis bijvoorbeeld... om heel snel bijvoorbeeld bepaalde analyses te kunnen maken voor patiënten. Wat natuurlijk super gaaf is als je op een gegeven moment weet... van er is iets aan de hand en je weet het heel snel.
0: Ja, ja.
12: En zoals dat wij dat bijvoorbeeld doen... Nou, ik heb het hier meegenomen, ook een slimme cameraval...
0: Ja.
12: Eigenlijk een camera die je op een boom kan plakken of kan vastmaken. En dat weet dan automatisch wat daar op die foto staat. Of dat nou een olifant is of een neushoorn. Maar misschien in sommige gevallen nog belangrijker... een mens die daar niet hoort te zijn, hè, als het om een stroper gaat.
0: Want het is een doosje, een kleine koektrommel... Wij Vroeg Volstig gebruiken ze ook om, weet ik veel, zwijnen te filmen midden in de nacht. Dan hoef je er niet bij te zijn. Hij filmt dat zelf. Maar jij zegt, hij ziet ook nog wat hij ziet.
12: Ja,
0: een stroper, een landrover, een man met een geweer, wat dan ook.
12: Ja, exact. Dus de camera's waar jij het over hebt en die ook veel worden gebruikt... dat zijn vaak normale camera's. En die maken een foto. En dan blijft die foto vaak op het doosje staan, hè, op de koektrommel staan.
0: Moet je hem later ophalen.
12: Dan moet je hem laten ophalen. En wat wij hebben gemaakt is, als je hem openmaakt, maken. Er zit daar een stuk elektronica in wat we zelf hebben ontwikkeld. Ja. Daar draait dus een AI-algoritme op. En dat AI-algoritme is zo slim dat als er een foto wordt gemaakt, dat hij direct ziet... Hey, ja. Daar loopt hier een mens.
0: En waar hangen deze camera's nou bijvoorbeeld?
12: Nou, inmiddels hebben we die overal op de wereld staan. Dus in Namibië, in Gabon, in Zimbabwe, in Zambia. Natuurgebieden. Ja, in de Amazone.
0: Wat is daar bijvoorbeeld Namibië? Wat is daar dan het probleem?
12: Stroperij.
0: Ja.
12: Een neushoornstroperij in Namibië is een heel groot probleem. Maar in de Amazone is misschien nog wel herkenbaarder voor heel veel mensen.
0: Ja, wacht, we hebben hier een ander probleem. Voor mij valt er een kind een gat in zijn knie hier buiten. Kun je even die deur dicht doen, jongens? Of Geert, jij loopt daar. Nou, we hebben een assistent hier. En die gaat even de deur dicht doen. Stroperij, probleem.
12: Ja, dus in Namibië een grote neushoornstroperijprobleem. In de Amazone illegale houtkap. Trucks die daar gewoon naar binnen rijden en daar de bomen weghalen. Ja, daar hebben we onlangs, ook dit jaar, hebben we daar dus die camera's daar opgehangen. En op het moment dat daar dus een truck naar binnen rijdt... om daar dus illegaal hout te gaan hakken...
0: Ja.
12: Dan worden de inheemse stammen nu... As we speak, worden die door deze camera's door ons gewaarschuwd.
0: Camera's hangen in het bos, zien dat truck binnenkomen. Signaal gaat dan naar wie?
12: Gaat direct naar een stamhoofd. Dus wij in inheemse stam zijn we daar geweest. Compleet met tooi. Het is fantastisch om mee te maken. Ja, ja. Je bent daar een bepaalde tijd. Je slaapt daar in het bos. En je bent daar dus high-tech elektronica aan het uitzetten in
0: Want
12: het veld.
0: Want ze hebben het probleem dat hun bos wordt leeggetrokken door illegale houtkappers.
12: Exact,
0: die met enorme trucks rijden ze naar binnen. Jij hebt dus het stamhoofd, misschien had hij al een telefoon.
12: Ja, dat had hij, ja.
0: En hij krijgt een signaal binnen van er rijdt nu een truck met hout gebied uit.
12: Precies.
0: Of in. En dan? Wat gaat hij dan doen?
12: Nou, dat was ook mijn vraag. Ik ben heel benieuwd hoe effectief dit gaat zijn. Maar wat hij dus deed op de dag dat wij daar waren, hij stuurde direct die foto's door naar de bedrijven die achter de houtkap zaten. Van jongens, kijk, jullie zijn er weer. Dit mag niet.
0: Jullie zijn gesnapt.
12: En die reageerden direct. Oh, sorry. We wisten het niet. Oh. Ja, air quotes. Maar het resultaat is wel dat ze direct hebben toegegeven. Oh, sorry, we zijn in het verkeerde gebied en we gaan hier uit.
0: Oh ja, ze doen net alsof ze net een straatje, een weggetje verkeerd ingeslaagd.
12: Een ontzettend sketchy business, maar het werkt dus wel.
0: Oké. En met die stroperij in Afrika?
12: Ja, nou, misschien wat ook leuk is, want hiernaast staat natuurlijk een ander apparaatje.
0: Ja.
12: Kijk, stroperij is een gigantisch groot probleem. Dus je kan niet zeggen, we hangen daar camera's op en nou, het probleem is voorbij. Maar wat je wel kan doen is, ik noem het steeds een kat-en-muisspel. Je wil eigenlijk die stroper steeds een stapje voor zijn. Nou, en een van die dingen die we dus ook bedacht hebben een jaar of 10 geleden, is een sensor die mobiele telefoons kan detecteren. Dan zou je denken, nou, wat is daar nou zo speciaal aan? Ja. Maar in een nationaal park waar niemand mag zijn, en moet je voorstellen, zo'n gebied kan zo groot zijn als Nederland, wijze van spreken. Dat is dan één nationaal park. Daar lopen olifanten, lopen neushoorns, bedreigde diersoorten. Daar mag je als mens niet komen. Dus als je dan een mobiele telefoon detecteert, dan weet je, daar is echt iets niet aan in de haak.
0: Ja, ja.
12: En dat zijn die sensoren die wij hebben ontwikkeld. Die kunnen dat doen. En weer aan zo'n ranger-eenheid, dat is eigenlijk een soort van boswachters, maar dan militair. Die krijgen een signaal van, let op, er is nu op deze locatie is een telefoon gezien. Die gaan er dan als de brandweer naartoe. En wat we nu zien, zelfs in Namibië, is een compleet stropersnetwerk onlangs opgerold. Vanuit Namibië tot aan Azië. En we krijgen nu regelmatig wekelijks vanuit Zambia en in Zimbabwe krijgen we berichten dat de stropers uit het veld worden geplukt, omdat ze signalen krijgen van die sensoren.
0: Ja, omdat jij die dingen daar hebt hangen en die met AI dus, want ze kunnen verschrikkelijk snel analyseren en detecteren, dat probleem oplost. Ben je zelf wel eens in gevaar geweest? Want je begeef je ook om die dingen te ontwikkelen in gevaarlijke gebieden.
12: Ja, die vraag krijgen we best vaak. Is dat niet gevaarlijk? En het antwoord is ja, uiteraard, het is gevaarlijk. Om meerdere redenen, want je bent in gebieden. Kijk, als je als toerist naar zo'n gebied toe gaat, dan mag je niet eens de auto uit, hè, dan moet je blijven zitten. Ja, wij lopen dagen aaneengesloten, lopen wij kilometers en kilometers door die bush heen, door de savannes heen. Dus enerzijds, ja, je komt in contact met wilde dieren, wat gevaarlijk is.
0: Ja, maar misschien nog ellendiger, met die stropers die daar rondrijden.
12: Exact. Dus dat is listig. Dan kan je je afvragen, waarom doe je dat dan? Dat zal je volgende vraag misschien zijn. Ja, niets doen is geen optie, denk ik. En er is altijd wel een geruststelling, je bent niet alleen op pad. We zijn niet dat we daar met ons eigen autootje rondrijden en daar
0: je wordt wel stappen.
12: Daar zijn natuurlijk professionele lui mee.
0: Je hebt ook een sensor die kettingzagen kan detecteren.
12: Nou, de grap is dus, op het moment dat we dus dit soort sensoren in het veld hebben en er draaien dus die AI-algoritmes, dan kan je eigenlijk heel veel dingen doen. Want het analyseren van data gaat extreem snel. Dus of je nou een mobiele telefoondata detecteert of bijvoorbeeld geluid, dat kan je dus allemaal doen.
0: En dan gaat het gelijk naar het stamhoofd.
12: En dat is dus de positieve kant van AI, want dat maakt het dus heel makkelijk.
0: Ja, ja. We gaan heel even luisteren naar muziek, even tussendoor.

0: Nou, het is duidelijk natuurlijk. We horen hier Céline Dion, nummer van jouw Spotify-lijstje.
1: Guilty Pleasure-lijst.
0: Ja, Guilty Pleasure-lijst. Waarom luisteren we hier naar?
1: Ja, dit is leuk. Dit is een nummer dat staat op een van de, van de apparaatjes die we hebben ontwikkeld. En dat apparaat is ervoor bedoeld om olifanten uit dorpen te houden. Uh-huh. Dus we hadden het net al over die camera. Die camera die kan automatisch olifanten detecteren. En olifanten zijn vaak een groot probleem in Azië, maar ook in Afrika. Want wij denken vaak olifanten, dat zijn magische mooie dieren. Maar ze vertrappen ook vaak je plantages. Als je niet oppast, of ze slopen je dorpen. Dat is ook de andere kant van die mooie olifant. Ja, en dat leidt tot heel veel problemen. Dorpelingen die wraak gaan nemen, die naar zo'n olifant op zoek gaan. Ja. Die dorpelingen worden dan dus ook gedood door zo'n olifant. Of een olifant wordt gedood. Nou, dat heet een human-wildlife conflict. In Nederland kennen we die met de wolf onlangs. Ja. In Afrika kennen ze die natuurlijk al veel langer met de olifant. En wat wij dus hebben bedacht is van wat nou als we nou zo'n camera hebben die weet waar die olifant staat. Ja. Maar automatisch een end verderop een apparaat kunnen neerzetten. Die olifant eigenlijk waarschuwt van joh, let op als je hierheen loopt. Dat is gevaarlijk, daar zijn mensen. Ja.
0: En daar gebruik je Céline Dion voor.
1: En daar gebruikten we nou eigenlijk, ik had een stukje onderzoek gedaan naar van waar reageren olifanten nu op. En die reageren op hoog en laagfrequent geluid. Dus het is niet alleen maar, ik ga laagfrequent geluid produceren, daar reageren ze op, of alleen hoog. Het is juist die combinatie. Ja, en waar vind je nou de combinatie van hoog en laagfrequent geluid, begon ik me te bedenken.
0: Ja, dat is zo'n uithaal van Céline.
1: In muziek en inderdaad
0: dus
1: bij Céline. Ja, nou ja, 100%. Ja, dus dat werkt.
0: Weet zij dat?
1: Dus ze weet het niet. Nee. Dus als we in contact kunnen komen met Céline de Jong, dat zou heel leuk zijn.
0: Toeren, hè? Dus, misschien. Maar goed, dus niet omdat je het waardeloze muziek vindt, maar juist vanwege die hoog-laag.
1: Exact.
0: Verschillen. Waar gaat de volgende reis naartoe?
1: Nou ja, we zijn ongelooflijk druk. Dus we zijn echt pas net terug uit Zimbabwe en Zambia voor een project. Dus het stapelt zich continu op. Waarschijnlijk gaan we binnenkort weer terug naar de Amazone. Dat zal begin volgend jaar zijn. Ja. Voor die houtkap. Maar ook de antistroperijprojecten die blijven maar doorgaan.
0: Ja. Nou, misschien zou illegale goudzoekerij in Suriname nog iets zijn. Want dat is daar een enorm probleem.
1: Ja.
0: Waanzinnig mooi land. En die jungle wordt omgekeerd door de goudzoekers.
1: Ja, nou ja, het is bizar. Maar goed, dit zijn dus continu van die dingen waar we tegenaan blijven lopen.
0: Je mailbox loopt vol.
1: Wat kan je nou doen inderdaad?
0: Nou goed, en die avonturen staan allemaal in je boek. Het is super lekker geschreven. Het is ook gewoon een avonturenboek. Je hebt outdoor excursies of trainingen gehad. Ja, ook voor dit werk, om dit goed te kunnen doen. Ja. Hack the Planet, jezelf en de wereld verbeteren. Dus over jouw missie. Dank je wel voor je komst. Want we horen natuurlijk veel negatieve verhalen over AI. We zijn er, en misschien ook wel terecht, deels ook erg bang voor. Maar dit zijn even een paar hele mooie voorbeelden hoe jij daarmee werkt.
1: Dank je wel.
0: Tim van Deursen, zijn boek Hack the Planet is uitgegeven bij Ten Haven. Ligt vanaf donderdag in de winkel. Dank je wel. Tot zo direct na 9:00.
2: NPO Radio 1.
3: In OVT, de actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. Een aanhouding loopt uit de hand en rijdt decennia oude wonden open. Wat zijn de historische wortels van het onafhankelijkheidspact tussen Noord-Ierland, Schotland en Wales?
4: We will not accept or tolerate any British Prime Minister telling us that that right is off the table.
3: En de vergeten identiteit van een marktplaatsschedel. Dat en meer in OVT, straks om 10:00.
2: Op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
2: Ster.
5: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
6: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
5: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
6: De olifanten van Botswana, NRV.
5: Of luipaarden in Sri Lanka.
6: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
7: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
9: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
10: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
11: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegens succes verlengd tot voorjaar 2027.
10: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
12: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
13: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
14: Zei hij nou 200 euro?
15: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
12: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
18: NPO Radio 1.
19: In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen over en weer. In de Oekraïnse

0: In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood. In de Russische hoofdstad werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren. Omdat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden, de brandweer laat het uitbranden. De brand brak uit rond 3:45 vannacht, er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan inwoners vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op Merz om op te stappen verder oplopen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden nog kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
2: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
7: Ja, kun je even staan?
8: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
9: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
6: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: NPO Radio 1. BNN VARA.
14: U bent terug bij Vroege Vogels. En ik sta hier buiten met Marlies Hoefkens bij het Groene Huis. Marlies, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
14: Natuurgids, natuurreisgids. En nu even bij ons. En we hebben het over de trekvogels. Marlies, we krijgen... Ja, zeg maar, de experts kunnen het buitenland in de gaten houden om te zien wat er hier

0: ertoe komt, hè?
1: Ja, dat proberen we natuurlijk te voorspellen altijd. En je merkt ook wel in de hele wereldje van trektellen, er wordt heel veel gespeculeerd over de weersomstandigheden, over welke vogelsoorten we wanneer kunnen treffen. We kijken bijvoorbeeld ook heel erg naar een punt zoals Falsterbo.
0: Maar waar is dat?
1: Dat ligt eigenlijk in het noorden. Ja. En die...
0: Falsterbo.
2: In Scandinavië.
1: Ja, Scandinavië. En daar zie je bijvoorbeeld tijdens de migratie altijd heel veel beweging van verschillende trekvogels. En dan hopen we natuurlijk te kunnen voorspellen van welke van deze vogels gaan uiteindelijk ook afzakken richting Nederland. En een aantal van die specifieke vogels die we dan graag in de gaten houden zijn bijvoorbeeld de notenkrakers, de pestvogels. En bijvoorbeeld ook gewoon de zwarte mees. De zwarte mees is wel al bijvoorbeeld een broedvogel in Nederland, maar we krijgen soms zelfs invasiejaren vanuit Scandinavië, van het noorden. Dat die dus naar afzakken eigenlijk naar ons landje.
0: Ja. En dan hou je dus Falsterbo in de gaten. En je zei spotvogels? Nee, pestvogels.
1: Pestvogels.
0: Pestvogels, die hebben we hier wel vaker. Maar notenkrakers, dat gebeurt niet zo vaak, toch?
1: Nee. Dus echt voor mijn tijd was er een invasiejaar van notenkrakers. Er zijn er behoorlijk wat notenkrakers in Nederland en België gevonden. En sindsdien is dat eigenlijk nooit meer voorgekomen dat ze in die mate dus een invasiejaar hadden in Nederland. Hetzelfde geldt bij pestvogels, die hebben we wel regelmatig. Dus we hebben volgens mij 2-3 jaar geleden ook een klein invasiejaar gehad van pestvogels. Je zag door het hele land heen kon je pestvogels vinden, maar notenkrakers dus eigenlijk niet meer.
0: De notenkraker, wat is het voor vogel?
1: Een van de kraaiachtige. Dus het is eigenlijk heel gelijkend aan een gaai, die wij ze ook kennen natuurlijk. En die is bruin met een beetje witte druppelachtige spikkeltjes.
0: Ja.
1: En deze die is bekend dus voor het Scandinavisch gebied, dat ze daar veel voorkomen. Maar ook in de Baltische staten en...
0: En de Alpen, toch?
1: De Alpen en Roemenië en Bulgarije en zo.
0: Want in deze zomer was ik in de bergen en heel veel notenkrakers gehoord. Ja. En gezien, fantastisch. Ja. Maar stel je toch voor in Nederland. Het zou erg leuk zijn als het weer zou gebeuren. Even iets anders nog. Jij zag net een groepje overkomen met wat mezen?
1: Ja, verschillende soorten mezen. Dus een mooi vlokje van pimpelmezen, koolmezen, staartmezen. Er zaten ook wat groenlingen bij. Maar wat ik heel leuk vond, is dat er ook een stuk of 3 tot 5 chifchafjes tussen zaten.
0: Ja.
1: En ik hoorde al een paar keer al de chifchaffen. En dat doen ze vaak voordat ze dus weer verder gaan trekken naar het zuiden. Dus tijdens de zomermaanden dan wordt er sowieso in de hele vogelwereld wordt best wel stil. Dus de vogelzang is afgenomen. En je hoort vaak verschillende roepjes. En ook de chifchaf die doet wiep, wiep.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment beginnen ze, voordat ze dus gaan naar het zuiden, gaan ze dus weer chif-chaf, chif-chaf. En ik hoorde dus een paar chif-chaffen. Dus het kan zomaar zijn dat ze dus...
2: Dat ze gaan.
1: Ja.
0: Nee, maar dat is wel een hele goede tip dus. Als je vogels, bepaalde vogelsoorten, weer opnieuw hun zang hoort, dat ze dan zich klaarmaken om... En dat is dan een soort verzamelroep of vertrekroep?
1: Ja, daar durf ik eigenlijk geen uitspraak over te doen.
0: Maar goed, je hoort het wel en dan weet je, ze gaan optrekken. Oké, Marlies, dankjewel voor dit moment. We spreken je zo weer.

Goedemorgen. Dit derde uur gaat verslaggever Henny Radstaak op pad met landbouwminister Jamie van Essen. Spreek met hem over de strijd rond stikstof, over de urgentie van natuurherstel en over zijn persoonlijke drijfveren. Met Marlies Hoefkens bespreken we nog even de trekvogeltijd. En we ontvangen hier in het Groene Huis de Sustainable Boomers, die aandacht vragen voor duurzaamheid en momenteel in hit zijn op social media. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels.

0: Amazonia Eterna uit de gelijknamige film, uitgevoerd door componist Armand Amar. 7 maanden is hij nu minister op departement van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Jamie van Essen. En er ligt een zware taak op zijn bord. In 2035 moet de stikstofuitstoot, waar de veehouderij verantwoordelijk voor is, met 42% gedaald zijn ten opzichte van 2019. Ondanks de boerenprotesten die weer oplaaien, lijken de plannen, zoals die zijn opgesteld in de stikstofbrief van de minister, politiek stand te houden. Verslaggever Henny Radstaak praat met Jamie van Essen in het gebied waar de minister opgegroeid is, over natuur, over stikstof, over de urgentie van natuurherstel en over zijn persoonlijke drijfveren.
1: Ik woon er dan zelf in Lossen. Dat is 5 kilometer, 6 kilometer naar het zuiden toe. Alleen dit was echt wandel- en fietsgedeelte van de gemeente. Echt heel gaaf.
2: Jamie van Essen, we hadden u gevraagd vanuit Vroege Vogels. Neem ons een keer mee naar uw favoriete natuurgebied. Ja, daar kon je natuurlijk donder op zeggen dat dat in Twente zou zijn.
1: Zeker.
2: Maar waar zijn we hier precies?
1: Ja, we zijn hier in de Lut, in de gemeente Lossen. En op de kaart staat dan de Lutte, maar mensen noemen het hier de Lut. Fantastisch gebied, een beetje tussen Stuwwal en Dinkeldal in. Dus je hebt in deze gemeente de Dinkel heel mooi van noord naar zuid lopen. En aan de weerskanten van de rivier, in ieder geval aan de westkant van de rivier, echt een oude stuwwal. En dat maakt het gebied zo ontzettend mooi.
2: We lopen langs een bosgebied, een beetje langs de bosrand, hè? Over een pad.
1: Ja, we zijn hier onderweg naar Erven Middelkamp. De oerboerderij, zoals die ook wel wordt genoemd. En dat is een super gave plek waar ik eigenlijk eerst wilde trouwen. Toen was ik hier wethouder in deze gemeente. Ik kom hier ook vandaan. Heel gaaf als je hier dan wethouder mocht zijn. Ik dacht, dat is de plek waar ik dan wil trouwen. Ik had alleen ook handhaving in mijn portefeuille. En dat was een beetje problematisch om dan bij die natuurgebieden grote feesten te gaan geven. Ja, het is een hele mooie plek waar je echt ook wel die oude Neder-Saksische boerderijen ziet. Inderdaad aan een bosrand. Echt veel cultuurhistorie ook. Dus heel mooi om jou daarmee naartoe te nemen.
2: Ja, maar dat feest ging even niet door dus?
1: Nee, dat feest ging niet door. We zijn gewoon op een andere manier getrouwd in een oude fabriekshal in Hengelo. Ander decor, maar daar kon je in ieder geval een vergunning voor krijgen. Dus dat, als je in de politiek zit, moet je ook een beetje aan de regels houden.
2: U komt nu eigenlijk rechtstreeks uit de ministerraad. Hè? Het is vrijdagmiddag als we dit opnemen. De dag na de algemene beschouwingen is in de ministerraad het woord natuur überhaupt nog gevallen vandaag?
1: We hebben vandaag heel veel besproken. Ik zou even moeten nadenken of het woord natuur is gevallen.
2: Het woord stikstof dan?
1: Stikstof is zeker gevallen. Ja? Ja, ja.
2: Okay.
1: Nee, maar je ziet gewoon dat... Ik word heel vaak aangeduid als minister van Landbouw. Nou, dat klopt. Ik ben ook minister van Landbouw. Maar ik ben ook minister van Natuur. En dat vind ik belangrijk om elke keer te blijven benadrukken.
2: We gaan ondertussen linksaf een pad in. Echt het bos in.
1: Ja, landgoed Egeria zijn we nu.
2: Landgoed Egeria. Ja. Het wordt beheerd door Natuurmonumenten. Er staat een bordje. Ja, het was een bewogen week, hè? Acties van boeren, ook een confrontatie zondagavond hier elders in Twente. Hoe kijkt u wat dat betreft terug op deze week?
1: Ja, het is heel begrijpelijk. Mensen hebben laten hun mening horen over iets wat het platteland en de omgeving zoals waar we nu in lopen de komende jaren natuurlijk flink gaat veranderen. Dus ik vind dat deel vind ik logisch. Ja, sommige acties gaan gewoon echt veel te ver. Dat vind ik niet logisch. Je kunt in Nederland rustig je mening geven. Je kunt met elkaar in gesprek. Maar als ergens uiteindelijk een parlementaire meerderheid voor is, ja, dan vind ik ook wel dat je normaal met elkaar moet blijven gaan.
2: Die acties en die bedreigingen, wat doet dat met u persoonlijk?
1: Ja, ik lees mijn naam ook wel op spandoeken links en rechts. Dat zien we hier gelukkig nu niet in deze mooie omgeving.
2: Nee.
1: Maar het is niet leuk om dat te zien. Maar ja, mensen willen hun mening geven. Dat vind ik prima en vind ik logisch. Als we het maar wel een beetje normaal met elkaar doen. En dan vind ik het acceptabel. Maar dat kan ook de grenzen overgaan. Dingen in de fik zetten, langs de snelweg. De natuur opzettelijk beschadigen. Ja, volgens mij is dat absoluut niet de bedoeling in het land. En dat zag je ook. Vincent Karremans, mijn collega-minister. Die zegt, ik ga ook gewoon aangifte doen van deze vernielingen.
2: Het is prachtig hier, hè? Je ziet het hier ook glooien. Ja. Daar is een oude boerderij. Hier voor ons een vochtig gedeelte, zo te zien, aan de pitrust die er staat.
1: Ja, dit is echt een heel mooi gedeelte van Twente.
2: Ja. Laten we het inderdaad over die natuur hebben. Hè? Want die bungelt een beetje in de naam van het ministerie, maar wat achteraan. Hè? Landbouw, visserij, voedselzekerheid. En dan komt die natuur pas. Maar het is natuurlijk een onmisbare basis voor ons bestaan. En ja, het is 5 voor 12 voor de natuur. Of misschien wel eigenlijk al over 12. De biodiversiteit holt achteruit. In hoeverre gaat wat u aan het hart?
1: Nou, weet je, mijn motivatie om me voor natuur in te zetten gaat heel diep. Ik heb een aantal jaar geleden een documentaire van David Attenborough gezien over hoeveel soorten er verdwijnen, hoeveel er waren. En wat we eigenlijk de natuur en alle flora en fauna aandoen met elkaar. Ik krijg er nu weer kippenvel van. Bijna tranen in de ogen. Ja, als je zoveel diersoorten en zoveel flora laat verdwijnen, ja, waar zijn we dan mee bezig? En daar werd ik eerst heel erg depressief van die documentaire. En ik dacht, ja, wat is dan het handelingsperspectief? Maar ik heb dat voor mezelf wel omgezet. Of ik nu wethouder was op deze plekken in deze gemeente om mooie bomen, mooie gebieden te beschermen, of met Natura 2000 aan de slag gegaan. Of nu in mijn rol als minister van Landbouw en Natuur. Om me daar gewoon echt hard voor te maken. En dat vind ik ook het mooie aan die brief, wat iedereen de stikstofbrief noemt, die ik heb verstuurd. Ja, er zit gewoon meer dan 2 miljard voor natuur in. En ook 200 miljoen per jaar om organisaties zoals Natuurmonumenten, die deze fantastische boerderijen en deze werkschuur hier bestaan, uitvalsbasis voor heel Twente hier, om die ook gewoon van voldoende middelen te voorzien. Want ja, je kunt wel alleen maar gaan hebben over stikstof de hele tijd, maar je moet ook in staat zijn om die natuur te onderhouden. Er moet voldoende water zijn. Dat hebben we afgelopen zomer weer gezien, hoe desastreus dat is als er geen water in de natuur is. Als de boel helemaal verdroogt. Ja, daar is dat pakket superbelangrijk voor.
2: We hadden net over die 200 miljoen hè, die de natuurorganisaties nu elk jaar krijgen voor natuurherstel. Is dat al helemaal rond?
1: Het zit uiteindelijk in de financiële plannen nu vertaald. We moeten ook kijken wat per jaar, zoals we dat in Haagse termen, weggezet kan worden.
2: Want het was aanvankelijk maar een kwart van het hele bedrag, hè, gereserveerd.
1: Ja, dus die 200 miljoen is gereserveerd. En we zijn nu bezig met provincies om vanaf begin volgend jaar te zorgen dat die organisaties zoals Natuurmonumenten, Stadsbosbeheer, dat die ook gewoon vrij snel meer budget hebben. En daar heb ik ook goed contact met ze over. En het zal wel moeten. Dus linksom of rechtsom, het moet bij ze komen, want de natuur schreeuwt erom.
2: En wat doet u er zelf thuis aan? Vegetarisch eten met het gezin bijvoorbeeld?
1: Ja, ik heb zelf altijd de regel van als wij gewoon zelf eten maken, ook voor onze kleine, dan is dat biologisch en het is vegetarisch. Als ik ergens kom, bijvoorbeeld bij een boer die net is omgeschakeld naar een meer natuurinclusieve manier van landbouwbedrijf, en die verkoopt inderdaad vlees, maar wel op een verantwoorde manier. Ja, dan vind ik dat, dan koop ik het ook graag, dan eet ik het ook graag. En op het moment dat ik met externe ben, ja, dan, en er wordt iets bereid, dan doe ik daar minder moeilijk over. Maar mijn eigen keuzes die ik kan beïnvloeden, die zijn zo.
2: Er wordt nu gezocht naar de politieke meerderheid, hè, voor de kabinetsplannen. Wat blijft er overeind van uw stikstofplannen dan?
1: Ja, alles. Kijk, het is uiteindelijk, we hebben gezegd, dit telt op tot een bepaald doel. En dat doel moet gehaald worden. En je kunt er niet zomaar wat uithalen zonder wat anders erin te doen. En de premier heeft dat deze week bij de algemene politieke beschouwingen herhaald. Het pakket staat. Natuurlijk kunnen we kijken naar verbeteringen met elkaar. We kunnen kijken naar als we een bepaalde zonering, dat wil zeggen die bufferstroken om natuurgebieden, als we die aan de ene kant iets groter maken, kunnen we die dan aan de andere kant iets kleiner maken, maar wel altijd met het netto zelfde resultaat. Want anders dan herstelt de natuur niet. En als de natuur niet herstelt, niet goed beheerd wordt, dan komt vergunningverlening niet los. En dat is volgens mij voor iedereen in het land inmiddels een motivatie geworden.
2: Want dan ligt een meerderheid vormen met pro wel voor de hand. Want die willen ook helemaal niet meer tornen aan dat plan van nu.
1: Nee, dus dat zie je nu ook. Hè. Zowel in de Tweede als de Eerste Kamer hebben we daarmee meerderheid of zicht op een meerderheid. Ook Volt heeft zich positief uitgelaten. Die hebben nog weer 2 zetels in de Eerste Kamer. Ja, dat is super fijn, want wat je zelf zei, de natuur kan niet langer wachten. Dus dit is nu nodig. Het was eigenlijk een paar jaar geleden al keihard nodig. We hebben wel gezegd, hè, zo'n grote verandering op het platteland, bij die natuurgebieden. Het zou ook fijn zijn als daar een bredere meerderheid achter kan staan. Want we moeten ook het volgende kabinet en het kabinet daarna, of alles wat in de provincies moet gebeuren, moet ook met een zo ruim mogelijke meerderheid kunnen. Dus ik blijf daar wel altijd naar op zoek. En als ik een maatregel net iets kan verbeteren en daarmee meer mensen erachter kan krijgen dan wat we nu hebben, dan is het alleen maar mooi meegenomen.
2: Het kan allemaal net, hè? Dat zegt ook het planbureau voor de leefomgeving. Het is
1: als dus ondertussen alles... even
2: ja, we
1: op
2: verder lopen.
1: Van,
2: ja,
1: van, oh, gaan we gewoon dit, verder, hoor. Dus geen ontwijken van een vraag, dit.
2: Nee, we komen nu bij de boerderij, zeg maar. Ja. Dit is natuurlijk echt, ja, zoals je ze kent uit Twente misschien. Die originele Saksische bouw natuurlijk. Met dat knikje
1: in het dak, heel kenmerkend, hè?
2: Ja. Ja. Hout aan de buitenkant.
1: Ja. Ja. Mooie kapschuren.
2: Dit is natuurlijk geen actief boerenbedrijf meer, of wel?
1: Nee, dit is geen actief boerenbedrijf.
2: Er hangen geen vlag omgekeerd hier.
1: Nee, er hangen hier geen natuurmonumenten, draait de vlag niet om.
2: Nee, precies.
1: Maar volgens mij laat dit wel de binding van zeg maar het boerenbestaan en de natuur als bron laat hier wel heel goed zien. En daarom vond ik het mooi om je dat te laten zien.
2: Ja.
1: Maar je vroeg wat over het PBL.
2: Ja, Planbureau voor de Leefomgeving kwam met een rapport van... nou ja, dat stikstofbeleid, het kan allemaal net. We kunnen het halen, het is wel met de hakken over de sloot. Er zijn wel natuurorganisaties die maken zich er wel zorgen van... ja, als niet al die stappen perfect kloppen, dan gaan we het dus niet halen.
1: Ja, het was eigenlijk heel bijzonder. Het PBL zei, dit is het maximale, maar tegelijkertijd ook wel het minimale. Dus er is niet veel meer wat je extra kunt doen als je dit pakket zo bekijkt voor stikstof, landbouw en natuur. Maar je kunt zeker niet minder doen. Dit is gewoon de richting die we op moeten. En het zal best een keer moeilijk worden, het zal best een keer tegenzitten. Maar dan moeten we op dat moment ook weer verzinnen hoe we bij gaan schakelen.
2: En dat aanpassen en bekijken, geldt dat ook voor bijvoorbeeld biologische boeren of andere boeren die het heel goed doen met agrarisch natuurbeheer, met minder vee. Die zijn nu bang dat als die algemene regels voor boerenbedrijven, een soort gemiddelde, dat als die op hun bedrijven wordt toegepast, dat zij dan ook straks... de sjaak zijn, om het zo maar even te noemen.
1: Ja, maar dat vind ik heel jammer dat er zo naar wordt gekeken. Want het hele idee is juist...
2: Maar ja, ze maken zich zorgen.
1: Nee, maar ik vind het...
2: zeggen wij doen het al goed.
1: Nee, maar ik vind het jammer omdat wat zij doen precies is wat ik ook positief vind. Daarom vind ik het jammer dat ze de indruk hebben dat wat ik heb gepresenteerd hen zou benadelen. Want we hebben juist gezegd, die voordelen die extensieve of biologische boeren met zich meebrengen, namelijk geen gebruik van kunstmest, geen gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, minder vee per hectare. Dat is nou precies de richting waar ik naartoe wil in en rondom die natuurgebieden. Dus eigenlijk is dat een hele toekomstbestendige manier van boeren. En hebben we dat ook bedoeld in de brief, maar zie je toch dat mensen zich dan zorgen maken. Dus het is ook aan mij om de komende tijd, dat gaan we ook doen, heeft de premier deze week ook gedaan bij de politieke beschouwingen. Dat is toekomstbestendig. Die willen we juist belonen, die koplopers. En daar komen we ook binnenkort over met een extra brief. Zodat er een stukje rust kan komen bij precies de boeren die het goede doen. En nu zitten we hier op het Dassen-Hendrik-pad.
2: Er staat een bordje, Dassen-Hendrik-pad. Ja. Wie of wat is dat?
1: Ja, het is volgens mij dat dit pad echt werd gebruikt om van Oldenzaal ook naar de Lut te komen over deze landgoederen. Het mooie is hier dat je ziet wel ontzettend veel beukenbomen, eikenbomen.
2: Ja.
1: Een heel mooi bos om te wandelen. Dat doe ik ook met mijn hond regelmatig, ook met de kleine. Die vinden het leuk om hier dingetjes van de grond te verzamelen in een zakje te doen. Eikeltjes in een zakje te verzamelen en dan thuis begint hij er weer aan te pulken. Nou, dan maakt hij ook mooi kennis met hoe mooi de natuur ook voor hem is. En ziet hij ook een beetje waar zijn vader is opgegroeid.
2: Ja, precies. Hoe oud is het kleine?
1: Nu anderhalf. Ja. Ja. Dus hij kan zelf nu lopen. Af en toe nog even in de wagen of op de arm. En hij is super nieuwsgierig. Dus al die dingetjes, die frutseltjes die je hier tussen de bomen ziet liggen. Nou, dat vindt hij heel mooi om in te vroeten.
2: Naast alle druk op het Nederlandse landschap komt er ook plotseling nog een andere speler bij op het veld. Defensie.
1: Ja. Ja.
2: Die wil meer natuurgebieden hebben om te oefenen.
1: Ja, nee, Defensie is natuurlijk iets waar we bevinden ons echt wel in een andere tijd dan een decennia of twee geleden. Ja, we leven inmiddels in een tijd waarin er speelt zoveel in de wereld. In Oekraïne, hier op ons eigen continent, in het Midden-Oosten. Ja, het laat wel zien dat we ons ook wel om onze veiligheid moeten geven. En dat Defensie daar wat ruimte voor nodig heeft, dat snapt iedereen. Maar je snapt ook wel dat de minister van Natuur ook wel heel kritisch meekijkt van wat vraagt dat dan van de natuur? En is dat altijd op deze manier nodig?
2: Ja, wat heeft u met uw collega minister van Defensie, mevrouw Yasugas, daar goed contact over?
1: Ja, nou, we hebben besproken dat we allebei begrijpen dat Defensie ruimte nodig heeft. Maar zij snapt ook dat de natuur, als je daar wat van nodig hebt, dat het ook vooraf duidelijk moet zijn wat je dan gaat doen om die natuur krachtig te houden. Hè? Om bijvoorbeeld te compenseren bij maatregelen. Ja, dat zijn dingen die ik bij haar regelmatig op het bureau leg.
2: Mooi. Paddenstoelen.
1: Overal paddenstoelen.
2: Ja.
1: Hier, nog niet rood met witte stippen, maar
2: de herfst komt eraan.
1: Ja, ja. Kijk, en dit is ook belangrijk. Dat dood hout blijft liggen. Zoals hout voor ons een grondstof is, is het ook voor allerlei insecten natuurlijk een plek om te leven of om toch stukken hout weg te trekken en te gebruiken.
2: Je ziet er ook al paddenstoelen op verschijnen. En
1: zeker.
2: Hoe zit het met uw vogelkennis? Want ik hoor, volgens mij is dat het boomkleven die hoek. Ik weet ook niet helemaal zeker.
1: Nee, ik ben heel blij met mijn, met mijn schoonvader. Dat is een ontzettende vogelaar. Dus als ik met hem was, kon ik het je navertellen. Maar nee, ik geniet heel vaak van dingen omdat ze zijn zoals ze zijn.
2: Maar de grutto, die kent u vast.
1: Die ken ik zeker, die ken ik zeker. Ja, ja, ja.
2: Dus in 2015 door een verkiezing van Vroege Vogels door het publiek uitgekozen tot... Nou, dat zou de nationale vogel van Nederland moeten zijn. Ja. Alleen, dat is officieel natuurlijk nooit erkend.
1: Ja, zo heb ik hem ook genoemd bij Eurocommissaris Jessica Roswell, zei ik, our national bird, de grutto. Dus ik zie hem ook zo. Er is in de Kamer ook veel belangstelling voor. En we hebben inderdaad vrij recent een hele aanpak gelanceerd met provincies om die trend van, volgens mij was iets van 80.000 vogels, nu al richting de 25.000 of 30.000. Dat is natuurlijk een drastische afname, die moet zo snel als mogelijk gekeerd worden.
2: Als u niks doet, gaat die grutto verdwijnen uit Nederland.
1: Precies, dus super belangrijk om die aanpak met die provincies te hebben. 25 of 35 grutto broedgebieden, plasdrasgebieden. En daar is het gewoon heel belangrijk om de urgentie te hebben die jij en ik voelen. En daar zoveel mogelijk landeigenaren, boeren in mee te krijgen om ook zo snel mogelijk die maatregelen te treffen. Ja, ik kan dat niet genoeg benadrukken. En met mij ook verschillende Kamerleden. Bijvoorbeeld mevrouw Bromet, die dit toch al als een van haar speerpunten heeft.
2: Van pro.
1: Ja, zeker. Ja.
2: Zullen we hier verder door het prachtige bos hier?
1: Ja.
2: Landgoed Egeria in Twente. Ja. U zegt het al, de urgentie is groot hè, op allerlei terreinen en gebieden. Maar voor de natuur en ook voor de economie natuurlijk, dat stikstofslot. Ja. Er is een zware taak op uw schouders om te komen tot eigenlijk een transitie, een omwenteling. Die eigenlijk nodig is, dat hoor je steeds vaker, ook op landbouwgebied. Een voorganger van u uit de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw.
1: Kijk dan, wat mooi uitzicht trouwens. Fantastisch.
2: Ja, het is goed dat u het even ontbreekt. Dit is prachtig, we kijken nu over een soort een dal.
1: Ja.
2: Een vochtig dal, je kan het zien aan de donkerte van de grassen die erin staan.
1: Ja, mooie boerderijtjes in de verte. Vooral 's ochtends is het hier mooi als je de nevel zo nog tussen die houtwallen ziet staan.
2: Ja.
1: Dat is een heel prachtig uitkijkje. Die gaan we nog vaker zien. Maar jij was met een vraag bezig.
2: Nou ja, een voorganger van u in de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw, Sikko Mansholt, die heeft als minister van Landbouw de schaalvergroting in de landbouw vooropgesteld. Hè. Was na de oorlog, we moesten... om maar een modern woord te gebruiken, die voedselzekerheid, die ook in de naam van het ministerie voorkomt, die moest gewaarborgd worden. Gaat u straks de geschiedenisboeken in als, zeg maar, de omgekeerde Sikko Mansholt?
1: Nou,
2: is dat uw ambitie?
1: Het is wel een mooi parallel, en dan kom ik daarna op je vraag. Is dat ik had vorige week het college van Rijksadviseurs op bezoek, en die hebben vrij recent allemaal toekomstbeelden gemaakt. En wat heel mooi is wat ze daarbij doen, is dat generatie 2080... visueel maken hoe de landbouw eruit ziet. Op een soortzelfde veld. En dan wat jij beschrijft, komt best wel overeen met wat voor mogelijkheden zij ook in de toekomst zien voor landbouw. Dat het weer iets kleinschaliger wordt. Weer meer met groen. Meer met omgeving. Ook met biobased bouwen bezig. Hè. Dus echt bouwmaterialen verbouwen die CO2 opslaan. Die goed zijn voor water in de bodem. En tegelijkertijd gebruikt kunnen worden om huizen mee te bouwen. Want zo mooi... Laatst een bord gezien, hier groeien huizen.
2: Oh ja?
1: Kijk, die kant gaan we wel op. En zeker is dat het geval bij natuurgebieden. Waar de plannen die ik heb gepresenteerd wel heel nadrukkelijk zeggen... rondom, in de buurt van kwetsbare natuur, kwetsbare watergebieden of veenweidegebieden... daar gaan we naar een andere, diversere, extensievere vorm van landbouw toe. Ja, ik herken die toekomstplaten heel erg. En dat is indirect denk ik ook een beetje een antwoord op jouw vraag... Tegelijkertijd is vanuit de landbouwportefeuille... vind ik de diversiteit aan bedrijven ook wel kenmerkend voor Nederland. Dus eigenlijk als je een beetje uitzoomt... rondom die natuurgebieden, rondom kwetsbare watergebieden... rondom veenweidegebieden, misschien een beetje terug naar vroeger... met innovatieve technieken en meer doen voor andere opgaves... en in andere delen van Nederland daarmee iets meer ruimte houden... voor die diversiteit in de landbouwbedrijven.
2: Maar uiteindelijk gaat het wel om terug naar minder vee, toch?
1: Ja, kijk, terug naar minder vee is nooit een beleidsdoel geweest. Van voorgangers van mij niet, maar ook van mij niet. Het is wel zo, dat is ontegenzeggelijk zo, dat de afgelopen jaren de veestapel in Nederland kleiner is geworden. Ook onder het beleid van mijn voorganger. En dat is een trend die zal zich niet keren. Maar het is wel bijzonder om te zien, want normaal als ik hier wandel in deze tijd van het jaar, misschien iets meer in de herfst, dan is het echt ontzettend drassig hier. En het is nu voor deze plek, zoals ik hem ken, is het echt wel aan de droge kant, om maar zo te zeggen. Dus dat is wel iets wat je... Ja, doet dat wel pijn in je ogen. Dat je ziet wat de natuur zo om water zit te knokken.
2: Het is tegelijkertijd een probleem dat er ook nog bij komt, hè?
1: Ja, en dat is in sommige gebieden zelfs nog een groter probleem nu al dan stikstof.
2: Staan we wat u betreft op een kantelpunt?
1: Ik denk dat deze jaren, ook wat we internationaal zien... Hè, bijvoorbeeld in Tibet, die vloedgolf daar, die was de ijsschot van
2: Nepal,
1: los.
2: Ja.
1: In Nepal, sorry. Wat daar gebeurde, ja, dat laat wel zien dat de gevolgen catastrofaal kunnen zijn. En in dit geval kwam deze ook op het ministerie van LVVN nog harder aan. Want een van onze medewerkers, die nog steeds vermist is, die was daar op dat moment. Dus en die was medewerker bij het programma Natuur. Dus dat laat wel zien dat wat de verwoestende gevolgen kunnen zijn als je slecht voor de natuur zorgt.
2: Heftig?
1: Ja, zeker. Absoluut heftig. Ja, ze was heel begeisterd ook met natuur. En dat doet wel wat bij ons op het ministerie. Ja. We kunnen zo... Er is wel een mountainbikepad, dus misschien moeten we even aan de kant.
2: Bruggetje over. Dan weten we dat u deze tijden veel met boeren praat en naar ze toe gaat en aan de keukentafel zit. Doet u dat ook met natuurgebieden, natuurorganisaties?
1: Ja,
2: gaat u ook daar naartoe?
1: Ik vind het komisch dat het zo beklijft dat ik dat alleen maar met boeren zou doen. Want ik heb in mijn voor mijn benoeming heb ik contact gehad met twee boerenorganisaties en twee natuurorganisaties. En ze ook ontvangen. En eigenlijk probeer ik die balans altijd te houden. Want er zijn boerenbelangen, maar er zijn natuurbelangen en die moeten een evenwichtige plek aan tafel hebben. Dat is wel altijd waar ik mee bezig ben. Soms zijn de natuurorganisaties misschien nog te bescheiden in dat dan ook laten zien.
2: Dus dan mogen wat u betreft de natuurorganisaties wel wat actiever erin zijn?
1: Ja, ik heb laatst met ze afgesproken. Zullen we dan ook een plaatje op socials delen dat we een afspraak hebben? Dat laat ook zien dat wij gewoon eigenlijk net zo vaak aan tafel zitten.
2: Het lijkt me wel een enorme spagaat op zo'n ministerie, op zo'n post. Je gaat over landbouw, maar je gaat ook over natuur.
1: Ja, wie heeft dat bedacht, hè?
2: Wie heeft dat bedacht, ja?
1: Nee, ja, dat je ziet het volgens mij ook in heel veel andere Europese landen. Ik zie mijn collega's natuurlijk ook vaak in de Landbouw- en Visserijraad. Hier, maar kijk, een hetje, joh. Nee, daar, hierachter. Ja, hierachter. Hij zit hier achter die bramen.
2: Een ree, denk ik, of niet?
1: Of een ree, ja.
2: Ja.
1: We kunnen hem net niet zien.
2: Een grote braamstruik. Daarachter een ruig gebied.
1: Je zou er bijna naartoe willen lopen. Maar dat vindt het dier ook niet fijn, denk ik.
2: Nee,
1: maar hij sprong hier echt langs die dode takken daar. Ja, gaaf.
2: Hoe mooi wil je dit hebben?
1: Nee, maar wat ik aan het vertellen was, is dat veel collega's die ik bij de Europese Landbouw- en Visserijraad zie... Die hebben landbouw in de portefeuille of bosbouw. Maar die hebben niet de natuur in de portefeuille. Dus daar ben ik best wel vreemde eend in de bijt.
2: Ja, leuk. We blijven toch nog een beetje omkijken naar die plek waar je de trein net zag.
1: Zit die daar nog? Ja, die weet zich ook wel te verstoppen natuurlijk.
2: Zeker.
1: Dat is maar goed ook.
2: Ja, het lijkt me toch echt wel heel erg moeilijk om iedereen tevreden te houden. Zowel de landbouwkant als de natuurkant. Heeft u nooit het idee van... Waar ben ik aan begonnen een half jaar geleden?
1: Nou, ik ben iemand die heeft toegankelijkheid een beetje als bedrijfsbeleid. Dus iedereen is welkom, bij iedereen komt langs. Ik probeer ook goed te luisteren om alle belangen op te halen en goed op tafel te kunnen hebben. En dan is het uiteindelijk wel aan mij om ook te kiezen. Dat is politiek, dat is een belangafweging. En als ik dan heb gekozen, dan sta ik daar ook voor. Dus ook voor mijn pakket. Het maatregelpakket voor weer ruimte voor boer, natuur en bouw. Daar heb ik een keuze in gemaakt. En dan sta ik er ook voor. En met die belangafweging is niet iedereen blij. Maar we moeten wel vooruit. Want als je blijft hangen in de belangafweging, dan krijgen we stilstand. En stilstand is het laatste wat Nederland kan gebruiken. Ja, we willen vooruit.
2: Dat heeft nu lang genoeg geduurd.
1: Precies. Dus dat is ook waar ik voor ben aangesteld door premier Rob Jetten. Er moet voortgang op dit dossier komen. En dat zijn we aan het organiseren.
2: Ik wens u nog heel veel succes daarbij.
1: Dankjewel. Dank.
0: Verslaggever Henny Radstaken in gesprek met Jamie van Essen, minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur, over de strijd tegen het teveel aan stikstof, de urgentie van natuurherstel en zijn persoonlijke drijfveren.

0: Ik sta met Marlies alweer te kijken naar de trekvogels. U hoorde Little Women uit de gelijknamige film van Alexandre Desplat. Marlies Hoefkens, vogelgids. Wat zag je overvliegen?
1: Ik zag een groepje grauwe ganzen en wat kokmeeuwtjes overvliegen. Die waren hoogstwaarschijnlijk op trek. Ze vlogen namelijk wel naar de juiste kant op, dus naar het zuiden. Ja. Vlogen wat hoger en mooi in een groepje. Dus de ganzen in zo'n V-formatie. Ja. En de kokmeeuwen zitten vaak zo in een bundeltje.
0: Ja, die ganzen in klassieke opstelling. Marlies, onlangs presenteerde BirdLife International een rapport over de staat van trekvogels wereldwijd. En die staat is niet best. 1 op de 9 soorten wordt met uitsterven bedreigd. Bijna de helft gaat achteruit. Schrik je daarvan? Verrast het je nog, zo'n rapport?
1: Verrassen doet het mij helaas niet meer. Ik schrik er uiteraard wel van. 1 op de 9, oftewel 11% van de trekvogels is met uitsterven bedreigd. We merken hier in Nederland ook natuurlijk met een aantal vogels. Bijvoorbeeld de zomertortel. Ja, tegenwoordig kan ik hem bijna niet meer vinden. Nee. Daar waar die normaal altijd zat. Dus het is vaak geluk hebben. Of dat ze op trek zijn. Hetzelfde geldt met wielenwalen. En dat is natuurlijk aan verschillende factoren onderhevig. En waaronder natuurlijk... Vooral de invloed ook van de mens. Dus denk aan verstoring, vervuiling. En het onttrekken van voedingsstoffen, water uit natuurgebieden. En vooral de rustgebieden voor de trekvogels.
0: Ja, dus het leefgebied wordt aangetast?
1: Het leefgebied wordt aangetast. Zeker voor de trekvogels. Het is een hele kostbare exercitie om te doen. Om natuurlijk gewoon dat hele end te vliegen. En daar hebben ze dus bepaalde tankstations voor nodig. En Nederland ligt toevallig op 1 zo'n flyway of een vliegroute. En bij ons komen er ook heel veel vogels over die dus even gaan bijtanken. Dus dat is voornamelijk dus het Waddengebied en bijvoorbeeld de Zuidwestelijke Delta. Maar heel langs heel West-Europa, langs de kustlijn, heb je dus eigenlijk meerdere van dat soort tankstations. En je ziet gewoon dat daar dus qua droogte, dus de moerassen vallen droog, slikken vallen droog, vervuiling vanuit bijvoorbeeld de landbouw. En natuurlijk gewoon verstoring. Dus er worden bouwplannen in hele belangrijke gebieden worden soms als doorgezet.
0: Ja, dus eigenlijk zoals we natuurlijk regelmatig ook in dit programma natuurlijk aandacht hebben voor gebieden die worden hersteld of ingegeven. We moeten aan onze broedvogels denken en we moeten aan van alles denken. Ja. Maar eigenlijk moeten we ook goed zorgen voor onze, tussen aanhalingstekens, trekvogels. Die hier maar eventjes zijn, opvetten en weer doorvliegen.
1: Jazeker. Kijk. Trekvogels, voor veel mensen is het misschien een redelijk mysterieus concept. En ver van je bedshow, want je ziet ze niet altijd. Ik bedoel, ik kijk hier de hele ochtend al. Ik zie niet echt spectaculaire trek of zo. Maar het is wel het is heel erg belangrijk voor een soort van indicatie over de gezondheid van onze eigen natuur. En je ziet ook gewoon van dat de vogels, die brengen ook heel veel positieve dingen met zich mee. Dus zij broeden bijvoorbeeld op de toendra's in Scandinavië. Daar zorgen ze voor bepaalde bemesting en instandhouding van de insectenpopulatie daar. En ook hier in Nederland, als ze dus komen, zij eten dus voeding, denk aan bijvoorbeeld gras of gewas of insecten. Ja. En dat houdt ook voor ons natuurlijk, voor onze onkruid, maar ook bijvoorbeeld bepaalde insecten in gareel, zeg maar.
0: Ja, het zorgt voor een balans.
1: Het zorgt voor een balans. Ja. En het is natuurlijk al jarenlang, miljoenen jarenlang eigenlijk een soort van co-evolutie geweest. En komt eigenlijk best wel nauw aan. En ook de timing van de trek is bijvoorbeeld komt best wel nauw aan. En je ziet door de opwarming of de verandering, laat ik het zo zeggen, dat bijvoorbeeld sommige trekvogels een week eerder zijn. En dan is er bijvoorbeeld een bepaalde ecologische mismatch met wanneer dus de alle vliegen of alle insecten uitkomen. En dat zij dus eigenlijk net een beetje missen van de hele voedsel window. Ja.
0: Wat is het belangrijkste wat wij daaraan kunnen doen?
1: Ja, als 1 enkele persoon wordt dat erg lastig.
0: Nee, maar ons land, want je zegt het is zo'n belangrijk land op die hele flyway, zoals dat genoemd wordt.
1: Ja, als je gaat kijken naar bijvoorbeeld ook naar onze steltlopers en onze weidevogels. Je ziet al inderdaad hoe slecht het gaat met de grutto's en ook de achteruitgang van de kievieten. Zij hebben extreem veel baat bij wat nattere bodem. Oftewel niet meer dus constant dat waterpeil omlaag proberen te brengen. Maar ook het gebruik van insecticiden, oftewel de insecten waarvan heel veel trekvogels zo afhankelijk zijn, die gaan natuurlijk ook dood aan de insecticide die in de landbouw wordt gebruikt. En dat zijpelt ook gewoon in de natuurgebieden die ernaast liggen.
0: Ja, Dus als jij nu vandaag één pijler moet noemen, is het bijvoorbeeld die waterstand.
1: Bijvoorbeeld die waterstand. Ja. Oh, kijk, daar krijgen we nog een hele mooie.
0: Nou ja, even om te buiten. Ja.
1: Het zijn allemaal Canadese ganzen.
0: Ja.
1: Niet dat het echt trek is, dit.
0: Ze vliegen heel laag, hè?
1: Ze vliegen heel laag en ze zitten hier ook in de buurt vaak te forageren.
0: Dus dit is dan een hupje van... Oh, er komen er nog meer.
1: Ja.
0: Nou, ja.
1: Er zitten wel her en der wat grauwe ganzen tussen. Maar ook die overwinteren ook in Nederland.
0: Dus, ja. Dus dit is even van de slaapgebieden naar de fourageergebieden?
1: Ja, dus fourageertrek noemen we dat. En dat zien we vaker ook tijdens migratietijd. Dus het kan natuurlijk nog zijn dat deze nog gaan migreren. Maar zeker als ze dus aan het opspekken zijn, waar we dus als Nederland zeker voor de ganzen zo'n belangrijk land zijn, dan gaan ze dus de fourageertrek. 'S Ochtends vroeg worden ze wakker, ze luidkeels. Ja. Vliegen ze dus naar de gebieden waar we eten.
0: Ja, en daarvan waren wij getuigen. Dankjewel Marlies voor je komst en voor je toelichting. Even omhoog kijken en de toelichting op dat rapport van BirdLife International. Marlies Hoefkens, natuurgids. Dank je.
1: Dankjewel.

0: Wederom Alexandre Tarot op piano. Muziek van Vladimir Kosma. De ballade de Elefante. Ze zijn grijs, eten vegetarisch en je kunt ze zien tijdens het scrollen op je telefoon. De Sustainable Boomers. Al playbackend, dansend en acterend kunt u ze zien op Instagram of TikTok. In korte filmpjes ziet u ze voorbij komen. Filmpjes zijn flitsend, gaan mee met de laatste trends. Bij mij aan tafel influencer Monique Janssens en contentmaker Julia van den Boogaard. Goedemorgen allebei.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Monique... Ja, vind je het een leuke term, boomer? Om boomer genoemd te worden? Ja, je noemt mezelf boomers.
1: Ik heb hem zelf bedacht, ja.
0: Ja, en waarom?
1: Ja, nou ja, ik wilde meer gaan doen voor veganisme en duurzaamheid. En ik werd enorm geïnspireerd door andere influencers. Bijvoorbeeld Dennis Vink, Plant-Based Dennis. Vond ik geweldig. En ik denk, nou, dat wil ik ook gaan doen met een aantal mensen. Maar ik dacht, ja, Dennis Vink is een leuke jonge gast. Daar neem je van alles van aan. Maar wat gaan ze aannemen van een oud vrouwtje met grijze krullen.
0: Ja. En, ja, je hebt wel grijze krullen, maar zo'n oud vrouwtje ben je ook
1: nee,
0: niet. Maar goed, je bent geen
1: 60er.
0: Geen 39.
1: Nee. Ja. En toen dacht ik, ja, dan je wordt al gauw weggezet als boomer. Ik denk, laten we dat nemen als geuzennaam. En ja, met een beetje ironie. En ik heb het getest bij heel veel vrienden en kennissen. En veel mensen vonden het een leuke naam. Dus we zijn ermee doorgegaan.
0: Ja, de naam was leuk. En de filmpjes vallen ook in de smaak bij de mensen.
1: Ja, het loopt lekker. Ja. We groeien. Ja.
0: Julia, jij bent contentmaker. Mm-hmm. Geen boomer. Hoe oud ben jij?
2: Ik ben 26. Ja.
0: En jij bent hierbij gehaald als, als wat?
2: Ik ben eerst met Monique in aanraking gekomen tijdens mijn studie. Toen was een mogelijke stage, hebben we het over gehad. Ja. En wegens omstandigheden kon dat toen niet meer. Maar toen zijn we later weer samengekomen om toch te bouwen aan Sustainable Boomers.
0: Ja, en wat doe jij dan bij de boomers?
2: Ik zorg voor het voorbereiden van de video's, het research doen, het filmen en achteraf ook het editen. En,
0: kun je eens zo'n filmpje beschrijven?
2: Ik denk een van onze toppers is de video die we laatst gemaakt hebben over eigen wasmiddel. Waarbij we eigenlijk, het was een recept om goedkoop en duurzaam en zo'n laag afval mogelijk wasmiddel te maken.
0: Zelf maken
2: inderdaad. Ja. Dus we hebben in de keuken gestaan met de camera en lekker lopen raspen van de Marseille zeep. En uiteindelijk hebben we daar een leuke montage van gemaakt.
0: Ja. Werkt het wel zo, Monique?
1: Ja, het werkt heel goed. Ja.
0: Maar, hoe bedenk je de filmpjes? Hoe kom je eraan?
1: Wat misschien aardig is om te weten, we werken heel expliciet met die oudere en de jongere generatie. Dus we hebben constant stagiairs. Julia helpt dan voornamelijk om ook te overbruggen. Weet je, bijvoorbeeld in de zomer heb je even geen stagiairs en dan kun je toch door. Maar we hebben altijd jongeren ook erbij. Ja. En juist die dynamiek werkt heel goed. Dus we brainstormen samen. Wij bedenken de duurzame ideeën, soms de jongeren ook. Maar ja, wij hebben daar natuurlijk wat meer ervaring in.
0: Ja.
1: En die jongere mensen die komen met de trends en de grapjes en je moet dit dansje gaan doen en dan doen wij een beetje houterig dat dansje en dan wordt het heel grappig.
0: Het is soms een beetje gemaakt lullig, zou ik maar zeggen. En een gek dansje. Jullie zetten je een beetje, het is een beetje met een knipoog. Het is zelf een beetje voor gek. Gaan jullie zelf tampons gaan maken? Dat is de bedoeling, dat het een beetje met een knipoog is.
1: Ja, we testen natuurlijk ook wat werkt. Want we willen zoveel mogelijk mensen bereiken. Hè? Alles voor de duurzaamheid en het veganisme. Ja. Dus je kijkt ook wat goed werkt. Waar je veel likes, veel commentaar op krijgt. Waar je nieuwe volgers op krijgt. En dat zijn vaak die dingen met een knipoog. Dus in het begin zijn we ook best wel serieus begonnen. Maar
0: Oké, dat waren echt serieuze filmpjes met een serieuze boodschap.
1: Ja, die doen we nog wel. We mixen het een beetje, hè? De hamburgerformule. Maar hamburgers, slecht beeld misschien.
0: De sandwichformule.
1: Ja, de vegan hamburgerformule.
0: Ja, ja, ja.
1: Doordat we met elkaar dat doen, jongeren en ouderen, krijgen we dus die dynamiek en die humor erin.
0: Op wie richt je?
1: We richten ons voornamelijk op jongeren. We vinden het natuurlijk hartstikke leuk ook als ouderen ons volgen. Of 40ers, 50ers, iedereen is welkom. De eerste stagiairs hadden vanuit de universiteit als opdracht om echt een doelgroep te kiezen. En ze zeiden, bij de jongeren leeft heel veel klimaatangst, angst voor de toekomst, zorgen over hoe we met dieren omgaan.
0: Ja.
1: Dus laten we die vooral een steuntje in de rug geven.
0: En wat is dan je boodschap aan de jongeren?
1: De boodschap is dat het duurzaam en veganistisch leven niet moeilijk en duur is, maar leuk en vrolijk en ook niet duur, goedkoop. Wij bedenken allerlei goedkope oplossingen om duurzaam te zijn.
0: Ja. Juliaan, naar boomers wordt ook wel gekeken, ook door jongere generaties, van ja, jullie hebben het allemaal verknald in de jaren 86. Je hebt allemaal grote huizen en allemaal banen en auto's en de wereld ging naar de kloten en dat is jullie schuld. Zie jij het ook zo?
2: Ik zie het niet
0: maar
2: zo.
0: Maar hoor je dat ook wel om je heen, dat zo door jongeren naar ouderen wordt gekeken?
2: Ik heb dit wel meegemaakt, maar ik denk dat dat juist is waarom we dit zo hebben opgezet. We willen juist die verbinding en dat niet dat het they versus de anderen zijn, maar juist dat je het samen doet en dat de boomers laten zien, kijk, dit is de kennis die wij hebben, doe ermee wat je wil. Ja. En dat de jongere generatie zegt van, nou, dit was precies wat we nodig hadden, want zo kunnen we samenwerken aan een duurzamere wereld.
0: Ja. Ja. En Monique, dat beeld van boomers. Kijk, er is natuurlijk een beeld van boomers van, oh ja, ze hebben verkeerde telefoons met flapjes en allemaal niet goed. Maar ook, ze hebben kerncentrales gebouwd en ze wonen in hele grote huizen en ze hebben de hele wereld overgevlogen en ze hebben het verknald, zeg maar.
1: Ja, dat wil ik ook wel weer leggen. Want wij doen dit samen met...
0: Dat is niet mijn mening, hè? Maar
1: nemen dat... met nog twee boomers, Olfaert en Otter en Meta Goossen. Vrienden uit mijn kennissenkring die heel duurzaam zijn, ook vanaf jongs af aan al. Ik ook. Ik werd op mijn 14e vegetariër. Op mijn 16e stond ik op braderieën kringlooppapier te verkopen tegen inkoopprijs, gewoon om het te stimuleren. Dus er zijn ontzettend veel mensen die zich daar altijd mee bezig hebben gehouden. Ja. Dus ik denk dat je zowel in de jongere als in de oudere generaties mensen hebt die goed bezig zijn, om het zo maar te zeggen, en mensen die zich er wat minder van aantrekken. En we willen gewoon door alle generatie heen die groep die het goed doet vergroten met onze filmpjes.
0: Ja, want die boomers hebben ook Greenpeace opgericht en het Wereld Natuurfonds en tegen kernwapens gedemonstreerd.
1: Dat recept van het wasmiddel komt van Milieudefensie. Daar zijn wij alle drie de boomers al heel ons leven lid van. En dan lees je al die leuke tips en dan ga je dat doen.
0: Ja. Heb je veel lol bij het maken van de filmpjes?
1: Enorm, ja. Ik kan het iedereen aanraden om met ouderen en jongeren door elkaar te werken. Want je krijgt een enorme vrolijke dynamiek. En we hebben veel plezier.
0: Ja. En Julia, jij? Ja. Wil jij niet in de filmpjes? Of zit je ook in de...
2: Ik kom wel voor in de filmpjes. Okay. Maar
0: ik heb ze niet allemaal gezien, maar...
2: Nee, de nadruk ligt natuurlijk op de boomers. En dan zijn wij daar ter ondersteuning en... Ja, ik denk dat de jongeren zijn er om juist die verbinding te laten zien. Maar ik denk dat in de video's en buiten de video's we heel veel fun hebben.
1: Ja, we laten ook expres die jongeren af en toe wel zien. Hè? Ja. Want we zenden als boomers, maar we doen het samen. We hadden in het voorjaar de Groenkampioenprijs van Dwars gewonnen. De jongeren van GroenLinks. En toen hebben we een heel vrolijk filmpje gemaakt. Dat moet iedereen maar eens opzoeken. Dat we in Rotterdam aan het water allemaal vrolijk lopen te vieren. We hebben gewonnen. De twee stagiairs die net vertrokken waren en de twee stagiairs die net begonnen waren. Ja. En dan heb je gewoon heel veel plezier met elkaar.
0: Ja, ja. Zijn jullie nog bij andere organisaties ook betrokken? Of bewegingen? Of je hebt druk genoeg met je eigen...
1: Ja, wij als personen, wij doen soms mee met Extinction Rebellion, met Grootouders voor het Klimaat, met Partij voor de Dieren. Ja. We zijn dan van alles verbonden. Dat ben je als je dit soort idealen hebt.
0: Ja. Ja. Julia, wat wordt het volgende filmpje?
2: Dan moet ik nog research op doen.
0: Oké. Moeten we even gebrainstormd worden.
2: Nee, we zijn... We hebben zelf altijd een aantal ideeën klaarstaan waarvan we altijd zeggen, oh, hier willen we nog video over maken. Maar het juist, en ik denk dat dat is inderdaad waar de samenwerking zit, is het combineren van wat is nu trending, wat is nu leuk, wat is nu populair op de social media kanalen.
0: En wat vinden leeftijdsgenoten van wat jij doet?
2: Heel leuk.
0: Die oude boomers.
2: Nee, juist niet.
0: Echt heel aan het maken bent.
2: Heel positief, heel leuk. En ook de feedback dat de tips die gegeven worden van, oh, ik heb daar ook wel eens naar gekeken. Dat is wel een goeie eigenlijk. Ja. En dan merk je toch wel dat het effect heeft. En dat je denkt, oh, we zitten in de goede richting met...
0: Met onze boodschap.
2: Ja.
0: Nou, hartstikke goed. Dank jullie wel. En veel succes met de beweging. De Sustainable Boomers, Monique Janssens en contentmaker Julia van den Bogert. Dank jullie wel.
2: Dank je wel.
0: Zo direct de geschiedenis bij de VPRO. Chris Keijn. Chris, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Menno.
0: Wat gaan jullie doen?
3: Ja, we hebben heel veel geschiedenis zometeen. De geschiedenis van etnisch profileren door de politie in Nederland. Een extreemrechtse coup in Finland. Trouble in Historici Paradise, het Nationaal Archief namelijk. En de aanstaande onafhankelijkheid van Wales, Schotland en Noord-Ierland in historisch perspectief. Om mee te beginnen, hè, want dat is pas de eerste uur.
0: Ja. Heb je misschien een keer onder over de geschiedenis van boomers? Had je vroeger boomers? Of waren dat gewoon
3: boomers
0: gewoon
3: leven
0: mensen?
3: Nog. Die zijn nog geen geschiedenis. Ik ben er zelf één.
0: Chris, we gaan naar je luisteren zo direct. Na 10 de VPRO met geschiedenis. U weet het, Vroege Vogels, Vaste Prik. Natuurdag op zondag. 'S morgens radio, 's avonds op tv. Vanavond zijn we in de oostelijke mijnstreek in Limburg, waar het landschap nog steeds de gevolgen laat zien van intensieve mijnbouw, maar waar inmiddels ook prachtige natuur is ontstaan of weer is teruggekomen. Vanavond 7:55 op NPO 2. En heeft u al gestemd op uw favoriete boek voor de Natuurboekenprijs, de Publieksprijs? Ga naar onze website, breng uw stem uit en maak kans op het boekenpakket van alle 5 de titels. En we sluiten af met de mooiste fenolijnmelding van deze week. Dag.
4: Meta Oostendorp uit Lee in Drenthe. En ik word hier helemaal stil blij van. Mijn voorgevel zoemt. En mijn voorgevel is behangen met hedera. En de hedera bloeit. Dus bijen, vlinders, wespen. Het is werkelijk zo'n rijkdom.
5: NPO Radio 1. Podcast.
6: Zo waarlijk helpen mij God almachtig.
7: Hoe werkt onze monarchie?
8: Leve de koning! Hoera!
7: Wat doet de koning?
9: Veel praten.
10: Ik denk dat het meer een gezicht is van Nederland dan dat ze echt nodig zijn.
7: In podcast De Monarchie praten we je bij en duiken we dieper in een actueel onderwerp.
11: Leden van de Staten-Generaal.
7: Hoeveel kost het Koninklijk Huis? Is het nog van deze tijd?
12: Ja, ze staan wel ergens voor.
13: Nee, ik vind het ouderwets.
14: Dat mensen over ons iets willen zeggen, dat is inherent aan onze positie.
15: En dat heeft alles te maken met het ambt dat op mij wacht.
7: De Monarchie, een podcast van de NOS. Nu op NPO Luister.
16: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
18: Profiteer bij Pearl van 3-voor-1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
19: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
20: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
21: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
20: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
21: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
22: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
23: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
24: Interessant. Wat verdien jij dan?
23: Zo open bedoelen ze vast niet.
25: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
26: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert.
0: Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
25: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
5: NPO Radio 1.
1: 10 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na droneaanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden.

0: In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak uit rond 3:15 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de CDU van bondskanselier Merz een grote nederlaag gaat leiden. Ook ziet het er naar uit dat de radicaal rechtse AfD het goed gaat doen, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. In Tanzania zijn 10 leeuwen dood aangetroffen. Die zijn mogelijk vergiftigd. Dat meldt een natuurreservaat in het noorden van het land. In het gebied zijn al langer spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Die inwoners stellen dat ze onder het mom van natuurbescherming van hun land worden verdreven. Er wordt nog onderzoek gedaan om de doodsoorzaak van de 10 leeuwen vast te stellen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden nog kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en dan is het een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
2: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
3: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Dus jij wil naar Egypte?
5: Ja, met NRV.
4: En waarom NRV?
5: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
4: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
5: Tuurlijk.
4: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
5: Jazeker.
4: Cairo en de piramide?
5: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
4: Top, ik ga mee.
6: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
7: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
9: Begon jouw dag met ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop? Tussendoor even online shoppen of parkeren met je app? En met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
12: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
13: NPO Radio 1. VPRO.
14: OVT.
15: Over de onvoltooid verleden tijd.
16: Chris Keijnen.
17: Goedemorgen en welkom bij uw wekelijkse portie geschiedenissen achter de actualiteit. Of gewoon omdat het leuk is. Leuk wordt het in ieder geval als we het gaan hebben over een paar Finse fascisten die in de jaren 30 met hun dronken kop per ongeluk een oud-president lieten ontvoeren. Helemaal niet leuk is het feit dat er al in de jaren 70 een zwart boek is geschreven over etnisch profileren door de politie. Waarvan we mogelijk, onderzoek moet dat nog uitwijzen, onlangs weer een tragisch voorbeeld zagen. Of de voorgenomen onafhankelijkheid van Wales, Schotland en Noord-Ierland, aangekondigd door

0: Voor hun regeringsleiders, als een feestje of in een tranendal gaat eindigen, dat laat zich nog moeilijk voorspellen. Maar samen met ook nog ophef rond het Nationaal Archief en de boek- en anderszins recensies zijn dat de onderwerpen in dit bommetjevolle eerste uur van OVT. Veel boosheid eerder deze week in Rotterdam nadat vorig weekend een man van kleur overleed na aanhouding door de politie. Alfredo Gulu. Er was een fatbike gestolen en toen reed volgens de politie veel te hard Gulu langs, werd aangehouden, probeerde weg te komen en vervolgens overleed hij terwijl twee agenten hem in bedwang hielden. Later bleek dat hij niets had gestolen. Het was de fatbike van zijn zwangere vrouw. En hij was naar verluid op weg om zijn diabetesmedicatie op te halen. Wat er precies is gebeurd, weten we nog niet. Het onderzoek naar zijn dood loopt nog. En met conclusies moeten we dus voorzichtig zijn. Maar de zaak roept herinneringen op en haalt oude wonden open. Want de vraag hoe de Nederlandse politie omgaat met mensen met een migratieachtergrond is niet nieuw. Die discussie loopt al meer dan 50 jaar. Ik ga erover spreken met Jair Schalkwijk. Hij is onderzoeker criminologie verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Goedemorgen, Jair.
1: Goedemorgen.
0: En je bent ook medeoprichter van Control Alt Delete, een organisatie die strijdt tegen etnisch profileren en buitenproportioneel politiegeweld. Wat was jouw eerste gedachte toen je hoorde over Alfredo Gulu vorige week?
1: Onze eerste gedachte was dat het opnieuw een hele verdrietige gebeurtenis was. Onze eerste gedachten gaan meestal uit naar de nabestaanden. Die worden geconfronteerd met een verlies. In dit geval ook met een enorme financiële uitdaging. Er moet een begrafenis geregeld worden. Maar ja, het verlies van een aanstaande vader voor de familie is echt heel groot en heel onverwachts. Daarnaast, als we een beetje uitzoomen, zien we ook dat het past in een bredere trend die we zien in de afgelopen 10 jaar, maar dus ook in de decennia daarvoor.
0: Ja, want die trend, is die op de een of andere manier in cijfers te vatten?
1: Ja, dat is inderdaad mogelijk. Vanuit Controle Alt-Delete doen we sinds 2016 onderzoek naar het aantal mensen dat overlijdt bij of na een aanhouding. En dat doen we nu dus 10 jaar.
0: Ja.
1: En in die 10 jaar zijn 142 mensen om het leven gekomen. Niet allemaal door of na politiegeweld, zoals Alfredo. Ongeveer de helft van deze slachtoffers overleed nadat er sprake was van politiegeweld.
0: Ja.
1: En wat we zien is dat van die 140 slachtoffers 80% van de mensen van wie we de afkomst weten een migratieachtergrond heeft.
0: Ja, 80%. Ja.
1: 80%, en misschien dat is een getal wat moeilijk te vatten is, hè, maar als je dat afzet tegen de situatie in de Verenigde Staten bijvoorbeeld, dan zie je daar dat van de slachtoffers van politiegeweld 50% van de mensen wit is en 50% van de mensen zwart, Hispanic, Native American of anderszins.
0: Als je de geschiedenis van de Verenigde Staten bekijkt, zou denken dat het andersom is.
1: Precies, dus ja. Zwarte mensen overlijden verhoudingsgewijs vaker na politiegeweld, omdat ze een kleinere groep zijn.
0: Ja.
1: En dat is ook in Nederland zo. Maar in tegenstelling tot in de Verenigde Staten is in Nederland ook het aantal slachtoffers met een migratieachtergrond in absolute aantallen hoger.
0: Ja. Nou zei ik al, in de zaak Alfredo Gulu moeten we voorzichtig zijn. Er zijn nog geen conclusies te trekken. Het onderzoek loopt nog. Wat zou voor jou de belangrijkste uitkomst? Wat wil jij het liefste weten uit dat onderzoek?
1: We zijn heel benieuwd wat precies de reden was voor de politiemensen om hem staande te houden.
0: Mm-hmm.
1: In eerste instantie zeiden ze dat het een gestolen fatbike was. Ik vond dat je het heel goed introduceerde, hoor. Daarna hebben ze dat verhaal teruggetrokken. En zeiden ze dat hij te hard reed en dat de aanleiding was. Nou, ik weet niet of de fatbike was opgevoerd. Maar wat speelde er nou precies? Tegelijkertijd is de informatie die we ook willen weten wordt niet bekendgemaakt. Dus wat was nou precies het signalement dan van die fietsendief waar de politie mee op pad was gegaan? En hoe actueel was die diefstal? Hè? Hoe lang geleden was die nou gepleegd? Was dat een kwartier eerder of 2 uur eerder? Je kan in een half uur op een fatbike door heel Rotterdam rijden. Dus dat zijn... Dat is belangrijke informatie om te weten.
0: En wat jullie daar denk ik vooral uit willen weten, hoe groot is de kans dat die puur op zijn huidskleur werd aangehouden.
1: Ja, of mede op basis van huidskleur. Mm-hmm. Dus bij etnisch profileren is er niet alleen sprake van etnisch profileren als iemand puur en alleen op basis van huidskleur wordt staande gehouden, maar ook als huidskleur mede een reden speelde bij de selectiebeslissing, ja, om iemand te controleren.
0: Ja. En dan hebben we het over etnisch profileren. En jullie doen 10 jaar onderzoek, maar de geschiedenis van etnisch profileren in Nederland is al veel ouder, hè? Want er is een zwart boek uit de jaren 70 daarover.
1: Klopt.
0: Wat is dat precies voor document?
1: Er is een zwart boek politie gemaakt door Centrum Anton de Kom. Dat is in 1976 gepubliceerd. Dus kort na de onafhankelijkheid van Suriname en kort nadat veel Surinamers naar Nederland kwamen. Ja. Daarin staan een heleboel artikelen gebundeld van de periode daarvoor. Dus 72, 73, 74. Waarin politiegeweld tegen mensen van kleur wordt gedocumenteerd. Waaronder ook veel fataal politiegeweld.
0: Ja, jij hebt dat zwart boek. Ik zeg het omdat ik hoorde dat het bijna een soort museaal artefact is. Hè? Iets wat je met handschoenen moet aanraken. Je hebt het in handen gehad, hè?
1: Maar niet met handschoenen.
0: Nee, okay.
1: Het ligt bij de Black Archives.
0: Yeah.
1: Een zwarte bibliotheek in Amsterdam Zuidoost. En ik had het willen meenemen om het vandaag eventjes aan je te laten zien. Maar de twee beheerders waren allebei op een studiereis.
0: Oh,
1: dus ik kon het niet meenemen.
0: Oké, okay. Wat voor concrete voorbeelden staan daarin?
1: Nou, hele concrete voorbeelden die erin staan zijn bijvoorbeeld het geweld tegen Surinaamse Nederlanders bij bureau Warmoestraat in Amsterdam.
0: Ja.
1: Dat was een bureau dat toen berucht was. Er staat een voorbeeld in van de familie Maynard, die in 1972 worden staande gehouden voor een verkeerscontrole, omdat hun auto te gladde banden zou hebben. En daarbij wordt de mevrouw zo boos dat ze met een paraplu in de richting van de agenten prikt, waarna ze allebei worden aangehouden en op het bureau in elkaar worden geslagen en zij ten overstaan van 8 agenten helemaal wordt uitgekleed. En er zit een voorbeeld in van een meneer die in zijn eigen woning wordt doodgeschoten, meneer Binda. Een voorbeeld van meneer Heesbeen, die gefouilleerd wordt op mogelijke aanwezigheid van drugs, dan vlucht en op de vlucht wordt doodgeschoten. En dit is allemaal in 1972.
0: Ja.
1: En dat lijkt lang geleden, maar wij spreken dus na de dood van Alfredo, worden wij gebeld door mensen die daarbij waren, die daarbij aanwezig waren, die daar zelf naast stonden toen dat gebeurde. En de dood van Alfredo roept dat trauma ook eigenlijk weer opnieuw op.
0: Ja. En zegt zo'n rapport iets, je noemde net de cijfers uit jullie onderzoek van de laatste 10 jaar, zegt dat rapport ook iets daarover? Zo systematisch zal het niet geweest zijn, hè, dat onderzoek, of wel?
1: Nee, dat onderzoek is eigenlijk alleen gebaseerd op krantenknipsels. Dus het is een zwart boek in de zin van dat het een verzameling, een bundel is.
0: Ja.
1: Maar niet een systematisch onderzoek.
0: Nee.
1: En dat systematische onderzoek, vinden wij, had eigenlijk gedaan moeten worden ook door de politie of door het Openbaar Ministerie of misschien door de inspectie Justitie en Veiligheid.
0: Ja.
1: Maar voordat wij begonnen met monitoren, was überhaupt dit inzicht in het aantal slachtoffers en hun achtergrond er helemaal niet.
0: Nee, want ja, over sinds hoe lang hebben we het eigenlijk over etnisch profileren?
1: In Nederland hebben we het daarover sinds 2011, 2012. Sinan Chankaya, antropoloog, heeft daar een onderzoek naar gedaan in opdracht van de politie. Amnesty en Controle Altelied zijn in 2013 met publicaties naar buiten gekomen. En sindsdien is daar een publiek en ook politiek debat over.
0: Ja. En dat debat gaat natuurlijk ook altijd vaak over waar ligt nou precies de grens tussen een terechte controle en etnisch profileren. Is die haarscherp aan te geven?
1: Die grens is heel moeilijk aan te geven in individuele gevallen, omdat je niet in het hoofd van een agent kan kijken en kan beoordelen of etniciteit mede een rol speelde bij de beslissing om iemand te controleren.
0: Nee.
1: Maar tegelijkertijd, als je uitzoomt en kijkt naar de groepen die te maken hebben met heel veel politiecontroles, dan zien we dat mensen van kleur, moslims, mensen met een migratieachtergrond bovenmatig veel gecontroleerd worden. En dat komt mede doordat we in Nederland de politie zulke ruime bevoegdheden heeft om controles uit te voeren.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld in de auto. Elke auto mag aan de kant gezet worden voor een controle. En dat is een bevoegdheid die zelfs de Amerikaanse of de Engelse politie niet heeft. Dus zonder enige verdenking mag de politie controles uitvoeren.
0: Ja.
1: En vanuit Controle Altelied onze organisatie krijgen we daar ook ontzettend veel meldingen over die verkeerscontroles.
0: Ja. Nou noemde jij Sinan Chankaya, die onderzoek heeft gedaan, maar er zijn ook programma's ontwikkeld sindsdien om politieagenten bewust te maken van deze systeemfout, zou je kunnen zeggen. Ja. Helpt dat dan helemaal niet?
1: Ik denk zelf dat alle kleine beetjes helpen. Het is heel goed dat politiemensen getraind worden om zich bewust te worden van hun eigen vooroordelen. Maar het is niet alleen als we zeggen dat vooroordelen bij agenten de oorzaak zijn van etnisch profileren, dan leggen we het alleen op hun schouder. Terwijl zij werken binnen een breder systeem, de politie, dat onder andere van hun vraagt om op basis van onderbuikgevoelens controles uit te voeren. Dus als we agenten op straat sturen met de boodschap ga controleren, en daarbij ons verlaten op hun eigen ideeën over wat een goede controle is, dan wordt het ook in de hand gewerkt. Daar komt bij dat leidinggevenden niet weten wat agenten doen op straat als ze het niet registreren. En agenten zijn niet verplicht om controles te registreren die niet leiden tot een aanhouding. Dus het is een complex geheel en daarbij speelt mee dat op de werkvloer zelf er ook sprake is van discriminatie en racisme. Ja. Iets wat de politie zelf ook erkent.
0: Daar hebben we helaas met name ook in Rotterdam een paar voorbeelden van gezien de afgelopen jaren. Dankjewel. Ja, Iris Schalkwijk, onderzoeker criminologie en medeoprichter van Control Alt Delete.
2: OVT. Wie luistert, weet meer.
3: What today represents is a pivotal moment in the constitutional journey of the United Kingdom.
4: Our journeys may be different in many ways, but we can be on those journeys and make those journeys as equals.
5: We have the right to decide our future, and we will not accept or tolerate any British Prime Minister telling us that right is off the table.
0: Ja, u hoorde het aantal accenten. We hoorden de leiders van de grootste partijen van Schotland, Wales en Noord-Ierland bij de ondertekening deze week van een historisch pact, waarbij ze Westminster, en dat zijn dan weer de Engelsen, opriepen om zich klaar te maken voor het einde van het Verenigd Koninkrijk, zoals we dat kennen. Een onafhankelijkheidspact werd het wel genoemd in de Britse pers. Ja, we laten ons door Engeland de wet niet voorschrijven, was de boodschap. Terug naar de EU, weg bij Londen, dat is het doel. Een verrassende zet, want wat bindt deze drie landen eigenlijk, behalve dat ze ooit ieder op hun eigen manier werden ingelijfd door die Engelsen? Ik praat erover met medievist en keltoloog Nieke Stam. Van een afstandje, want geheel in character in Schotland. Goedemorgen, ja, Nieke. Ja.
6: Goedemorgen. Ik hoop dat de lijn het houdt. Ik ben voor een raam gaan zitten in de hoop dat het internet goed genoeg blijft.
0: Nou, en anders zet je het gewoon open, dan horen we je zo ook.
6: Precies.
0: Wat dacht jij toen je deze verklaring hoorde eerder deze week?
6: Ja, ik was eigenlijk wel verrast. Ik hoorde het leuk genoeg via mijn studenten en oud-studenten die het gelijk in een gedeelde appgroep rondstuurden. Mm-hmm. En ik moet wel zeggen dat ik dit zelf eigenlijk nog niet had zien aankomen. Maar ik vond het wel machtig interessant. Het was wel een heel interessante move, vond ik.
0: Ja, want waar komt dit nu opeens vandaan, denk je? Ik geloof dat er met name in Wales een paar dingen zijn gebeurd die de boel daar wat geradicaliseerd hebben, hè?
6: Ja, dat klopt. Ja, er zijn in mei dit jaar verkiezingen geweest in Wales, maar ook in Schotland, waarbij reform sterk in opkomst was. Maar net daarvoor.
0: De partij van Nigel Farage, hè? Is dat? Ja.
6: Precies. Ja. In Wales in ieder geval is er net voor de verkiezingen een filmpje naar buiten gekomen, waarin Nigel Farage zegt dat Welsh een foreign language is. En dat is echt extreem verkeerd gevallen in Wales, uiteraard. En heeft waarschijnlijk de Welsche nationalistische partij, Plaid Cymru, enorm geholpen ook in de verkiezingen die daar een meerderheid hebben gekregen. Reform is nog steeds wel ook groot daar, maar zij hebben nu een meerderheid. En dat luidt wel veranderingen in. Of tenminste, dat is de boodschap die zij in ieder geval afgeven.
0: Ja, Farage zei dit.
7: Gutted I couldn't attend the wedding. I wanted to come, but I heard that half the guests were Welsh, and I don't know. Who knows what would have happened with all those foreign speakers there? I don't know. Anyway, Sam, I hope Toby will make you very happy, as I know you will him.
0: Ja, als je het foreign speakers noemt, ja, dan kan je dit eigenlijk verwachten. Hè? Wat raakt nou precies, welke gevoelige snaar wordt er nou bij de Welsh en andere sprekers van Keltische talen precies geraakt hier?
6: Ja, dat is een hele gevoelige snaar, omdat ja, eigenlijk alle Keltische talen die nu nog gesproken worden, zijn minderheidstalen. Dus dat betekent dat ze opereren in een omgeving die eigenlijk, misschien niet vijandig, maar wel heel moeilijk voor ze is. Dus je kan, er is een actief beleid geweest vanuit het Verenigd Koninkrijk om het spreken van Keltische talen te ontmoedigen. Dat geldt voor het Welsh, maar dat geldt ook voor het Scots-Gaelic en het Iers. Dus dat betekent dat voor veel mensen wiens moedertaal dat is, het heel moeilijk is om hun dagelijks leven in die taal te leiden, in het land waar ze wonen. En ook vaak dat er op neergekeken wordt. Dus dat ze een beetje gezien worden als boertjes van buiten.
0: Ja.
6: Dat er veel schaamte aangepraat is over die talen. Dus dat een nationale politicus zich zo uitspreekt over hun Keltische taal, dat is dan extra pijnlijk, omdat het ook de geleefde werkelijkheid voor die mensen reflecteert.
0: Ja, en dat komt dan bij gevoelens die je natuurlijk in meer landen ziet van mensen in, ja, wat dan vanuit Londen gezien de periferie is, die zich niet gezien en miskend voelen.
6: Ja, dat klopt. Ja. Ja, je ziet het ook aan de momenten waarop deze talen, deze Keltische talen, officiële rechten binnen het Verenigd Koninkrijk hebben gekregen. Mm. Welsh was eigenlijk een van de eerste talen die een officiële status heeft gekregen al in de jaren 90. Maar het Scots-Gaelic bijvoorbeeld kreeg pas officiële status in 2001. En het Iers in Noord-Ierland kreeg pas in 2022 een officiële status. Mm. Dus dat heeft echt heel erg lang geduurd.
0: Ja, als we even kort, want we hebben helaas niet heel veel tijd voor, maar in de geschiedenis van de aansluiting van deze gebieden bij het Verenigd Koninkrijk duiken. Kan je dat kolonialisme noemen en is dat vergelijkbaar of is het bij alle drie heel verschillend gegaan?
6: Ja, de chronologie is bij alle drie heel verschillend. Ja, dit is normaal een heel vak natuurlijk op de universiteit. Maar,
0: precies, dat gaan wij even in een minuutje doen.
6: Ja, ik ga proberen dit in een pitch te doen. Het is nooit zo geweest dat Engeland binnenviel en dat het in één keer een koloniale situatie was. Je ziet heel veel verschillende allianties ontstaan in die verschillende landen en ook onderling veel strijd, waarbij de Engelsen dan weer uitgenodigd worden. Maar zeker vanaf de vroegmoderne periode. Voor Ierland en Schotland vanaf de 17e, 18e eeuw, dan is het toch wel gebruikelijk om over een koloniale situatie te spreken.
0: Mm-hmm.
6: Wales is daar een beetje een andere situatie in. Die waren eigenlijk vrij vroeg al volledige burgers van het Verenigd Koninkrijk of van Engeland, of welke term je in die tijd ook wil noemen. De laatste rebellie daar, dan heb je het over de 15e eeuw met Owain Glyndŵr. En daarna is het eigenlijk daar vrij rustig geweest. Terwijl in Ierland en Schotland dat allemaal veel langer, kolonialer is geweest, om het zo maar te noemen. Ja.
0: Ja. Dat verklaart dan misschien ook dat met name in Wales deze onafhankelijkheidsverklaring, zoals die genoemd had, of onafhankelijkheidspact, meteen ook een klein beetje gedebunked werd. Ze zei, zo'n haast hebben we er ook niet mee. We gaan wel eens kijken wat we doen in de toekomst. En in Schotland, in Noord-Ierland, ligt dat wat anders. Hè? Tot slot, wat denk jij? Gaat het ervan komen?
6: Ik ben heel erg benieuwd. Er gaan ik kijk als medievist met name naar Ierland. En dan probeer ik ook de moderne ontwikkeling een beetje te volgen natuurlijk. Ja. En daar hoor je wel steeds meer stemmen over een verenigd Ierland. Een van de meest onverwachte personen om zich daarover uit te spreken onlangs was Donald Trump. Die zei dat hij het fantastisch zou vinden om een verenigd Ierland te zien.
0: Ja.
6: Maar ik moet ook zeggen dat het door de minister-president van de Republiek Ierland, dat deze move eigenlijk helemaal niet zo goed ontvangen is. En die heeft zich uitgelaten dat hij het strategisch niet een hele handige verklaring vond.
0: Hmm.
6: En ook in Schotland is er wel veel tegengeluid, omdat er ook Schotse soldaten gestorven zijn bij aanvallen van de IRA. En er in het Schotse parlement nu links weer worden gelegd tussen de Ierse politieke Sinn Féin en de IRA.
0: Okay.
6: Dus het is niet zo dat het een uitgemaakte zaak is. Dus het wordt een spannende tijd, denk ik.
0: Nou,
6: ze moeten het bewijzen.
0: Zeker. We hebben vast in de toekomst weer gelegenheid om je uit te nodigen. En dan gaan we wat dieper over die koloniale geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk in. Dankjewel, Nieke Stam.
6: Ja, heel graag. Ja.
8: Mä olen mukana salaisissa tehtävissä. Stolberg. Kyhdytty. Mä peruutan.
9: Ei sitä enää voi.
0: Ja. dat wordt lachen, want u hoorde de trailer van The Kidnapping of a President. Een Finse, grappig bedoelde film die op dit moment draait in Nederland over hoe leden van een extreemrechtse beweging daar in de jaren 30 van de vorige eeuw tijdens een drankgelag per ongeluk opdracht gaven voor de ontvoering van een ex-president, de eerste van het onafhankelijke Finland. Volgens regisseur Samuli Valkama is de film zo goed als volledig op feiten gebaseerd. En dat maakt hem misschien nog wel iets absurdistischer. Annegietje Frans is historicus en voormalig Scandinavië-correspondent en heeft de film voor ons bekeken. Welkom, Annegietje.
10: Dank je.
0: Heb je gelachen?
10: Ik heb niet heel hard gelachen, nee. Ik vond het een beetje een ingewikkeld genre.
0: Ja. Maar was het wel een aardige film? Of...
10: Het was een aardige film, enorm dik aangezet. Ja, veel clowneske onderofficieren op grote zwarte laarzen. Ja, het was niet helemaal mijn type film, maar aardig om te zien en maar 80 minuten. Dus.
0: Ja, vertel even in het kort wat er gebeurt in de film.
10: De oud-president Stolberry, zeggen we in het Zweeds, wordt ontvoerd door leden van de extreemrechtse Lapua-beweging. En dat duurt maar een dag. En het is allemaal, berust allemaal op misverstanden, miscommunicatie. Eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Die ontvoering komt veel te vroeg. Moet een coup worden. En dat wordt helemaal niks.
0: Nee, want ik begreep, die ontvoering had 2 weken later, geloof ik, plaats moeten vinden. Maar er was iemand dronken geworden en die gaf per ongeluk het sein voor de ontvoering. Toen dat nog helemaal niet had moeten gebeuren. Eigenlijk zonder dat hij het door had, geloof ik. Hè? Wat gebeurt er precies?
10: Ja, een onderofficier die is gefrustreerd en die wil hogerop komen. En die raakt ontzettend dronken. En die geeft dan blijkbaar het sein voor die ontvoering. En is datzelfde dag daarna vergeten. Maar dan is het al in gang gezet. En dan heb je inderdaad een groepje van 5 beetje studenticoze jongens die bij die Lapua-beweging horen, die de president en ook per ongeluk zijn vrouw ontvoeren.
0: Ja, en wat was dat voor beweging, die Lapua-beweging? Want het is, voor zover je kon zien, klopt dat wat de regisseur zegt? Is het wel historisch verantwoord, de film?
10: Ja, hij zal die geschiedenis beter hebben onderzocht dan ik zelf, die paar jaar van de Finse geschiedenis. De Lapua-beweging was allereerst een anticommunistische beweging. Had veel invloed, had ook veel aanhangers binnen het leger, onder politici. Finland kwam net uit een burgeroorlog. Na de onafhankelijkheid van Rusland, het Russische Rijk.
0: Ja, meteen na de Eerste Wereldoorlog, hè? Van 1918?
10: Ja, precies. Ja. Ja, nou, 1917.
0: 17.
10: En dat was een oorlog tussen de Rode en de Witte.
0: Na de revolutie in Rusland. Ja.
10: Precies. Meteen na de Russische revolutie. Ja. Dus Finland die greep dat moment aan om de onafhankelijkheid uit te roepen. En toen ontstond dus een oorlog tussen Rode en Witte. En de Rode, dat waren de het proletariaat. Mm-hmm. Communisten werden gesteund ook door de Bolsjewieken in Rusland. En de Witte, dat was gewoon de conservatieve bovenklasse. De welgestelde klasse. En die werden gesteund door het Duitse leger. Omdat ondertussen natuurlijk ook de Eerste Wereldoorlog speelde.
0: Mm-hmm. Ja, en die burgeroorlog die speelde dus begin jaren 30, wanneer deze coup speelt, nog steeds een rol. Die beweging, die extreemrechtse beweging, dreef nog steeds op de sentimenten uit die burgeroorlog?
10: Ja, dus dit zijn de naweeën daarvan. Er waren nog steeds veel communisten in Finland. Mm. Ook doordat er enorme klasverschillen waren, enorme armoede, werkloosheid. Dus dat communisme, dat had nog steeds veel aanhangers, ook binnen de politiek.
0: Ja.
10: Maar breed in de hele samenleving. En deze beweging probeerde dat uit te bannen. Die wilde dat alle communistische activiteiten in Finland verboden werden. Ze wilden dat de regering dat afkondigde. Dus daar hebben ze lang strijd voor gevoerd. Is uiteindelijk ook gelukt in 1930.
0: Mm-hmm.
10: Dus toen werden alle communistische activiteiten en bewegingen binnen Finland officieel verboden. En toen dachten ze, oké, dan is dit het moment om een coup te plegen. Toen wilden ze gewoon de macht.
0: Yeah.
10: Dat komt ook in die film naar voren. In die film lijkt het amper ideologisch. Maar vooral gedreven door machtswellust van een aantal onderofficieren. Die denken, oké, dit is dan een moment dat we ook gewoon de hele regering
0: zelf
10: kunnen,
0: belangrijk kunnen worden.
10: Precies.
0: Ja, ja. Nou begreep ik dat het ook vaak over Duitsland gaat in de film. In hoeverre was Duitsland een voorbeeld voor deze extreemrechtse beweging? In hoeverre speelt de geopolitieke situatie van Europa uit die tijd een rol? Zat Finland ingeklemd tussen de Bolsjewieken en het fascistische Duitsland in wording?
10: Nou ja, ik denk dat vooral speelde dat Duitsland en Finland een gemeenschappelijke vijand hadden. Namelijk Rusland.
0: Mm-hmm.
10: Dus vandaar ook dat het Witte Leger gesteund werd door Duitsland en het Duitse leger. En daarmee inderdaad ook veel Duitse invloeden Finland bereikte. Maar ik denk dat dat minder ideologisch gegrond was en meer berustte op dus die gemeenschappelijke vijand.
0: Ja. En die president die ontvoerd werd, de eerste president van het onafhankelijke Finland, wie was dat? Wat was dat voor man?
10: Ja, Ståhlberg was een jurist, academicus, echt een man van de wet. Dus hij is ook de medeopsteller van de eerste Finse grondwet.
0: Mm-hmm.
10: Dat wordt ook een beetje clownesk aangehaald in de film. Want hij wijst dan steeds zijn eigen ontvoerders erop welke overtredingen ze hebben gedaan en wat voor straffen daarop staan en wat ze eventueel kunnen aanvoeren als verzachtende omstandigheden. Dus echt een man van de wet. Hij heeft ook wel sociale hervormingen doorgevoerd. Dus in de ogen van die Lapua-beweging was hij ook een soort socialist. Dat was hij niet.
0: Ja.
10: Maar te links speelde wellicht onder één hoedje met inmiddels de Sovjet-Unie.
0: Mm-hmm. Ja, en goed, deze coup mislukte dus. Maar wat werd de geschiedenis van Finland in dat interbellum? Wat voor regeringen kwamen er? Die link met Duitsland, is die langer aanwezig gebleven? Heeft dat ook tot extreemrechtse ontwikkelingen in Finland geleid?
10: Die link met Duitsland heeft niet direct tot extreemrechtse ontwikkelingen geleid. Finland werd behoorlijk rechts. Heeft natuurlijk een hele zware periode gehad in de Tweede Wereldoorlog en de Winteroorlog.
0: Want Rusland viel Finland binnen.
10: Precies,
0: eind jaren 30.
10: Rusland viel Finland binnen. Dus toen hebben zij ook inderdaad nog even aan de kant van Nazi-Duitsland gestaan.
0: Ja.
10: Met die gemeenschappelijke vijand Rusland. Later hoorden ze bij de geallieerden. En sindsdien is het extreem rechtse gedachtegoed teruggekomen, niet verdwenen, teruggekomen. Maar dat is inmiddels niet meer anticommunistisch.
0: Nee.
10: Maar zoals in de rest van Europa, anti-migratie, xenofoob.
11: Mag ik vragen, hoe lang is die vastgehouden? En waar is die vastgehouden?
10: Hij is een dag vastgehouden.
11: Een dag maar.
10: Ze hebben een hele dag rondgereden. die ontvoerders wilden hem eigenlijk ook al vrij snel vrij laten. Ze wisten ook niet wat ze met hem aan moesten. Zeker niet met zijn vrouw. Maar een vrouw die kan je toch niet zo behandelen? Dat doe je toch niet?
11: Oh, ja.
10: Wat moeten we nu? Dus 's avonds is hij vrijgelaten.
11: Okay. Bijzonder.
0: Ja, en je noemt het al, extreemrechts is niet verdwenen in Finland. De ware Finnen hoorde je een paar jaar geleden wel vaak van. Ik hoor er niet zoveel meer over. Hoe sterk zijn ze op het ogenblik?
10: Ja, ze zitten nog steeds in de regering, in de coalitie. Dus in die zin hebben ze wat invloed. Maar ook, zoals je ziet, zoals wij ook hebben zien gebeuren in Nederland, zijn er zoveel schandalen. Ze moeten zo vaak op de vingers getikt worden. Dus hun macht en aanzien is wel een beetje verminderd.
0: Ja.
10: Dus de vraag is of ze weer zo groot worden bij de volgende verkiezingen.
0: En denk je dat deze film daar nog een rol in gaat spelen? Dat deze mannen uit de jaren 30 met hun dronken kop ook een beetje symbool staan voor de ware Finnen van nu? Of?
10: Dat denk ik wel. Er wordt ook genoemd van, in dit geval is het dan Rusland. Zij komen ons land afpakken, ze komen onze vrouw verkrachten. Dus dat is wel de retoriek die we allemaal kennen en die ook in Finland gebezigd wordt. Dus dat is zeker een, knipoog wil ik het niet noemen, maar verwijzing naar het huidige rechtsextremisme. Ja, of de radicaal rechtse partij daar zelf aanstoot aan neemt, dat vraag ik me af.
0: Goed, ik heb toch wel zin gekregen in die film eigenlijk. Ja.
10: Heel goed, ga hem kijken.
0: Lachen om rechtsextreme gekken altijd goed. Annegietje Fransen, historicus en voormalig Scandinavië-correspondent. Dankjewel.
2: Dit is de VPRO.
12: Chris Keijnen.
0: ophef rond ons nationale geheugen. Want de directie van het Nationaal Archief lijkt van plan om publiekstaken af te stoten en geen particuliere archieven meer aan te nemen. Met grote gevolgen voor mensen die werken met dit materiaal. Zoals wij zelf, journalisten, historici. Maar ook voor burgers die bijvoorbeeld hun stamboom willen uitzoeken. Reden voor een petitie, dacht Kita Biekman, voorzitter van de stichting 30 juni, 1 juli Den Haag, die zich beijvert voor een goed besef van het slavernijverleden in ons land. Ze is hier, welkom Kita.
12: Goedemorgen, dank u wel.
0: En wie zich ook zorgen maakt is Jan-Hein Vernee, voorzitter van de KNHG, de beroepsvereniging voor historici en hoogleraar geschiedenis in Nijmegen. Hij is hier ook, dus dat komt goed uit. Goedemorgen Jan-Hein. Heb je de petitie al ondertekend?
13: Nee.
0: Oh. Zometeen hoor ik graag waarom. Gita, wat was voor jou de reden om deze petitie te starten?
12: Goedemorgen, een kleine correctie. Ik ben directeur, anders krijg ik mijn voorzitter op mijn dak.
0: Oh jee, oké.
12: Ja. Nee, dat is prima hoor.
0: Ja.
12: De reden voor die petitie, zoals je zei, wij houden ons vooral bezig met het transatlantische slavernijverleden en met de herdenking.
0: Mm-hmm.
12: Je zou het niet denken, maar in Den Haag is er een cultuur van samenwerken. Dus we hebben heel veel samenwerkingspartners rondom de herdenking en zijn continu met elkaar in gesprek eigenlijk.
0: Ja.
12: En dus na de herdenking ga ik eigenlijk alle partners weer af om te kijken, hey jongens, hoe vonden jullie het? Hoe gaan we het komende jaar met elkaar inrichten? Mm-hmm. Wat staat er op de rol? En zodoende kom ik dus ook bij het archief om weer even met de partners te praten. En dat viel eigenlijk, ons gesprek viel denk ik 1 of 2 dagen na het NRC-artikel.
0: Er stond een artikel in de NRC, nadat medewerkers naar buiten hadden gebracht, dit zijn de plannen en daar maken we ons grote zorgen over.
12: Precies. Ja. Dus ik als partner en frequent bezoeker maakte mij dus ook zorgen en heb mijn zorgen ook geuit bij mijn contactpersonen daar.
0: Ja.
12: En ik ging weg en ik dacht van ja, ik kan toch niet de enige zijn die zich hier zorgen over maakt. Dus ik heb gewoon mijn partner, andere partners weer gecontact. En het is een redelijk groot netwerk van in Den Haag, maar ook alle comité's in den landen die ook vaak naar Den Haag komen voor dus het Nationaal Archief. En we hebben ook nog een koepelorganisatie van de Landelijke Federatie, 30 juni 1 juli. En ik heb iedereen gewoon een appje en een mailtje en gezegd van ja jongens, hoe gaan we dit doen? Gaan we een brief schrijven? En ik was met die brief bezig en er kwamen steeds meer namen bij. En toen dacht ik, ja, ik ga niet de hele tijd handmatig die anders te wijzen. Toen dacht ik, ja, weet je, ik gooi hem gewoon online.
0: We gaan het digitaliseren.
12: Dan kunnen de mensen zelf. En we staan dus nu op bijna op de 2300 handtekeningen. Okay. Dus het leeft breed.
0: Ja. Kan jij een voorbeeld geven van een activiteit die jullie doen die door deze plannen op losse schroeven zou komen te staan, of misschien wel onmogelijk wordt?
12: Bijvoorbeeld tentoonstellingen, boeklezingen over boeken, presentaties. Maar ook, wij gaan ook, onze achterban die gaat ook heel erg vaak naar die tentoonstellingen die het archief doet. En het stamboomonderzoek door de gewone burger die dat niet gewend is. Ja, dat is dan toch wel heel spannend als het van een redelijk open instituut, hoe we het nu ervaren, als dat opeens toch een stuk lastiger wordt qua toegankelijkheid.
0: Ja, want dat zijn bijvoorbeeld mensen van kleur uit Suriname of andere
12: zeker.
0: Overzeese rijksdelen.
12: Zeker.
0: Die voormalige overzeese rijksdelen. Die willen weten van ja, waar kom ik nou precies vandaan? Misschien zelfs de plantage waar voorouders hebben gewerkt.
12: Maar ook een stuk dichterbij. Ja. Want toevallig vorig jaar, moet ik het goed zeggen, 2025. Kwamen de archieven van de Bijlmerramp. Die werden beschikbaar. Daar hebben ze ook een activiteit om georganiseerd dat die nabestaanden daar ook naartoe konden gaan. Dus voor ons is het heel dichtbij met het koloniaal verleden, maar het zijn ook echt hele huidige, recente dingen uit de geschiedenis die voor mensen toch wel op de een of andere manier geduid worden. Wat dan dus wel via die publieksprogrammering. Wat dan dus wel spannend is als dat in één keer op
0: zou
12: de
0: verdwijnen.
12: Gaat.
0: Ja. Dus je noemt al een paar dingen die in dat plan zouden zitten. Jan-Hein, jullie hebben ook als beroepsvereniging voor historici je zorg uitgesproken. Ja. Wat we nu weten, wat staat er in dat plan?
13: Wat we nu weten, nou ja, dat is eigenlijk vooral wat is de medewerkers van het Nationaal Archief aan de minister hebben gestuurd in een brandbrief en wat via NSC naar buiten is gekomen. En dat zijn inderdaad die twee dingen die je al noemde. Dus het stoppen met het werven van particuliere archieven. En dat zijn dus archieven van personen, van organisaties en andere niet-overheidsinstellingen.
0: Ja, wat betekent dat ze van nu af aan alleen nog maar de informatie van echt de overheid, ja, van ministeries, gaan opslaan.
13: En dat is dus echt een heel groot probleem.
0: En niet
13: probleem.
0: Meer zoiets als het archief van het Rode Kruis. Nou ja, dat zit er
13: dan
0: wel in.
13: Ja, dat zit er dan in, maar andere, dus het andere, nou dat heeft Gita denk ik ook heel goed aangegeven,
0: de
13: publiekstaken. Ja. Maar dus met die particuliere archieven is het zo, kijk, dus het Nationaal Archief neemt per jaar iets van tientallen archieven aan van overheidsinstellingen. Vanuit echt een uitdrukkelijke missie, echt een opdracht, dat in onze democratie ook echt grote woorden gebruikt, ook terechte grote woorden, van dat burgers en historici zich een zo goed mogelijk beeld moeten kunnen vormen van het handelen van de overheid.
0: Ja.
13: Maar om dat handelen van de overheid is goed te bestuderen, heb je ook aanvullende andere bronnen nodig. Dus dan heb je ook archieven nodig van persoonlijke archieven van bewindslieden bijvoorbeeld. Die dus waarin je veel meer de informele contacten, waarvan je veel meer hun opvattingen.
0: De Nokia van Mark Rutte.
13: Van Mark Rutte bijvoorbeeld.
0: Leeg, ja, nee.
13: En de archieven van organisaties die invloed uitoefenen op het overheidsbeleid. Of het overheidsbeleid als zelfstandige stichting bijvoorbeeld uitoefenen.
0: Hmm.
13: Maar ook, het liefst wil je ook zoveel archieven waarin zoveel mogelijk stemmen, perspectieven, ervaringen vertegenwoordigd zijn van burgers die op een of andere manier te maken hebben met overheidshandelen.
0: Ja.
13: Hopelijk in positieve, maar vaak helaas ook in negatieve manier. Ja.
0: Dit klinkt, klinkt heel logisch, maar wat gebeurt hier dan? Is dit een bezuiniging?
13: Nou, dus als je dan als Nationaal Archief zegt van Rutte klopt aan de deur met zijn archief en je zegt, nou sorry, we hebben echt geen ruimte, maar of inderdaad allerlei organisaties, als de vereniging Long Covid, of verenigingen van mensen die door de toeslagenaffaire zijn geraakt. En dan zeg je, als je dan zegt van, nou, dat vinden we natuurlijk heus wel heel belangrijk, maar niet wezenlijk van belang voor onze taak, dan besluit je dus eigenlijk heel bewust om lacunes en stiltes te organiseren
0: maar
13: in het archief.
0: Maar waarom doen ze dat dan? Ik vroeg, is dit een bezuiniging?
13: Ja, ze doen dat omdat ze het Nationaal Archief ook zelf echt worstelt met een hele grote opgave.
0: Hmm.
13: Namelijk in de nieuwe archiefwet wordt vastgesteld dat vanaf 1 januari dat de termijn waarop ministeries en andere overheidsinstellingen hun archieven overdragen aan het Nationaal Archief is van 20 jaar naar 10 jaar teruggebracht. Dus er komt een tsunami aan materiaal die ze een inhaalslag moeten maken. En veel van dat materiaal is ook digitaal, zogenaamd digital born. En er moeten dus allemaal nog standaarden eigenlijk ontwikkeld worden en aangescherpt worden hoe je dat toegankelijk maakt. En vervolgens moeten ministeries nog uitgelegd worden van nou, en in de toekomst moeten jullie het eigenlijk zo gaan beheren. Dus er komen heel veel taken bij en er komt geen geld bij.
0: Hmm.
13: Dus in die zin zou je kunnen zeggen, is het eigenlijk best begrijpelijk, zou ik maar zeggen, dat ze zich concentreren op wat zij dan kerntaken noemen. Maar het is wel heel verrassend dat ze dat bijna als een soort rechtvaardige keuze van, ja, maar natuurlijk, wij zijn alleen maar voor de overheidsarchieven. Dus dat ze eigenlijk niet zelf ook een brandbrief sturen of de ophef die er nu is echt gebruiken om hier een punt van te maken.
0: Ja, ik zal zo meteen, we hebben een reactie gekregen van het Nationaal Archief op onze vragen en die zal ik zo meteen laten horen. Maar toch, Gita, jij sprak dus die medewerkers 2 dagen nadat ze gelekt hadden, zeg ik maar even.
12: Ik weet niet wie de brief heeft gelekt.
0: Nee, dat begrijp ik. Maar wat hoorde jij? Hoe bezorgd waren zij? Want je gaat niet zomaar naar de NRC.
12: Nogmaals, de medewerkers die ik heb gesproken en die mijn contactpersonen zijn, daar kan ik niet over zeggen of zij het hebben lekt. Maar de zorgen die deelden we gezamenlijk.
0: Ja.
12: En het is ook wel echt dat zij samen met ons iets hadden van, ja, er moet iets gebeuren. Maar als medewerker heb je ook gewoon je baan. Je hebt dingen waar je mee bezig bent. Dus heb ik gemerkt dat vooral vanuit de gemeenschap, dat omdat we zo'n goede relatie hebben, dat het heel erg werd gewaardeerd. Dat wij eigenlijk nu als breed front achter hun gaan staan. En ook gaan zeggen van, jongens, hey, er is ook nog een ander perspectief wat wellicht niet zo vaak gehoord wordt als de historici of de archivarissen. Namelijk de gewone burgers.
0: Yeah.
12: En vooral de bezorgde burgers. Die ook wel echt het belang hiervan inzien.
0: Yeah.
12: En het is geen aanval op de directie of dat we ruzie hebben. Maar het is wel dat we zeggen, oké, laten we vooral met elkaar gaan praten, want het een hoeft het ander niet uit te sluiten. En we zien ook wel met digitalisering en alles, begrijpen we ook wel dat de directie met de moeilijke taak te kampen heeft. Maar laat dat alsjeblieft niet ten koste gaan van de toegankelijkheid voor de gewone bezorgde burgers.
0: En voor studenten bijvoorbeeld, Nadia Bouwaerts. Jij bent hier voor de recensies. Je bent trouwens de secretaris van het bestuur van de Vereniging van Historici.
12: Zeker.
0: Maar hoe belangrijk is het archief voor jou? Ga je er vaak heen met studenten?
11: Dat doen wij regelmatig. En het is ook belangrijk dat studenten toegang hebben tot verschillende type bronnen. Behalve die publieksfunctie die het Nationaal Archief heeft. Ik denk dat als je dit weglaat, deze functie, dat die drempel om naar het archief te gaan heel erg hoog wordt. Ook voor studenten die niet alleen maar in hele officiële documenten willen neuzen. Maar bijvoorbeeld ook willen kijken hoe je tegenmacht organiseert. Dat stukje haal je weg, denk ik.
0: Want dat gaat er dan om dat als je er nu naartoe gaat, dat er dan medewerkers zijn die je helpen met zoeken enzovoort. Die
11: maar ik geloof niet
0: toegankelijk
11: dat gaat verdwijnen, toch Jan-Hein?
0: Jan-Hein, nee?
14: Nee, dus die publieke dienstverlening, althans dat hebben ze ook nog vrijdag op de website gezet. Ook in reactie op jullie vragen.
0: Ja, ik zal dat even voorlezen, dan weten we dat. De reactie van het Nationaal Archief, die inderdaad nu ook op de website zit, nadat we gebeld hadden van de week, is: het beeld is ontstaan dat het Nationaal Archief de publieke dienstverlening beëindigt. Graag willen we benadrukken dat dit niet het geval is. We zien en horen dat er vanuit verschillende hoeken zorgen zijn over de ontwikkeling van de nieuwe toekomstvisie voor het Nationaal Archief. Tot nu toe zijn we terughoudend geweest met reageren. De nieuwe toekomstvisie is namelijk nog in ontwikkeling. Dus die dienstverlening die blijft, zeg jij.
14: Ja, ja. Maar wat dus wel opmerkelijk is, is dat dus in de motie Mohamed Mohandis, een paar weken geleden, die heeft dus gezegd: ik maak me zorgen op particuliere archieven, educatieve taken. En toen heeft de minister gezegd: nou, wacht nog maar even, de directie is hier nog even mee bezig. Maar, en dan komt er een best wel akelig alletje onder het gras, maar de lijn van de directie is wel in lijn met ons, met het kabinetsbeleid van een slagvaardige overheid, mm-hmm. waarbij overheidsinstanties zoals het archief zich tot hun kerntaken moeten berichten. Dus eigenlijk het Nationaal Archief wordt als het ware politiek gedekt door Letchert. En misschien is het zelfs wel andersom. Dat het Nationaal Archief als het ware geen bewegingsruimte ziet om een andere optie te maken. En dat is met name riskant, omdat het dan niet alleen maar het eigen beleid van het Nationaal Archief in Den Haag betreft, maar er ook een enorme precedentwerking van uitgaat naar de andere regionale archieven in Nederland. Want het Nationaal Archief suggereert: wij nemen de komende 10 jaar sowieso geen particuliere archieven meer op. En we willen wel een beetje bemiddelen. Ik zeg het nu een beetje lullig, maar we willen graag bemiddelen met andere archieven, ook regionale archieven, om dat dan te doen. Maar tegelijkertijd geven ze een boodschap aan regionale archieven van die kunnen ook als het ware zeggen of door hun opdrachtgevers gedwongen worden, beperk je tot de kerntaak. Mm. En dat is met name iets wat ook de Vereniging voor Archivarissen, maar ook onze eigen club voor historici zorgen baart.
0: Ja, dus en ik zag in dat NRC
14: voorbeeldfunctie die hier eigenlijk een heel nadelige consequentie zou kunnen hebben.
0: En in dat NRC-artikel, voor wat dat waard is, stond volgens mij ook dat de directie zei van het is nog in ontwikkeling, maar de lijn ligt wel vast. En hebben jullie daar contact over eigenlijk als beroepsvereniging?
14: Ja, wij zijn dus eind juni uitgenodigd voor een overleg eind juli, midden in de vakantie. Gelukkig kon onze directeur Antia Wiersma daar naartoe. Dat was een gesprek waar een verslag natuurlijk van gemaakt is. En eigenlijk waar de suggestie was van: we praten hier over door. Van dat doorpraten is nog niet zoveel gekomen.
0: Okay.
14: En wat ik dus eigenlijk hoop, wat het KNG ook duidelijk heeft gemaakt: wij delen de bezorgdheid van de medewerkers. Maar het is ook een handreiking van: we willen graag met de directie samen de barricade op, zal maar zeggen.
0: Kijk, nou, dat is in ieder geval dan nu weer even gezegd. Hopelijk heeft men in Den Haag meegeluisterd. Gita Biekman en Jan-Hein Verneet, dank jullie wel.
12: Dank u wel. OVT.
2: Een programma over de onvoltooid verleden tijd.
0: Waarmee we zijn aangekomen bij onze wekelijkse recensierubriek. En u hoorde haar al. Nadia Bouras is hier. Nadia, wat heb je?
11: Ja, er is wat rumoer in de zaal, merk ik. En dat kan best kloppen, want ik heb een mooi boek.
0: Er werd gehighfived zelfs.
11: Er werd gehighfived, ja, snap ik. Een mooi thema. Ik heb een boek meegenomen. Wij aanmaak hout van Otonia Okot-Bitek, moet ik goed zeggen. Canadese Oegandese schrijfster, die overigens aankomend weekend ook in het internationaal literatuurfestival
0: even goed in
11: Utrecht,
0: de microfoon praten.
11: In Utrecht ook aanwezig zal zijn. En haar boek, zij is dichteres, dus dit is haar debuutroman. En het gaat over de roman speelt zich eigenlijk af tijdens de oorlog in Noord-Oeganda. Dan hebben we het over de jaren 80, midden jaren 80, als Museveni, de huidige president, aan de macht komt en dan ontstaat er in het noorden een rebellengroep.
0: Ja.
11: En die ontvoert tienduizenden...
0: Leger van de Heer, toch? Of niet?
11: Leger van de Heer, inderdaad. Ja. Lord's Resistance Army. Ja. Het verzetsleger van de Heer, inderdaad. Onder leiding van Joseph Kony, die we ook allemaal kennen vanwege de terreurdaden. En dat is deze rebellengroep die ontvoert in verschillende dorpjes in Noord-Oeganda tienduizenden jonge vrouwen. Een belangrijke gebeurtenis in de roman is de ontvoering van leerlingen van de katholieke St. Mary's College in 1996. Ze nemen dan 139 meisjes worden ontvoerd. Van de een op de andere dag worden ze meegenomen door de bush, hè, zo noemen ze dat, gesleept. Ze worden ook aan het werk gezet als strijder, als vechter. Ze krijgen machinegeweren. Ze moeten werken, ze moeten ook trouwen met commandanten, ze krijgen ook kinderen. Ze worden dus vreselijke omstandigheden. En het idee van die rebellengroep is dat ze volgens de Heer, volgens de 10 geboden, zouden moeten, het gebied zouden moeten heersen. En in die roman komen vooral die vrouwen aan bod. Hè, die vrouwen die slachtoffer zijn geweest. En het heeft niet echt één hoofdfiguur. Het volgt verschillende vrouwen die we volgen tijdens die barre omstandigheden in de bush. Maar ook als ze eindelijk na vrijlating, soms na 10 jaar, soms na 5 jaar, terugkomen in hun dorp. En dan worden ze eigenlijk ook maatschappelijk met de nek aangekeken. Wie zijn jullie? En zeker hun kinderen. Kinderen van de rebellen worden helemaal gezien als outsiders. Mm-hmm. Het boek is in die zin heel prachtig en poëtisch. Een poëtische roman, dat is niet gek voor een dichteres.
0: Nee.
11: Omdat er ook gebeden in zitten. Er zitten gedichten in. Er zitten afzonderlijke levensgeschiedenissen van deze vrouwen. Maar het is niet iets sentimenteels. Het is niet van, oh, wat zijn ze zielig en wat zijn ze slachtoffer. Ze laat ook de kracht zien van deze vrouw. De manier waarop ze hun leven weer teruggrijpen.
0: Heb je enig idee waar ze zich op baseert? Heeft ze interviews gedaan?
11: Zeker,
0: heeft ze vrouwen gesproken?
11: Dat is een goede vraag. De vorm is dus ook heel erg belangrijk. Ze heeft onderzoek gedaan. Er zijn verschillende verhalen opgetekend. Getuigenissen van vrouwen die als jong meisje zijn ontvoerd. Honderden van die getuigenissen heeft ze gebruikt voor een boek. Ze gebruikt andere namen natuurlijk, gefingeerde namen. Maar de ervaringen van die vrouwen in het boek, die zijn dus gebaseerd op waar gebeurde verhalen van deze vrouwen.
0: Ja. Ja. Het klinkt heel zwaar. Wat was je leeservaring?
11: Het is heel vlot, vanwege dus die afwisselingen. Er zitten wat gedichten in, mooie alliteraties. Dat mag je verwachten. Dat maakt het boek heel vlot. Het zijn ook korte hoofdstukjes, dus je leert ook verschillende vrouwen kennen. En dat maakt dat het boek niet heel zwaar op de maag zit. Ik vond het heel gruwelijk. Ook er zitten hele gruwelijke voorbeelden van. Bijvoorbeeld, als ik eentje mag noemen, onderweg in die bush. Dus ze moeten heel lang lopen, kapotte voeten, blaren, et cetera. Wie opgeeft, wordt meteen afgemaakt en blijft daar liggen. Dus heeft het ook over de natuur, hoe de natuur ook getuigenis aflegt van de gebeurtenissen. Opeens is daar een fietser. Een man die fietst van het ene dorp naar het andere, onderweg is, hij wordt aangehouden. En de rebellenleider vraagt, waarom fietst u? Want kennelijk is het in hun grondwet verboden om te fietsen. Nou, die man heeft geen excuses, die smeekt voor zijn leven. En dan wordt zijn voet afgehakt. Te plekken. En terwijl die meisjes moeten toekijken. Nou, dat soort gebeurtenissen zie je voortdurend in het boek. Dat maakt het wel heel zwaar. Maar tegelijkertijd, ik denk ook de vorm die zij gekozen heeft, maakt het ook toch dat je het Dat het krachtig is. Misschien ook heel kort over die titel.
0: Heel kort.
11: Wij aanmaken hout. Nou, dat suggereert natuurlijk die vrouw, die meiden leren welk hout nodig is om brand mee te maken. Maar het suggereert ook dat zij gebruikt zijn, dus ja, door die rebellen, om die oorlog maar levend te houden. Maar tegelijkertijd, het hout brandt altijd. Dus hun leven gaat ook door als ze naar gevangenis terugkeren naar hun dorpen.
0: Oké, wij aanmaken hout. Dat was het voor nu. Zometeen kom je nog even terug met twee andere dingen na het nieuws van 11 Zeker. Uur. Info over het gerecenseerde kunt u vinden op onze website vpro.nl/OVT. En daar kunt u zich ook opgeven om in levende lijven aanwezig te zijn bij onze uitzending van volgende week. Dat is vanuit Forum in Groningen. En daar trappen we de maand van de geschiedenis af. En zometeen zijn we er gewoon ook weer na het nieuws van 11 uur.

0: NPO Radio 1.
1: Eerder in de perstribune van Max.
2: Ik ben altijd gefascineerd door de ballen, jongens. Ja.
3: Want?
2: Ja, nou, omdat die moeten echt heel hard rennen altijd. En vooral doen alsof ze er niet zijn eigenlijk.
4: Wauw, kan ik over het graf heen? Dan zou ik heel graag met Sukarno een borrel willen drinken.
2: Ja?
4: Ja, het schijnt een heel gezellige man te zijn geweest.
1: Margreet Rijntjes presenteert de Perstribune. Met deze week theater- en televisiemaker Adelheid Rozen en schaatster Antoinette Rijpma de Jong. Zometeen 12 uur.
0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
7: Ster. Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
8: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
9: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
8: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
10: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
11: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
14: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
15: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
1: NPO Radio 1.
16: 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na droneaanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood bij een aanval op een woning. In de regio Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen en 20 mensen gewond zijn geraakt. Oekraïne zegt dat de aanval significante impact heeft op de brandstofvoorziening in Rusland. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren. Dat er ruim 400 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag stond van tevoren al vast. In Oostenrijk is een 57-jarige Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen. In paniek zwom hij snel weer naar boven, wat erg gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Leeuwarden laat de brandweer een bowlingcentrum uitbranden. De brand brak uit rond 4:15 vannacht. Er was toen niemand in het pand.

0: De brandweer een bowlingcentrum uitbrandde. De brand brak uit rond 3:45 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op en er komt veel rook vrij. Het blussen is gestopt omdat het pand niet meer te redden is. Het gebouw is inmiddels ingestort. In Tanzania zijn mogelijk opnieuw dieren vergiftigd. 10 leeuwen zijn dood aangetroffen in een natuurpark. Eerder dit jaar werden ook al 15 dode olifanten gevonden in de regio. In het gebied zijn spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Het weer. In het zuidoosten valt nog regen. Verder is het droog en breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: ANWB Verkeersinformatie. Op dit moment zijn er weinig problemen onderweg. Behalve dan op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Want daar staat file met veel vertraging tussen Nieuwerbrug en de Meren. 7 kilometer stilstaand verkeer met een half uur oponthoud. Er is daar een ongeluk gebeurd. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht.
2: Ster. Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
3: Ja, kun je laten staan?
4: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
5: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
9: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
10: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
11: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
9: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
12: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Oké.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
16: Kinderen leren aantoonbaar minder op school. Daardoor neemt het belang van leren thuis toe. Dat is oneerlijk. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website.
17: NPO Radio 1. VPRO.
18: OVT.
19: Over de onvoltooid verleden tijd.
5: Chris Keijnen.
12: Welkom terug bij OVT, waar Marktplaats al niet goed voor is. Xander Bruins, destijds student evolutiebiologie, zat een avondje te scrollen, deed een opmerkelijke vondst. En nu is er een boek over een vergeten ridder. Zometeen vertellen we dat verhaal. Nadia Bouras was nog niet klaar met de recensies. Nee. En in deel 4 van onze serie over de geschiedenis van de dienst.

0: dienstplicht gaat het vandaag vooral over de Koude Oorlog. Toen dienstplichtigen nog werden getraind voor gevechten van man tot man met een bajonet.
1: Met dat grote bajonet moest je dan in een of andere zak prikken die opgehangen was. En ja, zo werd dat geleerd en dan moest hij erin en dan half nog een keer omdraaien. Dat goed dat hart een beetje in borrels was geprikt. Nou, en dan met een schuim op je lippen moest je dat doen. En in wezen denk je, hoor, die flauwekul allemaal. Maar ja, je deed gewoon mee.
0: Dat wordt gezellig straks. Nadia, wat had je nog meer, behalve het boek dat je net besprak?
2: Ja, ik heb een boek. Mijn volgende boek gaat over een vrouw. Ze is geboren op 9 maart 1959. Haar volledige naam is Barbara Millicent Robert. En dan zeg jij natuurlijk...
0: Ik zeg niks. Ik
2: zeg geen idee. Barbie. Barbie.
0: Oh, Barbie. Oh,
2: Barbie. Barbie. Het leven van een stijlicoon. Ja.
0: Okay, nee, ik wou eigenlijk zeggen, die is nog helemaal geen geschiedenis. Geboren in 59.
2: Nee, dat is pas, hè. Maar...
0: Ik ben van daarvoor, dus.
2: En het is zo ongeveer wel, misschien wel de volledige biografie van Barbie. De ondertitel is Het leven van een stijlicoon. Geschreven door Massimiliano Capella, kunst- en modehistoricus. Dus je kan je voorstellen dat het boek vol zit met mode en kunst en heel veel plaatjes. Het is heel uitbundig geïllustreerd. En het is natuurlijk de beroemdste pop ter wereld.
0: Ja.
2: Ze werd dus inderdaad geboren in 1959. Ruth Handler, die heeft haar bedacht. Want ze had een dochter en haar dochter speelde niet graag met poppen, die speelde liever met foto's die ze uitknipte uit tijdschriften van echte vrouwen. En dat bracht haar op een idee om een pop te maken die niet alleen maar een moedertje is, maar die ook een carrièrevrouw is. En het aardige is, Barbie is eigenlijk nooit getrouwd. Barbie is altijd van alles geweest. Ze heeft zo ongeveer 300 beroepen gehad.
0: Maar er was wel een Ken.
2: Er was een Ken, maar dat is het eeuwige vriendje. Ja.
0: Okay.
2: En dat weten we natuurlijk. De film uit 2023, die heel succesvol was. Die ging inderdaad over Barbie en haar Ken. En het boek laat heel mooi zien. Het is hysterisch, het is roze. Ik laat het je even zien.
0: Ja, het is
2: heel
0: ook
2: groot.
0: Echt een groot...
2: Groot boek.
0: Koffietafelboek.
2: Ja, koffietafelboek inderdaad. En het zit vol met feitjes. De eerste Barbie kostte maar $3. Daarin droeg ze dus een zwart-wit gestreepte badpak. Ze had een zonnebril op, hoge hakken. En daar in het eerste jaar zijn er al meer dan 350.000 van die poppen verkocht. We zien ook hoe Barbie met haar tijd mee verandert. Ze ziet eruit als Jackie Kennedy, grote inspiratiebron voor de makers. Maar ook Farrah Fawcett, een van de angels van Charlie.
0: Charlie's Angels.
2: Haar, maar ook het gezicht, gemodelleerd naar Farrah Fawcett. Dan in de jaren 80 Jane Fonda met de aerobics en de beenwarmers. Dus ze was ook een inspiratiebron voor heel veel modeontwerpers. Ook kunstschilders. Andy Warhol heeft haar tot kunstobject gemaakt. Maar in de jaren 90 zien we Barbie bijvoorbeeld ook voor het eerst als presidentskandidaat. Oh. Dat soort dingen.
0: Hoe ziet ze er dan uit?
2: Nou, mantelpakje, blauw, keurig. Denk aan Kamala Harris. Maar in 1965 is ze astronaut. Terwijl de eerste Amerikaanse vrouwelijke astronaut pas in de jaren 80 dan de ruimte ingaat. Maar behalve die emancipatoire geschiedenis zien we ook de tegenstrijdigheden. Hè? Deze pop moest natuurlijk aan meisjes laten zien, want dat was de boodschap van Barbie. Je kan alles worden wat je wil. Je kan alles worden wat je wil. Maar ze laat die meiden ook wel zien dat er een schoonheidsideaal is en dat je daar heel moeilijk aan kan ontsnappen. Het boek is gemaakt in nauwe samenwerking met Mattel, het grote bedrijf achter Barbie, en dat lees je ook. Hè. Je leest weinig kritiek in het boek. Het leest vooral als een grappig boek.
0: Een geautoriseerde biografie,
2: zeker,
0: zullen we maar zeggen.
2: Een reclamefolder. Maar de grote historische gebeurtenissen komen wel aan bod. Maar dan gaat bijvoorbeeld de Vietnamoorlog wordt behandeld. Of de moord op Martin Luther King.
0: Oh, Martin Luther King.
2: De val van de Berlijnse muur. Maar dan vooral aan de hand, wat was dan de outfit van Barbie toen dat gebeurde. Maar goed. Maar niettemin vond ik het heel plezierig om te lezen. Het is een kleine plastic geschiedenis van toch wel de beroemdste pop op aarde.
0: Okay, en de kritische kanttekeningen bedenken we er gewoon zelf bij.
2: Exact. Ja. Iets serieuzer. Ik heb voor de derde productie heb ik een aflevering geluisterd van de Bergse podcast. Dat is een podcast over de geschiedenis van Bergen op Zoom. En deze serie of deze aflevering heet In de schaduw van de bevrijding. En het gaat over twee jonge meiden na de bevrijding aangemerkt werden als collaborateurs omdat ze omgang tussen aanhalingstekens hadden met Duitse militairen. Nou, omgang was een vrij rekbaar begrip. Mm-hmm. Na de oorlog was er natuurlijk ongelooflijk veel chaos. Mensen die bij de NSB zaten bijvoorbeeld, maar ook mensen die bijvoorbeeld samenwerkten met de Duitsers, die werden gevangen gezet. Mm. En een grote groep daarvan waren dus vrouwen, de moffenmeiden. Hè. We kennen ze van
3: moffenhoeren,
2: inderdaad. Kaalgeschoren hoofden. Dus voordat ze voor
3: Oranje
2: het tribunaal,
3: menie,
2: exact, voordat ze voor het tribunaal berecht werden, werden ze maatschappelijk natuurlijk al veroordeeld.
3: Ja. En waren aangemerkt ook opeens ontzettend veel mensen goed geweest in de oorlog. Ja.
2: Dat is waar, exact. Ja. En wat deze podcast mooi laat zien, het CABR-archief, dat is het archief van de rechts. In de volksmond heet het de Foute Nederlands Archief. Bijzondere rechtsberging. Ja. Dankjewel. En dan kan je dus. De makers van deze aflevering hebben in het archief gedoken en hebben die verhalen van deze twee dames, Annie en Jopie, die belanden in de Oranje Kazerne, een voorlopig interneringskamp in Bergen op Zoom. Omstandigheden waren vrij primitief en uiteindelijk worden ze dus ook berecht en bestraft omdat ze omgang hadden met Duitsers.
3: En wordt ook duidelijk wat dan die omgang was? Nou, dat blijft een sleutelvraag.
2: Dat is de kernvraag van deze aflevering. En de boodschap is ook, of de opdracht is ook, ja, dat weten we dus niet. Het blijkt dus dat dit. Deze meisjes waren geen politieke collaborateurs. Zij hadden omgang met Duitsers. En dat kan betekenen dat je af en toe praat met een Duitsers. Dat je ze tegenkomt in de kroeg en naar ze lacht. Maar ook dat je bijvoorbeeld seksuele relatie hebt met de Duitsers. Dus veel rekbaar begrip. En het archief is natuurlijk, we hebben het net over archieven gehad, maar het archief is natuurlijk heel beperkt. Hè. We weten niet wat de ervaringen zijn. We lezen niet de getuigenissen van de slachtoffers. We lezen alleen de getuigenissen van de politie. En de getuigenissen van mensen die hen hebben aangegeven. Dat zijn bijvoorbeeld de buren, hè, die deze meisjes aanmerken als fout. Ja. Dus ze worden dubbel bestraft. Niet alleen omdat ze fout waren als Nederlanders, omdat ze samenwerkten met de Duitsers, maar ook fout omdat ze onzedelijk waren.
3: Ja.
2: Dus ik vond het een hele mooie aflevering. Die laat ook zien wat de restricties zijn van een archief. En die de opdracht ook meegeeft aan de luisteraar. Bedenk goed dat deze archieven niet volledig zijn.
3: Oké, en de podcast heet nog een keer?
2: In de schaduw van de bevrijding, de Bergse podcast.
3: De Bergse podcast. En alles wat u verder nog wilt weten over wat Nadia besproken heeft, vindt u op onze website www.vpro.nl/OVT.
4: De onvoltooid verleden tijd op de radio. Elke zondag van 10 tot 12.
3: Enfin, je bent student evolutiebiologie en je zit een avondje lekker te scrollen op Marktplaats, tot je oog daar op een schedel valt. Een menselijke schedel, wel te verstaan, die heel oud zou zijn en van een ridder. Nou, als je dan ook nog Xander Bruins heet, dan koop je die schedel en ga je vervolgens best een beetje obsessief op zoek naar de identiteit van de oorspronkelijke bewoner van dat ding. En dat lukt je dan ook nog, want nu is er een boek getiteld De Vergeten Ridder. En de auteur Xander Bruins zit hier. Welkom, Xander.
5: Dank je wel.
3: Allereerst toch maar de vraag, hoe stuit een mens op Marktplaats op een mensenschedel? Zoek je vaak aan een menselijke rest op internet?
5: Nou, dat is niet per se mijn hobby. maar ik heb wel als vakgebied onderzoek naar schedelvormen. Dus je kan voorstellen dat mijn algoritmes misschien iets anders zijn dan die van jou.
3: Ja, er komen de hele tijd schedels langs bij
5: jou. Ja. Zo kwam ik hem.
3: Staan er zoveel op het internet?
5: Nou, ik kom ook allerlei eierdopjes en bustes en weet ik veel tegen.
3: Ja, maar goed, je vindt dus deze schedel. Wat trok je daarin aan? Waarom werd je hierdoor getriggerd?
5: Nou, een schedel bestaat uit meerdere botten en die groeien aan elkaar. En dan zit er een lijntje tussen die botten.
3: De naden, de schedelnaden.
5: De schedelnaden, inderdaad. En normaal gesproken is dat gewoon één fijn lijntje. En in deze schedel waren er meerdere lijnen die liepen, waardoor er eigenlijk extra botten waren ontstaan tussen de schedelbotten. En dat vond ik zo interessant dat ik dacht van ja, hoe werkt dit biologisch? Maar ook, wie zet een schedel op Marktplaats? Hoe kom je op dat punt en hoe komt die dan bij jou?
3: Maar je werd in eerste instantie dus gewoon getriggerd door de biologische aspecten van dat ding. En niet per se meteen door het ritterverhaal. Of...
5: Nou ja, ik geloofde dat verhaal eigenlijk niet meteen.
3: Want wat stond erbij?
5: Ja, de omschrijving was dat het heel sumier, dat het een hele oude schedel was en van een ridder, zoals je zei. En verder een aantal fotootjes erbij. Dat biologische stuk zag ik dan zelf. En je kan je voorstellen dat ik dit niet meer los kon laten. En ik hier alleen nog maar aan dacht. En
3: voorkomen,
5: ja, een berichtje heb gestuurd van ja, oké. Okay, ja. Maar waarom dan?
3: Ja.
5: En toen kreeg ik dat verhaal te horen dat van de aanbieder had haar opa die schedel.
3: Want het was iemand in Zeeuws-Vlaanderen?
5: In het midden van het land.
3: In het midden van het land?
5: Ja,
3: okay.
5: Ja, maar haar opa zou mee hebben gedaan aan een opgraving in de jaren 60. En die zou hem mee naar huis hebben gekregen. En het zou een ridder zijn geweest. Maar ja, als ik een opa was die nog een oude schedel uit een tandartspraktijk had gehad, had ik dat ook verteld aan mijn kleinkind. Dus ja, ik geloofde dat eigenlijk niet meteen.
3: Nee. Wanneer ging je het wel geloven?
5: Ik had gevraagd of ze dat toch nog eens na kon zoeken, wat die opgraving precies was. En onderop de schedel stond een opschrift. Stond Hanneke Werven 1320. En het is heel normaal dat je in een biologische collectie...
3: Hanneke Werven 1320.
5: Ja, het is heel normaal dat je dat direct op de schedel schrijft. En ik dacht, klaar als een klontje, verzamelaar Hanneke, collectie Werven, stuk nummer 1320.
3: Mm-hmm.
5: En toen kreeg ik een opgravingsverslag door van de opgraving van Hanneke's Werven uit 13.
3: Hoe kwam je aan dat opgravingsverslag?
5: Van de persoon die het schedel had aangeboden. Die had een artikeltje op internet doorgestuurd. En toen ben ik gaan grasduinen in de archieven in de bibliotheek in Middelburg. En daar kwam ik het verslag tegen.
3: Het verslag van een opgraving in Hanneke's Werven. Waar zijn we dan? Wat is Hanneke's Werven?
5: Dat is in West-Zeeuws-Vlaanderen. Ja. In de buurt van Sluis en Aardenburg. En dat is een dorp dat helemaal van de kaart is geveegd in de 80-jarige oorlog. Dat is verwoest en het is nog een aantal keer overstroomd. En uiteindelijk is er over de puinresten een dijk neergelegd. En is iedereen een beetje vergeten waar dat lag.
3: En daar was die opgraving waar de opa van deze aanbieder van de schedel bij aanwezig was, als jonge man.
5: Ja,
3: en waar
5: ja.
3: die schedel vandaan kwam. Hoe ben je toen erachter gekomen van wie de schedel was?
5: Er was een overzicht van de graven. Die waren gevonden in de kerkvloer. En er waren twee riddergraven, waarvan één riddergraf uit 1320 kwam. En dan heb je de connectie redelijk snel gemaakt. En vervolgens ben ik nog wat meer gaan zoeken naar welke graven zijn wel en niet geopend. Wat is er gevonden? En vroeger werden, nou dat zie je nog steeds, als je in een grote kerk loopt, liggen hele grote stenen in de vloer met opschriften en afbeeldingen. En daar kon ik wat meer vinden over de ridder. En zo ging ik een hele lange zoektocht tegemoet, waarin ik constant tegenkwam dat alles kapot was en vergeten. En die steen was zoek en de kopie van de steen was zoek.
3: Ja, want de grafsteen van het graf zelf was... Ja, die hadden ze gewoon maar ergens gedumpt. En die lag nu waarschijnlijk ergens onder de grond of zo.
5: Die delen zijn gestolen. Ze zijn gewoon buiten neergelegd in weer en wind, waar ze gewoon uit elkaar vielen. En het was allemaal kapot. En uiteindelijk bleek er nog een kopie van de afdruk van die steen te zijn, waar iemand dan nog een korrelige foto van had. En ja, het is een heel
3: ingewikkeld verhaal. Het is een fascinerend verhaal over, met name ook, hè, als we het hebben over archiefonderzoek en hoe jij met allemaal piepkleine puzzelstukjes die waarschijnlijk nog niet eens veel met elkaar te maken hebben, toch erachter komt wie de ridder is. Uiteindelijk kom je uit bij Boudewijn van Heilen. Wie was ridder Boudewijn van Heilen?
5: Ridder Boudewijn van Heilen is een persoon die nu helemaal niet meer bekend is. Het is nu één boek, maar er is geen enkel artikel waar je iets over hem kan vinden. En hij wordt ook alleen maar benoemd in de archieven. Dus dan kom je een keer tegen dat hij een stuk land schenkt. Of dat hij een vredesakkoord tekent. En zo kun je stukjes bij elkaar puzzelen, waaruit dan toch een leven ontstaat. Dus hij is een keer krijgsgevangene genomen in de Vlaamse opstand.
3: Door de Franse koning.
5: Ja.
3: Ja, de hertog van het gewest Brugge was dat. Die moest naar de Franse koning om zich over te geven. En hij ging mee en werd gearresteerd.
5: Ridder Boudewijn van Heilen had de zijde gekozen van de Vlaamse graaf. Die in opstand was gekomen tegen de koning.
3: Ja.
5: Die oorlog liep niet fantastisch aan het begin. Dus is de graaf met een laatste aantal trouwe ridders heeft zich ten overgave aangeboden.
3: Ja, want we hebben het over eind 13e, begin 14e eeuw. Zeeuws-Vlaanderen hoorde bij Vlaanderen toen. Ja. En er was een conflict tussen het opkomende nationalisme in Vlaanderen, zou je kunnen zeggen, en de Franse koning.
5: Ja, er waren natuurlijk heel veel belangen bij financiële belangen en van alles nog wat. Maar het komt erop neer dat Vlaanderen breekt met het Koninkrijk Frankrijk.
3: Ja, maar het was dus, en dat blijkt ook uit je boek, uit allerlei documenten waar je hem toch in vindt, en met name ook dit. Het was uiteindelijk, het was in die regio best een hele meneer, hè, Boudewijn
5: van
3: Huylen.
5: Ja, dus hij had ook een grafsteen van ongeveer 10.000 kilo.
3: Zo.
5: 3 meter lang. Nou ja, dan
3: daar heb kom je niet onderuit.
5: Nee, nou ja, maar kennelijk hebben grafrovers dus wel die steen nog kunnen optillen. En dat is bijvoorbeeld ook zo'n heel klein detail waarin je denkt, nou oké, als je helemaal de moeite neemt om die steen van zijn plek af te halen, dan hebben ze kennelijk gedacht dat er iets in lag dat de moeite was om te stelen.
3: Ja.
5: En zo kan je steeds een stukje schetsen. Ik ging natuurlijk op zoek naar wie hij nou echt was. En niet alleen in welke jaartallen hij weer een stukje land verkoopt. En dat blijkt een hele moeilijke zoektocht
3: te
5: zijn.
3: De persoon, de psychologie en zo, daar kom je natuurlijk niet echt achter. Maar je vindt wel heel veel. En was dit nu een ridder in die tijd? Moet ik me daar ook echt een ridder met grote zwaarden en vechten en zo bij voorstellen? Heeft de man gevochten? Bijvoorbeeld in zoiets als de Gulden Sporenslag, ook een belangrijk evenement in de Vlaamse volksgeschiedenis?
5: Ja, zeker. De Gulden Sporenslag is hij zeker niet bij geweest, omdat hij toen al gevangen zat. Maar een ridder opleiden in die tijd was echt ongelooflijk duur. Want je had paarden nodig, mensen die paarden verzorgen, harnas, mensen die dat verzorgen. Je moet trainen, het is ontzettend duur. Dus het zou heel raar zijn als hij niet gevochten heeft. Maar zijn fysieke toestand was ook niet fantastisch. Dus ik heb er ook wel een paar vraagtekens
3: bij. Want dat kon jij weer aan die schedel zien, hè?
5: Exact. Dus je kan zien aan bepaalde soort putjes in de schedel dat er een behoorlijke infectie in zijn neus heeft gezeten. En dat hij ook echt tanden is verloren voordat hij kwam te overlijden. Dat stuk met die botten aan de achterkant van de schedel, wat ik dus oorspronkelijk zag op Marktplaats, heeft ervoor gezorgd dat zijn schedel echt is gaan verzakken ook. En de rest van het skelet is zoek. Maar ik kan me voorstellen dat dit niet de supergespierde, dappere krijger is die in je hoofd opkomt als je aan een ridder denkt.
3: Mensen moeten zoveel pijn hebben gehad toen.
5: Ja.
3: Er moet nog iets jou getriggerd hebben, want jij bent zelf ook bekwaamd in het middeleeuws zwaardvechten, begrijp ik.
5: Ja, dat klopt. Ja, je verzint het niet, maar
3: nee, ik verzin het niet.
5: Ik geef inderdaad les in zwaardvechten. Volgens de 14e eeuwse traditie van een zwaardvechtmeester, Johannes Lichtenauer. Dus dat is net iets na de tijd van deze ridder. Maar ja, dat pakt me natuurlijk wel. Dat ik denk van wie zou dan winnen?
3: Neem ons heel even mee naar de sportschool. Jij staat daar in een maliënkolder met een zwaard van 50 kilo. Hoe moet ik het me voorstellen?
5: Nee. Dus de technieken die we doen komen uit manuscripten. Dus dat heeft iemand opgeschreven. Maar volgens de manuscripten draag je ook geen bescherming. En de bescherming, als ze die droegen, was een leren bandje om je hoofd. Nou, het zou heel hard gaan met het ledenbestand als we dat zouden doen. Dus wat wij hebben is, we hebben een grote gewatteerde jas en een schermmasker voor Olympisch schermen met nog wat extra lage bescherming daarop. En een heleboel stukken hard plastic panzer. En ik heb een stalen zwaard en die is 2 kilo.
3: Geen
5: 2 kilo ongeveer.
3: Oké, nou ik heb op mensen ook veel meer beeld bij ridder Boudewijn van Huylen, maar die had wel een maliënkolder aan.
5: Ja, die had wel een maliënkolder aan.
3: Nou, en pijn in zijn hoofd, dat weten we ook.
5: Ja, ja.
3: Dankzij die schedel die je hebt gevonden. Waar is de schedel nu?
5: Ik heb hem nu opgeborgen in een doos. En hij is er niet meer uit geweest sinds het onderzoek. En ik ben nu aan het verkennen wat de mogelijkheden zijn om hem in een museum tentoon te stellen. En anders gaat hij naar het Zeeuws Archeologisch Depot.
3: Oké. En je boek heet De Vergeten Ridder door Xander Bruins. En het ligt nu in de winkel. Dankjewel, Xander.
4: De actualiteit van de geschiedenis. Dit is tot 12 uur OVT.
3: Het is 30 jaar geleden dat de laatste dienstplichtigen de kazernes verlieten. Al die parate dienstplichtigen leken niet meer nodig. De Koude Oorlog was voorbij en daarmee ook de dreiging van een warme oorlog. Maar de dienstplicht werd nooit afgeschaft, want je wist maar nooit of er opnieuw oorlogsdreiging zou komen. Nou, dat weten we nu wel, want die dreiging is er weer. En daarom leek het ons een goed moment om de prachtige serie die Michal Citroen 5 jaar geleden maakte over 2 eeuwen geschiedenis van de gedienstplicht opnieuw uit te zenden. Hoe was het om dienstplichtige te zijn? En hoe werden ze getraind? Vandaag deel 4, de Koude Oorlog en daarna.
6: Er werden jongens uitgezonden naar bepaalde plekken aan de grens. En die zaten te spotten vooral. Hè. Die volgden op de radar allerlei bewegingen. En die zaten daar niet voor niks. Dat wist je wel. En dat was natuurlijk, dat werd je wel voorgehouden, dat die Russen natuurlijk wel ons konden gaan aanvallen.
7: Wanneer in 1950 de laatste troepen nog niet terug zijn uit Indonesië, moet Nederland als lid van de net opgerichte NAVO aan zware Europese verplichtingen voldoen. Zoals genoeg parate manschappen.
8: Het is vooral de landmacht die de rangen moet vullen met dienstplichtigen. En dan krijg je ook, en dat is natuurlijk een groot verschil met voor de oorlog, een heel groot paraatleger. Een deel van die dienstplichtigen die wordt opgeleid, maar maakt dan ook nog parate periode door.
9: Dirk, wat gaat er gebeuren? Of wat is er gebeurd? De afgelopen nacht zijn er vijandigheden uitgebroken op grote schaal tussen Blauwland en Groenland.
7: De Koude Oorlog is, zeker sinds Oost en West in Korea met elkaar in gevecht zijn, een heftige realiteit. Om een groot genoeg leger op de been te krijgen, duurt de dienstplicht langer. 20 maanden. En voor het kader en de specialisten 2 jaar.
9: Vijandige luchtstrijdkrachten hebben onze eenheid gespot. Onze huidige locatie is waarschijnlijk een aanvalsdoel voor vijandige luchtstrijdkrachten. Wat gaan wij doen?
7: In 1954 is met 70.000 dienstplichtigen een absoluut hoogtepunt bereikt.
10: De Sovjet-soldaat is een melancholiek mens. Een fatalist, een eenvoudige ziel, die zijn vermaak en comfort neemt zoals hij ze aantrekt.
7: En de angst voor een aanval uit het oosten zit er goed in.
10: Hij geniet van zijn volkslieden, maar in al zijn eenvoud wordt hij beheerst door wantrouwen. Bedrog is overal rondom hem. Zelfs zijn beste vriend kan een verklikker zijn. De typische Sovjet-soldaat heeft altijd ontberingen gekend.
7: Propagandafilms wakkeren de boel nog eens flink aan.
10: Zo is de militaire opleiding van de Sovjets. Hard, grondig, met voldoende indoctrinatie om de Rus te misleiden tot haat tegen de vrije wereld.
7: Om de Russen op te vangen worden de legers vanaf 1955 permanent in West-Duitsland gelegerd. Kees Ullier moet steeds in Duitsland oefenen en herinnert zich vooral de Engelse soldaten.
11: Als ze s'avonds in een kantine waren, was het schuim, hoor. Als je stond te wachten, dan ben je opzij gegooid. Ja, dat gaat 2 keer goed. Maar de derde keer, toen ging dat dus niet goed. En toen is de hele knokpartij geweest. Toen zijn ze uit hun eigen kantine gemapt. Ja, en toen mochten wij dan niet meer komen. Ja, je herinnert je dus wel de leuke dingen. Want je ging naar cellen, heette dat, zo'n plaatsje. Daar ging je naartoe. Hè, en, of naar Hannover zijn we. En Hamburg zelfs geweest. Ja, je schuimde de repenbaan natuurlijk af. Je ging erover anders gewoon eens even eens kijken. Ja. Als ze wisten dat je Hollander was, dan ging het nog wel. Vond ik wel. Uh-huh. Maar op Engels reageerden ze niet zo goed. En ze waren natuurlijk toen nog helemaal de verliezers. En ik denk dat nog wel een beetje speelde toen.
7: Toen ik in 1992 meeging naar Duitsland, was er aan de oefeningen niet heel veel veranderd.
12: De mannen komen recht van hun schoolopleiding af over het algemeen. En die komen hier in een voor hun vreemde wereld terecht. En ja, ze hebben dan een opleiding genoten waar ze wel eens af en toe wat minder omstandigheden hebben kunnen proeven tijdens het bivak of zo. Maar ja, dit is dan de realiteit. Dit is een oefening voor onze compagnie. Eigenlijk de meetoefening heet dat. Gewoon dat 1 keer per jaar word je bekeken of je alle facetten van het bedrijf die jij moet kunnen uitvoeren ook wel beheerst. En dat hebben ze allemaal dusdanig verteld. En ja, dat de weersomstandigheden zo kunnen zijn, ja, dat hebben we er ook bij verteld. Maar daar komt één aspect bij. De saamhorigheid die groeit met het uur, bij wijze van spreken. Omdat, ja, je zit met z'n allen initieerd in de troep. Je bent met z'n allen zeiknat. Van hoogkader tot de laagste soldaat. We worden allemaal zeiknat. En als je dan zoals zaterdagavond hier in die tent met elkaar zit en je drinkt een biertje, nou ja, de sfeer die schiet een sprong omhoog. En ondanks de omstandigheden is het dan hartstikke gezellig, hartstikke leuk.
13: Een mortierpeloton bestaat uit een aantal elementen. We hebben de ogen en de oren. Dat is de waarnemer die voorin zit bij de troepen in front. Die ziet de vijand komen en die doet aan de hand van de vijandgegevens doet hij een vuuraanvraag. Die vuuraanvraag die zendt hij naar het vuurregelingscentrum. Dat is het brein van het mortierpeloton. Die rekent die vuuraanvraag om in vuurcommando's voor de mortieren. En dat zijn de overige voertuigen.
14: Hoe moet ik die beschrijven? Dat is een kanon op grote wielen.
13: Het is een stijlbaanwapen, dat wil zeggen, het is een buis waarin een granaat wordt gegooid. En die vliegt met indirecte richting, dus door de wolken op maximaal 4 kilometer hoogte. Daar buigt u weer af richting aarde. En dan valt hij tussen de 5 en de 8 kilometer voor de mortieren valt hij ergens toe. Mortieren bestaan ook al heel lang. En deze mortieren die zijn allemaal zo'n 40, 50 jaar oud. Ze werden in de Tweede Wereldoorlog al gebruikt. Dezelfde soort mortieren.
14: Daar is niks aan van?
13: Weinig.
8: Wat natuurlijk heel uniek aan die Koude Oorlog is...
7: Militair historicus Ben Schoenmaker.
8: Ja, het is dus echt een gewapende vrede. Die legers aan beide kanten van het IJzeren Gordijn... die staan eigenlijk in de stadblokken om die oorlog... die godzijdank nooit gekomen is, ook daadwerkelijk te beginnen. Dus de waarschuwingstijden, zoals men dat wil noemen... waren uitermate kort. Je moest eigenlijk gewoon vanaf vredestijd... onmiddellijk naar die oorlogssituatie kunnen toegaan. Dus dat Nederlandse leger in die Koude Oorlog nog steeds gold. Oké, we hadden wel meer parate troepen, maar het grootste deel van het leger was nog steeds mobilisabel, zat thuis. Moest heel snel kunnen worden opgeroepen. Dus er waren de eerste eenheden moesten al binnen 24 uur paraat weer kunnen zijn. En eigenlijk moest het grootste deel van het leger, dat uiteindelijk ook in Duitsland dan zou moeten vechten, binnen 48 uur weer onder de wapenen zijn. Nou, dat zou natuurlijk een majeure operatie geweest zijn om dat te doen.
7: Na de oorlog lag het debakel van de Grebbeberg natuurlijk nog vers in het geheugen. Dus het moest allemaal anders. En voor de soldaten werd het ook anders.
15: Het was vreselijk koud. En toen kwamen we bij een moerasgedeelte in de buurt van Ossendrecht.
7: Dienstplichtig soldaat Henk Willemsen.
15: En toen zei de sergeant van, of de wachtmeester heette dat geloof ik... die zei toen van, hier gaan jullie doorheen. En ik raakte toen zo ontzettend in paniek eigenlijk. Ik wist te bereiken dat over die oppervlak van 20 meter... ik toch droog overkwam. In volledige bepakking. En ik wist van pol tot pol te springen en dat soort dingen meer. En ik was dus droog over, terwijl iedereen zeikend nat was. En toen zei de sergeant zei van, jij bent droog, terug jij. En volgens die lijn. Dus toen moest ik terug, was ik al nat natuurlijk. En toen moest ik weer terug naar de plek waar de sergeant stond. En toen was ik nog natter. En zo ging dat toen. En dat accepteerde je eigenlijk wel.
7: Het mogelijk toekomstige gevecht, man tegen man of met bajonet, werd erg serieus genomen. Dienstplichtig soldaat Herman Kolderhof.
16: Dat deed je pas goed als het schuim op je smoel stond, zo werd het dus verteld. En dan was het bajonet erop en dan moest je enorme grote kreten slagen. En dan met dat grote bajonet moest je dan in een of andere zak prikken die opgehangen was. En ja, zo werd dat geleerd. En dan moest hij erin en dan half nog een keer omdraaien. Dat goed dat hart een beetje in borrels was geprikt. Nou, en dan met een schuim op je lippen moest je dat doen. En ja, en die wezen denk je, hoor, die flauwekul allemaal. Maar ja, je deed gewoon mee. En dat is heel gek, maar je deed allemaal eigenlijk.
17: Wat zie ik uit je ogen komen? Bloedstraaltjes. Vuur! Je hebt maar één bedoeling. En er in die vent aan het mes te krijgen. Maar niet andersom.
7: Dienstplichtige soldaten hadden niets in te brengen. En tegensputters kregen te maken met de krijgstucht. Ondergeschiktheid zou de ziel zijn van de militaire dienst.
16: De eerste keer, dan neem je met je plunjes af, dan kom je daar.
7: En er moest veel worden geslikt.
16: En dan ga je naar de batterijcommandant. Dat was een kapitein, zijn naam weet ik niet meer. En toen zei die jongens al, van als hij je zo ziet, dan moet je gelijk door naar de kapper. Dus je tik op de deur en dan mag je binnen. En in die tijd, het waren ook autoriteiten natuurlijk. Hè? Een soort onze lieve heerfiguren. Hij was het dan net niet, maar hij zat er tegenaan te hikken. En die mensen die hadden dat ook als uitstraling. En jij was maar verschrikkelijk klein en die kapitein, nou dat was een enorme hoge man eigenlijk. Dat je denkt, nou jongen. En het eerste, dan meld je eigenlijk met hakjes maken en groeten. En dan zeg je dus, ik ben dienstplichtig soldaat Herman Kolderhof. En het eerste wat hij zei, ga jij maar eerst naar de kapper toe en kom dan maar weer terug. Nou, en dan ging ik rechtsomkeerd mars. En ik ging naar de kapper en dat was model Bloempot. Want er mocht er geen haar onder je baret uitkomen. Nou, en dan zat je in een hele rij. En dan zit er zo'n lijkenscheerder, dat is van rats. En nou, ik zou nog ineens mijn heg van mijn tuintje willen laten knippen door hem. Maar zo ging dat dan.
17: Openen!
11: Ja, maar ze kunnen je zo makkelijk een weekend binnenhouden. Zie je, je bent toch nergens? Als zo'n vent een avond tevoren goed aan de pimpel geweest is en hij heeft een pest bij. En is, nou ja, dan is het heel makkelijk om een paar van die jongens te zeggen: jouw haar is te lang. Of het hoeft geen zwaar te zijn. Ja. Je hebt toch geen weerwoord. Dat vond ik het grote bezwaar van, van dat systeem. We zijn rechtloos. Ja, ja.
8: Misschien herinneren mensen zich nog wel dat op de radio dan werden berichten omgeroepen van dat een bepaalde lichting dienstplichtige werd opgeroepen en dan gingen er telegrammen uit en dan en later kreeg je bijna jaarlijks de zogeheten oefeningen donderslag. En die donderslagoefeningen die waren echt bedoeld om een bepaalde eenheid dienstplichtige weer heel snel terug onder de wapenen te krijgen. Binnen de NAVO, want die onderdeel van dat bondgenootschap, werd ook altijd heel kritisch gekeken. Want dat Nederlandse leger, dat was wel een uitzondering binnen de rest van de NAVO, dat wij zo zwaar op die dienstplichtigen leunden. Weinig beroeps, veel dienstplichtigen. Van ja, kan dat Nederlandse leger dat eigenlijk wel waarmaken? Dus vandaar ook dat men daar wel heel serieus mee bezig was en dat dus ook heel veel oefende. Of het in oorlogstijd, als dat werkelijk crisis zou zijn geweest, ook allemaal daadwerkelijk zou zijn gelukt. Nou, gelukkig hebben we die proef op de som nooit gehad.
7: Ton de Munnik, kolonel buitendienst, was commandant in de tijd van de dienstplicht en daarna.
18: En iedereen die ooit de dienstplicht is geweest, die heeft daar een bepaalde herinnering aan. En soms zijn dat hele goede herinneringen. En dan is dat met name, wordt dat gevoed door kameraadschap, door vriendschap, door met elkaar allerlei dingen ondernemen. En soms wordt de ervaring gedomineerd door verveling. Want er is natuurlijk ook best wel wat verveling geweest in die tijd bij bepaalde eenheden. Ik vond altijd dat hij als commandant de plicht had om zijn welbesteden diensttijd te geven. Maar ik weet ook dat er andere eenheden zijn waarbij de programma's, de oefenprogramma's en de lesprogramma's niet zo strak in elkaar zaten. En waardoor inderdaad dan verveling ontstaat.
7: Voor Nederland was de verdediging in NAVO-verband wel afhankelijk van dienstplichtigen. Maar hoeveel dan? En wie wel en wie niet? Over de inzetbaarheid was wel discussie.
8: Begin jaren 70 begint het leger ook kleiner te worden. Minder mensen, maar wel technologisch hoogwaardiger. Dus je hebt minder mensen nodig. Dus dat probleem begint eigenlijk steeds groter te worden. En dat ondergraaft eigenlijk heel langzaam, al in de jaren 70 en 80, de rechtvaardiging van die dienstplicht. De legitimatie van die dienstplicht, zou je kunnen zeggen. Want het is niet goed uit te leggen, nogmaals, waarom je uiteindelijk van die 18-jarigen die elk jaar beschikbaar komen, dat je op een gegeven moment nog maar minder dan de helft nodig hebt. Want die voelt zich dan als minderheid eigenlijk niet netjes behandeld. Hè. Je zou kunnen zeggen, het gaat in tegen ons gelijkheidsbeginsel. En daar staat ook verder eigenlijk niks tegenover. Want degene die buitengewoon dienstplichtig is, die moet niet iets anders doen. Er is wel heel veel over gesproken van, zou je die andere mensen dan niet maatschappelijke dienstplicht of zo moeten laten doen, maar is nooit van de grond gekomen. Dus al voor de val van de muur zie je dat men toch wel wat, ja, begint te twijfelen van, wat is eigenlijk nog de toekomst van die dienstplicht?
7: Snel en effectief opleiden voor uitvoerbare taken. Daar ging het om tijdens de Koude Oorlog.
18: Het eenvoudige handwerk, wat we in de tijd van de Koude Oorlog deden, maar het relatief eenvoudige handwerk, dat werd ook aanmerkelijk complexer. Waardoor de dienstplicht eigenlijk ook niet meer handhaafbaar was. En dat is ook een reden waarom ik vind dat in deze tijd dienstplichtigen eigenlijk niet meer aan de orde zijn. Dat is alleen maar voor hele eenvoudige beveiligings- en bewakingstaak zou dat het geval kunnen zijn. Maar voor de rest heb je inderdaad echt beroepsmilitairen nodig waar je in veel dieper in kunt investeren.
8: Na de Tweede Wereldoorlog ontstaat er wel een soort idee van die Nederlandse dienstplichtigen, ook door het toenemende opleidingsniveau in Nederland, dat je met die dienstplichtigen toch over het algemeen goed opgeleide jongens de kazerne inbracht. Je hoefde er niks voor te doen. Elke twee maanden stond er weer een kerstverse lichting, stond weer hun opwachting te maken. En ja, dat was natuurlijk wel een luxe. En in feite moet je ook vaststellen dat het opleidingsniveau op een gegeven moment zo hoog was dat heel veel dienstplichtigen een beetje onder hun niveau kwamen te functioneren in dit leger. Dat was ook wel een probleem, maar tegelijkertijd was het wel een luxe probleem.
7: In 1992 was duidelijk dat Nederland soldaten zou sturen naar de oorlog in Joegoslavië. Ook dienstplichtigen konden zich vrijwillig melden. Terwijl de meesten hun tijd uitzaten en zo snel mogelijk het gewone leven wilden hervatten, werd soms nagedacht over een andere keuze.
19: Kijk uit je ooghoek hier naar rechts, hè. Of je nog steeds gericht loopt.
20: Blij zijn dat u vrouw bent.
7: Nee. Wat?
20: Ik blij zijn dat u vrouw bent. Als ik me om kon laten bouwen, zo eventjes, dan was ik nu vrouw geweest, echt wel.
21: Om een week, even niet.
20: Had ik mijn vriendin even omgebouwd in de jongen, had ik die wel even gestuurd. Ga jij maar even kijken. Ja. Ga maar even kijken, even een week, hoe het is. Ja, is goed voor je, zeggen ze. Is goed voor jullie.
21: Ja, weer een man.
20: Maar nooit hebben ze er zelf in gestaan.
21: Eén grote hel hier dan.
20: Ja. Het kan best leuk zijn, maar dan moeten die sergeanten ze ook een beetje normaal gaan doen. Ik bedoel, die kunnen het ook leuk maken, maar die is morgens vroeg. Ja, de hou nu staan en dit, als je iets te laat binnen zou. Je moet alles binnen een half uur gaan doen. Eten moet je soms binnen een kwartier, 20 minuten gaan doen. Nou, dat is gewoon niet rustig, dan kan je gewoon niet rustig eten.
22: Je
20: zit
22: in de rij en daarna moet je weer, dan heb je 5 minuten om te eten. En dan moet je weer helemaal omgekleed zijn en klaarstaan.
23: Kapitein, zit je
22: hebt 1,5 uur en dan ben je klaar.
23: Maar als je dan eventjes binnen een kwartier je eten naar binnen slikt, nou.
20: Dan moet je gaan voetballen buiten in die snetregen. Dan vinden ze het gek als je stront verkouden wordt of zo. Ja, dat is al dat
22: en als een storm al zei dat dan ren je dan. Ja. Dan, vinden ze het, dan gaan ze raar kijken als je weet het, last van je knie of zo krijgt.
24: Ja, wij gaan misschien naar Joegoslavië.
23: Ja, wij twee.
7: Ja?
25: Misschien wel.
7: Nee. Hebben jullie je vrijwillig gemeld?
25: Ja. Wat waar?
23: Joegoslavië.
22: Oeh. Hè? Ja, die zijn echt gek. Nee, die zijn echt helemaal. Ja, je komt in de kistje tussen.
7: Waarom heb je je gemeld?
22: Dat was voor het vaderland.
23: Het heeft wel wat. Moet ik weg naar Nederland?
20: Ik vind kut hier in dienst, maar je moet wel in Joegoslavië. En daar zit je voor een jaar.
23: Nee, weet
20: wel.
23: Nee, half jaar.
20: Als je in dienst gaat, moet je het kennen, dan beter naar de BST, hè?
23: Dan zit je maar een half jaar en dan ben je klaar. Je hebt veel geld dan ook.
20: Dat is toch een uitdaging?
23: Ja, je moet het meegemaakt hebben, vind ik. Ook.
20: Nou, iedereen zei wel over oorlog, de oorlog. Maar je moet het zelf maar eens meemaken.
23: Als je ziet nou al die beelden op tv en zo, denk je, ja, boeit maar. Dan ben je er eindelijk en dan weet je hoe het is.
7: Voor de beroepsmilitairen was het een tijd van grote zorgen. Een kleiner leger, een kleinere begroting, inkrimping en andere taken. Een zeker bestaan werd steeds wankeler. Hoe dan ook, zouden de vastgeroeste taken en de steeds terugkerende training van dienstplichtigen vervallen.
26: Dus voordat wij als eenheid eindelijk een keer op sterkte zijn, moeten al die kerels moeten eerst naar binnen komen, moeten gekleed worden. Dan moeten we onderling nog een beetje gaan oefenen, die mannen voorbereiden. Dat vergt minimaal altijd een paar maanden. Maar die moet ook nog een beetje een hecht team worden. Dat kunnen we wel oefenen hier in vredestijd met al deze beperkingen. Maar je zult zeker met die vredesoperaties telkens weer opnieuw moeten oefenen. Om een beetje te kijken van naar welk gebied ga ik, wat voor omstandigheden heersen daar. Hoe ga ik me daarop instellen, hoe ga ik daar optreden en dat wil ik gaan vooroefenen.
7: En is dat te doen met dienstplichtigen?
26: Ja, dat is zeker te doen met dienstplichtigen.
7: Maar ook daadwerkelijk echt paraat zijn en echt kunnen vechten?
26: Ja, ook dat is te doen met dienstplichtigen. Maar dan moet je wel als politiek ook de consequenties van aanvragen. Nou, en dat wil men nog niet.
7: Zouden jullie dan liever een beroepsleger zien of niet?
26: Nee, ik liever niet. Liever niet.
7: Want?
26: Nou, ik geloof niet in de wervingskracht van dit bedrijf. Niet voor sommige functies wel, maar voor een heleboel niet. Dus denk ik, als ik dan kijk naar het Amerikaanse leger, het Engelse leger, ik zie wat daar voor mensen rondlopen. Als wij dat soort lieden hier binnenkrijgen, dan werk ik veel liever met dienstplichtigen. Want die zijn veel slimmer, beter opgeleid. En die zijn ook goed te motiveren.
7: Ja, daar ligt het niet aan.
26: Nee, het ligt niet aan de motivatie. Nee, ja, als je beroeps hebt, die kun je dwingen om te gaan. En dienstplichtigen niet. Dat is het enige verschil. Dus wat dat betreft is beroepsleger veel parater. Maar ook een beroepsleger zal moeten oefenen en zich voorbereiden op de situatie. Je kunt niet zeggen van, go.
7: De Nederlandse dienstplichtige werd op een goed moment wel internationaal uniek. De vraag werd overal gesteld of een soldaat met wapperend haar überhaupt wel plaats had in de krijgsmacht.
27: Dat hele kaalknipperij, dat was sowieso al heel tergend. Dat was iedere week werden de mensen dus op de vrijdag uit de appel gehaald. Ga jij naar de kapper, anders kost je dat je weekend. En er stond dus ook een kapper op vrijdag klaar om dat te doen. Dat was dus een doorlopende. Nou, zolang ik in dienst was, is dat een doorlopende toestand geweest.
7: Want in 1966, toen in de maatschappij op alle fronten een roep ontstond om meer democratisering, ontstond ook het idee van inspraak in het ouderwetse bastion van het leger.
27: Er was dus veel verzet. Dat groeide en groeide om een heleboel andere dingen ook. Er waren dus wat demonstraties op kazerneterrein geweest. En vrije tijd en het eten, van allerlei dingen. Maar we werden voor de zoveelste keer gearresteerd. We hadden dus al een paar arreststraffen achter de rug voor die demonstratie en zo.
7: Lubas Oosterbeek was een van de initiatiefnemers van de VVDM, de Vereniging van Dienstplichtige Militairen. En de willekeur van zware straffen was de aanleiding.
0: Er was een van de jongens van onze klas, die stond dus niet goed genoeg in de houding. Die stond dus wel in de houding zoals het moest, maar niet krijgshaftig genoeg. En die kreeg dus het bevel om krijgshaftiger meer rechtop te gaan staan en zijn rug rechter te rechten dan die al recht was. En strakker te salueren in plaats van een slap handje. Dus hij deed het niet echt fout, maar niet fanatiek genoeg. Maar hij vond zelf dat hij het goed genoeg deed, dus hij kreeg rapport CC, dus compagniecommandant, hij moest rapport komen. En dan kreeg hij op zijn sodemieter van jij dit en jij dat. En je bent veel te slap en dat is geen krijgshaftige houding. Die jongen kreeg een aantal dagen streng arrest. Dat betekende dus dat hij de cel in ging. Toen nog, dat bestond er nog streng arrest. En dat kon jouw compagniecommandant, kon je dat opleggen.
7: Ook met lang haar en met een milder regime, dankzij onder andere de VVDM, zonder goedplicht, koperpoetsen en nog meer ouderwetse disciplinebekrachtigende regels, besluit Nederland met dienstplichtigen mee te doen aan acties in VN-verband. In Joegoslavië, Cambodja en van 1979 tot 1985 in Libanon.
1: Je had een heel aardige mix en ik denk dat dat de kracht is van een dienstplichtige leger. En misschien wel eens in tegenstelling tot een beroepsleger, waar je veel meer de meer op gevechtsgerichte mensen hebt. Ja.
7: Jacques Boerma gaat als dienstplichtige daarheen. En hij ziet het later vaak herhaalde positieve beeld van die effectieve, initiatiefvolle en multi-inzetbare Nederlandse dienstplichtige soldaat.
1: En er was natuurlijk, en dat was een van de aardige dingen eraan, dat wij het eerste dienstplichtige leger waren wat er naartoe ging. En daar hield dus de hele wereld een beetje zijn hart voor vast. De rest wat er zat waren eigenlijk min of meer allemaal beroeps. We hadden wel de beste uitrusting. We waren ook het grootste. Maar, en ik denk dat het later, en dat hoor je daar ook, dat heel goed uitgepakt heeft. En met name omdat wij als dienstplichtigen, we gingen allemaal heen en we hadden allemaal wel een militair pak aan en een wapen. Maar ja, we waren ook jongens die zo uit gezinnen geplukt waren. En ik denk dat dat heel goed uitwerkt, omdat we daardoor ook heel erg veel begrip hadden voor de bevolking.
2: We gaan direct naar Oost-Duitsland de afgelopen nacht. Naar de aankondiging vanuit het Centraal Comité van de Communistische Partij dat de grenzen met West-Duitsland onmiddellijk geopend zouden worden, stroomden Oost-Duitsers naar de muur, het symbool van de zo gehate Duitse deling.
3: Het is ja jetzt praktisch ungehinderter Reiseverkehr hin und her. Unter uns sind viele aus Ost-Berlin hier. Es ist wirklich die große Freude über diesen Tag, auf den wir 28 Jahre gewartet haben. Seit dem 13. August 1961.
4: Dan wordt alles anders. Het heeft even geduurd voordat men zich realiseert. En dat men, want men schrok onmiddellijk voor de consequenties.
7: Militair historicus Ben Schoenmaker.
4: Begin jaren 90 begint men natuurlijk onmiddellijk. Er gebeuren twee dingen. Hè, van wat worden nu de nieuwe taken van die krijgsmacht? Nou, men komt dan al snel tot de conclusie dat dat gaat liggen in het meedoen aan, laten we zeggen, vredes internationale operaties, vaak in het kader van de VN, later ook wel in het kader van de NAVO, en dient zich onmiddellijk een groot veiligheidsvraagstuk op de Balkan, in het uiteenvallen van de Joegoslavië voor, maar ook elders in de wereld is het onrustig. Dus daar ligt, zou je kunnen zeggen, de toekomst van de krijgsmacht. Maar het is wel een krijgsmacht die ook moet bezuinigen, die kleiner wordt. Het vredesdividend moet worden geïnd. Dus je hebt minder mensen nodig. Nou, dan valt eigenlijk al die bestaansrecht van die dienstplicht, daar valt eigenlijk de bodem onderuit. Want dan heb je nog minder dienstplichtigen nodig. Ja, dan ga je uiteindelijk, zou je dan misschien 30% van de jeugd gaan oproepen. Nee, dat is niet meer te verkopen, hè? Dus dat is een van de redenen waarom die dienstplicht onmiddellijk eigenlijk onhoudbaar wordt als instituut.
7: Kolonel buitendienst Ton de Munnik heeft de overgang als commandant meegemaakt. En er veranderde zoveel, zo ingrijpend, zowel binnen de militaire organisatie als in de maatschappij, dat het snel duidelijk werd dat er in de Nederlandse krijgsmacht geen plek meer was voor dienstplichtigen.
18: Kijk, vroeger kon je inderdaad echt richten met z'n allen, met al het kader van zo'n bataljon of voor zo'n compagnie op die eenvoudige taak. En je werd niet zo veel lastig gevallen en je hoefde geen energie te steken in allerlei, ja, laat ik maar noemen, nevenverschijnselen.
5: Zoals?
18: Maar wat in de maatschappij ook gebruikelijk is, de professionalisering, noem maar het certificeren van bepaalde taken. Dat je inderdaad echt bevoegd bent en dat je de capaciteit hebt gekregen om die taak uit te voeren. Dat gebeurde vroeger heel eenvoudig. Dat als de baas dat goed vond, dan was het goed. Maar tegenwoordig heb je daar een certificeringsproces voor nodig. Met allerlei beoordelaars die van buiten komen en die jou verklaren dat jij tot een bepaalde taak in staat bent. Bij een compagnie kon je gewoon met je eigen kader, zonder verdere belemmeringen, kon je naar een schietbaan gaan en kon je schietoefeningen gaan doen. Tegenwoordig moet je er echt voor zorgen dat je al jouw personeel een certificaat heeft dat ze bevoegd zijn om baancommandant te zijn, om baaninstructeur te zijn, om schietinstructeur te zijn, enzovoort. Dus daar de professionaliteit is daarmee aanmerkelijk gestegen. En dat zie je in de hele maatschappij ook.
8: Als je nu vraagt van, het is nu 2021, dus we zitten nu 25 jaar nadat de laatste dienstplichtige is vertrokken. Heeft die krijgsmacht het ervan afgebracht? Dan is daar niet makkelijk een heel kort antwoord op te geven. En ik moet ook zeggen dat, en nu komt de historicus even in mij boven, dat ik eigenlijk sta te popelen om daar eens goed onderzoek naar te doen. Omdat dit eigenlijk best een beetje een soort blanco iets is, ook in mijn kennis, van hoe is die omschakeling gegaan van dienstplicht naar beroepsleger en hoe is de werving verlopen? Hebben we de aantallen gehaald? En dan moet je niet alleen denken aan puur de getallen, dus kwantitatief, maar ook natuurlijk kwalitatief.
18: Zeker ook omdat ze nu wat langer aan de organisatie gebonden zijn. En omdat dat er in hun opleiding ook meer geïnvesteerd wordt, zijn ze inderdaad echt ook veel bekwamer, vakbekwamer en professioneler als onze dienstplichtigen. Onze dienstplichtigen kregen een redelijk korte opleiding, inderdaad in het eenvoudige handwerk, maar beschikten daarnaast over een flinke dosis aan eigen initiatief. Soms wat ongepast eigen initiatief, omdat ze te ver gingen. Maar passiviteit kwam daar eigenlijk niet in voor. Dat markeert eigenlijk de Nederlandse volksaard. En dat is met onze beroepsmilitairen precies hetzelfde.
5: Dus ze zijn niet gemist, de dienstplichtigen?
18: Nee, in die zin worden ze niet gemist. Nee, zeker niet. Nee hoor. Ik wat dat betreft vol vertrouwen in de beroepsmilitairen. Nee, daar is geen heimwee naar. En het zou ook reëel zijn om die heimwee te hebben. Want die tijd komt niet meer terug. De tijd is zo veranderd dat een dienstplichtig leger eigenlijk geen haalbare kaart meer is. Je ziet dat in alle Europese landen ook het geval is. Bijna niemand heeft meer dienstplichtigen nog onder de wapenen. Ja, Zweden en Noorwegen hebben er nog wat. Maar dat is dan een zeer selectief deel van de bevolking die onderworpen wordt aan de dienstplicht.
8: Maar ook is het ingewikkeld om de infanterie, de infanteriebataljons gevuld te krijgen en gevuld te houden. Omdat sommige functies juist weer interessant zijn, juist vanwege de raakvlak met de burgermaatschappij. Omdat als je daar 4 of 5 jaar in gediend hebt, dan liggen de banen in de burgermaatschappij voor jou voor het oprapen. Dus het is een ingewikkeld vraagstuk geweest. Niemand verlangt nog terug naar de dienstplicht. Maar de angst van problemen met werving, ja, die waren terecht en die zijn ook wel bewaarheid geworden. Het is niet eenvoudig geweest om een echte beroepskrijgsmacht volledig tot in alle haarvaten van die organisatie continu goed gevuld te hebben en te houden.
7: Wat wel een verlies is volgens de Munnik, is dat er met de dienstplichtigen binnen de oude Koude Oorlogdoctrine beter werd geoefend.
18: Nederland heeft ook de ambitie om een brigade te kunnen inzetten. En zo'n brigade wordt al ingezet in een nog hoger verband. En ook die verbanden, ook die grote eenheden, die moeten geleid worden door bekwame stafofficieren en commandanten. En die moeten daarin opgeleid en die moeten daarin getraind worden. En dat gebeurt veel minder als in de Koude Oorlog. En dat zijn we verloren.
5: Dat is nogal wat.
18: Ja.
5: Zeker nu die dreiging weer meer er is.
18: Wat manifester wordt, is dat inderdaad een gebrek?
5: Want het oefenen gebeurt nu eigenlijk altijd op kleinere niveaus.
18: Altijd op lagere niveaus, daar wordt best wel goed geoefend. En dat is best vergelijkbaar met datgene wat er in de Koude Oorlog gebeurde. Maar op de hogere niveaus gebeurt het nog maar minimaal.
7: En er is misschien wel meer verloren gegaan.
6: Het werden wel of niet kerels tijdens de dienst. Maar hoe dan ook ontmoetten ze elkaar. Van de stad en het platteland, hoog en laag opgeleid, arm en rijk. Samen werden ze een verplichte eenheid. Waar komt dat nog voor?
18: Dat is de andere kant van de dienstplicht, hè? Die sociologisch wel eens genoemd wordt de Schule der Nation, hè? Zoals de Duitsers dat noemden. En die vonden dat de dienstplicht in eerste plaats was voor het militaire bedrijf, maar dat het ook een stukje opvoeding was van de jonge mannelijke bevolking. Kom eens buiten de plaats waar je geboren bent. Ga eens om, gedwongen met allerlei mensen die je misschien helemaal niet mag. Mensen van een hele andere aard, ga daar een jaar lang maar mee om. En dat is natuurlijk ook een leerproces. En dat leerproces zijn we natuurlijk ook kwijt. Maar dat is de maatschappij kwijt.
9: En met deze serie van Michal Citroen eindigt de uitzending. Volgende week dus live uit Groningen. En op 25 oktober kunt u naar de OBA komen in Amsterdam. Daar reiken we de Libris geschiedenisprijs uit. vpro.nl/OVT. Bedankt voor nu.
10: En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden.
12: NPO Radio 1.
13: Podcast De Wit en de Wereld. Tim de Wit en Arend-Jan Boekenstein gidsen je langs alle geopolitieke brandhaarden en ruziënde wereldleiders. Met elke week een spraakmakende gast.
14: Die corruptieschandalen rond hem heen hebben hem ook wel flink zijn reputatie aangetast.
15: Als ik die beelden zie, word ik gewoon boos.
16: Allemaal oude politici zitten daarin die heel weinig stemmen eigenlijk krijgen.
28: Wat ik echt hoop, is dat dit nu een wake-up call wordt voor de grote volkspartijen.
29: Laten we toch een beetje proberen om met een vrolijke noot de mensen het gevoel te geven dat er nog wel wat mogelijk is in deze wereld, Arend-Jan.
13: De Wit en de Wereld. Een podcast van BNN VARA. Nu op NPO Luister.
30: Ster.
31: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
32: Interessant. Wat verdien jij dan?
31: Zo open bedoelen ze vast niet.
33: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
34: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf. Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
33: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
35: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
36: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
37: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
36: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
38: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
39: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste boomverzekering?
40: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
41: Ja, je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Want onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
42: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
13: NPO Radio 1, 12 uur.
43: Margreet Rijntjes.
44: Goedemiddag, op de perstribune vandaag twee gasten die zich allebei in hun jeugd buitengesloten hebben gevoeld en die ervaringen nu inzetten om de wereld mooier te maken. Over een uur is dat Olympisch schaatskampioen Antoinette Rijpma de Jong. En zometeen theater- en televisiemaker Adelheid Rozen. Ze maakte samen met Hugo Borst een nieuwe reeks van haar tv-serie over dementie. Dat straks, nu eerst het laatste nieuws. Het NOS Journaal dus, Dorien Bouwman.
0: Opnieuw mogen de Duitsers naar de stembus. Nu in de deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. De CDU van bondskanselier Merz staat opnieuw op verlies in de peilingen. 2 weken geleden waren de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. Grote winnaar daar was de rechtsradicale AfD. Correspondent Gimbal Duk, denk je dat het in Mecklenburg-Vorpommern een herhaling van 2 weken geleden wordt?
1: Nou ja, daar koerst de AfD wel opnieuw af op enorme winst. Maar de vraag is nog of het ook zo'n monsterzege gaat worden als in Sachsen-Anhalt, waarbij ze ook duidelijk groter werden dan de nummer 2. Want juist in Mecklenburg-Vorpommern was de afgelopen maanden te zien dat er een opvallende opmars eigenlijk was, of een comeback zou je misschien kunnen zeggen, van de SPD, de Sociaaldemocraten, die op dit moment ook de huidige deelstaatpremier leveren. En dat heeft ook eigenlijk alles met die deelstaatpremier te maken, Manuela Schwesig. Zij is heel populair daar in het Noordoosten en presenteert zich als de vrouw tegen blauw, de vrouw tegen blauw, de partijkleur van de AfD. En zij mobiliseert echt die anti-AfD-stem richting de SPD. En dat kan ertoe leiden, zo voorzien de peilingen, dat het een nek-en-nek-strijd wordt, waarbij zowel de AfD als de SPD op boven de 35% van de stemmen uitkomen. En dat gaat vooral ten koste van de kleinere partijen, onder meer ook de CDU van bondskanselier Merz. Die partij die wordt gepeld op 6-7%. Dat is het slechtste resultaat ooit zijn voor die partij. En het is zelfs niet uitgesloten.

0: slechtste resultaat ooit zijn voor die partij. En het is zelfs niet uitgesloten dat de partij onder de kiesdrempel van 5% belandt.
1: Ja, en hoe is dat bij jou in Berlijn?
0: Ja, ook hier lijkt de CDU een aantal gevoelige verliezen te leiden. Onder meer het burgemeesterschap lijkt aan de partij voorbij te gaan. Wat ze de afgelopen jaren wel hebben bezit. CDU was hier ook de grootste partij de afgelopen jaren. Maar volgens de peilingen lijken ze ook hier ongeveer een derde van de kiezers te verliezen. En in de peilingen zouden zij net achter die linken uitkomen. En die partij zou dan voor het eerst de grootste worden hier. En die zeer linkse partij heeft veel campagne gevoerd op armoede, op wonen. Maar ook heel nadrukkelijk als anti-AFD-partij zich neergezet. En dat zou juist ook na aanleiding van de verkiezingen in Sachsen-Anhalt die anti-AFD-stem kunnen mobiliseren. Maar de AFD zelf groeit ook hier in Berlijn. Ondanks dat het een behoorlijk linkse, progressieve wereldstad is, kan die partij juist ook in de buitenwijken op veel winst rekenen. Hoe dan ook lijkt hier waarschijnlijk een linkse coalitie uit te komen in Berlijn. En dan zou dus betekenen dat de CDU ook een belangrijke burgemeesterspost gaat verliezen. En ook hier wordt een hogere opkomst verwacht. Ik heb net hier zelf het stembureau bezocht. Daar was het nog redelijk vroeg, maar redelijk nog beperkt. Maar het is natuurlijk nog vroeg.
1: Ja, en nu zijn het ook twee relatief kleine deelstaten. Heeft dit nou ook effect op het landelijke beeld?
0: Ja, toch wel, want dit zal opnieuw een nederlaag voor de CDU dus kunnen worden. En de CDU'ers die ik erover sprak in de campagne, die wijten dat ook echt aan onvrede over de landelijke regering en vooral bondskanselier Merz. En er is al langer ook onvrede in de partij over hem. Dus daarom horen we de hele week al berichten in toonaangevende serieuze media dat er sprake is van een interne opstand in de partij en dat er ook nagedacht wordt om bondskanselier Merz te vervangen. Daarom komt vanavond al het partijbestuur bijeen, wat een ongebruikelijke stap is. En daar zal ook over het lot van Merz worden gesproken. En ja, of die kan blijven zitten, of die toch weer de hernieuwde steun kan krijgen van die partijtop, dat is heel afhankelijk van de uitslagen in Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn.
1: We gaan het volgen. Dankjewel. Gim Balduk in Berlijn. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in een bowlingcentrum in Leeuwarden. Bij de brand is een groot deel van het gebouw ingestort. Het vuur begon vannacht rond 4:15, zegt de brandweer.
2: Toen we ter plaatse kwamen bleek al dat het ging om een uitslaande brand. Ook was er binnen al veel rookontwikkeling te zien. Dus toen is er opgeschaald naar grote brand. Zeer grote brand werd het uiteindelijk. Nou, bij de brand komt echt veel rook vrij. Daarom is er ook een NL-alert verstuurd. Met name voor de wijk Kamminga-Buren. Dus als je last hebt van de rook, dan roepen we ook echt op. Sluit ramen en deuren en zet de mechanische ventilatie uit.
1: Veel buurtbewoners hebben iets meegekregen van de brand.
3: Ik werd wakker van de sirenes en even later van de NL-alert.
4: Dus het heeft wel impact hier voor deze omgeving?
3: Ja, zeker. Ja, absoluut. Dat is een groot centrum met restaurant en biljarten, darten. Het komt er allemaal.
1: Het gebouw staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Bij de brand waren meerdere knallen te horen. Die zijn mogelijk veroorzaakt door ontploffende gasflessen. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na droneaanvallen over en weer. In de Russische hoofdstad werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Oekraïne zegt dat de aanval significante impact heeft op de brandstofvoorziening in Rusland. En in Oostenrijk is een Nederlander van 57 omgekomen bij een duikongeval. Hij dook naar 100 meter diepte in de Atterzee, maar raakte in problemen en zwom snel naar de oppervlakte. Hij raakte daardoor bewusteloos en een reanimatiepoging mocht niet meer baten.
5: Het NOS-journaal.
1: Ed Sheeran heeft zijn eerste show gespeeld sinds de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma was geschrapt. Macklemore zou door de organisatie uit de Amerikaanse tour van Sheeran zijn gezet vanwege pro-Palestijnse uitspraken. Ed Sheeran kreeg daarna veel kritiek dat hij zich niet uitsprak. Op het podium zei de zanger dat hij fouten heeft gemaakt.
6: I've had to take and make difficult decisions and I am making mistakes and I'm so, so sorry.
1: Sheeran stond op het podium zonder voorprogramma en begeleidingsband. Die hadden zich teruggetrokken uit solidariteit met Macklemore. Geen rijdende wagens vol fruit vandaag door Tiel, maar bezoekers die zelf langs de creatief opgebouwde wagens wandelen. Het jaarlijkse fruitcorso heeft na zo'n 70 jaar plaatsgemaakt voor het Fruitfestival. Verslaggever Jeroen de Jager is in Tiel. Jeroen, ja. Wat zie je?

0: er allemaal om je heen?
1: Nou, vooral heel veel fruit en groenten natuurlijk. Maar echt bizarre, mooie, kunstzinnige ontwerpen. Ik sta nu in het deel, want er zijn totaal 19 kunstwerken gemaakt, kan je wel zeggen. En ik sta nu in het deel waar de kinderen bezig zijn geweest. En dat zijn allemaal fantasiefiguren. En hier zie ik er eentje, die is gemaakt onder andere door Hanna met haar groep. Hè. Met heel veel verschillende soorten. Nou ja, ik zie broccoli, ik zie spruitjes, ik zie druiven, ik zie wortels, ik zie een oneindig. Groenten en fruit, hè?
2: Ja.
1: Hoeveel werk is dit wel niet geweest?
2: We zijn in februari begonnen met lassen. En toen ben ik... Ik ben in mei begonnen met...
1: Lassen is, je moet eerst dat figuur, zeg maar, een vorm geven. En dan ga je er later fruit op en de groenten op doen.
2: Toen ben ik in mei begonnen met papier overheen plakken.
1: Ja.
2: En toen zijn we gaan verven, toen dat klaar was. En toen konden we net voor de zomervakantie beginnen
1: met... En wie is dit?
2: Dit is Grummel.
1: Grummel, dus een fantasiefiguur.
2: Ja, okay. Grummel die pakt alle groenten uit de moestuin. Omdat hij denkt dat groenten ze niet leuk vinden om opgegeten te worden.
1: Jullie hebben hier de eerste prijs mee gewonnen voor de jeugd. Dennis Voorhens, hier van het festival. Het was altijd rijdend, bijna 70 jaar lang. En nu dus stilstaand. Hoe bevalt dat?
3: Nou, de reacties zijn hier overwegend positief. We hebben fantastische dagen, mooi weer. Ik denk dat dit gewoon een prima start is van een nieuwe...
1: Want dit
3: nieuwe...
1: is best belangrijk, hè, voor zo'n omgeving als Tiel, Betuwe, fruit, groenten, et cetera. Waarom zijn jullie eigenlijk stil gaan staan en niet meer rijden?
3: Nou, in de afgelopen jaren zagen we dat het rijdende Corso steeds moeilijker werd om te organiseren. De kosten liepen heel snel op, waardoor het uiteindelijk niet meer financieel verantwoord was.
1: Kosten qua...
4: Beveiliging?
3: Beveiliging, met name de veiligheid. Regels, dat gaf steeds groter. De druk werd steeds groter. De financiële druk werd steeds groter op de totale begroting.
1: En waren dat dan onzinnige veiligheidseisen die worden gesteld eigenlijk? Aan zo, want het is een heel onschuldig ding natuurlijk, een fruitcorso.
3: Ja, nou ja, we leven ook in een veranderende samenleving. Nee, ik denk dat gewoon een onderdeel is van de samenleving die verandert. En daarmee ook andere regelgeving. Ja, we zitten daar met elkaar in. Maar het heeft ook uiteindelijk wel consequenties.
1: Ja, want hoe zit het normaal? Heb je als bezoeker, komt dit voorbij rijden, dan zie je 3 minuten. Nu heb je wel de tijd om er omheen te lopen en het beter in je op te nemen. Hoe zit het met het aantal bezoekers nu?
3: Nou, dat gaat bijzonder goed. We hebben gisteren een hele druk bezochte dag gehad. Eigenlijk vanaf het moment dat we starten, gisteren 12 uur tot... Gisteren, we zien hier gewoon een gezellige drukte geweest. Gisteren hadden we de by-night versie. Dat is weer een hele andere beleving dan nu overdag.
1: Ja, met allemaal lichtjes natuurlijk.
3: Klopt, inderdaad. Ja, nee, dat geeft het iets heel feerieks.
1: Ja,
3: ja, klopt.
1: Hey, hier midden in het centrum van Tiel, vandaag nog de hele dag te bezichtigen. Hanna die staat trots naast haar Grummel. Dus mensen, kom naar Tiel. Kom naar de Betuwe. Groente en fruit.
0: Dankjewel, Jeroen de Jager vanuit Tiel. Het weer er nog. In het zuidoosten valt nog wat regen. Verder is het droog met op steeds meer plaatsen zon. In het noorden is nog wel kans op een enkele bui. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen is het droog met ook dan geregeld zon en maximaal 20 graden.
5: Staan er files, Wijnand?
6: Ja, die staan er, maar het zijn er gelukkig niet al te veel. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Tempel en Waardenburg 6 kilometer met een kwartier vertraging. Daar ging een ongeluk aan vooraf, maar de weg is inmiddels weer vrij. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Nieuwerbrug en De Meren nog zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op de A12 van Arnhem naar Oberhausen staat file tussen Zevenaar en de grensovergang 3 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden aan de Duitse A3.
5: Dankjewel. Over een uur in de perstribune ga ik praten met schaatster Antoinette Rijpma de Jong. De grote vraag is, gaat zij zich inderdaad ook richten op de zomerspelen? En over een paar minuten geeft theater- en televisiemaker Adelheid Rozen een antwoord op de vraag wat ze heeft ontdekt over dementie.
7: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
8: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
7: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
2: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
10: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
9: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
11: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
12: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
11: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
13: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
14: NPO Radio 1. Max.
7: De perstribune. Margreet Rijntjes.
5: Adelheid Roze in de studio hiernaast. Straks je tv-makker Hugo Borst.
15: Oh, leuk.
5: Langs de lijn.
15: Waar ik niets van af weet.
5: Wat is je lievelingsclub ook weer?
15: Ik ben het nou alweer vergeten. Oh, je bent me aan het sarren. Meteen al. Oh, dan gaat hij boos worden. Ik heb het zo vaak aan Hugo gevraagd. Weet jij het?
5: Ja.
15: Tweede letter. Sparta! Oh my god, natuurlijk! Oh, Sparta! Oh, tuurlijk!
5: Ja, maar jij luistert dus niet. Hou je van sport überhaupt?
15: Ik heb vroeger als kind heel veel gesport. Van voetbal weet ik niks. Nou heeft Raoul Heertje, mij onlangs heel gewaardeerde, liefdevolle collega, die heeft mij gewezen op de documentaire van Cruijff, die vierdelige dingen. Omdat wij het op de app hadden over ruimtelijkheid. Dus hij zei, als iemand niet heeft wat de omgeving van Cruijff had, van dat hij niet te volgen is. En toen ben ik dus niet naar voetbal gaan kijken, maar ik ben naar Cruijff. Oh. Zijn denken, dat was toevallig afgelopen week. Dus ik heb die aflevering, ik dacht, oh, ik vat totaal wat die gast zegt.
5: Jij bent een soort theatervariant van Cruijff?
15: Nou, ik vind Cruijff wel echt zo waanzinnig beroemd. Dat zou ik echt niet willen vergelijken. Maar ik vond de ruimtelijkheid van denken is wel volgens mij waarom mensen soms ook tegen mij zeggen, jij bent voorhoede. Jij maakt echt op een andere manier theater. Jij deelt ook het decor of de scenografie of hoe publiek zit. Ja. Anders in de denk ik wel dat ik, ja, ik kan heel goed kantelen in ruimte. Ja, en dat vind ik, net als Cruijff, zeg ik heel vaak, jongens, maar dat is toch logisch?
5: Ja. Nou ja, het is niet voor niks dat Raoul Heertje jou natuurlijk daarop attendeert. Waarschijnlijk omdat hij dit zelf ook dacht. Daar lijken ze een beetje op elkaar.
15: Wat leuk.
5: Goed, samen met Hugo Borst, ik zei het al, maakte jij voor Human een vijfde reeks van het tv-programma Roze en Borst, waar jullie dementie en de dood centraal staat. In deze nieuwe aflevering draait het vooral om herinneringen en de rouw bij achterblijvers. Nou, daar gaan we uitgebreid over hebben. Ron Vergouwen is onze vaste media-expert. Die heeft weer mooie rubrieken. En die dompelt zich onder in onze gast en de geschiedenis van die gast.
16: Ja, we gaan natuurlijk wat laten horen van die nieuwe serie van jou, Adelheid. Maar het leuke is, als jij te horen bent op de radio, nu ook weer, of te zien bent, er gebeurt wat. Het doet ook iets met je. Het is authentiek wat je doet. En ik hoop daar ook een beetje een mooie bloemlezing van te geven. Dit uur in de fragmenten die voorbij komen. En aan het einde van het uur, Margreet zei het al, een blik op de afgelopen televisieweek.
0: Heel goed. Dien van het Laar die volgt voor ons vanmiddag het Eredivisie-duel Feyenoord FC Utrecht. Ja, Dien, ik denk Feyenoord die wil natuurlijk wel weer een keertje winnen in eigen huis.
17: Dat klopt, want dat is dit seizoen nog niet gelukt. Het is de derde thuiswedstrijd van Feyenoord dit seizoen. Maar in de voorgaande twee wedstrijden allebei nog niet gewonnen. En dus verwacht het publiek in de Kuip, 50.000 man nu ook weer om 11:15 op zondagmiddag. Prachtig om te zien. Die verwachten er wel wat van, zeker naar vorige week natuurlijk. Die gala-voorstelling in de Overijsselse provinciehoofdstad. PEC werd vernederd. 7-0 verslagen door Feyenoord. De ene naar de andere prachtige actie werd op de mat gelegd. En dat moet vanmiddag weer gebeuren tegen FC Utrecht. Dat vorige week voor het eerst won in de competitie. En dus op 5 punten staat. Feyenoord FC Utrecht onderweg in een stralende Kuip. Met na 2 minuten nog een 0-0 tussenstand.
0: De komende 2 uur media en sport op de perstribune van Max.
18: De perskaart.
0: Adelheid Rozen, geboren op 30 juni 1958 in Teteringen. Graag een korte antwoord op de volgende vragen. Dit heb ik ontdekt toen ik me ging verdiepen in dementie.
15: Dat ik ontdekte met een... Ik moet het kort doen, hè?
0: Ja.
15: Ik ontdekte met een schok dat mogelijkerwijs... het fundament van discriminatie... dus laat maar zeggen, de ander van je vervreemden... of je daarin niet herkennen, laat ik het zo zeggen... dat uit naar mijn idee uit dezelfde bron komt als waarom... familieleden in eerste instantie hun geliefde met dementie of Alzheimer van zich vervreemden. En daar schrok ik enorm van. Ik dacht, wow, het is dezelfde wortel.
0: In deze wijk zou ik nog wel eens op wijksafari willen.
15: Ja, ik ga over... ik ga naar de Medina van Rabat over 1 maand. Ik bedoel, wat wil je liever?
0: Wauw.
15: Ja, echt wauw.
0: Ja, dat snap ik. Hierin kan ik heel streng zijn.
15: Daar waar de rafelranden van een kunstwerk als rafelrand bedoeld zijn... en daar waar ze exact en heel precies moeten zijn... waardoor het schoonheid wordt... Daar kan ik echt heel precies op zijn. En ook streng.
0: Dit was een groot geluksmoment.
15: Oh. Ik werd verliefd in februari.
0: Oh.
15: Ja.
0: Oké.
15: En dat is altijd wel dat gevoel van... dat je ontdekt... op je 67, dat je denkt, oh, wow. Dat vond ik wel echt volle lente of zo.
0: Gêne kan ik nog wel eens voelen over...
15: Gêne?
0: Hmm?
15: Over... gêne, dan inderdaad gêne, niet helemaal schaamte... maar ik kan nog steeds... Ik kan nog steeds in tweede instantie mijn eigen, laat ik maar zeggen... door de ogen van de ander dat ik expressief ben. Of, zo, of nou, alles wat je, of bruisend, of, maar daar kan je ook lelijkere woorden voor invullen.
0: Naar jezelf kijken door de ogen van de ander.
15: Ja, dat ik van die momenten heb dat ik denk... oh, het zal maar weer... oh, ze vinden het natuurlijk weer te veel. Dat
0: ik snap het.
15: Een kramp krijg.
0: Een dierbaar voorwerp in mijn huis is...
15: Mijn bed!
0: Dit heb ik geleerd van de nonnen op school.
15: Straf.
0: Dit kan me in mijn werk frustreren.
15: Ben ik niet van.
0: Dit vond ik stoer van mezelf.
15: Nou, dat heeft te maken met het geluksmoment. Ja. Ik vind het heel stoer van mezelf... dat ik een proces met deze man ben begonnen... waarin ik, hij ook niet, maar ik wil hem in dit verhaal even niet aanraken. Want dat is vind ik nooit fijn als iemand zelf dat niet kan doen. Hè? Dus daarom zeg ik het even namens mezelf. Maar ik vind dat we nergens op elkaar hebben geprojecteerd... En dat vind ik een wonder. Dus dat je dat met ouder worden kunt leren. Dat je die ander, laat ik maar zeggen, heel tegen zijn eigen horizon kan blijven zien. En alles wat je vindt of voelt of ervaart, of wat je allemaal wil oordelen of verwijten, dat je allemaal denkt, oh nee, is mijn eigen ding. Oh nee, is mijn eigen ding. Oh nee, is mijn eigen ding. Nou, daar heeft Rielke trouwens een, maar dat kan ik niet uit mijn hoofd, een fantastisch gedicht over geschreven, Rainer Maria Rielke.
19: Luister de Perstribune ook via onze podcast.
0: En er is gescoord in Rotterdam.
17: Het heeft wel geteld 5 minuten geduurd. En Feyenoord is alweer goed en wel op stoom gekomen. Het staat met 1-0 voor tegen FC Utrecht door een doelpunt van Anis Hajmoussa, waar veel schoonheid in zat. Want hij begint aan een solo halverwege het veld en dribbelt strak langs de zijlijn met 2 man in zijn nek. Hij passeert Panayotu, de centrale verdediger van Utrecht, alsof hij er niet staat. En tot zijn eigen verbazing mag hij dan blijven doorlopen naar de 16 meter van Utrecht zonder daarbij onder druk gezet te worden. Dan komt Zagre nog wel buurten, maar dan is Hajmoussa zo handig in die kleine ruimte. Legt hij hem 1 keer naar zijn linkervoet en zit hij de ruimte in de korte hoek achter Barkas. Maakt 1-0 voor Feyenoord en daarmee zet het de lijn van de vorige wedstrijd tegen PEC Zwolle door. Hier komt misschien een volgende, want Ferry is weg. Ferry op aangeven van Valente. Goeie redding van Barkas. Schitterende paas vanaf de linkerkant van het veld, waarbij Ferry op precies het juiste moment achter de verdediging van Utrecht duikt. Een knallend begin van Feyenoord, met dus al een doelpunt als beloning, maakt hij de tussenstand na 7 minuten 1-0 voor de Rotterdammers.
0: Adelheid Roze, even doorgaan op de liefde, dat snap je, hè? Die volle lente, wat zeg je dat mooi. Vanaf februari, is het aan?
15: Maar dan heb ik echt lang nodig. Ik ben een experiment aan het doen. En ik vind dat zelf geweldig.
0: Ja.
15: En ik vond het ook helemaal te gek. Dat die man, dat klinkt, maar dat vind ik, het is niet heel liefdevol bedoeld.
0: Zullen we hem gewoon een naam geven?
15: Nee, ik geef hem zeker geen naam.
0: Oké.
15: Dat die man daar ja op heeft gezegd.
0: En wat behoudt het experiment in?
15: Ja, daar heb ik echt tijd voor nodig. Dus ik kan dat. Nee, dat zou zo onzorgvuldig zijn. Dus dat kan ik gewoon niet kort.
0: Nee?
15: Nee.
0: En als je zegt dat duurt lang, hoe lang duurt dat? Want dan kan ik een afweging maken.
15: Ja, dat is waar. Ik kan er over. Ja, maar ik kan er over zeggen dat ik het. Wat ik net zei over dat de ander tegen zijn eigen horizon blijven zien. Dus dat je steeds de dingen ontvouwt of in het midden op tafel legt, noem ik het dan maar even. En dat je daar dus dat je naar elkaar blijft luisteren. Dat je eigenlijk verdergaand laat beluisteren en de ander beluistert. Dat je jezelf als het ware betrapt op, oh, hier zit ik met een oordeel. Oh, dit is een pijn. Of
0: dit is mijn thema.
15: Of dat wil ik hebben. Mm-hmm. Of waarom? Nee, maar nu is het echt jouw schuld. Of dus dat je al die en dat je dan steeds denkt, voordat het bij die ander landt, weet je, dat je het van die tafel weer terugneemt naar jezelf. En daarin kukelde ik in dat proces in een hele oude kinderwond. Dus dat was en heel pijnlijk en een soort cadeau, weet je wel.
0: En wat was de kinderwond? Want wat voor gedrag ging je dan vertonen?
15: Nee, ik ging niet gedrag vertonen. Zie, dat maakt het allemaal zo complex. Het is.
0: Maar wat was de kinderwond?
15: Ik vind het zoiets dierbaars en zoiets moois. Dat ik kan het niet in de kortheid met de voetballers tussendoor. Ik kan het gewoon niet. Ik kan niet dat ik dadelijk een zin heb uitgesproken en dat daar dan gescoord wordt.
0: Nee, maar dan zeggen we tegen Dien, we hebben nog een heel belangrijk verhaal over de liefde.
15: Ik kan dat gewoon niet. Daar word ik van
0: of
15: binnen.
0: Wil je het ook gewoon nog geen woorden aan geven?
15: Ja, ik heb er ook al woorden aan gegeven.
0: Want je zegt het is een experiment. Is het een experiment samen? Doet hij dit ook?
15: Ja.
0: Jullie zijn met z'n tweeën bewust van, weet je wat, We gaan echt niet onze eigen oude thema's projecteren op de ander.
15: Nee, maar het is ook dat je dat helemaal niet met z'n tweeën tegelijkertijd over dezelfde thema's, dat je jezelf dat bewust bent. Dus het is. Je zou kunnen zeggen, het is misschien wel voetbal zoals Cruijff het liet ontstaan. Snap je? Dus je bent helemaal niet met een aantal vaste afspraken, stap je daarin. Je stapt erin met de intentie. Wow, ik weet dit werkelijk niet. Wow, ik ga iets bij mezelf in resonantie laten brengen door jou. En ik weet helemaal niet wat mijn reactie daarop gaat zijn. Ik weet ook helemaal niet wat er wordt aangeraakt. En ook heb ik op een gegeven moment ingevoerd van bij bepaalde dingen, terwijl ik dat daarvoor nooit deed, dat ik dacht, ik voel iets. Is het oké dat ik dat tegen jou aanhoud? Dus ik ging bij alles steeds exacter proberen van, ja, je zou ook kunnen zeggen, ja, het is iets heel eervols, het is iets heel liefdevols, en dat eigenlijk verfijnen. Maar het is echt de ander proberen heel, heel in zijn eigen spectrum te houden. En daarin kan je ook, bij wijze van spreken, totaal razend zijn, maar dat met een buiging doen. Het gaat eigenlijk om het leren van die combinatie. Het gaat eigenlijk om het leren van het, ja, misschien wel het ergens, ik weet ook niet wat dat is, hè, wat ik nu zeg, maar een diepere laag van de liefde, ja. Of een soort fundament van de liefde. Of wat is het om je eigen hart werkelijk open te scheuren en te denken, oh, nu moet ik het verschil in mezelf leren zien van en bijvoorbeeld gekwetst zijn, en bijvoorbeeld me afgewezen voelen, en of niet weten wat er speelt, of allemaal, weet je, van die oude dingen die je kan hebben. En denken, oh, nou, maar nu ga ik me begeven naar een soort van volwassen laag in mezelf, verbonden met mijn hart. Ik ga naar jou kijken en ik ga door alles heen zien, oh, jij doet dit helemaal niet met een bedoeling naar mij.
0: Nee.
15: Jij bent ergens opgesloten in jouzelf. Oh, en jij verricht gewoon je volgende handeling. Oh, en waar komt dat dan door? Mag ik dat vragen?
0: Ja, volledig onderzoeken eigenlijk van jezelf. Ja, ik zou er een uur over willen praten met je, Adelheid.
15: Oh, ik
0: super interessant.
15: De hele dag. En het is zo, ik heb zoveel ontdekt.
0: Ja, super interessant. Oprecht.
15: En ik heb zo gehuild.
0: Ja?
15: Oh, omdat ik echt zo, ik werd echt gecatapulteerd naar tussen mijn 0 en 2 jaar.
0: Ja. Klinkt als een helende relatie eigenlijk. En
15: nou, het is een experiment, ja, dus wij noemen het geen relatie. Okay.
0: Jij noemde dat net zelf ook al voetbal. We laten het hierbij, wat betreft de liefde. Ja. Wat ik zei, ik had er nog meer over willen horen, maar we gaan het over een heleboel andere dingen hebben, namelijk ook over jouw programma.
15: Met
0: en
15: Hugo,
0: er is gescoord.
15: Ja. Heerlijke Hugo.
0: Dien, daar zijn we.
20: Nacho Ferry, 2-0 Feyenoord in de 9e minuut van de wedstrijd. En werkelijk waar een prachtige aanval van Feyenoord die door een ringetje te halen valt. Crosspaas van Hajmoussa van rechts naar links. Valente kopt hem dan in één keer door naar Marmol, die meteen zijn voeten tegenaan zet door hem in de 16 meter te gooien. En daar staat Ferry, krachtig als die is, voor zijn man gekomen tegen het net aan. Verdubbeld de score daarmee voor Feyenoord, wat daardoor al ruim op weg lijkt te zijn naar een mooie zege op FC Utrecht. Want het heeft de ploeg uit de Domstad volledig in de tang. Is nog niet in de 16 van Feyenoord geweest. En dus gaat alles hier op rolletjes voor de ploeg uit Rotterdam.
0: Adelheid Rozen is de gast, de vernieuwende theatermaker die sinds gisteravond weer te zien is in een nieuwe reeks van het tv-programma Rozen en Borst, waarin ze samen met Hugo Borst alle facetten van dementie onderzoekt. Dit keer staan rouw, dood en herinneringen centraal. In al haar werk gaat het om de ware ontmoeting met de ander, maar ook met jezelf. Furoren maakte ze met haar wijksafaris, theatervoorstellingen vanuit onder andere AZC's en huiskamers. Ik ben gemaakt voor de dialoog, zei ze ooit over zichzelf. Dit uur Adelheid Rozen op de perstribune van Max.
21: De perstribune op NPO Radio 1.
22: Wie luistert, weet meer.
0: En dan kijk ik naar Ron, want die heeft een mooi fragmentje van die nieuwe serie?
16: Ja, wij hebben al mogen kijken. Gisteren was dus de eerste aflevering. We hebben al een paar afleveringen mogen zien. De eerste is gisteren trouwens door 216.000 mensen bekeken. Nou goed, voor een zaterdagavond. Er zat veel amusement tegenover. Dus dat, ik hoop dat het nog veel mensen het via NPO Start gaan bekijken. Want het is echt de moeite waard. Jij en Hugo Borst zijn daarin dus te zien. De serie begint met een iets wat symbolische scène. Waarin Hugo Borst even komt kijken hoe jij letterlijk met een schop een diepe kuil aan het graven bent. Oftewel, een graf.
1: Zwaar?
3: Ja, zwaar en ik vind het heerlijk.
1: Maar is dit nou het graf voor jezelf dat je aan het graven bent? Of het graf voor al onze mensen die we in de series hebben moeten begraven?
3: Ja, dat is eigenlijk een goede vraag.
1: Of doet het er eigenlijk niet toe?
3: Nee, ik begon bij het eerste. Ik dacht ook, ga mijn graf graven als een oefening. Ik wilde de handeling doen om het te voelen.
1: Ja, ja, brengt het jou dit een klein beetje dichter bij de dood? Of het aanvaarden van de dood?
3: Ja, het gaat om dat accepteren. Dus ik dacht, oh ja, geboren worden in onze culturen, dat is ontvangen worden. Maar ik dacht, het sterven, het sterfproces, dat ontvangen we eigenlijk niet, maar dat moeten we ook ontvangen.
16: Sorry.
0: Sterfproces moet je ontvangen. En verderop in deze scène zegt Hugo Borst, nou, ik wil wel de fikker in. En jij zegt, nou, ik wil wel opgepeuzeld worden. Hebben jullie het daar zo over? En je zegt ook tegen hem, we hebben zoveel geleerd, cadeaus gekregen, inzichten gekregen over dementie en over het leven en de dood. Dat is natuurlijk moeilijk misschien in woorden te vatten, maar waar denk je aan als je zegt dat je inzicht hebt gekregen?
15: Nou, bijvoorbeeld wat ik net zei in dit fragment, ja, over van het sterven is ook geboren worden is ontvangen worden. En sterven zou eigenlijk diezelfde woorden moeten dragen in ons denken en in ons voelen. Dat sterven ook is ook ontvangen worden.
0: Door?
15: Maar dat maakt eigenlijk niet uit.
0: Oké.
15: Dat door jezelf, door je omgeving, door het zijn in het leven. En nu is het sterven heel vaak opgesloten. Dus je kan ook zeggen, ja, ontvangen het sterven zou ontvangen moeten worden in ruimte. In een landschap, in je tussen alle mensen om je heen. Maar ook als je bij de bakker begint te huilen en zegt, ja, dat komt omdat ik te horen heb gekregen dat ik ga sterven. Dat we dan niet met z'n allen omvallen of daarvan weglopen. Of, oh, wat een rare mevrouw die nou, of veel te veel troost. Dat het gewoon adem is. Wij gaan allemaal dood. Dus Hugo en ik leerden in alle series dat, want mensen, soms vragen mensen, dat jullie deze mensen, dat mensen op televisie willen met zo'n thema. Maar het gekke is dat Hugo en ik met deze alle mensen uit al die series eigenlijk meteen contact hebben. En dat heb je meteen. Je bent meteen in verbinding, omdat je hetzelfde denkt over het sterven moet ontvangen worden. En dat je dat dus ook met relatief wildvreemden kan. Want Hugo en ik zijn in eerste instantie wildvreemden voor hem. Ja.
0: Maar goed, de dood is ook gewoon het einde. Dus rouw is ook gewoon, het is gewoon heel jammer dat het dan voorbij is, toch? Is het zo dat,
15: ja, ja, maar nu formuleer jij het met twee keer maar alsof het haaks staat op wat ik zeg. Maar het is inclusief, als je me kan volgen. Dus ik heb nooit ergens beweerd dat het niet,
0: maar het is onderdeel van het leven, alleen het is ook een heel maar, zeg ik,
15: ja,
0: inderdaad,
15: ja,
0: weer.
15: Ja, en dat lijkt alsof het de tegenstelling, ja, is. Maar,
0: en dat
15: maar
0: vind jij niet? Want door het zo te beleven wordt het minder rauw, eigenlijk?
15: Nou, het hoeft van mij helemaal niet minder rauw te worden. Het gaat om de acceptatie dat het er is en dat je het niet scheidt als, ja, ja, ik doe die oogkleppen en het is er niet.
0: Nee.
15: En daardoor vereenzamen heel veel mensen, wat je ook hoort. Er zijn mensen die in sterfprocessen hebben gezeten en wat ik het meeste heb gehoord, ook hele goede vrienden, zijn echt lief bedoeld, gooien een kaartje door de brievenbus of zetten een bos bloemen bij de voordeur, maar durven niet aan te bellen. Dus wat er gebeurt, zoals ik het dan vertaal in ons, of als ik er lezingen over geef, is het dat het lijkt alsof wij onze eigen verlegenheid niet kunnen dragen. Alsof ik mijn verlegenheid en mijn angst dat ik mogelijk ga huilen, dat ik niet weet wat ik tegen jou moet zeggen, terwijl je mijn beste vriendin bent of zo, weet je wel. Ik kan dat niet dragen en dat kies ik boven jou. En daarmee laat ik jou in de steek. Dus het is heel leuk om dat te realiseren. Dus het gaat, snap je, het gaat om dit proces.
0: Ja.
15: En dat rouwen een gruwel is. Dat dementie en Alzheimer een gruwel is. Dat zeggen Hugo en ik de hele tijd aan de voorkant van alles. Maar als het er dan eenmaal is, dan moet je het sterven samen gaan dragen.
0: Over dementie gesproken. Jullie hebben allebei, zo is het ook begonnen, deze reeks. Hè, een dementerende moeder gehad. Jij had een gecompliceerde relatie met je moeder. Zij was agressief, je voelde je buik. Je had gewoon een moeilijke jeugd en een ingewikkelde relatie met haar. To put it mildly zelfs, geloof ik.
15: Ja, to put it mildly.
0: Ja. Ja. Want jij zegt
15: correct.
0: Uiteindelijk dementeert ze en krijg jij een hele nieuwe relatie eigenlijk met haar. En zeg je ook in de serie, ja, het heeft me ook geholpen om haar te helen en ook eigenlijk jezelf te helen, denk ik. Ik dacht, ben je de dementie in die zin ook dankbaar in relatie tot je moeder?
15: Nou, ik heb nooit, even voor de correctie, ik heb nooit gezegd dat ik haar heb geheeld.
0: Jezelf heb geheeld.
15: Want dat zou ik echt helemaal niet weten en dat zou ik ook nooit over een ander durven zeggen. Het was helend om in het proces met haar te zijn. Dat is eigenlijk ook waar ik het straks over, waar we het straks over hadden met de liefde. En dat is eigenlijk ook met het maken van de serie samen met Hugo. Ik denk dat ik een accent leg op processen. En een proces heeft elke dag opnieuw of elk uur opnieuw een uitkomst. En die weet je niet. Die kun je wel forceren op bepaalde punten. Kunnen wij controle uitoefenen op de uitkomsten. Mm-hmm. Of dat dan de beste is, weet je niet. Ik ben aan het leren in mijn leven om het aan het proces zelf over te laten wat de uitkomst is. Dat is ook wat ik met mijn moeder heb gedaan. Dus ik ben mantelzorger geworden en heb me in haar ruimte begeven en ben in haar ruimte als het ware gaan wonen, tussen aanhalingstekens, en heb met haar meebewogen. Dus heb me niet tegenover haar gesteld of heb me niet achter haar of voor haar, maar ben met haar meebewogen. Mm-hmm. En dat heeft mij heel veel een verdergaandere vorm van compassie opgeleverd.
0: Nou ja, en het heeft ook een band gecreëerd die er daarvoor niet was. En daarom dacht ik, dat kon misschien wel, maar dat is een vraagteken, doordat ze dementeerde.
15: Oh, zeker.
0: En dus vroeg je, ben je dan ook dankbaar dat dat gebeurd is?
15: Nee, zo zou ik het nooit taal geven. En ik weet ook niet. Dus het is een. Het is wat ik net zei, ja, ik noem dat dan ook een proces. Ik weet soms ook niet helemaal de fundamentele waarde ervan, omdat zij Alzheimer had.
0: Ja.
15: Dus dat blijft, snap je? Dus dat blijft altijd ergens.
0: Ja. In hoeverre was het je moeder, bedoel je daarmee te zeggen?
15: Ja, dus ik heb daar, laat ik maar zeggen, alle. Ik heb dat op een intieme en vertrouwelijke manier in mijn hart gedaan. Maar ik heb ook niet. Ik heb er niet iets van hoeven krijgen. Het hield. Ik ben onhelder misschien, hè?
0: Ik luister naar je. Ik probeer het te begrijpen. Je bent een heel associatieve denker natuurlijk. En er zit een heel.
15: Nou ja, ik heb. Ik krijg daar. Hanneke Groenteman geeft mij als vriendin heel regelmatig les. Ik heb een hele grote precisie inderdaad met de genuanceerdheid van een werkwoord. Maar misschien zou ik kunnen zeggen, ja, het heelt. Maar dat voelt voor mij dan niet correct. En daar, dus ik ga niet associëren. Ik ben eigenlijk het werkwoord aan het nuanceren.
0: Ja, ik snap het. Ook hier.
15: Is het, zijn we nog wakker, jongens, of is het niet meer te volgen?
6: Nou, we zitten geboeid te luisteren. Ja,
0: zeker. Ook hier is trouwens, zijn hier uren over door te praten natuurlijk. Maar je hebt nog zoveel meer gedaan. Vind je het goed als Ron iets uit een prille carrière wil laten horen?
15: Ja, ik denk, en dat is misschien geneuzel wat ik nu zeg, dat mag iedereen echt vinden. Ik geloof niet per se daarom, maar ik geloof dat ik mogelijkerwijs in deze tijdsperiode van wat er in de wereld aan de hand, maar in ieder geval in onze eigen samenleving, dat ik de hele tijd zoek naar de sensitieve, genuanceerde lagen ten opzichte van het radicaal rechtse verbale geweld. Dus ik merk dat ik gevoelig word voor alles wat stelt. En ik vind de twijfel iets heel moois. Ik vind de bevraging iets heel moois. Ik vind het beluisteren iets heel moois. Dus als dingen worden... ook vanwege tijd. Dus wij hebben nu de hele... alles heeft haast. Alles moet de hele tijd, weet je al, gefragmenteerd. Alles moet in flitsen. En ik beleef met het ouder worden steeds het omgekeerde. Als ik lesgeef, neem ik uren voor één onderwerp. En dan zeg ik tegen iedereen... alleen maar de twijfel nu in het klaslokaal laten leven. Alleen maar de twijfel. Alleen maar de twijfel. En dan komt er heel erg veel schoonheid... en heel veel ontroering en heel veel begrip. En denken mensen na... oh, wow, wat een lekkere staat van zijn. En dat zit ik nu per ongeluk bij jou te doen. Snap je? Dat is niet om dit gesprek te frustreren. Maar daarom leg ik het even uit. Ik merk dat steeds meer in mij gebeurt. Omdat ik dat eigenlijk helemaal aan het trainen ben in mijn leven.
2: Nou ja, en dat is ook natuurlijk ontzettend belangrijk. Dat je inderdaad dingen niet versimplificeert. En dat er in woorden natuurlijk heel veel details zitten die nou net wel of niet kloppen. En dat je iets wat heel gevoelig ligt, dat je dat precies wil formuleren. Dat snap ik. Dus ik vind het ook helemaal goed om hierover door te praten. Of vind je het ook leuk om nog andere dingen te horen?
15: Jullie weten de voorbereiding. Jullie mogen het zeggen.
2: Ja, nou ja, nee, omdat de dementie, daar is natuurlijk ontzettend veel over te zeggen. En je zei net ook in jouw eerste antwoord, hè, dat toen ik vroeg wat je had ontdekt, zei je ook, nou ja, dat het fundament van discriminatie, het niet herkennen in jezelf, in de ander, heb ik even snel in de gauwheid meegeschreven, is eigenlijk ook de bron van je niet comfortabel voelen bij dementie. Klopt dat? Zeg ik dat nou? Of is dat ook... niet goed gezien.
15: Nou, ik ben artistiek leider van een al heel lang van een theatergezelschap. Dat heette vroeger Zina Female Economy. Ja. Maar dat is nu afgekort tot Female Economy alleen. En wat toen mijn moeder Alzheimer kreeg en ik daar ongeveer 3 tot 6 maanden in dat huis ronddwarrelde, kwam ik daar eigenlijk met een schok achter doordat ik dacht, oh, de mens. Ieder mens, is ook logisch, wil zich vanuit, nou, laat ik hem even de biologie noemen, op een bepaalde manier moet je ergens veilig zijn.
2: Zeker.
15: Je checkt je omgeving. Je gaat natuurlijk allemaal instinctief. Je wil veilig. Dat moet ergens kloppen voordat je op een kalme uitademing zit. Als je ouders in die zin begint, tussen aanhalingstekens, begint te verliezen, omdat je ze niet meer herkent zoals ze waren gisteren, maar nu zijn ze dingen aan het vergeten, dan begin je dus met eerst jezelf veilig te maken. En wij zien niet dat we die stap nemen. Dus we zijn ons niet bewust dat we die stap nemen van... oh, ik trek mijn levensenergie terug van jou... als jij mijn moeder bent die Alzheimer krijgt. Oh, ik moet eerst veilig zijn. Oh, ik snap jou niet. Oh, ik heb dit al 16 keer verteld. Hé, waar ben jij nou? Ik had jou verwacht. Jij had er moeten zijn. Weet je, dus daar niet zo wild... of tenminste, zo uit je het niet... maar zo wild vindt het wel in jezelf plaats.
2: Ja, je trekt je terug in zekere zin.
15: Ja, dus je trekt je terug en je komt in die afstand terecht. Ja. En dan moet je leren om die verbinding weer te leggen. En toen ik dat zag bij mantelzorgers en bij familieleden in de huizen, toen dacht ik, maar dat is hetzelfde als wat er gebeurt met de eerste en de tweede migratiegolf, die wij allemaal hebben uitgenodigd om hier te komen werken. Of zoals dat vroeger heette, de eerste generatie gastarbeiders. Dus zij wisten helemaal niet waar Nederland lag. Wij zijn hen gaan nodigen. En daar gebeurt in die maatschappij hetzelfde principe. Oh, dit herken ik even niet.
2: Ik
15: moet jou corrigeren. Jij doet iets wat ik niet. Dus, en dat vond ik een enorme schok van herkenning.
2: Ja, een eye-opener.
15: Ja, ja. Omdat wij in ons theatergezelschap dus alles, al ons werk gaat over. Vanwege de inclusie over.
2: Mooi.
15: Ik en de ander.
2: Nou weet ik dat Ron Vergouwen een heleboel leuke fragmentjes heeft verzameld. Dus sowieso iets leuks.
17: Shoot! Ja, nee, maar geef, we kunnen het draaiboek ook weggooien.
2: Nee, doe maar.
17: Ik bedoel, ik zit geboeid te luisteren,
15: maar,
17: hoor.
15: Maar is het, heb je iets rond waarvan je denkt, nou, dit vind ik zelf zo geestig?
2: Goeie vraag.
17: Nou, oké, ik vind het altijd wel leuk om te zien hoe is iemand gegroeid, hoe heeft iemand zich ontwikkeld? Want nu zitten we geboeid naar je te luisteren, omdat je bent gewoon je authentieke zelf.
16: En je bent natuurlijk begonnen, ook op televisie, met het uitspreken van teksten die vaak door iemand anders waren geschreven. Dus ik ben bijvoorbeeld diep in de archieven gedoken en dan zie ik jou tussen twee grootheden als Ivonie en Ron Brandsteder je tv-debuut maken. Dan hebben we het over 1984.
2: Oh, wow.
16: En dan nog steeds spring jij eruit en de camera trekt naar jou toe en je wordt... Dat vind ik fascinerend. Met die twee grootheden weet jij toch de aandacht op te eisen. We gaan even luisteren naar een stukje uit Het Andere Net. Dat is een programma waarin jullie met sketches opvallende tv-fragmenten uit binnen- en buitenland verbinden.
4: Ron Brandsteder.
8: Ivonie.
4: En, ja, ze is zoals altijd natuurlijk weer iets te laat. Eén ding, opname over 1 minuut. We gaan over precies 1 minuut de lucht in.
22: Oh, dan kan ik denk ik wel blijven.
23: Er komt enorm veel stroom van reacties op en klachten.
22: Dus als ik bijvoorbeeld een blote schouder laat zien, even zo. Hoe is het eruit schrijven?
4: Ja.
22: Brieven schrijven, dat vind ik leuk. Brieven schrijven.
24: Niet zeuren.
25: Niet zeuren.
24: Hij liep
25: treuren.
24: Niet treuren.
25: Maar naar dit liedje, daar gaan we er vandoor.
22: Vandoor.
25: Ik weet niks geks meer.
24: Niks geks meer.
25: Ik heb geen tekst meer.
24: Geen tekst meer.
25: Ja, zelfs bij ons doet dat zeer.
22: Hij vergat de tekst. Hij vergat de tekst. Ja.
16: Het is meer dan 40 jaar geleden. Ik zie je heel diep denken. Wat was dit ook alweer?
15: Ja, oh, dat is wel echt heel lang geleden. Ja, qua mijn herinnering. Dus ik hoor het nu via de koptelefoon. Ik zie het beeld niet. Maar dat, als ik het hoor, kan ik het niet plaatsen. Ja, ik hoor het. Maar ik weet... Wat
16: was dit voor Adelheid Rozen in die tijd, meer dan 40 jaar geleden? Je stond aan het begin van je carrière, het was 26.
15: Het was een beetje... het was bij mij ook een soort protest. Het had, wat ik heel leuk vond, het had te maken met wat je in talkshowtafels later hebt gekregen. Hoe heet dat ook alweer? Zo'n sidekick.
2: Ja.
15: Maar dan heb je de sidekick die eigenlijk ergens met jou overeenstemt. En wat ik heel leuk vond, dus dat was in die tijd. En in die tijd was dat echt anders. Ik vond het te gek om vanuit de linkse hoek een soort side... Dus zij creëerde eigenlijk, zij durfden het aan om met een sidekick uit een heel anders denkende hoek...
16: Want dit was de Tros, even voor de duidelijkheid.
15: Ja, precies. En ik kwam, of ik zat echt, weet je wel, ik ben echt een VARA-kind. En dan heb je een theater- en kunstenaarsopleiding gedaan, weet je, om daarin eigenlijk hun te mogen laten struikelen.
16: Ja.
15: Dus ik vond het te gek dat zij iets hadden van kantel ons maar.
16: En is dat gelukt?
15: Dat weet ik gewoon niet meer goed. Ik kan me alleen wel herinneren dat zij dat ook weer dat proces achter de schermen benoemde. Dus dat zij dingen in zichzelf ontdekte en ook het waar hou ik me vast aan bepaalde patronen. Het heeft maar heel kort gespeeld, hè, want het wordt dan toch denk ik door omgevingen weer niet helemaal geaccepteerd. Maar ik vond dat wonderlijk mooi dat die twee mannen, waar ik dat zelf ook helemaal niet van had, want iemand anders heeft ons gekoppeld. Weet je,
2: maar dus, dat die open stonden voor vernieuwing eigenlijk. En ja, dus die dachten, de ogen wilden laten openen.
15: Ja, die dachten, wauw, nou, heel gek voorstel. Maar ja,
2: let's do it.
15: Ja. Let's do it.
2: Dien, er werd gejuicht, hè?
20: Voor de derde keer vanmiddag. Want het is 3-0 voor Feyenoord geworden. De tweede van Anis Hajmoussa, die daarmee mede topscoorder van de Eredivisie is op dit moment. Een doelpunt, net zoals zijn eerste vanaf de rechterkant. Zijn directe tegenstander Zagreb weet echt al 35 minuten lang niet wat hij met de Algerijn aan moet. Weer een dribbel vanaf rechts, weer naar binnen trekken, weer de korte hoek. En voor de derde keer juichen in de Kuip. 3-0.
21: De Media Week Awards TV.
2: Ja.
16: Is dat geluisterd? Sorry, te luisteren naar Dien, dat snap ik.
2: Ja. Jij hebt weer een heleboel televisie gekeken, weer van alles uitgezocht.
16: Ja, en dan ben ik altijd op zoek naar het tv-moment van de week. Een beetje, ja, Adelheid zei het al, het moet allemaal korte fragmentjes. Nou, dan komt nu het rubriekje met de korte fragmentjes, Adelheid. Ja,
2: maak je borst maar nat.
16: Ja, precies. Nee, ik begin even met een fragment wat het niet gehaald heeft als moment van de week, maar waar toch heel veel mensen het over hadden. Dat gaat over de talkshow van Renze Klamer. Renze stapte toch vorig tv-seizoen op als een van de presentatoren bij de verguisde talkshow RTL Tonight. Had te weinig kijkers, talkshow ging van de buis. Umberto Tan en Bovenerve Dorens, die waren er tot het einde blijven zitten. Als een soort corvée hebben ze die talkshow nog afgemaakt. Renze was eerder opgestapt. En ja, eigenlijk werd Renze daarvoor beloond, want hij heeft nu zijn eigen talkshow. En Bo en Umberto staan met lege handen. Nou, er was een soort ruzie gecreëerd, ook in de media, tussen Renze en die andere twee. Nou, Bo, die had in een AD-column had hij geschreven: de uitverkorene heeft nu wel iets. Ik sta met lege handen. Die ging walnoten met zijn handen, zijn handpalmen kraken. Mm. En wat had Renze nou gedaan? Die had toch gedacht, we moeten dit maar eens uitspreken. Die heeft Bo uitgenodigd in zijn talkshow.
9: Bo.
10: Jensen, misschien zouden we het uit moeten vechten hier. Wat zie je daarvan?
9: Ja? Jij bent heel gespierd. Ik weet niet of je dat aandurft. Maar de boosheid is weg, toch?
10: Ja, maar en bij jou?
9: Ik was niet boos. Ik dacht wel, jij bent wel boos.
10: Dat is toch ook logisch? Als presentator ben je toch ook een beetje een soort spits van een voetbalteam. En als iemand anders dan wordt opgesteld en jij wordt niet opgesteld, je zit op de bank te kijken hoe iemand anders dan de goals mag maken. Dat is gewoon niet leuk.
9: Maar ik had wel walnootjes meegenomen, dat leek me leuk.
10: Ja, heel goed. Maar hoe gaat het met jou? Weet je, jij hebt natuurlijk wel alle druk op de schouders.
16: Ja, Bo die kraakte daar live nog even een walnoot. Ik zat hier toch een beetje met gemengde voelens naar te kijken. Omdat je weet, Renze heeft expres Bo uitgenodigd om... Ja, misschien voor het...
2: Reuring,
16: voor de kijkers. En dan moet ik gelijk denken, Adelheid, jij hebt ooit een keer een soort tv-relletje gehad met Boudewijn Buug bij Sonja. Oh, dat was Jesus. Heel spontaan. En daar,
15: ja, dat was wel heel spontaan.
2: Hou je hartstikke.
16: Dat was authentiek.
15: Ja, het was. Ik geef het nog wel eens aan studenten. Het voorbeeld van de tijd waarin wij groot groeiden. Dat je al met televisie te maken had. Weet je, dat je bij Sonja. Dan had je Adriaan van Dis. Dan had je Jan Lenfrink. Dan had je Ischa. Dan had je Karel van de Graaf. Nou, dan noem ik er maar even vijf die allemaal zo autonoom waren. Zo eigen. Zo'n eigen tafel hadden, zodat helemaal zelf waren en zijn en regisseerden voor degenen die daar nog van leven. Nou, dat is natuurlijk gewoon één...
16: Je ziet het eenheidsworst wat we nu op tv zien, van talkshows.
15: Ja, ik vind dat ongelooflijk jammer, omdat ik denk dat zoveel mensen gewoon echt een eigenheid hebben.
16: Ja.
15: Nou, ik vind dat bijvoorbeeld echt het heerlijke aan werken met Hugo.
16: Ja,
15: met Hugo Borst. Ja. Weet je, ik vind dat zo... Hugo en ik spreken van tevoren niks door of af. Wij zeggen ook tegen Maaike de Gruyt, doet de regie, die weet dat natuurlijk inmiddels van ons. Maar wij zitten... Wij denken echt...
2: Jullie zijn een goed setje,
15: ja,
2: inderdaad.
15: Ja, wij zijn echt een... Oh, dat voelt zo fijn. En zo.
2: Ja, nou, dat is te zien. Ik ga weer terug naar Ron. Want die heeft nog iets.
15: Oh, die heeft nog iets.
2: Je hebt nog Ron. Iets over de miljoenenjacht.
16: Nou, nee, maar ik wil even ingaan wat jij zegt over Renze. Ik vind ook dat hij meer zijn eigenheid moet laten blijken. Meer zichzelf erin gooien. En zich minder ook door zijn redactie moet laten leiden qua onderwerpen. Hij heeft het is echt een talent. Hij heeft het in zich. Maar het is nu een soort middle of the road onderwerp. Ik vind dat hij daar ook scherpere keuzes in mag maken. Dus ik dat even inhakend op wat Adelheid zegt.
15: Want het zou toch iets... Ik denk, het is toch iets prachtigs. Ja. Terwijl nu gaat het om de waarde van de rel. Ja. Terwijl ik denk, het kan toch zoiets dynamisch moois zijn.
16: Ja.
15: Maar ook heel ontroerend en heel vurig. En als zij dat echt, dat gesprek zouden voeren...
16: Ja. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ik ga gelijk naar het tv-moment van de week. Want er was echt weer een prachtige nieuwe serie op tv. Ik kies voor die rauwe, beklemmende, liefdevolle, vreselijke, nare, ongelofelijke, respectafdwingende, boeiende, maar alles bij elkaar prachtige nieuwe 100 dagen serie van Nicolas Veul. Een serie waarin hij... Heb je hem al gezien?
15: Nee, maar ik hoorde Nicolas.
16: Ja, het is een nieuwe serie waarin hij duikt in de... Hij was al gedoken in de wereld van psychiaters, maatschappelijk werkers.
15: Ja.
16: En nu werkt hij tussen de intensieve zorg. Medewerkers bij de allerzwaarst verstandelijk gehandicapten. Hij loopt mee op een zorgpark. Dat park is diep verborgen in de bossen waar de samenleving het niet kan zien. Ja, mensen eigenlijk die we nooit in tv-series over mensen met Down zien, want niet knuffelbaar genoeg voor gezellige tv-series, omdat ze naast lief ook onvoorspelbaar en agressief kunnen zijn. Een beetje ook de serie die jij maakte, Adelheid. Eén scène bleef lang nagalmen in mijn hoofd. Nicolas is pas net binnen in die kliniek als hij van achter een van die dikke deuren, enorme dikke kamerdeuren, een gigantische schreeuw hoort.
11: Het tv-moment van de week.
12: En dit is dus voor zijn veiligheid hebben we dit zacht gemaakt, zodat ik geen zelfbeschadiging kan maken. Moet hij helm hebben? Ik heb een kopstoot gehad van Toon.
13: Dan komen de ouders en dan denk je, jeetje, het zal je kind maar zijn.
14: Vreselijk hard met zijn hoofd tegen de muur geslagen. De begeleidster hoorde zijn schedel kraken.
26: Ik kijk alleen mee, ik doe niks.
1: niet zitten.
3: Nee, Jelle, stop daarmee.
5: Ik kan wel een beetje aanvoelen wat je voelt.
3: Ja, en ook omdat ik het misschien allemaal nog niet zo begrijp of zo.
5: Stop er eens mee met het begrijpen. Laat het eens gewoon gebeuren.
16: Ja, je hoort Nicolaas echt struggelen hiermee. We weten ook al dat hij die 100 dagen niet heeft volgehouden. Maar ja, ga deze serie kijken. Hij staat al helemaal op NLZ. Ik heb hem bijna helemaal gezien. Zoals het komt, nu te zien vooruit te kijken op NPO Start en NLZ. Tot zover de TV-week, over een klein uurtje de Radioweek.
0: Adelheid Rozen, dank je wel voor je komst. Superleuk dat je er was.
15: Vond ik ook.
0: Goed zo. We spraken met je naar aanleiding van een nieuwe reeks van het tv-programma Roze en Borst, waarin dementie en de dood dus centraal staan. De komende twee zaterdagavonden nog om 21:30. Human, NPO 2 en natuurlijk via NPO Start.
15: Dank jullie.
0: Na het NOS Journaal praat ik met de sportgast van vandaag, Olympisch schaatskampioen Antoinette Rijpma de Jong. Ze heeft niet alleen schaatsplannen, maar ook wielrenplannen. Nou, willen we alles over weten. Tot zo.
21: Op NPO. Zometeen om 14:00 in NOS Langs de Lijn. Voetbal. De slotminuten van Feyenoord Utrecht. Om 14:30 Twente PSV en AZ Telstar. NEC Go Ahead Eagles begint om 16:45.
22: Wielrennen.
21: De individuele tijdritten bij de wereldkampioenschappen in Montreal. Zometeen om 14:00.
22: Wie luistert, weet meer.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
18: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
19: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
26: Rustig, adem in,
19: ja, maar misschien
26: uit.
19: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
26: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
18: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
27: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
28: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
29: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
30: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
29: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
31: True Lease met Genke.
32: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
31: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
32: Precies wat we nodig hadden.
31: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
33: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
31: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
21: NPO Radio 1. 1 uur.
22: Margreet Rijntjes.
0: Feyenoord is lekker op dreef, Dien.
20: Laatste minuut van de eerste helft inderdaad. En die gaan het jammer vinden dat ze zometeen de kleedkamers in moeten voor de rust. Want ze staan met 3-0 voor tegen FC Utrecht. En zijn heer en meester op die strakke grasmat in de Kuip. Utrecht bouwt maar rust in, speelt even rustig rond. Maar dat weet bij Vlagen niet wat ze om de oren krijgen. En hebben hier niks te vertellen in de Kuip.
0: Zometeen op de perstribune Olympisch schaatskampioen Antoinette Rijpma de Jong. Na het grote succes van de afgelopen Spelen heeft ze weer nieuwe ambities. Maar die liggen niet alleen op de ijsbaan. Ik spreek haar zo uitgebreid. Maar nu eerst het laatste nieuws. Het NOS Journaal, Dorien Bouwman. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. Mensen in de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommeren gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. De CDU van bondskanselier Merz staat op verlies in de peilingen. Dat komt onder meer door onvrede over bondskanselier Friedrich Merz, zegt correspondent Gim Balduk.
1: Daarom horen we de hele week al berichten in toonaangevende serieuze media dat er sprake is van een interne opstand in de partij en dat er ook nagedacht wordt om bondskanselier Merz te vervangen. Daarom komt vanavond al het partijbestuur bijeen, wat een ongebruikelijke stap is, en daar zal ook over het lot van Merz worden gesproken. En ja, of die kan blijven zitten, of die toch weer de hernieuwde steun kan krijgen van die partijtop, dat is heel afhankelijk van de uitslagen in Mecklenburg-Vorpommeren en Berlijn.
0: In Mecklenburg-Vorpommeren heeft de regeringspartij SPD de afgelopen tijd een opmars gemaakt. Op dit moment levert de partij de deelstaatpremier, die nog steeds heel populair is.
1: En zij mobiliseert echt die anti-AfD-stem richting de SPD. En dat kan ertoe leiden, zo voorzien de peilingen, dat het een nek-en-nek-strijd wordt, waarbij zowel de AfD als de SPD op boven de 35% van de stemmen uitkomen. En dat gaat vooral ten koste van de kleinere partijen, onder meer ook de CDU van bondskanselier.

0: op boven de 35% van de stemmen uitkomen. En dat gaat vooral ten koste van de kleinere partijen. Onder meer ook de CDU van bondskanselier Merz. Die partij die wordt gepeld op 6-7%. Dat is het slechtste resultaat ooit zijn voor die partij. En het is zelfs niet uitgesloten dat de partij onder de kiesdrempel van 5% belandt.
1: De stemlokalen zijn geopend tot 6 uur vanavond. Direct daarna volgt een exit poll. De voorlopige uitslag wordt vannacht verwacht. De 24 mensen die gisteren zijn opgepakt bij de demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. Over hun identiteit wil de politie niks kwijt. Ook is onduidelijk of ze een dagvaarding of bekeuring hebben gekregen. De demonstratie gisteren was van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk. Actievoerders gooiden onder meer met vuurwerk naar de politie. De ME maakte een einde aan de demonstratie. Het bowlingcentrum in Leeuwarden, waar brand woedt, is niet meer te redden. Vanochtend rond 4:15 begon de grote brand in het gebouw. De brandweer rukte groot uit.
2: Er zijn meerdere ploegen aanwezig. Er is ook een hoogwerker ter plaatse. Er is nog extra materieel aanwezig voor de waterwinning. Om genoeg water hier ter plaatse te krijgen om de brand te bestrijden. Er is ook een droneteam aanwezig. Een droneteam zorgt ervoor dat we van bovenaf goed beeld krijgen over de situatie. En op die manier effectief kunnen werken.
1: Bij de brand waren ook knallen te horen. Mogelijk door ontploffende gasflessen. Vanwege de rook zijn 2 NL-alerts verstuurd. De politie onderzoekt hoe de brand in Leeuwarden kon ontstaan. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen over en weer. In de Russische hoofdstad werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Oekraïne zegt dat de aanval significante impact heeft op de brandstofvoorziening in Rusland. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. In Tanzania zijn 10 dode leeuwen gevonden die mogelijk vergiftigd zijn. Eerder dit jaar werden ook al 15 dode olifanten gevonden in de regio. In het gebied zijn spanningen tussen de overheid en de nomadische bevolking. De overheid vindt dat de inwoners het leefgebied van dieren aantasten en wil ze weg hebben.
3: Het NOS-journaal.
1: 11 grote wagens met versieringen van fruit en groenten zijn vandaag te bewonderen in Tiel tijdens het Fruitfestival. Voor het eerst is het geen rijdend corso, maar staan de wagens stil zodat het publiek kan langslopen. Een reportage van verslaggever Jeroen de Jager.
4: Wat zien we hier? Jullie wagen? Is het geen wagen? Nee, het is geen wagen.
5: Ja, officieel is het een wagen. Ja, het blijft een corso-wagen.
4: Het is een dak, hè?
5: Het is een dak, ja. Het is voor ons een...
4: Schoorstenen?
5: Met schoorstenen, de chimneys.
4: En als ik even kijk naar hoeveel soorten groente fruit erin zit. Ik zie bloemkool, ik zie paarse bloemkool, ik zie uitjes, ik zie knoflook, ik zie... Nou ja, hoeveel hebben jullie geteld?
5: Ja, het is niet telbaar eigenlijk.
4: Niet telbaar. Je komt daar met duizenden stukjes.
5: Ja, hier staat de ontwerper naast mij trouwens.
4: Ja, je hebt het ontwerper, hi. Ja. Hoe is het om nu stil te staan?
6: Ja, eerst was het even schrikken. Maar voor mij als ontwerper werd het canvas ineens vergroot. Ik kon ineens meer. Er waren meer mogelijkheden. Dus hier hebben we levende schoorstenen waar schoorsteenvegers echt interactie hebben met de wagen. En het publiek ook meenemen daarin.
4: En dat had rijdend niet gekund?
6: Nee, want rijdend moet je altijd rekening houden met een show van 30 seconden. Ja. Want anders rij je weer voorbij en dan heeft het publiek het alweer gezien.
4: Dus eigenlijk heeft het ook wel voordelen?
6: Eigenlijk, en zoals ik zo rondkijk vandaag, dit weekend, heeft het alleen maar voordelen eigenlijk.
4: Alleen maar?
6: Ja, dat is een uitspraak, ja. Alleen maar.
4: Dus Dennis Voorend, dit blijft het misschien wel. U bent werkzaam bij de organisatie ook. Van rijdend naar stilstaand gegaan. Was dat een moeilijke beslissing?
7: Ja, dat was natuurlijk een hele moeilijke beslissing.
4: 70 jaar gereden.
7: Ja, het is een, 70 jaar, bijna 70 jaar. Dit is gewoon onze passie natuurlijk en we hebben dat altijd rijdend gedaan. Dus om dan stil te gaan staan en de dingen op een andere manier aan te pakken, dat valt niet mee.
4: Dat is ingegeven door welke overwegingen?
7: Nou, dat zijn vooral financiële overwegingen. Dus de kosten, die werden steeds hoger in de jaren na corona. De veiligheidseisen, die zijn toegenomen. Uiteindelijk hebben we afgelopen najaar, of eigenlijk najaar vorig jaar, moeten concluderen dat het niet langer mogelijk was het corso te organiseren.
4: Ja, blijft dit zo dan?
7: Dat zal de tijd leren, maar we hebben dit nu neergezet. We ontvangen veel positieve reacties, dus dat zou zomaar kunnen. Maar rijdend sluiten we op dit moment ook niet meer uit.
4: Hallo mevrouw, komt u vaker naar het fruitcorso?
8: Elk jaar kom ik wel even kijken.
4: Ja. Normaal was het rijdend, nu stilstaand.
8: Ja, maar we wonen in een straat waar het ook wel langskwam.
4: En hoe vindt u dat het stilstaat nu?

0: ik vind dat het moet rijden. Het is veel, veel feestelijker en gezelliger.
1: Als het rijdt.
0: Door de straten komt. Ik vind het jammer.
2: Vandaag nog de hele dag te zien. Het Fruitfestival in Tiel. In Maastricht hebben de gemeente en een hoteleigenaar ruzie over kerstverlichting. Pierre Rieu, de zoon van André Rieu, wil zijn hotel net als vorig jaar als een levensgroot kerstcadeau decoreren. Met lichtbanen en een grote strik van lichtjes. Maar van de gemeente moet hij één van de twee kiezen, omdat de architectuur van panden herkenbaar moet blijven. Rieu is uitgenodigd voor een gesprek met de gemeente, maar dat ziet hij niet zitten. Hij begrijpt niet waarom er zo lang over kerstverlichting moet worden gediscussieerd. Paul Hanen stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Ook stopt Hanen met de stem van Grover. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak.
3: Na 50 jaar dan komt er een nieuwe Ernie. En dan denk ik van ja, maar dit is niet mijn Ernie. En Grover die heeft er ook mee te maken. Dus denk van, en je wil nieuwe mensen een kans geven. Dus er komt een nieuwe generatie, Bert en Ernie en ook Grover. En ik heb met de studio wel afgesproken dat ik er wel bij betrokken word. Dus dat wilde ik even zeggen.
4: Waar ben je nou, Ernie? Ik mis je.
2: Wim T. Schippers en Hanen maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. Het weer dan. Ook in het zuiden is het inmiddels droog. In het hele land breekt de zon af en toe door. Vooral in het noorden kan nog een bui voorkomen. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen is het droog met geregeld zon en dan wordt het maximaal 20 graden.
5: Je hebt informatie over hoe het gaat op de weg. Wijnand Zwaan.
6: Ja, over het algemeen gaat het goed op de weg. Toch zien we wel wat uitzonderingen. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Zaltbommel en de afrit Geldermalsen. De vertraging is daar zo'n 10 minuten. Dat komt door werkzaamheden. Op de A2 bij Eindhoven richting Maastricht bij knooppunt De Hocht. Een kwartier vertraging na een ongeluk op de hoofdrijbaan. De linkerrijstrook is afgesloten. En werkzaamheden in Duitsland veroorzaken file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de grensovergang 4 kilometer. De vertraging is zo'n 20 minuten. Net na de grens is de weg helemaal dicht. Verkeer richting Duitsland kan het beste omrijden via grensovergang Nijmegen.
7: NPO Radio 1. Max.
8: De perstribune. Margreet Rijntjes.
5: Antoinette Rijpma de Jong, ben je meer van een stralende zomerdag of een dag dat we het ijs op kunnen, natuurijs?
9: Nou, doe maar een stralende zomerdag. Ja?
5: Ja,
9: ja, ik vind het, ik vind de zon fijn en het is altijd fijn om buiten te zijn, fietsen en ook gewoon überhaupt buiten te zijn. En ja, de kou is niks voor mij, maar... Ja, waarom heb je dan voor schaats gekozen? Ja.
5: Waarom heb je dan voor schaats gekozen?
9: Ja, dat is zo gegaan, maar ja, ik vind de zomer fijn.
5: Ja, de zomer is ook heel fijn. Olympisch schaatskampioen Antoinette Rijpma de Jong, je bent alweer volop in training voor het komende schaatsseizoen. Maar daarnaast ben je ook aan het ontwikkelen als baanwielrenner. Sterker nog, je hebt de ambitie mee te doen aan de zomerspelen in 2028 in de LA. Nou, ja. Daar willen we natuurlijk alles over weten het komende uur. Ron Vergouwen, onze vaste media-expert. Mm-hmm. Nou, je hebt natuurlijk je mooie rubriek. En je hebt vast ook mooie schaatsfragmenten.
10: Zeker, ja. Ik heb eigenlijk alleen maar hoogtepunten, kan ik eigenlijk wel zeggen. Dus dat zo meteen. En aan het einde van het uur, Margreet zei het al. De tv hebben we al gehad. Ik ben nog steeds helemaal perplexed over dat Paul Hanen stopt als de stem van Bert.
5: Ja.
10: Ja. Oh, maar ja. Goed, dat zit nog. Ik hoorde dat net op het nieuws. Ik zit nog helemaal in mijn hoofd. Maar de radio, dat doen we aan het einde van het uur. Mooie bloopers, leuke bloopers. En ook een bijzonder radiomoment van de week. Hoe een verschrikkelijke gebeurtenis een mooie wending kan krijgen.
5: En we hebben natuurlijk voetbal straks, tweede helft, Feyenoord-Utrecht. Feyenoord staat flink voor, 3-0. Nog tot 2 uur media en sport op de perstribune van Max.
8: De perskaart.
5: Antoinette Rijpma de Jong, geboren op 6 april 1995 in Rottum. Graag een korte antwoord op de volgende vragen. Mijn gouden Olympische medaille heb ik vooral te danken aan...
9: Mijn familie.
5: Van deze verloren race heb ik veel geleerd...
9: Mislukte Olympische afstanden.
5: Hieraan kan ik me storen bij mezelf.
9: dat ik soms te kritisch ben op mezelf.
5: Deze training vergeet ik nooit meer.
9: Achter een rekje schaatsen toen ik nog niet recht op mijn schaatsen stond.
5: Deze geur doen oude herinneringen bij me naar boven komen.
9: Geur van een ijsbaan.
5: Wat weinig mensen weten van mij is dat...
9: Ja, dat ik heel ambitieus ben, maar dat weten mensen denk ik ook wel.
5: En wat weten we niet?
9: Bijna denk ik alles wel.
5: Ja?
9: Ja.
5: Zo'n open boek?
9: Nou ja, ja ik weet niet zo goed wat anders. Ja, ik ben gewoon heel zorgzaam voor de mensen om me heen.
5: Naar deze persoon heb ik altijd opgekeken.
9: Heb ik niet per se.
5: Nee?
9: Nee.
5: Dit zegt mijn man Koen heel vaak tegen mij.
9: Lekker rieden als ik ga schaatsen.
5: Dit is een gevleugelde uitdrukking in mijn familie.
9: Komt wel goed.
1: Luister de Perstribune ook via onze podcast.
5: Ja? Komt wel goed?
9: Ja, dat zeg ik zelf ook altijd wel. Het is als je denkt dat iets niet mogelijk is, dan ga je er ook in geloven dat het niet mogelijk is. En ja, wij denken altijd, ja, komt wel goed. En het ook niet voor jezelf te groot maken of te zwaar of et cetera.
5: Ja, en als het dan niet goed komt?
9: Dan zorg je de volgende keer wel weer dat het goed komt.
5: Ja, doorzetten is jouw levensmotto, geloof ik, hè?
9: Ja, klopt.
5: Ja? Ja.
9: Dat zit er wel in vanaf jongs af aan. Wij zijn ook al opgegroeid met, ja, het klinkt misschien heel raar, maar niet zeiken, maar doorgaan. En dat kan je heel veel brengen, maar het kan je ook ergens wel kapot maken. En ik ben altijd wel een doorzetter geweest, inderdaad. Als ik iets voor ogen had, dan moest het en dan zal het lukken. En dan had ik niet heel veel geduld, nee.
5: En wat bedoel je met dan kan het ook dingen kapot maken?
9: Ik kan wel denk ik zo ver gaan dat ik mezelf tot het uiterste kan drijven, ja.
5: En dan bedoel je op wat voor manier?
9: Het kan fysiek, kan mentaal, ja. Ik kan mezelf wel helemaal over de kop jagen, zeg maar. Dus er zit niet echt een grens aan.
5: Oké, en wanneer heb je dat voor het laatst gedaan?
9: De afgelopen spelen, denk ik wel. Het is natuurlijk niet altijd de weg naartoe. Gaat met ups en downs. Het gaat nooit met een stijgende lijn omhoog. En dan heb je gewoon maar één doel voor ogen. En wist ik ook gewoon, het was de vierde spelen. De afgelopen spelen had ik wel wat laten liggen, waardoor ik nu precies wel wist wat ik wat voor mij heel belangrijk zou zijn.
5: Nu moest het, ja.
9: Precies, en ik had na de team pursuit ook nog maar één kans, voor mijn gevoel. En toen daar moest het gebeuren.
5: Ja. Maar ligt dan ook het gevaar op de loer dat je burn-out raakt, overspannen raakt, dat je gewoon te ver gaat?
9: Ik denk wel dat ik zo ver kan gaan, ja. Er zit bij mij niet daarin een grens, nee.
5: En wie moet jou dan tot de orde roepen?
9: Ja, Koen is wel degene die mij daar altijd een spiegel voor houdt. En die wel weet wat ik nodig heb, ja.
5: En op welk moment heeft hij die spiegel in de hand? Dat hij denkt, oh ja, wacht heel even, we zijn op dit punt beland. Want wat voor gedrag ga je dan vertonen?
9: Ik kan dan soms best wel gestrest raken door dingen die dan op dat moment in mijn hoofd dan minder goed gaan, waardoor ik daar soms te lang in blijf hangen. In plaats van je denkt van oké, we gaan gewoon weer door en we zien gewoon dat het morgen weer wat beter gaat. Of we gaan er weer voor de training dan de dag daarna weer dat het alweer goed komt. Dus iets minder zwaar aan de kleine dingetjes, maar gewoon een beetje meer genieten van wat er gebeurt eigenlijk. Ja.
5: En dan zegt Koen, komt goed, komt wel goed.
9: Ja, en dan zeg ik dan zelf ook en dan komt het ook alweer goed.
5: Ja. Ja. En wat hij vaak tegen jou zegt, lekker rieden. Jullie spreken Fries met elkaar of niet?
9: Nee, nee, maar wij praten als familie wel Fries. Maar Koen komt zeg maar wel, is geboren in Friesland, maar niet. Spreekt de taal wel een beetje. Maar wij spreken het zelf niet tegen elkaar of zo. Maar wij noemen wel soms dingetjes in het Fries voor de grap.
5: Ja, lekker rieden.
9: Ja, ook omdat mijn vader dat altijd zegt.
5: Ja, jouw vader zegt lekker rieden?
9: Ja, hij praat Fries tegen mij en wij praten gewoon lekker stug Nederlands terug.
5: Ja, dus als Koen dat zegt, is het een grappig momentje? Een momentje samen? Of is het dan ook serieus?
9: Ja, ook wel serieus. Gewoon voor elke training zegt hij dat. Als ik weer op het ijs sta, dan zegt hij lekker rieden.
5: Ja, en dan zeg jij, ga ik doen. Komt
9: goed. Dankjewel. Ja, hou van jou.
5: Antoinette, ja, precies, ook belangrijk, hou van jou. Ja, die hoorde ik nog eventjes langskomen. Antoinette Rijpma de Jong is de gast. De schaatser die bij de laatste spelen in Milaan Olympisch goud behaalde op de 1500 meter. Het was de voorlopige kroon op haar werk na wereld- en Europese titels. Sinds kort heeft ze ook serieuze ambities op de racefiets. Ze hoopt zelfs mee te doen aan de Spelen in L.A. Omdat ze zelf als kind gepest werd en daar veel mentale schade van ondervond, richtte ze onlangs haar eigen Antoinette Foundation op. Een organisatie die pestgedrag probeert te bestrijden. Dit uur Antoinette Rijpma de Jong op de perstribune van Max.
8: De perstribune
7: op NPO Radio 1.
8: Wie luistert, weet meer.
5: Ik las dat jij al heel lang geleden ook, maar dus sindsdien, een kettingje van Henk Gemser, de coach, heb gekregen met een soort geluksdubbeltje. Heb je die nog steeds? Is dat wat ik om je nek zie hangen of niet?
9: Nee, dat is niet deze. Maar dus inderdaad, toen heb ik die wel van hem gekregen. Die vond hij op de grond of die vond hij in zijn broekzak. En toen zei hij van, ja, deze brengt geluk. En toen heb ik die van mijn moeder heeft daar dan een gouden of een zilveren randje omheen gedaan, zodat ik maar mijn kettingje kon hangen. Dus die, inderdaad, dat was altijd wel. We hadden een speciale band, Henk en ik. Hij was degene die mij recht op mijn schaatsen leren staan en een soort van spiegel voorhouden hoe ik schaatste. En toen stond ik scheef op mijn schaatsen. Toen zette hij me achter een rekje. Nou ja, goed. Mooi verhaal. Gewoon dat verhaal neem ik altijd met me mee.
5: Ja. Maar hij is af inmiddels, het kettingje.
9: Nou, ik heb hem nog wel, maar het is wel, nou ja, je hebt zoveel kettingjes ook alweer omgehad, zeg maar, daarna ook weer. En ja, dus het heet allemaal, zeg maar, deze hebben we gekregen toen we, nou ja, Olympisch kampioen of, nou ja, een medaillewinnaar kregen, deze van het NOC-NSF van, of, nou ja.
5: Ik kan het niet helemaal goed zien. Het is goud, een gouden, ja, kettingje met een, nou, een plakettetje, noem ik het maar eventjes.
9: Ja, er zitten Olympische ringen met de, ja, datum en nou ja, een fotootje met mij met de vlag.
5: Jij staat erop?
9: Ja, dat hebben ze zo gemaakt.
5: Oh, ja. Oh, wat geweldig. Die heb je gekregen en die heb je sindsdien om.
9: Ja, ja. Ik had altijd een zilveren met de Olympische Spelen, die ringen. Alleen Koen heeft mij, of zeg maar mijn oma, die we waren bij haar en toen heeft hij mijn kettingje afgedaan, bij haar omgedaan. En zeiden, ja, maar nu is het wel een goed excuus om dan te zeggen van, nou ja, of een nieuwe te kopen met een gouden randje. Dus een gouden Olympische ringen. Dus die, daar wacht ik nog op.
5: Die krijg je nog. Ja. Dien, bij jou in Rotterdam is de tweede helft begonnen.
11: Staat op het punt van beginnen, inderdaad. Het staat 3-0 voor Feyenoord. Belooft een taaie opgave te worden voor FC Utrecht. Die rampzalig eerste bedrijf achter de rug hebben. Want niet alleen 3 tegengoals om de oren. Maar ook topscoorder en spits Artem Stepanov is uitgevallen. En dat was wel een treurig gezicht. Hij verstapte zich terwijl hij zijn voet op de bal zette in een sprint. En leek erbij de binnenband van zijn enkel, voor zover ik dat kan beoordelen, maar daar zag ik de pijn, die zag hij dubbel klappen. En dat was treurig. Want Stepanov die is deze week ook voor het eerst opgeroepen als 18-jarige voor de nationale ploeg van de Oekraïne. En in zijn ogen, door de tranen heen, zag je dat door zijn hoofd schieten. Dat komt nu dus op de tocht te staan. Hij kon er moeilijk op lopen terwijl hij de catacombe inging toen we de rust ingingen. En dus is het maar afwachten hoe het daar uiteindelijk mee gesteld is. En in de tweede helft moet FC Utrecht er nog weer een wedstrijd van proberen te maken. Ze hebben 2 keer gewisseld met Broholm die erin is gekomen en met Sam van Duin. En voor hen is de opgave eenvoudig, maar ook weer niet zo eenvoudig. Namelijk scoren tegen Feyenoord, want dat is nodig. Want Feyenoord staat na een goede eerste helft met 3-0 voor.
5: Antoinette Rijpma de Jong, laten we eens even beginnen met jouw wielrenambities. In Montreal begint vandaag het WK wielrennen. Nou, jij bent gegrepen door wielrennen. Je specialiseerde je, of tenminste dat wil je ook, op de baan. Je traint ook echt mee met de Nederlandse ploeg, begrijp ik. Maar je bent ook vorig jaar Nederlands kampioen vrouwen elite zonder contract geworden. We moesten eventjes goed kijken welke categorie dat nou was. Ja. Kortom, je hebt talent. Zowel op de baan als op de weg dus.
9: Ja, het is eigenlijk een beetje begonnen met criteriums fietsen. Toen klassiekers bij, nou ja, zonder contract. Dan fiets je bij de club. En dat ging eigenlijk best wel goed. Nou ja, dan word je Nederlands kampioen. Afgelopen, nou ja, na de winter of in de winter werd ik nog gevraagd door Laurens ten Dam om nog een keer een wedstrijd te fietsen voor het Nederlands team. Dus met Lorena en Omloop de Kempen. Dus dat was al super gaaf. Nou, toen werd ik gevraagd door Nick Stuppler van de baan van die is bondscoach van de langere afstanden, of ik een keertje wou gaan testen. Nou, dat ging eigenlijk zo goed dat het eigenlijk in een soort van razendsnel tempo ik de baanweek mocht fietsen met de teampursuit vrouwen. Dus dat was wel echt een super gaaf. En het is voor mij een droom. En dat is, zeg maar, een beetje eigenlijk, nou ja, sinds afgelopen maart ontstaan van dat ik Olympisch kampioen op het ijs, maar ook op de zomerspelen op de baan. En dat ik daar de eerste vrouw zou worden die dat ooit lukt. Dat ze onwijs gaaf zijn. De weg ernaartoe is nog lang, maar de ambitie is er om zoiets gaafs te verwezenlijken. Dus ja, een droom, zeg maar. Ik ben ook wel van de extreme dingen in mijn hoofd creëren en daar dan voor gaan. Dus dat is een nieuwe...
5: Ja, het stipje op de horizon. Precies. Of de stippen, beter gezegd, ja, op de horizon. Ja. Heel even die baan, want volgens mij had je... Want ik bedoel, dat is hartstikke schuin natuurlijk. Jij had dat nog nooit gedaan, toch?
9: Nee, klopt.
5: En binnen hoeveel tijd kan je dat dan?
9: Binnen één keer ging het eigenlijk best wel goed. Ging ik achter de Derny en gingen we al bijna 65 km per uur. Dus ik heb geen angst. Maar als je genoeg snelheid hebt, dan merk je de hoogte niet. Dus voor mij was het gewoon binnen een korte tijd heel veel leren. Ook omdat ik heel graag met die andere meiden graag de baanweek wou fietsen. Dus ik moest binnen vijf keer alles leren wat er maar te leren viel om zo'n stukje achter mensen hun wiel te zitten in een tijdrithouding.
5: Ja, vijf centimeter.
9: Het liefst wil je dat wel. Ja, ja,
5: oké, weinig in elk geval.
9: Weinig. Dus maar dat ging eigenlijk me best wel goed af. Dus ben ik gewoon heel super trots op. En echt, het geeft mij zoveel energie om, ook omdat je zo lang in al die jaren hetzelfde hebt gedaan eigenlijk. Om focus is het schaatsen. Maar dit kan je zo goed combineren met elkaar. Omdat wielrennen en schaatsen, ja, de wielrennen is de basis voor het schaatsen. Nou, je zit in een tijdrithouding. Is eigenlijk ook gewoon supergoed. Want je zit in dezelfde oncomfortabele houding dan op het ijs. Dus het is gewoon wattage strappen. Wat je ook op het ijs ook. Ze probeert zo goed mogelijk weg te krijgen.
5: Maar dit is dus de baan. Maar de weg dan? Hoe heb je daar ook ambities?
9: Ja, maar dan is het ook wel weer zo dan... Ik word natuurlijk wel... Ik zit bij Rechtborg en dat is een schaatsploeg. Dus dat als ik dan ook nog op de weg en op de baan en ook nog de schaatsspecifieke training moet doen, dan wordt het wel heel veel.
5: Maar als je moet kiezen voor de baan of de weg, dan wordt het?
9: Nou, ik heb die ambitie om Olympisch kampioen op de baan te worden. Okay. En ik heb ook natuurlijk... Ik vind het de weg ook onwijs gaaf. En ik denk dat ik daar ook nog heel veel uit kan halen. En dat ik... ik ben een sprinter. En dan zie ik daar ook wel weer heel veel gave dingen. Dat ik denk van, dat zou ik ook wel heel graag willen. Dus ja, ik heb altijd te veel ambities. En nu begint eerst het schaatsseizoen weer. Maar ik vind het wel onwijs gaaf om,
5: Nou zijn dat natuurlijk twee werelden. Is de sfeer binnen de schaatswereld weer totaal anders dan de wielrenwereld voor je gevoel?
9: Ja, maar de wielrenwereld is ook veel... Je zit echt in een team. En je...
5: En spreekt dat je aan?
9: Ook. Ja, het is gewoon heel leuk. Je krijgt gewoon heel veel energie van om iets te doen wat je weinig doet. Maar wat je wel... Wat me eigenlijk heel goed afgaat. Dus schaatsen is heel anders. Maar dat ben je gewend. Je weet precies wat je moet doen. Je weet precies hoe je functioneert binnen de ploeg. En wat je van je verwacht wordt. En het wielrennen is natuurlijk... heeft zoveel andere dingen waar je geen invloed op hebt. Maar ja.
5: Maar als je moet kiezen voor opnieuw Olympisch goud op de schaats of Olympisch goud bij het baanwielrennen?
9: Ik vind het fijn dat ik het nu al in twee jaar kan hakken.
5: Dus allebei ik ga je antwoorden.
9: 2028 en daarna naar 2030. Dus dat, maar ik kijk eerst nu voor mezelf de 2028.
5: Ja, ik snap het. Goed, schaatscarrière, die is ook heel erg goed.
12: Ja, maar Geet zei al, de kroon op je carrière, dat goud in Milaan afgelopen winter. Voel je dat ook echt zo, of zeg je van, er is een andere kroon die me nog wacht?
5: Sorry dat ik je interrompeer, maar...
12: Ja, ik hoor het ook. Oh. We gaan naar het veld.
5: Ja, precies, want er is een penalty, Dien.
11: Er ligt een bal op 11 meter inderdaad voor Feyenoord. En captain Luciano Valente die staat erachter. Iedereen is zich al aan het verkneukelen op de 4-0. Maar hij moet er toch echt nog eerst in de 52e minuut van de wedstrijd. Kan zijn vierde van het seizoen worden. Valente met de aanloop en Valente met het doelpunt. Vierde keer de goaltune in de Kuip. En de wedstrijd is pas 53 minuten oud. Heel erg rustig, heel bekwaam, strak in de rechte onderhoek. De captain doet zijn taak en zet Feyenoord nog verder voor.
5: Ron.
10: Ja, nou, is dit echt de kroon op je carrière, dat goud in Milaan? Of wacht je nog op die andere kroon die je net al aanstipte? Dat je op twee disciplines goud wil halen?
9: Nou ja, mijn kroon is wel behaald in het schaatsen. Ik heb eigenlijk alle mooie dingen heb ik mee mogen maken die ik eigenlijk altijd op mijn lijstje had staan. Alleen het WK allround en een wereldrecord mist.
5: Ja.
10: Dat zou dan nog een grotere kroon zijn. Nou, laten we maar even luisteren, want eventjes terug naar afgelopen winter. Die felbegeerde gouden plak op de 1500 meter.
13: Wij leven mee, de Nederlanders in de hal. Leven mee met Rijpma de Jong, die nog niet bij Brittany Bowe is. Nu, halverwege de laatste bocht, heeft ze de Amerikaanse te pakken. Maar is het ook snel genoeg om de snelste tijd van Wiekloes te verbeteren? Die 1.54.15. Hier komt Antoinette Rijpma de Jong. En ze rijdt naar de tijd van... Oh ja, ze redt het! 1.54.09. 600ste van de seconde is ze sneller dan Ragne Wiekloes. Nu rijdt de vrouw in het zwart-wit door de laatste binnenbocht. Dat is Mio Takagi, een grootheid uit Japan. 31 jaar jong. Wordt het Takagi of wordt het Rijpma de Jong? 1.54.09 van Rijpma de Jong gaat er niet aan. Het is 1.54.86. En Mio Takagi geeft te veel toe in de slotronde. 77.00ste van een seconde. En dit is goud voor Antoinette Rijpma de Jong.
5: Ja, you did it.
9: Ja. Yeah. Ja, dit was wel echt onwijs gaaf. En dit is ook weer een soort van beetje typerend voor mij. Want nou ja, altijd doorgaan tot de laatste centimeter. En vechten tot die laatste centimeter. En dat heeft mij hier gered. En dat is, daar ben ik wel heel erg trots op.
5: Ja. Ik zag ook weer die fantastische foto's van jou met Geert de Velde.
9: Ja.
5: Waarin jullie elkaar zo omhelzen en nou... Je kan gewoon niet blijer kijken dan hoe jij keek daar.
9: Ja, maar
5: en
9: ook
5: hij als, ook trouwens.
9: Ja, hij was ook super trots natuurlijk. En het is gewoon inderdaad, alles kwam eruit. En mooier dan dit, ook als ik foto's terugkijk, mooier dan dit kon het niet.
5: Nee. Jouw man Koen, die kwam net natuurlijk al even ter sprake. Die heeft jou enorm ondersteund. Je zei ook net, hè, mijn gouden Olympische medaille heb ik vooral te danken aan mijn familie. Iedereen heeft jou ondersteund en je man ook heel erg.
9: Ja.
5: Ik las dat hij zelfs in Milaan een appartementje had geregeld, zodat je ze nu en dan even al die prikkels en hectiek kon verlaten.
9: Ja, klopt.
5: Want daar had je behoefte aan, dus... om ze nu en dan je even terug te trekken en gewoon gesprekken over andere dingen te hebben misschien zelfs?
9: Ja, nou ja, wat ik dan afgelopen... dit was mijn vierde Olympische Spelen. Wat ik de afgelopen drie spelers heb voor mezelf ook heb geconstateerd. En je reflecteert natuurlijk daarna. En dan denk ik van, ik had dan wel... De rust miste ik. Ik miste mijn eigen pannenkoekjes. Nou ja, die bakte dan Koen altijd dan voor mij. Het is gewoon, het zijn de kleine dingetjes wat voor mij gewoon een groot verschil maakte.
5: Ja, want dat vroeg ik me af. Hè. Je bent natuurlijk allemaal daar om titels te pakken. Ervaar je troost, steun van elkaar, terwijl je natuurlijk ook elkaars concurrenten bent?
9: Tuurlijk. Je leeft er met z'n allen naartoe. En maar op dat moment, ja, we waren daar met vijf van Regenborg. Maar je merkt wel, iedereen heeft andere afstanden. En je trainingsschema loopt anders. Ik had natuurlijk de 10 pursuit. Femke had natuurlijk de 500 en de 1000. En natuurlijk ook nog de 1500. Nou ja, de andere Jenning en Kjeld hadden natuurlijk ook andere afstanden. Dus je leeft daar toch een beetje een soort van... ik had gewoon Koen waar ik af en toe naartoe kon. Mijn ouders waar even een bakje koffie drinken.
5: Ja, dus die hebben ze nog 100% voor jou gewoon.
9: Ja, en dat was gewoon heel fijn. En ik wist gewoon dat ik de andere keren wat me eigenlijk een beetje ontbrak. En dat was nu gewoon een beetje zo'n soort van afstand creëren af en toe van het dorp. En dat, dat was nu wel...
5: Want Koen is zelf wielrenner geweest. Heeft zijn carrière eigenlijk on hold gezet. Eigenlijk om jou te ondersteunen.
9: Ja, hij wou commando worden.
5: Okay.
9: Dus hij was zelf gestopt toen wij elkaar leren kennen. Had ik nog wel net zijn laatste wedstrijd gezien. Die hij echt op semi-prof niveau fietste. Nu vindt hij het leuk hoor, om gravel en af en toe ook gewoon wedstrijden te fietsen op de weg. Maar ook gewoon, zij heeft zijn werk en zijn leven aangepast om zo goed en zoveel mogelijk ook voor mij te zijn. Zodat we ook elkaar kunnen zien. En anders leef je gewoon bij elkaar.
5: En als je daar dan met de enige afstand naar kijkt, heb je dan het gevoel dat je in zekere zin in het krijt staat bij hem?
9: Ja, nou ja, we hebben wel Tuurlijk. Ja, en daarom was ook hij ook zo blij van... Nou, hij weet hoe belangrijk het voor mij is. En hij weet ook gewoon van... dit is op dit moment het leven voor nu. En straks... hopelijk als ik stop met schaatsen, met wielrennen... dat er weer een nieuw leven op ons wacht. Dus ja, daar kijken we ook wel op een gegeven moment natuurlijk ook wel naar uit. Maar dat, ja, dat hij ondersteunt mij in alles. En daar ben ik hem ontzettend dankbaar voor.
5: Ja, snap ik. En dat zeg je vaak genoeg.
9: Ja, dat probeer ik wel. Alleen door de waan van de dag ben je toch altijd wel gewoon weer... en morgen moet ik deze training. En dan kijk je toch altijd weer een beetje te veel naar voren eigenlijk, in plaats van dat je eigenlijk in het nu leeft. Omdat je bezig bent als topsporter. En dan denk je, oh ja, de belangrijkste mensen om me heen... die verdienen eigenlijk nog iets meer aandacht. Waar ik me wel op focus, hoor. Maar ja, soms denk ik, oh ja, ik had het even...
5: Ja, even opzij kijken.
9: Ja, precies dat, ja.
5: Je had natuurlijk Olympisch goud, maar je hebt nog meer Olympische titels.
10: Ja, we hoorden net inderdaad dat goud. Nu eventjes de weg die je hebt afgelegd. Want je eerste Olympische medaille was helaas geen goud. Pyeongchang in Zuid-Korea, 8 jaar geleden. Brons op de 3000 meter. En het viel toen niet mee voor jou om daar... blij mee te zijn.
13: Antoinette de Jong op zeeniveau nog nooit binnen de 4 minuten gereden. Heeft ook nog wat over in de eindsprint. Heeft nog veel over. 3.57, 3.58, 3.59 rijdt net niet binnen de 4 minuten. Maar met 4.00.02 staat ze wel op de derde plaats met nog 1 rit te gaan.
14: En dan vooraf in gedachten van ja, misschien is er vandaag wel goud mogelijk.
9: Ja, ik voelde me goed. Ik reed in de training, reed goed. Ik had eigenlijk het gevoel wat ik eigenlijk moest hebben. Alleen, het kwam er niet uit vandaag.
14: Hoe verlaat je de hal hier? Met wat voor gevoel?
9: Nu nog een beetje met een gemengd gevoel. Maar ik denk dat ik overmorgen overmorgen zeker heel erg blij mee kan zijn. En nu is het gewoon eventjes... Maar goed, dat heb ik aan mezelf te danken. Maar het is gewoon eventjes... Het is gewoon nog eventjes... moet nog even laten bezinken, denk ik.
10: Ja. Ja, je was natuurlijk favoriet.
9: Ja. Ja, dat is dus altijd het spelen verhaal wat altijd achter mij aan is blijven hangen. Een soort van dat ik altijd me supergoed voelde. Of nou ja, wel goed voelde en er klaar voor was. Maar dat het er gewoon op dat moment gewoon niet uitkwam. En hier was ik nog best wel gewoon oké. Maar de spelen zeg maar daarvoor in Sochi was ik ook echt niet blij. Maar
5: nee, het was je echt heel erg verdrietig.
9: Ja,
5: dit was natuurlijk geen titel, maar een medaille.
9: Ja.
5: Maar goed...
9: Nu achteraf ook gewoon natuurlijk trots op. Alleen, ja, je hebt toch altijd maar één kleur in je gedachten en in je hoofd. En dat is wat telt.
5: Ja.
9: En tweede en derde, zilver en brons is natuurlijk mooi.
5: Is leuk, maar... Ja.
9: Het draait maar om één medaille.
5: Ja.
9: En dat is in mijn hoofd, maar dat is ook gewoon voor de wereld eromheen, zeg maar. Het is één medaille telt. En,
5: ja,
9: dat je jezelf nu ook Olympisch kampioen mag noemen... 8 jaar later. 8 jaar? Ja, daar ben je natuurlijk... Dat is wel de kroon op mijn carrière.
5: Denk je daar elke dag wel even aan? Aan dat gegeven?
9: Ik vind wel een bepaalde rust nu. En ik denk dat dat misschien meer mij elke dag... dat ik daarmee opsta. Dat ik denk van oké, ik had altijd de drive... omdat het nooit goed genoeg was voor mezelf. En dat het altijd... ik zat mezelf daarin soms wel in de weg. En nu denk ik oké, ik kan wel, dus meer rust. En niet dat ik geen ambities meer heb of wat dan ook. Maar gewoon meer van oké.
5: Ja, het ultieme is gelukt in zekere zin.
9: Is gelukt. En dat mijn opa, die is in april overleden. Hij kon daar nog bij zijn. Of hij was daar nog bij. En dat vind ik wel heel mooi. Dat we eigenlijk alle mooie dingen die gelukt zijn. Dat hij daar ook bij was. Want hij was wel mijn grootste fan. En dat, daar ben ik wel trots op.
5: Oh ja, was hij je grootste fan?
9: Ja. Ja, zonder dat ik nu weer begin te huilen. Maar ja, het was wel voor mij wel een van de belangrijkste personen in mijn leven. Ja.
5: Ja. En hij was heel blij dat jij goud had gewonnen.
9: Ja, heel trots. Ja. Net zoals heel veel andere mensen. Ja. Maar ja, hij was ook wel, hij was daar wel echt trots op. Ja.
5: Ja.
9: Ja.
5: Komend seizoen, Jutta Leerdam heeft zich afgemeld. Die zegt niet ik stop, maar die zegt nou voorlopig dit seizoen doe ik het even niet. Wat betekent dat voor jou?
9: Aan de ene kant, ik begrijp haar ook. Want ja, je hebt zo lang zeg maar naar een bepaald doel toegewerkt. Wat ik zelf nu ook heb. Je kan altijd wel door blijven gaan. Maar je moet ergens een moment hebben dat je even een moment voor jezelf pakt. En ja, haar leven is natuurlijk ook gewoon super. Ja, zij maakt zoveel gave dingen mee in haar leven. En ik vind dat dan weer in het baanwielrennen en in op de weg. En zij vindt dat wat ze nu doet met social. Ze is super groot natuurlijk. Ze doet het super goed. Dus ja, ook gewoon weer een andere weg die zij inslaat. En ik sla die weg in met het wielrennen. En zij slaat die weg in.
5: Want het idee wat zij dus doet, inderdaad, onderdompelen in het leven in Amerika met haar Jake Paul. Een stap terug. Heb je dat wel eens gevoeld? Jij zegt dus heel duidelijk, nee, mijn uitdaging, noem ik het maar eventjes, ik heb een hekel aan het woord, maar goed, ligt in dat wielrennen. Heb je ook wel eens gedacht, nou, ik kan eigenlijk ook wel een jaartje niks doen?
9: Nee, dat zat er bij mij niet in. Ik ben natuurlijk ook nu 31. Ik zit ook in het laatste gedeelte van mijn carrière. En kijk, ik zeg maar, 2030 zou voor mij een heel mooi afscheid zijn. Zij is natuurlijk nog een stuk jonger. Dus voor mij, ik heb altijd alleen maar de focus op het schaatsen gehad. En dat is je leven. En nu ook nog met het wielrennen erbij, dat is mijn leven. En wat zij ondervindt is natuurlijk ook misschien veel groter dan het schaatsen of het wielrennen. Dus ik heb altijd Koen die 100% voor mij klaarstaat en die dit leven met mij leidt. Maar Jake heeft natuurlijk een heel ander leven, wat natuurlijk ook super mooi is. En wat Jutta natuurlijk ook heel mooi vindt. Dus ja, het is gewoon de keuze die je maakt en welke richting je uitgaat in je carrière. En
5: Ik las dat ze haar eigen YouTube-kanaal heeft. En daar heeft ze dus een boodschap van, geloof ik, een kwartier, waarin ze het allemaal uitlegt. Kijk jij daarnaar?
9: Nou, ik kan altijd wel goed met Jutta. Wij hebben ook bij elkaar in het team gezeten. En ik vind het gewoon een super lieve meid. En ik vind het super hoe ze alles doet. En hoe ze haar social media, maar ook haar business creëert. Het is alleen maar respect voor wat ze doet. Ja.
5: Ook respect voor Feyenoord, Dien.
11: Erg veel respect vanmiddag. 65 minuten. 5-0 zojuist geworden. Door een doelpunt van Guassou Diarra. Op aangeven van aanstaand Oranje International. Givai Zegiel. Hij maakt hem goed af, die Diarra. Want onder druk en met een douw op zijn borstkas weet hij dit nog een schot uit te peuren. En die is net precies genoeg. Net hard genoeg om al hobbelend achter Barkas in het doel te belanden. Maakt de tussenstand 5. Er wordt hier al een paar keer 10-10-10 geschreeuwd. Dat is misschien wat optimistisch. Maar Feyenoord gaat, als het zo doorgaat, wel een heel eind komen tegen een zwak FC Utrecht vanmiddag.
5: Ron Verouw, je hebt een heel oud fragment van Antoinette Rijpma de Jong, hè?
10: Ja, ik vind het altijd leuk om even diep de archieven in te gaan en dan de jonge ik van onze gast te laten horen. Ben je er klaar voor, Antoinette?
9: Ik hoop het.
10: Ik heb een fragment uit 2009, dan ben je 14 jaar oud. Omroep Friesland, die gaat bij je langs, want dan word je al als een groot Fries talent gezien.
15: C-junioren rijden 2 afstanden. Antoinette de Jong gaat aan de haal met de titel bij de dames.
16: Ik ben 14 jaar en kom uit Rotterdam. Dat ligt vlakbij Heerenveen. Nou, eerste afstand had ik eigenlijk niet verwacht. Maar het ging wel goed.
17: 1500 meter, is dat ook een beetje jouw beste afstand?
16: 1500? Nou, eigenlijk niet meer dan 1000.
9: Ja, dit was tijdens het NK Allround, denk ik, voor C-junioren. Dat ging over 500 en 1500. En ik stond het hele jaar al eerst van Nederland op de 500 meter. En die 500 ging niet zo goed. Ik weet nog precies. En toen moest ik de 1500. En ik was zo onzeker voor die 1500. En toen dacht ik, ja, ik ga gewoon alles of niks. En toen werd ik ineens Nederlands kampioen. Dus dat was ook mijn eerste Nederlands kampioen, dat ik Europees of Nederlands kampioen allround werd bij de junioren. Ja. Dus dat was ik wel trots op natuurlijk.
5: Ja, natuurlijk.
9: Maar ik had nog echt zo'n Fries accent.
5: Ja, hè? Ja. Grappig. Heb je je best gedaan om daar vanaf te komen dan?
9: Nee, ik praat altijd nog wel Fries, maar probeer het wel gewoon netjes. Maar alsnog hoor je volgens mij ook nog wel het accent erdoor.
5: Nou, vind ik niet. want schaatsen was natuurlijk in jouw jonge jaren ontzettend belangrijk voor je. Op je 4e ben je begonnen met schaatsen, begrijp ik. Het was iets waar je in uitblonk. Het gaf je zelfvertrouwen. Iets wat belangrijk ook voor jou was in die tijd. Jij woont nu in het huis waar je vroeger woonde.
9: Ja. Klopt.
5: Het ouderlijk huis.
9: Ja, wij zijn daar de 4e generatie die daar is komen wonen.
5: En ik dacht, want dat heb je vaker verteld, hè? Je bent veel gepest vroeger toen je klein was met je rode haar, je prachtige rode haar. Wilde je dan wel in dat dorp gaan wonen? Weer in dat huis waar ook al die nare herinneringen liggen?
9: Ja, maar ook alweer de hele mooie herinneringen, dat ik heel graag weer bij de paarden terug wou komen. En daar had ik altijd wel een heel fijn gevoel. En ik kon mezelf daar wel afsluiten. Thuis kon ik mezelf afsluiten van hetgene wat 1,5 kilometer verderop gebeurde. En ja, ik woon nu bij de paarden. Ik heb Koen zover gekregen dat hij dat ook leuk vindt. We zijn de vierde generatie. Ook dat ik dan mijn opa en mijn ouders, dat we in ieder geval nog de boerderij hadden en dat wij daar kwamen wonen. En nou goed, ja, het is natuurlijk een hele hoop herinneringen, maar ook gewoon onwijs mooie herinneringen. En die ik nog elke dag gewoon koester daar.
18: Ja, want daar was het dus veilig in dat huis. Want je zei, 1,5 kilometer verderop, daar waren dan pesters die jou ook echt van de fiets trokken en nare dingen tegen je schreeuwden.
9: Klopt.
18: Woont een deel daarvan nog in Rottum?
9: Weet ik niet, daar sluit ik mezelf wel van af. Maar ik denk wel dat de kinderen, als wij ooit kinderen mogen krijgen, dat ze daar niet naar heen gaan op school. Ik denk dat ik liever heb dat kinderen opgroeien met veel meer, nou ja, verschillen, zeg maar. Dan dat je bijvoorbeeld maar 10 kinderen in je klas hebt waar jij de enige bent die anders is.
18: Want zat jij met 10 kinderen in de klas?
9: Het dorp is niet heel groot. Dus er zaten niet heel veel kinderen in mijn klas. Maar ik kwam er ook later bij, omdat wij, toen ik naar groep 4 ging, dat we pas daar in dat huis gingen wonen. Je bent de enige die anders is. Dan word je wel. En ik was niet iemand die. Ik trok mijn mond niet open. Dus ik was heel erg teruggetrokken, echt op mezelf. Maar ik kon mezelf ook niet uiten. Dus ik durfde ook op een gegeven moment niet meer te praten. Ik was heel stil en ik. Ja, ik dacht wel, ik red het wel alleen. Dus ik durfde het ook nooit met iemand over te praten. Maar ik was wel heel eenzaam. En van de ene kant werd ik van mijn fiets getrokken door de kinderen van mijn middelbare school. En aan de andere kant werd ik opgewacht. Werden ook allemaal rare dingen over mij gezegd. En tegen, ja, het was gewoon eigenlijk mentaal en fysiek wel mishandeld. Maar ja, het wordt je wel echt. Ik werd wel echt op de proef gesteld. En ik was elke dag verdrietig op blauwe plekken. En dan kwam ik thuis en had ik een pony. En ik kreeg mijn pony op mijn 4e verjaardag. En ik zat gewoon in de box en te huilen. En dan vertelde ik gewoon mijn verhaal, zeg maar, aan die pony. En dan die oordelen niet. En dat is zo fijn dat je gewoon ergens bij kan zijn die, en iemand die gewoon niet oordeelt, maar die je wel de liefde geeft. Die ik toen altijd wel, nou ja, een stukje waardering misschien. Een soort van, of een stukje. Ik weet niet, ik was niet een prater. En dat heb ik wel, ja, wel geleerd. Dat je wel meer moet gaan praten. Omdat je anders, ja, dan kom je er gewoon niet uit. Nee. En
18: ga je nu nog wel eens in de box zitten bij ze? Als je je somber voelt over iets?
9: Paarden zijn wel altijd mijn uitlaatklep geweest. En later dan ook het schaatsen. Maar dan probeerde ik altijd eerste te worden. Zodat ik altijd met een eerste prijs of met een tweede prijs weer naar school kon. Dus van, nou, ik heb wel iets. Ik kan wel iets. En ik ben wel goed genoeg. En dat liet ik dan zien in de prestaties die ik op dat moment leverde. En dat was op het ijs, met PR's, met clubkampioen worden. Met Nederlands kampioen worden. Het gevoel van zelfvertrouwen en iets van, ik kan het wel. En dan ook eigenlijk misschien ergens al een beetje zo'n middelvinger van, ja, weet je, fuck you, je kan het wel, weet je wel.
18: Nou ja, want dit is iets waar je heel open over bent. Ik bedoel, mensen zien jou, ook die pesters van toen. Ja. Ik kan me voorstellen dat jij ze allemaal nog precies van naam kent.
9: Ja.
18: Ja, toch?
9: Ja.
18: Die zitten ook te kijken, misschien, naar Olympische Spelen. Zien daar hun Antoinette die ze gepest hebben. Denk je daar dan over na? Wat die mensen daar thuis denken?
9: Ik ben er gewoon niet meer zo. Ik ben er nu niet meer mee bezig. Omdat het mij niet meer. Het doet mij niks meer. Dat stuk is geweest. En ik ben blij hoe ik eruit ben gekomen. En dat wil ik ook door de foundation ook meegeven aan kinderen.
18: Ja.
9: En
18: Ron, je hebt daar iets over.
19: Ja, zal ik iets concreets laten horen van die Antoinette Foundation? Want je hebt bijvoorbeeld vorig jaar een mooi spotje gemaakt over de week tegen het pesten.
9: De kleine Antoinette zou trots zijn geweest. Pesten kan je breken, maar sport gaf mij de kracht om door te gaan. Deze week is het de week tegen pesten. Steun de Antoinette Foundation. Zet pijn om in kracht.
19: Ja, mooi.
20: Ja,
19: morgen begint hij weer, hè, de week tegen het pesten.
20: Klopt.
19: Wat staat er dan in je agenda hiervoor?
20: Wij hebben nu op dit moment nog niet, zeg maar, dat wij heel veel in de agenda hebben staan. Alleen het is wel gewoon een week waar we gewoon met z'n allen bij stil moeten staan. En pesten komt natuurlijk ergens vandaan. En wij willen natuurlijk ook met de foundation willen we pesten uit de wereld houden. Maar ja, het blijft in alle lagen van de samenleving, het blijft altijd bestaan. Alleen het bewustwording van wat je iemand aanricht, maar ook waarom doe je het. En dat is ook, er wordt best wel veel aandacht besteed nu ook aan scholen. En wij vinden het gewoon dat we het bespreekbaar maken. En dat ook gewoon, dat we zoveel ook, dat wij ook een klankbord zijn. Dat bijvoorbeeld krijgen we zoveel berichtjes van kinderen, maar ook gewoon voor volwassenen van, nou, dit is mijn verhaal. En ik ben blij dat ik het nu durf te uiten. En ook kindjes die zeggen van, ja, maar je hebt mijn leven gered. Ook alleen maar omdat ik dan open durf te zijn en hun eigenlijk gewoon, ik wil hun natuurlijk ook heel graag helpen. En waar ik vroeger zelf heel graag iemand zou willen hebben, zeg maar, ben ik nu degene voor hun die waar ze hun verhaal bij kwijt kunnen. En wij proberen er echt zo goed mogelijk mee om te gaan. En ook door wat we nu, zeg maar, mee bezig zijn, we willen heel graag. Het is een beetje stil geweest, maar we zijn wel echt heel erg bezig met dat we dingen willen veranderen, ja. Ook op scholen. En
18: want als je teruggaat in de tijd, hè, en terug naar die periode, wat had er met de kennis die je nu hebt erover en de informatie die je vergaart erover, wat had er moeten gebeuren in jouw ogen? Want dat is eigenlijk ook het advies dan aan kinderen die iets vergelijkbaars meemaken.
20: Ja, nou ja, het bewustwording wat gecreëerd wordt bij pesters. Van, ja, maar waarom doe je zoiets?
18: En dat moet opgepakt worden door docenten?
20: Ja, alleen een docent kan natuurlijk ook niet altijd scheidsrechter zijn.
18: Nee. En dus, hoe zou het dan moeten?
20: Nou ja, pesten komt natuurlijk ergens vandaan. En dat heeft ook gewoon vooral vaak ook te maken met de thuissituatie van de persoon die pest.
18: Mm-hmm.
20: En dat is natuurlijk niet altijd het geval, maar ik vind dat er eigenlijk meer onderzoek naar worden kan. Ja, dat er meer onderzoek naar wordt gedaan, zeg maar.
18: Ja. En,
20: maar ook gewoon dat mensen altijd een beetje, meer mensen mogen meer denken aan iemand anders. In plaats van dat ze altijd meer in deze samenleving meer aan hunzelf denken, vind
18: ja,
20: ik.
18: Maar dat zijn nog wel een heleboel stappen dan die genomen moeten worden. Want
20: tuurlijk.
18: Dan is het dus aan ouders, die moeten dan wel weten dat hun kind pest.
20: Ja, en daarom is denk ik ook wel gewoon echt een goede communicatie nodig. En dat het bespreekbaar wordt gewoon gemaakt, überhaupt in de klas. Maar we zijn bezig met best wel veel dingetjes. Maar dat moet allemaal nog gewoon goed uitgewerkt worden. Want ja, deze zomer is er eigenlijk heel veel op ons afgekomen.
18: Ja, ja.
20: Heel veel mooie dingen, ja. Natuurlijk naar de Olympische titel. Maar het is inderdaad wel een onderwerp wat echt bespreekbaar moet worden gemaakt.
18: Ja.
20: Ja.
21: De Media Week Awards Radio.
18: Ja, net hebben we de tv gehad, maar je hebt natuurlijk ook weer een heleboel mooie radiofragmenten.
19: Ja, we hebben nog een award uit te reiken voor de radio. Zometeen het radiomoment van de week, maar natuurlijk ook de bloopers. En nog even dank voor alle tips die zijn binnengekomen via perstribune@omroepmax.nl. Zonder de tips van de luisteraar kan deze rubriek niet bestaan. Gewoon even een mailtje sturen met zender en het tijdstip voor wat je hoort. Mag een mooi fragment zijn, mag een blooper zijn. En aan het einde van het jaar gaan we dan natuurlijk weer het radiomoment van het jaar belonen. Maar eerst de bloopers. Op Prinsjesdag staat NOS-verslaggever Bo Heijmensen tussen het publiek voor Paleis Noordeinde, voor de traditionele balkonscène. Maar de sfeer is op sommige punten voor verbetering vatbaar.
22: Op dit moment kijkt iedereen vooral naar het mooie plaatje.
18: Ik heb het idee dat vooral veel kinderen staan, of niet, Bo?
22: Ja, er staan vooral heel veel kinderen. Dus,
23: ja, dat is de mazzel als je in Den Haag op school zit, hè? Dan ben je vrij vandaag.
22: Ik kan het snel wel even vragen. Wat vinden jullie ervan?
24: Ik wil niet geïnterviewd worden.
22: Oh, kijk, dat heb je natuurlijk ook met de kinderen.
19: Dan gaan we naar het programma De Taalstaat. Daar heeft Ronald Giphart, de presentator, last van een kussengevecht.
25: Dierik van Vleuten, goedemorgen.
26: Goedemorgen.
25: Jij bent onze hoofdgast. Dat betekent dat we jou de hoofdkussenvraag gaan stellen. Er liggen drie kussens voor je met beeldenissen van Wim de Bie, Hans Dorrestein en Maarten van Roosendaal. Je mag het één keer.
26: Hans Dorrestein, Renate Dorrestein.
25: Oh, sorry, Renate Dorrestein. Ja. Dat staat verkeerd in mijn tekst.
19: Klein verschil. Op radiozender Slam heeft Jarno van der Wielen luisteraar Loes aan de lijn. Maar zijn info over deze beller laat wat te wensen over.
0: Loes.
1: Ja.
0: Hoor je ook niet vaak trouwens, Loes, voor mannen, hè?
1: Nee, wel voor vrouwen.
0: Ja. Hoe zit dat?
1: Nou, dat zit gewoon heel simpel, dat mijn stem zwaarder is dan een persoon.
0: Oh, dan heb ik nu iets heel kut gezegd. Excuses. Wij gaan door.
1: Je bent de eerste niet.
0: Oh, wat erg.
1: Nee, hoor.
19: Op BNN Nieuwsradio zit een gast net iets te ver van de microfoon af om hem goed te kunnen verstaan. Presentator Diana Matroos probeert deze man vertrouwd te maken met dat apparaat.
2: Je moet iets dichter bij die microfoon.
3: Sorry, daar kan nauwelijks een
2: trap. Je vindt het een beetje een raar ding, hè, volgens mij. Dat zei je.
3: Ik vind het een lelijk ding, maar dat is
2: vind lelijk?
3: Dat is natuurlijk geen argument. Het is een rare, dikke knobbel. Ik ga hem niet vergelijken met iets, maar dat geeft niet. Maar in ieder geval de... Nee, maar wat
2: hij
3: je dus ziet...
2: Hij is wel lekker geel, toch?
3: Ja, oh, heerlijk.
19: Oké. Okay. Dan naar Radio 538. Daar zitten de DJ's hun 90s en Zero's themaweek lekker te promoten. Helaas heeft één medewerker deze memo niet gekregen.
0: Lekkere lijst, hè?
3: Ja, is een leuke lijst, ja. De 90s en Zero's Top 538, die wordt uitgezonden op 538. Ja, en wat is dan muzikaal een leuke decennium, hè? Kun je je afvragen?
4: Oeh, ik vind toch van jou voor mij persoonlijk de 90s. Maar dat heeft ook met de leeftijd en school en weet ik veel wat te maken.
3: Misschien net iets iconischer qua...
4: Ja, schoolfeesten, uitgaan en...
2: 80's is ook leuk, toch?
3: Maar die zitten er niet in. Nee.
19: En dan naar Sven Kokkelman. Die praat met oud-PvdA-fractievoorzitter Mariette Hamer. Sven komt met een smakelijke politieke anekdote uit de tijd van kabinet Rutte 2. Misschien een net iets te smakelijke anekdote.
6: Slob vond het allemaal te lang duren toen Pechtold alleen in een kamertje zat en wilde toen weggaan. Maar daar stond Mariette Hamer met de armen en benen wijd tussen de deur.
2: Naar de benen niet,
6: naar
2: hoor.
6: De benen niet,
2: nee,
6: maar ik bedoel... Zo bedoelde ik het nou ook weer niet, mevrouw Hamer.
19: Ja, er viel weer veel te lachen afgelopen
2: week. Ja, zeker. Je hebt ook nog een radiomoment van de week.
19: Ja, wat krijgt dan de award? Nou, een bijzonder gesprek op Q Music, waar veel luisteraars ontroerd over waren, zo blijkt uit de reacties online. DJ Domien Verschuren was afgelopen voorjaar een tijdje niet op de radio om zijn zus bij te staan. Want bij een noodlottig ongeluk was zij namelijk plots haar man verloren. Dat deelde hij toen met de luisteraars en deze week nodigde Domien zijn zus uit bij hem in de studio om daarover te vertellen. En uiteindelijk krijgt dat gesprek een bijzondere wending.
21: Het radiomoment van de week. Hoe is het?
26: Naar omstandigheden oké.
4: De wereld draait ook door. Dat is ook wat ik heb gezegd toen ik op de radio vertelde dat dit allemaal gebeurd was. De wereld draait ook gewoon door.
26: Ja.
4: En dat is fijn, denk ik, ook ergens.
26: Ja, ik vind dat heel prettig. Hij is op 5 mei overleden. En op 1 juli stond ik alweer op de werkvloer met mijn uren die ik normaal ook draaide.
4: Ja, wauw.
26: Voor mij werkt dat.
4: Lieve, er is nog een reden dat jij hier bent. Ja, ik wil jou de eer geven. En ik wil ook vooral vragen aan iedereen die luistert om daar niet meteen van te schrikken.
26: Ja, want het is misschien wel nog de grootste shock in de afgelopen maanden. Jij gaat eind januari, word jij opnieuw oom.
4: Ja. Jij bent zwanger.
26: Ik ben zwanger.
4: Jij bent zwanger van Jeu.
26: Ja, 100%.
4: Het is niet zo dat jij na de uitvaart meteen op Tinder bent gegaan, uiteraard. Nee. Jij bent zwanger van Jeu.
26: Ja.
4: Dit heb je ontdekt een paar dagen na de uitvaart.
26: Ja.
4: Hij wist dit ook niet.
26: Nee. Voor mij is het het mooiste cadeau en is het wel echt een felicitatie waard. De mooiste erfenis die je kon krijgen.
4: Wow.
26: Ja. Ja. Ja. Ja, ik geloof helemaal niet in het hiernamaals en in reïncarnatie. Maar toch denk ik bij dit soort dingen, dit had zo moeten zijn.
19: Ja. Wat een rollercoaster
26: nou, zeg.
19: Leven dan. Hè? Ongelooflijk.
26: Ongelooflijk.
19: Een mooi moment en we zijn benieuwd hoe dit allemaal verder gaat. Nou, tot zover de Mediaweek. De nieuwe is nu officieel begonnen. Ik hou mijn hart vast.
2: Antoinette Rijpma de Jong, wanneer sta je weer op het ijs?
27: Morgen.
2: Goed zo. Voorzichtig, hè?
27: Ja.
2: En heel veel succes met alles. Met wielrennen, met schaatsen. Zit hem op.
27: Dank je wel.
2: Lekker rieden.
27: Dank je.
2: Tot zover de perstribune. Het gesprek met Antoinette en ook met Adelheid Rozen. Terug te luisteren via de podcast. Fijne dag.
21: De perstribune.
28: Samen Max.
21: NPO Radio 1.
29: Nooit meer slapen.
30: Ik ga in gesprek met regisseur, producent en schrijver Michiel van Erp. Hij maakte films als Vergeet mij niet en Niemand in de stad, waarvoor hij Gouden Kalveren won. Net als voor de dramaserie Ramses, die ook nog bekroond werd met de Nipkoffprijs en de Prix Europa.
7: Ik zie zeg maar mijn carrière als een soort reis. Ik weet alleen waar het eindstation is. Dus dan is er weer iets anders wat op mijn pad komt.
30: Dit jaar opent het Nederlands Filmfestival met Van Erp's nieuwste film Downtown.
8: In de nacht van dinsdag op woensdag. Van 12 tot 1. Femke van der Laan. In VPRO's Nooit meer slapen.
30: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
10: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
11: De Japanse kunstenares Yayoi Kusama is een wereldwijd icoon. De koningin van de polkadots en van Instagram-hits. In haar beginjaren logeerde ze vaak in ons land. Wat bracht de eigenzinnige Kusama hier teweeg? Morgenavond in Close-up rond 11:15 op NPO 2.
10: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
14: Interessant. Wat verdien jij dan?
13: Zo open bedoelen ze vast niet.
15: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
16: Autotaalglas zit echt overal.
17: Opgelost. Autotaalglas.
15: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
29: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
31: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
32: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
33: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
34: Alle deuren zitten op slot.
33: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg.
35: Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
36: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
21: NPO Radio 1. 2 uur.
30: Henry Schut en Hugo Borst.
19: Goedemiddag, de top 3 van de Eredivisie komt in actie vanmiddag. PSV en AZ zometeen. Feyenoord is bijna klaar en dien qua spanning al lang en breed klaar met Utrecht, hè?
37: Precies, dat was eigenlijk na een half uur al wel het geval, toen Feyenoord al 3-0 voor stond. Maar in de tussentijd hebben ze er nog 2 bijgemaakt. Maakt dat we nu in de 86e minuut zitten met een 5-0 voorsprong voor Feyenoord. Geen vuiltje aan de lucht hier in Rotterdam.
19: En ook de WK wielrennen met de tijdrit. En we beginnen nu met het NOS Journaal met Dorald Megens.
38: De politie weet wie de 2 mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De 2 horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook 2 agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. In Oostenrijk is een Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man van 57 wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen en raakte in paniek. Daarop zwom hij snel naar boven, wat gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers, raakte bewusteloos en overleed. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De 80-jarige Hane vindt bovendien dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer in het zuidoosten, eerst nog wat bewolking. Verder geregeld zon met plaatselijk een bui. Temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op. Er kan wat mist ontstaan. Morgen overdag is het overwegend zonnig en maximaal 20 graden.
0: Het oponthoud op de weg, Wijnand Zwaan.
1: Ja, het rijdt langzaam op een aantal plaatsen. Alle files bij elkaar opgeteld leveren zo'n 70 kilometer file op. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Daar veroorzaken werkzaamheden extra vertraging bij de afrit Geldermalsen. De extra reistijd is daar zo'n 10 minuten. Op de A2 bij Eindhoven gebeurde een ongeluk bij knooppunt De Hocht. Alle rijstroken zijn wel weer vrij op de hoofdrijbaan. Er staat nog wel file vanaf knooppunt Eckersweijer 4 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 Arnhem-Oberhausen vanaf Zevenaar. Het oponthoud is een kwartier. En op de N325 van Nijmegen naar Arnhem is een ongeluk gebeurd. Tussen het Gelredome en knooppunt Velperbroek is de vertraging nu 20 minuten. Ster.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.

0: een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Wat dacht je van Japan?
6: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
5: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
6: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
7: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
9: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
10: NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de lijn.
11: Henry Schut en Hugo Borst.
12: Goedemiddag, wat doen PSV, AZ en Feyenoord na het bizarre puntenverlies van Ajax gisteravond? PSV en AZ spelen zo dadelijk.
13: Ja, Feyenoord is nu bijna klaar in de Kuip. En heeft FC Utrecht, dat kun je wel zeggen, vernederd, toch Dien van Klaar?
14: Echt waar, absoluut. 91 minuten lang al. Utrecht heeft echt vanaf minuut 1 geen enkele mogelijkheid gezien om hier maar een resultaat vandaan te pakken. Want Feyenoord weer in die openingsfase zo ongelooflijk goed. Binnen 9 minuten op 2-0. En daarna is de grote rondo nu 92 minuten lang doorgegaan. Het was een genot om naar te kijken. En dat mogen we hier nog. Anderhalve minuut bij een tussenstand van 5-0.
13: Om 2:30 hebben we FC Twente tegen PSV. Lekkere pot, Suze van Kleef.
15: Zeker. PSV wil zo direct natuurlijk de koppositie weer terugpakken van Feyenoord. Is nog ongeslagen. 6 wedstrijden, 16 punten. Twente begon het seizoen wat stroef, maar herpakte zich snel. Het ziet er goed uit daar. En de trainer John van den Brom, die citeer ik dan maar even. Het wordt wel een potje hoor. We hebben er zin in. Ik ook.
13: Ook om 2:30 een streekderby. Ja, AZ Telstar, Ragnar niet mee. Hè?
16: Ja, of een burenruzie, zo zou je het ook kunnen noemen. Eigenlijk wisten we het al, maar bij Telstar speelt Ronald Koeman junior gewoon. Noem het maar gewoon. Hij staat onder de lat na het overlijden van zijn moeder Bartina. Toch wel heel veel lef en heel veel ballen en guts dat je dat wil en durft. Er komt een steunactie in de 12e minuut. AZ de nummer 2, Telstar de nummer 12.
13: We hebben om 16:45 nog NEC tegen Go Ahead Eagles.
12: De stelling van Borst gaat over de selectie van het Nederlands elftal. En we zijn bij de wereldkampioenschappen wielrennen. De tijdrit bij de vrouwen.
17: En we hebben natuurlijk een belachelijk goed gevuld matchcenter. Hè? Met MotoGP, paardensport en buitenlands voetbal.
12: Tot 7:00 langs de lijn. Met het staartje van het staartje in de Kuip, Dien.
14: 15 seconden nog en Feyenoord gaat nog een keer aanvallen. Hajmoussa is in de 16, dribbelt naar binnen, wil op voor zijn hattrick, maar wordt op het allerlaatste moment gestuit door Dani de Wit. Want hij heeft al 2 keer op die manier gescoord. Naar binnen trekken vanaf rechts, dan naar zijn linkerbeen toe en de korte hoek vinden. Raak was het op die manier 2 keer. Nu krijgt Feyenoord in de 93ste minuut, als de blessure

0: blessuretijd er al op zit. Nog een corner die kort wordt genomen door diezelfde Hajj Moussa. Valente meldt zich daarbij de cornervlag en ziet dat Joey Coy er een einde aan maakt. Een perfecte middag voor Feyenoord hier in de Kuip. Na opnieuw een wervelend begin van de wedstrijd. Vorige week tegen PEC Zwolle wist het al vroeg twee keer te scoren. Dat was vanmiddag na 9 minuten ook het geval. Hajj Moussa en opnieuw Nacho Ferri. Na 33 minuten opnieuw Anis Hajj Moussa. En in de tweede helft werd dat verder uitgebouwd door een benutte penalty van Luciano Valente. En uiteindelijk ook nog de vijfde. Feyenoord maakt hij mee opnieuw een statement in de top van de eredivisie. Heeft laten zien dat na PEC Zwolle vorige week ook thuis FC Utrecht met grote cijfers en vooral nog grotere dominantie aan de zegenkar gebonden kan worden. Het spel is bij Vlagen wervelend. De organisatie staat als een huis. Want in verdedigend opzicht heeft Feyenoord ook geen enkele kans, nou eentje dan, van Dani de Wit weggegeven over 93 minuten. Het is indrukwekkend om te zien. Feyenoord gaat hiermee naar plek nummer 2 in de eredivisie. En laat vooral zien dat ze met een aanstaand Interland weekend, waar ook redelijk wat spelers weer gaan uitvliegen, gewoon gedisciplineerd een taak kunnen doen. En hebben geen enkele moeite gehad met FC Utrecht. Dat topscoorde Artem Stepanov verloor met een enkel blessure. Hij ging in tranen van het veld af na iets meer dan een half uur. En zag daarmee misschien wel zijn eerste interland voor het Oekraïense nationale elftal in rook opgaan. Want daar was hij natuurlijk voor geselecteerd.
1: Aha.
0: Ja, daar moest ik ook over nadenken.
1: Ik heb nog een vraagje, die spits, hè, Ferri. Daar was in het begin nou niet veel enthousiasme over. Ueda is weg. Wat vind je hem vandaag? En misschien heb je ook wel de afgelopen wedstrijden gekeken. Wat vind je van Ferri?
0: Nou, ik vind hem erg goed. Dat bovenal. En dat kan ik onderbouwen door het volgende. Ik vind hem een kapstok. Hij heeft behoorlijk veel body. Want hij had vanavond Didden tegenover zich. 1,93. Panayotu, ook fysiek sterke kerel. En die schudt hij ogenschijnlijk makkelijk van zich af. Is die dan ook nog wendbaar? Ja, ook nog eens. Want als hij zich klein gaat maken en onder de bal doorkomt, kan hij in de kleine ruimte ook nog in het spel van Feyenoord mee. Met types zoals Hajj Moussa, Valente, Zegiel, noem het allemaal maar op. Goed doelpunt ook weer gemaakt. Ja. Hij heeft wel in dat eerste half uur ook 2-1-op-1 kansen gehad. Daar had er wel eentje van ingemogen. Maar ik vind het wel echt een toevoeging aan dit Feyenoord. Hij is anders dan Ueda.
1: Ja.
0: Hij is misschien wel wat veelzijdiger. Je kan het spel aan hem ophangen. Tegelijkertijd kan hij ook zijn eigen kansen creëren met loopacties en in de combinatie wegdraaien. Dus ik ben wel onder de indruk.
1: Bemoedigend. Dat zijn mooie woorden. Dankjewel, Dien van Plank.
2: Mooie tekst, hoor.
1: Zeker.
2: Ja, je kan het spel aan hem ophangen. Aan een kapstok met body.
1: Schudt hij zo uit zijn
2: mouw. Wil ik thuis ook wel. Kapstok met body.
1: Mhm.

0: Major Lazer met Lean On. Edwin Cornelissen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat heb je zoal in petto voor ons nu?
1: Nou, wat niet zou ik zeggen, ja? Want het is een bomvol matchcenter inderdaad. Met mooie wedstrijden ook over de grens. We krijgen vanmiddag Liverpool te zien, Manchester City en United allemaal in actie. Wat al geweest is, dat is motocrosser Jeffrey Herlings. Heeft zijn seizoen in stijl afgesloten, deed hij in Darwin. Er werd de grote prijs van Australië verreden. Herlings was al 2 weken wereldkampioen, maar dat weerhield hem er niet van om beide manches te winnen. Voor de nummer 2 van de WK stand Romain Favre. Herlings won dit seizoen 13 van de 19 races. Dus dat heeft hij goed gedaan. En vanochtend was ook de Dam-tot-Damloop van Amsterdam naar Zaandam. En dat over 10 Engelse mijlen. De 40ste editie van dat evenement. En heel bijzonder, de recordtijd stond al 39 jaar op naam van een Noorse. Ingrid Christiansen is haar naam. Dat is ongelooflijk, vond ze zelf ook, dat die tijd van 50 minuten en 31 seconden al zo lang staat.
2: This is 40 years ago. And so many things happened with the running. So, and all these Africans running have been coming running fast. And they didn't take this record. I am surprised.
1: Ja, je zou toch zeggen, die sport heeft zich zo ontwikkeld. En er zijn zoveel goede Afrikaanse lopers. Maar ja, die 10 mijl is ook niet een afstand die heel veel wordt gelopen. Christiansen zelf, die merkte dat bijvoorbeeld tijdens haar actieve carrière.
2: In Norway, we had never had a 10 miler. We ran half a marathon or a 10K. Mm-hmm. But 10 miles was never... I don't think we have a race in Norway who's 10 miles.
1: Ja, in Noorwegen dus al helemaal iets opmerkelijks, zo'n 10-mijl race. Maar deze is dus bij de Dam-tot-Damloop. Het laat ook onverlet dat die tijd van 50 minuten en 31 seconden een keer uit de boeken moest worden gelopen natuurlijk. Bijvoorbeeld bij deze editie van de Dam-tot-Dam.
2: Runners today, they should have taken this record many times because 10 mile in 50 minutes, I'm not sure that's so good. But if you go to Dam-tot-Dam and try to beat the record and you are in okay shape, and the runners today should have taken this record.
1: Ja, hij moet een keer gaan vallen natuurlijk, dat record. Het heeft 39 jaar geduurd, maar vandaag was het toch echt prijs. Asayeh Ayichu uit Ethiopië finishte in een tijd van 50 minuten en 5 seconden. Daar ging dus dat record. En wie hield dat finishlint vast? Het was Ingrid Christiansen zelf uit Noorwegen. Bij de mannen overigens ging de overwinning naar Jamal Kiprono uit Kenia.
0: Dat is mooi nieuws. We gaan naar de stelling van Borst voor deze zondagmiddag, de 20e. En die luidt, die gaat over de selectie van het Nederlands elftal. De eerste van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez. Wat vond je trouwens in algemene zin van die selectie? Prima rijtje?
3: Ja, ik begreep hem wel. Ik was wel nieuwsgierig hoe het met Van Dijk zou gaan. Ik snap wel dat hij voorlopig er nog bij is. Hij zit in een overgangsfase. Maar je kunt natuurlijk je afvragen of het over 2 jaar... Nog allemaal lekker draait met Virgil van Dijk. Geweldige speler, maar op leeftijd. Maar ik snap wel dat hij erbij zit. We hadden een soort verwachting, vernieuwing, verjonging. Nou, dat heeft niet echt plaatsgevonden. Maar ik vind het heel fijn dat Joey Veerman zijn rentree mag maken. Ik vond dat hij door Ronald Koeman wel erg hard is afgewezen.
0: Ja, dat was ook wel logisch, toch, dat hij dan terug zou keren?
3: Ja, als je bij Dortmund speelt en daar doet hij het goed, dan is het ook wel logisch. Seguiel ben ik heel blij mee.
0: Van Feyenoord, van Bommel, van PSV.
3: Hartstikke goed.
0: Ja. Taylor terug ook?
3: Ja, ook prima. Nou, die doet het ook goed. Die is daar de beste man naar verluidt. Dus nee hoor, daar is helemaal niks op aan te merken. En ik was zelf erg opgelucht dat Weghorst er niet meer bij zit. En dat bedoel ik helemaal niet lullig. Want Weghorst zal straks tegen PSV misschien wel scoren. Die heeft echt wel zijn nut. Maar ik heb bij Weghorst toch altijd gedacht, technisch is hij te onvolmaakt voor Oranje. Ik moet ook bekennen dat hij iets toevoegt wat niet in de aard van de Nederlandse voetballer zit. Dat is namelijk een soort grinta, een beetje gekte. Ja. Argentijnse vleug, zal ik maar zeggen. En dat bracht hij wel met zich mee. Maar het oog wil ook wat.
0: Daar gaat je stelling deels over. Want je stelling luidt, het is terecht dat Depay en Weghorst niet in de oranje selectie zijn opgenomen. Nou, van Weghorst weet ik het nu. En Depay, denk je dat die er nog wel een keer bij komt? Of is dit het?
3: Nou, die zou alleen kunnen terugkeren als hij daar heel hoge ogen gooit. Of hij maakt een transfer naar Europa, naar een club. En daar gaat hij weer in de weg timmeren. Maar ook hij is al volgens mij 1,32.
0: Ja, 32 is hij.
3: Bah, heeft het fantastisch gedaan. Hij is topscorer geworden. Het zou nog wel kunnen. Maar hij heeft ook het probleem dat hij niet een echte spits is. Hij trekt weg uit de spits. We zoeken een echte spits. En dat is nog Depay, nog Weghorst om verschillende redenen. Er viel veel op aan te merken.
0: Ik zou het ook wel voor hem en ook niet terecht vinden en ook niet eervol als dit het is. Want dit is wel de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal. En veel betekent voor Oranje.
3: Ja, en de Braziliaanse competitie, ja, wij kennen die niet goed. Maar die moet natuurlijk wel van het niveau zijn. Minstens Nederland en Portugal. Ik denk wel veel beter.
0: Nou, we zien af en toe een flatje. Deze week zagen we dat hij een penalty hoog overschoten. Ja. Een hele pijnlijke, waardoor zijn ploeg is uitgeschakeld in zeg maar de Champions League van Zuid-Amerika.
3: Ja, dat is een constante. Daar blinken Nederlandse spelers doorgaans in uit. Als ooit ergens een penalty. Nou, dat zou wel fijn zijn als Xavi een techniek ontwikkelt dat wij gewoon kwartfinales doorkomen op basis van strafschoppen.
0: Nou, ik denk toch dat je Ronald Koeman junior erbij moet halen. Dan heb je een goede reservekeeper. En je hebt ook iemand die er en één tegenhoudt en er één maakt.
3: Als je de 26 mag meenemen spelers, kan je best wel een speler meenemen die gewoon een goede straf, die gewoon 100% zeker.
0: En dan doe je dus een Van Gaaltje aan het einde van de verlenging. Ja. Dan breng je dus hem in.
3: Ja.
0: Ja. Nou, het zou kunnen. We dwalen af, want de stelling luidt: het is terecht dat Depay en Weghorst niet in de Oranje selectie zijn opgenomen. Online hebben we daar meer keuze van gemaakt, omdat het natuurlijk zou kunnen dat je vindt dat de een wel en de ander niet mee zou moeten. Dus je mag kiezen, eens of hartstikke oneens, dat je vindt dat ze allebei er wel bij moeten zitten, of alleen Depay thuis laten of alleen Weghorst thuis laten. Laat van je horen op de NPO Luister-app.
4: De Eredivisie.
5: Hoe krijg je het in godesnaam voor elkaar?
4: Alle wedstrijden van gisteravond.
5: Wat een zeldzame ontknoping!
0: Met een heuse degradatiekraker al vroeg in dit seizoen. ADO tegen Cambuur. Het niveau is absoluut niet om over naar huis te schrijven. Maar vlak voor rust weet Cambuur op voorsprong te komen via buitenspelen. Kwam een goed schot, toch, Chris Wobbe?
6: Nee, het is gewoon een blunder van Nicky Ema. Hij krijgt de bal redelijk recht op zich af. En hij duwt hem eigenlijk zelf in het doel. Nicky Ema, de doelman die zoveel complimenten kreeg, zorgde met deze fout voor dat ADO vlak voor rust op achterstand komt.
0: Cambuur blijft aan de leiding en het spel blijft de hele wedstrijd ondermaats. Maar ADO weet dan toch nog langs zij te komen.
6: Donat Barani, Hongaar, overgekomen van Debrecen. En die had eerst een poging met links. Die bal werd geblokt en daarna een poging met rechts. Een puntertje via het borstbeen van een van de Cambuur-spelers ging de bal toch in de doelmond.
0: Eindstand daar 1-1. En dan gaan we naar Amsterdam. Ajax tegen Excelsior. Vorig jaar won Excelsior verrassend in de Johan Cruijff Arena. En dat wil Ajax natuurlijk niet nog eens laten gebeuren.
7: Klaargelegd, brand 1-0 Ajax.
0: Ja, die voorsprong is niet lang voor lang, want Excelsior komt via hartjes langs zij. In de tweede helft is er zelfs weer een enorme stunt in de maak.
7: Diego Jan, oh mooie schaap, buitenom, lage voorzet, die gaat erin. Ja, die gaat erin, sliet hij bij de tweede. Het is 1-2, ze komen voor het eerst over de middenlijn. Zeg ik wat gechargeerd in de tweede helft. 2-1 voor Excelsior.
0: Ja, en als Ajax dan achter staat, dan is er één iemand specifiek om dat op te lossen. En dat is
7: Tolu! Het is weer gelijk.
0: En daar blijft het bij. Ja, 2-2. De aanvoerder van Ajax, Davy Klaassen, vat het als volgt samen.
8: Nou ja, de emotie is dat je teleurgesteld bent. En vooral omdat je eigenlijk gewoon een goede wedstrijd speelt. Alleen niet genoeg goals maakt. En twee kansen weggeeft die er allebei in gaan.
0: En daarmee verslikt Ajax zich al voor de vijfde keer op een rij in Excelsior. Nu wel met 2-2, dat is al een punt meer dan de vorige keer. Als je dit gezien hebt, geloof je het niet, hè?
3: Nee,
0: dat hij in een gelijkspel
3: eindigt. Godswonder, Excelsior stierf van de Marsel. Dat neemt niet weg dat Excelsior lekker bezig is dit seizoen. Doet goed. Maar gisteren hebben ze echt veel geluk gehad. Ajax was prima, goed. Hadden echt de pech dat al die mogelijkheden, ja, er werden er maar twee van benut. Dat kun je dan je spitsen aanrekenen. Ik vond wel jammer dat Dolberg begon. En Tolu is een heerlijke speler, publiek speler. Als je naar de arena gaat, dan wil je hem zien. Dan wil je Dolberg niet zien. Maar ik snap ook wel, met zo'n grote selectie, ja, moet je af en toe een beetje schuiven en ruilen en doorwisselen.
0: En dan kan dit een keer gebeuren, toch? In een heel ultiem toeval, want er is ook nog vier keer palen
3: maar
0: lat
3: geraakt.
0: Maar
3: zou jij niet zelf, hè, jij kijkt ook wel eens langs de lijn naar de kleine schutjes. Ja. He, er wordt ook wat doorgewisseld. Ja. Bij die, maar je moet ook een soort vast
0: ergernis van iedereen. Ja, want er zijn vaak ook heel veel wissels, stuk of zeven.
3: Ja. Maar daar heb je nog van ieder kind moet dat spelen toekomen. Ja. Maar dit is profsport. En ik denk, ga nou eens werken aan automatisme, ja, aan een ingespeeld elftal.
0: Dat denk ik ook steeds, ja. Ja. Ja. En dan heb je toch een vaste basis, lijkt me. En dan kan je altijd nog 5 keer wisselen. Ja. Maar als het niet nodig is, dan zou ik het niet doen.
3: Nee, ik vind het ontzettend jammer, want er blijven prachtspelers op de bank zitten. Maar ik heb weer genoten van Brand. En Ajax is, lekker terug hoor. Die jagen PSV goed op. Alleen ja, dan moet je wel zo'n thuiswedstrijdje tegen Excelsior ook gaan winnen.
0: Ben je er klaar voor om even door de zure appel heen te rijden?
3: Ja, zeker. Okay.
0: Nou, dan gaan we naar Sparta tegen Heerenveen. In de eerste helft staat Heerenveen al met 2-0 voor. En na rust loopt het nog verder uit.
9: 3-0 geworden voor Heerenveen door het doelpunt van Maxence Rivera. 4-0 Heerenveen, invallen Marco Varchi maakte. Het wordt wel heel erg pijnlijk nu voor Sparta.
0: Ja, en een mooie overwinning dus voor Heerenveen. Broodnodig ook wel, want Heerenveen stijgt nu weer een beetje naar de middelste regionen van de ranglijst. Met 9 punten inmiddels. Ja, en Sparta, dat begint penibel en een beetje zenuwachtig te worden. Op de 13e plaats.
3: Ja, ze hebben wel het geluk dat er onderin behoorlijk wat kneuzen rondlopen. Maar ook Sparta is wel een kneuzenteam aan het worden.
0: En behoorlijk wat bedoel je? Stuk of 3?
3: ADO, Willem II.
0: Cambuur ook?
3: Ja, Cambuur heb ik wel 2 keer dit seizoen heel leuk zien voetballen.
0: Je hebt net zoveel punten als Sparta.
3: Ja. Ja, nee, maar Sparta, ja, zorgelijk transferbeleid. Hele slechte keeper gehaald, die niet kan meevoetballen. Wordt echt gelachen op de tribune, begrepen. Ik was er zelf niet. Ik had een avondje met schrijver Peter Buwalda, violiste Merel Verkamman en Wilfried de Jong. Daardoor kon ik niet naar de wedstrijd. Maar ik heb natuurlijk de samenvatting gezien en ik heb wat vrienden opgebeld die echte Spartaan zijn. En ja, we schrikken wel een beetje van dit Sparta, omdat ze hebben heel weinig scorend vermogen. En het ziet er wel zorgwekkend uit, want zo onderhand volgens mij hebben we wel 15, 16 goals tegen. Gaat niet goed.
0: Ja, 17 zelfs, om precies te zijn. Ja. Onder Sparta nog Cambuur, Utrecht, PEC, ADO en Willem II. En bovenin is het nu Feyenoord eventjes, omdat dat al gespeeld heeft natuurlijk. En PSV en AZ straks in actie komen. 1 punt verschil. Feyenoord heeft er 17, PSV en AZ hebben er 16. Er miste nog 1 uitslag van gisteravond. Dat was Willem II tegen Fortuna. Dat eindigde in 0-1. Zometeen om 2:30 AZ Telstar en Twente PSV.

0: Ja, hij wordt toch een beetje het zwijgen opgelegd, Sting.
1: Nou, na 4 minuten mag dat ook wel, hoor.
0: Nou ja, er zit iemand te wachten. Die zit echt te trappelen van ongeduld. Want het
2: NPO Radio 1 komt eraan.
1: En geeft Dorot maar weer de schuld. Dorot Megens.
3: De douane heeft in de haven van Antwerpen een grote hoeveelheid cocaïne ontdekt. Die was verwerkt in vloeibare zeep. Douaniers kwamen de drugs op het spoor doordat ze een sterke chemische geur roken. De flessen zeep zaten in een zeecontainer uit Colombia die onderweg was naar Kroatië. De groep die begin deze maand 's nachts met wapens door Overasselt liep, had de opdracht gekregen om iedereen in het huis van drugscrimineel Jan G. te vermoorden. Dat schrijft de Telegraaf. De groep schoot een beveiliger dood bij de boerderij van Jan G. De politie weet volgens de krant inmiddels ook welke twee mannen dat hebben gedaan. Het OM gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. En in Tanzania zijn mogelijk opnieuw dieren vergiftigd. 10 leeuwen zijn dood aangetroffen in een natuurpark. In dat gebied zijn spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Bewoners zeggen dat ze van hun land worden verdreven. Eerder dit jaar werden in dat gebied ook al 15 dode olifanten gevonden.
1: De files, Wijnald Zwaan.
4: Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen, daar staat file voor de grens vanaf knooppunt Oud-Dijk. Je bent daar een kwartier langer onderweg. Op de A16 van Breda naar Rotterdam nu evenveel vertraging tussen Zevenbergshoek en de Drechttunnel. 12 kilometer file met een uur extra reistijd. Dat komt door een te hoge vrachtwagen. De weg is daar even helemaal dicht.
2: NPO Radio 1.
0: Lekker affiches hoor. Heb je er een beetje zin in? Zeker en vast. AZ Telstar, daar heb ik om te beginnen zin. Maar straks natuurlijk ook FC Twente PSV. Maar we beginnen bij Ragnar Niemeyer in Alkmaar. Kom naar Brent.
5: We zijn begonnen in de zon in Noord-Holland. In deze streekontmoeting tussen de nummers 2 en 12 van de Eredivisie. 11 punten meer voor de ploeg die hier in Alkmaar thuis speelt. Dat is AZ. Twee ploegen met rouwbanden vanwege het overlijden van de moeder van Telstar-keeper Ronald Koeman junior. Andere spits, Seedorf, omdat Torrison, de gehuurde Spartaan, niet fit is. Hij heeft last van een hamstringblessure. AZ speelt de bal wat voorzichtig nog rond. Kwakman in de basis, die heeft bij de middenlijn ook de bal vervangen van Klaasie. We hebben Biskov voor het eerst aan de aftrap staan. De Deen op de positie van Kees Smit. Die is nog altijd een beetje herstellende van zijn liesblessure. Speelde een uur tegen Sunderland. En de laatste wisseling is de terugkeer van Kelvin Stenks op de vleugel. Oefkier kijkt vanaf de zijkant toe. Telstar mag gaan gooien, meter of 20 bij de eigen hoekvlag vandaan. Alders aan de rechterkant, een van de twee wingbacks, gaat dat doen in de richting van Seedorf. Maar hij gooit hem zo in de voeten van Peer Koopmeiners. Een hopeloze ingooi dan. Als je met een ingooi al geen ploeggenoot kan bereiken, dan wordt het een ingewikkeld verhaal. In de wedstrijd die vorig jaar in 2-1 eindigde voor AZ. Telstar joeg in de laatste fase van die wedstrijd nog wel op de gelijkmaker. Maar die kwam er uiteindelijk niet. Het won hier een hele lange tijd geleden een keertje via een goal van Wijngaarden. Dan gaan we echt terug naar de jaren 60. En het laatste punt wat hier gepakt werd was ook in 1976. Nou, Chavez misschien komt opzetten. Aan de linkerkant bij AZ haalt er een hoekschop uit. De Mexicaan zag hier ruim voor de wedstrijd wat Mexicaanse supporters staan. Met een shirt van Chavez. Voor de rest gehuld in het nationale shirt van Mexico. Geen idee of ze echt helemaal de reis hebben gemaakt voor deze wedstrijd. Maar in ieder geval is toch wel bijzonder dat er dan echt Mexicanen komen kijken naar zo'n Chavez. Hoekschop is teruggetrokken. Nou, dat is een meevaller dan voor Telstar. Het wordt toch een doeltrap voor Ronald Koeman junior. Na 3,5 minuut wachten we op een doelpunt bij AZ Telstar.
1: Ze zijn ook begonnen bij Twente PSV. Suze.
6: Anderhalve minuut geleden inderdaad. En zojuist de eerste kans gezien van Ruben van Bommel. Die aan de linkerkant langs zijn directe tegenstander snelde. En vervolgens de bal hoog richting korte hoek kruising schoot. Maar daar was Lars Unnerstal die bal wist te keren. Wel ten koste van een hoekschop. De eerste hoekschop van de wedstrijd die nu genomen is. Laag genomen is het schot van Mauro. Is een rollertje en gaat in de handen van Unnerstal. PSV maakt duidelijk wat het de intenties heeft vandaag. Wil natuurlijk die kop positie van Feyenoord weer terugpakken. En moet daarvoor vandaag winnen. Doet dat in een opstelling die een beetje gerouleerd is. Want PSV deed dat vorige week ook na het Champions League duel tegen Shakhtar. Hele voorhoede anders voor die wedstrijd tegen Sparta. Werd met 4-1 gewonnen, dus dat kon gewoon. Maar nu is de hele voorhoede weer anders. Namelijk gewoon Perisic aan de rechterkant, aan de linkerkant dus Van Bommel en dan Peppi in de punt van de aanval. Dat betekent geen Bayaktarević en geen Bouhamdi en geen Mijnans die driemaal scoorde tegen Sparta. Ja, dat is dan toch een teleurstelling, denk ik, voor Sven Mijnans, die dat goed deed als gelegenheidsspits. Maar nu dus zijn plek weer verliest aan Ricardo Peppi, die weer fit is en dus kan spelen. Aan de andere kant één wijziging bij Twente ten opzichte van de wedstrijd van hen vorige week. 2-0 gewonnen toen tegen ADO. Het was Thorvaldsen die vandaag zijn basisdebuut mag maken bij FC Twente. Rechter buitenspeler bij Twente. PSV is weer in de aanval. Prima bal naar de rechterkant, naar Perisic. Wacht op de bal op rand 16. Geeft hem dan voor. De voorzet wordt geblokt. Maar PSV direct weer in balbezit. Weer aan de rechterkant. Heeft de drukker direct goed op bij FC Twente. Hier in de Grolsvesten uitverkocht. 30.000 mensen zitten er. En de sfeer zit er goed in. Er werd hard meegezongen met het You Never Walk Alone. En nu aan de korte zijde is de supporterscharen van Twente zeer luidruchtig. Maar tot nu toe is het dus PSV wat de klok slaat. Obispo met een kort balletje op Til krijgt hem dan terug. Moet eventjes helemaal terug naar Geertruida, die als laatste man nog eventjes staat. Speelt hem dan in. Prima gevoetbald weer van PSV, maar zijn wel de bal kwijt. Dan kan Twente misschien een keertje weg. Nee hoor, PSV speelt meteen weer goed. Heeft het meteen de bal weer. Is Til die hem herovert. Goed mee verdedigd van die middenvelder van Twente. En zo is PSV dus weer in balbezit. Lange bal nu van keeper Kovar. Die gaat uit en zo zijn we 4 minuten en 20 seconden onderweg. Het PSV al één kans gehad en moet Twente nog eventjes wakker worden.
0: AZ Telstar Ragnar.
5: Ja, daar moest Chavez nog een beetje wakker worden. 6 minuten onderweg, 0-0 stand. 2 fouten achter elkaar, maar Telstar, ja, zo kun je het misschien nog wel het beste noemen, weigerde daar een kans van te maken, omdat het een beetje ging pielen in de buurt van het strafschopgebied. Maar de Mexicaan, dus met zijn eigen supporters vandaag, was er nog niet helemaal bij. Op de linksbackpositie, Kwakman nu naar Chavez. Staat op de helft van Telstar, een meter of 5 over de middenlijn. Een beetje links van de as van het veld. De bal die gaat naar Daal aan die linkerkant. Eigenlijk voor het eerst dat een van die 8 jong oranje spelers aan de bal komt. Want AZ is echt hofleverancier voor 3 duels die eraan zitten te komen met de ploeg van Michael Reiziger. Een ongekend aantal. Wouter Goes in de middencirkel nu. Bal is wat achteruit gegaan. Hij hoort ook bij dat groepje. Er waren wel wat mensen misschien wel met aandelen in Wouter Goes, die hem een beetje richting het grote oranje wist te schrijven. Maar nou, daar is hij voorlopig in ieder geval. Ja, dat had je ooit toch? Dat third party ownership. Hè? Kon je aandelen geloof ik in spelers hebben. Maar ja. Opeens werd hij met oranje in verband gebracht. Ik vind het een hele goede verdediger die ook zeker die stap gaat maken. Maar het is voor Xavi. Uitgespreken als chocolate heeft hij gezegd. Xavi. Ja. Het is nog wat te vroeg kennelijk. Het is een goede bal vanaf die linkerkant. Daal, daar komt Biskov. Oh, die laat die bal volgens mij over de achterlijn lopen. Ja, hij wordt weggestuurd met een mooi paasje de diepte in. Daal doet dat. En Biskov dan wacht wat lang met het geven richting de doelmond. Ja, en dan is dat slordig. Is die bal over de achterlijn en komt er dus een doeltrap voor Koeman junior. We krijgen over een minuut of 5 een steunbetuiging uit het uitvak, heb ik begrepen. Dat verdient hij natuurlijk aan alle kanten. Geen idee of zijn broer en zus en misschien wel zijn vader ook hier zijn. Ik heb wat zitten kijken, misschien toch om hem na deze zware week een hart onder de riem te steken. Bij Telstar zijn ze bijna weg aan de andere kant van het veld. Met Seedorf, nog niet gescoord dit seizoen. Vorig jaar 1 keer, de doelman van AZ. Dat is Jari de Busse, doet goed mee. Bal gaat over de zijlijn. Halverwege de helft van AZ. Daar heeft Alders gegooid. De Busse door Mark van Bommel voor het eerst bij de Belgische ploeg gehaald. Bal breed bij Telstar achterin. Het is redelijk gelijk opgaand in de openingsfase. 9e minuut, balverlies van Telstar. En dan denk ik dat ze bij AZ geen andere oplossing zien dan de achteruit richting de doelman. Dat is precies wat gebeurt. De Busser krijgt de bal van Koopmeiners. Een blik op de klok leert dat we 9 minuten aan het voetballen zijn. Het voelt een beetje als aftasten nog. 0-0.
0: Is dat bij jou ook zo, Suze? Wordt er afgetast tussen Twente en PSV?
6: Nou, eigenlijk niet, want PSV is constant in de aanval. 84% balbezit voor PSV in de eerste 7 minuten. Ik geloof dat Ajax enigszins vergelijkbare cijfers had qua percentage.
0: Ja, 81 dus uiteindelijk, ook... ja, uiteindelijk gisteren.
6: Precies, ja. Het is geen garantie voor succes, maar het is wel veelzeggend over hoe die eerste 7 minuten er hier uitzien. Zorgelijke beelden nu hier op het veld van de Golfsvesten. Want Ricardo Pepi zit op de grond. Heeft medische bijstand nodig. Is iets gebeurd? Het ziet er niet echt goed uit qua of hij nog verder kan vandaag. Want ik zie Sven Meijnans ook al van de bank afkomen. Hij strompelt een beetje. Wat er precies is gebeurd. Bal was niet in de buurt op het moment dat hij ging zitten. Dus weet ik niet. Maar het lijkt erop dat Ricardo Pepi het veld gaat verlaten. Ja, ik zie de wisselgebaren al gemaakt worden door Perisic, die zich een beetje druk aan het maken is richting Sven Meijnans. Die zegt, kom nou, trek dat hesje nou uit. Je moet het veld in. Nou ja, Sven Meijnans gaat er dus inkomen. En zo is het heel kort geweest wat Ricardo Pepi hier vandaag heeft kunnen laten zien. Mocht dus weer starten in de basis als diepste man bij PSV, Amerikaans International. Maar het lijkt erop dus dat hij nu het veld moet gaan verlaten. Blijft nu in het veld staan, zodat PSV constant wel met 11 man kan blijven staan. Niet helemaal netjes ook van die Amerikaanse spits. Maar goed, nu moet Meijnans toch nog eventjes wachten totdat hij het veld mag gaan betreden. De bal gaat wel weer het veld in. Wordt ingegooid door Perisic richting keeper van Twente. Die Lars Innerstal, die pas 5 doelpunten tegen kreeg Twente dit seizoen. De minst gepasseerde defensie tot nu toe van dit seizoen. Tegenover PSV, dat voor deze speelronde de meest scorende ploeg was van dit seizoen. Is eventjes ingehaald door Feyenoord en zal dat dus nu weer willen gaan rechtzetten. De bal is even in het bezit van Twente. Eigenlijk voor het eerst in deze wedstrijd dat Twente 2-3 keer naar elkaar overspeelt. De bal is nu naar Prupper, die ook weer moet starten in het centrum van de verdediger bij Twente. Krijgt hem ook weer terug. Twente nu dus eventjes in balbezit op de helft van PSV. Zou wat kunnen gaan creëren als het tempo ietsje omhoog gaat. Doet dat niet. Kleine paasjes heen en weer nu naar de rechterkant. Naar die basisdebutant Thorvaldsen. Dan is de voorzet daar. Krijgt Thorvaldsen hem terug. Maar die weet hem niet te controleren. En loopt hem zo over de achterlijn. En zo is het eerste momentje van balbezit voor Twente over 10 minuten. Hier bijna gevoetbald. Sven Meijnans komt erin voor Ricardo Pepi. 0-0 dus.
0: De 12e minuut is daar bij AZ Telstar. Het eerbetoon aan Bartina Koeman. Steunbetuiging aan Ronald Koeman junior. Ragnar, is die 12 vanwege de 12e man?
5: Ja, dat heb ik wel zo begrepen, zonder dat dat echt bevestigd is. We zijn inderdaad bijna 12 volledige minuten al aan de gang bij de 0-0 stand. Een bal in het zijnet gezien van Stenks. Dat was de eerste echte kans. Maar ik zie nog weinig, om het maar zo te zeggen, beweging in dat uitvak. Zoals beloofd, ja, na bijna 12 volledige minuten, de 13e minuut gaat in, is er het spandoek. Familie Koeman, veel sterkte. We zagen soortgelijke teksten ook al vrijdagavond bij FC Groningen. En ja, dit kon je wel verwachten. Het stadion gaat staan. Het stadion applaudisseert voor de overleden vrouw van de oude bondscoach Ronald Koeman. En zelfs de beeltenis van Bartina op het scorebord heel groot. Dat lijkt me een heel zwaar moment voor de keeper. En die wordt natuurlijk ook van dichtbij in beeld genomen. De wedstrijd ligt eventjes stil. En ja, ik vind het een lastig moment. Want de tranen in de ogen van Koeman. Ja, die heeft toch moeite om het droog te houden. En dat is zijn goed recht. Zeer emotioneel moment. En bijzonder om dit van zich van zo dichtbij te zien. Het applaus, de sterretjes nu ook in het vak. En dan is het voetbal toch ook wel weer heel bijzonder en mooi.
0: Dat ook, maar wat direct ook voor zo'n jongen. Ja. Hij ziet, ik hou het zelf ook niet droog.
7: Nee.
0: Hij ziet zijn moeder heel groot voor zich op een scherm.
7: Ja.
0: Tijdens een wedstrijd. Ja. Dan schakel je terug, maar dat... Ja, dan moet je ook meteen
7: dat
0: weer terug in wedstrijd.
7: Dat moet heel moeilijk zijn. Ja,
0: hij bedankt wel het publiek.
7: Ik hoop even dat AZ eerst voor de 10 minuten geen aanstal te maken. Nee. Om heel erg op een doelpunt te jagen. Dat is natuurlijk ook allemaal onzin. Maar het is toch wel mooi, hè, hoe dat allemaal weer bij elkaar komt. Hè. Ronald heeft zelf natuurlijk ook bij AZ gezeten. En weet je wat het is? Het altijd met rouwmomenten. Je herdenkt ook een beetje je eigen doden. Het is mooi om erbij stil te staan. Ik heb er net een programma over gemaakt gisteravond met Adelheid Rood.
0: Gisteren is de aflevering uitgezonden.
7: Nederland 2. Ja. Hoe ga je met de dood om? Van wie is de dood? Is het de dood van...
0: Nou, dit is daar een antwoord op, toch?
7: Nou ja, van precies. Wie is degene het? Die dood, maar het is ook van de nabestaanden natuurlijk.
0: En van iedereen dus als het echt raakt. En dan is het ook heel oprecht, want je hoeft niet te gaan staan. Maar het hele stadion ging staan. Het was vanuit het uitvak bedacht. En het hele stadion staat ervoor op.
7: Het is prachtig. En Bartina Koeman was toch een publieke figuur. Omdat de familie Koeman natuurlijk heel beroemd zijn. En ik heb zelf nog met haar samengewerkt. Al was het voornamelijk Henk Spaan. In 1994, toen had zij een rubriek. Toen sprak zij voor het WK. Het programma van Henk en Harry.
0: Was het de regio's? Of
7: nee, voor... die twee nieuwe die koeien twee, was dat. En Bartina die had een door Henk Spaan geschreven column. En dan kwam er een cameraploeg met Henk Spaan. En dan sprak Bartina vrij hilarische tekst in, geschreven door Henk Spaan. En dat leverde dan een column op waarop zij zei van... nou, ik heb nog geshopt met zij van de groei. En het was heel geestig. Ja, en dan zul je altijd zien. We worden wreed onderbroken.
0: Kom
7: want...
0: er maar in.
6: 1-0 is het, jongens. Taha maakt hem. Ja, FC Twente komt op voorsprong. Dus na 13 minuten. 10 minuten was PSV heer en meester. Toen kwam Twente er een beetje uit de schulp. Kreeg al net wat eerder een kans. En nu is het Taha die in een rebound raakt schieten. En dus de openingsgoal maakt voor FC Twente. Tegen de verhoudingen in. Zo is het ook wel. Maar het is 1-0 voor Twente. Zoals vaker dit seizoen komt PSV dus op een achterstand. Maar ook vaker dit seizoen hebben we gezien dat PSV dat ook net zo makkelijk weer om weet te buigen. Aanval vanaf de linkerkant. Voorzet is van Noyacetta. Die wordt vervolgens niet helemaal goed verwerkt door Wout Weghorst. De rebound wordt gestopt in eerste instantie. En dan is eigenlijk de tweede rebound daar voor Taha. Die vanaf de 16 meter, in eerste instantie werd erin geschoten. En hij van dichtbij in die tweede rebound. Dus kon hij niet meer missen. Younes Taha maakte 1-0 zijn tweede goal van dit seizoen voor FC Twente.
0: Edwin, wat heb je voor ons?
8: Ik zit even te kijken naar de buitenlandse velden. Vroege wedstrijd in Italië. Napoli op bezoek bij Fiorentina. Dat is toch een laagvlieger in de Serie A. Maar Napoli draait ook niet echt lekker. Kwam op voorsprong, maar zag Fiorentina ook weer langs zij komen. 1-1, dat is een teleurstellend resultaat voor Napoli. Dat negende staat. Twee keer gewonnen, twee keer verloren. Eén keer gelijk, dat is een wisselvallige start. Altijd leuk natuurlijk om te kijken, speelt Noah Lang. Want die lag daar toch wat overhoop met trainer Allegri. Het begon allemaal tijdens een training in de aanloop naar de Champions League. Wedstrijd, hè. Lang zat een tijdje niet bij de wedstrijdselectie. Maar vandaag mocht hij in de basis starten. Scoren deed hij niet. En na een klein uurtje is hij gewisseld. Voor deze wedstrijd gaf die trainer Allegri al aan dat hij nog niet helemaal tevreden is over Lang. Gezien zijn kwaliteiten kan en moet hij meer brengen, zei de trainer. Maar ja, het weerhield Xavi daar niet van om Lang te selecteren voor Oranje. We hadden de focus op de Dam tot Dam lopen in Nederland. Maar in Kopenhagen was de tweede editie van de WK Weg Atletiek. De halve marathon. Voor Nederland kwam er in actie Fiumun Tesfu uit Den Helder. Eindigde als 30ste in een tijd van 1 uur 1 minuut en 40 seconden. Dat is niet zijn beste tijd. Eerder dit jaar was hij ruim een minuut sneller in Lissabon. En kwam hij in de buurt van het Nederlands record van Abdi Nageye. Ricky van Wolfswinkel, die was toch gestopt met voetballen? Nou, niet helemaal of helemaal niet.
0: Woudenberg, hè?
8: Ja, hij maakte gisteren zijn debuut voor VV Woudenberg. Daar liggen zijn roots en stiekem ging er bij hem toch ook wel met die terugkeer een wens in vervulling.
9: Stiekem wel ergens, hè? Is toch iets wat ik altijd heb geroepen, dat ik heel graag voor het thuispubliek ook iedereen die ik hier ken natuurlijk, om daar de wedstrijd te spelen. Dus stiekem wel. Is altijd van het begin begin van mijn carrière, waar ik ook heb gespeeld. Is dit wel een van mijn stiekem dromen geweest, ja.
8: Ja, bijzonder dus voor Ricky van Wolfswinkel, ook voor de trainer van VV Woudenberg en voor Ricky's kerstverse teamgenoten.
10: Ja, bijzonder, bijzonder. We wisten natuurlijk op een gegeven moment wel dat hij kwam. Maar ik moet zeggen ook hoe die is in team als persoon en hoe die met ons bezig is. En alles, ja, dat is gewoon prachtig. En
11: wij denken soms 3 stappen verder. Hij kan al 4 stappen verder denken. Dus dat is ook een meerwaarde die je erbij haalt. En daarmee hebben we veel contact met elkaar. En hij is echt een verlengstuk daarin.
8: Nou, erg gelukkig was het debuut van Wolfswinkel niet. Want Woudenberg verloor met 3-0 van CSV Apeldoorn. Maar dat mocht de pret natuurlijk niet drukken. We gaan naar Ragnar.
5: Het doelpunt is van Max Meerdink. En het is een mooi doelpunt. Hij maakt wel vaker mooie doelpunten. We zitten in de 19e minuut. AZ Telstar is 1-0. Koeman niet onpasseerbaar. Dus vandaag doet nog wel een poging. Een minuut of 5 na dat eerbetoon. Hij met de hand richting de rechterbovenhoek. Meerdink hangt aan tegen zijn tegenstander. Die laat het te makkelijk gebeuren. Abdelnour Soualia, de huurling notabene van AZ. Hij is net voorbij de strafschopstip. En krijgt dan de ruimte om uit te halen. Meerdink doet dat hard met de linker. En Koeman heeft daar geen antwoord meer op. AZ het meeste op de helft van de tegenstander. En Meerdink maakt zijn derde treffer van het seizoen. Binnen 20 minuten leidt AZ tegen Telstar.
8: Edwin. Ja, ik had het inderdaad over Ricky van Wolfswinkel en zijn ongelukkige debuut met Woudenberg. Want verloren van CSV Apeldoorn. En ik gaf ook aan, het mocht de pret niet drukken. Want ja, ik kan me zo voorstellen dat dat wedstrijdshirt van Ricky van Wolfswinkel wel in trek was. Waar is dat shirt gebleven?
9: Ik heb hem in de kliko gegooid, dus die wordt gewassen. Maar misschien moeten we daar eens over hebben als de oudste debutant van VV Woudenberg. Maar ik weet niet of iemand op een vieze, bezweten en bebloed shirt van Ricky van Wolfswinkel zit te wachten. Maar,
8: nou, het lijkt mij wel een collectors item, het Woudenberg shirt van Ricky van Wolfswinkel.
0: Lijkt mij ook. Yeah.

0: Amber met Belong Together.
1: Het balbezit is voor PSV, maar de voorsprong voor Twente, Suze.
2: Ja, en het balbezit is wel minder voor PSV dan in die eerste 10 minuten. Twente herpakte zich goed, of PSV stort eigenlijk een beetje in. Want laat vrij weinig zien in de afgelopen 10 minuten. 1-0 achterstand dus door dat doelpunt van Younes Taha in de 13e minuut. PSV is het gewoon eventjes kwijt. Twente ziet veel de ruimte achter de verdediging van PSV. Het ligt af en toe helemaal open. Twente zou daar veel beter nog gebruik van kunnen maken als ze wat zorgvuldiger zijn in de passing. Gaat vaak fout. Hoge ballen die meters naast of achter medespeler vallen. Daar moeten ze nog wat zorgvuldiger in worden. En dan kunnen ze PSV nog wel wat meer gaan pijn doen. Balbezit is nu wel voor PSV. Sano krijgt hem van zijn keeper en verlegt het spel direct goed naar Mauro Junior. Die een hoop ruimte heeft. De bal vervolgens doorspeelt naar Mijnans. Mijnans naar de linkerkant van Bommel. En dan krijgt Wanner hem. En Wanner speelt Mauro Junior om. Er wordt geappelleerd voor buitenspel. Er wordt ook gevlacht. En uiteindelijk ook gefloten door Guzu Bujuk. Die dus de vrije trap aan FC Twente geeft. Twente op voorsprong dus. In een wedstrijd die vaak moeilijk is voor FC Twente. Want PSV won de laatste 7 eredivisieduels tegen FC Twente. Scoorde 23 keer. Terwijl ze pas 4 tegendoelpunten tot nu toe dus kregen. Maar vandaag dus wel al 1 tegendoelpunt. 1-0 achterstand voor PSV op bezoek bij FC Twente na 22 minuten voetbal.
1: Het is 1-0 voor AZ tegen Telstar. En dat was voor Meerdink Ragnar een lekkere spitse goal. Hè?
3: Ja, hij deed dat wel goed. Maar ik vond dat hij wel te veel ruimte kreeg. Het is AZ wat wel de maat bepaalt. Maar het tempo is wel echt aan de lage kant. Hoor. Alles is al een keer gezegd. Dus een cliché is het wat mij betreft niet. Maar walking voetbal komt een klein beetje in de buurt. Het is ook slordig. En zeker ook aan de kant van Telstar. Dat de bal nauwelijks in de ploeg heeft. Als het de bal al heeft. Wel fraaie blauwe shirts. Nou, nu een wat hoger tempo van Kelvin Stengs in de as. Ook die bal onmiddellijk weer kwijt voor. Dan in de punt bij AZ. We zijn toch al 25 minuten aan de gang. En Telstar nog niet één keer gevaarlijk geweest. Nu loopt Stengs zo halverwege de helft van Telstar naar de linker verdediger over ondersteboven. Dat is in dit geval Peersman. En die mag een vrije trap gaan nemen. Peersman gooit de bal een metertje vooruit. Nou, dan geeft Stengs er weer een tikkie aan. Dan komt die bal weer terug. Het voelt een beetje als een 11:45 wedstrijd. En dan spelers die om 11:15 zo'n beetje dachten. Ja, we moeten over een uurtje voetballen of zo. Dan zie je ook nog wel eens dat je denkt van die zijn er nog niet helemaal bij. Maar dat gevoel bekruipt me nu ook een beetje. Kwakman is toch wel een beetje een stylist. Nou, over 10 meter speelt hij de bal dan ook weer achter Bieskov. Dan gaat er een van Telstar op de grond liggen. Dat is Rui Mendes. En nou, dan Koeman maar met een ram. En het valt me op dat die ballen ook maar moeilijk aankomen vandaag. Laten we ergens anders gaan kijken. Het is 25 minuten onderweg. Telstar staat achter met 1-0. Meerdink schoot AZ op voorsprong. En dat deed hij inderdaad, Henry, mooi.
1: Laten we eens kijken hoe er gereageerd wordt op de bestelling van Borst. Die is vandaag. Het is terecht dat Depay en Weghorst niet in de oranje selectie zijn opgenomen. José zegt kort maar krachtig. Ik ben heel blij dat ze er allebei niet meer bij zijn. En Jos, die zegt, die maakt ook nog een typfout. Maar ik weet niet, misschien weet je Hugo of dat expres is of niet. Daar komt hij. Had veel eerder moeten gebeuren. We hebben allemaal gezien dat het Nederlands elftal met een spits als Bobby prima functioneert. En de grinta van Hegworst leidt veel te vaak tot geslaagde provocaties en kaarten. Is het expres of per ongeluk?
4: Nou ja, misschien krijgt hij Weghorst niet uit zijn pen. Of uit zijn vingers.
1: Zoals jij het soms niet uit je mond kreeg.
4: Ja, en toch vind ik Weghorst ook wel een heerlijk appie-happie.
1: Natuurlijk
4: ook wel een beetje.
1: Ja. Tot zo.
5: NPO Radio 1. Human. Met haar essay Het onbehagen bij de vrouw opende Joke Smit Nederlanders de ogen. Het maakte indertijd heel veel los.
6: En toen zeiden Joke en ik, wat is dit een kolossale steun. We gaan een club oprichten.
5: Die club zou man-vrouw maatschappij worden. Met Joke Smit en Hedy Dancona in het bestuur. Ik, Lara Billerense, praat met Hedy Dancona over de vrouw die de oermoeder van de tweede feministische golf wordt genoemd, Joke Smit.
7: Luister komende nacht, vanaf 12 uur, Wat blijft.
5: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
8: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
9: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
10: Ster. 18 plus, speel bewust. Bij de Vriendenloterij maakt u kans op prijzen en krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u gratis naar 150 musea en met korting naar theaters en... Ja, ook naar dierentuinen. Goed, u begrijpt het. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. Vriendenloterij. Elke dag plezier.
11: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
12: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
13: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
14: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
12: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
15: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
15: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: 24. Download de app en start met vinden.
1: NPO Radio 1. 3 uur.
2: Henry Schut en Hugo Borst.
3: We moeten even naar Enschede. Twente PSV, Suze.
4: 1-1 is het alweer. Guus Stil met een snoeiharde kopbal na perfecte voorzet van Mauro Junior. En zo staan deze twee ploegen na 28 minuten alweer gelijk. Komt daar het volgende doelpunt? Ja hoor, PSV 1-2. Zo snel kan het ineens gaan. En weer is het Guus Stil die dus binnen 2 minuten 2 doelpunten maakt voor zijn ploeg. En PSV op voorsprong zet. Zo.
3: Ja, de niet voor Oranje geselecteerde Guus Stil. Bij AZ tegen Telstar staat het 1-0. We gaan naar het NOS Journaal. Dorald Megens.
5: Het kabinet en de oppositie gaan komende week nog niet om tafel over steun voor de Prinsjesdagplannen, zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Bij de algemene politieke beschouwingen afgelopen week kreeg het kabinet kritiek van de oppositie omdat het geen keuze maakte voor een meerderheid over links of rechts. Premier Jette zei na afloop zo snel mogelijk te willen overleggen met alle partijen. Volgens de RVD lukt dat niet deze week, omdat hij in New York is bij de VN. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben dit weekend wel overlegd over hoe het de komende tijd verder moet. De douane heeft in de haven van Antwerpen een grote hoeveelheid cocaïne ontdekt. Die was verwerkt in vloeibare zeep. Douaniers kwamen de drugs op het spoor doordat ze een sterke chemische geur roken. Bij onderzoek bleek dat de cocaïne vloeibaar was gemaakt en vermengd met de zeep. De flessen zeep zaten in een zeecontainer uit Colombia die onderweg was naar Kroatië. De groep die begin deze maand 's nachts met wapens door Overasselt liep, had de opdracht gekregen om iedereen in het huis van drugscrimineel Jan G. te vermoorden. Dat schrijft de Telegraaf. De groep schoot een beveiliger dood bij de boerderij van Jan G. Zijn daarna 32 mensen opgepakt. De politie weet inmiddels ook wie van hen de beveiliger hebben doodgeschoten. Het gaat om 2 mannen. Alle verdachten die gisteren in Den Haag zijn opgepakt tijdens een demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij Zijn Het Volk, zijn weer vrij. Het grootste deel is gisteren al meteen weer vrijgelaten, zegt de politie. Tijdens het protest sloeg de sfeer om. Actievoerders gooiden met vuurwerk naar de politie. Lokale burgemeester De Mos besloot het protest te beëindigen, omdat volgens hem een grens was overschreden. Het weer in het zuidoosten, eerst nog wat bewolking, verder geregeld zon met plaatselijk een bui. Temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en dan wordt het maximaal 20 graden.
3: Bij de ANWB Wijnand Zwaan.
6: Er staat in totaal zo'n 70 kilometer file. De meeste files veroorzaken niet zoveel vertraging, gemiddeld 5 minuten. Op de A1 is wat meer oponthoud van Apeldoorn naar Amsterdam. Bijna een kwartier tussen Stroe en Hoevelaken, nu 7 kilometer file. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht, daar veroorzaken werkzaamheden bij de afrit Geldermalsen file. De vertraging is iets meer dan 10 minuten vanaf de afrit Zaltbommel. Grenscontroles veroorzaken vertraging op de A12 Arnhem-Oberhausen vanaf knooppunt Oudijk. Het oponthoud is een kwartier. Op de A16 Breda-Rotterdam stond een tijdje een te hoge vracht. Wagenstil bij de Drecht-tunnel. Die is inmiddels weg. Er staat wel file vanaf Zevenbergse Hoek met een half uur oponthoud. En de N277, de weg Kessel-Ravenstein, is in beide richtingen dicht tussen Venhorst en Odiliapeel. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt daarom geleid.
7: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
8: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje.

0: rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
2: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: In de Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
4: Ja, kun je laten staan?
5: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
6: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
7: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
8: Van het bos tot in de tuin.
7: Zagen.
8: Snoeien.
7: Blazen.
8: Maaien.
7: Meer maaien.
8: En nog meer maaien.
7: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
8: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
7: Stiel. Sterk werk.
9: Daar zijn we weer met het volgende uur van de Langste Lijn. En hoe is het bij Twente PSV?
10: 1-2 nog steeds. 3 doelpunten dus al in 33 minuten. Twente kwam nog wel op voorsprong via Taha. Maar het was 2 keer Til binnen 2 minuten die de wedstrijd omdraaide. En zo is het nu nog steeds 2-1 voor PSV.
9: Ragnar, AZ Telso, hoe gaat dat?
11: Ja, ik vind het een rommelige wedstrijd met heel veel fouten, te laag tempo. Het staat wel 1-0 naar de goal van de Meerdink. En we spelen nog 10 minuten tot aan de rust. Met deze stand heeft Telstra natuurlijk nog alle kans.
9: En om 4:15 krijgen we nog NEC tegen Go Ahead. Ja, en we zijn natuurlijk ook in afwachting van jullie reacties op de stelling van Borst. De NPO Luisterapp staat open. Het is terecht dat Depay en Weghorst niet in de oranje selectie zijn opgenomen. En we zijn bij de WK wielrennen de tijdrit bij de vrouwen. Sebastian Timmerman.
12: Daar gaan Lieke Nooyen en Demi Vollering vanmiddag proberen om wereldkampioen te worden. Inderdaad, op de individuele tijdrit. 33ste keer dat de wereldtitel op het spel staat. Gebeurt allemaal straks in Montreal, waar de eerste renster over een kwartiertje ongeveer van start gaat.
9: Ik voel me een beetje nalatig, schuldig.
13: Oh, dat is helemaal niet nodig.
9: Nou, jij vroeg mij wat vond je van de selectie van Xavi. En ik heb een aantal spelers behandeld die er wel of niet bij waren. Maar ik heb het niet over Guus Til gehad. En die had ik absoluut benoemd als ik meer spreektijd had gekregen.
13: Nou, we hebben er net een stuk of 6 besproken. Is hij belangrijker dan de debutanten?
9: Nee, vind je ook niet, Suze? Hij is een speler met diepgang. Hij heeft iets. Hij heeft die X-factor, Guus Til. Ja,
13: deze lach van Suze maar zegt natuurlijk heel veel, hè, over Hugo Borst die meer spreektijd wil.
10: Ja, en ik moest daar om lachen omdat Hugo eerst zei dat hij zelf nalatig was geweest. Maar toen eigenlijk bleek het, Harry, dat jij nalatig was geweest.
13: Dus ik daar had ook nog naar een 7e speler moeten vragen. Blijkt nu.
10: Inderdaad, ja.
9: Hoort hij erbij, Suze, gewoon Guus Til, Oranje?
10: Ik ben minder uitgesproken, denk ik, dan jij. Hij heeft ook niet heel erg veel gespeeld ook de afgelopen jaren in Oranje, toch? Dus nee. Ik weet ook niet zo goed waar
9: maar
10: we dat moeten baseren of hij erbij hoort.
9: Hij heeft iets, die diepte.
10: Ja, maar wie had je er dan uitgehaald?
9: Nou ja, god. Eens even kijken. God, of overval je mij? Moet ik toch weer eventjes gaan zoeken?
13: Nou, ga jij even zoeken, dan krijg je straks veel spreektijd.
9: Ja, noem jij eens een suggestie van.
10: Nee, maar ja, je kijkt dan toch een beetje één op één wie je er dan wel en niet uithaalt. Er zijn weinig centrumspitsen, dus dan zou je kunnen zeggen, ja, dat vult hij ook. Kan hij ook invullen, maar op andere positie, of de 10 waarin hij vandaag speelt, heb je toch ook al behoorlijk wat opties van kwaliteit, toch?
9: Ja.
10: Dus dat is dan een beetje.
9: Maar hij wordt
10: dan
9: toch niet helemaal voor vol aangezien. Dat is toch een beetje wat Guus aankleeft.
10: Dat klopt. Als PSV weer even in de aanval krijgt en Sano een doelpoging doet die niet goed geraakt wordt en

0: naast gaat. Nee, hij wordt, dat is misschien zo. Aan de andere kant heb je ook Wout Weghorst, die ook bedacht had dat hij er misschien nog wel bij had kunnen zitten. Hij wist het wel eerder al, zei hij, want hij zat niet bij de voorselectie die 3 weken geleden al rondgemaild is. Hij zegt, ik zal het nooit zelf gaan bedanken. Ik begrijp dat ik word ook ouder. De bondscoach kan andere keuzes maken, maar ja, die vindt het ook jammer. Til nu overigens wel weer met PSV in de aanval, maar het is Van Bommel die balverlies leidt. Dus Weghorst er niet bij. Van Bommel dan weer wel. Ja, en dat is dan ook wel leuk, vind ik, om te gaan zien hoe hij zich gaat houden tegen toch wel wat meer weerstand. Verwacht ik wel dat, dat we hem gaan zien
1: tegen
0: dan ook.
1: Tegen Duitsland zeker.
0: Spelen. Ja, dat is, daar ben ik dan wel weer heel benieuwd naar. Dus we zijn dan ook, aan de ene kant hopen we ook op vernieuwing en verandering. Is dat ook iets wat de bondscoach beloofd heeft in zijn eerste persconferenties. En dan vervolgens selecteert hij een beetje door. Gaat hij nieuwe spelers de kans geven. En dan is het ook niet goed. Dus dat is, lijkt me altijd, lijkt me zelf ook een
1: moeilijke positie. We geven hem lekker de ruimte, een wedstrijdje of één. Hè?
0: Nee, precies. Oké, okay, ja. Gewoon alleen die ene tegen Duitsland, toch? Ja, en dan gaan we er vol
1: en
0: op dat
1: gaan we
0: er
1: ronken de zaag aan zetten. Nee hoor.
0: Zin in. Nee. Maar goed, als we door. Ja,
1: hoe
0: de wedstrijd misschien nog eventjes. Ja, het is eigenlijk op dit moment gebeurt er eigenlijk niet zo heel veel. De bal is bij de cornervlag van FC Twente. Wordt een beetje weifelend uitverdedigd door Bruns. En dan vervolgens via het been van Ruben van Bommel over de zijlijn gelopen door Zerouki. De stand is dus nog steeds 2-1 in het voordeel van PSV. En het is 2 keer Guus Til. Het is natuurlijk wel lekker voor Guus Til dat hij dan 2 keer zo'n doelpunt maakt. Vooral die tweede was heel mooi qua aanval van PSV over meerdere schijven. Hakje van Ruben van Bommel met de voorassist. En dan keurige afronding van Guus Til. En als Twente dan nu eventjes een beetje per ongeluk op de helft van PSV belandt. Maar hij is ook al snel weer weg. Maar nu weer Twente in het bezit van de bal. Wijdman met veel ruimte. Geeft hem af waar UAZ aan de linkerkant gaat langs de man. Daar is de voorzet. En daar is niet het doelpunt. Want het is Geert Truida die op de juiste plek staat om die bal te blokken. Zo weet FC Twente af en toe wat gevaar te stichten. En dat komt vooral van de buitenkant. UAZ en Thorvaldsen, de snelle buitenspelers. Noorse buitenspelers van Twente die daarvoor zijn opgesteld. John van der Brom zei al voor de wedstrijd. Dat doen we omdat er veel ruimte valt vaak bij PSV achter de verdediging. En dat blijkt vandaag ook weer. Hoekschop, indraaiende hoekschop is te kort en weggekopt door Sano. Afvallende bal dan wel voor FC Twente. Zerouki heeft hem, speelt hem terug. 40ste minuut. 2-1 voor PSV tegen FC Twente.
2: Mag ik even een heel kleine Guus Til oranje quiz met je doen?
3: Ja, is goed.
2: Hoeveel interlands denk je dat hij heeft?
3: 15?
2: 8. Hoe vaak heeft hij in de basis gestaan van die 8?
3: 3 keer.
2: 1 keer. Hoe vaak heeft hij gescoord?
3: Oh jee. 1 keer?
2: Ja. Oftewel, Guus Til maakt
1: dat
2: meer,
1: komt
2: maakt
1: omdat
2: op jou
1: hij,
2: meer indruk,
1: hij
2: op mij overigens ook.
1: Nee, maar hij is een gevoelsvoetballer. Hij voelt gewoon dat als er veel afvallers zijn, dan wordt hij geselecteerd. Hij moet gewoon, juist als iedereen fit is, dan moet je hem selecteren. En dan moet je zeggen, jij bent iemand die iets heeft dat niemand van deze selectie heeft. Namelijk diepgang, diepteloopjes. Je bent goed met de kop. Je bent multi-inzetbaar, 10 en 9. Veel vertrouwen geven. Het gaat erom, Henry, dat doe ik met jou ook, schouderklopjes geven. Ja, schouderklopjes geven, zeggen van, man, je bent van BBC-achtige allure. En dan zie ik jou groeien.
2: Ja, dat klopt. Ik vind jou ook heel lief. AZ Telstra, Ragnar.
1: Hey, kom.
4: Hey, hou je het een beetje gezellig
1: nee,
4: op de zondagmiddag?
1: Nee, ik heb het niet tegen jou, Ragnar. Nee.
4: Nee, maar ook tegen elkaar. Ik bedoel, hè?
1: Ja, hij was liefkozend bedoeld, hoor.
2: Nou, hier zat toch heel veel liefs in.
4: Ja, zeker.
1: Ik vind jou heel goed in het roeien, trouwens.
4: Ja, beter dan met voetballen ook.
1: Nee, hoor. Nee, dat vind ik je ook goed.
4: Oké. Er zijn alleen niet zoveel mensen die verstand van roeien hebben. Dus dat maakt het dan ook meteen...
1: Nee, maar toch die markante stem bij die... Oh. Ja... Oh ja. Sporadische momenten dat er echt keihard geroeid wordt op niveau.
4: Ik ga er even voor zitten hoor, dan luister ik nog even wat je nog meer te melden hebt.
1: Man, dan denk ik, fijn, Ragnar is er weer. Dat is altijd beter ook dan Peter Knechtjens.
4: Zo, dan gaan we even terug. Ja. Hey, 2 minuutjes nog bij AZ. Wie is Peter Knechtjens?
2: Doe maar voetbal.
1: Peter Knechtjens, heel kort. Ja, een markante commentator bij, laten we zeggen, B-sporten. Mag ik dat zeggen, Ragnar?
4: Nee.
1: Nee?
2: Heel kort, zei je.
1: En Peter Knechtjens, die was tegen 5 wel eens dronken.
4: Ja. Oké.
1: Ja, en dat hoorde je dan in zijn verslag.
4: Top.
1: Maar dat was niet altijd zo, dat is gebeurd. Dat is een incident geweest.
4: Oké.
1: Peter Knechtjes. Cool, hoor maar eens. Ja.
4: Anderhalve minuut nog. En het is een hele matige wedstrijd. Ik heb het al een paar keer gezegd. Nu ook weer makkelijk balverlies aan de zijkant. Meter of 5-6 uit de punt van het Telstra strafschopgebied. Soualia, die hem kwijt is. AZ mag daar gooien. En dat doet Dijkstra dan. Bal achteruit. Naar Wouter Goes. AZ laag tempo. AZ creëert weinig. Kreeg nog wel een keer een grote kans met Biskov. Na geklungel van Owusu in de as. Dat is alweer een paar minuten geleden. Die ging pingelen, verspeelde de bal die Deen af op Koeman. En die redde echt zeer, zeer bekwaam door gewoon lang te blijven staan. Zijn rechterbeen maximaal te strekken. En toen hield hij hem eruit. Koeman die nu de bal spel inbrengt met een hele lange trap in de richting van Seedorf. Maar die komt op dit niveau echt te kort wat mij betreft. Vorig jaar ook een paar keer gezien. Maar Telstra maakt eigenlijk helemaal met z'n allen de indruk dat ze veel te kort komen. Want er lukt gewoon helemaal niks. Ja, er zit toch ook bij AZ te weinig in vandaag. En we weten allemaal dat Parrot natuurlijk er niet meer is. Dat Smit vandaag op de bank zit. Jordi Klaas die doet ook niet mee. Toch ook een motor in dat elftal. En dan blijft er vandaag niet zo veel over. Misschien heeft dat ook wel te maken met die wedstrijd tegen Sunderland. Ongetwijfeld speelt dat een rol. De reis naar Engeland. Daar waar AZ eigenlijk wat meer had kunnen oppikken dan een nederlaag. Van 1-0. Een beetje moeilijk gegeven strafschop. Het is ook een overtreding waarvan je zegt van is dit er dan wel eentje? Hadden we van de week dus ook een beetje met Patachi. Nu is het Vink en Meerdink gevloerd. Metertje voor de middenlijn. 2 minuutjes extra tijd komen erbij. Het lag dus onder andere stil vanwege het herdenkingsmoment. Laat ik het dan zomaar noemen voor Bartina Koeman. De socialite en de vrouw natuurlijk van Ronald. De moeder van Junior. Daar aan de rechterkant is AZ vertrokken. Dubbele dekking. Zo is het ook met Brouwer en Hardenveld. En dus zoekt AZ het aan de linkerkant van het veld. Met Schouten. Meter of 5-6 over de middenlijn. En Chavez, ja, het is echt ongekend hoe hij dan die bal gewoon naar voren schiet zonder te kijken. Het gaat ook echt maar door, keer op keer op keer. Het is echt de minste wedstrijd van AZ dit seizoen. Dat kan niet missen. Ik heb ze niet allemaal van kop tot staart gezien. Maar wat gaat hier veel mis? Dat zijn we echt niet gewend van de ploeg van Echtold. En de doelman, de Busser, nauwelijks getest, trapt hem dan naar voren toe. Hier is Koopmeiners. Steekt de middenlijn over. Werd nog even stevig aangepakt. Niet onsportief, maar fel door Alders. Bleef een tijdje liggen. Dat is gelukkig goed gekomen dus. Telstra verdedigt op de rand van het eigen strafschopgebied. Vorige week 0-0. Ook geen beste wedstrijd. Maar toen wel een punt opgepikt in Friesland. In het Abelenstra stadion bij Heerenveen. En nu zou er iets kunnen. Met de Seedorf en de ontsnapping. Ja, zo snel als het begon. Zo snel was het ook weer klaar. Want Brouwer neemt wel aan in de as. Maar speelt hem dan verkeerd af naar Seedorf. Ja, een goede spits zou dit Telstra echt helpen. Ze hebben 5 doelpunten gemaakt. En 2 daarvan zijn gemaakt door de keeper, door Koeman junior. Die daarmee de topscorer is. Dat is ongekend. Ja, ja. Ik zat nog te denken, zou er vandaag een strafschop komen? Hij is de vaste nemer.
1: Ja.
4: Ja, ga er dan maar achter staan. Hè, met de emoties die we natuurlijk ook hebben gezien.
2: Gaat hij wel doen.
4: Giel Telingen, die zei van, ja, die werkt bij ESPN. En die zei eigenlijk, gun je het Koeman vandaag dat er geen strafschop wordt gegeven aan Telstar. Denk daar maar eens even over.
2: Of juist wel.
4: Je hebt,
1: hij heeft zo'n goede trap, Ragnar.
4: Ja, maar goed, er gaat natuurlijk wel dan van alles door zijn hoofd, kan ik mij zo voorstellen op zo'n moment. En niet alleen het belang van de club, maar ook de rest. Het is rust, dus jullie hebben een kwartier om daar over te bomen.
1: Maar we gaan eerst nog eventjes naar Suze van Kleef. Want die gaat eventjes vertellen dat de scheidsrechter het helemaal beu was. Die maakte een beweging met zijn hand. Jij bent babbelziek, stop daar eens mee. Sterker nog,
0: praatbeweging.
1: Ik heb een straf voor je. En om wie ging het?
0: Ja, dat is mij nog eventjes niet duidelijk. Dankjewel dat je me dit even vraagt. Dat moet ik even opzoeken,
1: Wout Weghorst.
0: Ik heb nog geen tijd gehad. Wout Weghorst was het.
1: Volgens mij wel, ja.
0: Nou, dat ga ik zo direct nog even checken bij de administratie. Maar eerst nog eventjes die laatste minuut van de eerste helft. 46e minuut zijn we aanbeland. 2 minuten worden erbij getrokken. PSV is in de aanval. Dest is mee, de 16 in. Zijn voorzet belandt tegen een voet van Nijstad. En dus is het een hoekschop. Dat wordt denk ik de laatste actie in deze eerste helft. Waar PSV PSV dus met 2-1 voor staat. Maar Twente toch wel wat kansen kreeg in de laatste minuten. Urias Setter, uitblinker aan de kant van FC Twente. Sneed vanaf links naar binnen. Vanaf rand 16 kon hij helemaal vrij binnenschieten. Maar zijn poging ging over. Hij heeft toch moeite met scoren. De Noor bij Twente die vaak uitblinkt. Vaak in scoringspositie komt. Maar daar nog te weinig gebruik van maakt. De hoekschop is genomen en de 16 uitgekopt door Nijstad. En dan is het Geertruida die de bal terugspeelt naar Dest. Die zijn keeper weer vindt. Nog een kans gezien. Prupper was ver mee naar voren. En die probeerde het eens met een volley. Afgeslagen aanval in eerste instantie. Een volley en zijn stuiterbal. Die ging recht op cover af. Maar die verslikte zich daar nog bijna in. Die wist hem ternauwernood uit zijn doel te houden. En zo blijft FC Twente dus op die 2-1 achterstand staan. En is Guzebujuk zojuist heeft hij gefloten voor het einde van die eerste helft. Die begon met een goed PSV. Toen vervolgens kwam Taha, maakte het doelpunt voor FC Twente. Kwam FC Twente dus op een voorsprong. Maar was het Guus Til die de wedstrijd omdraaide. 2-1 dus in het voordeel van PSV. Gaan we rusten na 45 minuten voetbal. En die gele kaart kom ik zo nog even op terug.

0: Satisfied van CeeLo Green.
1: Edwin.
2: We gaan naar Engeland. Daar is een mooi affiche. Manchester City tegen Sunderland in de Premier League. En wat het begin van de wedstrijd. City al na 9 minuten op voorsprong. Een vrije trap van Enzo Fernandez. Zo in de rechterbovenhoek. Ja, City is geen AZ, hè, zullen ze bij Sunderland wel denken. Maar vervolgens, 3 minuten later, Brian Brobbey met de gelijkmaker. Tegen AZ was hij nog invaller. Nu startte hij in de basis. En was hij trefzeker op aangeven van Lefebvre. Voor Brobbey is het zijn eerste Premier League treffer van dit seizoen. De MotoGP dan, de grote prijs van Oostenrijk, waar we natuurlijk vooral keken naar dat duel tussen Jorge Martin en Marc Marquez, de nummers 1 en 2 van het klassement, nummers 1 en 2 van de kwalificatie ook. Maar waar Martin vooral voorin aan het battelen was, bungelde Marquez daar toch wat achter. Marquez eindigt als 5e, Martin als 2e. En de overwinning ging naar een andere Spanjaard, Pedro Acosta. En dat is een heel bijzonder moment voor hem. Het is namelijk zijn eerste Grand Prix-zege nadat hij wel al 15 keer op een podium had gestaan. Intense vreugde bij Acosta. Costa was mooi om te zien en bij zijn teamgenoten. En wat doet dat dan met de stand? Martin ziet zijn voorsprong op Marquez groeien. Het gat van 3 punten is gegroeid tot 12. En Acosta stijgt door zijn zegen naar de 4e plaats in het klassement. En dan moeten we het nog even over Sjaak Zwart hebben. Die staat natuurlijk al decennia bekend als Ajax-icoon. Maar nu heeft hij ook een balkon wat naar hem vernoemd is. Een balkon op Sportpark De Toekomst, waar hij vaak te zien is als Ajax 1 traint of als de tweede elftal speelt. Nou, dachten ze bij NH Nieuws, dat is leuk om dan even met Sjaak Zwart op zijn balkon te gaan kijken.
3: Zullen we er even heen lopen?
4: Als dat kan, als de deur open is.
3: Jawel. Voor Sjaak gaan de deuren open, toch?
4: Nou, kijk maar.
3: Oh, hij is dicht.
2: Ja, nou, het kwam natuurlijk uiteindelijk wel goed. Hè. De sleutel was snel gevonden. En daar stond hij dan op zijn balkon, Sjaak Zwart, duidelijk herkenbaar. Dat ook naar hem vernoemd is trouwens, want zijn naam prijkt er op een straatnaambordje.
4: Ja, dit is toch mooi. Kijk dan, het Sjaak Zwart balkon.
3: Hoe voelt dat, Sjaak?
4: Nou ja, het is natuurlijk een eer. Ja, ik sta hier ook heel veel. Ik denk dat er maar weinig spelers zijn die hier wel eens staan. En ik sta er altijd bij het tweede elftal. Dus als er wat te doen is, sta ik hier op het plekje.
2: Nou, zo is het leven dus mooi voor Sjaak Zwart. Trainer Michel had al aangegeven dat hij graag eens koffie met hem wil gaan drinken. En dat wil Zwart ook wel, even de ploeg doornemen. En als die koffie dan op is, stel ik me zo voor, dan gaat hij op zijn eigen plekje staan uitkijken over de velden van de toekomst.
4: Ja, van mijn eigen balkon. Nou, die krijgt er voor elkaar.
5: Sjaak Zwart?
4: Ja. Klasse apart.
2: Klasse apart, Sjaak Zwart.
6: Al zegt hij het zelf.
7: Ja, nou, het is een mooi balkonnetje. We hebben even een filmpje aangezet hier. Ziet er prima uit, toch?
8: En zijn eigen VIP-loge.
7: Ja, hij kan er lekker overheen leunen, ook over het hek. Het was een heerlijke middag voor Feyenoord, dat met 5-0 veel te sterk was voor tegenstander FC Utrecht. De aanvoerder Luciano Valente kreeg eerder deze week te horen dat hij niet is opgeroepen bij de eerste oranje selectie van de nieuwe bondscoach Xavi, die vandaag in de Kuip op de tribune zat. Toch overheerst bij Valente...
9: Trots. Nee, heel lekker gevoel en... Ik denk na vorige week dat we dan dat het heel knap is dat we het weer laten zien. Omdat het vaak gebeurt dan 1 keer en dan weer een periode niet. En dit is onze kwaliteit. We hebben een ongelooflijk goed team. En dat laten we nu 2 keer op rij zien en ook daarvoor al.
5: Had je bij rust al het gevoel, die 3 punten die zijn al wel binnen?
9: Ja, na 10 minuten wel. Ja, nee.
5: 10 minuten zelfs al.
9: Hier, hoe wij spelen, dan kan je het ook niet meer weggeven. En in de beginfase van de competitie hadden we dat wel. Maar dat had dan te maken met... Ja, misschien het volhouden van. En nu zijn we allemaal topfit. En dat zie je ook.
5: Even kritisch dan natuurlijk. Waar moet dit Feyenoord zich dan nog verder in ontwikkelen?
9: Ja, genoeg dingen. Uiteindelijk moet je het ook in alle grote wedstrijden kunnen leveren. En dat is een kwestie van tijd. En dat gaan we zien hoe dat in de volgende periode gaat uitzien. Omdat we krijgen een zware periode straks. En daar moeten we allemaal ready voor zijn.
5: Ja. Wat was het voor week voor jou? Baalde je ervan dat je er niet bij zat?
9: Ja, zeker. Wel erg teleurgesteld. Dus een moeilijke week. Tegelijkertijd vandaag mijn voeten laten spreken. En zo kan ik mezelf laten zien.
5: Heb je nog wat gehoord vanuit Zeist? Waarom wel, waarom niet?
9: Nee, ik heb niks gehoord. Dus natuurlijk heb je ook voor jezelf veel vragen. Van waar ligt het aan? Wat moet ik beter doen? Want ik heb ruimte voor verbetering, laat dat duidelijk zijn. Maar ik heb het gevoel dat ik me prima heb laten zien de afgelopen periode. En blijkbaar niet goed genoeg.
5: Je lijkt een hele zelfkritische jongen. Wat zijn dan dingen die je misschien bij jezelf hebt opgeraakt... waarvan je denkt, dat moet ik dan kennelijk nog beter doen om erbij te zitten?
9: Nou, je kan in alle opties kan je beter worden. Je kan nog beter aan de bal worden, je kan nog beter rendement. Maar ik moet zeggen, dit jaar ontwikkel ik me ook erg in rendement. Dus ik hoop dat ze dat blijven zien. En wat ik zeg, ik heb genoeg momenten in mijn carrière gehad dat ik dubbel zo hard moet werken voor een plekje. En dat ga ik nu weer doen.
7: Luciano Valente, ja, vol vragen dus in gesprek met Dien van het Laar. Dat soort vragen kan je wel beantwoorden als je als bondscoach of als lid van de technische staf toch even dat telefoontje pleegt.
1: Ja, dat heeft hij niet gedaan. Ook niet bij Til.
7: Nee. En ook niet Van Nistelrooy bijvoorbeeld. Hè. Die zou dat ook kunnen doen als lid van de staf.
1: Ja,
7: met
1: maar
7: jongens
1: dat kan
7: die
1: een
7: vaker
1: keuze
7: heeft
1: zijn.
7: Gesproken, die mee zijn geweest na het WK of naar andere wedstrijden.
1: Ja, het lijkt me iets zeker van deze tijd waarin je goed moet communiceren. Want dat willen jonge mensen. Uitleg. Ja, het is niet gebeurd.
7: Vind je dat het moet? Niet met 50 spelers, maar je kan toch de spelers die erbij zaten de vorige keer.
1: Ja.
7: Of van grote namen. Zoals...
1: Ik zou het persoonlijk wel doen. En je kan natuurlijk altijd inderdaad je assistent kan je dat laten doen. Hè? Dan kun je op die manier ook blijken van, nou, als je nog beter wordt, ga ik zelf bellen als bondscoach. Laat je het nu door Van Nistelrooy doen.
7: Ja, bijvoorbeeld wel. We hebben het van Segio gehoord. Hè? De debutanten neem ik dan automatisch maar aan. Zijn wel dan gebeld door de bondscoach
1: maar
7: zelf.
1: Maar deze speler doet het hartstikke goed. En dat telefoontje gaat wel komen bij hem. Valente.
7: We gaan even fietsen in Canada, waar het nog vroeg is. Maar er wordt wel altijd gereden door de vrouwen, Sebas.
10: Het is bijna 9:30 in Montreal, in het oosten van Canada. Waar het 6 uur tijdsverschil is met Nederland. En het wereldkampioenschap wielrennen inderdaad vandaag begint met de individuele tijdritten. Later vandaag voor de mannen. Met Remco Evenepoel als titelverdediger. En Daan Holen als enige Nederlandse deelnemer. Bij de vrouwen hebben we 2 ijzers in het vuur. De 25-jarige Lieke Noor. Die dit jaar tweede werd in de tijdrit in de Ronde van Frankrijk. Derde op het Nederlands kampioenschap tijdrijden. Veroverde trouwens de titel in de wegwedstrijd. En Lieke Nooyen is strakjes de eerste Nederlandse die vertrekt. Over een goede 3 kwartier van nu. Demi Vollering natuurlijk ook van de partij. 1 keer zilver, 1 keer brons in het verleden. Maar die wereldtitel ontbreekt nog op haar palmares. Het lukte nog niet in de wegwedstrijden. En dus ook niet in het tijdrijden. En dan moet vandaag tijdens het 33e wereldkampioenschap in deze discipline. Maar verandering in komen. Titelverdedigster is er ook weer bij. Marlen Reuser, de Zwitserse. Die soms ijzersterke dagen heeft. Maar zich ook nog wel eens laat afleiden. En dan kan echt een detail dat niet goed loopt haar van haar stuk brengen. Benieuwd wat de Zwitserse kan vandaag op haar verjaardag trouwens. En er is ook nog een heel jong talent van de partij. Die tot de kandidaten de favorieten wordt gerekend door iedereen. Dat is de Britse Zoe Bexted. Nou, die namen gaan we allemaal later vandaag nog meer horen. In het begin van de tijdrit is het de beurt aan de deelnemers uit de kleinere wielerlanden. Er is zo'n 10-tal rijdsters op dit moment vertrokken. Maar het duurt echt nog wel een minuut of 20, 25. Totdat we bij de rensters aankomen die kans maken op een medaille. In Montreal dus, waar een pittig parcours is uitgetekend. 39 kilometer lang. Lieke Nooyen omschreef het als een powerrondje met veel bochten. Ik heb de bochten nog even geteld vanochtend. Het zijn 53 in totaal. Nou, in 39 kilometer, dat is dus meer dan een bocht gemiddeld per kilometer. Veel draaien en keren. En wat opvalt, zeker ook als we de beelden al van de eerste rensters zien, het asfalt, het wegdek, het is op sommige plekken echt van erbarmelijke staat. Hele slechte omstandigheden, veel kuilen en putten in de weg. Klaas Lodewijk, de persoonlijk trainer en ploegleider van Remco Evenepoel, de Olympisch kampioen, die zei het ronduit, het is een schande voor het WK dat er op dit asfalt gereden moet worden. En dat uit de mond van een Belg. Die zijn wel wat gewend op hun snelwegen. Maar goed, daar is veel om te doen. Het parcours van 39 kilometer. We gaan het zien bij de vrouwen in de komende uren. Met Demi Vollering en straks dus als eerste Lieke Nooyen namens Nederland op de weg.
11: NPO Radio 1.
7: Even naar 4:30, Dorald Megens.
12: Omdat premier Jette komende week naar New York gaat, kan het kabinet nog niet overleggen met de oppositie over steun voor de Prinsjesdagplannen. Bij de politieke beschouwingen kwamen ze er afgelopen week niet uit welke kant het op moet. Na afloop zei Jette toen dat hij zo snel mogelijk weer wil praten met de oppositie. Maar komende week komt het er niet van. Hij is niet in het land vanwege een vergadering van de VN. De groep die begin deze maand 's nachts gewapend door Overasselt liep, had in een loods in België instructies gekregen om iedereen in het huis van drugscrimineel Jan G. te vermoorden. Dat schrijft de Telegraaf. Bij de boerderij van Jan G. werd een beveiliger doodgeschoten. De politie weet volgens de krant inmiddels welke 2 mannen dat hebben gedaan. In Tanzania zijn mogelijk opnieuw dieren vergiftigd. 10 leeuwen lagen dood in een natuurpark. In dat gebied zijn al lange spanningen tussen de autoriteiten en de bevolking. Bewoners zeggen dat ze van hun land worden verdreven. Eerder dit jaar werden in dat gebied ook al 15 dode olifanten gevonden.
7: Wijnand Zwaan, de files.
13: In totaal staat er zo'n 80 kilometer file. Een paar files leveren wat meer vertraging op dan 5 minuten. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Tussen Gorkum en Sliedrecht nu 7 kilometer stilstaand verkeer... met daar zo'n 20 minuten op onthoud. Daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A16 van Breda naar Rotterdam... zien we bijna 20 minuten vertraging tussen Zevenbergse Hoek en Zwijndrecht. Op de A59 staat een kapotte bus stil van Den Bosch naar Os bij Os. Daar is één rijstrook dicht. Het oponthoud is een kwartier... En op de A325 is een ongeluk gebeurd van Arnhem naar Nijmegen. Daar staat bij Elst nu 2 kilometer stil en de vertraging is een kwartier.
11: NPO Radio 1.
7: Er wordt alweer gevoetbald in Alkmaar, de tweede helft van AZ Telstar. Ragnar.
14: Twee wissels, eentje bij AZ en eentje bij Telstar. AZ staat met 1 tegen 0 voor, creëerde weinig, maar Meerdink scoorde. Nu is het Schouten die zijn tegenstander naar de grond heeft gewerkt. En die tegenstander die heet Seedorf, dat is de spits. Kees Smit is er bijgekomen op het middenveld. Biskov, de Deen die vandaag voor het eerst mocht beginnen... zeg maar op de 10-positie even voor het gemak, is er vanaf gegaan. Kreeg de kans op 2-0, maar Koeman redde daar uitstekend. Koeman junior. En bij Telstar is oudsten in de ploeg gekomen. De middenvelder uit de eigen jeugd, Amsterdamse jongen... zijn vierde duel van dit seizoen. En we wachten dus op die vrije trap die Telstar nog mag gaan trappen. Twee handen de lucht in. Bal komt het strafschopgebied in. Goes kopt hem daar weg via de rechterkant. Wil AZ dan aan aanvallen gaan denken. Maar Stenks pakt het wat lichtvaardig op. De bal is voor Owusu. Althans, dat denkt Owusu. En dat dacht ik eerlijk gezegd ook. Maar Sander van der Eijk denkt er anders over. En die geeft AZ een ingooi. Omdat die bal kennelijk als laatste is geraakt door de speler van Telstar. Dat ook Koopmeiners kunnen zijn. Als ik de herhaling zo voorbij zie komen, was het volgens mij ook Koopmeiners. Maakt ook niet uit. We zitten op de AZ-helft. Telstar heeft wel overgenomen. Bal naar voren toe. Seedorf kan er daar niet bij. En Dijkstra wordt door diezelfde Seedorf wat onder druk gezet. Waardoor Goes niet anders kan dan de bal vooruit spelen. Meerdink verlengt met het hoofd. Maar er staat voor de rest niemand daar. Dus Telstar heeft de bal. Een tikje meer pit, een tikje meer overtuiging zou Telstar nog best wel iets kunnen brengen. Het enige positieve wat je erover kunt zeggen is dat het elftal weinig heeft toegestaan. Van het op papier toch veel betere AZ. Telstar heeft weinig weggegeven en daarentegen ook helemaal niets gecreëerd. Lange bal van Koeman, dat zou een verschil kunnen maken. Rui Mendes gaat er achteraan. Eén schot van hem, wat gevaarlijk was in de eerste helft. Daar had de Busser een hand tegen de bal om de bal daar onder de lat weg te halen. Van afstand geschoten door de Portugees. Dat was echt het enige moment wat voor enige dreiging zorgde voor AZ. Dat wel op de eigen helft mag gooien. Nu 10 meter bij de vlag vandaan. Chavez krijgt de bal terug. Meerdink, beetje alleen daar steeds voorin. Stenks komt helpen. Dijkstra komt te helpen. Hier zit misschien muziek in. Dijkstra middenlijn over. Is al halverwege de Telstar-helft aan de rechterkant. 1-2'tje opzetten met Stenks. Helemaal niks van gezien. Stenks bedenkt iets anders op de kop van het strafschopgebied. Smit. Dan de bal terug naar Stenks. En die krult hem dan wel in de richting van Koeman. Maar met weinig overtuiging. Waardoor Koeman die bal kan pakken. Een blessure achterin bij Telstar Soualia, denk ik, die daar gevloerd is. En inmiddels overeind geholpen. Werd ontdekt op het derde niveau in Frankrijk. Zowel door Telstar als door AZ. Telstar had geen geld. AZ wilde het wel proberen en verhuurt hem dus aan de kleine buurman. Het is bijna 4 minuten oud in de tweede helft. AZ Telstar 1-0.
7: Tweede helft net begonnen bij Twente PSV Suze.
15: Ja, geen wissels in de rust. Er is wel al eerder gewisseld natuurlijk. Omdat de spits van PSV, Ricardo Pepi, al heel snel uitviel. En daarvoor hem kwam Mijnans. Als Twente nu in de aanval gaat, wilde ik zeggen. Maar de bal is ook al meteen weer verloren. Dat gaat toch echt heel erg vaak fout bij Twente. Terwijl er heel veel ruimte ligt achter die verdediging van PSV. Het ligt soms helemaal open bij de Eindhovenaren. En daar kan Twente dan van profiteren door een van die snelle buitenspelers weg te sturen. Maar dan moet het paasje goed zijn. Nu is PSV weg. De 16-inschot gaat pas net over. Dat was de kans van PSV om de voorsprong te vergroten. En het is Wanner die doelpoging waagde. Dan kan het heel snel gaan. Prima balletje van Mauro Junior. En dan laat Mijnans hem heel slim gaan. Waardoor Wanner ineens 1-op-1 staat met Unorstal. Maar zijn poging dus een meter over. En zo is dat de eerste kans van de tweede helft die verloren gaat voor PSV. Tot nu toe is PSV wel de ploeg die efficiënter omging met de kansen. Staat dus met 2-1 voor. Heeft niet echt heel veel verdere kansen in die eerste leuke eerste helft gehad. Nu is het Twente weer in de aanval. Nijstad met een voorzet die laag is. Die niet helemaal goed verwerkt wordt door PSV. Dest die schiet hem over de achterlijn. En dat betekent dat er een hoekschop zit aan te komen. De Fransman de Houda Wijkman die gaat hem nemen voor FC Twente. Indraaiende hoekschop vanaf de linkerkant. Iedereen natuurlijk mee van FC Twente. Behalve Zerouki als laatste slot op de deur. De middenvelder, controlerende middenvelder van Twente. Hoekschop is genomen. Daar staat Bruns behoorlijk vrij. Maar die bal komt net achter hem. En gaat net over zijn hoofd heen. En daardoor geen kans voor FC Twente. 48 minuten zijn we aan het voetballen in de Grolsvesten. Uitverkocht Grolsvesten. Mooie sfeer hier in die wedstrijd dus tegen PSV. Wel een achterstand voor de thuisploeg. 1-2.
7: Vanmiddag en vanavond zijn de tijdritten bij de WK wielrennen in Montreal. Bij ons in de avond straks de mannen in Canada. Is dat natuurlijk allemaal een stuk vroeger in ochtend en middag. Verslaggever Hans Hankok sprak net de bondscoach bij de vrouwen Laurens ten Dam over zijn ijzers in het vuur. Lieke Nooijen en Demi Vollering.
16: Dus, nou, dat is gezonde spanning. Het is vroeg start. Dus het is, is anders dan dat je in de Tour om 4 uur 's middags start, zeg maar. Dus het is allemaal net even anders. Maar volgens mij zijn ze er allebei helemaal klaar voor.
17: Ja. Hoe laat gingen de wekkers?
16: 6:15 was het ontbijt, ja. Dus dat valt nog mee, maar ik denk dat ze wel eerder wakker waren. Ja, ik zag volgens mij in een dagschema al, voor het ontbijt is er ook al wat oefeningetjes zijn er gedaan, zeg maar. Dus nee, ze zijn lang genoeg wakker als ze starten.
17: Hoe schat jij Vollering en Nooijen nou in dit deelnemersveld?
16: Ja, dat is natuurlijk best een moeilijke vraag. Ik bedoel, Reuser is altijd echt wel heel goed natuurlijk, maar die kan ook nog wel eens een steek laten vallen. Ja, als dat gebeurt, dan zijn er opeens alle kansen. Ja, ze zijn allebei podiumkandidaten, zeker. Ja.
17: Maar als ik jou zo hoor, moet Royster een fout maken, wil een van jouw meiden winnen. Of is dat ook weer niet zo?
16: Maar het wil ik het ook niet stellen. Lieke zat in de Tour maar 4 seconden achter haar. Dus als het een foutje van 4 seconden is, dan is het al gebeurd, zeg maar. Nee, maar de Royster is een topfavoriet. En we laten lekker die druk bij haar leggen. Want daar gaat ze soms iets minder onder. Dus laten we die druk bij haar houden, inderdaad. En voor mij, Lieke is 4,5 week geleden hard gevallen. Sleutel mee gebroken. Wonderbaarlijk snel hersteld. Dus het is een beetje afwachten natuurlijk hoe ze zich uiteindelijk hier voelt. Maar ik ben daar 2 weken thuis geweest en ze was het al goed. Ik verwachtte eigenlijk best wel gewoon 100% Lieke.

0: Wagner.
1: 2-0 voor AZ. Iedereen kijkt in de richting van de assistent. Hens of buitenspel. Maar ik denk toch dat de goal van Kees Smit gaat tellen. Aan de rechterkant de aanval van AZ met de versnelling van Dijkstra. Peersman reageert veel en veel te laat. Staat ook op grote afstand, waardoor die bal vanaf de achterlijn kan voorkomen. En dan heeft Meerdink de pech dat hij die bal van heel dichtbij op de hand van Koeman schiet. Maar Smit alert om zijn goal te maken voor AZ. Kees Smit met de treffer, de 2-0 van vandaag. En ja, dat voelt wel een klein beetje na 55 minuten als de beslissing. Er is een VAR-check, dat wel. Maar laten we het er voorlopig maar even op houden dat de goal telt. En dat is een opsteker voor Smit, die toch nog steeds wel een beetje aan het zoeken is naar zijn echte topvorm. Het is vooralsnog 2-0 van der Eijk en de VAR van dienst. En eventjes aan het kijken, Alex Bosse in Zeist, of er nog iets
2: denk
1: is misgegaan.
2: Ja, dat penibel wordt, moeten we even bij je blijven.
1: Nee, want het is dure zendtijd, dus doe er iets goeds mee.
2: Dan krijgen we zo'n rotmuziekje eronder om met een commentator te spreken. Of vorige week. Nou, dan is het muziekje dan toch. Dus ja, muziekje is de baas, Ragnar.
1: Ja, muziekje is de baas. We zouden even kunnen kijken of daar dan iets is gebeurd. Ja, misschien dat het te maken heeft met het feit dat de hens wordt gezegd. En Koeman wordt een beetje weggezet daar, maar ik zit steeds naar allerlei dingen te kijken. Maar dat hens is mij nog niet opgevallen. Dan hoop ik niet dat straks heel duidelijk alsnog zichtbaar.
3: Meerdink krijgt hem dat in zijn hand. Maar die hangt langs zijn lichaam. Maar ja.
1: Oké, nou, we gaan toch naar dat doelpunt kijken. Dus dat betekent dat hij waarschijnlijk telt. Want ik zag gisteren ook een zuivere strafschop die de VAR gaf. De scheidsrechter moest komen kijken toen een zuivere strafschop die geen penalty was. Dus ja, je bent het vertrouwen in de VAR ook wel volledig kwijtgeraakt. Weet je of je dat moment gezien hebt bij Willem II tegen Fortuna Sittard. Higgler.
2: Die, ik heb wel jou erbij gehoord. Ja.
1: Ja, nou, die nam echt de verkeerde beslissing. Ja. Kijken of Van der Eijk dan voor niks of niet voor niks naar het scherm gaat. Hij geeft inderdaad toch een vrije trap vanwege Hens. Dus die goal, die telt niet. En leeft Telstar dus nog heel veel minuten voor een afgekeurd doelpunt.
2: En dan gaat het volgende stukje dure zendtijd naar Suze bij Twente PSV.
4: PSV staat voor 2-1 na 55 minuten. Maar PSV moet oppassen, want Twente krijgt kansen in deze tweede helft. Urja Setter met een enorme pegel over de lat. Weghorst daarna naar een goede actie van weer Urja Setter, die Weghorst vrij speelde met een heel slim balletje in de 16. Weghorst haalde uit met links. Maar ook die bal ging over. En ook de poging van Max Bruns van rand 16 ging over. Ja, dat moet dus niet. Er moeten ballen tussen de palen voor FC Twente. Dat nu weer weg is met Weghorst die hem doorkopt. Maar niemand van zijn medespelers bereikt. Mauro Junior verovert de bal. En dan is PSV weg. Aan de linkerkant is er ruimte met Til die de dribbel mag inzetten. Veel lopende spelers mee. Aan de rechterkant is Perisic helemaal vrij. Krijgt hem een beetje achter zich. Verwerkt hem niet helemaal lekker. Tikt hem dan door naar Mijnans. Voorzet is goed, maar daar staat niemand om binnen te koppen. En dat is wel weggekopt door Van Rooij. En dan is er in tweede instantie het wegwerken van Seruki. Dat ook niet helemaal lekker gaat. En dan is er een ingooi voor PSV. Mijnans gaat die nemen aan de rechterkant van het veld. Ik zeg gaat die nemen, maar hij laat hem vervolgens gewoon liggen. Dus hij gaat hem niet nemen. Serginio Dest loopt naar die bal. Neemt de ingooi, gooit hem naar Mijnans. Die hem rustig aan kan nemen. Wat weinig druk op de bal nu van FC Twente. Twente laat PSV eventjes komen. De bal rondspelen op hun helft. Geertruida, Mauro Junior. Mauro Junior die natuurlijk zich mag gaan melden bij het Braziliaanse elftal. Hij wel heeft een oproep gekregen en sprak over het mooiste moment van zijn leven. Heeft er lang op moeten wachten en het is uiteindelijk dus voor hem gelukt. Mauro Junior van PSV. Obispo dan met de opening. Goeie bal hoor naar Ruben van Bummel die de tijd heeft om hem aan te nemen. Dreigt naar de buitenkant maar meteen voorzet. Wegkoppen is van Zerouki en dan kan Twente er misschien uit met Weghorst die hem doortikt naar Thorvaldsen. Maar die bal is niet goed en dan heeft PSV hem weer. Geert Ruida ook hij wel opgeroepen voor het Nederlands elftal. Ging natuurlijk ook mee naar het wereldkampioenschap. En mag zich dus nu ook weer gaan melden in Zeist. PSV, 14 internationals gaan er de komende weken uitvliegen bij de Eindhovenaren. Gaan overal ter wereld naartoe. Twee naar Amerika. Of nou ja, in ieder geval twee zijn er geselecteerd. Maar als ik Peppi zo zag, dan twijfel ik of hij gaat afreizen. PSV nu weer in de aanval. Mauro Junior, rand 16 is het Mijnans die de bal krijgt van Mauro Junior. Tikt hem dan door naar Til. En dan is het Sano die de bal heel goed in bezit houdt. En dan is het Weghorst die een flinke overtreding maakt. En die moet gaan uitkijken. Want hij had, Hugo, jij zei het al, een gele kaart gekregen in de eerste helft voor praten. Ja. Werd gek van Guzebujuk die niet genoeg floot voor overtredingtjes van Wout Weghorst. Bij de eerste doelpunt zat hij ook al te zeuren. Want hij kreeg toen een doelpuntje van Obispo. Zei ja, er is gewoon een overtreding op mij gemaakt. Daar ging hij lang op door. Vervolgens kreeg hij weer een schopje. En bleef hij te lang praten. En kreeg hij dus die gele kaart. En nu een flinke overtreding. Dus ik denk dat Wout Weghorst heel even rustig moet gaan blijven. Er wordt gewisseld aan de kant van FC Twente. Thorvaldsen is eruit gehaald. Hij dus zijn basisdebuut gemaakt bij Twente. Viel hiervoor 5 keer in en nu dus een basisdebuut. Heeft potentie, die buitenspeler van FC Twente. Leuke speler, maar moe gestreden dus na een uur. Voor hem komt Daan Rots in het veld. Die vorig jaar zo vaak in de basis mocht starten. Maar nu vaak op de bank zit die jongen die uit eigen jeugd hier komt. Er is dus een vrije trap gegeven voor PSV. Twee man staan er achter de bal. Rechtsbenige Sano, linksbenige Mijnans. Het is Sano die vrije trap geeft. Daar is een open kopbal en daar is een hele goede redding van Unnerstal. In tweede instantie is het Geertruida die inschiet in de rebound en die bal wordt geblokt. En dus is het Unnerstal die zijn team weer op de been houdt. Het slot op de deur is zoals zo vaak bij FC Twente. De stand blijft dus 2-1 na 58 minuten hier in de Grosvesten.
2: Edwin, maak ons gek.
0: Nou ja, als je een beetje fan van Brian Brobbey bent, dan heb je een hele leuke middag. Ja. Want het is toch een beetje zijn wedstrijd, die wedstrijd tussen Manchester City en Sunderland. Na de 1-1 tekent Brobbey ook voor de 2-2.
2: Wow.
0: Ja, zo lukt dus ineens wel, wat de afgelopen 4 wedstrijden niet lukte, scoren. Roefs overigens op doel bij Sunderland, maar die kreeg er wel al 3 om zijn oren. Dus City leidt met 3-2, 5 treffers in de 1 helft spelen, aantrekkelijk duel. Liverpool is op bezoek bij Bournemouth. Het staat nog 0-0. Gakpo en Van Dijk in de basis bij Liverpool, Gravenberg in Frimpom op de bank. De grote afwezige bij Bournemouth is Justin Kluivert. Scoorde eerder deze week nog Europees tegen Real Sociedad, maar hij raakte in die wedstrijd ook geblesseerd. De verwachting is dat hij een aantal weken buiten spel staat. In de Serie A kijk ik toch met een schuin oog ook naar Como. Op 14 oktober is dat tenslotte tegenstander voor Feyenoord in de Champions League. Como, veel geprezen, bijzonder verhaal natuurlijk. Die club van Fabregas die zo'n enorme opmars beleefde. Vorig seizoen een wonderjaar, plaatsing voor de Champions League. Nou, dat Como dat gaat op bezoek of is op bezoek bij Frosinone Calcio, de promovendus. Dat is eigenlijk een club die vooral actief is in de Serie B, met soms een uitschieter in de vorm van promotie naar de Serie A, zo ook nu. En dat Frosinone doet het behoorlijk goed zo in dit seizoen. 2 keer gewonnen, 1 keer gelijk gespeeld en 1 nederlaag maar. Dat was tegen Juventus, dat kan gebeuren natuurlijk. En dat was nog met minimaal verschil ook. En ook nu in deze wedstrijd tegen Como doet Frosinone het goed. Het is op voorsprong gekomen. Dat mag je gerust verrassend noemen. Como krijgt wel kansen, maar benut die niet. Ja, is natuurlijk nog even te gaan. Maar als het nou zo blijft en dat Frosinone zou winnen van Como, dan stijgt de ploeg, de promovendus dus, naar de 6e plek van de Serie A. En heeft het evenveel punten als Como.
2: De WK wielrennen, het tijdrijden bij de vrouwen. Wie zie je, Sebas?
5: Ik kijk onder andere naar de Amerikaanse Taylor Nip. En dat is een triatlete die heel soms een uitstapje maakt naar de wielersport. En dat levert haar dan wel eens wat succes op. Ze is tweevoudig Amerikaans kampioen in het tijdrijden. Werd het ook in juni van dit jaar. En daardoor mag zij meedoen aan dit wereldkampioenschap. Maar je ziet wel aan het rijden van Nip in de eerste 6 kilometer... echt nog in de stad Montreal, in de binnenstad, dat ze het tijdrijden op zo'n fiets toch niet heel gewoon is. En dat ze vooral moeite heeft met de vele bochten. Die durft ze duidelijk niet op volle snelheid te nemen. En vooral in de eerste 6 en de laatste 6 kilometer in die binnenstad, daar is het bochtige gevaar. Daar moeten veel bochten genomen worden. Daar is het asfalt ook in slechte staat. Daarna komen er langere gedeeltes, langere stukken in Montreal, waar het een graad of 12 is. Momenteel zwaar bewolkt, maar wel droog. En dan maken de renners vanmiddag en de renners rensters in dit geval ook nog een uitstapje naar het Formule 1-circuit van het circuit Gilles Villeneuve op een eiland in de Saint-Laurent-rivier gelegen. Maar daar zag ik net de Chinese Xin Tang en die moest daar uitwijken en in de remmen omdat er doodleuk een 20-tal ganzen midden op het circuit op de weg daar zat. Ja, extra gevaar dus, naast alle gevaarlijke taferelen die er al zijn in Montréal. Een 20-tal rensters is inmiddels zo'n beetje onderweg. Lieke Nooyen, dadelijk de eerste Nederlandse die van start gaat om 13 minuten over 4 in Nederland.
2: FC Twente tegen PSV, Suze.
4: Twente is op de helft van PSV met een opening van Saruki. Die zijn medespeler Wijdman vindt. Krijgt hem weer terug, Saruki. Die Nijstad inspeelt. Nijstad dan één keer raken is het allemaal. Dan komt er een voorzet van Roy. Die gevaarlijk oogt. En dus wordt er ook maar door Perisic eventjes ingegrepen. Die bal over de achterlijn kopt. En dus is het weer een corner voor FC Twente. Wijdman die gaat hem zo direct trappen. Ik heb een gele kaart gezien. Voor Ruben van Bommel, de derde alweer voor hem dit seizoen. Er is veel over hem gezegd natuurlijk dat hij daarvan af moet van dat soort dingen. Hij is aanvaller, 3 gele kaarten in de 7e wedstrijd is te veel. De hoekschop is genomen en daar is een kansje uitgekomen voor Weghorst. En Weghorst loopt vervolgens voor Kovar om te zorgen zodat Kovar die bal niet heel snel weer in het spel kan brengen. Kovar die valt dan vervolgens weer met een beetje veel theater. Nou goed, het is 63 minuten hier onderweg. En Twente staat achter bij tegen PSV. 2-1 is het. Maar Twente krijgt genoeg kansen. En dus gaan we een spannend laatste halfuur tegemoet.
2: En hoe is het bij jou, Ragnar, AZ Telstar?
6: Schot overigens in van Daal. Die vlak na die kans, dat doelpunt zelfs, van Kees Smit ook al mocht uithalen. Maar toen was er Koeman die redding bracht voor Telstar. Het is dus 1-0 nog altijd voor AZ. Kwartwedstrijd nog te spelen. Demir Can, een speler die is opgepikt door Telstar bij Utrecht. In principe een offensieve middenvelder is erbij gekomen voor een verdediger, voor Hardenveld. Betekent dat ze achterin in principe een mannetje hebben ingeleverd bij Telstar. In de jacht toch op een gelijkmaker. Soualia heeft de bal. Owusu in de as van het veld voor Telstar. Die loopt dan door. En met wat fortuin krijgt hij de bal terug. Owusu, en nu wordt het te serieus misschien. Owusu linkerkant van het veld is Marvin Peersman. Goeie voorzet. En waarom steekt Seedorf dan zijn been niet uit? Ja, is mooi, want hier voor me zitten allemaal Telstar mensen. Die denken ook, dit was de kans. Maar het blijft dus bij 1-0.
2: De stelling van Borst, daar wordt op gereageerd, maar het mag ook op andere zaken. Zoals bijvoorbeeld waar jij het straks over had, Hugo. Je had het over Peter Knechtjes, legendarische radiocommentator natuurlijk. We kregen een appje van Matthijs de Heus. Dat is zijn neefje. Peter Knechtjes was zijn oom. En hij zegt, als je hem nou wil herinneren, dan moet je gaan naar zijn legendarische radioverslagen van Fanny Blankers-Koen.
7: Tochelijk is ze de leiding. Ze heeft de leiding op de tweede plaats in mevrouw Strickland. Op de derde plaats komt de juffrouw Patterson en Amerika naar voren. En luisteraars, is vlak bij de finish. Er kan praktisch niets meer gebeuren. We hebben onze derde gouden medaille. Datgene wat nog nooit gebeurd is in de historie op atletiek gebied.
2: 1948.
3: Amen.
2: Tot zo.
8: NPO Radio 1.
9: Podcast. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig.
10: Hoe werkt onze monarchie?
11: Leven de koning. Hoera.
10: Wat doet de koning?
12: Veel praten.
13: Ik denk dat het meer een gezicht is van Nederland dan dat ze echt nodig zijn.
10: In podcast De Monarchie praten we je bij en duiken we dieper in een actueel onderwerp.
14: Leden van de Staten-Generaal.
10: Hoeveel kost het Koninklijk Huis? Is het nog van deze tijd?
15: Ja, ze staan wel ergens voor.
16: Nee, ik vind het ouderwet.
17: Dat mensen over ons iets willen zeggen, dat is inherent aan onze positie.
18: En dat heeft alles te maken met het ambt dat op mij wacht.
10: De Monarchie, een podcast van de NOS. Nu op NPO Luister.
19: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
20: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Nina Jurna is onze vrouw in Rio.
21: De drugsdealer die woont nu in mijn oude huis.
10: De kleurrijke bewoners van een verdeelde, maar ook betoverende stad.
22: Het is een spannend jaar. De verkiezingen komen eraan.
10: Vanavond 21:50, VPRO NPO 2, Onze Vrouw in Rio.
20: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
1: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
12: Interessant. Wat verdien jij dan?
1: Zo open bedoelen ze vast niet.
15: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
23: Je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Dat onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
15: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
24: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
25: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
26: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
27: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
28: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
29: Oké.
28: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
26: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
28: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
30: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
31: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
32: De Japanse kunstenares Yayoi Kusama is een wereldwijd icoon. De koningin van de polkadots en van Instagram-hits. In haar beginjaren logeerde ze vaak in ons land. Wat bracht de eigenzinnige Kusama hier teweeg? Morgenavond in Close-up rond 11:15 op NPO 2.
33: NPO Radio 1, 4 uur.
34: Henry Schut en Hugo Borst.
2: Er is al een tijdje niet meer gescoord bij de 2:30-wedstrijden in de Eredivisie. Twente PSV staat nog steeds 1-2 en AZ Telstar is nog steeds 1-0. In dit uur beginnen we ook aan de laatste wedstrijd van dit weekend. NEC tegen Go Ahead Eagles. Nu eerst het NOS Journaal door Dorald Megens.
35: Over een uur wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Er begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn daarbij. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureaus sluiten om 18:00. Op dat moment komt ook de eerste exitpoll. De oppositie gaat deze week nog niet in gesprek met het kabinet over de Prinsjesdagplannen. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Premier Jetten zei na de algemene politieke beschouwingen zo snel mogelijk om tafel te willen. Deze week lukt dat niet. Jetten is bij de VN in New York. Oppositiepartij Pro zegt dat het kabinet nu wil kijken naar een afspraak in de week van 28 september. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen, meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rook de douane een zeer sterke chemische geur. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Paul Hane stopt met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Na het overlijden van Wim T. Schippers afgelopen zomer, die de stem van Ernie insprak, vindt Hane het een goed moment voor een nieuwe generatie. De laatste keer dat ze samen de stemmen deden was dit voorjaar, tijdens Sesamstraat-opnames voor Netflix. Het weer, vanavond en vannacht klaart het op en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen geregeld zon en dan is het 18 tot 20 graden.
2: De files, Wijnand Zwaan.
0: Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht rijdt het langzaam door de werkzaamheden bij de afrit Geldermalsen. De vertraging vanaf Zaltbommel is zo'n 10 minuten. Grenscontroles veroorzaken vertraging op de A12 Arnhem-Oberhausen. De extra reistijd is daar nu ruim 10 minuten.
32: De Japanse kunstenares Yayoi Kusama is een wereldwijd icoon. De koningin van de polkadots en van Instagram-hits. In haar beginjaren logeerde ze vaak in ons land. Wat bracht de eigenzinnige Kusama hier teweeg? Morgenavond in Close-up rond 11:15 op NPO 2.
3: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
4: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
5: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
4: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
5: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd.

0: focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
0: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
1: Van Bach tot Pert, De Schoonheid van het Verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Nina Jurna is onze vrouw in Rio.
6: De drugsdealer die woont nu in mijn oude huis.
5: De kleurrijke bewoners van een verdeelde, maar ook betoverende stad.
7: Het is een spannend jaar. De verkiezingen komen eraan.
5: Vanavond 21:50, VPRO NPO 2, onze vrouw in Rio.
8: Spannend boven in de Eredivisie. Bijvoorbeeld AZ Telstar. Kan maar.
9: Jij zegt boven in de Eredivisie. Ja, nou ja, daar zit Telstar nog niet meteen. Maar wel voor AZ geldt dat natuurlijk. Het is 1-0. Laatst werd het laat 1-1 hier tegen Willem II thuis. En Telstar wordt wat sterker. Heeft ook een vrije trap. Nu, dit zijn wel momenten om iets te doen. De bal wordt kort genomen. Ja, en dan ook weer ingeleverd. Dat is ook wel een probleem bij Telstar.
8: Twente PSV, Suze.
10: Een kwartier heeft FC Twente nog om de gelijkmaker te maken. PSV op bezoek bij FC Twente met 2-1 voor. Maar Twente krijgt genoeg kansen om dat te veranderen. Spannend nog steeds.
8: Om 16:45 hebben we nog voor u NEC tegen Go Ahead Eagles. Bij de WK wielrennen zijn de vrouwen aan de gang op de tijdrit. Sebas.
11: 39 kilometer is die lang. We wachten nog op de eerste renster aan de finish. Er zijn inmiddels ruim 30 renners onderweg. En dadelijk over ruim 5 minuten is het ook de beurt aan de eerste Nederlandse. En dat is Lieke Nooyen.
8: Ragnar, AZ Telstar.
9: Nog een dikke 10 minuten in de officiële speeltijd. Die bal leverde zojuist voor Telstar niks op. Nu neemt AZ een hoekschop. Is die bal ook niet goed. AZ heeft te weinig gecreëerd. Is wel een aantal keren dus in de buurt geweest van 2-0. Dat afgekeurde doelpunt. De hensbal op de arm. Die bal van Meerdink. Hij is inmiddels trouwens uit het veld. Smit trapte hem binnen voor zijn eerste van het seizoen. Dat ging niet door. Koeman daarna nog wel een paar keer in actie gezien. Die werd ook nog een keer gered zojuist door de buitenkant van de paal. Toen Kees Smit doorkwam. Was meer een bal die was bedoeld denk ik als voorzet. Maar die eindigde op de paal. Toch even een oe en a moment voor het publiek van AZ. Nou, dit is goed gedaan door Patac die de bal voor AZ op de vleugel terugveroverd. De man die ongelukkig was tegen Sunderland. Want was dat eigenlijk wel een strafschop of had hij daar pech? De dure Braziliaan. Het laatste leek toch eigenlijk het geval. Maar AZ verloor daar en staat nu zelf op 1-0 voor. Dat is een hele krappe marge. Bal wordt de diepte ingestuurd. Linkerkant van het veld. Wie zijn er mee? Hoornkamp in de ploeg gekomen. Die komt niet aan de bal. Goede tackle van Abdelnour Soualia. De AZ huurling in Velsense dienst. Hij geeft wel een corner weg. Die mag AZ dus zometeen gaan trappen. We hebben er bijna 81 minuten op zitten. Koeman zet zijn verdediging neer. 1 of 2 keer onder de bal doorgegaan. Maar in zijn reacties is hij echt goed. En alle toestanden en dat overlijden lijken hem binnen de lijnen weinig te doen. Want hij kiept als een beer daar in de kooi van Telstar. Moet nu ongetwijfeld weer aan het werk. Hoekschop kort genomen. De kopbal gaat over het doel van niet de allergrootste van het veld. Want de Chavez, linksback van AZ,

0: Zet meldt zich en via de linkerkant. Ja, het is ook slordig van Koeman. De bal te kort voor Peersman. Waardoor AZ kan overnemen aan de zijkant. De actie Soualia laat zich nu wel zien als een kerel. Want verdedigt ook dit goed. Dan is het vervolg weer minder. Want bij de middenlijn staat Rui Mendes. De man die kwam van Groningen. Ja, te wachten. Dan gaat de bal dan toch eigenlijk weer te ruim overheen. Het is bij Telstar te licht. Te dun voorin om het AZ lastig te maken. Maar ja, hij hoeft maar één keer goed te vallen. Of er komt een strafschop of zo. Dan heeft AZ echt een probleem. Voorlopig 1-0.
1: Suze!
0: 82 minuten. Suze!
2: Wout Weghorst, 2-2. Hij is de maker van het doelpunt dat gelijk maakt. En het is een goed uitgespeelde counter van FC Twente. Er werd nog even gekeken. Zou die wel of niet buitenspel zijn? Er wordt in ieder geval niet gevlacht. Voorlopig telt dit doelpunt dus van Wout Weghorst. Die zijn tweede goal maakt in de Grosvesten. Vorige week natuurlijk emotioneel was na die eerste goal in de Grosvesten. En nu dus zijn tweede alweer maakt. Belangrijk is hij weer met zijn vierde Eredivisie doelpunt van dit seizoen. Wil het ook weten. Gaat even bij de fans staan. Hij maakt hem dus. En het is terecht doelpunt van FC Twente. Goed uitgespeelde aanval van FC Twente. Eén keer raken. En dan is het wegsturen van Rots naar Weghorst. En Weghorst wacht even. Houdt even in. Blijft goed kijken. En rond uitstekend af. In Zeist wordt er nog eventjes gekeken naar de centimeters of hij wel of niet buitenspel stond. Voorlopig telt dat doelpunt dus. En is het 2-2. John van der Brom had zojuist ook al aanvallend gewisseld. Eerst Piazza voor Orjasetter. Ja, dat is dan een linksbuiten voor een linksbuiten. Maar hij bracht ook Vennegoor op Hesselink voor Prupper. En dat is een puur aanvallende wissel. Een aanvaller voor een verdediger. En dus is het nu 2-2 in die wedstrijd van Twente tegen PSV. PSV stond lang voor na die twee doelpunten van Til. Maar FC Twente kreeg veel kansen. Had moeite met de afronding. Maar Wout Weghorst niet. Hij maakt dus de 2-2. En PSV ja, zit toch wel in de problemen nu. Meteen Geertruida die bal na de aftrap krijgt. Die hem ver uitschiet. En dan mag FC Twente gaan gooien. Heeft dat inmiddels gedaan. Maar daar is Meijnans die de bal verovert. Mag ook gaan gooien op de helft van FC Twente. Krijgt hem terug van Sano. En dan is er een overtreding van Wijdman. Ja, Meijnans heeft pijn, zo lijkt het. Gaat neer en grijpt naar zijn been. Been van Wijdman ging er gestrekt in. Wordt eventjes door Guzebujuk toegesproken. De scheidsrechter van het dienst. En dan is er een vrije trap dus voor PSV. Ik denk een meter of 10 buiten de 16 aan de rechterkant van het veld. Vrijwel tegen de zijlijn aan gaat die vrije trap genomen worden door Meijnans. Meijnans staat overigens wel weer op. Die wil dus niet het veld uit. Wil geen medische hulp. En dus is hij weer opgestaan. En blijft dus een goede nieuwe spelregel. Want je ziet dat er toch heel veel voetballers zijn die eerst gaan liggen. En vervolgens denken, oh nee, wacht even. Want dan moet ik eruit en dan moet ik er ook eventjes uit. Daar had Meijnans geen zin in. Hij is alweer opgestaan voor de vrije trap. Hij en Sano dus weer achter de bal. Zij verantwoordelijk voor de spelhervattingen bij PSV. Het is Meijnans die hem gaat nemen. En dat betekent dat die bal gaat inslingeren. En daar is de vuist van Unnerstal. En daar is het schot dan van. Is het ja, Maro Junior dat gekraakt wordt, geblokt wordt. En dan kan Twente weg. Het is een 2-tegen-1 situatie. Wijdman, kan hij dat dan goed gaan uitspelen? Aan de rechterkant is er ruimte. Wijdman gaat alleen. Kan hij het afronden? Jazeker! 3-2! Het is Wijdman man die zo sterk blijft. Ik krijg zoveel bier over mijn hoofd op dit moment. Het is echt niet normaal. Wijdman die de 3-2 maakt. Al mijn blaadjes die nu wegwaaien. Ja, het
3: wat
2: gaat
3: een
2: hier
3: goal, Suze.
2: Helemaal los. Wat sterk, hè? Hij gaat gewoon vanaf eigen helft. Zet hij door, zet hij een sprint in. Hij blijft aan de bal, terwijl hij aangevallen wordt door meerdere spelers. En hij blijft op de been. Heel blij natuurlijk met dat doelpunt. Daoud Wijdman, de 3-2 met zijn tweede van dit seizoen. En PSV nu echt in de problemen.
4: Zo, dat waren een paar minuten.
3: Maar bij Ragnar is ook het nodige gebeurd.
0: Ja, dat is ongekend. Koeman speelt echt een wereldwedstrijd. Komt er weer eentje. 1-1. En je denkt, dat is de 2-0 van AZ. Weer niet in de 86e minuut. En dat allemaal een paar tellen nadat Soualia, want ik hou het even op hem tussen heel veel mensen in, dat hij uit een hoekschop bijna de 1-1 maakte. Die kans zojuist trouwens was van Patacia. Echt 1-1 met de doelman. Goed werk van Hoornkamp die dat balletje meegaf. En Telstar mag nog altijd hopen. Koeman, gun je een succes. zesje. Er was ook nog even duwen trekken met een moment waarbij Schouten was betrokken. Mendes heel licht aangeraakt. 2-3 keer. En net niet genoeg voor een strafschop. Anders denk je, daar komt de Koeman zo meteen voor nummer 3 van dit seizoen. Want hij maakte er dus al 2 tegen Cambuur. Maar nou, dat is allemaal iets wat misschien nog gaat komen. Telstar wil wel, maar gaat het ook lukken? Peersman, doelman twijfelt. En is die bal er nog aangeraakt? Ja, nu wel. Maar het was al buitenspel voor Marvin Peersman. En dus geen hoekschop voor Telstar via Dijkstra op de eigen achterlijn. Ja, de doelman daar, dat is Jari de Busse, de Belg. Die heeft niet veel te doen gehad. Die weifelde een beetje bij het uitkomen. En bijna Telstar wat profiteert. Maar Kuma is zich aan het klaarmaken voor een invalbeurt. En AZ kan de steun van de B-side daar wel gebruiken, hoor. De Ben-side. Want anders dan gaat het zometeen nog fout ook. Er komt altijd nog zo'n moment, hè. Er is altijd nog één kans voor zo'n tegenstander. Er zal extra tijd gaan bijkomen. Alles bij elkaar spelen we echt nog wel een minuutje of 6. Met Vink, de man die kwam van Dordrecht bij Telstar naar Owusu. Meter of 15 voor de middenlijn. Temporiseert even, komt met een trap naar de buitenkant. Demir Can kopt hem daar zo in de voeten van Peer Koopmeiners. Dan overname van Kees Smit. Diepe bal van Smit. Ja, sinds de tweede speeldag geen assist en ook geen goal van Kees Smit. Vandaag had hij dus de pech dat die bal werd afgekeurd naar Hens van Max Meerdink. Bij Telstar gaat het naar voren toe. Een zwaaiende arm van Wouter Goes in het gezicht van zijn tegenstander Soualia, die zich een beetje op de helft begint te melden van AZ. Er gaat een gele kaart naar Wouter Goes. En volgens mij is dat pas de eerste gele kaart van deze wedstrijd. Hij steekt hem echt wel richting het gezicht, de nek van Soualia. Geen zo'n Lee Towers beweging, hè, noemen jullie dat geloof ik in Rotterdam, Hugo. Maar hij zet hem toch echt wel een klein beetje als wapen in. Ja. Ja. Komt weg met geel. Nou, dat is wel de terechte sanctie, denk ik. En Mike Kuma binnen de lijnen voor de laatste paar minuten. Etia Dijkstra gaat er vanaf. Die kan zich op Jong Oranje gaan richten. Maar het is dus nog niet voorbij. Die vrije trap van Telstar. De bal ligt 20, 25 meter over de middenlijn heen. Ze kunnen het met een linkspoot gaan doen. Met Marta of met een rechtspoot. Dat is dan Brouwer. Bal valt gevaarlijk binnen het strafschopgebied. Maar niet zo'n kans als bij die hoekschop van Soualia toen ze er echt dichtbij waren. Nog een dikke minuut plus extra tijd. AZ Telstar is maar 1-0.
4: Ja, we gaan twee spannende slotfases in met toch wel een bijzondere constatering. Het is vanmiddag de dag van de spelers die net niet geselecteerd zijn door de nieuwe bondscoach. Valente scoorde voor Feyenoord. Meerdink voor AZ. 2 keer Til voor PSV. Ja. En Weghorst voor Twente.
3: Ja.
4: Dus, is dit een nieuwe trend?
2: Misschien wel. Ja. En ik heb ook nog Taha die in de voorselectie van Marokko zat, maar het niet gehaald heeft. Ja. PSV in de aanval. Bajak Tarevic met een voorzet, maar die is veel te makkelijk voor Unnerstal. PSV dus op 3-2 achterstand op bezoek bij FC Twente. 3 officiële minuten zijn er nog te spelen. En er wordt flink gewisseld door beide coaches. Wanner is er uitgehaald bij PSV. Voor hem is Flamingo gekomen. En Van der Brom die denkt ook, nou ja, ik heb net aanvallend gewisseld toen ik achtersta. Stond. Ik ga nu even wat verdedigends doen nu ik voor sta. En dat betekent dat Van den Belt erin is gekomen. En hij vervangt die Taha, de doelpuntenmaker. Dus de maker van het openingsdoelpunt van FC Twente. PSV heeft de bal aan de linkerkant op de helft van FC Twente. Tempo is laag. Moet omhoog om FC Twente in de problemen te brengen. Sano heeft hem in de as van het veld. Aan de rechterkant wacht Bajak Tarevic. Bajak Tarevic krijgt hem. Snijdt naar binnen. Legt hem af op Geertruida, die ook mee is. Geertruida dan naar Mauro Junior. Prima paasje naar Til. Til legt terug, maar daar staat niemand van PSV. Daar staan wel 4 mensen in een rood shirt. En dat doet Weghorst heel slim. Die laat zich vallen als hij eventjes wordt vastgegrepen. En daarin zie je natuurlijk dat hij wel weet wat er moet gebeuren in die laatste minuten van zo'n wedstrijd. Als FC Twente uiteraard onder druk staat. Want PSV wil vandaag winnen. Moet hier ook vandaag winnen als ze de koppositie weer willen overnemen. Dus dat lijkt dus niet te gaan gebeuren. Ik zag net de virtuele tussenstand en daar stond Twente gelijk met PSV. Als het dus zo blijft, dan maakt Twente de sprong naar de derde plek gedeeld. Derde plek met PSV. Twente heeft de vrije trap genomen. Oenerstal deed dat. Maar dan is er balverlies van Lucas Vennegoor of Hesseling. PSV neemt over. Til gaat liggen, krijgt een duwtje in de rug. En wordt beloond met een vrije trap. PSV gaat die vrije trap nemen op 5 meter over de middenlijn aan de linkerkant van het veld. Is inmiddels gebeurd. Mauro's junior, ja, het is nu wel ook wel opportunisme wat hoogtij viert bij PSV. Slinger hem er maar eens in, wordt er geroepen vanaf de zijkant. Dat doet PSV nog even niet. Sano, bal naar Geertruida. Geertruida vindt Bajaktarević op de rand 16 aan de rechterkant. Hij dreigt, geeft een voorzet en die wordt geblokt door invaller Piazza. Die hem blind hoog wegwerkt en die bal wordt opgevangen door Sano. Sano die dan Mauro's junior weer vindt. Mauro's junior die wordt eventjes afgetroefd door Bart van Rooij die de bal over de zijlijn glijdt. Ingooi is inmiddels genomen. Mauro junior weer aan de bal. PSV zoekt een gat in die verdediging. Vinden ze die dan nu met Mauro junior die hem terugkrijgt. Daar is de voorzet. En daar is niet de kopbal van een PSV'er. Maar wel het wegkoppen van invaller Van den Belt. Die heel blij is met het wegkoppen. Beide vuisten balt. En nu is er dan iemand in het strafschopgebied van Twente die gaat liggen. Het is volgens mij de rookie die kramp heeft. Goed, 30 officiële seconden zijn er hier nog te gaan. We krijgen er nog wel wat tijd bij. Twente staat met 3-2 voor thuis tegen PSV.
4: Daar zometeen de blessuretijd. Daar zit Ragnar met AZ Telstra al dik in. Minuutje nog, denk ik, hè? Anderhalf zo'n beetje.
0: Ja, anderhalf van de 4 in totaal. 1-0 voor AZ. Soualia, wil je nog een keer goed vallen? Dat doet hij in ieder geval nu niet, want Chavez is weg. Kees Smit had een minuutje geleden echt de 2-0 op de schoen, maar heel wild en ongecontroleerd van een meter of 12 de tweede ring zo'n beetje in. Nu is AZ met Maikouma weg aan de rechterkant. Wordt er aardig mee verdedigd door Gianni Marta. Verleden bij Ajax van Rochester. Gehaald uit Kent, Zuid-Engeland. Derde niveau daar. En die valt wel aardig in. Het is wel de ingooi die naar AZ gaat. Maikouma of Oefkir daar aan de rechterkant. Als we in de laatste minuut van de extra tijd zitten. AZ heeft kansen genoeg gehad. Zo is het ook ondanks een matig spel in het grootste deel van de wedstrijd wat mij betreft. De grootste kansen om een extra doelpunt te maken. Maar 1-0 nog altijd. Een hoekschop nu voor AZ. En dan denk ik dat het voor Telstar wel voorbij is. En dat de stunt, als het een puntje had opgeleverd voor Telstar, dan was daar toch sprake van geweest. Maar dat de stunt er niet meer gaat komen, zoals Telstar het altijd moeilijk heeft op bezoek bij AZ. Ook in de eerste divisie vroeger was dat zo. Nou, Oefkir, hoekschop kort genomen. Dan zou Patatje hem voor kunnen draaien. Bal gaat achteruit naar Kroes. En officieel zijn die 4 minuten voorbij het jagen nog bij Telstar voorin. Maar daar is voor AZ toch ook wel het bevrijdende fluitsignaal. 1 of 2 momenten heeft Telstar hier gehad. Ja, dat is te weinig om aanspraak te maken op een resultaat. AZ wint met 1-0 en is ook de koploper daarmee van de Eredivisie met 19 punten uit 6 duels.
4: Suze.
2: 4 jaar geleden won FC Twente voor het laatst van PSV. En het lijkt erop dat het weer gaat gebeuren. 1,5 minuut moet het nog zien te overleven. Moet het die 3-2 voorsprong nog vast zien te houden. De bal is op de helft van PSV. Ver op de helft van PSV. Mag FC Twente gaan gooien. En dat gaat Wijdman doen. De maker van die zeer fraaie 3-2. Op 35 meter op eigen helft kreeg hij de bal. En soleerde hij naar het andere strafschopgebied. En oog in oog met keeper Kovar faalde hij niet. Echt een uitstekende goal van de middenvelder van FC Twente. Vrije trap van PSV is genomen door Perisic. Schiet een beetje door. Vennegoor Hesseling weet op te pakken. En dan is er een overtreding. Ja, ook een beetje domme overtreding van Ryan Flamingo. En zo tikken de secondes weg. Twente heeft natuurlijk totaal geen haast met het nemen van deze vrije trap. Op eigen helft gaat Zerouki dat doen. Als iedereen hier gaat staan, zinkt natuurlijk, worden ook nog eens opgezweept door Wout Weghorst. Door Ramiz Zerouki. Die zwaait naar de overkant, naar de supporters van Twente die nu aan het zingen zijn. Zerouki met de vrije trap. Schiet hem naar voren richting de 16. Is daar Weghorst die hem niet weet aan te nemen. Via hem gaat hij over de achterlijn. En dan zijn er nog 10 seconden waar PSV iets kan gaan proberen om er nog een puntje uit te slepen vandaag. Bal van Kovar is naar Mauro Junior gegaan. Guze Bouyuk, die is er klaar mee. Die fluit af en het is dus FC Twente dat hier thuis wint tegen PSV. Het heeft lang mogen duren voor FC Twente, maar vandaag boden ze PSV gewoon uitstekend partij. Genoeg kansen gecreëerd, hadden nog moeite met de afronding, maar uiteindelijk kwam het dus goed voor FC Twente. 1-0 door Taha, pas al snel op voorsprong gekomen. Daarna twee keer Til en leek het mis te gaan, maar toen was daar Wout Weghorst met de gelijkmaker. En Wijkman dus met die fraaie 3-2. En zo is het FC Twente dat aan het langste eind trekt, naar de derde plek klimt en PSV valt dit weekend van die koppositie af.
4: Ja, het levert een zeer interessante nieuwe stand op in de Eredivisie. Na deze drie uitslagen Feyenoord-Utrecht 5-0, AZ-Telstar 1-0 en FC Twente tegen PSV 3-2. De stand is nu als volgt. AZ heeft 19 punten en is nu weer de koploper. Feyenoord staat tweede met 17 punten. Dan PSV en Twente met 16 punten. Dus Twente komt gewoon langzij bij PSV. Ja. En Ajax op plaats 5 met 14 punten. We gaan nu een paar weken even naar de Interlands.
1: Ja.
4: En in de volgende speelronde onder meer Feyenoord AZ. Dat is de nummer 2 tegen de nummer 1.
1: Heerlijk hoor, daar kunnen we op ons op vooruit kijken. En, maar die Interlands, daar heb ik ook wel heel veel zin in.
4: Absoluut, dat zijn er 4 hè, in dit blok in één keer Nations League. Het wielrennen, hoe is het bij de tijdrit voor vrouwen, Sebas?
5: Daar hebben we de eerste vrouwen aan de finish gekregen, maar nog geen grote namen. En is Lieke Nooyen al een aantal minuten onderweg, een 12-tal minuten. En dan zou ze, als ze tenminste bezig is, aan een goede tijdrit op dit wereldkampioenschap in het Canadese Montreal over niet al te lange tijd het eerste tussenpunt moeten passeren. Dat is na 10 kilometer, 3 tussenpunten onderweg. En de tijdrit is dus in totaal 39 kilometer lang. Nooyen dit jaar derde op het Nederlands kampioenschap. Daniek Hengeveld, de Nederlands kampioen op het tijdrijden, kan niet meedoen vanwege een zware valpartij. Meegemaakt in Plouet in Frankrijk en daardoor geblesseerd haar seizoen voortijdig moeten beëindigen. Nooyen kwam trouwens ook ten val. Zij overkwam haar tijdens de ronde van Groot-Brittannië, brak daar haar sleutelbeen 4 weken geleden, maar kon heel snel gelukkig weer trainen indoor in eerste instantie en ook vrij snel weer naar buiten, waardoor dit WK niet in gevaar kwam. Nog geen tussentijd van haar gezien, terwijl we ook weten dat Demi Vollering ook richting het startpodium zo'n beetje gaat, waar Katerine Alleroet net van vertrokken is. Dat is de Noorse, de Duitse Niedermayer ook onderweg en dan gaan we uitkomen zo bij de top 3 van de startlijst. Eerst Zoë Bekstedt, die staat nu klaar. Dat is de Britse, een paar jaar geleden wereldkampioene bij de junior dames. Daarna wereldkampioene geworden bij de onder 23. En zij kan een unieke trilogie gaan voltooien als ze vandaag wereldkampioene wordt. Direct bij de elite. Staat klaar, mompelt nog wat in zichzelf als het ware. En dan telt de starter, het jurylid van de UCI af. En nu krijgt ze dan de vlakke hand te zien. En is Zoë Bekstedt vertrokken voor het wereldkampioenschap tijdrijden in Montreal voor haar 39 kilometer. En weten we dat er nog 2 vrouwen moeten gaan vertrekken. Demi Vollering, vorig jaar derde bij het WK in Rwanda. Ja, daarvoor tweede bij het WK in Zwitserland. Wil zo graag eens natuurlijk die wereldtitel gaan veroveren. En als laatste de titelverdediger Marlen Reuter uit Zwitserland. Nog even kijken naar de timing, de tussenpunten. Want is Lieke Nooyen al gepasseerd bij dat eerste tussenpunt? Het antwoord daarop is nee. Wel de renster die voor haar vertrokken is, de Canadese Gontova. Nou, die heeft daar de 12e tijd, snelste tijd bij dat eerste tussenpunt op zo'n 1/3 van deze tijdrit. Trouwens op dit moment voor de Française Cédrine Kerbaol. 13 minuten en 37 seconden, maar het is nog altijd wachten op de tussentijd van Nooyen, terwijl aan de finish de Estse Alik voorlopig de snelste tijd heeft staan. Ah, daar is de eerste tussentijd van Lieke Nooyen. De 6e tijd bij het eerste tussenpunt. 14 minuten en 7 seconden. En daarmee geeft ze een 30 minuut prijs op Kerbaol. Zij de 6e na 10 kilometer. En op het startpodium nu een hyper geconcentreerde Demi Vollering. Adem nog eens eventjes diep in en uit. En voor haar gaan nu ook de vingers aftellen. 3, 2, 1. Voorlaatste renster ook vertrokken op het WK tijdrijden in Montreal. Het is de Nederlandse Demi Vollering op jacht naar de wereldtitel. Geconcentreerd door de eerste bochten. Ja, bochten, die moet je goed kunnen rijden. Vooral in de eerste 6 en de laatste 6 kilometer van de tijdrit.

0: Time at Animal.
1: NPO Radio 1.
2: Het is even een half vijf, Dorald Megens.
3: Drie journalisten die gisteren bij de extreemrechtse demo waren in Den Haag hebben aangegeven dat ze zijn bedreigd tijdens die demonstratie. Ze hebben hiervan melding gedaan bij Persveilig, een organisatie die zich inzet voor de veiligheid van journalisten. Alle verdachten die gisteren in Den Haag zijn opgepakt zijn intussen weer vrij. Het grootste deel is gisteren al meteen weer vrijgelaten, zegt de politie. Het Openbaar Ministerie gaat een man van 74 uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. En omdat premier Jetten komende week naar New York gaat, kan het kabinet nog niet overleggen met de oppositie over steun voor de Prinsjesdagplannen. Na afloop van de politieke beschouwingen zei Jetten dat hij zo snel mogelijk weer om tafel wil met de oppositie. Maar komende week lukt dat niet. Hij is niet in het land vanwege een vergadering van de VN.
2: Willemijn, is dit al herfstweer of is het nog nazomerweer? Hoe zou je het willen noemen?
4: Ja, misschien een beetje van allebei. Vandaag misschien wat meer nazomers. Maar de temperatuur heeft wel een herfstig tintje. Want het is zo'n 16 tot 18 graden. Dat zijn trouwens waardes die redelijk normaal zijn voor de tijd van het jaar. Want gemiddeld zouden we een graad of 18 moeten hebben. En als we wat verder de week in gaan kijken, dan zien we dat het kwik af en toe wel eens rond die 20, 21 graden uitgekomen. Dus dat we weer wat meer hebben dan we eigenlijk zouden moeten krijgen. Maar er zit wel echt wel wat verschil in de verwachting. Morgen wordt een droge dag met echt vaak de zon erbij. 18 tot 20 graden. En niet bijzonder veel wind. Vandaag is het ook nog best wel winderig. Maar morgen dus een heel stuk minder. Vanaf dinsdag doet die wind nog een stapje terug. Maar dinsdag wordt wel een dag met behoorlijk wat wolkenvelden. Wel droog. In de nacht naar woensdag kan er dan weer mist ontstaan. Nou, dat is ook wel echt iets herfstigs natuurlijk. En woensdagavond dan sluiten we de dag af met een aantal stevige buien. Donderdag wordt heel onstuimig. 17 graden. Veel wind. En daarna komt misschien wel echt wel die term nazomerweer aan bod. Want op dit moment ziet het er dan uit dat we dan op de meeste plaatsen echt weer 20 plus graden gaan krijgen. En dat het weer droog blijft en de zon echt heel erg geregeld te pas komt.
2: Nou, dat is best prima. De file is Helene de Geest.
5: Ja, het zijn er niet zo heel veel vandaag en de vertraging valt ook wel mee. 4 files leveren meer dan 5 minuten oponthoud op dit moment. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Geldermalsen is de vertraging bijna 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens een kwartier extra reistijd bij de grens. Op de A16 Breda-Rotterdam sta je ook bijna 10 minuten in de file tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht Centrum. En op de A76 in het zuiden van het land van Geleen naar Duitsland voor de Duitse grens ook 10 minuten vertraging.
1: NPO Radio 1.
2: PSV verloor, Ajax speelde gelijk, dus AZ en Feyenoord profiteren allebei. Feyenoord wervelde vorige week met 7-0 langs PEC Zwolle en kreeg vandaag, begin van de middag, FC Utrecht met goed voetbal op de knieën. 5-0 werd het, reden genoeg dus weer voor complimenten aan Feyenoord en misschien ook wel van Feyenoord aan andere mensen van Feyenoord. Dien van het Laar wilde van de trainer Giovanni van Bronckhorst weten welke complimenten hij gaf aan zijn ploeg.
6: Nou, complimenten natuurlijk weer hoe wij de wedstrijd starten. Ik denk dat als je ziet de manier waarop we starten, ja, dan kan je de wedstrijd al heel vroeg beslissen. En natuurlijk met die vroege goals, maar ook zeker de manier waarop we spelen, dat je het team eigenlijk geen kans geeft om in de wedstrijd te komen. Nou, dat was tegen Zwolle vorige week ook het geval en vandaag ook. En dus daar heb ik ze wel complimenten voor gegeven. En zeker ook dat we na de rust ook gewoon het tempo bleven houden. We bleven op zoek naar de goals. Ik denk dat dat een kwaliteit moet worden van ons. En dat is ook ja, wat ik zag ook in de tweede helft.
7: Na 9 minuten stond het 2-0. Welke aspecten van je spel zie je daarin terug die goals opleveren?
6: Nou, ik denk met name het tempo wat we spelen. Hè. We hebben natuurlijk een aantal spelers die goed zijn in de ruimtes. Dat zag je vandaag ook weer. En ja, met Hadj Moussa natuurlijk de manier hoe hij kan aanzetten en kan wenden keren. En dat geldt natuurlijk ook voor onze middenvelders. Met CGL, met Valente, met Tagalin. Dus ik denk dat ja, je ziet het toch dat ze elkaar steeds beter gaan begrijpen. Natuurlijk door alle maanden met elkaar te trainen. Ook de kwaliteit te weten van spelers. En dan zie je dat je als team gewoon heel sterk bent.
7: Ja. Nu heb je 3 weken de tijd om door te trainen met de jongens. Waarin ga je dan aspecten aanbrengen? Wat wil je dan graag doorontwikkelen?
6: Nou, het is een feit omdat we natuurlijk fit moeten blijven. We hebben natuurlijk eerst een weekje rust voor iedereen. De jongens die achterblijven. Maar ja, we hebben 2 weken om voor te bereiden op AZ. En dan wil je ja, ook een wedstrijd zien zoals vandaag. Dus daar zal de focus op liggen. En natuurlijk momenten dat we kunnen evalueren. Punten die we kunnen verbeteren, moeten verbeteren. En daar heb je natuurlijk wel lekker de tijd voor.
7: Givhary Zegio gaat voor het eerst naar Oranje. Geef je hem dan nog wat mee?
6: Nee, hij moet vooral genieten. Het is natuurlijk voor hem weer een stap in zijn ontwikkeling. Natuurlijk op een hoger niveau tegen een tegenstanders van kwaliteit. Dus dat is voor hem ook weer mooi om zich ook te meten met die kwaliteit om zich heen. En dat, ik heb alle vertrouwen in dat hij dat ook gaat doen.
2: Ondertussen, in het matchcenter, Edwin.
8: Ja, is daar nog steeds bezig, die wedstrijd tussen City en Sunderland? En vragen we ons natuurlijk af van, zou die tweede helft net zo aantrekkelijk zijn als de eerste? Het antwoord is ja. City kwam op 4-2 en toen was er opnieuw ijzersterk Brian Brobby. Scoort gewoon zijn derde van de middag en zijn derde van het seizoen. Helemaal los is hij in deze wedstrijd. Al staat Sunderland nog wel op een achterstand. 4-3 daar de stand. Liverpool is op voorsprong gekomen tegen Bournemouth. Isaac scoorde uit de rebound. Op zoek dus Liverpool naar de tweede zege van dit seizoen in de Premier League. En we hadden die verrassende tussenstand in de Serie A. Frosinone, de promovendus, die op voorsprong was gekomen tegen Como. Nou, dat hebben ze verdubbeld. Het staat inmiddels 2-0 daar, met nog een minuut of 20 te gaan. Ja, en in het voetbal kennen we de Ballon d'Or natuurlijk. Maar hebben jullie enig idee wat de Bol d'Or is?
2: De Bol d'Or?
8: Ja, dat is een motorsportrace. Een hele lange. Je kan het vergelijken met de 24 uur van Le Mans, maar dan op motoren. Dat is echt een race ook met historie, want dit weekend is de 89ste editie alweer. Nederlands succes daarin. Op het circuit van Paul Richard in Frankrijk vormde Michael van der Mark een team met een Duitser, Reitenberg, en een Zuid-Afrikaan, Odendaal. En met z'n drieën waren ze goed voor de overwinning. Ook Bo Bentschneider deed trouwens mee, die werd 21ste. En ik hoorde Sebas eerder vandaag over ganzen op de weg bij het WK wielrennen. Ja. Nou, ganzen, daar kunnen ze ook over meepraten bij voetbalclub CVV Berkel in Lansingerland. Die club beschikt over een prachtig complex, kunstgrasvelden en al, maar er is een probleem.
9: Onze ganzen die in grote getalen, soms met 200 tegelijk, eerst landen op het grasveld, daar eten en hun uitwerpselen op het kunstgrasveld doen. Dus dat is heel fijn voor de ganzen, maar niet voor ons.
8: Maar ja, wat doe je eraan? Hè? Je kan natuurlijk proberen om die ganzen van het veld af te houden.
9: Om het terrein, om het sportpark heen zijn hekken geplaatst. Want we hebben verschillende ganzen. Een boerengans die kan niet zo goed vliegen, dus daar zijn de hekken voor geplaatst. Dus ze komen niet zo makkelijk meer op het veld en rond de velden. De andere ganzen, zoals ze dan noemen, nelganzen. Of het allemaal klopt, weet ik niet. Maar het is van de walen. Die komen in grote getallen en die komen dus echt aanvliegen. En daar kunnen we dus weinig tegen doen. Omdat die gewoon over de hekken heen vliegen. En daar zijn. Wat we daar dan aan doen, meneer Van Dam, die fietsen doorheen. Die rijdt er doorheen om ze weg te jagen. Maar 5 minuten later zijn ze weer terug.
8: Nee, je fietst eroverheen. Ja, en we horen ze op de achtergrond. En je rijdt. Ze komen gewoon weer terug. Het is echt een kwestie aan het worden daar. Een CDA-raadslid heeft zelfs vragen gesteld tijdens een raadsvergadering. Want, zegt hij, genoeg is genoeg.
10: De gans is onderdeel van Lansingerland. En dat is ook prima. En de gans moet ook een plek hebben en ruimte krijgen om te leven. Maar er moet wel op een gegeven moment dus een halt geroepen worden. Dan is het gewoon te veel.
8: En dus zorgt de gemeente ervoor dat de troep, of zo u wilt, de poep, op het kunstgras netjes wordt opgeruimd. Bij de voetbalvereniging doen ze trouwens nog wel een appel op de ganzen zelf. Of die ook even hun eigen verantwoordelijkheid willen nemen.
9: Het mooiste zou zijn als ze snel de trek eerder inzetten en niet tot het begin van het seizoen zijn. En dat ze dus wel vertrekken naar warme orde weer. Die hebben we hier ook inmiddels. Dus ja, echte oplossing weet ik niet.
8: Nou, dat blijft dus een prangende kwestie daar.
2: Tot zover deze extra uitzending van Wilde Ganzen. Dan gaan we nu weer naar Canada. Sebas, is Vollering al door de eerste tijdmeting?
11: Nee, nog niet. Ze is wel onderweg daarnaartoe. Eens even kijken of Zoe Backstedt er al langs is gekomen. Dat is de Britse die anderhalve minuut voor Vollering is vertrokken. Nee, Backstedt ook nog niet. Vollering, die wel een goede indruk maakt, ligt mooi stil op haar fiets met haar bovenlichaam. Schuift nu op precies, dat zul je altijd zien op het moment dat ik dat zeg, wel eventjes heen en weer op het zadel rijdt op een gedeelte waar het wat langer rechtuit loopt. Heeft dus die eerste bochtige fase van het parcours, die eerste 6 kilometer, achter zich gelaten. Dan worden de wegen wat recht aan. Aan de zuidoostkant van de binnenstad van Montreal in Canada, waar het nog altijd zwaar bewolkt is trouwens. Temperatuur wel opgelopen. Het is nog altijd ochtend natuurlijk daar. 10 minuten over 10:30 is het inmiddels, richting de 15 graden. Vanochtend was het fris en koud, maar een graad of 10 dreigde het even te gaan regenen. Die dreiging is er trouwens wel nog altijd voor later vanmiddag, als de mannen hun wereldkampioenschap gaan rijden. Maar bij de vrouwen lijkt het wel een droog WK-tijdrijder te worden. Backstedt langsgekomen. Tussenpunt nummer 1. Snelste tijd daar voor de Britse. 1,5 minuut dus voor Demi Vollering. Vertrokken, 21 jaar jong. Zoe Backstedt, haar vader, was ook een topwielrenner. 13 minuten 36 seconden. Pakt daar, even kijken, een dikke seconde, anderhalve seconde op Cédric Kerbaul. De Française Koch, de Duitse, op 3 seconden daar voorlopig de nummer 3. Terwijl Longo Borghini daar toch al 9 seconden moest toegeven. En op dat eerste tussenpunt is Lieke Nooyen gezakt naar de 9e plaats. En ook de eerste vrouwen van naam komen aan bij de finish. Hebben dus de 39 kilometer erop zitten in Montreal. Taylor Nip, dat is de Amerikaanse, de multidisciplinaire atleet. De vrouw die dus meerdere sporten combineert. Reed 52 minuten en 43 seconden. En is het snelste, de triatleten, daar aan de finish. We wachten nog altijd op Vollering bij tussenpunt nummer 1. Waar Bakstedt dus een hele sterke tijd noteert. De wereldkampioene bij de onder 23 van vorig jaar. De weer voormalig wereldkampioene ook bij de junior dames categorie. Dat is de categorie voor 17 en 18-jarige vrouwen. Het zou een unieke trilogie zijn als Bakstedt uithaalt. Reusser natuurlijk ook onderweg in haar vloeiende stijl. Ook zij heel mooi plat liggend met haar bovenlichaam. En de titelmaker van de internationale wielerunie, degene die dus die titels verzorgt, die had zich in ieder geval goed voorbereid en was attent. Want die startte daar straks een titel in Happy Birthday, toen we Reusser even in beeld zagen. Want de Zwitserse, vorig jaar de wereldkampioene geworden in Rwanda, viert haar vandaag haar 35e verjaardag. Oei, het zag er goed uit bij Vollering qua stijl, maar hard genoeg gaat het voorlopig niet. Haar tussentijd na 10 kilometer 14 minuten en 10 seconden. En dan levert ze al veel tijd in op Zoë Bakstedt. 34 seconden om precies te zijn. Het is de 12e tussentijd pas daar voor Demi Vollering. Dat is geen goed begin na die bochtige beginfase. Ze is ook langzamer dus dan Lieke Nooyen. 3 seconden om precies te zijn, terwijl we aan de finish misschien wel een verbetering krijgen van de snelste tijd van Taylor Nip. Nou, laat dat misschien maar weg. Hier is de Belgische Lotte Klaas. 52 minuten en 34 seconden. Zij dus voorlopig met de snelste tijd aan de finish. Maar een matig begin dus voor Demi Vollering. De 12e tijd bij het eerste tussenpunt.

0: We leggen de Stones' zwijgen op, want Mark Kloostra...
1: Per Schuurs, daar is hij, zijn eerste basisplaats in Nijmegen. En het is na 1 minuut 1-0 voor NEC. Ze wilden het publiek erachter. Furieus van start, een hoekschop vanaf de rechterkant die indraait. En net als in Zwolle, na de eerste paal gelopen door Schuurs. En net als in Zwolle, zijn hoofd tegen de bal. En net als in Zwolle, na de verre hoek. En net als in Zwolle in het netje. En net als in Zwolle dus een doelpunt. Het is 1-0 voor NEC tegen Go Ahead. Na 1 minuut spelen, wat een begin.
0: Sebas, hoe gaat het bij jou?
2: Daar is het hele veld dat eerste tussenpunt gepasseerd bij het WK-tijdrijden voor de vrouwen in het Canadese Montreal. Dat eerste tussenpunt is na ruim 10 kilometer. De tijdrit is 39 kilometer lang. Afgerond dus 1/3. En dan zien we bij dat eerste tussenpunt dat de Nederlandse vrouwen het niet goed doen. Lieke Nooyen de 10e tijd. Demi Vollering de 13e tijd. Nooyen 31 seconden achter Zoe Bakstedt. En Vollering verloor dus al daar 34 seconden op de Britse. Als je dan kijkt naar de top van het klassement zit dat dicht bijeen, met name de Britse Bakstedt. Dus Kerbaol, de Française, Koch met derde tijd op tussenpunt. 1-3 seconden achter Bakstedt. Kerbaol 1 seconde achter de Britse Longo. Borghini doet mee, terwijl Reuser, de kampioene van het vorig jaar, de Zwitserse, die dus vandaag 35 jaar is geworden, 10 seconden toegeeft op Bakstedt. Dat zijn al 10 seconden, maar ja, dat zijn er dus wel 24 minder dan Demi Vollering al moest toegeven. Aan de finish de Belgische Lotte Klaas, dus met de snelste tijd. Lauretta Hansen, die gaat daarbij in de buurt komen. En op het moment dat ik dat zeg, zie ik ook dat de tijd van Klaas zojuist is verbeterd door de Poolse Wlodarczyk. Die haalde daar 10 seconden vanaf. Dat is dus nu aan de finish de snelste vrouw. En Hansen wordt geen bedreiging voor de Poolse. Trouwens ook niet voor de Belgische Klaas, die op de tweede plaats staat op dit moment. De Nederlandse vrouwen hebben wat goed te maken op het gedeelte waar dus de wegen wat langer rechtuit lopen, waar dat circuit ligt van het Formule 1, het Formule 1 circuit Gilles Villeneuve. En dat tweede tussenpunt ligt op dat circuit, precies op de start-finish-streep waar Max Verstappen in het verleden 3 keer de Grand Prix op zijn naam wist te brengen. En het is dus aan de Nederlandse vrouwen om tijd goed te gaan maken op de dames die tot nu toe het snelste rijden bij dit WK-tijdrijden.
0: Zo, waren we al begonnen aan NEC Go Ahead Eagles. Konden ze ook al even gebruiken, hè Mark?
1: Zo, dat kun je wel zeggen. Ja, ja, want je gaat hier dan naartoe met een bepaald idee. En na een minuut moet je eigenlijk je hele voorbereiding kun je weggooien. En eigenlijk een hele gedachtegang ook. Want dit is een stuk leuker voetballen dan in Turijn tegen Juventus. Want daar ging het niet zo lekker, hè? Die 5-0 ging niet zo snel. En ook daarvoor ging het misschien wel pijnlijker in Leeuwarden met 3-0 eraf. Excelsior thuis, maar net gelijk in de extra tijd. En verloren van Feyenoord, dus 1-3. Dan, nou ja, dan ga je een beetje op het chagrijnige segment zitten, weet je wel. Het loopt nu niet zo lekker bij NEC. Dan moet je bij je eerste flits vertellen, het is 1-0 Per Schuurs. Ja, dat is sowieso leuk, want bij zijn rentree was zijn eerste balcontact een doelpunt. En nou staat hij voor het eerst in de basis bij NEC. En kopt hij hem er ook maar gelijk in op het moment dat die bal voor het eerst zijn kant op komt. Dus ja, zijn tweede doelpunt al dit seizoen. Dit is zo langzamerhand richting de topscorerstitel in Nijmegen te gaan. Maar dit is prima voetballen voor NEC. Nu moet Schuurs aan de bak op een bal die doorstuit het richting zijn keeper. Dat is weer Polster. Want ja, Kretas is nog altijd geblesseerd. Viel geblesseerd uit bij Cambuur in Leeuwarden. Polster moest op doel. Die kreeg de nodige kritiek na de wedstrijd in Turijn van zijn trainer. Had overigens ook gekiept als Kertas niet geblesseerd was. Want die was voor die wedstrijd sowieso geschorst geweest. Maar goed, nu is het 1-0 met balbezit voor NEC op de helft van Go Ahead. Op de zijlijn is het Le Breton die de bal terugspeelt. En het kan helemaal terug naar Polster. En als hij de bal onder de voet heeft, dan is er ruimte en tijd voor NEC om op te bouwen. Dit is een goede bal van de doelman naar Sherry. Hij trapte die corner, geeft hem nu heel mooi mee achter het standbeen langs. En vindt dan Kers. Ook hij voor het eerst bij NEC in de basis. Kwam hier in 2018, 20 jaar, legt af. Geeft hem aan Sherry. Die legt klaar voor Nejasmiet. Schot geblokt. Staan er veel van Go Ahead. Bal is weer in de 16 bij Tadic. Die wil klaarleggen voor zijn aanvoerder, maar daar komt de bal helemaal niet. Mooi verhaal wel van die Kers, want die is geboren in Frankrijk. In zijn eerste jeugdwedstrijden speelde hij voor One World in Ghana. En toen dus naar Nijmegen om daar in de jeugd te gaan voetballen. En nu dus zijn eerste basisplaats onder Dick Schreuder. En de bal ook weer ja, van zijn voet leverde een hoekschop op. Dus ook hij had een rolletje bij de 1-0 van Per Schuurs. Intussen gaat Storm gooien en doet hij dat in de richting van Linssen. Komt de bal nog bij Tadic. De bal eruit gehaald naar Storm. terug naar Linssen. Voetje ertussen, maar het is nog altijd diep op de helft van Go Ahead. Balbezit voor Tadic. Vanuit stilstand dreigt nu de achterlijn te halen. Dat lukt, zet de bal voor bij de tweede paal. Heel veel ruimte om de bal terug te koppen. De doelmond in en daar staat Kramer. Nu is er rust bij Go Ahead. Nou ja, rust. Eigenlijk wel paniek al 6 minuten en 1-0 achter.
3: FC Utrecht kon Feyenoord vandaag geen partij bieden. 5-0 nederlaag en alweer de 4e nederlaag ook van het nog jonge seizoen voor Utrecht, dat ook pas 1 keer won. Trainer Correa is vooral in de eerste helft geschrokken van zijn ploeg.
4: Nee, ik denk dat we heel makkelijk goals weggeven. En, we hebben de eerste helft niet veel gecreëerd, zei ik ook in de rust. Als we niet op doel schieten, gaan we deze wedstrijd niet winnen. Dus we zullen aanvallend meer moeten doen om de wedstrijd naar ons toe te trekken. Dus ja, vandaar ook de aanvallende wedstrijd in de rust. En, het mocht niet baten.
5: Heb je het gevoel dat je nu weer een beetje terug bij af bent naar die zege van vorige week, nu hier 5-0?
4: Maar we hebben vorige week geen Polonaise gelopen. Hè? Dus we hebben gewoon gewonnen bij Excelsior en dat was lekker. Maar vandaag waren we gewoon echt een maatje te klein. Dus we zijn nog zeker niet waar we zouden willen zijn. En daar gaan we gewoon mee verder. Maar dat we aanvallend onmachtig waren vandaag in de eerste helft, dat was duidelijk. Tweede helft ziet dat er ietsje beter uit. Jammer van de penalty, kan gebeuren. Ja, dan moeten we dan zie ik wel een team wat wil voetballen, wat durft te voetballen. En, dan heeft dat wel aanknopingspunten, maar de eerste helft waren die er niet.
5: Hoe valt er dan voor jou nog tegenaan te coachen? Want je staat na 9 minuten al met 2-0 achter. Ja, dat is heel lastig, maar ik probeer me dat dan in te beelden.
4: Ja, het mooie is, in de Kuip valt er gewoon niet tegenaan te coachen, omdat het gewoon het geluid niet overkomt. Dus dan heb je bepaalde momenten nodig waarin je invloed kan uitoefenen. Maar dat is lastig. Niet gelukt vandaag.
5: Waar ga jij de komende weken mee verder? Komt die interlandbreek misschien ook wel op een gunstig moment voor je?
4: Nee, voor mij niet. Ik vind het gewoon in het ritme, als we in het ritme blijven, dat het beter is. Dus ik kan liever gewoon doorgaan. Alleen het is zoals het is. Dus ook daar hoef ik me niet druk om te maken. We gaan gewoon een andere periode tegemoet. En ja, dan kunnen we de boel op scherp zetten. Hoe gaan we dit stukje verbeteren? En dan ben ik echt, wat ik de tweede helft zie, het stukje aanvallend, stukje lef om te voetballen, onder de druk uit durven spelen. Ja, dat zou ik echt vaker graag willen zien. Dus daar gaan we zeker mee verder.
3: Een stukje lef.
6: Ja, ik hou daar nooit zo van, een stukje lef. Maar ik vind het toch wel dat deze man altijd goed klinkt. Hij houdt de moed erin.
3: Nou, de punten nog, want hij heeft er evenveel als Telstar, om maar zo te noemen.
6: Ja.
3: 5.
6: Ja, dat is zwaar ondermaats. NEC doet het ook niet goed, maar vandaag wel al op voorsprong. Mark?
1: Ja, dus nu gaat het wel goed. Al is het nu alle hens aan dek op een lange trap richting Dean James die doorloopt. Maar de bal is eigenlijk te hard. Polster is ook nog eens vers een doel uit om zijn lichaam tegen dat van Dean James aan te zetten. Om de bal zo over de achterlijn te laten stuiten. Na 9 minuten en 6 seconden een 1-0 voorsprong. Dan zijn het vroege doelpunt. Die kopbal uit de corner van Per Schuurs. En nu het doeltrap voor NEC. Ook Go Ahead. Heeft nog niet zo heel veel punten. 9 pas zou je kunnen zeggen. Al 3 wedstrijden niet gewonnen dit seizoen. Maar die hebben ook echt wel een moeilijk programma gehad hoor. Met Feyenoord uit, AZ uit. En Utrecht uit ook. En die had ze natuurlijk moeten winnen vorige week. Of in ieder geval niet mogen verliezen in de laatste seconde. Maar het is een pittig programma voor de ploeg uit Deventer. Nu vallen ze aan met Tankstedt. En dan valt hij bij de tweede paal erin. Daar is Sigurdarson. Als je wat negatiefs over een club probeert te vertellen bij deze wedstrijd, over dat het niet zo lekker gaat, dan schieten of koppen ze hem erin. Het begint allemaal bij Tankstedt in de 16. Die rommelt wat met de bal en dan schiet hij door voor het doel langs. En dan hobbelt hij precies voor de voet van Sigurdarson. Die zet zijn voet tegen de bal en hoeft hem eigenlijk alleen maar rechtdoor te tikken. Want het doel is leeg en het doel is nu gevuld met een bal in het net. Het is 1-1, precies 10 minuten onderweg. Sigurdarson zet de ploeg er weer naast elkaar.
3: Het is terecht dat Depay en Weghorst niet in de oranje selectie zijn opgenomen. Dat is de stelling van Borst. Reageren kan op de NPO Luisterapp. Sebastiaan Boeren deed dat bijvoorbeeld. Die zegt, oude mensen hebben niet nodig. 1 ding vind ik niet netjes, al dus Sebastiaan. Til thuis laten en hem dan ook niet bellen. Ja, daar hadden we het net over.
7: Ja.
3: Nou, dat zijn dus de meningen oververdeeld. De een vindt van wel en de ander zegt alleen maar degene bellen die erbij is.
6: Veel mensen hebben tegenwoordig telefoonangst en bellen. Zou ik Xavi kunnen zijn? Tattoo?
3: Kun je ook eerst appen, of dan wil je bellen.
6: Nee,
3: dan
6: je
3: bellen.
6: Wordt niet afgedankt met een appje. Zo maak je verkering ook niet uit.
8: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 Nieuwsbrief.
9: En weet nog meer.
8: Wat was er de afgelopen week te horen en te zien? Wat kun je komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts. Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief. En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
7: Ster. 18 plus, speel bewust. Bij de Vriendenloterij maakt u kans op prijzen en krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u gratis naar 150 musea en met korting naar theaters en... Ja, ook naar dierentuinen. Goed, u begrijpt het. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. Vriendenloterij, elke dag plezier.
9: Steen, evenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
11: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
12: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je... een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
13: Nina Jurna is onze vrouw in Rio.
14: De drugsdealer die woont nu in mijn oude huis.
13: De kleurrijke bewoners van een verdeelde, maar ook betoverende stad.
15: Het is een spannend jaar. De verkiezingen komen eraan.
13: Vanavond 21:30, VPRO NPO 2, onze vrouw in Rio.
12: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
16: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
16: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
8: NPO Radio 1, 5 uur.
20: Henry Schut en Hugo Borst.
3: Met straks de ontknoping bij de tijdrit voor vrouwen bij de WK wielrennen en het vervolg van NEC tegen Go Ahead Eagles. Na een kwartier staat het daar 1-1. Hier is het NOS Journaal met Dorald Megens.
21: Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens die demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. De groep die begin deze maand 's nachts met wapens door Overasselt liep, had de opdracht gekregen om iedereen in het huis van drugscrimineel Jan G. te vermoorden. Dat schrijft de Telegraaf. De groep schoot een beveiliger dood bij de boerderij van Jan G. Zijn daarna 32 mensen opgepakt. Politie weet inmiddels ook wie van hen de beveiliger hebben doodgeschoten. Het gaat om twee mannen. In Duitsland overlegt de top van de CDU op dit moment over de toekomst van bondskanselier Merz. Zijn positie staat onder druk na de winst begin deze maand van de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Ook daar lijkt de CDU aanhang te verliezen. Het bowlingcentrum in Leeuwarden, waar vannacht brand was, is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur begon kort voor 4 uur vannacht en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden er 2 NL-alerts verstuurd aan buurtbewoners. Bij de brand waren knallen te horen, mogelijk vanwege ontploffende gasflessen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in Leeuwarden. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. In de Kuip werd het 5-0. Het weer vanavond en vannacht klaart het op en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen overdag geregeld zon en dan wordt het 18 tot 20 graden.
0: Files, Helene de Geest.
2: Ja, de meeste files die leveren eigenlijk heel weinig vertraging op. Het zijn er wel behoorlijk wat, 24 in totaal. Op een aantal plaatsen heb je wel iets meer oponthoud, zoals op de A1 Apeldoorn-Amsterdam bij Hoevelaken, daar bijna 10 minuten oponthoud. Op de A2 Den Bosch-Utrecht sta je ook 10 minuten in de file bij Waardenburg door de werkzaamheden daar. En op de A10, daar wordt ook gewerkt en daardoor sta je in de file tussen Amsterdam Rivierenbuurt en de afrit Watergraafsmeer ook 10 minuten daar.
22: Hey Francis, ben je er klaar voor?
23: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
22: Dat geroezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
23: Ja, magisch.
24: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
25: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
26: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
13: Nina Jurna is onze vrouw in Rio.
14: De drugsdealer die woont nu in mijn oude huis.
13: De kleurrijke bewoners van een verdeelde, maar ook betoverende stad.
15: Het is een spannend jaar. De verkiezingen komen eraan.
13: Vanavond 21:30, VPRO NPO 2, onze vrouw in Rio.
27: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
28: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
29: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
28: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
30: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze...

0: relaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: Heb jij die commercials allemaal gehoord? He? Die zijn wel, laten we zeggen, 50 plus, hoor.
6: Die zijn voor een zekere doelgroep.
5: Jeetje.
6: Ja.
5: En er is toch iemand die ook op NPO Radio 1 zit. Mark Kloosa, die is hartstikke jong en die kijkt naar NEC tegen Go Ahead Eagles.
7: Ja, en is hij zich hartstikke aan het vermaken bij een 1-1 tussenstand. Na 22 minuten door doelpunten van Schuurs en Sigurdarsson.
6: Maar iedereen is er welkom natuurlijk op onze zender. Want iedereen houdt van sport. Nou ja, alle leeftijden houden van sport. De tijdrit voor vrouwen in Montreal op de WK wielrennen, Sebas.
8: Gaat geen Nederlandse wereldkampioen opleveren. En ook geen Nederlandse medaille. Lieke Nooyen en Demi Vollering rijden daarvoor niet snel genoeg. Vollering gaat dadelijk achterhaald worden zelfs. Door de titelverdediger Marlen Reusser, de Zwitserse, die anderhalve minuut na Vollering is gestart. Aan de finish Franziska Koch, het snelste, 51 minuten en 9 seconden. Longo Borghini komt nu naar de streep, komt in de buurt, maar in die laatste kilometer loopt de weg nog behoorlijk gluiperig omhoog. Onderweg heeft Koch vooral concurrentie van Reusser, van Kerbaol, van Bakstedt en van de Italiaanse die nu gaat finishen, Longo Borghini. Maar die redt het niet, levert in de laatste kilometer nog net iets te veel in en strand op 4 seconden van de Duitsers. Het is spannend aan de top van het klassement, maar de Nederlandse vrouwen Nooyen en Vollering doen dus niet mee om de prijzen.
5: In Nijmegen kwam NEC al heel snel voor, Schuurs.
9: Ja.
5: Maar inmiddels staat het 1-1, Mark.
9: Ja, en Red Polster voor de tweede keer voordat het 1-2 wordt. Deze had er wel in gemoet, hoor, van Victor Edvardsen. Een droomkans voor de nummer 10 intussen. Is ook wel een spits geweest. Maar nu kwam die schuin op het doel af van Polster. Met een beetje geluk en schoof hij de bal met binnenkant voet laag op de voet van Polster. Goede redding van de keeper, zo kan je het ook uitleggen. Maar zo'n bal moet er gewoon in. Voor iemand die wel vaker een doelpunt heeft gemaakt. En daarvoor ook min of meer op het veld staat. De bal is nu in de voet in de middencirkel van Per Schuurs. Maar Go Ahead heeft de beste kansen gehad. Want daarvoor moest Polster ook al een keer redden. Op een pegel die weliswaar recht op hem afkwam van Tengstedt. Maar had geen idee hoe hij hem tegen moest houden. Dat deed hij dan maar een beetje onorthodox met de borst. Daar kwam NEC ook al goed weg. Nu heeft de keeper de bal halverwege zijn helft. Dus hij is heel vers de 16 uit om naar voren te spelen. In de voet van Nejasmits na 24 minuten via Schuurs en Storm. Kan de bal weer terug naar de keeper. Heb je sowieso een topdag, hè? Als Storm meedoet. Moet ik toch gelijk weer een Jiske vet denken. En gaan er allerlei beelden door mijn hoofd. Keeper trapt hem nu lang in de richting van Linssen. Krijgt hij hem op het hoofd? Nee, want Dirksen zit ertussen. Dan valt hij op de voet van Tadić. Dit is te hard. En over de zijlijn Meulensteen. Dat is de grote regisseur bij Go Ahead. Die is echt aan het strooien met mooie openingen. Ook bij die schietkans voor Tengstedt, die poeier. Was hij degene die daarmee aan de basis stond met een opening vanuit de stuit. Een mooie slicebal, zeg maar, met rechts heerlijk naar de linkerkant. En uiteindelijk kwam de bal bij Edvardsen met een mooie hak. Zette die toen Tengstedt op 16 meter vrij om te schieten. Goed, die ging er niet in. Net als zijn droomkans, die 1-1 met de keeper. En intussen NEC met Thomas. Die is er sterker in dit duel. Thomas of Semstedt? Nou, laatst genoemde, maar NEC neemt wel weer snel over. Le Breton geeft de bal in de middencirkel aan Nejasmits. Jong, die heeft niet zo

0: heel veel tijd, want daar komt Soerij Buiten. Die kan hem alleen net niet de bal van de voet snoepen. Komt nog wel een paasje wat niet helemaal de bedoeling was van Jasmits. Maar komt allemaal goed. Het gaat via Bras en Schuurs terug naar de keeper. Heerlijke 25 minuten. Het gaat op en neer het spel. Tempo ligt lekker hoog. En er zijn dus ook kansen geweest naast de doelpunten. Deze lange trap van Polster kan worden weggekopt door Derksen. 1-1 in Nijmegen.
1: Ingehaald worden tijdens een tijdrit, Sebas. Ik zit te denken waar je dat mee kan vergelijken. Nou, rondje gelapt worden op de 10 kilometer schaatsen.
2: Ja.
1: En ja, wat zou het bij voetbal zijn? 5-0 verliezen, 7-0 verliezen. Het is in elk geval heel pijnlijk, hè?
2: Die tik komt wel hard aan. En het gebeurt nu, precies op dit moment, op ruim 7 kilometer van het einde, dat Marlen Reuser uit Zwitserland Demi Vollering passeert. Anderhalve minuut eerder was Vollering vertrokken. En nu wordt ze dus achterhaald en voorbij gedenderd door de Zwitserse in de slotfase van het WK-tijd. Rijden in Montreal in Canada. Moet trouwens ook het meeste geklommen worden. En dan zie je dat het toch een beetje kantelt in de top van het klassement. Daar doen de Nederlandse vrouwen voor de duidelijkheid dus niet aan mee. Iedereen is door bij het derde tussenpunt. Daar lag de streep op 9 kilometer van de finish. Vollering daar de tiende tijd. 1 minuut en 24 seconden achter de snelste. Lieke Nooyen 1.31. 12e tijd bij dat tussenpunt. En die snelste is niet meer Zoë Bakstedt. Die was onderweg lange tijd de beste. Maar Marlen Reuser met haar ervaring lijkt, zeg ik voorzichtig, deze tijdrit op het wereldkampioenschap het beste in te delen. Want bij dat derde tussenpunt is ze plots niet een fractie langzamer dan Bakstedt, maar 13 seconden sneller dan de 21 jaar jonge Britse Marlen Reuser, 35 jaar dus, uit Zwitserland. Vorig jaar de winnares bij het WK in Rwanda. Nog altijd in een fantastische stijl. Nu over het laatste gedeelte, het laatste stuk weg waar het recht toe recht aan is. En dadelijk in de laatste 6 kilometer dan wordt het weer meer draaien en keren en loopt de weg dus ook nog gluiperig omhoog richting de finish, waar Franziska Koch uit Duitsland nog altijd de snelste tijd op haar naam heeft staan. 51 minuten en 9 seconden. Longo Borghini kwam in de buurt, maar strandde op 4 seconden. Kerbaul met de derde tijd. De Française bijna 25 seconden langzamer dan Franziska Koch. En Lieke Nooyen staat daar aan de finish met de voorlopig 8e tijd achter haar naam. 1 minuut en 30 seconden, 1,5 minuut dus langzamer dan Franziska Koch. Een ploeggenote normaal gesproken van Demi Vollering. Ze rijden allebei voor de FDJ-formatie. Koch deed het vandaag in ieder geval veel beter dan Vollering. Zij dus ook nog onderweg. Ja, rijdt nu als laatste rond, als voorlaatste vertrokken. Maar dus gepasseerd inmiddels door Marlen Reuser. Reuser lijkt onderweg naar een tweede wereldtitel op een rij. Was dus bij dat laatste tussenpunt 13 seconden sneller dan Bakstedt en 22 dan Franziska Koch.

0: Dit was ter compensatie van al die senior reclames uit dat blok van net. De jeugd van tegenwoordig.
1: Origineel.
0: Stel stof.
1: Mark.
2: Ja, het is wel een klassieker, want het is ook alweer geen jong plaatje meer. Het
0: nee,
2: is,
0: ze zijn zelf inmiddels ook grijs, dat klopt.
2: Ja, 32 minuten zijn we onderweg. De bal is op de middenlijn. NEC tegen Go Ahead is 1-1. Gelijke stand en net een vrije trap op een gevaarlijke plek. Metertje buiten de 16, maar die werd tot twee maal toe door Per Schuurs niet op het doel geschoten. Ja, wel richting het doel, maar eerst geblokt. En daarna via een voet voorlangs. Deze bal gaat in de richting van Spits Linssen. Krijgt hem twee keer op het hoofd. Weggekopt door Kramer. Dat is maar goed ook, want achter hem dook Thomas op. De NEC neemt weer over via Tadic. Handig buitenkant voet. En nu aan de linkerkant is het Sherry met de voorzet op het hoofd van Linssen. Maar naast en over. Die moet naar die bal toeduiken. En dan als een soort schildpad zijn hoofd half intrekken om die bal nog te koppen. En dan is het veel te moeilijk voor hem om die bal onder de lat en naast de paal te krijgen aan de goede kant dan. En dus levert het een doeltrap op voor Go Ahead Eagles keeper Houk. En die legt de bal met uiterste precisie neer. Krijgt nu een beetje op zijn kop van scheidsrechter Vos. Want die vindt namelijk dat het een beetje te lang duurt. Hij is bij 2 seconden nog over en dan moet hij trappen. Dat doet hij nu. Hard en hoog en ver. Maar Bras kan die bal wegkoppen namens NEC. Dat de laatste minuten wat sterker wordt. Nu gaat alleen Thomas onder de bal door en is hij bij Tengstedt. Hij kreeg geel zojuist, want hij maakte de overtreding op rand 16. Semstedt wint aan de rechterkant. Lindhorst die komt bij de cornervlag uit. Heeft Le Breton in zijn nek. Kan niet vooruit, dus schuin terug naar Meulensteen. In de as wil Kramer de bal. Meulensteen heeft iets anders bedacht. Namelijk wat veiliger eerst naar Dirksen. En dan kan hij alsnog op de kop van de middencirkel in de voet worden geschoven van Kramer. Ik snap nu waarom hij hem niet eerst aan Kramer gaf. Want hij trapt de bal naar de cornervlag toe. Daar staat helemaal niemand. Daar gaat nu de keeper naartoe. Polster om hem weg te trappen. Hoog. En dan lijkt de bal een beetje door de wind gevangen ineens naar beneden te vallen. Kramer er met het hoofd tussen. Meulensteen chipt de bal naar de linkerkant. Edwardsen is daar nu in balbezit. Dribbelt richting de punt van de 16 meter. Geeft hem nu weer aan Melle Meulensteen. In één keer terug naar Edwardsen. Zijn voorzet van richting verandert en weggetrapt door Le Breton. Dan komt hij in de voet van Linssen. Slimmer dan Dirksen. Rand 16 meter nu probeert te schieten. Dat schot wordt doorzien en geblokt door Dirksen. Dan vertraagt de bal en hobbelt hij in de richting van de keeper die hem oppakt, meerolt. En zo heeft Go Ahead de bal weer bij Meulensteen op de middenlijn zo'n beetje. 1-1. 35 leuke minuten al onderweg in de Goffert.
1: De ontknoping van de tijdrit, Sebas.
3: Marlijn Reuser, de Zwitserse, rijdt in de laatste kilometer. En nog altijd met die mooie stijl. Dat bovenlichaam beweegt nauwelijks. Nu met de handen naar de zijkant van dat tijdritstuur. Deze bocht schat ze beter in de laatste 600 meter dan een paar minuten geleden. Toen ze eigenlijk de stad instuurde, daar schatten ze een bocht totaal verkeerd in. En kwam ze nog bijna in de dranghekken terecht. Ja, zo zie je een ongeluk zitten in een klein hoekje. Reuser die wist dat ongeval te voorkomen en rijdt in de laatste kilometer ogenschijnlijk richting haar tweede wereldtitel op een rij. Heeft Demi Vollering dus achterhaald en achtergelaten. Aan de finish Zoë Bakstedt met de snelste tijd. De 21-jarige jonge Britse kwam tot 51 minuten en 4 seconden. En Reuser heeft nu nog een minuut precies de tijd om binnen te komen. En zit in dat glooiende gedeelte de laatste 100 meters omhoog. En gaat met een groot verschil, een grote voorsprong op haar verjaardag. Haar 35-jarige verjaardag. Deze wereldtitel voor de tweede keer voor zich opeisen. Want hier is ze al, Marlijn Reuser, richting de eindstreep. Nu beweegt natuurlijk wel dat lichaam alle kanten op als ze de laatste energie uit haar lange Zwitserse lijf perst. Marlijn Reuser, 50 minuten en 24 seconden... wordt voor de tweede keer op een rij wereldkampioene in het tijdrijden. Bakstedt, de Britse, deed het goed, kwam in de buurt... maar strandt op 40 seconden als nummer 2. Koch grijpt de bronzen medaille. De winnares van Parijs-Roubaix en de Duitse kampioene tijdrijden. Hier komt Demi Vollering als 8e over de streep, althans 8e tijd... 1 minuut en 49 seconden langzamer dan Marlijn Reuser. Terwijl zij dus nog net in de top 10 eindigt. Dat doet Lieke Nooyen niet. Die eindigt als 12e. Op 2 minuten en 16 seconden van Marlijn Reuser. Die nu meteen de felicitatie en een knuffeltje krijgt van de geklopte en de zeer teleurgestelde Demi Vollering. 35 jaar jong is ze geworden vandaag. Marlijn Reuser en dus ook voor de tweede keer in haar loopbaan wereldkampioene tijdrijden. Zilver voor Bakstedt, de Britse. En het brons naar de Duitse Franziska Koch.
1: Edwin.
4: Ja, laten we even een Europees toertje doen. In Engeland heeft Manchester City dan toch uiteindelijk afstand genomen van Sunderland. Het wordt daar 5-3. De laatste treffer overigens gemaakt door Erling Haaland. Zijn eerste deze wedstrijd, zijn vijfde van het seizoen. Wat dat betreft loopt hij dus 1-1. En dus wint City in eigen huis. Maar zullen wij ons vanuit Nederlands perspectief deze wedstrijd natuurlijk vooral herinneren als die van Brian Brobbey. Alle treffers, 3 stuks van Sunderland voor zijn rekening genomen. Ja, er zal toch ook wel een soort van last van zijn schouders zijn gevallen. We hoorden het ook al rondom de wedstrijd tegen AZ. Hij is een soort cultheld in Sunderland. Maar links en rechts hoorde je ook wel wat kritische kanttekeningen. Hij scoorde wat weinig. Nou ja, dat is dan tot vandaag. Liverpool boekte zijn tweede zegen van dit seizoen. Een minimale. De treffer van Isaac was genoeg om te winnen van Bournemouth. Met dank ook aan Cody Gakpo die de voorzet gaf op Isaac. En dan naar Italië waar Como voor het eerst dit seizoen een nederlaag leed. Promovendus Frosinone gaf de 2-0 voorsprong niet meer uit de handen. Gaat ook op de ranglijst. Como voorbij. Frosinone staat heel knap op de 5e plaats. En in Spanje de Madrileense stadsderby tussen Atletico en Real Madrid rust en er is nog niet gescoord. Dan nog dit. Waar Mathieu van der Poel in actie komt, is spektakel gegarandeerd. Dat liet hij eerder al zien in de ronde van Luxemburg. Maar vandaag was hij goed voor een echt huzarenstukje. Een rit van 177 kilometer. Van der Poel besloot vlak na de start solo ten strijde te trekken. En hoe? Die solo, die ging 177 kilometer duren en hij hield het nog ook. Het was een heroïsche ritzegen. Collega Han Kok daar in Montreal bij de WK tijdrijden, die zei: de beste tijdrit vandaag is gewonnen door Mathieu van der Poel. Al met al een geweldige generale natuurlijk voor het WK. Van der Poel gebruikte die ronde van Luxemburg als een voorbereidingskoers. Dinsdag reist hij af naar Canada en over precies een week gaan we zien of hij die ongelofelijke vorm ook door kan trekken.
0: Ja, en dat horen we dan volgende week zondagavond in NOS Langs de Lijn. Dat wordt een enorm lange Langs de Lijn dag, hè, van 2 tot 10 volgens mij. Want dan speelt het Nederlands elftal ook tegen Servië.
5: Oh.
0: Ja, ik moet nog even met je in de slag of je dat volhoudt.
5: Oh, dat
0: tot hoe laat je dat volhoudt.
5: Oh mijn god, ja, ik ben ook op leeftijd, hè?
0: Precies. Leuke reclames dan in de blok, als je let op straks. FC Twente stunt vanmiddag in eigen huis door met 3-2 van PSV te winnen. De sfeer is daar optimaal natuurlijk. En de trainer John van der Brom kan zijn geluk niet op.
6: Ik heb wel enorm genoten natuurlijk. Zeker vanaf het moment dat in de wedstrijd. Maar op het moment dat de scheids inderdaad affluit en je met een verdiende 3-2 overwinning van het veldstap. Dat is wel, ja, dat zijn de momenten waar je het voor doet. Dat is genieten.
5: Vertel eens, verdiend?
6: Ja, vind ik. Ik vind dat we, kijk, weet je, vooraf moet je tegen PSV, dan moet je sowieso de strijd aangaan. Je moet het hun ook moeilijk maken. Zij worden veel te weinig getest natuurlijk daarin in de competitie. En dan heb je kans om in ieder geval een wedstrijd ervan te maken. En dat is ook wel een beetje de boodschap die wij aan die jongens hebben meegegeven. Maak er een wedstrijd van en laat het zo lang mogelijk een wedstrijd blijven. Want dan krijg je ook de kansen en mogelijkheden. En dat weten we. We hebben hun goed geanalyseerd, bestudeerd. We hadden een mooi plan met die jongens gemaakt. En ja, als je dan uiteindelijk wint en een aantal van die dingen komen ook nog uit, dan is dat extra genieten. Maar ik heb zo enorm genoten vanaf het begin tot het eind in de sfeer in het stadion. Dit is waar FC Twente voor staat. We hebben nu 4 thuiswedstrijden gehad en die hebben we alle 4 gewonnen. En dat is, ja, dat is wat we willen, waar we voor moeten gaan. En op dat moment, of op dit moment, zitten we daar gewoon super lekker erin.
5: Wil je hem nou op goed voetbal of wil je hem op mentaliteit?
6: Beide, want je kunt niet, als je tegen PSV niet zelf goed voetbal, dan word je van het kastje naar de muur gestuurd. Maar het feit dat hun ook genoeg achter ons aan hebben moeten lopen, dat zegt genoeg over onze kwaliteit. En ik denk ook dat wij andersom ook dat hebben moeten doen. Dan is het van, oké, kunnen we dat? Hebben we daar de bereidheid voor? Hebben we daar de energie voor? En dat is met name wat ik bedoel, wat ik gezien heb in de spirit van het team.
0: Ja, en Twente komt langs zij, hè, bij PSV op de stand. Allebei 16 uit 7.
5: Ja, en NEC, daar hadden we veel van verwacht. Maar ja, die blijven een beetje steken. En dat zien we ook vandaag weer, Mark.
2: Ja, maar ik vind niet heel slecht voetballen, hoor. Nee? Ja, ze gaan geen kampioen worden. Het staat 1-1 tegen Go Ahead. Die gaan ook geen kampioen worden. Ze gaan ook allebei niet degraderen. Dan kan je maar beter leuk proberen te voetballen. En dat is wat ze allebei zeker vandaag proberen. En ik denk eigenlijk al het hele seizoen. Want Go Ahead heeft een aantal leuke wedstrijden achter de naam. NEC vooral teleurstellende. Maar ja, dat heeft natuurlijk ook zo zijn oorzaken. Nu weer een corner voor Go Ahead. Dat misschien iets makkelijker voetbalt dan de thuisclub. Met een corner vanaf de rechterkant. En Dean James gaat achter de bal staan. Ze kregen ook een enorme kans trouwens. In de persoon van Sigurdarson. Hij maakte al gelijk. Dook oog in oog op met de keeper. Ging eromheen, maar schoot hem in het zijne. Deze corner bij de tweede paal wordt weggekopt door Bras. En weer opgevangen door Lindhorst. Was overigens een prachtige paas over de verdediging van NEC van Sempstedt. Nu is de bal aan de linkerkant en wordt die door Kramer zomaar tegen Bras opgeschoten. En verdwijnt de bal over de zijlijn. Een hoofdrolletje. Nou ja, de bijrol voor de scheidsrechter die voordeel gaf bij die aanval. En dat deed hij uitstekend. Want hij had ook kunnen fluiten voor het vasthouden van Meulensteen. Deed dat niet. Een lange trap later stond er ineens iemand vrij voor de keeper. Dus dat was goed gefloten door scheidsrechter Vos. Nu Dirksen probeert weer de ruimte achter de verdediging van NEC te zoeken. En vindt hij daar ook. Krijgt de bal dan ook nog bij Soerij. Die naar de as. Naar Tengstedt. Moeilijke controle. Komt ook omdat die bal met een stuit op hem afkomt. En hij een halve spagaat moet om hem aan te nemen. Dan de voorzet. Die wordt bijna op eigen doel gekopt door Schuurs. Hij kopt in de eerste minuut een bal in het doel. Er was aan de andere kant om er 1-0 van te maken. Deze verdedigt hij met een beetje geluk ook wel uit. Krijgt zijn hoofd tegen die bal. Dat moet hij ook wel doen. Want is er rug iemand van Go Ahead. Dus hij moet die bal wel wegkoppen. Hij doet dat dan richting zijn eigen doel. Maar ook wel weer ruim overheen. Dus het is ook niet alarmfase 1. Weer een corner. Zelfde plek als net. De rechterkant indraaien dus van Dean James. Of het gaat kort naar Sempstedt. Want die staat op 10 meter. Met in zijn buurt nog een klein beetje Sherry. Die eventueel druk kan zetten. Het is de 43e minuut. Dus we gaan zachtjes aan richting de rust. Met een 1-1 tussenstand. En Dean James met de trap. Deze komt op 5 meter van het doel. Daar stuit het die. En ook nog door richting de achterlijn aan de andere kant. Dan kan de bal door Edwardsen worden binnengehouden. Naar Soerij. Punt 16. Nu meegegeven aan Kramer. Klaargelegd. Tengstedt. Oh, die wil hem aannemen. En achter het standbeen langs meenemen of klaarleggen. Dat mislukt allemaal. Bal weg. En dan uitverdedigd door NEC in het niemandsland. Waar dan Lindhorst maar weer achteraan gaat om hem terug te spelen naar zijn keeper. Anderhalve minuut nog in een boeiende, leuke, vermakelijke. Die laatste twee zijn een beetje hetzelfde. De eerste helft met een 1-1 tussenstand.
0: De keeper van Telstar, Ronald Koeman junior, verloor deze week zijn moeder, Bartina. Desondanks koos hij ervoor om vandaag tegen AZ en gewoon mee te doen, in het doel te staan. Indrukwekkend was de minuut waarin de supporters stilstonden bij het overlijden van Bartina. Dat kwam ook zichtbaar aan bij Koeman junior, die tijdens die minuut zeer emotioneel werd. De trainer van Telstar, Henk Brugge, was dan weer onder de indruk van het optreden van Koeman junior.
7: Ja, een en al respect. Ik denk dat hij zelfs ook nog de man van de wedstrijd is aan onze kant. Pakt nog een paar goede ballen. Maar met name de ja, als je onder deze omstandigheden zo op het veld kan staan.
8: Dat is toch heel bijzonder, hè?
7: Nou, dat is echt bewonderenswaardig. En ook nog een heel emotionele minuut. Wat ik echt fantastisch vond, ook van het AZ-publiek. Dat AZ er ook voor koos om te stoppen met voetballen. En echt daar even aandacht aan te schenken. Ja, als je dan in die omstandigheden toch je ding blijft doen en in de focus te blijven. Super knap. Maar ook begrijpelijk als dat niet zo was geweest.
0: Ja, dat was initieel een actie van de uitsupporters van Telstar. Maar de thuissupporters van AZ namen dat over. Telstar verloor die wedstrijd van AZ met 1-0. Mark, het slot van de eerste helft van NEC Go Ahead.
2: Ik ben benieuwd of er nog wat tijd bij gaat komen. Dat weten we over 6 seconden. 1-1 is de stand in een eerste helft. Die begon met een doelpunt, want de eerste corner werd gelijk binnengekopt door Schuurs. En daarna de gelijkmaker. Nee, er komt niks bij. Er was ook geen reden toe. Gelijkmaker van Sigurdarson, die ook de 1-2 op zijn schoen had toen hij om keeper Polster heen was gedribbeld. Maar links naast het doel in een voor hem net de moeilijke hoek uitkwam. Moest de bal over het standbeen langs in het lege doel schieten. Dat mislukte. De bal kwam in het zijnet. Er zijn kansen genoeg geweest. Met name voor Go Ahead. Een paar behoorlijke. Maar het staat 1-1. Halverwege.
9: NPO Radio 1.
0: Het is 5:30, Dorald Megens.
10: Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Omdat premier Jetten komende week in het buitenland is, kan er niet worden overlegd met de oppositie over steun voor de Prinsjesdagplannen. Na de politieke beschouwingen zei Jetten donderdag dat hij zo snel mogelijk weer wil praten met de oppositie. Maar komende week lukt dat niet. Hij gaat dinsdag naar New York voor een VN-vergadering. In Duitsland overlegt de top van de CDU over de toekomst van bondskanselier Merz. Zijn positie staat onder druk na de winst begin deze maand in Sachsen-Anhalt van de radicaalrechtse AfD ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Ook daar lijkt de CDU aanhang te verliezen. En de douane heeft in de haven van Antwerpen een grote hoeveelheid cocaïne ontdekt. Die was verwerkt in vloeibare zeep. De flessen zeep zaten in een zeecontainer. Die kwam uit Colombia en die moest naar Kroatië.
0: Willemijn, iedereen die de jas, nou wat is het, een herfstjas, een lentejas, soort van er weer bijgepakt had, die kan hem de komende week weer even aan de kapstok hangen, toch?
8: Ja, nou ja, misschien in de ochtenduurtjes niet. Want ook als we kijken naar komende nacht, dan kan het dieper landinwaarts best wel fris worden. Temperaturen rond 9 of 10 graden.
0: Oh, ja. Dus dan moet hij wel aan.
8: Ja, precies. Dan zou ik zelf ook wel even een jas aan willen hebben. In het noordwesten is het 15 graden vannacht. Dus we hebben ook wel echt wel wat verschillen. Maar morgen overdag kan je hem denk ik wel weer thuis laten. Het is een droge dag met vaak zon erbij. Het is 18 tot 20 graden en er staat ook niet al te veel wind. Dinsdag hebben we denk ik vergelijkbare temperaturen. Wel iets minder zonneschijn, maar ook dan droog weer. En de wind doet dan zelfs nog een stapje terug. Woensdag beginnen we de dag ook wel met mist. Ik denk dat we ook uit een wat frissere nacht komen dan. In de loop van de dag ook verder droog met de zon erbij. In de avonduren dan weer buien. En donderdag misschien de jas toch wel weer bij de hand houden. Want dan wordt het maar een graad of 17. En dan waait het ook stevig door. En ook dan kan af en toe wat regen vallen. Dus dan is het misschien wel weer handig.
0: De files, Helene, zijn er nog steeds zoveel?
11: Het zijn er wel veel, inderdaad, maar ze zijn allemaal heel kort. Er zijn er maar 4 die meer dan 5 minuten vertraging opleveren. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij knooppunt Del is de vertraging bijna 10 minuten door de wegwerkzaamheden daar. Verder een file op de A10 Zuid tussen knooppunt Amstel en knooppunt de Nieuwemeer richting Den Haag. Daar is de vertraging iets meer dan 5 minuten. Op de A12 voor Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens 10 minuten extra reistijd. En dat geldt ook voor de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht.
9: NPO Radio 1.
0: Het ging vanmiddag al veel over de spelers die wel en niet zijn opgeroepen bij het Nederlands elftal. Een aantal spelers net niet. En vele daarvan lieten zich vandaag zien, vonden het net. Ja. Guus Til bijvoorbeeld, die werd vrijdag niet opgeroepen voor het Nederlands elftal. En hij maakte er vandaag 2 tegen FC Twente. Dat zou je een soort van revanche kunnen noemen. Maar over dat niet oproepen door de nieuwe bondscoach Xavi wil Guus Til na afloop van de wedstrijd niets kwijt.
12: Ik heb geen zin om daar eigenlijk veel over te zeggen.
13: Ik wil vragen of je teleurgesteld bent of je er weer van baalt.
12: Dat ik er niet bij zit.
13: Zeker?
12: Ja, natuurlijk. Ja. Ik bedoel, het is het grootste wat je kan bereiken als voetballer. Dus natuurlijk baal ik ervan. Maar daar moet ik er misschien nog meer in gaan schoppen.
0: Ja, nou, het is een begin vandaag. Ook Max Meerdink van AZ is ondanks de goal die hij maakte, dat was de enige van die wedstrijd, niet opgeroepen. Want dat kon de bondscoach natuurlijk nog niet weten. En dat hij niet is opgeroepen, vindt Meerdink logisch.
14: Het Nederlands elftal is een heel mooi podium waar je voor uit mag komen. Alleen ik zelf vind dat ik dat het beter moet. Dat is het. En dat weet ik van mezelf. En dus ik vind ook dat ik hem niet heb verdiend.
0: Inmiddels aangeschoven Robert Maaskant, goedemiddag.
15: Goedemiddag.
0: En Bart Vrouws, onze cijferman.
15: Ja, goedemiddag.
0: Max Meerdink vindt dat hij het nog beter moet doen om naar Oranje te gaan. Ben je het met hem eens?
15: Ja, volledig. Heerlijk om een keer een speler te horen met een redelijk zelfbeeld. En ja. dat heeft hij.
0: Ja, dat is best een goed zelfbeeld, toch? Zelfs. Als
15: ja,
0: je dat zo,
15: maar ik denk ook wel dat
0: makkelijk kan verwoorden.
15: Hij komt natuurlijk uit een gezin wat een voetbalgezin is. Dat zijn er overigens wel meer. Maar die wordt wel met beide benen op de grond gehouden in zijn presteren. En alles wat om hem heen gebeurt, dat boeit hem wat dat betreft niet zo. En hij kijkt gewoon naar zijn eigen prestaties. En dat doet hij netjes.
0: Ja, en Guus Til, dat is misschien net iets andere situatie. Dat is iemand die natuurlijk altijd in die vijver ligt waar ontzettend veel hele goede spelers zijn. De middenvelders van Oranje. Er zijn er ook best wel veel geselecteerd. Ja, had jij hem er net wel of net niet? Of heel erg wel bij willen hebben?
15: Ik vind de selectie van Xavi niet onlogisch die hij gedaan heeft. Maar Til is zo'n speler, ja, die kan je eigenlijk altijd wel meenemen. Die loopt je nooit in de weg. En op het moment dat je hem nodig hebt, zal hij in ieder geval 100% geven. Ik denk ook dat hij goals kan maken. Maar ik denk ook wat je terecht zegt. Is dit nou de grote verschilmaker voor het Nederlandse voetbal? Ja, dat ook weer niet.
0: En wie laat je er dan voor thuis?
15: Nou ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Ja. Het wordt nu interessant omdat Kluivert geblesseerd is. Dus ze mogen dadelijk nog iemand opgeroepen. Ja, ik ben benieuwd of ze dat gaan doen.
0: Wie weet. Het kan natuurlijk ook gewoon een echte spits zijn. Want er zitten er maar 2 bij.
15: Dat zou kunnen. Maar ik kan me. Kluivert is natuurlijk toch wel. Wordt in ieder geval de laatste jaren meer gezien als een nummer 10. Als een bewegelijke middenvelder. Ja. Dus ja, dan zou Til daar kunnen spelen. Maar ook Valente. Die speelt ook weer op een andere positie. Maar Xavi is niet bang geweest om multifunctionele spelers te selecteren. Dus dat ja, zou
5: zijn. Was jij verbaasd dat Valente er niet bij zat?
15: Nee, niet per se. Omdat Valente op dit moment bij Feyenoord aan die linker buitenkant speelt. En daar heeft hij de concurrentie van een uitstekende, zonder vraagtekens, Gakpo. Die gaat altijd vanaf die linkerkant spelen. Ja. Daarnaast vind ik dat Ruben van Bommel het de afgelopen weken verdiend heeft om geselecteerd te worden. Die was vandaag wel wat minder. Doet dan toch misschien wel wat met zo'n jonge jongen. En je hebt nog de specialist, het slangenmensen, ja, hoe je hem wil noemen. Iets geks met Noah Lang. Dus ja, dan begrijp ik wel dat je niet Valente in die positie kiest. Als middenvelder had ik hem daarentegen wel graag gezien.
0: Ja. En de stelling van vandaag, dat Depay en Weghorst er niet bij zijn?
15: Je moet alle twee. Depay vind ik logisch. Weghorst had ik er ook nog graag bij gehad. Maar dat is puur uit gedachte van, ik vind het altijd lekker om een pinch hitter op de bank te hebben. Een vent van 1,95 meter die erin kleunt, die iets geks doet, die iets kan forceren. Ja, dat vind ik met de huidige spitsen die we nu hebben, heb je niet zo'n type erbij.
0: Ja, want je vindt dus eigenlijk dat die positie gewoon niet bij deze 26 man zit, denk ik. Hè? Want er zitten dus twee spitsen bij, ja. Malen en Brobbey.
15: Ja.
0: Je kan ook al zeggen, dat is best dunnetjes voor vier interlands ook.
15: Ja, maar ik denk dat Xavi gekeken heeft naar bijvoorbeeld Gakpo. Hè? Die heeft ook in het Nederlands elftal wel eens op, ja, hangend in de spits gespeeld. Maar ja, zeker ook in Liverpool. Dat hij daar ook naar gekeken heeft. En vandaar ook die dubbele positie in die linksbuiten. Ja. Met Noah Lang en Van Bommel.
5: En je kunt altijd Van Dijk ook de laatste 10 minuten naar voren sturen. Als
15: ja,
5: spits.
15: We hebben natuurlijk wel wat lengte aan centrale verdedigers. Ja. Niet alleen Van Dijk, maar ook een Dumfries zou daar kunnen gaan lopen. Ja. Die loopt ook wel in de weg. Dus er zijn wel alternatieven. Maar goed, vandaag heeft Weghorst ook wel weer bewezen dat hij zijn waarde kan hebben.
0: Ja, behoorlijk. Want het was niet alleen dat doelpunt. Hè. Het was van alles eromheen ook. Maar daar komen we straks nog wel op terug. Xavi gaat morgen praten over zijn selectie. En vanaf donderdag begint die interlandperiode. Want dan speelt Nederland al de eerste wedstrijd.
4: Edwin. Ja, de stadsderby in Madrid, waar het inmiddels 2-0 staat voor Atletico Madrid. 2-0 zojuist gevallen, maar het verhaal zat hem eigenlijk bij die 1-0. Die ontstond door toedoen van Dienhuizen van Real Madrid. Die trok een tegenstander in het strafschopgebied op zich, aan zijn shirt en aan zijn arm. Scheidsrechter gaf aanvankelijk geel, de VAR kwam in de lijnen. Het werd rood en een strafschop voor Atletico. Die werd door Grimaldo uitstekend benut en met dus een man minder moet Mourinho toezien hoe Atletico inmiddels een 2-0 achterstand, of hoe Real inmiddels een 2-0 achterstand heeft op Atletico Madrid. Wordt ook gespeeld in de keukenkampioendivisie. NAC Breda op bezoek bij de Graafschap. NAC uitstekend uit de startblokken. 0-2 voorsprong genomen, 2 keer Briem. Zojuist vlak voor de rust, de aansluitingstreffer van de Graafschap. Beide ploegen zijn beroerd aan het seizoen begonnen. De Graafschap kan bij een nederlaag vandaag zelfs hekkensluiter worden in de keukenkampioendivisie. En bij NAC vloog de trainer Hoefkens er al eerder uit. En dan nog dit, de Formule 1 heeft een weekendje rust. Dus dat gaf Max Verstappen de kans om deze week eens in een bolide van kleiner kaliber te stappen. De kart. Hij nam het op tegen 100 tegenstanders, influencers, beroemdheden enzovoorts. Startte helemaal achteraan en daarna was het inhalen, inhalen, inhalen om uiteindelijk als winnaar over de streep te komen. En dan moet je je toch voorstellen, hè, dat Max Verstappen op je aan het jagen is. Jackie Martens, Formule 1 journalist voor de Limburger, zei, het is alsof Jaws achter je aan zit. Martens werd uiteindelijk tweede achter Max. Best of the rest. Maar je kan natuurlijk ook zeggen, hij is de morele winnaar.
16: Hij vulde eigenlijk als de eerste plaats.
17: Ja, waarom?
16: Ja, omdat Max eerst is geworden. Ja, en hij zit achter de gehalte natuurlijk.
4: Ja, in de onvervals Limburgs natuurlijk. Hè. En als je zo als welwillende amateur tegen Verstappen rijdt, is het natuurlijk ook niet de vraag of die je inhaalt, maar meer wanneer dat gebeurt.
16: Op het moment dat ik zeg maar op het tweede lange rechtstuk reed, kwam hij aan het andere rechtstuk al aan. En ik geloof in de ronde 2 of ronde 3 zwaaide al zo van, ik kom eraan jongens.
4: Ik zie het helemaal voor me, een zwaaiende Max Verstappen zo. En die gaat je dan voorbij in die kart. Ja. Nou ja, het tweede worden achter Max Verstappen, toch op het podium gestaan. Dat smaakt misschien wel naar meer. Een mooie kartcarrière bijvoorbeeld voor Martens.
16: Nou, daar ben ik te dik en te oud voor. En daar hebben we ook niet het geld voor. Maar ik heb al een dochtertje van 3, die heb ik vorige week een elektrische KTM gekocht. En die heb ik al de wheelie geleerd. Dus misschien zit toch wel hetzelfde bloed in als bij mij. En dan heb er ook aanleg voor. En dan gaan we dan natuurlijk gewoon volgen.
4: Nou ja, misschien dat Martens junior het dan in de toekomst tegen Verstappen junior gaat opnemen of zo.
0: We zitten net even naar de beelden te kijken. Ik heb ze Hugo even voorgeschoteld.
5: Ongelooflijk.
0: Wat zie jij?
5: Nou, een soort Alberto Tomba die slalommend langs paaltjes gaat.
0: Ja. Ja. Ik had vroeger een jongen die bij Ajax speelde in de brugklas. Zat hij bij mij in de klas. Ja, als we dan gingen gimmen.
17: Nee, je weet niet wat je ziet.
0: Alle andere jongens waren pionnetjes.
17: Ja.
0: En daar ging hij dan, slalomde hij dan ook zo omheen. Heel oneerlijk.
17: Ja.

0: We gaan het hebben over het voetbal van dit weekend in de Eredivisie. Met Ajax om te beginnen. Dat speelde gisteravond. Nadat dinsdag overtuigend werd gewonnen van Willem II, werd het nu 2-2 thuis tegen Excelsior. Ajax speelde een dominante wedstrijd. Gaf ook wat kansen weg, waaruit Excelsior dus twee keer wist te scoren. Dat zag ook de aanvoerder Davy Klaassen.
1: Elke kans die je tegenkrijgt is eigenlijk één te veel. En ja, daar wil je naartoe dat je helemaal de verdedigend en aanvallend de perfecte wedstrijd speelt. Daar wil je naartoe. Alleen ja, moet ook niet normaal gesproken winnen zo'n wedstrijd met 5-1 of nee, helaas niet. En zijn we heel teleurgesteld.
0: Ja, als je het helemaal niet gezien hebt, Robert, dan denk je, nou, Klaassen met 5-1, maar hij heeft wel gelijk, hè?
2: Nou, ik denk zelfs dat hij het zich nog een beetje onderschat.
0: Ja, want hij is een beetje voorzichtig, ja.
2: Ajax speelde zo makkelijk. Kwamen zoveel in de 16 van Excelsior. Hebben zo verschrikkelijk veel op goal geschoten. De paal geraakt, de lat geraakt. Het was echt een wonder dat het kleine Excelsior overeind bleef. Maar goed, ja, uiteindelijk 2-2. Wel heel verrassend.
0: Zou je dan als coach na afloop van deze wedstrijd, als coach van Ajax, hè, kritisch zijn op je spelers?
2: Ja, wel intern. Ik bedoel, naar buiten toe stel je je ploeg, dan geef je ook aan van, nou ja, we hebben het publiek wel vermaakt, hè. Het publiek bleef er, 55.000 mensen bleven erachter staan tot in de laatste seconde. En dat vond ik ook wel eens mooi om te zien, want je zag dus dat de ploeg zoveel energie in die wedstrijd stopte, dat het oversloeg naar het publiek. En dat gebeurt natuurlijk niet altijd. Nee, zeker niet in de arena.
0: Nee, zeker niet daar.
2: En, ja. Dus ik snap heel goed dat Michel de weg kiest van, nou, ik steun mijn ploeg. Maar ik denk dat hij intern wel een aantal mensen zal aanspreken. Bijvoorbeeld over de rust van het afwerken. Want daar viel nog wel wat op aan te merken.
0: Ook als je vier keer paal en lat raakt en zo vaak richting doel schiet. Dan kan het toch ook gewoon een keer gebeuren.
2: Meter, 7,15 meter. Ja. Dan mag je hem best tussen schieten, toch?
0: Ja. Bart, dit kan jij staven met overweldigende cijfers.
3: Ja, behoorlijk. Ja. 33-4 qua schoten is natuurlijk wel heel bijzonder. Ook 80% balbezit. Dat je dat niet om weet te zetten in een zege is bijzonder voor Ajax. Het is wel zo. Ik zit gelukkig niet binnen armafstand van Robert Maaskant. Anders krijg ik weer een poor. Maar het is ook niet dat ze heel veel echt hele grote kansen hebben gehad. Hè. Er gaan een paar ballen op de paal en de lat. En dan denk je, oeh, die gaat er bijna in. Maar het waren ook niet allemaal de grootste kansen. Dus qua expected goals. Ik zit even te kijken of ik weer een zwaai krijg. Niet eens zo heel extreem wat Ajax bij elkaar gevoetbald heeft. Ondanks die 33 schoten. Dus houd het ook wel een beetje in het achterhoofd. Ze hebben wel heel veel kansen gehad. Het waren toch ook niet de allergrootste kansen
2: maar
3: die ze bij elkaar gevoetbald hebben.
2: Als we dat aan de keeper
3: hebben.
2: Van Excelsior vragen, zal hij daar toch anders over denken. Ja, want die heeft toch heel veel fantastische reddingen verricht.
3: Dat klopt. Het is ook, dan is het ook alsnog weer hoe je dan dat schot, de kans die je krijgt, afrondt. Dat is dan weer de pluspunt voor Ajax. Dat ze daar best wel veel uit maken. Maar niet genoeg om deze wedstrijd dus te winnen. En natuurlijk zou ik dat als Van Gassel ook zeggen. Want die keepte een heerlijke wedstrijd. Die pakte een paar goede ballen.
0: We hadden het er eerder in deze uitzending over Hugo. En toen zei jij ook nog iets wat je veelal hoort rondom deze coach. Maar wel ook rondom veel ploegen tegenwoordig. Dat roleren, wat Ajax ook doet.
4: Nou ja, ik ben dol op Tolu? Nee?
2: Ja.
4: Ja, Tolu. Ja, even wennen met zoveel spitsen daar. En ik vind het zo jammer, hè, als je naar die arena gaat, of als je naar de wedstrijd op televisie kijkt, dan wil je hem zien spelen. Die man die straalt van de televisie af. En hij is ook heel goed gebleken en nuttig. Ja, dan begint hij toch weer met iemand anders. Ik vind dat zo zonde. Ook al met je automatisme moet.
2: Ik begrijp het ook niet. Ik begrijp nog steeds niet dat je... En Ajax is wel een ploeg in opbouw. Er zijn natuurlijk een aantal jongens nog laat aangesloten. Waaronder hij. Maar je zou normaal gesproken denken dat als je 7 wedstrijden weg bent in de Eredivisie plus 6 weken voorbereiding, dat je inmiddels toch wel een basiselftal bij elkaar kan zetten.
4: Ja.
2: En al helemaal in een wedstrijd waarvan je weet dat er hierna 2 of 3 weken niet gevoetbald wordt.
0: Exact. Maar hij lijkt het niet te willen, toch? Dus het is toch niet een kwestie van een basiselftal hebben. Het lijkt alsof hij altijd kiest voor roleren.
2: Ja, dat verwacht ik toch niet. Ik verwacht toch dat deze coach straks ook gewoon naar een bepaalde basiself toe gaat. Waarbij hij wel een aantal spelers heeft die hij natuurlijk regelmatig zal gebruiken. En dan zal linksbuiten af en toe eens een keertje starten. En dan zal er een keer misschien een rechter middenvelder anders starten.
0: En zie je dan die basiself dan ook aan alle wedstrijden beginnen? Of gaat hij dan toch ook nog weer keuzes maken tussen Europees, beker, competitie?
2: Nou, kijk, op het moment dat je Europees speelt, dan ga je soms tactische afwegingen maken. Dan heb je meer snelheid voorin nodig, ja of nee? Heb je meer, je gaat iedere tegenstander analyseren. In de Eredivisie kan Ajax bijna tegen iedere ploeg domineren. Europees op het niveau waar zij spelen eigenlijk ook wel. Maar daar zouden ze nog wat aanpassingen kunnen doen. Maar ik verwacht dat hij wel toch meer en meer naar een vaste basis zal gaan.
0: Bart, hoe goed was Tolu in die minuten die hij kreeg?
3: Wisselend, want hij kwam wel tot heel veel kansen. Hij was trouwens niet helemaal fit, hè? Dat gaf hij na de hand ook toe. Dus dat is ook een reden waarom hij dan niet start. Maar het is wel bijzonder dat hij in die invalbeurt, want hij viel na ruim een uur in, tot 9 schoten kwam. Dat is überhaupt, als je een wedstrijd speelt, een hele 90 minuten is dat al veel. Maar voor een invaller is dat absurd veel. Ja. Sterker, nog nooit een invaller sinds dat gemeten wordt, en dat is nou een goede 15 jaar, die tot zoveel schoten kwam als Tolu dus. En er ging er eentje in, en dat was wel een knappe goal trouwens, hè? Hoe die bal met de buitenkant van de rechtervoet zo in een hele
0: snel hard. Dat hij erin
3: hard
0: kwam.
3: Erin kegelde, dat was knap. Ik moet toch wel weer een klein beetje lachen dat het dan uiteindelijk weer 2-2 eindigt. Want Ajax heeft een soort abonnement op 2-2's. Dat is nu de meest voorkomende uitslag sinds Ten Hag weg is. Ik zal nog te kijken, in die periode onder Ten Hag was de meest voorkomende uitslag bij Ajax 5-0. Nou, dat is wat je een beetje verwacht in die periode. Ja. En sinds hij weg is, hebben ze evenveel wedstrijden gespeeld als in die periode onder Ten Hag. Evenveel wedstrijden nu na Ten Hag. Meest voorkomende uitslag 2-2. Het gebeurt zo vaak.
0: Misschien is het ook wel een goede samenvatting van Ajax de laatste jaren, toch? Ja. Dat ze dus minder scoren en er meer tegen krijgen.
2: Ja, nou was het gisteren echt ongelukkig, hoor. En ik weet wel, je kan over kwaliteit praten in het afmaken van kansen. Tolu zal ongetwijfeld ook weer heel weinig expected goals hebben gemaakt met al die 9 schoten in dat kleine momentje dat hij gespeeld heeft. Maar ja, ik zelf, weet je, als je naar Ajax toe ging, ik deed als coach ook altijd, als je naar Ajax toe ging, dan zei je, je moet enorm effectief omgaan met je kansen. Want je krijgt er altijd 3, minimaal, tegen Ajax uit. En je moet een fantastische keeper hebben. En dat is precies wat Excelsior gedaan heeft. En daarvoor hebben ze er een punt aan overgehouden.
0: En als het dan net goed valt. We gaan even buurten bij de tweede helft in Nijmegen. NEC Go Ahead Eagles, Mark.
5: Nou, die tweede helft moet toch een beetje op gang komen. We zijn toch alweer 5 minuten onderweg. 1 wissel. Het is nog steeds 1-1. 1 wissel bij NEC. Schuurs is in de kleedkamer achtergebleven. En zijn logische vervanger is dan Bram Nuitink centraal achterin. Terwijl, zonder dat de bal in de buurt is, ineens Sherry last heeft. Er staat wat te hinkenpinken daar op de middenlijn. Dat strompelt daar en duft wat van zich af. Zo van, dit gaat niet helemaal lekker. Wat daar precies gebeurd is, weet ik niet. Want volgens mij was er helemaal geen bal in de buurt. Maar goed, nou, nu kan hij weer rennen. Dus zoveel stress en paniek hoeft er dan ook weer niet te zijn. Kramer schiet de bal terug naar keeper Houk. Die neemt even zijn tijd en wil nu openen. Nou, dit is eigenlijk een mislukte trap die nog bijna bij Tankstedt terechtkomt ook. Maar doorstuiten tot in de voet van Storm. Terug naar zijn keeper. Lange trap richting middenlijn. Mooi achter het standbeen langs klaargelegd. Door Kers en deze bal over de verdediging. Dat is de bedoeling van Le Breton. Leek een goeie in de loop van Linssen. Die nu de bal wel heeft. Maar kon eerst worden weggekopt. Bal is nu wel bij Linssen op de zijlijn. Of hij laat hem eroverheen rollen. Dat laatste is intussen gebeurd. Inworp snel genomen naar Sherry. En Sherry heeft de bal nu in zijn linkervoet. Geeft hem aan Le Breton. Kaats op Kers. Punt 16. Wordt gehaakt. Vindt hij zelf. Scheidsrechter staat er met zijn neus bovenop. Vindt van niet. En dan kan Soerai overnemen. Namens Go Ahead. Ligt wat ruimte aan de rechterkant. Maar Meulensteen is een goede paser, maar geen goede renner. En wordt hier van de bal gelopen. Goed verdedigend werk van Storm, die gewoon een stuk sneller is. En dan trapt Polster de bal naar de rechterkant. En is het 1-1 na 6,5 minuut.
0: We hadden het over Ajax tegen Excelsior. Dat werd 2-2. Julian Brandt, middenvelder van Ajax, die scoorde voor de 3e week op een rij. Die zit niet bij de 44-koppige selectie van Jürgen Klopp voor de Nations League van Duitsland. Zegt dat vooral iets over de kwaliteit die ze daar hebben? Of is dit ook terecht?
2: Nee, dat zegt wel iets over de kwaliteit, ja. Hoe Duitsland hiernaar kijkt. Die pool is gewoon vele, vele maten groter dan de
4: Nederlanders. Ze zijn
2: mensen
4: kijken voor Ter Stegen, dus die hebben ze meteen dus meten wel bij trouwens.
2: Ze hebben hem gezien. Ja, en ja, ik moet zeggen, ik vind het echt een briljant idee van Jürgen Klopp. En dan kun je maar zien hoe innovatief hij kan zijn in zijn denken. Om dus 2 selecties samen te stellen voor die 4 wedstrijden die ze gaan spelen. Om iedereen te kunnen zien. En het mooiste antwoord wat hij daar nog bij, want hij werd ernaar gevraagd, waarom heb je dit gedaan? Hij zegt, ja, eigenlijk hebben we nog te weinig mensen geselecteerd, want we hebben zoveel talent in Duitsland. Nou, dan geef je toch een boost aan al die spelers. Ik vond het prachtig.
3: Maar inclusief reisdagen, want ik zat ook te denken, moeten we, Xavi Hernandez, dat dan niet doen? Maar je hebt ook zoveel reisdagen, je moet heen en weer, Servië uit volgens mij. Dan kom je toch ook bijna niet aan trainen toe? Dan, als je dan 40 spelers selecteert, wat zie je dan daadwerkelijk van die jongens?
2: Nou ja, maar je kan, je ziet ze in je eigen omgeving. Je kan met iedereen spreken en je kan ze opstellen. Je kan ze gewoon zien spelen. Dus dan hoef je niet eens te trainen, maar je ziet ze natuurlijk voetballen. Maar je ziet ook gewoon de harmonie tussen zo'n groep ontstaan. Jongens zijn erbij betrokken. Het geeft ook een boost aan ze voor het clubvoetbal. Dus ja, ik vond het een goed idee. Even aangetekend dat ik niet denk dat Nederland zomaar 44 spelers had kunnen selecteren die goed genoeg zijn.
0: Bovendien snap ik het ook niet helemaal. Want het is Nations League. Dat waren vroeger de oefenwedstrijden. Maar we hadden het net over Ajax. Misschien is de vergelijking niet helemaal kloppend hoor. Maar bij Ajax zeggen jullie allemaal, ga nou eens naar een basiself toe. En dan ga je dus bij het Duitse elftal ga je ineens 44 man selecteren. En dan een beetje op zoek naar wat uiteindelijk dan misschien de selectie wordt.
2: Ik zie nou trouwens te kijken voor de mensen op beeld. Jij hebt al een Duitsland shirt aan, zie ik.
0: Dit is een soort gecombineerd wielershirt. Ik dacht vanwege het WK.
2: Leuk. Oh ja, leuk.
0: Ja, kijk, goed. Ja, alle mooi. Truien zijn vertegenwoordigd van de grote prachtig. Rondes. Maar dat geldt terzijde. Ja. Je hebt even bedenktijd nodig.
2: Nee.
0: Op
2: nee, maar dat is anders. Een nationaal elftal dat... Dat zal altijd een beetje variëren, maar zeker in de fase waarin de nationale elftallen nu zitten, helemaal aan het begin van 2 jaar de tijd hebben om naar een EK toe te groeien, dan kan je dit soort beslissingen nemen.
0: Ik snap ook wel dat dat voor nu een keer interessant is om te doen, maar als je vanuit de speler zelf redeneert, ja, een speler is toch hongerig voor interland na interland na interland. En nu moet je ineens, weet je al zeker dat je de helft van deze wedstrijden er niet eens bij bent? Is dat het idee?
2: Nou ja, ik hoor de spelers ook heel veel klagen dat ze te veel wedstrijden spelen.
0: Ja.
2: Dus ik kan me best voorstellen
0: dat ze niet allemaal,
2: zeker de vaste kernen van de absolute topclubs, die eigenlijk ook al weten dat ze bij de Duitse selectie gaan horen, dat ze het niet erg zullen vinden om eventjes te kijken naar anderen, hoe zich dat ontwikkelt.
0: Maar dat kan ook bij een selectie van 25, toch? Dan kan je ook rust krijgen.
2: Ja, dat had ook gekund, maar ik vind dit wel een leuk idee.
0: Okay. Ja, ik zeg niet dat het een slecht idee is. Ik was gewoon benieuwd...
4: Ik ben blij dat hij weer in charge is, want ik kom hem en zijn gebit altijd in die reclames tegen.
2: Ja, van hotelletjes, hè?
0: Ja, hij blijft wel al die wedstrijden, dus daar kan je dan 4 wedstrijden lang van genieten.
4: Heerlijk.
0: Er wordt nog lekker gereageerd op de stelling van Borst. Het is terecht dat Depay en Weghorst niet in de oranje selectie zijn opgenomen. Wil je iets van een tussenstandje?
4: Ja, tussenstandje.
0: Dat zou je denk ik niet verbazen dat een meerderheid het met je eens is. Ik zal nog even heel snel
4: allebei
0: updaten. Je bent misschien wel nieuwsgierig welke van de twee de meeste mensen willen thuis laten, hè?
4: Ja.
0: Nou, dan kan ik dat vast verklappen. Er is een grote meerderheid in dat verband dus, hè?
4: Ja.
0: Die Depay wil thuis laten ten opzichte van Weghorst. Dus de meeste mensen zeggen, laat Depay maar in Brazilië. Kan je daar wat mee?
4: Nou, ik denk dat Memphis dat even moet verwerken.
0: En Weghorst ook. Tot zo.
6: NPO Radio 1.
7: Podcast.
6: In de podcast Kunststof, schrijver Christof Fekeman vervolgt het pad van de non-fictie en het geloof met zijn boek Het Gebeurt, Het Gebeurt Elke Dag.
8: Daar in die kerk gebeurde het dat ik een soort van ervaring meemaakte die je moeilijk anders kunt omschrijven dan als mystiek.
6: En acteur en theatermaker Remy Sambo onderzoekt hoe ver je mag gaan om je vrijheid te beschermen in de voorstelling Wachten op Marcia.
9: Dat mensen zich zo druk maken om wie een ander wil zijn. Dat snap ik niet.
7: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
10: Ster.
7: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
11: Opgelost, Autotaalglas.
12: Nina Jurna is onze vrouw in Rio.
13: De drugsdealer die woont nu in mijn oude huis.
12: De kleurrijke bewoners van een verdeelde, maar ook betoverende stad.
14: Het is een spannend jaar. De verkiezingen komen eraan.
12: Vanavond 21:50, VPRO NPO 2, onze vrouw in Rio.
15: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
16: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
15: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
16: Rand? Nee.
15: Fair enough.
16: Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
16: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
17: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
18: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
19: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
20: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
21: Fraude? We staan direct voor je klaar. Bel vandaag nog met Hofman.
22: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
23: De Japanse kunstenares Yayoi Kusama is een wereldwijd icoon. De koningin van de polkadots en van Instagram-hits. In haar beginjaren logeerde ze vaak in ons land. Wat bracht de eigenzinnige Kusama hier teweeg?

0: Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: NPO Radio 1. 6 uur.
2: En Hugo Borst.
3: Met meer voetbal. NEC tegen Go Eagles staat nog steeds 1-1. En later in het uur beginnen we ook aan de tijdrit bij de mannen bij de WK wielrennen. Nu Dorald Megens met het NOS Journaal.
4: Op dit moment sluiten de stembureaus in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Daar mochten vandaag een kleine 4 miljoen mensen naar de stembus. Rond deze tijd volgt de eerste exit poll. Zometeen in langs de lijn meer hierover met correspondent Gien Balduk. Begin deze maand waren er ook deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. Daar behaalde de rechtsradicale AfD een monsterzege. De uitslag vandaag in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kan gevolgen hebben voor bondskanselier Merz van de CDU, die onder druk staat. Zijn partij praat momenteel over zijn politieke toekomst. De groep die begin deze maand 's nachts met wapens door Overasselt liep, had de opdracht gekregen om iedereen in het huis van drugscrimineel Jan G. te vermoorden. Dat schrijft de Telegraaf. De groep schoot een beveiliger dood bij de boerderij van Jan G. Er zijn daarna 32 mensen opgepakt. De politie weet inmiddels ook wie van hen de beveiliger hebben doodgeschoten. Het gaat om 2 mannen. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een 3e is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De oppositie gaat deze week nog niet in gesprek met het kabinet over de Prinsjesdagplannen. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Premier Jetten zei na de algemene politieke beschouwingen zo snel mogelijk om tafel te willen. Deze week lukt dat niet. Jetten is dinsdag bij de VN in New York. Oppositiepartij PRO zegt dat het kabinet nu wil kijken naar een afspraak in de week van 28 september. Paul Hane stopt met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Na het overlijden van Wim T. Schippers afgelopen zomer, die de stem van Ernie insprak, vindt Hane het een goed moment voor een nieuwe generatie. De laatste keer dat ze samen de stemmen deden was dit voorjaar, tijdens Sesamstraat-opnames voor Netflix. Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. Dat gebeurde na een lange solo, rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al op kop en werd niet meer ingehaald. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu 3e staat. 2e staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. In de Kuip werd het 5-0. Het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog, is er een afwisseling van zon en wat wolken bij maximaal 19 graden.
3: Het was files tellen op zondagmiddag. Hoeveel zijn het er nu nog, Helene?
5: Ja, het zijn er nog steeds 20, maar ze zijn allemaal heel kort, hoor. De meeste leveren maar zo'n 5 minuten vertraging op. Er zijn 2 uitzonderingen nu. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Kerkdriel en Geldermalsen een kwartier vertraging. Er wordt daar uitgebreid aan de weg gewerkt. En op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens ook een kwartier extra reistijd.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
8: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegens succes verlengd tot voorjaar 2027.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
9: Aanstekelijk, hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
10: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
10: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
11: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
12: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt het?

0: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
2: Phew, we kunnen weer.
1: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen.
2: Zo.
1: Interpolis. Glashelder.
0: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
6: En daar zijn we weer met het laatste uur langs de lijn. NEC Go Ahead Eagles, wat gebeurt er allemaal?
7: Een overstapje van Tengstedt, maar als de bal bijna bij Lindhorst is, dan levert het niks op. Halverwege de tweede helft staat het 1-1. Ik kan die tweede helft tot nu toe het best omschrijven als die eerste helft. Die was echt leuk.
6: We praten over het voetbalweekend met Robert Maaskant en Bart Vrouws. Robert, wat was jouw moment van dit weekend tot nu toe?
8: Ja, dan ontkom ik toch niet aan het moment voor Martine Koeman, die onlangs is overleden. De vrouw van de bondscoach Ronald Koeman en de moeder van Ronald Koeman junior, die bij Telstar speelde. Het was een spontaan moment van het publiek. Goed op ingehaakt door AZ ook, als thuispubliek. En enorm indrukwekkend om zo'n jonge jongen de realiteit te laten zien in dat stadion en hoe mensen hebben meegeleefd. Dus dat is een prachtig moment.
9: Ja, en hij zag de beeldenis van zijn moeder op de grote schermen. En het thuispubliek nam het over van het uitpubliek. Of ging daarin mee inderdaad. Ja. En afgelopen vrijdag was het natuurlijk ook al bij FC Groningen. Maar ja, Groningen, een Koeman-tribune is.
8: Ja, er is natuurlijk een Koeman-tribune. Dat gaat dan weer over de vader van Ronald en de opa van Ronald junior. Die Martin Koeman, die daar ook de local hero is. Ja, de familie Koeman is natuurlijk een ongelooflijk bekende naam in het Nederlandse voetbal en het internationale voetbal wat dat betreft. Gerespecteerd, want dat hebben we nu toch wel gezien.
9: Bart, wat is jouw getal van dit weekend?
10: Dat is 3. We zitten niet heel breed in de aanvallers, hebben we net al geconcludeerd bij het Nederlandse elftal. Dan is het wel lekker als de spitsen die we hebben een doelpunt te maken. Donjal Malen doet dat in Italië. En Brian Brobbey vandaag in de Premier League maakte een hat-trick tegen Manchester City. En dan zul je altijd zien, dan maak je een hat-trick en dan verlies je die wedstrijd. Dat is ook ongelooflijk zuur. Laatste keer in december 2007 dat een speler in de Premier League een hat-trick maakte, maar alsnog met een nederlaag van het veld stapte. En ja, vandaag Brian Brobbey dus ook. Ook balen eigenlijk. Hè?
9: Ja. Dit is het laatste.
8: Ja, nee, sorry. Wel lekker voor je bandje, denk ik. He? Al die voetballers die hebben toch tegenwoordig zo'n bandje die je opstuurt voor je nieuwe club?
9: Ja, zo ja.
8: Een hat-trickje, daar weet niemand de stand.
9: En hij had nog helemaal niet gescoord, dus ze zal er wel uitermate tevreden mee zijn.
10: Dat wel, ja.
9: Het laatste uurtje van Langs de Lijn. Met ook de andere actualiteit. In Duitsland zijn zojuist de stembureaus gesloten van de verkiezingen in 2 deelstaten. Het gaat om Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn, waar samen zo'n 5 miljoen mensen wonen. En er is ook al direct een exit poll. Correspondent Gien Baduk, hoe is er gestemd om te beginnen in Berlijn?
11: Ja, in Berlijn is voor het eerst de partij Die Linke de grootste geworden. Die zijn meer dan verdubbeld en hebben 1/4 van de stemmen gekregen volgens de exit poll. En zijn daarmee ook waarschijnlijk ook wel zeker van de verkiezingszegen. En dat zou dan ook betekenen dat de volgende burgemeester voor het eerst van Die Linke zal zijn. En dat gaat vooral ten koste van de CDU van bondskanselier Merz. Die partij regeerde hier de afgelopen jaren als grootste partij. Maar zij verliezen bijna 1/3 van de kiezers. En dat is een behoorlijk pijnlijke nederlaag voor de partij van Friedrich Merz.
9: En hoe hebben ze dan gestemd in die andere deelstaat, Mecklenburg-Vorpommern?
11: Ja, daar is het eigenlijk nog te spannend om te zeggen welke partij de grootste wordt.

0: Kort in de exit poll gaan de SPD, de Sociaaldemocraten en de rechtsradicale AfD nek aan nek met de AfD net voor. Dat zou dan betekenen dat na de verkiezingen van 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt, waarbij de AfD echt een monsterzege boekte, nu opnieuw de AfD op zijn minst enorm groeit, maar ook dus mogelijk in beeld komt als een mogelijke regeringspartij daar. En dat gaat ook vooral ten koste daarvan de ChristenDemocraten, de CDU. Die waren daar al vrij zwak, maar die zijn opnieuw meer dan gehalveerd tot slechts 5,5% volgens de exit poll. En dat komt behoorlijk dicht bij de kiesdrempel die daar bestaat van 5%. En dat zou dan betekenen dat die partij, de grote volkspartij CDU, voor het eerst niet eens in een deelstaat verkozen zou worden.
1: En wat betekent deze uitslag dan uiteindelijk voor de bondskanselier Merz van de CDU?
0: Ja, er bestond al lange tijd behoorlijk veel onvrede over hem. Zowel in het land als ook in de eigen partij. En die onvrede zal ook zeker met deze uitslag, ook zelfs als CDU zeker onder het kiesdrempel dreigt te komen, enorm in momentum toenemen. En dat is ook de reden waarom de voltallige CDU-partijtop op dit moment bijeen is in het hoofdkwartier hier in Berlijn. En er wordt ook verwacht dat Merz binnen nu en korte tijd een verklaring zal afgeven, waar dus mogelijk ook zijn opstappen zal kunnen worden aangekondigd.
1: Gimbalduk, dankjewel over de verkiezingen in 2 deelstaten in Duitsland. NEC Go Ahead, die eerste helft. Wat was die leuk, hè, Mark?
2: Zo, dat was echt leuk. Nu een bijna kopkans. Een enorme bij de tweede paal dan voor Taui. De bal kan niet door hem op doel worden gekopt. Uiteindelijk levert het een doeltrap op. Maar die tweede helft, daar gebeurt eigenlijk nauwelijks iets. Het publiek was net ook al een beetje boos. Cynisch begon te schreeuwen. We willen Sierhuis zien, te zingen. We willen Sierhuis zien. Een liedje met een boodschap, zo zou je het kunnen noemen. Nou, vervolgens een dubbele wissel bij NEC. Maar geen Sierhuis. Die loopt wel warm, maar staat bij de cornervlag een beetje te rekken en te strekken. En de trainer lijkt nog niet voornemens om hem binnen de lijnen te gaan brengen. Intussen aan de andere kant van het veld wordt er gevlacht voor buitenspel van Tengstedt. Ook is er gewisseld aan die andere kant van het veld. Ook een dubbele wissel van Zwam en Baten. Zijn erin gekomen door Sempstedt en Dirksen. Terwijl nu Polster de bal naar voren trapt. Doet dat dan wel op het hoofd van iemand van de tegenpartij. Dat is in dit geval Kramer. Dan via Lindhorst, Meulensteen, Lindhorst. Bal op de helft van NEC. Edvardsen speelt niet goed vandaag. Levert de bal zomaar in. Is een beetje te makkelijk. Iemand een sneer uitdelen. Want het was een hele moeilijke bal die hij zelf te verwerken kreeg. Maar geeft hem wel aan Nuitink. En die trapt hem naar voren. En uiteindelijk is hij nu via de keeper aan de rechterkant bij Van Zwam terechtgekomen. Die heeft in Tadic een tegenstander die, net als wat ik net zei over Edvardsen, nog niet echt in de wedstrijd zit. Doet eigenlijk gewoon helemaal niet mee. De eerste 72 minuten. Een doelpuntenmaker heeft nu de bal op de zijlijn. Sigurdarsson geeft hem schuin terug aan Meulensteen. Montero probeert de bal te veroveren. Dat lukt samen met Taui. En hij heeft nu de bal gegeven aan Braz. En dan via Montero de bal bij Geiger. Geiger dribbelt eigenlijk de verkeerde kant op. Want bij Tadic heb je hem weer links. Lag nou een keer de ruimte. Maar die slaan ze over door naar de rechterkant te zoeken. En dan klutst de bal over de zijlijn via 2 van Go Ahead Eagles. 17 minuten nog. Waar blijft dat leuke spel van de eerste helft? 1-1.
3: Edwin, kan die vies kijken, hè? Die José Mourinho, als die achter staat met 2-0 tegen Atletico Madrid en ook nog eens met 10 man moet spelen. Maar ja, vervolgens was het prijsschieten op het doel van Courtois, de keeper van Real, die trouwens nog wel vrij redding bracht. Maar inmiddels is de spanning terug in de wedstrijd, want in de 89ste minuut kopte Rüdiger Real Madrid op 1-2 vanuit een vrije trap. En zitten we inmiddels met nog 2 minuten te gaan ver in de blessuretijd. En is het de vraag of die spanning inderdaad voortvloeien in dat er een doelpunt uit voortvloeit. Maar dat lijkt op dit moment nog niet het geval. De stand nog altijd 2-1 in het voordeel van Atletico. En het is Simeone, de coach van Atletico, die dat publiek nog eens eventjes helemaal aan het opzwepen is. In Engeland is het Manchester dat op bezoek is bij Fulham. De stand daar 0-0. En ook wel eventjes leuk om te buurten bij de internationals die zich morgen gaan melden in Zeist. Bij Mark Vlekken bijvoorbeeld, die speelde met Bayer Leverkusen tegen RB Leipzig. Vlekken hield de 0. Altijd lekker natuurlijk voor een doelman. En Leverkusen won ook nog eens met 2-0. Klom door die zege naar de 5e plaats in de Bundesliga. De Graafschap leek de aansluiting met NAC Breda te hebben gevonden in de keukenkampioendivisie. 1-2 was het bij rust. Maar het moet wel het grootste deel van de tweede helft met 10 man spelen, want Kok kreeg zijn tweede gele kaart. De Nederlandse springruiters die kwamen in actie in de League of Nations in Saint-Tropez. Moesten daar in de top 8 eindigen in het landenklassement om zich te plaatsen voor de finale.
4: finale in Barcelona. Maar dat is niet gelukt. Nederland werd negende, had 1 springfout te veel. Dat klinkt niet best en dat is het ook niet, want het past wel in het plaatje van de laatste tijd. Bij het WK lukte deze zomer bijvoorbeeld ook al niet om Olympische kwalificatie af te dwingen. Bondscoach Van der Schans die heeft al te horen gekregen dat zijn contract niet wordt verlengd. Een aantal toppaarden is verkocht of te oud. Dus zo beschouwd is die prestatie van vandaag niet heel verrassend te noemen. Terwijl ik zie dat de scheidsrechter heeft afgefloten bij Atletico tegen Real. Atletico pakt dus inderdaad de overwinning. En Real is het niet gelukt om de stadsgenoot te verslaan. Dan nog even naar de pijlen die je om de oren vliegen. In Amsterdam, de World Series of Darts. Waar Gian van Veen in de kwartfinales het Nederlandse onderrondje won van Dirk van Duivenbode. In de halve finale treft hij Ross Smith uit Engeland. Het moet voor Nederland ook echt komen van Veen. Want Michael van Gerwen die werd al vroeg in het toernooi uitgeschakeld. En misschien nog wel de grootste verrassing was de uitschakeling van Luke Littler in de kwartfinales vandaag. Littler, wereldkampioen, nummer 1 op de wereldranglijst. Het moet gezegd, het publiek in Amsterdam was hem nou niet echt goed gezind. Het floot hem uit en dat leidde hem af. En het frustreerde Littler ook. Dat was duidelijk te zien toen hij op het dartbord sloeg. En ook een cynisch applausje over had voor het publiek in Amsterdam. Ja, dartpubliek, dat is weer een verhaal apart.
1: Eerder vanmiddag walste Feyenoord over FC Utrecht heen en het had in eigen huis geen kind aan het elftal van de trainer Anthony Correia.
5: 65 minuten, 5-0 zojuist geworden door een doelpunt van Guassu Diarra op aangeven van aanstaand Oranje International Givay Zegiel.
1: Ja, 5-0 dus, dat moet een heerlijk gevoel zijn voor de trainer van Feyenoord, Van Bronckhorst, die steeds meer een team weet te smeden.
6: Ik denk dat, ja, je ziet het toch dat ze elkaar steeds beter gaan begrijpen. Natuurlijk door alle maanden met elkaar te trainen, ook de kwaliteit te weten van spelers. En dan zie je dat je als team gewoon heel sterk bent.
1: En gaf dit Robert Maaskant de verhoudingen weer, 5-0?
7: Nou, en niet zo'n beetje ook. Feyenoord was heerlijk om naar te kijken. In een hoog tempo, individuele acties, veel beweging. Zegiel geweldig, Valente geweldig. Het was echt een feest om naar dit Feyenoord te kijken. En 5-0, daar spaarden ze Utrecht mee, want dat was dramatisch.
1: En vorige week dus al 7-0 bij PEC. Bart, dat zijn cijfers die het begin van dit seizoen ook extreem maken waarschijnlijk.
8: Inderdaad, ja, 7-0 vorige week, 5-0 nu, 25 goals al dit seizoen. Als Diarra trouwens ook al gaat scoren, dan komt het helemaal goed met Feyenoord. Want die miste wel zijn kans, maar die schoot hem er knap binnen. In de laatste 50 jaar maar 1 seizoen waarin Feyenoord ook tot dit aantal doelpunten kwam in de eerste 7 wedstrijden. Dat was een paar jaar geleden onder Slot nog. Maar het is dus best bijzonder dat Feyenoord zo enorm om uit de startblokken schiet. En ja, er zaten mooie goals bij ook nog.
1: Ja, je noemde al een paar namen. Robert, wie zou je de man of the match hebben genoemd hier?
7: Nou, Valente, maar er waren er nog wel een paar. Hartje Moussa met 2 geweldige goals. Ja. Maar ik vond het hele middenveld goed spelen. Maar Valente was opvallend weer vanaf die buitenkant.
1: Laten we eens luisteren dan naar die aanvoerder van Feyenoord. We hadden het eerder ook over hem. Hij is niet opgeroepen voor Oranje. Het was volgens hem al met al een zware week.
9: Ja, wel echt teleurgesteld. Dus een moeilijke week. Tegelijkertijd vandaag mijn voeten laten spreken. Zo kan ik mezelf laten zien.
10: Heb je nog wat gehoord vanuit Zeist? Waarom wel, waarom niet?
9: Nee, ik heb niks gehoord. Dus natuurlijk heb je ook voor jezelf veel vragen. Van waar ligt het aan? Wat moet ik beter doen? Want ik heb ruimte voor verbetering, laat dat duidelijk zijn. Maar ik heb het gevoel dat ik me prima heb laten zien de afgelopen periode. En blijkbaar niet goed genoeg.
1: Wat zou jij tegen hem willen zeggen, Robert, als je dit zo hoort?
7: Nou, vooral kop op, want hij klinkt echt een beetje bedroefd. En dat hoeft helemaal niet, want die jongen die staat nog een prachtige carrière te wachten. Doet het nu al heel goed bij Feyenoord, nadat hij van Groningen is gekomen. Dus weet je, wat hem wel zou helpen is gewoon op het middenveld gaan spelen in plaats van aan die linker buitenkant.
1: Ja, want dat is volgens jou inderdaad waar het dan misschien voor Oranje zit. Want ik kan me goed voorstellen dat als je de aanvoerder van Feyenoord bent en je hebt bij Oranje gezeten, dan wordt jij niet geselecteerd. Sterker nog, er wordt maar 1 Feyenoorder geselecteerd en het is dan Givay Zegiel. Ja, dat doet misschien op meerdere manieren wel iets met je.
7: Ja, zeker. En als je dan naar vandaag kijkt, Zegiel was belangrijk voor Feyenoord, maar had niet een hoofdrol voor Feyenoord. Zeker niet zelfs. Wel enorm sterk in zijn loopacties. En Valente heeft natuurlijk dat speciale dat hij met zijn passing iets open kan breken. Hij is iedere keer weer betrokken in de 16 meter met zijn loopacties. Ik vind het een heerlijke speler om naar te kijken. Maar ik snap de keuzes van Xavi wel aan die linker buitenkant. Dat hij eerst Gakpo en Van Bommel wil zien.
1: Ja. En Bart Zegiel, debutant in de selectie van Oranje. Ja, beloond voor natuurlijk een heel goed begin van dit seizoen.
8: Ja, Ja, volgens mij zat de bondscoach ook op de tribune. Hè? Dus ja, hij zal ook met extra interesse naar hem gekeken hebben. Inderdaad, terecht wat je zegt, Robert, dat hij was goed, maar misschien niet aanvallend zo dominant als in voorgaande wedstrijden. Eén keer maar in de 16 van Utrecht geweest. Dat is misschien in deze wedstrijd waarin je 5-0 wint wat weinig. Wel in zijn passing nagenoeg foutloos. Gaf nog de assist op die goal van Diarra. Dus daar kan weer een streepje achter. Hij is nu ook de meest waardevolle speler dit seizoen in de Eredivisie. Als je doelpunten en assist bij elkaar optelt. Ja, dat is een fantastische start. En alleen daar al meer dan terecht dat hij de beloning krijgt om bij Oranje aan te sluiten.
1: En dat avontuur mag voor hem morgen beginnen. Ja. Bij Utrecht, dat wisten we al dat er huiswerk zou zijn. Maar dat lijkt alleen maar meer te worden voor de komende interlandperiode om te gaan werken aan iets van verbetering. We zijn 7 wedstrijden nu onderweg. Robert Maaskant, heb je een... Ja, wat voor beeld heb je nu? Want na een paar wedstrijden zeiden we nog, ja, het is maar een paar wedstrijden. Nu zijn het er al 7.
7: Ja, ik probeer me dan te verplaatsen in de coaching, in Correia, als je daarnaar kijkt. Het kan niet anders dat hij op dit moment onzeker is over zijn manier van aanpak en de keuzes die hij gemaakt heeft. En ik weet wel, Utrecht heeft echt wel wat minder kwaliteit. En dat bedoel ik dan meer eigenlijk in... ze hebben wel heel veel potentie, maar nog niet de gearriveerde spelers die ze de voorgaande jaren hadden. Ja. Maar ja, dit is gewoon heel zorgelijk. Als je Zagre zag verdedigen, die dat normaal gesproken best aardig doet. Dat was, ja, ik heb geen ander woord dan dramatisch. Het was echt dramatisch hoeveel ruimte die weggaf.
1: Hugo?
8: Ja, die liep gewoon achteruit.
11: Ja. Ja. FC Utrecht, ik zou gewoon lekker voet bij stuk houden als ik Van Zeumeren was. Want ik vind het zo zwak om nu de discussie al te laten ontstaan of daar een mening over te geven. Gewoon zeggen van, we gaan door, we maken het seizoen af. Het kan natuurlijk wel zijn dat de spelers die waarmee die moet werken, ja, dat die niet zijn toegerust. Dat die niet passen bij de visie van de trainer. Heb je wel een probleem.
1: Ik heb niet de vraag gesteld of die eruit moet, hè, voor de duidelijkheid.
11: Nee, zeker niet.
1: Nee, dit is zwaar weer. En wat doe je dan als coach die natuurlijk hele mooie dingen heeft gedaan bij Telstar, maar die wel nog moet laten zien dat je het ook op dit niveau kan. En voorlopig is het op de ranglijst het niveau Telstar.
11: Nou, acteren dat je rustig bent.
1: Ja, acteren dat je rustig bent. Ja. Ja. Doe je dat ook wel eens?
7: Hij moet die bandje van mij kijken, denk ik.
11: Nou ja, dat is toch zo. Robert, jij hebt er ook wel situaties van uitzichtloosheid meegemaakt. Ja, en dat lijkt me ook ontzettend moeilijk om dan de media te woord te staan. Of je eigen spelers. Je moet toch heel sterk klinken.
8: Je eigen duckout.
7: Nee, ja, dat heb ik ook wel eens geraakt inderdaad. Nee, maar ik daarom zeg ik ook van, je probeert je te verplaatsen. En ik vind het helemaal terecht wat jullie zeggen. Die discussie moet niet eens beginnen over, is dit de juiste man? Correia moet vooral rustig de tijd krijgen bij Utrecht om vanuit het hele programma wat hij heeft een elftal te gaan bouwen. Maar die zal ongetwijfeld hoofdschuddend op de bank zitten af en toe. Dat hij ziet wat zijn spelers aan het doen zijn. Ja, en er zijn verschillende methoden voor. Je kan een keertje heel erg boos worden. Of je kan een arm om ze heen slaan. Dat zie ik hem tot nog toe nog steeds doen. Maar ja, er zullen ook wel grenzen zijn. Want dit was gewoon te slap.
1: En wat is les 1 in acteren dat je rustig bent?
7: Heel overtuigend gaan praten tegen de radio.
1: Specifiek tegen de radio. Want dan krijg je de ruimte. Dus dan
7: heb je iets meer tijd. Ja, lange zinnen maken. Dan kunnen niet geknipt worden.
1: Ja, Mark, de volgende lange zinnen zijn aan jou.
2: Volgende lange zinnen zijn voor mij.
1: Ja, bent ik ben er zeker. Luister je naar wat wij het over hebben, of niet?
2: Ik luister zeker met jullie mee. Maar ik was intussen eventjes de wissel aan het noteren. Want Calves is binnen de lijnen gebracht bij Go Ahead. En dat was een mooi moment voor het publiek om te gaan zingen. Terwijl Sherry schiet, en dat doet hij op het hoofd van Kramer. Keeper ging de hoek in. Maar de bal na op weg leek. Net een goede kans voor Go Ahead. Het staat 1-1 om er 1-2 van te maken. Uit de corner kopte de spits bij de eerste paal. De bal tegen zijn tegenstander op. Bal viel naar beneden. Stuit en toen met rechts over. En nu aan de andere kant van het veld een corner. Na dat schot dus, dat ook weer via een hoofd over de achterlijn verdween. Het hoofd van Kramer voorkwam eventueel een redding. Of een heel mooi juichmoment in Nijmegen. Voor het Nijmeegse publiek dat nu vooral bezig is, als het al zingt, met het scanderen van de naam van Sierhuis. En die willen we zien. Bal nu weggekopt. Of de spits Sigur Darsson. En die krijgt dan ook nog een beuk. Heeft wat last van de ribbenkast. Krabbelt nu overeind. En NEC voetbalt door met aan de linkerkant van het veld balbezit bij Montero. Oh, er gaat er ondertussen ook weer eentje liggen bij NEC. Maar de voorzet komt wel. Gaat over Linse heen. Komt bij Taui. Schiet hem tegen Dean James op. Bal bij Sherry. Laat hem van zijn voet snoepen. Goed verdedigd door Sigur Darsson. Dat wordt wel een aardige spits. Die wordt met een week beter. En hij speelt vandaag echt een uitstekende wedstrijd. Hij heeft ook nog eens gescoord, dat helpt altijd. Maar dat was niet zijn moeilijkste werk en niet zijn beste werk van vandaag. Hij heeft nog altijd een beetje last van de ribbenkast. Gaat nu wat vooroverbuigend proberen de pijn wat weg te puffen. Noem het zo. 5 minuten nog. Misschien wel een winnende voor degene die hem maakt. Want ik denk dat 1 doelpunt nog genoeg is voor die overwinning. Maar ik vraag me af of die er komt hoor. Want er gebeurt eigenlijk niet zoveel voor de beide doelen.
1: Het is een prachtige dag voor FC Twente. Want dat won in eigen huis met 3-2 van PSV.
12: Jazeker! 3-2! En het is Wijkman die zo sterk blijft. Ik krijg zoveel bier over mijn hoofd op dit moment. Het is echt niet normaal. Wijkman die de 3-2 maakt. Al mijn blaadjes die nu wegwaaien. Ja, het gaat hier natuurlijk helemaal los.
1: Ja, zo kreeg de Grolsvest een heel nieuwe betekenis. De eerste nederlaag was het van PSV. En daar is de trainer Peter Bos natuurlijk doodziek van.
13: Ja, nee. Je wil graag wedstrijden winnen. En dat had vandaag gemoeten en gekund. Maar het gebeurt niet.
1: Ja, toch maar weer even dan de vraag die ik bij de vorige wedstrijd ook al stelde. Hoe terecht was deze uitslag, Robert? 3-2?
7: Deze was minder terecht dan
1: die 5-0 van Feyenoord.
7: Ja, dan die 5-0 van Feyenoord. Heel eerlijk gezegd dacht ik tot een minuut of 10 voor tijd dat PSV de overwinning gewoon naar zich toe zou trekken. En in één keer was het anders. Daar moeten we ook weer kritisch op zijn. Een schutterende verdediging van PSV. Die Weghorst lieten vertrekken dwars op het midden van het veld. En die maakte dat knap af overigens. En daarna is dan PSV niet meer bij machten om het om te draaien. Ze hebben dan wel een beetje de pech, hè? Want Peppi moest er al heel vroeg uit in de wedstrijd.
1: Wie heeft geblesseerd?
7: Geblesseerd. Playa is er natuurlijk niet bij als vervanger. Dus dat houdt in dat ze een beetje door de spits heen zijn. En dan krijg je het andere duo. Mijnans kwam erin. En Til, een beetje de Saibari-variant van vorig jaar. En dat geeft aan PSV meer dynamiek in het elftal. Er wordt best wel goed gevoetbald. Maar qua scorend vermogen, misschien leveren ze daar wel wat op in. Maar vooral verdedigend is het heel kwetsbaar. Dus uiteindelijk, Twente, met een bruisende Grolsvest inderdaad, trekt dan aan het langste eind. Maar ik vond het een close wedstrijd.
1: Bart, jij bent gecharmeerd van de matchwinner van deze wedstrijd.
8: Ja, Wijkman. Ja. Dat is echt een fijne speler. Maakte die counter, de winnende goal, maakte die echt voortreffelijk af. Een knappe goal was dat. Veel aan de bal geweest. Veel ballenrovering ook. Dus zowel aanvallend als in het stofzuiger op het middenveld was hij belangrijk. Veel doelpunten en assist al dit seizoen gemaakt. Dat viel ook op in zijn cijfers. En ik moest dan terugdenken. Hij viel maar een keer op. Omdat hij de speler is die vanaf zijn debuut de meeste wedstrijden verloor. Dat was bij RKC. Toen dacht ik, het zat er niet in hem liggen.
1: Een rottige statistiek zeg.
8: Eerste 11 wedstrijden in de Eredivisie allemaal verloren. Maar hij laat nu zien dat dat niet aan hem lag. Hij kan echt fantastisch voetballen.
1: Ja, als we het toch hebben over aparte statistieken. PSV komt heel vaak met 1-0 achter dit seizoen.
8: Heel vaak. Dat is veel te vaak eigenlijk. We hebben echt al de 9 duels gespeeld in alle competities. 7 keer met 1-0 achter.
1: Dat is niet des PSV.
8: Nee, helemaal niet. Nee, en ze maken het geregeld goed. Dat gebeurde vandaag trouwens ook weer. Want ze kwamen 1-0 achter. Daarna 2-1 op voorsprong. Alleen hoe weinig ze de nul houden, dat begint nu wel echt extreem op te vallen. 24 wedstrijden in alle competities, de laatste daarvan. Doe ze een gokje, hoe vaak de nul bij PSV? Laatste van 24 in alle competities.
1: Hoe vaak de nul?
8: Ja.
11: 4 keer.
8: Nee, 1 keer.
1: 2 keer.
8: Eén keer in de laatste 24 wedstrijden.
11: Hebben ze ook niet zo'n goede keeper.
8: Dat speelt ook mee, inderdaad.
11: Ja.
8: Maar dan nog.
11: Ja.
1: PSV verliest en dan wordt er keurig geprofiteerd door AZ met een zuinige overwinning. Robert, het was 1-0 tegen Telstar. Is dat misschien ook wel het verschil van AZ met de afgelopen seizoenen? Dat als de wedstrijd nou niet helemaal loopt zoals ze hopen, dat ze hem dit jaar er toch opvallend vaak wel uitslepen?
7: Ja, waarin AZ wel de betere ploeg was, hoor. Dus uiteindelijk was misschien de 1-0 wel wat mager. Maar AZ is volwassen aan het worden. En dat heeft simpelweg met wedstrijden te maken. Al die jongens, al die talenten waar we het steeds over hebben, die vanuit de jeugdleague door zijn gekomen, die krijgen steeds meer en meer eredivisiewedstrijden in hun benen. En dat helpt simpelweg. Ook afgelopen week natuurlijk in de Europa League gespeeld. Dat heeft ze ook weer een boost gegeven. Dus ja, AZ is groeiende. En ik vind het wel erg leuk dat we in ieder geval niet de traditionele top 3 bovenin hebben staan. Maar na die eerste break waar we naartoe gaan, dat AZ gewoon bovenaan
1: staat. Nou, het is AZ op 1. En jij zegt inderdaad, ze zijn volwassen aan het worden. Dat kan het beeld van buitenaf heel goed zijn. Maar toch zegt de trainer van AZ, Leroy Echtold, dat die magere score van vandaag ook ligt aan de druk die de selectie vandaag voelde.
14: Ja, en ik denk dat het ook een beetje aan ligt dat we toch een klein beetje gespannen zijn. Vooral in die eindfase, dat je het net niet goed genoeg uitspeelt. Dat het in plaats van een 80% kans een 60% kans is. En die gaan er dan net niet in. En dan blijven zij gewoon in de race. En ik vond hun ook helemaal niet slecht spelen. Dus dan houden ze ook geloof. En dan wordt zo'n wedstrijd toch weer uiteindelijk wat moeizaam.
1: Ja, maar toch 3 punten. En is AZ, Robert, wat jou betreft dan steady genoeg om dit nu wel een keer heel lang vol te houden?
7: Ja, als we dat wisten.
1: Nou, je hebt nu een beeld van alle ploegen.
7: Ja, ja. En de vraag is of het nodig is dat AZ dit volhoudt. Want AZ zal ongetwijfeld ook alweer een zeepert hebben zoals ze laatst tegen Willem II hadden. Waar ze onterecht gelijk speelden. Maar de andere topploegen laten dus blijkbaar ook punten liggen. Ja. Tegen de mindere goden van deze competitie. Dus ja, ik denk wel dat AZ tot het einde ver kan komen.
1: We zijn heel benieuwd wat je daarover gaat zeggen op de televisie. Want we staan hier nu met alle liefde af aan onze collega's van de 7 uur uitzending van de tv.
7: Terwijl ik zo'n lekker radiohoofd heb.
1: Nou, je ziet er anders uitstekend uit. Ik ben naar de make-up geweest al.
7: Fijne avond.
1: Dankjewel, Robert. Het is 6:30.
15: NPO Radio 1.
1: Jeroen van Kan.
16: De rechtsradicale AfD stevend zo ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exitpoll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz. Zijn partij praat op dit moment over zijn politieke toekomst. Verwacht wordt dat hij elk moment met een verklaring kan komen. Na de demonstratie van een extreemrechtse groep op het Malieveld gisteren in Den Haag hebben 3 journalisten melding gedaan van bedreiging bij de organisatie Persveilig. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse fotograaf die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die werden opgepakt zijn inmiddels weer vrij. En het bowlingcentrum in Leeuwarden, waar vannacht brand was, is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur begon om 4:15 vannacht en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden er 2 NL-alerts verstuurd.
1: Het weer, Willemijn Hubert.
17: Ja, dan begin ik met de donderdag. Want wat mij betreft is dat de dag die misschien het meeste opvalt. Die heeft de laagste temperaturen. Graad of 17 gaat het dan worden. En er is ook behoorlijk wat wind. De andere dagen, om te beginnen met de maandag, verlopen met temperaturen tussen de 18 en 20. Misschien zelfs ietsjes hogere waardes. Het blijft dan op de meeste dagen ook droog. Morgen schijnt de zon ook vaak. Dinsdag is er wel wat meer bewolking. Ik denk wel dat het een droge dag wordt. Maar de zon gaan we misschien net iets minder zien. En woensdag kunnen we de dag beginnen met mistbanken die mogelijk hinderlijk zijn voor het verkeer. Dus kortom, deze week heeft eigenlijk van alles wat te bieden.
15: NPO Radio 1.
1: Je hebt het gevoel dat het in Nijmegen hortend en stotend tot een einde komt. Een wedstrijd die eigenlijk beter had verdiend na die openingsgoal van Per Schuurs, Mark.
18: Ja, dat zeker. Ja, hoort het stotend. Het stergt langzaam.
1: Oh, zelfs dat nog
18: 6 uur naar de tweede helft zitten kijken. Overigens had Dean James hem op zijn schoen. Die had hem om 2 redenen moeten maken. A, omdat het een grote kans was met de punt van de schoen op 5 meter van het doel. Oog in oog met de keeper. Maar vooral omdat de paas zo mooi was van Meulensteen. Want die lopte de bal over de verdediging heen. In de loop van Dean James, die maar 1 ding kon. Namelijk de bal in 1 tijd verlengen. En dat met de punt deed. Maar naast, hier is Sigurdarsson. Krijgt hem bij Baten. Baten schuin voor het doel. Baten op het gezicht van de keeper. En dan stuitert hij in de 16 nog voor de voet van Sigurdarsson. Maar die wordt van de bal gelopen door 3 NEC. En ze hadden hem ook af kunnen geven. Baten. En dan aan de andere kant van het veld. Als Tadić kan binnenhouden. 1 extra minuut nog. Ja, het wordt nog leuk. Tadić haalt de bal even terug. Geeft hem mee aan Nejasmis. Die is doorgelopen. Kapt achter het standbeen langs. Nu met een schaar is op de achterlijn. Zet de bal laag voor. Daar komt hij voor. NEC. Nee. Montero. Een schuiver in het midden van het doel. En Hauk. Hij neemt hem aan. Wacht, wacht, wacht. Iedereen kan dan gaan staan. En alvast de klaphouding aannemen. Om hem binnen te schuiven. En dan te juichen. Maar hij tikt hem te veel in het midden van het doel. En de keeper valt naar links en heeft hem te pakken. Nou, dit was na de kans van Dean James voor Go Ahead. Een behoorlijke, zeg maar enorme voor NEC om alsnog de winst te pakken. 10 seconden nog. NEC heeft de bal. Geiger speelt de bal naar de linkerkant. Tadić gaat hem nog 1 keer voorgeven. Weggekopt van Zwam. Wie is er eerder bij de bal? Meulensteen of Nuitink? Het is Nuitink. Krijgt er bij Montero. Rand 16 koppen tegen elkaar. Nou, fluit maar af. Want ze hebben allebei last van het hoofd. Daar moeten we op wachten. En de extra tijd
1: je
18: zit erop.
1: Je wil naar huis, hè, Mark?
18: Nou, dat hoeft niet, dat niet per se, want ik sta dan toch in een file, dus ik moet dan wel even wachten hier. Maar het is meer dat je nu moet wachten op een blessurebehandeling die misschien best wel lang duurt, terwijl de extra tijd al op is. Dus waarom zou je dat nu niet affluiten en ga je dat over een minuut doen? Kijk, dan komt de blessurebehandeling en afgelopen. Dat bedoel ik. Beetje meer slimheid van de scheidsrechter. Nee, eerste helft erg leuk. Tweede helft erg matig en erg vervelend. 1-1.
1: Goeie terugreis, Mark.
18: Dank je.

0: I Don't Feel Like Dancing van de...
1: Hoeft ook niet hoor.
0: Sisters, Sister.
1: Edwin.
2: Even een laatste snelle rondje langs de velden. Ik kan zeggen dat Atletico Madrid dankzij de 2-1-zege op Real Madrid, de stadsgenoot, ook Real voorbij is op de ranglijst. Atletico staat tweede achter Barcelona, Real Madrid derde. De wedstrijd tussen Fulham en Manchester United is begonnen aan de tweede helft. De ploegen nog altijd in evenwicht, 0-0 daar de stand. En Juventus is zojuist op voorsprong gekomen tegen Atalanta Bergamo, treffer van oud-Ajax-ziet Conceição. Dan de keukenkampioen-divisie. NAC Breda won de uitwedstrijd tegen de Graafschap met 2-1. De Graafschap speelde de tweede helft grotendeels met 10 man. Is nu de hekkensluiter in de KKD. Van de 7 gespeelde wedstrijden heeft de Graafschap er maar 1 gewonnen. En de laatste keer dat de Graafschap hekkensluiter was in die KKD na 7 wedstrijden was 57 jaar geleden. Dus dat gaat echt niet goed daar in Doetinchem. Eerder vandaag hoorden we al van Ricky van Wolfswinkel. Die besloot om bij zijn jeugdliefde VV Woudenberg te gaan spelen. Ik kwam zo speurend op het internet nog een oud prof tegen die bij de club uit zijn jeugd is teruggekeerd. Rick Karsdorp, 31 jaar, speelt tegenwoordig bij VV Schoonhoven. Derde klasse amateurs. En hij kwam tot scoren tegen VV Altena. Tot 2 maal toe zelfs. Dat deed hij gisteren. Best bijzonder. Tot vorig jaar speelde Karsdorp nog bij PSV. Hoewel spelen deed hij niet zoveel. Leidde ertoe dat PSV zijn aflopende contract niet wilde verlengen. Of de optie tot verlenging niet wilde lichten, zo u wilt. Dan kan je zeggen, ik ga door bij een andere betaald voetbalclub. Maar niet Rick Karsdorp, die het profvoetbal vaarwel zei. Wel mooi, toen hij afgelopen voorjaar voor het eerst opdook bij Schoonhoven, constateerde de trainer al dat Karsdorp zich daar wel thuis voelde. Want hij dronk gezellig een drankje mee na afloop. Sterker nog, hij sloot de kantine eigenhandig af.
3: Dat zijn mooie berichten. De zomer is nu toch echt voorbij. De Eredivisie heeft zijn eerste 7 speelronden gehad. En we gaan eigenlijk naar een soort van, ja, hoe moeten we het noemen, een soort herfstslaap in de Eredivisie. Want die staat door de interlandverplichtingen en een groot interlandblok 3 weken stil. Ja, echt 3 weken. PEC Zwolle speelt zelfs maar liefst 23 dagen niet. Dan begin je voor je gevoel bijna opnieuw. Dat doet ook wel iets misschien nog, hè, met de competitie.
4: Ik denk dat heel veel oefenen wordt tegen Belgische clubs. Ja, dat gaan ze dan altijd doen, hè?
5: Nou ja, en die clubs onderling ook, hè? Oefenpartijtjes op een bijveld ergens. Dat zal het worden, ja.
4: Eredivisie tegen Eredivisie.
3: Ja, als je dat kan tenminste. Want er zijn ook clubs, horen dat vanmiddag van PSV, hè? Die moeten heel veel spelers afstaan van al die interlands. Dus dan ben je ook in dat opzicht totaal uit ritme.
5: Het voelt een beetje als dat WK in de winter, wat we hadden in 2022. Ja. Dat je ook zo'n hele lange winterstop had.
3: Dat was
5: toen echt
3: een
5: winterstop. En ook nog langer. Maar, en dit is een soort herfststop, moet je het bijna noemen. Hè?
4: Ja, toch vind ik het wel interessant om het Nederlands elftal nu te volgen. Omdat er natuurlijk een nieuwe bondscoach zit. We spelen tegen Duitsland. Dat zijn toch wel leuke wedstrijden om te volgen.
5: Maar had je niet met een nieuwe bondscoach en een nieuwe start ook een iets andere selectie verwacht? Want dat viel mij dan op. Dat je gaat toch kijken naar een nieuwe periode, nieuwe
4: dat
5: koers.
4: Dat kan gewoon nog komen. En hij moet ook nog zich inlezen in de spelers die hij tot zijn beschikking heeft. Misschien komt hij wel op hele bijzondere ideeën na een tijdje, na een paar maanden.
3: En was dit niet een eerste aanzet tot die nieuwe koers? Ik vind het ook wel een soort van slim dat je het wel zo heel laat, die selectie die het was, dat je niet al te veel protest in elk geval binnen de groep krijgt.
4: En heel veel jonkies heb je nodig in Jong Oranje. Ja, goeie,
3: maar hij noemt wel 2 duidelijke talenten op, CGO en Van Bommel.
5: Ja, dat klopt. Ja. Nee, maar verder, als je kijkt naar de namen die er nu bij zitten, van de 26 spelers die naar het WK gingen, zitten er nu 20 weer in de selectie. De eerste selectie van Xavi. Frenkie de Jong dan bijvoorbeeld niet. Simpelweg omdat hij geblesseerd is. En Jurrien Timber was dan niet mee met het WK, maar zou er eigenlijk wel bij zijn. Raakte geblesseerd. Dus er zijn weinig echte veranderingen.
4: Er zijn er maar 2 gesneuveld, goed beschouwd. 2 spitsen.
5: Nou, in ieder geval de belangrijkste, de all-time topscorer.
4: Ja.
5: Met
4: ja.
5: Memphis Depay, want die is er niet bij. Ja, het is toch wel de vraag of dat
4: maar toch vinden we het allemaal niet zo raar. Jij vindt het toch ook niet raar?
5: Ik vind het niet vreemd. Ook niet als je ziet wat er daar gebeurt in Brazilië. Ja. Maar dan ben je wel nieuwsgierig of hij, Xavi Hernandez in dit geval, of die contact heeft opgenomen met de all-time topscorer. Als je nu hier op de tribune zit, verwacht je niet dat hij naar Brazilië...
4: Morgen persconferentie, hè?
5: Ja, dat hij naar Brazilië is gevlogen om daar eens met Memphis over te praten. Maar ja, ik ben wel benieuwd of hij dan... Want dat was de kritiek die Koeman bijvoorbeeld kreeg. Dat hij niet zo vaak van zich liet horen als iemand niet geselecteerd was. Of dat soort dingen. Even een appje of een berichtje.
3: Nigel de Jong wel echt contact heeft met Depay. Maar als je dan inderdaad hebt over wat voor wijzigingen past deze nieuwe bondscoach toe, dan zou het theoretisch dus zo kunnen zijn dat deze nieuwe bondscoach, zonder dat hij hem ooit fysiek gezien heeft, afscheid heeft genomen van de topscorer aller tijden.
4: Ja.
3: Nou, je noemt het maar niks.
4: Nee, en jij bedoelt ook omdat er nou niet zo gek veel alternatieven zijn. We hebben Malen, best een interessante optie. Maar goed, wel goed in Italië en niet overtuigend in het Nederlands elftal. Dus je zou kunnen zeggen, hij is nog hard nodig, Memphis. Want hij scoort zo makkelijk. Maar het is ook, wat ik al begin van de middag zei, het is ook geen echte negen. Hè? Het is geen echte spits. Het is geen kapstok. Ik bedoel, hij voetbalt veel voor zichzelf. Je verwacht van een spits toch dat hij niet alleen voor zichzelf speelt, maar ook voor het elftal.
5: Ja, maar je ziet wel in Italië nu de laatste weken, op de een of andere manier scoort hij altijd op de maandagavond. Het is een soort held van de maandagavond aan het worden. Dat hij wel heel scherp is voor het doel. Veel doelpunten gemaakt al dit seizoen. En dat is ook deels vertrouwen, denk ik, wat hij bij Koeman niet kreeg. En ik ben benieuwd wat dan Xavi doet om hem dat wel te geven. Ja. Of hij dat doet. Of hij dat op die eerste paar trainingen doet.
4: Zou heel verstandig zijn om hem alle vertrouwen te geven.
3: Ik zit even te kijken of er een van die interlands of meerdere dan ook op maandag vallen. Laatste van de zes. Dus die komende vier allemaal niet. Donderdag hebben we Nederland-Duitsland. Dan de zondag daarna, net geen maandag, Servië-Nederland. Dan weer op donderdag Griekenland-Nederland. En ook weer op zondag Nederland-Servië. En dan krijgen we in november dus nog Nederland-Griekenland. En Duitsland-Nederland. Hè, dat is dan op maandag 16 november. Nou, misschien wel.
5: Twee beslissende.
3: Ja, precies, dat hij het dan beslist. Dat zou toch wel heel mooi zijn voor jouw cijferfetischisme. Ja. Toch?
5: Ja. En laten we kijken wat er met Virgil van Dijk gaat gebeuren. Hij zit er gewoon bij, staat op 96 interlands. Hij zou nu al een heel eind richting de club van 100 kunnen deze periode. Ik kan me niet voorstellen dat hij 4 interlands gaat spelen. Want ik neem toch aan dat ze bij Liverpool toch ook wel even influisteren bij Xavi van, als het niet hoeft, geef hem ook ergens een keertje rust. 35 is hij. Ja. Want ja, we willen niet al onze spelers weer
4: Het probleem van Van Dijk is toch dat niet doordekken. Dus als hij een hele aanvallende speelstijl zou hebben, Xavi, nou zie ik hem dat niet meteen doen tegen Duitsland. Dan krijg je met hetzelfde euvel te maken met wat Van Dijk betreft. Af en toe dekt hij niet door of is een verdedigende je kwaliteiten laten hem wel eens in de steek. En dat is heel raar. Want volgens mij is er een seizoen geweest, dat weet jij vast wel, dat hij in de Premier League niet één keer
5: voorbij werd gelopen.
4: Ja, ja. Dat is 3 jaar geleden.
5: En ook de manier van verdedigen. Hè? Met hoe je afstand neemt van je tegenstander. En instappen waardoor je makkelijk omspeeld wordt door de tegenstander. Dus dat soort dingen spelen ook mee. Maar je hebt wel een punt dat het inderdaad ook met de leeftijd wat minder wordt. En ja, wat dan zijn rol wordt bij het Nederlands elftal. Of hij dat wil, dat hij er wel bij is. En ook nog wel de baas in de groep is. Maar misschien niet meer met die band op het veld daadwerkelijk.
3: Ja. Morgen dan mag de bondscoach alle lastige vragen beantwoorden over deze selectie. Met een teleurstellende 8e plaats voor Demi Vollering en een 12e voor Lieke Nooijen had er bij de WK tijdrijden meer ingezeten voor de Nederlandse vrouwenploeg. Han Kok ving de bondscoach Laurens ten Dam op voor een eerste reactie.
1: We hadden op meer gehoopt en verwacht en de uitslag valt tegen.
6: Ja. Waar gaat dat dan mis?
1: Ja, ik heb nu net kort met allebei gepraat. In principe bochten over de hele linie was het gewoon niet snel genoeg, zeg maar. Dus ik kan niet per se de vinger op één plek leggen. Van nou, in het eerste gedeelte verliezen ze heel veel. En dan op die lange rechtstukken houden ze gelijke tred. Het was gewoon over de hele linie net wat te langzaam.
6: En baart dat de bondscoach zorgen met het oog op de wegwedstrijd van de komende zaterdag?
1: Nou, ik heb vorig jaar ook Remco Tadij zien inhalen, zeg maar. Evenepoel haalde Poggi in. En in de wegkoers was er geen hou aan Poggi. Dus daar houden we ons al vast. Ja, ja, natuurlijk had je liever hier, het podium gereden met Evenepoel.
6: Het is natuurlijk heel anders zaterdag, hè? De wegwedstrijd. Er zitten de beklimmingen in. Dat is heel anders dan dit. Maar dit zegt misschien wel iets over vorm.
1: Ja, nou, ik denk dat Demi Bergop gewoon echt heel goed gaat zijn. En misschien had ze deze prikkel al even nodig, sinds de Tour niet meer gereden. Eventjes eruit geweest en nu terug die focus in. Dus misschien heeft ze het nodig en komt het helemaal goed zaterdag. Ik kan alleen maar de podiumklanten feliciteren. Want die hebben gewoon een hele goede tijd gereden. Bakstedt, ja, Reuzen was outstanding. Bakstedt, het kortste achter. En dan Koch ook wel een beetje een verrassing misschien wel. Maar ook heel goed gereden.
3: Laurens ten Dam was dat in gesprek met Han Kok. En dan krijgen we zo de mannen. Die gaan ook hun tijdrit rijden. Sebas, wie zijn daar de favorieten?
7: Ja, dat is er maar eentje, denk ik. Hè? Remco Evenepoel, want de Belg die won de afgelopen 3 jaar op een rij. 23, 24 en 25 pakte hij de wereldtitel. Dus hij kan voor de 4e keer op rij winnen. 4 keer wereldkampioen. kampioen worden is niet uniek. Cancellara, Tony Martin deden dat in het verleden. Maar die deden dat niet aaneengesloten. Die deden dat niet op een rij. Dus als Remco Evenepoel, natuurlijk ook Olympisch kampioen, de titel vandaag voor de vierde keer op rij verovert, ja, dan doet hij wel iets unieks. Iets dat nog nooit is vertoond.

0: Bagging van Madcon.
1: We gaan richting de uitslag van de stelling van Borst van deze zondag. Die ging over Memphis Depay en Wout Weghorst, die allebei niet zijn geselecteerd voor het Nederlands elftal. Twee spitsen wel van de 26 man in de selectie. Donjo Malen van AS Roma en Brian Brobby van Sunderland. Allebei goed op schot. Dat waren ze voor vandaag nog niet allebei. Maar Brian Brobby maakte er vandaag in één klap 3. Zou jij het van de wedstrijd laten afhangen wie van deze twee je zou laten spelen?
2: Ja, ik herinner me dat Brobby een hele goede pot heeft gespeeld tegen Duitsland. Gelijk werd het volgens mij. Ja. Laten we dat continueren. Maar ik vind Malen ook de moeite waard om de kansen te geven.
1: Dus we krijgen nu Nederland-Duitsland. Dan is jouw spits die de wedstrijd begint...
2: Brobby. Ja.
1: En dan krijgen we daarna Servië-Nederland...
2: Nou, ik zou ze allebei wel kansen geven. En ik denk ook dat dat wordt afgesproken met die clubs. Om ze heel te houden. Je gaat die jongens niet 4 wedstrijden laten spelen.
3: Nee. Maar ik ben ook wel nieuwsgierig. Hè? Omdat je dan 2 andere types hebt met Brobby. Die dan misschien goed als pinchhitter is. Maar dat argument zou je ook kunnen maken als de ruimtes groot zijn. Met de snelheid van Malen. Want daar ontbrak het tijdens het WK nog wel eens aan. Dat je geen invaller had die echt op snelheid nog iets gevaarlijk kon worden.
2: Ik denk dat je Duitsland in principe meer ruimte krijgt. Hè? Duitsland domineert meer dan Servië, denk ik.
3: Dan starten met Brobby en Malen op het einde als de ruimtes groot zijn.
1: Dan geef je Malen
3: als de brandweer.
1: Dus nog steeds het vertrouwen niet. Dan is Brobby dus je eerste spits en dan zeg je hier tegen Malen. Ja. Je bent een goede tweede man.
2: Nee, ik zou zeggen van jullie spelen allebei 2 wedstrijden.
1: Ja. Ah ja, nou dat is te buiten eerlijk verdelen. Nog een paar reacties op de stelling. Ja, heerlijk polderen weer. Het is terecht dat Depay en Weghorst niet in de oranje selectie zijn opgenomen. Gilles zegt, ik ben het eens. Goed dat er een frisse wind door het Nederlands elftal gaat waaien. We hebben genoeg talenten die we kunnen gebruiken. Marcel is het niet eens met de stelling... Je zegt heel veel ervaring van beide spelers kun je dan weer goed gebruiken. En Hans is het dan weer eens. Die zegt zowel Depay als Weghorst als ook Til... Nou, nog even een knuppel in een hoenderhok hier. Horen niet meer in de selectie van het Nederlands elftal. Hier is de uitslag. Eens was het 77%. 18% zegt alleen Depay thuis laten. 2% zegt alleen Weghorst thuis laten. En 3% zegt allebei gewoon meenemen.
2: Maar we willen er vanaf, dat is wel duidelijk. 77%. Dijkstra en Even blijft ter plekke. Komt vanuit Alkmaar. En dan word je ook op de hoogte gehouden van het WK tijdrijden. En de nabeschouwing in het laatste uurtje van Langs de Lijn van dit weekend. Om 10:00 met Jeroen Stekelenburg.
4: NPO Radio 1.
5: Human.
4: Met haar essay Het onbehagen bij de vrouw. Opende Joke Smit Nederlanders de ogen. Het maakte indertijd heel veel los.
6: En toen zeiden Joke en ik... Wat is dit een kolossale steun. We gaan een club oprichten.
4: Die club zou man-vrouw maatschappij worden. Met Joke Smit en Hedy Dancona in het bestuur. Ik, Lara Billy-Rensen, praat met Hedy Dancona over de vrouw die de oermoeder van de tweede feministische golf wordt genoemd, Joke Smit.
5: Luister komende nacht, vanaf 12:00, Wat blijft.
4: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
7: +18 speel bewust. Bij de Vriendenloterij maakt u kans op prijzen en krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u gratis naar 150 musea en met korting naar theaters en... Ja, ook naar dierentuinen. Goed, u begrijpt het. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. Vriendenloterij. Elke dag plezier.
8: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
9: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
10: Van het bos tot in de tuin.
9: Zagen.
10: Snoeien.
9: Blazen.
10: Maaien.
9: Meer maaien.
10: En nog meer maaien.
9: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
10: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
9: Stiel. Sterk werk.
11: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
12: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
13: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering? Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
12: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
13: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
14: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
17: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
18: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
17: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
19: NPO Radio 1.
1: Het is 7:00, Jeroen van Kan met het NOS-journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is in beide gevallen de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. In een toespraak direct na de exit polls gaf Merz desondanks aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Het bowlingcentrum in Leeuwarden, waar vannacht brand was, is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur ontstond kort voor 4:00 vannacht en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden er 2 NL-alerts verstuurd. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd in de Kuip 5-0. Het weer dan nog tot besluit. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Ster. Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
21: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
22: Fotograaf, feminist, fenomeen.
0: Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
3: Download de gratis Opgelicht app. Beter alert dan opgelicht.
22: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
23: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
24: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
23: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
25: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
26: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
27: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
26: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
28: Ja, het is zondagavond, Frank. De herfst zit alweer een klein beetje in de lucht.
2: Ja, voel je dat? Kouwig,
28: ja, het is wel lekker. Alweer lampjes aan op de fiets.
29: Ja, ik vind het gezellig. Kaarsjes aan, hele mikmak. Ja, er wel naartoe.
28: En dan wordt het ook weer een beetje winderiger. En wij kwamen hier vandaag aanrijden. En wij zijn namelijk in wat ik eigenlijk een heel charmante provinciestad vind. Maar waar het wel altijd winderig is voor mijn gevoel.
29: Ja, ja.
28: Alkmaar.
29: Ja, klopt. Ja.
28: En waarom zeg ik winderig? Want we kwamen er aanrijden, zie je altijd het AZ-stadion.
29: En daar waait het altijd.
28: Altijd. Ja, ja. Maar ik vind AZ een mooie club. Maar altijd als ik daar langs rijd, weet je waar ik dan altijd aan moet denken? Aan Dirk Scheringa.
29: Ja, ja, dat snap ik. Die heeft natuurlijk er ook voor eigen mede voor gezorgd dat AZ toen kampioen is geworden.
28: Ja, dat. Maar was ook natuurlijk iemand die jarenlang structureel boekenpolissen verkocht. Ja. Hè, aan onwetenden die daar enorm in de schip gingen.
29: Aan Dirk Scheringa, weet je waar ik dan aan denk?
28: Nou?
29: Ik denk aan 100.000 slachtoffers! Pieter Lakenman.
28: Pieter Lakenman.
29: Nog herinneren.
28: Ja. Klassieke tv was dat, ja.
29: Ja, dat was echt de DSB-bank en de Frisia-bank.
28: Ja.
29: Ja. Ik kwam laatst tegen Dirk Scheringa.
28: Oh ja?
29: Bij AZ.
28: Bij AZ, ja.
29: Ja,
28: AZ Willem II.
29: Ja, daar was ik bij. En toen zat Dirk Scheringa achter me. En weet je wie nog meer?
28: Nou?
29: Marco Bussato.
28: Heb je die nog gesproken?
29: Nee. Ja, eventjes gedag gezegd. Handje gegeven.
28: En Dirk Scheringa dan?
29: Kreeg je hartelijke groeten.
28: Wie? Ja, ik persoonlijk?
29: Ja, ik kreeg hartelijke groeten van Dirk Scheringa. Goed. Alkmaar. We gaan begonnen.
19: NPO Radio 1. BNN VARA.
30: Dijkstra en Evenblij ter plekke.
28: Ja, hallo Alkmaar. Goedenavond en welkom bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. Live vanuit 4:30 in Alkmaar. Over een paar weken ontvangt voetbalclub AZ het Israëlische Hapoel Beer Sheba. Maar verschillende pro-Palestina groepen roepen op om die club

0: Een paar weken ontvangt voetbalclub AZ het Israëlische Hapoel Be'er Sheva. Maar verschillende pro-Palestina groepen roepen op om die club de toegang tot het stadion te ontzeggen.
1: Het kinderliedje Olifantje in het Bos is in relatief korte tijd heel populair geworden bij kinderen en jonge ouders. Maar de oorsprong van het lied blijft een beetje mysterieus. Wie heeft dat liedje geschreven?
0: Professor Drebbel klinkt als een naam uit de Donald Duck, maar deze Alkmaarse uitvinder heeft toch echt bestaan. En begin 17e eeuw bouwde hij de allereerste duikboot ter wereld. Een motor bestond nog niet, dus ze gingen onder water met roeispanen.
1: En deze week is er wederom een live muziek. De enige huisband die ons achterna reist. We mogen alvast een heel klein stukje horen. Dit is Solo.

0: Ja, prachtig. De hele uitzending nog veel meer solo.
1: Ja, deze zomer kreeg het stadsbestuur van Alkmaar het nieuws dat er een beladen voetbalwedstrijd op de planning staat. De Israëlische ploeg Hapoel Beersheva speelt op 15...
0: Ik dacht altijd dat het gewoon Hapoel was. Maar...
1: Ja, dat dacht ik ook, maar ik werd gecorrigeerd. Hapoel.
0: Hapoel Beersheva.
1: Ja. Ja, die speelt op 15 oktober tegen AZ. En daar is gezien het genocidegeweld in Gaza niet iedereen het mee eens.
0: Ja, een lokale Alkmaarse pro-Palestina groep, maar ook actievoerders uit andere delen van Nederland, die roepen op tot protest tegen de komst van deze voetbalploeg. Die wedstrijd die werd deze week door gemeente, politie en OM aangemeld als een hoogrisicowedstrijd, maar gaat vooralsnog wel gewoon door.
1: Ja, aan tafel zit SP-gemeenteraadslid Rigo Wijdogen, die zich zorgen maakt over de veiligheidsrisico's van de wedstrijd. En Rona, die actief is bij Alkmaar voor Palestina. Van harte welkom allebei. Rigo, om even met jou te beginnen. Jij stelde begin deze maand al raadsvragen aan het Stadscollege, omdat je bezorgd bent over de komst van Hapoel Beersheva. Waar ben je het meest bezorgd over?
2: Nou, ik zag zeg maar, dat het vanuit Nationaal, zeg maar, via Instagram, dat er heel veel mensen op een gegeven moment allemaal brieven naar raadsleden gingen sturen.
1: Ja.
2: Ben ik gaan kijken, waar komt dat vandaan? En uiteindelijk denk ik van, nou, dit wordt zo'n nationaal...
0: Wat stond er dan in die brieven?
2: Nou, eigenlijk van oproepen dat we de wedstrijd niet zouden moeten door laten gaan vanwege de genocide en de problemen die er waren natuurlijk.
1: Mm-hmm.
2: En toen dacht ik van, dit gaat een veiligheidsdingetje worden.
1: Ja.
2: En toen ben ik meteen even wat rondgebeld bij verschillende. En toen dacht ik van, dit wordt een beladen ding.
1: Mm.
2: Dus ik merkte dat daar een risico zat dat dat uit de hand zou kunnen lopen.
0: Ja, en we hebben dat natuurlijk gezien in november 2024... toen hebben we Ajax tegen Maccabi Tel Aviv.
1: Ja. Ja.
0: Enorme gewelddadigheden. Israëlische supporters trokken toen een Palestijnse vlag van de gevel, staken die in brand. Er werden tekstengroepen als Fuck de Arabieren, er werden taxis vernield en vervolgens werden Israëlische supporters weer opgejaagd en mishandeld. Ben je dan bang dat dat soort toestanden, dat je dat ook straks in Alkmaar hebt?
2: Nou, dat zou heel goed kunnen. Zeker als mensen daar voor het stadion zeg maar, moeten gaan demonstreren. Nou, je weet ook niet wat je meekrijgt zeg maar, als daar een demonstratie is. Wat je meetrekt ook uit andere gebieden vandaan.
1: Ja.
2: Want dat wil niet zeggen dat je alleen de demonstranten... maar je kan ook heel veel onrustzaaiers... of juist eigenlijk mensen die het conflict opzoeken.
0: Daar naartoe, ja. Rigo, jij hebt daar nou raadsvragen over gesteld. Wij hebben de burgemeester zelf ook uitgenodigd... maar die liet weten... Nou ja, die bedankte hè, voor de eer om hier aan te schuiven. Heb jij antwoord gekregen op die raadsvragen?
2: Ja, en we weten dat het een hoog risicowedstrijd is. Ze vertelt natuurlijk nog niet, en dat is natuurlijk ook gewoon tactisch... van welke maatregelen er genomen worden of wat dan ook, weet je wel. Vooralsnog gaat het door. Maar het duurt ook nog een tijdje voordat die wedstrijd aan de gang is. Er kan nog van allerlei ontwikkelingen in het land komen, zeg maar... waardoor er extra onrust of wat dan ook komt. Dus ik snap wel dat de burgemeester niet hier komt... omdat je niet van tevoren al je tactiek moet gaan bepalen... van tegenmaatregelen. Dus hoe frustrerend het ook is... ik weet toch weinig natuurlijk van wat er voor de rest gebeurt. Ik weet alleen dat er hier en daar veel onrust is... en dat er opgeroepen wordt om te demonstreren.
1: Hapoel die zou 22 oktober ook spelen tegen Union Sint-Gilles. Wat is het?
0: Ja, Union Sint-Gilles, zeg ik altijd.
1: Sint-Gilles, in Leuven weliswaar. Maar daar heeft de burgemeester vanwege dezelfde feit...

0: veiligheidsrisico's, al een duidelijke beslissing genomen.
1: Omwille van publieke veiligheid heb ik ook meteen laten weten dat dit ook niet gaat. Ook niet met gesloten deuren, want ja, je riskeert dan toch dat mensen afzakken. En dan krijg je misschien meer hebel dan dat je die deuren openzet. En dus heb ik formeel laten weten aan Union dat deze wedstrijd hier niet kan gespeeld worden in Leuven.
0: Ja, Rigo, zou de burgemeester van Alkmaar een voorbeeld moeten nemen aan deze man uit Leuven?
2: Ja, ik durf het nog niet knijterhard te zeggen, maar weet het, ik denk het wel. Er zijn verschillende maatregelen die genomen kunnen worden. Ik denk ook als je het zeg maar zonder publiek speelt. Ja, wie zegt dan dat de demonstranten niet hierheen komen?
0: Zeker.
2: Wie zegt dan dat er niet allerlei tegengroepen hierheen komen om te demonstreren? En wat er, het gaat mij vooral toch om niet om de 15 oktober van de wedstrijd, maar om de 16 oktober. Dat je hier wel zeg maar de verschillende groepen vanuit verschillende gemeenschappen nog wel met elkaar in de ogen kunnen kijken. En dat je niet, net zoals bijvoorbeeld in Amsterdam gebeurd is, dat meteen daarna gingen allerlei verschillende groepen ook tegenover elkaar staan. En even naar elkaar kijken, veroordelingen naar elkaar toe. Ja. En ik denk, ja, wil je dan ben je eigenlijk het probleem gewoon aan het importeren. Hè? Zo noem ik dat. En ik denk van dat je juist moet zorgen dat mensen met elkaar in gesprek kunnen blijven.
3: Ja,
2: dus, weet dat,
3: ja helder. Rona, jij bent actief bij het comité Alkmaar voor Palestina.
4: Ja.
3: En je hebt een heel stel medestanders heb je meegenomen hier in de zaal. Maar toen wij contact met jou zochten, toen zei je, ik twijfel best wel of ik hier wil aanschuiven vanavond.
4: Ja.
3: Waarom is dat?
4: Nou ja, zoals net ook gezegd werd, het is een beladen onderwerp. En zeker als je het ook nog over voetbal hebt, dan is voetbal ook heilig.
3: Ja.
4: Het is in onze eigen stad. Het wordt gespeeld tegen onze eigen club. Wij dragen AZ ook een warm hart toe. En tegelijkertijd is het onderwerp, de genocide die gaande is in Palestina, voor ons zo zwaarwegend dat we daar wel voor willen gaan staan. Maar we hebben te maken gehad met, tijdens onze acties worden we uitgescholden, bespuugd.
0: En door wie, weet je dat?
4: Door mensen die, de tegenstanders, denk ik, van de organisatie.
0: Maar zijn het ook AZ-supporters? Of kun je dat?
4: Nee, dat kan ik zo niet zeggen. Nee, dat idee heb ik ook niet. Het zijn, denk ik, meer de mensen die Israël.
0: Rona, hoe kijk je aan tegen de club Hapoel?
4: Ik vind dat ze niet moeten komen.
0: Nee.
4: Het is een Israëlische club. Gezien de omstandigheden die er nu zijn, de ontmenselijking, mensenrechten die aan alle kanten geschonden worden.
0: Ja.
4: Ja, ergens is er al de rode lijn is al lang overschreden. Ja.
0: Nu is het ook zo dat de UEFA, de Europese voetbalorganisatie, die had opgeroepen stop kinderen te vermoorden. Vervolgens plaatsen de supporters een spandoek van Hapoel. En daar stond op: UEFA en Hamas moeten worden vernietigd. Dus daarmee is de toon, denk ik, van die supporters.
4: De toon is dan wel duidelijk gezet. Ja.
3: Weet je, Rona, waar ik benieuwd naar ben? Want jullie hebben ook raadsleden aangeschreven en de burgemeester. En jullie zijn maandag op bezoek geweest bij de burgemeester.
4: Klopt.
3: Hoe was dat bezoek?
4: Dat was een goed bezoek. Ik denk dat beide partijen zich goed hadden voorbereid. Er zaten twee ambtenaren bij van de openbare veiligheid met voetbal in hun portefeuille en de burgemeester uiteraard. Wij hadden iemand meegenomen, Jaap Hamburg van een ander Joods geluid. En iemand van BDS, Nicole Hollenberg. BDS staat voor boycott, desinvest en sancties. En we hebben gesproken over deze wedstrijd natuurlijk.
0: Ja. Maken jullie ook zorgen over de veiligheid?
4: Ja, ik kan me de veiligheidsrisico's zeker voorstellen. Maar dat is niet waar het ons om gaat.
0: Nou, het is wel zo, kijk, in het Noord-Hollands Dagblad reageerde iemand van de liberale Joodse gemeenschap. Die zei, zijn Israëliërs straks allemaal niet meer welkom? Want eerst weigerde je een muzikant.
3: Nee, in Amsterdam was dat, ja.
0: Dan een komiek, dan een voetbalploeg. Straks ook een Israëlische burger.
4: Ja, er wordt gesuggereerd dat het gaat om een glijdende schaal. Maar dan zou ik toch wel terug willen grijpen naar Palestina. Want als er ergens een glijdende schaal is, dan is dat daar. Sinds 1948 is daar al een bezetting. Worden mensen verjaagd, vermoord, alleen omdat men uit is op het land. Ik denk dat daar een absoluut dieptepunt is bereikt. Een gitzwart dieptepunt. Dus als je het hebt over een glijdende schaal, dan zou ik daar eerst naar willen kijken.
3: Nu is het wel zo dat vooralsnog staat die wedstrijd gewoon op de planning.
4: Ja.
3: 15 oktober, aangemerkt als een hoog risicowedstrijd. Maar hij gaat vooralsnog gewoon door.
4: Ja.
3: Als hij nou gewoon doorgaat in die wedstrijd, gaan jullie dan protesteren, demonstreren op die dag?
4: Op die dag ook, ja, maar ook daarvoor natuurlijk.
3: Ja.
4: We zijn nu al bezig met het vergroten van bewustzijn bij iedereen dat dit gaande is. Het grote verschil wat er is, de twee standaarden die gehanteerd worden tussen Rusland en Israël.
3: Want Rusland mag niet meer meedoen met allerlei voetbaltoernooien.
4: Al een hele tijd niet meer, ook door UEFA besloten. Terwijl Israël gewoon verwelkomd wordt, alsof alles heel normaal is.
3: Maar jij zegt nu, Rona, wij gaan demonstreren. Nou, dat AZ-stadion, we hadden het er net al over in de intro, hè, dat ligt daar eigenlijk heel mooi als je Alkmaar binnenkomt. Een soort van terrein omheen. Rigo, is daar genoeg ruimte als je zegt van, oké, we hebben een supporters en we hebben demonstranten. Is daar genoeg ruimte voor?
2: Nou, ik vind dat moeilijk in te schatten. Want ik weet niet hoeveel mensen er hier naartoe komen. Hè? Want er komt vanuit het hele land worden er mensen uitgenodigd. Ik weet wel dat ik, toevallig ben ik ook bij Willem II die wedstrijd geweest.
0: Ja.
2: En daar probeerde ik ook met mijn fiets zelf weg te komen.
0: Nou, er waren wel een miljoen fietsen, had ik het idee. Het was zo druk daar. Nou, maar je komt daar niet zomaar even weg. Nee. Het is allemaal huntje muntje.
2: Inderdaad, dus daar maak ik me ook wel zorgen over. Misschien dat er wel op andere manieren zeg maar een uitloop georganiseerd kan worden, zeg maar, door de handhaving, dat je op andere manieren weg kan. Maar via de reguliere weggetjes, dan wordt het gewoon ontzettend
0: druk. Er is
2: gewoon
0: nog weinig ruimte. Maar even met alle gewelddadigheden in Amsterdam, hè, van 2 jaar geleden in het Achterhoofd, kan ik me ook voorstellen dat er misschien ook wel Joodse mensen in Alkmaar zich zorgen maken over hun veiligheid. Nou, is daar mee gesproken? Hebben jullie daar mee gesproken?
2: Nou, ik heb meteen de volgende dag, nadat ik de raadsvragen eruit heb gestuurd, en er kwam een tegenreactie van die ene Joodse meneer. Nou, die heb ik een uitnodiging gestuurd. En ook de stichting Alkmaarse Synagoge heb ik een uitnodiging gestuurd om in ieder geval met elkaar in gesprek te gaan, om naar elkaars pijn en wat dan ook te luisteren. Want dat is ook belangrijk natuurlijk. Het is iets anders dan het regime daar. Hè. Je moet niet... Je kan niet zomaar een groep mensen hier ook veroordelen
0: aanpakken,
2: op wat er daar gebeurt.
3: Nee,
2: ik snap helemaal dat... Kijk, wij hebben ook met de rode lijn meegelopen en dat soort dingen. Dus ik snap dat ding wel, het grote probleem daar wel. Het gaat mij eigenlijk om de veiligheid hier.
0: Ja.
2: En ik denk als hier de groepen tegen elkaar gaan... Ja, nu voelt ook de Joodse gemeente zich niet altijd veilig. De pro-Palestina groep voelt zich niet altijd veilig.
0: Ja.
2: En ik denk van je moet toch zorgen dat je met elkaar een samenleving wordt... waar je in ieder geval blijft. En ik denk als het daar uit de hand loopt... ben ik bang dat het alleen maar erger wordt.
3: Ja, want Rona, daar ben ik toch wel benieuwd naar. Want wij hebben natuurlijk ook zitten zoeken op nieuws hierover. En bijvoorbeeld de harde kern van AZ, die geven nu al aan... wij willen helemaal geen demonstraties zien. Dus geen Israëlische vlaggen, maar ook geen Palestina-vlaggen.
4: Ja.
3: Eigenlijk helemaal niks.
4: Nee, klopt.
3: En dat is de harde kern. En dat zijn geen jongens die rustig in gesprek gaan met een kopje thee. Hè?
4: Nee, dat realiseren we ons. Maar moeten we ons daardoor de mond laten snoeren? Ik bedoel, als je kijkt op de schaal van levensgeluk... dan is een voetbalwedstrijd ligt toch wel op een ander niveau... dan de schendingen van mensenrechten.
3: Maar jij zegt toch, ik vind het zo belangrijk... we gaan toch demonstreren daar.
4: Ja, wij gaan zeker demonstreren. Ja. En ik weet dat anderen, er zijn ook signalen... dat anderen hier willen demonstreren. Dus ja... daar ben ik ook blij om.
0: En Ronan, veel gehoorde reactie is natuurlijk ook... sport en politiek, die moet je scheiden van elkaar.
4: Ja.
0: Hoe kijk je daarnaar?
4: Nou ja, dan is mijn eerste vraag wel... waarom gebeurt het dan bij Rusland niet?
0: Dat is een hele relevante vraag. Ja. Of op het Songfestival.
4: Ja.
0: Ja, precies, ja.
3: Nou ja, 15 oktober staat hij op de rol die wedstrijd.
0: Ja, ik ben benieuwd. Wat denk je, Rigo? Gaat hij door of niet?
3: Dat is ook wel gek. Ja, normaal vraag je naar een prognose. Hè? Wat denk je ervan? Kan AZ winnen of niet?
0: Ik vraag niet of het 2 of 3 wil worden.
2: Nee, oké. Nee, dat is gelukkig. Ik durf dat niet knijterhard te zeggen. Want ik weet niet wat de ontwikkelingen straks gaan worden. Ik weet niet welke groepen er nog meer aangetrokken worden... vanuit conflictzoekers, zeg maar.
0: Volgens mij hebben ze wel eerder een wedstrijd... de Hapo Bisheva... moeten spelen op Roemeens...
3: In Roemenië,
0: Dan moet AZ maar naar Roemenië afreizen.
3: Ja, dat is ook alweer zo wat.
0: Ja, dat is ook weer waar.
3: Goed, we blijven het volgen. Dank jullie wel. Rona van Oma van Palestina en Rigo Weidehogen van de SP in Alkmaar. Dank jullie wel.
0: Bedankt. Ja, bij ons hier in Alkmaar is de band Solo. Nou ja, de band. Jullie zijn met z'n tweeën. Michiel Vlamman en Simon Gitsels. Een van mijn favoriete bands aller tijden. En dat meen ik echt. En daarom nodigen we jullie zo vaak mogelijk uit. Maar ook, Michiel, dat komt. Jij bent ongeneeslijk ziek. Ja, maar zolang het kan. Dat blijft ook zo. Ja. Zolang het kan, blijf jij bij ons komen spelen. Hoe gaat het op dit moment met je?
5: Ik ben erg moe. De laatste chemo heb ik veel hooi op mijn vork genomen. En ik zit nu op de helft. Ik voel me normaliter beter dan nu. Dus de afgelopen dagen erg emotioneel. En dat komt omdat ik moe ben. En dan, ja, daar kom ik niet bovenop. Dus ik heb nu 2 weken om nog weer beter te worden. Zodat ik de volgende chemo kan starten. Maar ik moet echt rustig aan gaan doen nu.
3: Ja. Ja. Ik ben toch ontzettend blij dat je er bent.
0: Ja, absoluut. Ja.
3: Ja, want we hebben het vaker ook al over gehad in de uitzending. We blijven je uitnodigen op gezette tijden. Want dan vinden we belangrijk dat je geluid te horen is.
5: Ja,
3: heb je vaker in Alkmaar gespeeld eigenlijk?
5: Wat zeg je?
3: Heb je vaker in Alkmaar gespeeld?
6: Hebben wij dat
5: maar gezet? Niet zo heel vaak.
0: Nou, nee. Heeft ook maar nog een primeur te pakken.
5: Ja, precies.
0: Wat ga je spelen?
5: Hit Me With A Kiss.
0: Hit Me With A Kiss, solo.

0: Oh, wat mooi zeg.
1: Ja. Solo. Met Hit Me With A Kiss.
0: Ja, en dit is Dijkstra en Everblij ter plekke live vanuit de gemeente Alkmaar. En daaronder valt ook Frank Everblij, het dorpje De Rijp.
1: Ja.
0: En
1: ja,
0: daar op het plein naast de Oude Kerk, daar heb je een heel bijzonder standbeeld. In abstracte vormen staat daar Jan Jans Weltevree uitgebeeld.
1: Oh.
0: Ja, Jan Jans, dat was dus een zeevader uit de Rijp die in 1627 met zijn schip strandde op een Koreaans eiland. En Korea had toen nog een strikte isolatiepolitiek. En daarom was het voor hem absoluut verboden om ooit nog het land te verlaten.
1: Oh, dus hij kwam heel Korea niet meer uit.
0: Nee, die was voor altijd gestrand in Korea. Hoe vind je dat? En hij besloot er maar het beste van te maken. Trouwde met een Koreaanse vrouw, kreeg 2 kinderen en leefde verder onder de naam Bak Yeon.
1: Oeh, dat is een goede naam.
0: En uiteindelijk had hij een hele hoge functie in de Koreaanse regering. En dat bijzondere standbeeld hier in de Rijp heeft nog een tweelingstandbeeld. Want sinds 1991 staat er een replica in het centrum van Seoul.
1: Jemig.
0: Van Jan Jans Weltevree, de eerste Hollander in Korea.
1: Nou, tot zover de geschiedenisles van professor Dr. Anders Ericus Dijkstra. Voor toch nog veel en veel interessantere feitjes over de gemeente Alkmaar verwijs ik u graag naar De Kortste Spreekbeurt van Roland Hoeksma.
2: De Kortste Spreekbeurt.
3: Ja. We zijn in Alkie, oftewel Alkmaar. Deze gemeente in Noord-Holland telt 113.170 inwoners. Spierbundels opgelet, want de grootste sportschool van Nederland vind je in deze stad. Het pand heeft een oppervlakte van maar liefst 5.000 vierkante meter en heeft een heuse Hyrox-afdeling. Zeg je Alkmaar, dan zeg je
4: ik wil kaas.
3: Ja. Precies. Alkmaar is een echte kaasstad waar nog altijd de traditionele kaasmarkt plaatsvindt. Hier wordt al honderden jaren kaas verhandeld, waar ook elk jaar de kazen traditioneel worden vervoerd door het kaasdragersgilde. Voor het oudste fragment gaan we terug naar 1898. En wel naar het oudste geluid van Alkmaar en misschien zelfs wel van Nederland. We luisteren naar J.D. Boeken, de toenmalig directeur van de Hogere Burgerschool van Alkmaar.
5: Deze fotograaf die ik onlangs vangen heb.
3: Met dank aan de inmiddels overleden bewoonster, tante Wies, kleurt de Tromstraat in Alkmaar met elk voetbaleindtoernooi helemaal oranje. Een traditie die hier nog steeds voortleeft. En daar wordt flink voor uitgepakt.
6: Ik denk dat de 8,3 kilometer vlaggetjes hangen en van alle vlaggen, iedereen doet wat, dus hartstikke leuk.
3: Wist je dat Alkmaar vroeger een piraat had? IJsbrand Nobel, door NH Nieuws de Willem Holleder van de 17e eeuw genoemd, werd betaald door de Spanjaarden om op rooftocht op zee te gaan om de Hollanders dwars te zitten. Na rooftochten op zee richtte Nobel zich op het land en daar wordt hij opgepakt, berecht en opgehangen voor landverraad. In het centrum van Alkmaar vind je straatmuzikant Bertje Doppertje. Daar om de voorbijgangers met zijn eigen geschreven liedjes een lach op hun gezicht te toveren. En zelf is hij natuurlijk net zo positief ingesteld.
7: Ik zeg altijd goedemorgen, want elk moment is een mooi moment om de dag nieuw mee te beginnen. Goedemorgen, wat gezellig dat u er bent.
3: Dit was mijn spreekbeurt over Alkmaar. Joe.
0: Ja, dat is echt Alkmaar, een beetje Doppertje.
1: Ja, die ken ik wel, ja. Ja. Jij hebt nog een tijd voor Noord-Holland gewerkt. Dus je wel veel items met Betje Doppertje.
0: Ja, daar ben ik wel eens geweest. Die had zo'n groene bolhoed, had hij volgens mij op. Een groene kleding of zo.
1: Is hij er nog?
0: Ja. Volgens mij wel, mensen knikken hier. Ja, zeker, Betje Doppertje.
1: Nou, volgende keer als we in Alkmaar zijn, nodigen we hem uit.
0: Heerlijk lekker.
1: Ja, heel lang was het nergens te horen. En plotseling is het overal. En dan hebben we het over dit liedje.

0: Ik denk dat ik dit wel 1000 keer heb gezongen.
1: Ik denk wel 30.000 keer.
0: Toch?
1: Ja.
0: Ja, kinderliedje Olifantje in het Bos. Hier werd deze versie was van de populaire Juf Roos.
1: Ja.
0: Dat is sinds eind jaren 80, begin jaren 90... een enorme hit onder kinderen en ouders. Vorige generaties zongen op dezelfde melodie nog over Kort Jakje, die altijd ziek was.
1: Ja, dat ken ik nog. Altijd. Het is Kort Jakje ziek. Ja, midden in de week,
0: maar zondag niet. Ja, ik vind dat Kort Jakje gaat over. Dat is over een prostituee, hè?
1: Ja, ligt heel maar. Dat wist ik wel.
0: Niet. Ja, ja. Ik vertel het je even. Maar tegenwoordig zingen wij altijd de versie van het olifantje met zijn moeder.
1: Ja, en zo populair dat er een jaar geleden zelfs een film over is verschenen. En naar aanleiding daarvan schreef de Volkskrant een artikel over de herkomst van het lied. Maar ondanks goed speurwerk werd de auteur van de tekst niet gevonden. Een dag na die publicatie verscheen er een briefje in de krant van Helene Koppenjan uit de gemeente Alkmaar. En zij schreef: bij deze hebben jullie de auteurs gevonden.
0: En Helene zit nu bij ons aan tafel.
1: Ja,
2: ja.
0: Wat jij dacht, ik stuur gewoon een briefje naar de Volkskrant, want daar ben ik, die auteur.
2: Ja, ik weet niet anders dan dat ik dat samen met mijn oudste dochter verzonnen heb. Toen wij nog in de Jordaan woonden, in de supermarkt.
0: Welke tijd zitten we dan?
2: Nou, mijn oudste dochter is 5 van 1985.
0: Ja.
2: En ik denk dat ze zat op de peuterspeelzaal, dat ze 3, 3,5 zou zijn.
0: Dus dat is zeg maar Marco van Basten in het Visegraad-shirt. 1988 ongeveer, die tijd.
2: Ja.
1: En toen liep je daar in de Jordaan op de Westerstraat, richting de supermarkt.
2: Maar ik liep onderweg in de supermarkt en ik was de groenteafdeling al voorbij. Sorry, ik heb een kriebeltje in mijn keel. En dan loop je langs de zuivelafdeling. En daar begonnen we samen te zingen. En zij zei wat woordjes en ik maakte de zinnetjes af. En zij verzon weer wat woordjes. En zo kwamen eigenlijk deze 4 regeltjes naar voren. En ik moet zeggen, ik zing altijd allerlei onzinliedjes.
1: Ja.
2: En die onthoud ik allemaal niet. Maar omdat deze samen met haar is gemaakt,
0: ja,
2: heb ik hem wel onthouden. En volkomen nooit begrepen hoe het kwam dat het ineens overal.
1: Maar heb je dat niet gemerkt, dat het zich op een gegeven moment verspreidde?
2: Ja, en toen zei ik tegen mijn dochter, hoe kan dat nou? Ja, zegt ze, ja, dat stond in een schriftje, op de peuterspeelzaal is het opgeschreven. En ik denk dat zij het, want het is een heel simpel liedje natuurlijk. Die
0: ja, maar zong zij het dan hardop ook op de peuterspeelzaal?
2: Dat is dan mijn veronderstelling. Ik ben daar geen getuige van. Maar
0: dan merk je in één keer van, hey, er zijn meer mensen die het zingen.
2: Nee, ik heb dat veel later eigenlijk pas gemerkt dat het zo'n populair liedje werd.
0: Ja, even voor alle duidelijkheid. Het gaat dus, wat jij bedacht, is de tekst, hè, van het nummer.
2: En die tekst is anders dan wat ik hier hoor. Een beetje anders.
0: Ja, maar eerst nog heel even over de muziek.
2: Ja.
0: Want het melodietje, dat is heel oud. Er is zelfs een versie teruggevonden uit, mind you, 1774. En 12 jaar later heb je zelfs ene Wolfgang Amadeus Mozart. Die bemoeit zich er ook mee. Die past de melodie dan nog, die maakt daar wat variaties op.
1: En 12 variaties.
0: En dan klinkt het ongeveer zo.

0: Is, ik geloof dat Mozart daar net een nakkie gaat volgens
1: mij. Nou, dat denk ik ook. Ja, er was in ieder geval geen koffie of geen cookie bij de koffie. Ja, die moet het weer gelijk heel ingewikkeld maken, die Mozart. Maar in allerlei talen zijn er destijds dus allemaal teksten opgeschreven. Ook, die ken ik, ook van mijn zoon. Twinkle, twinkle, ja. Little star.
2: Ja, ja.
1: En sinds relatief recent is ook Olifantje in het bos. Maar eventjes, waar gaat die tekst over? Olifantje in het bos?
3: Hij gaat natuurlijk nergens over. En dat zijn eigenlijk al mijn liedjes, die gaan nooit ergens over.
1: Nee, maar het is op zich ook wel vreemd om een olifant in een... Ik heb nog nooit in een bos ben ik een olifant tegengekomen.
3: Nee, dus dat is het al. Heb je het dan over Zuid-Afrika? Er waren vroeger bossen waar olifanten woonden. Of ga je dan naar India? Ja, zij zei olifantje en ik zei dan in het bos. Nou, olifantje in het bos. En dan laat je mammaatje toch niet los. Dat was hoe wij het samen...
1: Mammaatje toch niet los.
3: Ja. Anders raak je de weg nog kwijt. En dan krijg je vreselijke spijt.
1: Ja.
3: Die vier zinnetjes. En dan die eerste twee zinnetjes weer opnieuw herhalen.
0: Maar dat maakt ook dat het vier zulke goede regels zijn. Ik dacht dat het altijd ging over dat kleine kinderen moeten opletten dat je je vader of moeder niet kwijtraakt.
3: Het ging eigenlijk gewoon helemaal nergens over.
0: Maar dat valt voor mij echt iets kapot.
3: Ja, dat snap ik.
1: Dan gebeurt er toch iets heel onverwachts.
3: Ja.
1: Want jij blijkt namelijk niet de enige te zijn die de Volkskrant heeft geschreven met het bericht dat hij of zij de auteur is van dit lied. Want ene Arthur van der Berg uit Almere, die staat later zelf met een artikel in de Volkskrant over zijn claim to fame. Hij vertelde er vorig jaar ook nog over bij de collega's van Villa VDB, ook op NPO Radio 1.
4: Meneer Van den Berg, hartelijk welkom.
5: Dank u wel.
4: Wat heeft u die tekst geschreven?
5: In 1989. Dat kwam zo dat ik het liedje Altijd is Kotjakkie ziek wel kende. Eigenlijk vond ik het voor jonge kinderen een onzinnige tekst. Dus ik dacht, als ik de kans krijg, schrijf ik daar een andere tekst op. En dat is dus Olifantje in het bos geworden.
4: De melodie was wel goed, maar een andere tekst daarop geschreven.
5: Ja.
4: En hoe, u bent dat eerst voor uw eigen kinderen gaan zingen, denk ik, of zo?
5: Mijn dochter was 2 toen, 2 jaar en 2 maanden. En ik heb dat liedje voor haar geschreven, mijn dochter Kim. Dus dat is ook in een schriftje meegegaan naar het kinderdagverblijf. In ieder geval hebben we het een van de peuterlijsters op het kinderdagverblijf, de speeldoos in Almere, wat inmiddels is opgeheven, hebben we haar geleerd.
4: Maar dat is een belangrijke getuige dus voor u?
5: Ja, precies. Okay. Ja. Maar het bijzondere is, met veel moeite heb ik haar kunnen achterhalen. Omdat ze zelf zegt van ja, ik heb er eigenlijk niet zoveel herinneringen meer aan, want het was geen favoriet liedje van mij.
1: Ja, even, hoe zit het nou, Helene? Want Arthur die zegt dus dat hij het lied heeft verzonnen.
3: Ja, ik denk dat het mooie woord in de zin die ik daar hoor is herinneringen. Hè? Het enige wat Arthur heeft mij ook geschreven en het enige wat ik kan zeggen is dat ik me herinner dat ik daar liep met mijn dochter en dat ik dat liedje met haar gemaakt heb. En het kan best zijn dat hij ook een herinnering heeft. En dan is de vraag, hoe goed zijn onze geheugens?
0: Maar
3: ja,
0: Helene, hij is wel heel specifiek. Hij zegt, ik heb het geschreven voor mijn dochter. Ja. Hij noemt zelfs de naam van een peuteropvang in Almere, de speeldoos.
1: Bestaat niet meer.
0: Is dat nou van die man nou, verzint hij dat nou of niet? Maar het lijkt wel of hij jouw verhaal vertelt.
3: Ik weet niet of hij... ik denk dat hij heel erg gelooft dat hij dit heeft gemaakt. Hmm. En dat mag hij ook.
0: Maar dat doe jij toch ook?
3: Dat mag ik ook, vind ik dan zelf.
0: Maar wie spreekt dan de waarheid?
3: Ja, dat is een goede vraag. Hè?
1: Ja. Maar heb jij direct contact met hem gehad? Hierover?
3: Nee, hij heeft mij een mail gestuurd en ik heb daar niet op gereageerd. Het was een beetje een boze mail.
1: Oh, ja?
3: En daar werd ik zelf... kijk, als we erin had gestaan van zullen we even kletsen? Want volgens mij heb ik het geschreven. Had ik natuurlijk contact opgenomen.
1: Maar deze toon was...
0: Wat schreef hij dan?
3: Ja, iets van dat ik moest bekennen of
1: rectificeren
3: dat ik het niet verzonnen had.
1: Maar wacht eens even, het verhaal houdt hier namelijk nog niet op. Want jij en Arthur zijn namelijk niet de enige die vroege herinneringen hebben aan dit nummer.
0: Wordt nog gekker.
1: Want we hebben aan de telefoon Ralf Koper uit Den Haag. Goedenavond, Ralf.
6: Goedenavond, hallo.
1: Ja, eventjes, wat is jouw eerste herinnering aan Olifantje in het Bos?
6: Ja, ik heb een hele duidelijke herinnering ook. Het is wel echt een, het is wel echt een soort sleutelmoment geweest in mijn leven. Omdat het liedje, mijn moeder is kleuterleidster en zij zong altijd liedjes met mij. En dit was echt mijn favoriete liedje. Ik vond het namelijk super spannend. Het gaat over een olifant in het bos, dus dat is al spannend. Maar ook laat je moeder toch niet los. En dat was voor mij het eerste moment dat ik eigenlijk besefte dat je je ouders kwijt kon raken. En ik ben 47 En dat was in 1982 of 83. Dus ik was echt een peuter die voor
0: maar
6: het
0: wacht
6: eerst...
0: even, Ralf, het wordt nu steeds ingewikkeld.
1: Nu, ja.
0: 82, 83. In welke stad was dit in Nederland?
6: Ik woonde toen in Heemskerk.
0: Heemskerk?
1: Oh ja, dat is wel... Dat is Noord-Holland.
0: Ja, maar
1: dat
0: nu zitten we in Almere. We zaten in de Jordaan in Amsterdam. En ik ben in Heemskerk, Noord-Holland.
1: Ja. Maar weet jij hoe jouw moeder aan dit liedje kwam? Of heeft jouw moeder het zelf verzonnen?
6: Nee hoor, wij hebben het niet zelf verzonnen en mijn moeder ook niet. En ik heb wel met haar natuurlijk wel gekeken van... Goh, hoe kom je nou aan het liedje? Hoe komen we daarop? Mijn moeder is dus, wat ik al zei, kleuterleidster geweest. Ze is op een school, ik denk begin jaren 70 geweest... heeft ze les gehad in Alkmaar ook.
0: In Alkmaar?
6: In Alkmaar. Maar die boekjes, waar die liedjes boeken, die zijn denk ik een keer niet mee verhuisd. Dus die hebben we niet meer terug kunnen vinden. En we twijfelen ook een beetje, komt het nou daar vandaan? Of mogelijk toch ook de peuterspeelzaal waar ik destijds op zat als peuter, als driejarige.
1: Ja, het zou zomaar kunnen dat de bron van het lied toch in Alkmaar ligt.
0: Ja, dat kan. Maar Helene, wat denk jij nu als je dit verhaal hoort?
3: Ja, ik vind het enige wat ik weet is wat ik me herinner. En ik begrijp, deze herinnering is natuurlijk heel dierbaar. Want het is een herinnering aan een liedje dat zijn moeder zong. Of dat je moeder zong. Want je bent nog in de uitzending, dus ik praat even tegen je, maar ik zie je niet.
6: Ja, ja, leuk.
3: En waar je wat bij voelde. En dat is. Ik zal die herinnering koesteren. Want
0: maar Helene,
1: maar dit is wel al in de
0: jaren 80. Helene, kwam jij begin jaren 80
1: wel eens in Of Heemskerk?
3: Nee, wij woonden in de Jordaan. En mijn dochter, en later mijn andere dochter ook... die zat in de Jordaan ook op een kinder... op zo'n peuterschooltje.
1: Ja, misschien zat daar toch iemand die verhuisd is... uit Alkmaar of Heemskerk. En ja, je weet het niet.
0: Ralf, wat denk jij nu? Als je al die verhalen hoort... Hè, we hebben het verhaal van Helene, we hebben het verhaal van die Arthur... van die boze mail, en jij hebt jouw verhaal. Wat denk jij daarvan?
6: Nou ja, in mijn beleving is het dus echt gewoon een heel algemeen traditioneel kinderliedje. En ik had helemaal nooit begrepen dat het helemaal niet zo oud was. Ik had het idee dat iedereen dat om me heen zong. Dus ja, ik weet niet beter als dat is een heel bekend kinderliedje.
1: En
6: eerlijk gezegd, toen ik 9 en 10 was, had ik wel mijn interesse in kinderliedjes wat verloren. Dus
1: toch wel.
6: En dat zijn dan 1988, 89, waarop de liedjes dan volgens andere mensen bedacht zouden zijn. Nou ja, toen was ik daar wel voorbij.
0: Ja, Frank, het is een stukje spijkerharde onderzoeksjournalistiek.
1: Ja, maar we zijn er nog niet uit, hè?
0: Nee.
1: Goh, jongen, dat begint. Vannacht kan ik daar niet van zitten, dat begint toch te klagen.
0: Maar wat moeten we nou?
1: Ja, ik weet het niet. Kijk, Helene zit hier. Ja, bij deze een oproep. Heeft iemand die luistert, of iemand die luistert die iemand kent... die misschien het liedje Olifantje in het Bos heeft geschreven... stuur even een mailtje.
3: En dan nog eerder dan 1922?
1: Ja,
3: eerder dan. Want het schijnt in een boekje te hebben gehad.
1: Ja, ergens in de jaren 70. Gewoon mailen naar erik.dijkstra@bienenvaren.nl.
0: Dankjewel, Frank.
3: Goed.
1: Goed, veel verschillende herinneringen. Maar keihard bewijs over die oorsprong van Olifantje in het Bos... ontbreekt nog altijd. En dat, misschien is dat eigenlijk ook wel mooi. Ralf Koper en Helene Koppejan, dank jullie wel.
3: Ja, jullie bedankt.
0: Dank je wel.
1: In het Canadese Montreal wordt vanavond het WK tijdrijden verreden. Sebastian Timmerman volgt voor ons de koers. Wie zit er op de hot seat, Sebastian?
2: Nou, er zijn veel renners inmiddels onderweg... maar nog niemand heeft het volledige parcours van 39 kilometer afgelegd. Zo'n 42 minuten geleden is dit wereldkampioenschap begonnen. En veel rijders die op dit moment op de weg zijn... onderweg zijn in de straten van Montreal... dat zijn toch de rijders uit de kleinere wielerlanden. Alhoewel, juist eigenlijk zo... Rond deze fase komen er ook bekendere namen in actie... zoals de Duitser Sutterlin, dadelijk vertrekt... of zojuist is vertrokken de Portugees Nelson Oliveira... en ook de Belg Rune Herregots, die rijdt zojuist het startpodium af. 39 kilometer is het parcours, dus lang in het begin draaien en keren... daarna wat langere stukken. Het parcours volgt nog een uitstapje over het Formule 1-circuit... Gilles Villeneuve en daarna terug het centrum in van Montreal. En dan is er ook nog wel wat klimmen. steenwerk wat te wachten ligt in de laatste 6 kilometer. Topfavoriet is Remco Evenepoel. Hij gaat over ruim 3 kwartier van start op jacht naar een 4-op-1-volgende wereldtitel. 1 Nederlander doet ermee, Daan Hole. Hij vertrekt om 21 minuten over 8 Nederlandse tijd.
1: Sebastian Timmerman, dankjewel.
0: En dan gaan wij naar onze huisband van vanavond, Solo. Wat gaan jullie spelen?
7: On and On.

0: Yeah. Solo. On and on. Als 4 eeuwen geleden een boot onder water verdween, ja, dan was die gezonken. Maar de Alkmaarse uitvinder en alchemist Cornelis Drebbel bracht daar verandering in. Hij bouwde in de 17e eeuw, mind you, de allereerste duikboot ter wereld. Tot verbazing van het schamper lachende publiek vaart dat ding dan 3 uur onder water om daarna veilig weer boven te komen.
1: Ja, wie is deze eigenzinnige uitvinder en waarom kent vandaag de dag bijna niemand zijn naam nog? Daar duiken we in met de Drebbel-kenner Richard Ridderinkhoff. Die werkt aan een boek over de uitvinder. En met Tim Freeriks, oud-student van het Horizon College. Hij bouwde met zijn studiegenoten een replica van Drebbels duikboot. Van harte welkom allebei.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, Richard, gewoon maar even beginnen. Wie was Cornelis Drebbel?
3: Cornelis Drebbel was een uitvinder, hier in Alkmaar geboren. Deed een opleiding in Haarlem om in zijn beroep te kunnen voorzien. En deed dat bij iemand die schilder was, een beroemd schilder Goltzius, maar die was ook alchemist. En hij raakte geïntrigeerd door de alchemie en ging daar steeds verder in. En gebruikte zijn alchemische kennis om ontdekkingen te doen.
0: Oké, okay. En dan bijvoorbeeld dus de allereerste duikboot ter wereld. Hè? Dan gaan we 400 jaar terug in de tijd en dan krijgen we de eerste test van Cornelis Drebbel met die eerste duikboot. Hoe ziet dat eruit?
3: Waarschijnlijk heeft hij een boot gebouwd naar eigen ontwerp. En dat zou gegaan kunnen zijn als een soort duikerklok. Dat was toen wel populair. Dus een klok die je met een luchtbel erin onder water brengt. En die kun je zo hoog of laag laten zinken als je wil. Hij moest een stuurvoorziening maken. Dat hij dat vooruit, achteruit, links en rechts, maar vooral ook naar boven en naar onder kon sturen. Maar het allerbelangrijkste was, hij moest zuurstof kunnen toevoegen.
1: Ja, precies.
3: Die luchtbel die raakt leeg.
0: Ja, maar hoe deed hij dat dan?
1: Ja, een pure hekserij lijkt me dan in die tijd.
3: Daar werd hij ook wel een beetje van verdacht. De alchemisten die hadden wel enige kennis, hoewel dat vaak heel erg mystiek was.
0: En ik denk dan altijd, die proberen lood te veranderen in goud of zo, toch? Dat is alchemie.
3: Alchemie ging erom dat je dingen zuivert. Bijvoorbeeld je lichaam zuivert van vergiften, zodat je langer gezond blijft en zelfs het eeuwige leven kunt. Hetzelfde met metaal, als je die zuivert, als je lood voldoende zuivert, zou je goud overhouden.
0: Ja.
3: En wat Drebbel deed was, hij had kennis van salpeter. Dat was een stof die toen veel gebruikt werd.
1: Salpeterzuur?
3: Ja, dat is, het is een eigen vrij simpele chemische formule. En als je dat verbrandt, dan komt daar zuurstof bij vrij.
1: En zo kon hij dus onder water blijven. Tim Freeriks, jij en jouw medestudenten die bouwden voor het televisieprogramma Jekels Jacht een replica van Drebbels duikboot.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Maar er was geen bouwtekening. Dus hoe pak je zoiets in hemelsnaam aan?
2: Nou, we hadden inderdaad geen bouwtekening. Het enige wat we konden vinden was een nogal vage schilderij. Ongeveer 200 jaar later geschilderd.
1: Eigen interpretatie.
2: Volledig eigen interpretatie. Maar er zijn ook meerdere mensen geweest die dit geprobeerd hebben. Dus wat we uiteindelijk hebben gedaan, we hebben gekeken naar wat andere mensen gemaakt hebben. En we hebben gekeken naar de theorieën die er zijn. En uiteindelijk hebben we daar een knoop doorgehakt.
1: Gezegd, dit moet het worden.
2: Dit moet het worden.
1: Ja.
2: Er zijn bijvoorbeeld ook ideeën geweest dat die open zou zijn geweest aan de onderkant. Hier hebben we ook naar gekeken.
1: Open aan de onderkant.
2: Open aan de onderkant,
0: Dat heb jij toch ook gevonden, Richard, in bronnenonderzoek?
3: Ja, klopt. Er zijn een paar bronnen die... De bronnen zijn niet helemaal duidelijk. Was die open, was die dicht? Maar er zijn een paar bronnen die suggereren dat die open was. Waaronder niet de minste. En dat maakt het wel heel interessant.
1: Maar je moet me daar toch even in meenemen. Een duikboot, he, dus de onderkant is open. Dus dan ga je dus met natte voeten en je zwembroek de duikboot in.
3: Ja, klopt.
2: Ja.
0: Maar was Drebbel dan ook de uitvinder van de zwembroek?
3: Zo'n duikboot, als je die groot genoeg maakt, als de luchtbel groot genoeg is, dan kunnen mensen daar droog in blijven. Maar het idee was dat de roeiers, zeg maar, met hun kont in het water zaten, met hun bovenlijf boven water, en zo konden roeien.
0: Oh, okay.
1: Maar Tim, is het uiteindelijk gelukt om Cornelis een duikboot zo precies mogelijk te maken?
2: We hebben ervoor gekozen om hem dicht te maken in plaats van open.
1: Ja.
2: Dat komt ook omdat meerdere mensen dit gedaan hebben. En ook omdat je dan veel meer mogelijkheid hebt in je duikboot. Om hem zowel naar boven als naar beneden te kunnen krijgen.
1: Ja,
2: je kan spelen met water wat je naar binnen of naar buiten kan voeren. In zoverre dat het gelukt is om zo goed mogelijk na te maken. In mijn ogen wel. We hebben wel moderne technologie gebruikt. Omdat we met tijd zaten. We konden niet zeggen tegen het programma, wacht maar even 4 jaar.
1: Nee, dat moet een deadline. Hè? Huppakee, dus, volgende week op televisie.
0: Ja. We hebben zelfs een fragment hebben we van het moment dat jullie Cornelis Drebbel duikboot te water gaat.
2: Ja, zeker.
0: Laten we daar heel even naar gaan luisteren.
4: Duikers van de marine gaan voorzichtig kijken of de constructie het allemaal houdt.
5: Bij beide pedals legt hij. Een heel klein beetje. Hier voorin dan een gaatje. En hier achterop. Helemaal aan de zijkant.
6: File kaasjes.
0: Vier lekkages.
1: Ja, team, vier lekkages.
2: Zeker weten.
1: Dat had Drebbel toch zelf wel beter geregeld, lijkt me. Wat ging hier mis?
2: Wat hier misging is puur tijd. We hadden te horen gekregen dat we meerdere keren de boot konden testen. En met testen bedoel ik hem onder water laten zakken en omhoog halen en kijken waar de lekkages zijn. Dan moet je ook realiseren dat elke houten boot, maakt niet uit of je met de moderne technologie bouwt, dat die altijd lekt de eerste keer dat je hem te water gooit. En dat komt omdat het hout zichzelf moet opzetten. Je moet ook gaan kijken waar komt de lekkage vandaan en waar kan je dat repareren. Wij kregen echt te horen dat die drie keer die we konden testen veranderden in één keer en gelijk filmen.
0: Ja, de terreur van televisie.
2: Terreur van televisie.
0: Maar toch, vier lekkages. Ik vind het wel bijzonder, want Richard, als ik dat hoor zo, krijg ik eigenlijk nog meer waardering voor hoe de Cornelis Drebbel dat deed.
3: Nou, het is ongelooflijk dat hij met de middelen van die tijd en de materialen van die tijd dat voor elkaar kreeg. Er is al onderzoek naar gedaan, naar hoe dat gegaan zou zijn. En daar zijn wel duidelijke ideeën over. En dat is ook wel nagemaakt. Enigszins succesvol. En het principe van hoe kon hij nou onder water sturen, van boven naar beneden, en die zuurstof verversen. Ook dat is wel nagedaan, 100 jaar geleden.
0: Ja.
3: Door een Drebbel-fan van die tijd. En die heeft het Polygoonjournaal bestond toen net een paar jaar. Dus er zijn beelden van.
0: Echt waar, hè?
3: Prototype van zijn bootje door de...
1: Maar het bleef niet alleen bij die duikboot, hè? Want welke uitvindingen zouden we nog meer kunnen kennen van de Alkmaarse Drebbel?
3: Nou, bij jou aan de muur hangt waarschijnlijk een thermostaat.
0: Ja.
3: Dat is zijn uitvinding.
0: Kijk, gelulligheid, ja. Drebbel, handig. Nog meer mooie dingen bedacht?
3: Hij heeft een soort airconditioning bedacht. Het meest spectaculaire was een perpetuum mobile, dus een eeuwigdurende beweging. En die heeft hij om weten te zetten in mechanische beweging. Een planetaire klok volgens het stelsel van Copernicus. Dat was in die tijd uitermate modern.
0: Oké.
3: En dat ding dat liep en dat bleef lopen. En die ging dus in principe niet stuk.
1: Maar als je zo hoort, hè, die Drebbel die was eigenlijk in die tijd waarschijnlijk een hele grote naam. Ook heel bekend. Misschien wel een van de grootste Alkmaarders ooit.
3: Zou je dat kunnen zeggen?
1: Ja, denk het wel. Maar vandaag de dag kent nagenoeg niemand die man nog, denk ik.
3: Nee, het is inderdaad, ergens is het helemaal misgegaan. Hij was in die tijd wereldberoemd en zijn naam lag echt op ieders lippen. Constantijn Huygens was een groot fan en bewonderaar van hem. En schreef ook over wat hij allemaal bewerkstelligd had. Kun je ook teruglezen in zijn journaal. Isaac Beekman is een van de beroemdste wetenschappers met terugwerkende kracht uit die tijd. Heel modern denker. Die heeft helemaal geanalyseerd hoe die duikboot van Drebbel gewerkt zou kunnen hebben.
0: Ja.
3: Ja, dat kon allemaal echt. En als we dat nu terugrekenen, echt.
0: Had jij er wel eens van gehoord, Tim?
2: Wel eens. Nou moet ik wel zeggen dat ik te horen kreeg dat hij de duikboot maakte, stond ik wel even perplext.
0: Ja. En hoe was dat met jou dan? Want dan ga je met een clubje mensen ga je aan de slag en dan gebruik je wel modernere technieken. Maar je probeert toch iets na te bouwen van 400 jaar geleden.
2: Zeker.
0: Had jij dat dan ook? Dat je denkt, knap eigenlijk van die gasten.
2: Het is ook zeker knap. En het is iets wat bizar is dat je net in die tijd, waarin je wel vrij grote schepen had, bedenkt van, goh, laat ik eens een boot bouwen die onder water kan.
1: Ja. En blijft. Ja.
2: En blijft. Maar niet voor eeuwig. Hè.
1: Hoe was die ervaring nou? Heb je uiteindelijk wel... Is het een beetje gelukt uiteindelijk wel, ondanks die vier lekkages?
2: In mijn ogen wel. Ja. Zoals ik al zei, we hebben hem enigszins waterdicht gekregen. Die vier lekkages die hadden we gewoon op kunnen lossen. We hebben hem naar voren en naar achter kunnen krijgen in het water. En we hebben hem ook kunnen laten zinken en een klein beetje omhoog kunnen krijgen.
0: Okay, ja.
2: Dus al met al werkte die. En als we meer tijd hadden, hadden we hem eigenlijk helemaal werkend kunnen.
0: Ja. En afgelopen zomer heb je nog een ritje gemaakt met de duikboot?
2: Ja, zeker. Zo nu en dan. Ja, elke dag. Ja.
0: Heel lekker. Ja, lekker warm weer.
2: Ja, zeker.
0: En Richard, jij bent bezig met een boek over Drebbel. Wanneer komt het eruit?
3: Dat boek moet nog geschreven worden, dus dat duurt nog heel eventjes. Maar ik ga er nu aan beginnen. Ik heb al een heleboel jaren onderzoek gedaan en het verhaal een beetje in mijn hoofd. En dat is wel die persoon die 100 jaar geleden die boot heeft laten varen. Dat is zeg maar de herontdekker van Drebbel geweest. En dat is een prachtige manier om te vertellen over het verhaal van Drebbel. Hoe die verguisd is geraakt en waarom die vergeten is.
0: Leuk. Hartstikke leuk dat jullie Drebbel weer een beetje boven water hebben te halen. Richard en Tim, ontzettend dank voor jullie enthousiasme. En voor deze duik in de geschiedenis. Dank jullie wel. Het is bijna 8 uur. Dat betekent dat we er even tussenuit gaan voor de Ster en het NOS Journaal.
7: Ja, maar ik heb nieuws voor je, Frank. Ik krijg nu al stapels mailtjes binnen over Olifantje in het Bos.
1: Dat ben je niet.
7: Ja, hier van iemand die zegt, ik ben geboren in 1978. Zat begin jaren 80 op de kleuterschool in Zwolle. Ik ben ervan overtuigd dat ik het toen ook al zong, het liedje.
1: Och.
7: Zwolle.
1: Gebed zonder rem dit, hoor.
7: Heel Nederland reageert op dit moment. Ik krijg nog meer berichten uit
1: Krop. Krop.
6: NPO Radio 1.
8: Podcast De Wit en de Wereld. Tim de Wit en Arend-Jan Boekenstein gidsen je langs alle geopolitieke brandhaarden en ruziënde wereldleiders. Met elke week een spraakmakende gast.
9: Die corruptieschandalen rond hem heen hebben hem ook wel flink zijn reputatie aangetast.
10: Als ik die beelden zie, word ik gewoon boos.
11: Allemaal oude politici zitten daarin die heel weinig stemmen eigenlijk krijgen.
12: Wat ik echt hoop, is dat dit nu een wake-up call wordt voor de grote volkspartijen.
13: Laten we toch een beetje proberen om met een vrolijke noot de mensen het gevoel te geven dat er nog wel wat mogelijk is in deze wereld, Arend-Jan.
8: De Wit en de Wereld. Een podcast van BNN VARA. Nu op NPO Luister.
14: Ster. Je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Want onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
15: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
16: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
15: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
19: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
18: Phew, we kunnen weer.
19: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
17: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
21: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
22: Zeg het!
21: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
8: NPO Radio 1.
0: Het is 8 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevent ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exitpoll krijgt de partij ruim 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exitpoll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4de keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV. Dat staat nu derde. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0.
4: Mathieu van der Poel heeft de vijfde en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan lokaal wat nevel of mist ontstaan. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
22: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
23: Het is Cent de Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
24: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
25: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
24: Beren goed, thanks bo.
25: Social Deal, deals die je niet mag missen.
24: En actie olifant.
23: Nu bij Dirk, WCL, Kuip, 225 gram, 99 cent.
25: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
26: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
27: Screening voorkomt dat je mensen aanneemt die ellende veroorzaken. Kijk, bij Hofman spreken uw sollicitanten persoonlijk en vertellen ze mij zelfs wat ze liever niet vertellen. Over schulden, belangenverstrengeling, chantabel zijn.
28: Je wil je nieuwe medewerkers vertrouwen, maar kunt u dat ook? Wij helpen door ze zorgvuldig te screenen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
29: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
28: Wilt u geen risico lopen met sollicitanten? Laat ze screenen door Hofman.
30: NPO Radio 1. BNN VARA.
0: Dijkstra
31: en Evenblij ter plekke.
0: Ja, goedenavond en welkom terug bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. Live vanuit 4:25 in Alkmaar.
1: Ja, sommige mensen kiezen ervoor om hun kinderen niet naar school te laten gaan, maar thuisonderwijs te geven. Jarenlang werd dat gedoogd, tot nu, want de rechter heeft besloten dat het echt niet mag. Straks spreken we een ouder die kiest voor thuisonderwijs en pro-Kamerlid Marjolein Moorman.
0: Zo'n ruim 60 jaar geleden werd hier in Alkmaar een meisje geboren dat vervolgens haar hele volwassen leven de podia zou vullen met haar grappen, haar zang en haar kleurrijke uitdossingen. Karin Bloemen is hier straks bij ons.
1: Ja, leven als advocaat in ondernemingsrecht is niet bepaald een achtbaan, dus besloot de Alkmaarse Dave Wesseling zijn adrenaline te zoeken in het bobsleeën. Afgelopen winter maakte hij zijn Olympisch debuut.
0: En er wordt gefietst in Montreal, Canada, met een stopwatch in de hand, het WK tijdrijden. Sebastiaan Timmerman van de NOS is de enige Nederlandse deelnemer. Daan Hole, is die al onderweg?
32: Nee, hij zit nog in het tentje net achter het startpodium. Over een kwartier dan vertrekt Daan Hole voor zijn individuele tijdrit op dit WK. 39 kilometer in de Canadese stad Montreal. Dus Byron Munten uit Zuid-Afrika heeft tot nu toe een uitmuntende tijdrit neergezet. 47 minuten en 37 seconden. En hij zit in de hot seat, zoals dat dan heet, aan de finish. Maar onderweg goed bezig, onder andere de Deen Kasper Asgreen. En ook Tobias Vos is vertrokken, de wereldkampioen van 2022. Grote namen onderweg. Hole moet nog starten, dat moet ook Filippo Ganna. En natuurlijk Remco Evenepoel als laatste straks om 2:30 Canadese, 8:30 Nederlandse tijd. Vertrekt de titelverdediger, Olympisch kampioen en de winnaar van de afgelopen 3 seizoenen.
1: Ja, dankjewel, Sebastian. Timmerman.
0: Maar Frank, ja, eerst even dit. Want jij hebt natuurlijk altijd weer die verdomde wedstrijdspanning. Ja, en dan weet je op zaterdagavond al van, we moeten zondag oppakken.
1: Ja, ja. Geen hoofdding gedaan.
0: Altijd lastig. Ja, en dan kun je niet slapen. Gedaan. En dan ga je liggen scrollen.
1: Precies, nou dat ging inderdaad weer zo. En zoals je weet begin ik dan een beetje te scrollen en te klikken. En toen ga ik even opzoeken wie er allemaal uit Alkmaar komt. Nou, dat zijn er een hoop hoor.
0: Ja?
1: Ja?
0: Weet ik veel. Mark.

0: Nou, dat zijn er een hoop hoor.
1: Ja?
0: Ja?
1: Weet ik veel. Marco Borsato.
0: Ja, Theo Bos, wielrenner. Ja. Dat weet je wel. Rudy Karel. Ja. Maar toen ik zo door dat archief van de Schatkamer aan het klikken was, kwam ik nog iets veel leukers tegen. Het is een serie en die heet Happy Hour. En dat is uit 1995.
1: Ja.
0: Geen bekende Alkmaarders, maar gewoon doodnormale Alkmaarse jongens. Die worden gevolgd op hun uitgaansavonden. Ja, je ziet die jongens echt starnakel dronken worden.
1: In 1995.
0: Ja,
1: toen dronken wij ook al.
0: Ja, zeker. Dit was helemaal onze tijd. Ik ging helemaal terug naar vroeger. Maar het mooie is, die jongens worden gevolgd en die zijn zich echt helemaal niet bewust van de camera. Het is gewoon echt smullen. En ja, die jongens die vertellen niet zonder trots over hun alcoholische inname.
2: Ja, wat drink je dan zo'n avond, denk je? Moeilijk in te schatten. Wel, een biertje, 6 of 7 per uur zit je wel.
3: Dus maal hoeveel uur?
2: Ja, dat weet ik niet. Dit denk ik op een avond al. Als je gewoon goed aan drinken bent, dat je al iets van 20, 50 of biertjes drinkt.
3: Hoe voel je dan de dag daarna?
2: Nou, wees toch wel. Kut.
1: Tja. Ik heb eigenlijk bijna nog nooit gehoord dat iemand de alcoholconsumptie uitdrukt in
0: uren. Ja, dat vind ik ook heel mooi.
1: 6, 7 per uur. Maar als ik hem optrek, kan ik naar 8, 9.
0: Ja, dan ben je een grote drinker, hoor.
1: Ja, echt.
0: Maar wat die serie nog mooier maakt, is dat ze ook de ouders spreken, thuis, op een bankstil. Ja, dit is radio, dus ik moet even schetsen hoe dat beeld eruit ziet. Want er zit een vrouw echt in zo'n mantelpakje, weet je wel, een sjaaltje om en zo. En,
1: jaren 90.
0: Ja, en de meneer op de bank, die heeft het een pijp in zijn hand. Ja, en 20 bier op een avond? Nee, dat zou hun zoon nooit doen.
4: Komt hij na 20 bier bezopen thuis, of gaat hij logeren?
5: Hij kan overal slapen.
6: Ja, maar ik denk 20, ja, het wordt steeds meer. Daarnet hadden we het over 10 en 15. Ik denk niet dat het die vorm aanneemt, maar ik spreek het maar tegen.
5: Wij zijn er niet bij. En nee. Misschien is dat wel de struisvogelpolitiek.
6: Maar er zijn ook mensen die zijn van 3.
5: Ik wil het niet zien.
0: Ik geef je nog even 2 jaar, Erik Dijkstra. En dan zit jij gewoon precies zo op die bank te praten over je kinderen.
1: Nee, mijn kinderen zijn niet zo'n hele grote drinker.
0: Nee, maar dat komt allemaal nog wel.
1: Denk je dat echt?
0: Ja, natuurlijk. Heb je ouder in Alkmaar? Ga dat zien op schatkamer.nl.
1: Zo'n 2500 kinderen in Nederland die krijgen thuisles, omdat hun ouders vanwege hun geloof of levensovertuiging niet willen dat hun kinderen naar een gewone school gaan. In feite is dat verboden in Nederland. Maar die ouders die konden dat altijd regelen met een vrijstelling op de leerplichtwet. Het werd dus eigenlijk op z'n Hollands gedoogd. Maar die vrijstelling krijgen, dat is sinds dit voorjaar een heel stuk moeilijker geworden.
7: Er was een vrijstelling voor thuisonderwijs, maar meerdere gemeenten hebben nu besloten die niet meer te geven. Het is een reactie op de uitspraak van de Hoge Raad. Die oordeelde dat thuisonderwijs alleen nog mag als er geen openbare basisschool in de buurt is.
0: Ja, en Alkmaar, die is een van die gemeenten. Bij gezinnen die thuisonderwijs geven, viel daarom een brief op de mat. En daar stond: jullie krijgen een jaar de tijd om alsnog een passende school te vinden. Bij ons aangeschoven is Josien van Putten, vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs. Aan de telefoon hangt ook pro-Kamerlid Marjolein Moorman. Van harte welkom allebei. Maar we beginnen even jou, Josien.
1: Ja, want jij geeft je kinderen zelf thuis ook les.
8: Ja.
1: Hoeveel kinderen zijn dat?
8: Ik heb 2 jongens van 16 en 13.
1: 16 en 13. Hoe ziet het er dan uit bij jullie, dat thuisonderwijs?
8: Ja, dat ziet er eigenlijk heel divers uit. We hebben een hele brede ontwikkeling. Ze gaan deels bijvoorbeeld naar groepen toe. En daar doen ze dan jaarprogramma's. Een deel gebeurt klassiek aan de keukentafel. En wij zetten in op een vrij brede oriëntatie voor de jongens. Met dat ze gaan specialiseren voor hun eigen talenten en interesses.
1: En heb je dan echt een rooster dat in principe iedere week ongeveer vast ligt?
8: Nou, we hebben er wel een onderwijsplan wat een jaar beslaat. Maar het voordeel van thuisonderwijs is dat je heel erg 1-op-1 werkt. Dus dat je heel snel kunt schakelen. Dus als er interesse is in een bepaald vak, dan gaan we daar wat langer op door. En gaan we sneller door de stof heen, dan kun je daarop op anticiperen.
0: En wat als er geen interesse is?
8: Ja, dan zullen ze zich toch ook ergens vandaan moeten halen. Want bepaalde vakken vind ik belangrijk dat ze dat meekrijgen.
0: Ja.
8: Je moet je zelfredzaam kunnen zijn. Je kunnen verhouden tot de wereld om je heen. Dat doen ze dan ook. Weliswaar, het zijn ook pubers soms onder protest. Maar goed, ja, daar leer je ook.
0: Hoort erbij.
8: Ja.
0: Josien, waarom kies je eigenlijk voor thuisonderwijs voor jouw gezin?
8: Ja, in Nederland kun je dus, zoals Erik net ook al zei, niet kiezen voor thuisonderwijs. Als het een keuze zou zijn geweest, dan had ik hem ook gemaakt. Maar in dit land hebben we vrijstellingsbasissen. We hebben een schoolinschrijfplicht. Dat betekent dat in principe elk kind naar school moet.
0: Ja.
8: Tenzij daar een reden voor is, een gegronde reden, omdat

0: dat niet te doen. Ja. Dan moet je denken aan kinderen die dat niet kunnen, ja, mentaal, fysiek.
1: Het werd eigenlijk altijd gedoogd, zou je
0: kunnen
1: zeggen.
0: Nee, het wordt niet gedoogd. Het is een vrijstelling, zijn recht wat ouders hebben, nog steeds ook hebben. De wet is niet veranderd. Okay. Alleen zien we dat door een uitspraak van de Hoge Raad gemeentes op verschillende manieren handelen.
1: Maar de vraag is, Justine, dat is wel een belangrijke vraag. Waarom kies jij voor thuisonderwijs?
0: In de tijd dat mijn kind naar school ging, rond de 4 was er geen school die onze levensovertuigingen uitdraagt. In de omgeving van Alkmaar. Dan kun je kiezen om te verhuizen. Dan kun je het ook zeggen van, nou, we beroepen op ons recht en we gaan het zelf doen. Dat hebben we 12 jaar lang in Alkmaar ook kunnen doen. Naar volle tevredenheid. En de jongens groeien daar goed op.
1: En wat is dan jullie levensovertuiging, als ik vragen mag?
0: Ja, ik zou willen kunnen zeggen, joh, Erik, ik vertel het je. En als ik aan de bar straks met je zit, dan doe ik dat. Maar we leven in een land waar, nou ja, zoals wij nu merken als gezinnen, dat minderheden niet langer beschermd zijn. Dus wanneer ik behoor tot een minderheid, er is geen school in mijn omgeving die dat uitdraagt. Dat is ook de reden waarom ik mijn beroep. Ik voel me niet comfortabel dat om op radio te vertellen.
2: Oké. Okay.
0: Ja.
2: Maar kun je wel iets zeggen over wat de wezenlijke verschillen zijn? Dat als jouw kinderen regulier basisonderwijs zouden volgen ten opzichte van het onderwijs dat jij ze biedt?
0: Ja, we hebben in Nederland een vrijheid van onderwijs. Dat betekent dat we 2/3 van de scholen is bijzonder onderwijs. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld een christelijke of een andere achtergrond. Ouders kunnen daarvoor kiezen om die waarden aan hun kinderen, wat ze in hun eigen gezin uitdragen, om dat mee te geven. Dat zijn de meer gedragen minderheden, zo gezegd, in Nederland. Er zijn natuurlijk ook mensen met een wat specifiekere achtergrond. En dan kun je denken aan een specifiekere vorm van christendom, meer een Joodse achtergrond of boeddhistische inslag. En waar geen school van in de omgeving is.
1: Oké, maar nu is het zo dat de Hoge Raad heeft nu dit voorjaar vastgesteld, de openbare school is geschikt voor iedereen. En dus kregen jullie die vrijstelling met ingang van dit jaar niet meer van de gemeente Alkmaar. Wat deed dat met jouw gezin?
0: Ja, er is nuance in de uitspraak van de Hoge Raad. Zoals die nu uitgelegd wordt, is dit in de praktijk inderdaad. Ja. Daar is geen rechter aan te pas gekomen.
1: Nee, maar ik ben benieuwd, wat doet dat
0: zeker
1: met jou?
0: Nou, ik had gevraagd dat er een rechter aan te pas was gekomen. Ja. Nu is het eigenlijk de visie van iemand in Alkmaar die zegt, ik interpreteer het op deze manier. Er zijn gemeenten om ons heen die het op een andere manier interpreteren.
1: Ja.
0: En dus de vrijstelling nog steeds erkennen.
1: Maar gewoon even simpel, hè? Schrok je ervan?
0: Nee, ik schrok er niet van. Ik werd er wel boos om. Het maakte idealist in mij wakker.
2: Ja, maar ik wil nog heel even terug naar mijn vorige vraag. Van wat is nou het grote verschil? Wat het openbaar onderwijs niet biedt, wat jij wel biedt.
0: Nou, wat we dus in het bijzonder onderwijs zien, is dat er grondslagen of richtingen worden meegegeven door vanuit het onderwijs. Iets wat je als ouder, we hebben vrijheid van geloofsovertuiging in Nederland, wat je dus heel erg mag meedragen en meegeven in je opvoeding. Maar daar kun je een school bij kiezen die daarbij past.
2: Ja.
0: Ouders die zich beroepen op deze vrijstelling, die menen dat de scholen in hun omgeving die overtuiging niet mee kan geven.
2: Maar een openbare school ook niet?
0: Dan de uitspraak van de Hoge Raad zegt dat scholen, openbare scholen, neutraal zijn. In 2019 is er nog een uitspraak geweest van de Hoge Raad die zegt, ook tegen openbare scholen kunnen deze ouders zich beroepen. Dus het is nogal een draai die de Hoge Raad maakt. En nee, want in principe, je neemt als een docent voor de klas staat, je bent nooit neutraal als mens. Je hebt altijd je eigen pakketje wat je meedraagt.
1: Ja. En ik wil graag even naar onze tweede spreker. Die hebben we aan de telefoon. Dat is Marjolein Moorman, Tweede Kamerlid namens PRO.
3: Goedenavond.
1: Vindt goed dat ik Marjolein zeg. Hallo.
3: Goedenavond.
1: Goedenavond, Marjolein. PRO, jouw partij, pleit al jaren voor een afschaffing van die vrijstelling, hè, voor thuisonderwijs. Waarom eigenlijk?
3: Nou, we zijn niet voor afschaffing van de vrijstelling voor thuisonderwijs. Kijk, in principe bestaat thuisonderwijs helemaal niet in onze leerplichtwet. Wij zeggen gewoon, alle kinderen moeten naar school. En daar geven we zelfs nog heel veel vrijheid in, hè? Want ten opzichte van andere landen kent Nederland inderdaad bijzonder onderwijs. Vrijheid van onderwijs, hè, artikel 23 uit de grondwet. Ik denk dat veel mensen dat wel kennen. Dus wij hebben heel veel verschillende scholen. En eigenlijk zegt de wet, er is voor iedereen wel een school. En sowieso openbaar onderwijs, die moet voldoen aan een objectieve, kritische en pluralistische manier van onderwijs geven. En daarmee voldoen ze gewoon aan de wet. wat er wel in de wet staat, is dat je een vrijstelling kan krijgen op artikel 5b. Dat is vrijstelling op basis van levensovertuiging. Precies wat Josien van Putten ook zegt. En wij zeggen, schrap dat artikel, want eigenlijk betekent dat artikel ook zelf niks. Want de Hoge Raad heeft net ook gezegd, we zouden daar geen vrijstelling op moeten geven. Want als er een openbare school in de omgeving is die dat objectieve, kritisch en pluralistische onderwijs kan bieden, wat wij ook vinden vanuit de rechten van het kind, dat elk kind dat moet krijgen, ja, dan zou je eigenlijk niet die vrijstelling moeten hebben.
2: Ja, nee, maar Josien kijkt er anders naar. Hè. Die zegt, het is niet zo neutraal als de overheid daar naar kijkt. Maar Marjolein, in de meeste Europese landen is thuisonderwijs wel een erkende vorm van onderwijs, maar wel met een zekere mate van toezicht. Klinkt dat niet als een goede optie voor mensen die op deze manier dit willen voortzetten?
3: Nee, dat vinden wij niet. Kijk, er zijn landen waar bijvoorbeeld de afstand tot scholen heel groot is. Dun bevolkte gebieden. Denk aan Scandinavische landen waar bijvoorbeeld heel ver is om naar een school te komen. Dan is het niet zo gek als je ook thuisonderwijs mogelijk maakt met toezicht. Wij hebben een druk bevolkt land waar echt voor elk kind in de nabijheid een goede school beschikbaar is, die ook onder controle staat van de onderwijsinspectie. Als we ook nog inspectie zouden moeten gaan inrichten voor al die gezinnen die thuisonderwijs geven. Ja, je moet nagaan dat elk gezin is een eigen schooltje dan eigenlijk. Wij komen nu al inspecteurs tekort. Hè, dus het lukt ons nu al niet om elke school elk jaar te bezoeken, wat we misschien wel zouden willen. Als daar dan ook nog eens een keer alle gezinnen bij komen, waarbij je dus ook nooit echt goed zicht krijgt, wat gebeurt er dan thuis precies? Nee. Het is altijd heel moeilijk om dat in zicht te krijgen. Ja, dan wordt het en een enorme belasting van de inspecteur. En blijft ook nog steeds het feit staan dat we eigenlijk willen dat kinderen ook in contact komen met andere kinderen. Dat we zeker willen weten dat de leraren ook goed opgeleid zijn. En dat weten we allemaal niet. Kijk, ik geloof best dat ouders hun best doen, maar we weten het niet. En in het belang van de rechten van het kind willen wij dus dat alle kinderen gewoon naar school gaan, waar ze andere kinderen ontmoeten, waar we ze goed onderwijs krijgen. En waar we in het belang van hun toekomst handelen als overheid.
1: Ik snap het, nu hebben we jullie allebei gehoord. Laten we eens luisteren naar wat kinderen hier eigenlijk zelf over te vertellen hebben. Het Jeugdjournaal deed het even geleden een interview met twee broers, Rembrandt en Piet. En dat zijn twee jongetjes die krijgen thuisonderwijs. En die vertellen in dit fragmentje hoe hun lesdag er thuis uitziet.
4: Je moet elke dag sowieso wiskunde en Nederlands. En ik ook schrijven, omdat ik dat nog een beetje lastig vind. En muziek. En Engels ook vaak. En voor één keer in de week biologie.
5: Maar hoe laat is de schooldag dan voorbij?
6: Het ligt eraan als ik alles af heb. Ik leer op mijn eigen tempo, dus ik kan sommige dingen, daar heb ik wat langer de tijd voor om het te leren. En sommige dingen kan ik heel snel leren.
1: Ja, en deze jongens die zeiden van ja, die zouden het ontzettend jammer vinden als ze straks naar een gewone reguliere school moeten. Hè. Maar er zijn ook kinderen met hele andere ervaringen. Bijvoorbeeld Paula, daar gaan we nu naar luisteren. En Paula groeide op in een heel christelijk orthodox gezin. En die vertelde bij onze collega's van Boos hoe bij haar thuis de lessen op een gegeven moment gewoon stopten.
7: Toen ik wat ouder werd, dus een jaar of 12, 13, en dus de middelbare schooltijd aanbrak, toen bleek dat het onderwijs geven toch ook echt wel een stuk ingewikkelder was dan op de basisschool. En hadden ze besloten dat het ook eigenlijk allemaal niet heel erg gaf. Je hoeft niet per se een diploma te hebben om het te maken in deze wereld. Zeker niet als je een vrouw bent, want je kan gewoon een gelovige man vinden en een gezin starten.
2: Ja, dit is wel een schrijnend voorbeeld van een kind dat eigenlijk beschermd had moeten worden natuurlijk tegen haar ouders. Zeker. Vind je niet, Josien?
0: Ja, wij vragen vanuit de vereniging ook al jaar 25 om toezicht, om dit beter te regelen.
2: Ja, maar dat is onbetaalbaar.
0: Nee, dat is niet onbetaalbaar. Daar heeft zelfs ook de OCMW ook al over zich over uitgelaten dat het eigenlijk goedkoper is dan al deze kinderen naar school sturen. En wat mevrouw Moorman net ook al zei, dat het met name is in landen die minder dicht bevolkt zijn. Ja. Nou, in België en in Denemarken zien we ook dat het naar volle tevredenheid lukt. En zien we dat deze kinderen goed meedraaien in de maatschappij.
1: Maar ja, Marjolein Moorman zegt, ja, het zal heel vaak wel goed gaan en soms niet. Maar we weten het gewoon niet.
0: Nee, en dat klopt, omdat sinds 2003 is de Nederlandse staat hier ook al meermaals voor op de vingers getikt. Dit heeft de Hoge Raad dit keer ook weer gedaan. Het is niet goed geregeld. De rechten van het kind zijn niet geborgd, omdat dus de Nederlandse staat het niet goed heeft geregeld. het is ook niet heel niet een hele nieuwe roep eigenlijk om dit in de wet op te nemen en een vorm van toezicht erop te plaatsen. Daar staan ook ouders. Nou ja, ik vertegenwoordig 1700 gezinnen. Daar staan we achter.
2: Ja, maar nog even los van toezicht. Hè? Ook zegt Marjolein Moorman zegt het. Het is ook goed dat kinderen naar school gaan. Want dan leren ze namelijk functioneren in een samenleving. Hè? Hoe je moet verhouden tot kinderen. Met sommigen word je vriendjes. Aan sommigen heb je hekel. Met die ga je een keertje ruzie maken. Dat is volgens mij ontiegelijk belangrijk.
0: Dat is absoluut heel belangrijk. Ja. Dat is iets waar thuisonderwijsouders natuurlijk net zoveel energie in stoppen. En misschien nog wel meer dan het gemiddelde gezin.
2: Hoe dan?
0: Nou ja, we hebben een heel groot netwerk. En je moet het zo zien dat ouders zetten in op het netwerk voor hun kinderen, maar ook voor zichzelf. Dus we houden intervisie onder ouders. En we zorgen dat kinderen met elkaar hier een soort een diagonale groep. Zoals
2: hoe dan? Hoe ziet dat er concreet uit?
0: Hele jaarprogramma's. Dus er wordt bijvoorbeeld elke twee weken worden lessen gegeven. En dan gaan we naar een museum.
2: Elke twee weken? Docent.
0: Ja, je kunt elke dag kun je aanhaken bij groepen. Er zijn ouders die samenwerken en bijvoorbeeld een ruimte afhuren elke week. Ja. Om dat samen te doen. En het is hard werken. Dat wil ik echt zeggen.
2: Maar ik snap ook, als je dan al die mensen weer samenvoegt, hè, wat jullie dan doen, dan krijg je toch bijna hetzelfde. Al die overtuigingen zullen ook weer anders zijn. Dan kun je net zo goed naar een openbare school.
0: Nee, dat zie je verkeerd. Het is goed om met elkaar in contact te blijven. Want je moet je verhouden tot de wereld om je heen. Dus ouders zorgen er ook voor.
2: Ook andersdenkende.
0: Andersdenkende, zeker. En dan zie je dat ouders kinderen daarin kunnen begeleiden. Deze mensen denken anders. En dat is oké.
1: Ja, nou is het wel zo dat die discussie die gaat natuurlijk al een tijdje. En Marjolein Moorman, je was al eerder te horen op Radio 1 in een gesprek over thuisonderwijs. En toen zei je op de radio, thuisonderwijs is eigenlijk een vorm van kindermishandeling. Is dat eigenlijk een uitspraak waar je nog steeds achter staat, Marjolein?
3: Nou, het is een vrij ongenuanceerde uitspraak. Dus ik snap best wel dat sommige mensen denken, moet ik dat nou zo stellig zeggen? Ik heb daarmee niet willen zeggen dat altijd het geval is. Maar het voorbeeld wat jullie net lieten horen van iemand die met ideeën is opgegroeid, waar ze vervolgens in de rest van haar leven ontzettend veel last van heeft. Ja, daar kan je echt wel vraagtekens bij stellen. En ik denk niet dat je met inspectie, controle dat er zomaar uitkrijgt. He, dus kinderen die gaan 25 uur per dag naar school. En ontmoeten daar andere kinderen.
2: Per week, worden daar per dag vind ik wel wat veel hoor, Marjolein.
3: 25 uur per week natuurlijk. En daarmee is er dus ook gewoon zicht op het welzijn van de kinderen. Hoe gaat het met de kinderen? Hoe spelen ze met andere kinderen? De school is heel veel meer dan alleen maar leren lezen en schrijven. Het is ook socialisatie, het is omgaan met anderen. Er is gewoon een groot risico bij thuisonderwijs dat er inderdaad een soort parallele samenleving ontstaat, dat kinderen buiten de samenleving worden geplaatst. Toen ik zelf nog wethouder was in Amsterdam, kregen wij soms aanvragen op basis van artikel 5b... waar je echt heel veel zorgen over moet hebben. Dus daar zag ik inderdaad soms wel een vorm van kindermishandeling waarvan ik dacht, dat is niet goed voor de toekomst van de kinderen. En ik denk dat we moeten altijd vanuit het belang van de kinderen handelen. Hè. Dat staat ook in de Europese rechten voor de mens. Hè. Dus wat is het belang voor het kind? Het kind heeft recht op goed onderwijs. Ik wil hier helemaal niet mee zeggen dat alle ouders die thuisonderwijs geven daarmee niet de goede intenties hebben of dat op een goede manier doen. Maar ik denk dat het in het belang van het kind is dat alle kinderen gewoon in Nederland naar school gaan.
1: Ja. Helder.
2: In oktober wordt in de Tweede Kamer een ronde tafelgesprek gevoerd over thuisonderwijs. Staatssecretaris van OCW Judith Thiele heeft aangekondigd dan ook nog met een brief te komen.
1: Voor nu, dank jullie wel. Vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs Josien van Putten en pro-Kamerlid Marjolein Moorman. En wij gaan nog een keertje genieten van onze huisband van vanavond. En dat is Solo. Wat hebben jullie nog in de aanbieding?
8: Better Man.
1: Better Man.

0: Prachtig. Dankjewel. Solo. Betterman. Ja, en dan gaan wij nog even naar het WK-tijdrijden in Canada. Sebastian Timmerman, Remco Evenepoel, de grote favoriet. Staat hij klaar of is hij al vertrokken?
1: Hij komt naar het podium en over minder dan een minuut gaat Remco Evenepoel van start. Daan Holen is inmiddels onderweg. 8 minuten, de enige Nederlander die meedoet aan dit WK. Hoe dichter hij eigenlijk op het podium rijdt, eindigt vandaag, hoe beter Holen het gedaan heeft. Dit seizoen weinig tijdritten gereden, veel gewerkt voor Polsteik Sas, die trouwens heel goed onderweg is, de 19 jaar jonge Fransman. En Holen, ik ben benieuwd wat hij dadelijk gaat realiseren bij het eerste tussenpunt. Remco Evenepoel gaat zo vertrekken. De titelverdediger, Olympisch kampioen. En de man die in 2019 Europees kampioen werd in Alkmaar.
0: Ja, dom, ja. Ja. Dankjewel, Sebastian Timmerman. In 1960 wordt hier in Alkmaar een meisje geboren dat zal uitgroeien tot misschien wel de fleurigste vrouw van Nederland. Intussen staat ze al meer dan 40 jaar op de planken, nu met de voorstelling Renaissance 2.0, waarin ze zich zorgen maakt over AI en teruggrijpt naar die gouden oude jaren 70.
2: Ja, en diezelfde AI, die hebben we even gevraagd hoe ze deze vrouw zou omschrijven. Wel nu, als een vocale vuurpijl die letterlijk en figuurlijk kleur geeft aan ons land. Eén brok passie, glitter en glamour. En daar sluiten wij ons helemaal bij aan. Een warm en parmantig applaus voor niemand minder dan Karin Bloemen.
0: Wat fijn dat je er bent, Karin Bloemen. Geboren in Alkmaar. Ben je nou eigenlijk meer Alkmaar of meer Skagen?
3: Nee, ik ben natuurlijk officieel een Alkmaars, een echte kaaskop.
2: Ja? Oké. Okay. Hoe Alkmaars voel je je nog?
3: Nou ja, grappig genoeg wordt dat steeds sterker naarmate ik ouder word. En hecht ik steeds meer aan de kleinere gemeenschap en de gezelligheid. En het karakter van Alkmaar is natuurlijk zo dat je met elkaar verbonden bent, juist door het Alkmaars zijn.
2: Ja, ja.
3: Dus dat vind ik eigenlijk best wel heel sterk.
0: Ja, jij bent geboren in Alkmaar?
3: Getogen in Schagen.
0: Ja, Schagen moet je zeggen.
3: Schagen, denk ik. Ja, jij hoor. Ja. Dus ik ben ook een echte Noord-Hollandse.
0: Ja, ja? Is dat het, ja?
3: Ja, nou ja, wat dat zou tegen elkaar. Je bent zelf dus van hier of niet? Nee, nee.
2: Ja.
3: Dus ik ben echt ook letterlijk op de West-Friese folkloristische markt als kind begonnen met zingen en dansen en optreden. En Gerard Joling en ik liepen altijd mee met de muziek. Kart, weet je, echt heel grappig. En
0: mijn zusjes. Ook uit Schagen, hè?
3: Ja, ja, wij zijn echt jeugdvrienden, zoals dat heet.
2: Onze collega die vertelde dat als het over Alkmaar gaat, dat jij dan ook altijd heel graag praat over jouw zus, over Annelies. Het is een heel verdrietig verhaal, want zij kwam hier in de stad om het leven, bij een brand. Waarom praat je daar graag over?
3: Nou, graag erover praten is een beetje gekke uitdrukking.
2: Je wil het wel vaak benoemen?
3: Nee, ik wil het niet vaak benoemen in die zin. Maar Alkmaar hoort gewoon ook bij mijn zus die daar hier overleden is met haar twee kinderen. En die brand was ook voor de mensen hier in Alkmaar een hele heftige ervaring.
2: Ja.
3: Want er ging heel veel stuk. En later bleek ook dat het aangestoken was. En dat het eigenlijk, ze is eigenlijk vermoord, kun je zeggen.
2: Ja.
3: Dus dat is best heel heftig.
0: Maar een verschrikkelijk verdrietig verhaal.
3: Vreselijk, het is echt vreselijk.
2: Maar het is ook heel gek, want ik begreep dat je ook nog eens opgetreden hebt op het Waagplein. Eigenlijk op de plek waar dat gebeurd is.
3: Ja, dat was echt al. Ik bedoel, het is natuurlijk nu 37 jaar geleden, want 1989. Het kind wat gered werd is Gerben. En die noem ik al sinds heel lang mijn zoon. Die heb ik opgevoed. Helaas is de man waar mijn zus toen mee getrouwd was overleden. En de vrouw waar hij daarna mee getrouwd was, is ook overleden. Dus het is best een hele trieste.
2: Ja.
3: Het is een triest gegeven. Mm-hmm. Toen ik daarom moest optreden op het Waagplein, want mijn broer had een hele leuke kroeg hier. Het heette De Zaak. Dus iedereen zei, ik geef naar De Zaak.
2: Ja.
3: Ging dus gewoon bij mijn broer Hans aan de zuip.
2: Ja.
3: En daar heeft hij jarenlang gezeten. En heeft ook die plek geëerd. Weet je, ook omdat hij met mijn zus samenwerkte vroeger.
2: Mm-hmm.
3: En toen ik daar moest optreden, hadden ze gewoon één verkleedplek. En dat was precies op de plek waar de brand had plaatsgevonden.
2: Zo.
3: Dus toen kreeg ik het wel heel even.
0: Ja, maar een verhaal zeg.
3: Ja, dan kreeg je Spaanse benauwd.
0: Ja, maar Frank zoekt naar voren, maar het is niet dat je er graag over praat.
2: Nee,
0: maar het is wel, als je over zo'n gebeurtenis praat, het houdt ook de herinnering ergens nog een beetje levendig.
2: Dat bedoel
3: ik. Nou ja, ik zeg altijd dat ik, op het moment dat ik niet meer zou praten over mijn zus en haar kinderen die zijn omgekomen, dan zijn ze er iets. Dan zijn ze er niet meer. En ik vind, je moet de doden eren door over ze te praten en mensen eraan te herinneren wat voor leven dat geweest is.
2: Ja. En ondertussen denne je maar door. Want vorig jaar stond je 80 keer op de planken.
3: Ik vind het zo lief dat jullie dat veel vinden.
2: Nou, vind ik best wel, ja.
3: Maar je is voor mij zo gewoon normaal.
2: Ja, maar goed, er staan nu nog 40 optredens gepland tot en met mei, geloof ik, hè?
3: Ja, dus Renaissance 2.0 speelt nog 40 keer in het land. En dan is het voor mij qua theater maken ook klaar.
2: Oh ja?
3: Ja.
2: Geef je de brui aan?
3: Ik dacht dat je heel blij zou kijken. Nou, nee,
2: helemaal niet.
3: Nee, liefje, ik heb besloten om geen theatershows meer te maken die zo groot zijn. Mm. Verkledingen met een band. Ik ben verantwoordelijk voor 10 man. Weet je, die moeten allemaal eten en allemaal wonen. En allemaal hun kinderen naar school en allemaal een auto rijden. En dat is super gaaf dat dat altijd heeft gekund, 43 jaar lang. Ja. En ik realiseerde me, volgend jaar word ik 67. En dan moet ik ook echt iets rustiger aan gaan doen. Want ik houd het gewoon niet vol.
2: Nee.
3: En ik wil gewoon heel graag nog overal zingen en ik wil nog performen, maar niet meer in zo'n zware theatershow.
0: Oké, nou, je blijft gewoon zingen en performen, maar dit is dan de laatste echte grote theatershow. Ja. Renaissance 2.0. Ja. Wat voor show is het eigenlijk?
3: Hij is gemaakt naar aanleiding van een reis die wij hadden gemaakt in Chili. En daar in het zuiden van Chili, in Patagonië, vonden wij een soort rust en een soort stilte en een soort echtheid en een traagheid en een menselijke maat, waarvan ik me realiseerde toen ik weer thuis kwam, dat zijn wij kwijtgeraakt.
2: Mm.
3: En daar schrok ik zo van dat ik tegen mijn man zei, wij moeten hier gewoon een show over maken. En eigenlijk hebben we dat gelinkt aan de jaren 70, waar mijn jeugd ligt in Alkmaar en in Schagen.
2: Ja.
3: En in die tijd, daar komt de beste muziek op uit de jaren 70, vind ik.
0: Ja.
3: En de meeste mensen, want het is namelijk echt geweldig wat er in die tijd gemaakt is. Dus we konden de muziek als kapstok gebruiken voor de show. En tegelijkertijd ook laten voelen, weet je, als je de nummer zingt als Hotel California, dan voel je ook, in die tijd was er al verwarring over wie zijn wij en waar gaan we naartoe.
2: Ja.
3: En dus dat het was waardevol.
0: Maar Karin, dit is toch niet alleen maar vroeger was alles beter, of wel?
3: Nee, dat zou totaal bizar zijn als je dat zou zeggen, want die tijd bestaat absoluut niet. Maar in dat Chili heb ik echt gevoeld dat we iets wezenlijks zijn kwijtgeraakt.
2: Ja, en wat mis je dan het meest uit je eigen jeugd?
3: Menselijk contact bijvoorbeeld. De menselijke maat. We moeten allemaal snel en we willen allemaal met een noodgang van hot naar her en we willen allemaal die telefoon. Terwijl ik een goed gesprek in een trein of een goed gesprek in een winkel, mensen zijn alleen maar hebben alleen maar stress. En eigenlijk vind ik dat we weer moeten durven om wat trager te zijn. Dat we weer moeten durven om gewoon trots te zijn op dat we Alkmaar zijn. Weet je wel, in plaats van ik ben een globalist. Want ik ben helemaal geen globalist. Ik ben gewoon een hele simpele meid uit Noord-Holland. En daar ben ik trots op.
0: Ja, er is er niets mis mee, toch?
3: Nee, dat vind ik ook. Maar soms dan voel je wel, als je dan een beetje burgerlijk denkt, alsof het een schande is. Want je moet allemaal globalistisch denken. En ik denk, nee, daar heb ik helemaal geen zin in.
0: Ja. Nou, moet globalistisch denken. Heb je dat gevoel? Ja, dat je dat moet?
3: Echt enorm.
0: Ik bepaal zelf wel wat ik denk. Denk ik dan altijd
3: wel heel goed, Erik. Trots op je. Prima.
2: Ja, ik heb dat ook wel, hoor. Dat ik toch zelf bepaal wat ik doe. Denk
0: ik doe. Ja. Ik moet niks.
3: Maar het is dus over het algemeen, en ook onze kinderen, zoals zij natuurlijk worden opgevoed nu met de telefoon en met de iPad en de computer, dan maak ik me echt zorgen.
0: Ja, daar heb je wel een punt.
3: Want de computers maken gewoon dat jonge mensen raken verdwaald in die onwettelijke...
2: Afgestompt.
3: Ja. Afgestomd, maar leren dus ook slechter.
2: Wat vond je nou in Chili dan eigenlijk, dat ben ik benieuwd. Wat vond je in Chili dat je denkt, hé, dat is iets wat ik, dat herken ik.
3: Er stond gewoon een live bandje op een plein in een dorp, gewoon lekker te spelen en echte instrumenten te bespelen.
2: Ja.
3: Nu komt er wel eens iemand naar me toe en zegt, maar ik maak ook muziek. En dan hebben ze een computer mee, drukken ze op een knop en zeggen ze, kijk, dit is het. Denk ik, dat is niks. Je kan dan niet.
0: Ja. Dat kan ook wel mooi zijn, toch, Karin?
3: Nee, eigenlijk, als ik heel eerlijk...
2: Nee.
3: Ga eens luisteren naar echte instrumentalisten.
2: Aan live muziek, Erik, denk zo.
3: Ik veroordeel het niet, maar ik vind het zonde dat mensen niet meer leren wat een instrument bespelen echt behelst. Als er nu een nummer wordt geschreven, is het 2,5 minuut. Want ja, langer
2: kort
3: kunnen we niet aan.
2: Ja.
3: Plus er zit niet eens met een solo in. Luister naar alle nummers uit de jaren 70.
2: Een gitaarsolo of een drumsolo is ook helemaal uit. Daar baal ik van. Een
3: fluitsolo, panfluit.
0: Drumsolo, als er iets is wat ik haat, is het wel een drumsolo.
2: Heerlijk.
3: Jongens,
2: heerlijk. Lekker.
0: En hoe is dat dan van de week? Bijvoorbeeld ook een AI, daar gaat het ook vaak over. Over, en dat zie je ook helemaal van die AI-basis.
3: AI, het heet gewoon AI.
2: Ja, AI. Die Engelse termen van jou.
0: Ja, gelijk AI. Maar dus, van de week hadden we zelfs...
3: Ik heb mijn haar eens bruin geverfd, want dan ben ik ook artificiële intelligentie.
2: Ja, heerlijk.
3: Gelukt,
0: maar hoe keek je daar dan aan? Want van de week zie je dan van die gasten die hoog zijn in van die computerbedrijven, en die waarschuwden zelfs voor AI.
2: Ja, die zei zelf, als AI zo doorgaat, dan zijn we binnen 30 jaar allemaal vermoord.
3: Ja, maar zij waarschuwen voor iets anders dan waar ik voor waarschuw. Ik wil graag de kinderen weghalen bij de iPad en de telefoon. Weghalen bij het automatiseren. En dat ze weer zelf leren schrijven, leren rekenen, leren tekenen. Leren lezen. En dat je een boek leest en je fantasie kunt gebruiken bij wat je... Dat je je eigen hersenen het omzetten. Want je hersenen maken allemaal verbindingen die ze gewoon niet meer maken. Dus ze stompen af. Dus ze worden steeds minder slim. En dat is bewezen. Ik zit niet... dat heb ik niet verzonnen.
0: Nee, dat klopt.
3: We brengen onze eigen kinderen om zeep, ook qua intelligentie. Ja. Het IQ gaat achteruit. Ja. De grote jongens waarschuwen voor dat het zo gevaarlijk is dat we omgebracht worden. Nou ja, ik denk, volgens mij zijn ze gewoon heel bang dat China het gaat winnen. En volgens mij is het zo verschrikkelijk duur dat ze een beetje klem lopen. Want dit is natuurlijk weer van een hysterische... We moeten maar weer geloven dat we weer bang voor zijn. We moeten weer bang worden.
2: Bang.
3: Nu zijn we weer Karin, bang jij voor AI.
2: Jij hebt een nummer uitgekozen uit je voorstelling dat je graag wil laten horen, waar je ook heel veel reacties op krijgt. Welk lied is dat?
3: Het liedje heet Gestolen Jeugd. En het gaat dus letterlijk over een moeder die bezingt hoe ze haar dochter vol liefde een smartphone gaf, om er dan achter te komen dat ze heel langzaam haar kind kwijtraakt.
0: En krijg je daar veel reacties op?
3: Echt, moeders zitten te huilen en komen naar me toe en zeggen: ik maak dit nu mee. Ik vind het zo afschuwelijk.
2: Ja.
3: Ik ben mijn kind kwijt. En mijn kind is zijn jeugd kwijt.
2: Ja. Loop naar je plek, ja, Karin, als je wil. Dan krijg je een ronkende aankondiging van niemand minder dan Erik Dijkstra zelf.
0: Ja, dames en heren, wij gaan luisteren. Wij gaan genieten van Karin Bloemen met Gestolen Jeugd.

0: Karin Bloemen. Met het gestolen jeugd. En haar voorstelling Renaissance 2.0 is tot eind mei in heel Nederland te zien. Karin Bloemen, dankjewel.
1: Ja, in de zomer draagt hij een pak en een stropdas en staat hij als advocaat in de rechtszaal. Maar zodra de temperaturen zakken, verruilt de Alkmaarse Dave Westerlink zijn wetbundels voor de bobslee. Hij trekt zijn schoenen met spikes aan, zet zijn helm op en raast met een gierende vaart over de baan. En hoe? Afgelopen winter maakte hij zelfs zijn debuut op de Olympische Winterspelen.
0: En dan denk je misschien, bobslee en advocatuur, dat zijn toch twee werelden die mijlenver uit elkaar liggen. Maar volgens Dave hebben ze juist één hele belangrijke overeenkomst. Op het beslissende moment moet je er staan.
1: Ja, Dave, goed dat je er bent.
2: Ja, dankjewel. Mooie introductie.
1: Je bent echt net terug van trainingskamp in Oost-Duitsland.
2: Klopt.
1: Maar je bent fulltime advocaat. En je bent ook nog eens hier bij ons. Waar hou je al de tijd vandaan?
2: Ja, het is druk, maar wel heel veel leuke dingen. Dus,
1: maar hoe combineer je dat dan?
2: Ja, het is 's avonds trainen en overdag werken. En in de winter is het voornamelijk trainen en heel weinig werken. Dus daar... Daar kijk ik mijn collega's lief aan of zij mijn werk al willen overnemen.
1: Ja, maar even naar Oost-Duitsland, dat doe je ook niet even...
2: Nou, ik heb het nu in 5 uurtjes gedaan. Dus dat was
1: keurig.
0: Oh, dat is even step on the gas, hé.
2: Ja, zeker.
0: En in Oost-Duitsland, kun je daar goed trainen voor de bobslee,
2: ja? Ja, zeker. We hebben daar een indoorhal op ijs eigenlijk. Waar je dus de start goed kan oefenen. Verder is er nu nog geen ijs, dus het is alleen de start oefenen.
0: Ja, maar ik zat te kijken in jou waar jij vandaan komt. Hè? Maar jij deed jarenlang heel fanatiek aan atletiek.
2: Klopt.
0: Meervoudig Nederlands juniorenkampioen hordenlopen. Maar toen heb je 4 jaar geleden gezegd, niks ervan, ik ga bobsleeën. Wat is gebeurd?
2: Ja, dat klopt. Ik wilde altijd met atletiek naar de Olympische Spelen. Maar ik merkte dat dat steeds verder uit zich raakte. En toen waren we op Tenerife op trainingskamp en daar sprak ik een Duitse bobsleester. En die zei eigenlijk van ja, jij hebt ook wel het postuur voor een bobslee. Je bent groot, je bent sterk. En toen dacht ik, nou, misschien is dat wel de weg naar de Olympische Spelen. En toen heb ik een interesseformulier ingevuld op de website van de Bobsleebond. En toen werd ik gebeld of ik over 2 weken in Innsbruck wilde aantreden om het een keertje te proberen.
0: Gaat dat zo, een interesseformulier?
2: Zo gaat het, ja.
0: Kunnen Frank en ik ook doen? Gewoon even op bobslee.nl, ja.
2: bsbm.nl kan je aanmelden, ja. Dus wie weet.
1: Goed. Maar en Dave, jij bent de stuurman hè, van de 4- en de 2-mansbob. Wat betekent dat dan? Wat is dan jouw rol? Ben je de aanvoerder?
2: Ja, je bent de teamcaptain. Dus het is de taak van de piloot om zowel dat ding veilig naar beneden te sturen, maar ook alles eromheen te regelen. Dus je zorgt ervoor dat de remmers goede helmen hebben, spikes hebben, dat er bussen zijn voor het vervoer. Dus
1: oh ja, echt op dat gebied ben je ook een soort teammanager, echt letterlijk.
2: Ja, je bent ook een soort teammanager. Zeker.
1: Advocaat voor als er in problemen komen.
2: Ja, dan zou ik ze ook nog kunnen helpen.
0: Ja. Ja, maar je vraagt je wel altijd af, hè, want jij, advocaat is prima baan. Wat haalt iemand dan in zijn hoofd om met 150 km per uur van een ijsbaan af te storten?
2: Dat is een goede vraag. Dat vraag ik mezelf af en toe ook nog steeds.
0: Ja, en wat zeg je dan?
2: Ja, ik denk toch een soort droom om iets unieks te doen met mijn leven. En nu heb ik de mogelijkheid om iets heel erg gaafs te doen met het doorgaan wat ik heb gekregen. En dan wil ik ook het maximale eruit halen. En dat is de opzet.
0: Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb het ooit 1 keer voor Bureau Sport, heb ik het ook nog ooit toch 1 keer geprobeerd. Dan, laten we even luisteren, een heel klein fragmentje daarvan.
3: Het is echt super eng.
1: Maar wat vond je dan eng?
3: Ja, het gaat 10 keer zo hard als je deed.
1: Ja, ik moet zeggen, ik nam de aanloop wel, maar ik trad in de voetsporen van Edwin van Kalker. Ik durfde niet.
2: Nee, klopt.
0: Maar begrijp jij dat?
2: Edwin?
0: Nee, Frank en ik, dat je gewoon op moment suprem toch denkt van, weet je wat? Daar begin ik helemaal niet aan.
2: Ja, nee, dat snap ik zeker. Zeker als je een keer een bobslee naar beneden hebt zien gaan, dan denk je, je moet wel echt heel erg gek zijn om dit te gaan doen.
1: Ja.
2: Maar ja, kennelijk ben ik heel erg...
1: Ja, maar de sport gevaarlijk is, dat hoeven we jou natuurlijk niet uit te leggen. Want een maand voor de winterspelen, toen zijn jullie zelf ook nog gecrashed met de viermans bob. Wat is er toen gebeurd?
2: Ja, ik maakte een stuurfout waarin St. Moritz, en heb je een hele grote bocht, die heet Horseshoe. Dus die heeft ook de vorm van een hoefijzer. En ik stuur die slee te snel naar beneden en dan komt hij terug omhoog en dan gaat hij op zijn kant. En dan kop je met 130, 140 nog een paar ijsmiddelen.
1: Goedemiddag, hé. Wat dacht je toen, dit is het einde?
2: Ja, zeker. Want ik had eigenlijk alle symptomen van hersenschudding. Dus misselijkheid, ik begon gekke dingen te zien. Maar in het ziekenhuis bleek dat er eigenlijk niks aan de hand was. En toen, 2 dagen later plaatsen we ons voor de Spelen. Dus het ging van, we gaan niet naar de Spelen, tot we gaan zeker weten wel.
0: Maar hoe heb je dat dan gedaan? Hè? Want ik kan me voorstellen, je hebt gewoon best wel een tik gehad, hè? Hoe je het ook went of keert. Hoe krijg je jezelf dan mentaal weer zover om je heel even later toch weer met 150 km per uur van die baan af te storten?
1: Ja, vooral mentaal.
2: Ja, dat is gewoon terug naar jezelf gaan en tegen jezelf zeggen dat je het echt wel kan en dat je een goede piloot bent. En ook de jongens om me heen, die hebben meteen hun vertrouwen uitgesproken. Van, jij bent een van de beste piloten waarmee we ooit hebben gesleten. En jij gaat ons naar de Spelen brengen. En dat gaan we dit weekend doen. En als je dat maar vaak genoeg tegen jezelf zegt, dan begin je er ook in te geloven.
1: Ja, praten met je coach, Ivo de Bruin. Dat is echt cruciaal, hè? Onze BNNVARA collega Natasja Kips, die vroeg hem hoe hij bij jou begeleid heeft toen na die crash.
4: Van 8 januari tot en met 10 januari. Ik denk wel 4 keer met mijn hand op zijn schouder gezegd: Dave, als het niet gaat, dan ga je niet. Ik heb zeg maar 2 dagen echt naast hem geleefd. Elke paar uur vragen: hoe gaat het? Hoe voel je? Hoe gaat dit? Kunnen we dat doen? Kunnen we zo doen?
0: Ja, wat maakt hem nou een goede coach?
2: Ja, ik denk dat dit fragment daar wel boekdelen over spreekt. Hij is iemand die heel veel voor mij over heeft en heel veel voor mijn succes over heeft. En zichzelf daarbij totaal wegcijfert. Ja. Als hij een nacht niet moet slapen om mij om de 2 uur wakker te maken, dan doet hij dat zonder te klagen.
0: Maar weet je, Dave, hij zegt iets dat vind ik echt heel opvallend. Hij heeft tegen jou ook gezegd: moet je horen, als het niet gaat, dan gaat het niet.
2: Ja.
0: En dat vind ik wel opvallend, want jij liet net de naam vallen van Edwin van Kalver.
1: Ja, die werd echt verguisd.
0: Dan gaan we in gedachten terug naar het jaar 2010, de Olympische Spelen in Vancouver. En dat was een hele gevaarlijke baan.
1: Ja, en dat was even ook voor de goede orde. Vlak voordat hij de eerste keer erop mocht, was er een rodelaar verongelukt op die baan. Hè. Die is uit de baan gevlogen.
0: Maar toen, op het moment supreme, zei Van Kalver: ik doe het niet. Nee. En die kreeg toen ongelooflijk veel kritiek in Nederland. Ja. De Jack van Gelder noemen we toen.
1: Slapzak.
0: Slapzak, zei hij. Ook een lelijke opmerking eigenlijk. Mm-hmm. Maar dat verhaal, hè, en dat hij toen heeft gezegd van: ja, ik durf dat toch niet. Hoe kijk jij daar eigenlijk naar?
2: Ja, ik zou het nooit doen zelf, eerlijk gezegd. Zeker op dat moment, op het moment van de Spelen, waar niet alleen jij je leven voor hebt gegeven, maar ook je remmers. Zou ik niet durven te zeggen: ik ga niet. Ik zou dan hoe dan ook gaan.
1: Ik snap
2: ook
1: wat je
2: bedoelt. Omdat ik dat verschuldigd ben voor de jongens achterin.
0: Ik ben het ook wel een beetje eens of zo eigenlijk. Of tenminste, je hoeft niet
1: meer. Maar het is ook wel moedig van Van Kalver dat hij aandurft.
0: Ik herinner me nog dat Willem-Alexander, toen nog kroonprins, die zei: ik vind het ook wel moedig van Van Kalver dat hij dat wel durft te zeggen op zo'n moment. Hoe vind je dat dan?
2: Ja, ik snap het van buitenaf. Maar als je zelf in de sport zit, ligt het veel genuanceerder. En dat is wat ik probeer uit te leggen. Dat het is niet alleen mijn keuze, maar het is ook de keuze van de remmers. En als in dat geval 3/4 van het team zegt: ja, we gaan ervoor, Dave, dan ben ik niet degene die dan gaat zeggen: we doen het niet. Want zij hebben hetzelfde doorgemaakt als ik. Dus.
1: Ja, maar nog even. Ik vond het echt knap. Na die crash, je weet je dan toch te plaatsen voor de Olympische Spelen. En dan ben je daar uiteindelijk op die Olympische Spelen. En alles wat eraan vooraf is gegaan. En ook de crash, de twijfel, gesprekken met je coach. En dan vlak voor jullie eigen viermansse race. Dan crasht de Oostenrijkse ploeg. Dan zie je iemand die gewond van de baan wordt gehaald. Schiet op dat moment die twijfel toe.
2: Ja, wel. Maar wij hebben ons heel erg afgezonderd. Dus we keken ook niet naar het scherm. Dus je weet ook niet wat er gebeurt. Mm. En wel de. In het trainingskamp daarvoor hebben we heel erg geoefend van: oké, wat gebeurt er als er voor ons iemand crasht? Wat gebeurt er als er 3 sleeën voor ons iemand crashen? Dus die scenario's heb je door je hoofd laten gaan en heb je geoefend. En op het moment supreme is het dan alleen maar uitvoeren eigenlijk.
1: Ja, gewoon doen. Ja.
0: Jullie zijn uiteindelijk met de tweemansbob 10e geworden. Een evenaring van de beste Nederlandse prestatie ooit.
2: Ja.
0: Nou is een bobslee traject, dat is een lang traject. Hè? Je moet ook echt bouwen aan die slee, aan je team. Je moet blijven slijpen. Denk je dat je dat nog kunt verbeteren?
2: Ja, het doel is een medaille over 4 jaar.
0: Is dat het doel?
2: Ja, dat hebben we met elkaar uitgesproken.
0: Is dat voor een Nederlandse bob? En dat kost een boel geld. Hè? En die slee die moet ontwikkeld worden. Die zit dicht tegen Formule 1 aan ook.
2: Ja.
0: Is dat een realistisch doel?
2: Ja, zeker. Dat durf
1: maar,
2: ik wel.
1: Maar daar heb je ook geld voor nodig. Want ik weet nog, wat ik heb jullie nog opgezocht in Milaan op de Olympische Spelen.
2: Ja, daar heb je nooit meer uitgezonden.
1: Jawel, was online is het
2: is
1: uiteindelijk.
2: Het zo?
1: Ja.
0: Was online. Dat is altijd een netje zeggen van: we vonden het toch niet zo heel.
2: In ieder geval. Een slecht item.
1: Nee, dat was hartstikke leuk. Maar toen weet ik nog wel dat de bus waarin jullie reden, dat was ook een tweedehands bus die je aan moest duwen en weet ik veel wat.
2: Klopt. Dat was een tweedehands bus. Ja, er is weinig geld, maar we hebben wel een heel mooi team opgebouwd. En we hebben nu ook goed materiaal. Dus ja, ik denk dat top 3 is zeker een realistisch doel. Het NOC-NSF is erbij gekomen, dus dat is heel fijn.
1: Ja, dat scheelt natuurlijk ook in de...
0: Vind je toch wel mooi, hè? Wij zijn niet echt een hardcore bobsleeland. Nee, toch maar... mensen zeggen, we gaan het toch...
1: Ja, en we gaan voor die medaille. Je riep het toen al, hè. Zo, ja. En op zich was deze prestatie... Ja, het zou natuurlijk wel echt fantastisch zijn. Het is echt... kun je films over schrijven over dit soort dingen?
0: We blijven hier volgen, Dave.
1: Ja, absoluut, man. Dankjewel, Dave Wisseling, voor je komst. Ja.
2: Graag gedaan.
1: We zijn bijna aan het eind van deze uitzending, maar we werpen eerst nog even een laatste blik op het WK tijdrijden in Montreal. Sebastian Timmerman, hoe staat het ervoor?
5: Nieuwe snelste tijd aan de finish van de 19 jaar jonge Polsek Sas. De nummer 4 uit de ronde van Frankrijk van dit jaar. 46 minuten en 6 seconden. Onderweg zien we de tussentijden van Daan Hole. Ja, hij doet niet mee voor een podiumplaats. Zo eerlijk moet je zijn. Hij rijdt zo bij de tussenpunten steeds rond plaats nummer 15. Onderweg heel snel de titel verdedigen. Remco Evenepoel, de Europees kampioen van Alkmaar 2019. Olympisch kampioen, komt zojuist door bij het tweede tussenpunt. Dat is net over de helft van de 39 kilometer lange individuele tijdrit in Montreal. Met een voorsprong van 34 seconden op de Zweed Jacob Söderqvist. 40 seconden op Polsek Sas en ook 40 seconden op de Italiaan Filippo Ganna. Het zit dicht bij één, vooral rond de plaatsen 2 tot en met 4. En één man lijkt er op dit moment bovenuit te steken. Net als de 3 voorgaande seizoenen is dat de Belg Remco Evenepoel.
0: Ja, Sebastian, er was veel gedoe over de staart van het wegdek. Hè? Er zouden scheuren in zitten en gaten.
1: Ganzen.
0: Valt dat nog een beetje mee of is het zo erg?
5: Nou, ongelukken zijn gelukkig uitgebleven tot nu toe. Maar vooral in de stad, in Montreal, in het stadscentrum. Ja, daar is het asfalt van erbarmelijke kwaliteit.
1: Goed, dankjewel, Sebastian Timmerman. Ja, dit was de plek, hè?
0: Ja, live vanuit Alma, even blij. Waar we toch wel een interessante uitzending hadden.
1: Nou, zeker. Ik ben alleen razend benieuwd wie nou uiteindelijk die echte auteur is van Olifantje in het Bos.
0: Er zijn steeds mailtjes daarover binnen,
1: goed, we moeten
0: uit Hoensbroek, uit Glanenbrug.
1: Dat zal toch niet
0: uit
1: zeggen.
0: Uit Oldenzaal.
1: Glanenbrug. Allemaal mensen hier
0: allemaal mailtjes krijg ik binnen daarover. Wat de oorspronkelijke vindplaats is van Olifantje in het Bos.
1: Ja, Alkmaar, dan denk je lekker dichtbij.
0: Ja. Ja,
1: vanuit Amsterdam, die A9.
0: Dat blijft toch zo, man?
1: Binnendoor en weggetjes en zo. Dan ga je eindeloze polder, Noord-Beemster. Verrijden. BNN VARA.
6: NPO Radio 1.
7: Nooit meer slapen.
6: Ik ga in gesprek met regisseur, producent en schrijver Michiel van Erp. Hij maakte films als Vergeet mij niet en Niemand in de stad, waarvoor hij Gouden Kalveren won. Net als voor de dramaserie Ramses, die ook nog bekroond werd met de Nipkoffprijs en de Prix Europa.
8: Ik zie zeg maar mijn carrière als een soort reis. Ik weet alleen waar het eindstation is. Dus dan is het altijd weer iets anders wat op mijn pad komt.
6: Dit jaar opent het Nederlands Filmfestival met Van Erps nieuwste film Downtown.
7: In de nacht van dinsdag op woensdag. Van 12 tot 1. Femke van der Laan. In VPRO's Nooit meer slapen.
6: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
9: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
10: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
11: Interessant. Wat verdien jij dan?
10: Zo open bedoelen ze vast niet.
12: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
14: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
15: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
16: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
15: NRV.
16: Waar vraag je dat?
15: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
16: Wij?
15: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
17: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
14: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
17: NRV.
15: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
18: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
19: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
20: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
18: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
21: NPO Radio 1.
22: Het is 9 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling doordat prominente figuren, waaronder politici, zich steeds vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. De Duitse bondskanselier Merz noemt de uitslag van de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn een ramp voor zijn partij. De CDU wordt flink afgestraft door de kiezer. Uit de eerste exitpoll blijkt dat in Mecklenburg-Vorpommern de rechtsradicale AfD aan kop gaat, direct gevolgd door de SPD. In Berlijn wordt de partij Die Linke waarschijnlijk de grootste. De positie van Merz is aangetast door deze nieuwe nederlaag, maar hij zegt toch aan te willen blijven. Op verschillende plekken in Frankrijk is gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse gingen mensen de straat op. In totaal waren er tienduizenden mensen op de been. In de nieuwe wet wordt ervan uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een geldige reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. In het Franse Lagerhuis is de wet al goedgekeurd. De Senaat moet er nog over stemmen. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn inmiddels weer vrij. Het weer vanavond is droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 15 graden, 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
23: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
24: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
23: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
25: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
26: Wow, waarom heb je niks aan?
27: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
28: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
26: Ja, werkt wel.
28: Social deal, deals die je niet mag missen.
29: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
30: Hallo, eet smakelijk voor straks.
29: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
28: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
29: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
31: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
32: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
33: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
0: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
33: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
21: NPO Radio 1.

0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Met Clarice. Vanavond hoor je weer mooie, belangrijke en inspirerende verhalen. Burgers die hard werken voor loon worden zwaarder belast dan burgers met vermogen, werd ook afgelopen dinsdag tijdens Prinsjesdag weer duidelijk. Een manier om de vermogensongelijkheid tegen te gaan is het zwaarder belasten van nalatenschappen. Hoe dit eruit zou kunnen zien bespreek ik met econoom en politiek filosoof Ingrid Robijns en journalist Amma Boahen. Bij bijna 40% van de 15-jarigen gaat de leesvaardigheid achteruit, wat grote gevolgen heeft voor het functioneren in hun verdere leven. Het gaat namelijk niet alleen om het technisch lezen, maar vooral om het echt begrijpen van wat er in de tekst staat. Samen met spoken word artiest en theatermaker Derek Otte en Ira van Dijk, expert jeugdliteratuur en leesonderwijs, bespreek ik dit later vanavond. Maar nu eerst gaan onze gedachten uit naar de nabestaanden van Alfredo Gulu, die vorig weekend om het leven kwam na een gewelddadige arrestatie. Dit terwijl hij onschuldig was. Vorige week zaterdag werd de 51-jarige Alfredo Gulu aangehouden door de politie. Die kwam op een melding van een gestolen fatbike in het Rotterdamse stadsdeel Charloos af. Alfredo fietste op dat moment van een babyshower van zijn zwangere vrouw naar de plek waar hij zijn diabetesmedicatie wilde ophalen. De aanhouding liep uit tot een gewelddadige arrestatie, terwijl Alfredo minutenlang riep dat hij onschuldig was en zijn medicatie nodig had. Alfredo overleed ter plekke. Wat de impact van de dood van Alfredo is, bespreek ik samen met Dion Abdulhafiz Khan, woordvoerder van Control Alt Delete, een organisatie die strijdt tegen etnisch profileren en buitenproportioneel politiegeweld, en Jerry Arfrije, dichter en mensenrechtenactivist. Welkom allebei.
1: Goedenavond.
0: Fijn dat jullie er zijn. Natuurlijk niet om een hele prettige reden. Het is afschuwelijk, Dion, dat deze aanhouding het leven heeft gekost van een onschuldige man. Moeten we ook extra benadrukken, denk ik, in deze. Ja. Wat is er precies gebeurd?
2: Eigenlijk zei je het al in je introductie. En ik denk dat het belangrijk is vooral te benoemen dat deze man onschuldig was. De politie bracht meteen naar buiten dat hij reed op een gestolen fatbike. Nou, dat is gewoon niet zo. Hij was op de babyshower van zijn eigen ongeboren kindje. Hij ging inderdaad even naar huis voor medicatie, omdat hij suikerziektepatiënt was. In die tocht naar huis is hij staande gehouden en vervolgens aangehouden. En ja, heeft hij helaas het leven gelaten. Hij is gewoon overleden na de aanhouding.
0: Ja, en hoe kan dat? Waarom is die überhaupt staande gehouden? Wat heeft daar gebeurd?
2: Ja, dus de politie bracht in eerste instantie naar buiten dat dus een fatbike gestolen zou zijn. En later werd naar buiten gebracht dat hij te snel...

0: gestolen zou zijn. En later werd naar buiten gebracht dat hij te snel gereden zou hebben. En dat dat de reden was voor de staande houding.
1: Ja, maar er waren ook filmpjes gemaakt, toch? Waarbij er ook video's die circuleren online, waarbij je kunt zien dat er... Ja, dat er nogal wat geweld gebruikt is.
0: Of in ieder geval... er is ontzettend veel politiegeweld gebruikt. Wij zeggen dus ook dat hij is overleden door politiegeweld. En wat dan de exacte doodsoorzaak is, ja, dat moet nu blijken uit het onderzoek wat de Rijksrecherche doet. Gerald Hoedhoff staat de familie juridisch bij. Hij is een advocaat. We hebben ook een crowdfunding gestart, waarbij we dus ook financiën hebben verzameld om een onafhankelijk onderzoek te kunnen laten doen. Dus er is een patoloog, zo heet iemand die dan onderzoek doet. Die ook nu onderzoek gedaan
1: naar de doodsoorzaak.
0: Heeft, ja. Naar de doodsoorzaak van Alfredo.
1: Want wat is jullie vermoeden? Of waar hebben jullie vraagtekens bij?
0: We hebben vooral vraagtekens bij de hoeveelheid politiegeweld wat gebruikt is. De hoeveelheid mensen, politieagenten die op hem zaten en hem vasthielden. En ook de wijze waarop hij echt aangaf dat hij hulp nodig heeft. En dat er eigenlijk geen gehoor aan gegeven is.
1: Ja. En je zegt de hoeveelheid excessief geweld. Kan je dat voor degenen die dat niet hebben gezien omschrijven?
0: Ja, dus wat je op de beelden ziet, en die zijn echt wel heel heftig. Dan zie je gewoon dat er meerdere agenten, dus niet 1, 2 of 3, maar echt meerdere agenten, op en rondom het lichaam staan tijdens de aanhouding. Waarbij je hem hoort roepen dat hij hulp nodig heeft, dat hij suikerpatiënt is. Hij zegt echt help, ik heb hulp nodig, ik ben suikerpatiënt. En zo roept hij heel veel dingen die gewoon echt wel heel, heel heftig zijn. Je hoort ook, heel veel buurtbewoners zijn inmiddels gesproken door de media. En die geven ook aan dat het echt, dat zijn schreeuw om hulp echt door merg en been ging.
1: Ja. Ja. Jerry, hoe heb jij dit afschuwelijk nieuws tot je genomen?
2: Ja, ik heb hier en daar fragmenten gezien. Voor mij is, sinds ik zelf bijna slachtoffer was van nekklem. Of hoe ze met je knieën op je nek zitten en noem maar op. Is voor mij gewoon niet te doen om aan die beelden te zien. Ik heb ook van tot de dag van vandaag George Floyd zijn filmpje niet helemaal bekeken. Maar ja, je kan niet omheen. Je ziet dingen. Ik lees wel hoe het wordt omschreven. En ik zie vooral in de community verslagenheid. En ik zie ook strijdlust. Er zijn mensen die echt de straat op willen gaan. Die echt hun stem willen laten horen. En er zijn mensen in de community die proberen te kijken van laten we afwachten of de politie dit keer echt met de waarheid naar buiten gaat komen en niet gaat schuilen van ja door zijn ziekte of wat dan ook en zo. Want hij was hij had dat die dag daarvoor en de week daarvoor en hij leefde nog. We weten alleen, enige wat anders is geweest is hoe we met hem is omgaan. Dat die
1: het ingrijpen
2: niet meer
1: van
2: is.
1: De politie, ja.
2: Precies, maar ik zie vooral ook verslagenheid. Mensen die zeggen van ja wanneer worden we eindelijk gehoord? Want dit is voor mij, staat in de tradities van hoe zwarte mensen niet gehoord worden. En dat iedereen is wel, een zwarte persoon is wel op zijn werk, probeer iets aan te kaarten, dan wordt gewoon niet naar je geluisterd. Totdat het te laat is, totdat je uitvalt, burn-out. Maar ook hier, hij is er niet meer. En nu pas ga je hem geloven dat hij echt niet kon ademen.
1: Dat hij suikerpatiënt
2: is. Echt moeite, dingen, dat die, wat er gebeurde, voor hem gewoon fataal was. En nu is die niet meer. En dus ik zie gewoon een patroon waar we niet gehoord worden, in welke omstandigheden dan ook. Weet je, zelfs als de dood als gevolg kan hebben, dat je niet gehoord wordt.
1: Ja, en je zegt zelf net dat het voor jou ook een soort van triggerend effect heeft, omdat je zelf eerder praktisch slachtoffer bent geworden van een nekklem, wat al vreselijk op zich is. Hoe zie jij dat dit een patroon is van politiegeweld richting zwarte mensen, mensen van kleur?
2: Ja, niet gehoord worden en dat je als zwarte persoon in dit land, niet alleen zwarte persoon, mensen van kleur ook, dat je als niet-witte persoon, witte Nederlander, dat je toch soms heb je gewoon bijna wonden nodig om gehoord te worden. Als je om hulp roept, wordt gewoon weggekeken totdat het te laat is. En ik denk dat hier zien we een patroon daarin. Maar we moeten ook niet vergeten dat de politie zelf ook niet veilig is voor niet-witte mensen, niet-witte agenten en personeel. Want we zien ook dat je hebt roze in blauw, je hebt CMP, Caribisch Netwerk Politie. Waarom heb je dat allemaal nodig? Het zijn toch gewoon agenten?
1: Ja.
2: Omdat zij zelf ook intern niet veilig voelen.
1: Intern gaat het ook niet helemaal goed. Daar gaan we het straks even over hebben.
0: Ik kan misschien ook antwoord geven op waarom het een structureel probleem is.
1: Dus ja. Ik wil eerst nog even naar de stille tocht, dan gaan we het daarover hebben. Okay. In het Rotterdamse stadsdeel werd namelijk een stille

0: het toch organiseert, hebben mensen in actie zien komen. Laten we luisteren naar een aantal reacties.
1: Ik kan niet meer, dan moet je beseffen van mensen kunnen niet meer. Meer mensen moeten juist komen. We moeten laten zien dat we er voor hem zijn, dat het niet zo gaat blijven. Het kan niet. Niet om onze politieagenten zijn, zijn ze beter dan ander.
2: Het had ook mijn vader of opa kunnen zijn, weet je. Dus ja, ik vind het gewoon erg.
0: Ja, mensen zijn zat, hoor je eigenlijk. Ontgoocheld, teleurgesteld, gepijnigd. Dionne, jullie houden de cijfers bij van het aantal mensen dat overlijdt bij of na aanhouding van de politie. Hoeveel personen overlijden jaarlijks door politiegeweld? Wat zijn een beetje, ja, geef ons een beetje inzicht in wat de cijfers zijn.
3: Gemiddeld zo'n 10 personen per jaar, bijna elke maand één. Elke persoon is er één te veel, laat me dat duidelijk zijn. Wij monitoren het sinds het overlijden van Mitch Henriquez. En we zitten nu op een totaal van...
0: En dat was wanneer?
3: Dat was 2015. Wij monitoren sinds 2016, dus nu 10 jaar. En in de afgelopen 10 jaar zijn meer dan 140 personen overleden, bij of na een aanhouding. En het structurele probleem, want hier, dit is belangrijk, meer dan 80% van de mensen die overleden zijn, heeft een migratieachtergrond. En dat geeft echt wel aan dat we in Nederland daar dus ook echt een institutioneel probleem hebben qua disproportionaliteit naar mensen met een migratieachtergrond. En voor de duidelijkheid, in Nederland overleden relatief meer mensen met een migratieachtergrond dan dat ze in Amerika gebeuren. En dat vind ik ook belangrijk om te benoemen.
0: Ik wou, dat was ook een van mijn volgende vragen. Want er wordt vaak gezegd dat zijn Amerikaanse praktijken, politiegeweld, je ziet hoe agressief het is, hoe gewelddadig het is. Vaak beelden op televisie. Hier is dat niet. Ja, wordt er gezegd.
3: Ja, ik vind niet dat wij in Nederland moeten praten over Amerikaanse taferelen, omdat het ook gewoon de Nederlandse situatie is. Ja.
0: En je zegt relatief gezien, dus als je kijkt naar aantallen,
3: ja,
0: dus is het hier bij...
3: Relatief gezien in Amerika overlijden 2 tot 3 zwarte Amerikanen vaker dan witte Amerikanen. En in Nederland is dat gemiddeld zo'n 10 keer vaker. Het is echt heel veel.
0: Dat is enorm zorgwekkend.
3: Ja.
0: Ja. En u zei net al, de zaak van Mitch Henriquez was 11 jaar geleden, geloof
3: Klopt.
0: Ik. En hoe kan het dat dan nog steeds eigenlijk gebeurt? Vraag aan jullie beiden. Want toen was er ook veel aandacht voor.
3: Ja.
0: Wat zijn de stappen die we tot nu toe hebben gemaakt?
3: Ja, dat is echt een goede vraag. Gelukkig is er elk jaar wel aandacht voor iemand die overlijdt bij of na een aanhouding. Wat ik al zeg, elk persoon is er één te veel. Maar de politie gaat echt beter lessen moeten leren over wat er nou gebeurt in zo'n situatie. En in plaats dat er wordt geluisterd naar het slachtoffer, zoals Jerry dat ook terecht aangeeft, ja, lijkt het alsof er wel meer geweld wordt toegepast om iemand het zwijgen op te leggen. En dan ook letterlijk.
0: Ja.
3: Want het heeft gewoon een fatale afloop.
0: Ja, en ook intern, zei Jerry. Want er zijn uit 2024 is er onderzoek geweest dat de Rotterdamse politie dat de discriminatie intern plaatsvindt, seksisme, buitensporig geweld, 2020. Uitlatingen, burgers met een migratieachtergrond werden onder meer aangeduid als K-volk, op wie ze zouden willen schieten. Nou ja, noem maar op.
4: Ja. Het is ook zo dat de politietop moet gewoon ingrijpen. We moeten nu doen met diversiteitsprojecten die helemaal geen mandaat hebben. Activiteiten die helemaal geen niet structureel kan aanpakken. En daarom hebben we ook vanuit het Zwarte Manifest toen we hadden opgesteld, dat we duidelijk gesteld dat we moeten dit structureel gaan aanpakken. Echt bij de wortels. En
0: wat een manifest dat is opgesteld, als je dat even kunt toelichten.
4: Ja, we hebben dingen naar aanleiding van de BLM-demonstraties hebben we een Zwart Manifest gelanceerd, waarin wij eigenlijk actiepunten hebben samengesteld voor instituten, ook voor politie, maar ook voor de overheid en lokale en nationale, om aan de slag te gaan in het bestrijden van institutioneel racisme. In de breedte van de zin, maar vooral anti-zwart racisme. En wat wij hebben gedaan is, we hebben echt heel helder uitgelegd wat er moet gebeuren. Maar wat je ziet is dat er altijd wordt een vluchtroute gezocht. Eigenlijk is de politie dan meer bezig om de boel te bedaren, zodat we allemaal vergeten en verder gaan met onze dag. Tot de
0: In plaats
4: volgende.
0: Van een probleem aan
4: Tot
0: te pakken.
4: De volgende.
0: Zou je
4: het
0: zeggen...
4: Het had echt... Als ze maar 2 seconden hadden genomen om te kijken of het goed met hem ging, was hij nu bij zijn familie.
0: Was de uitkomst anders
4: Gewoon
0: geweest.
4: 2 seconden.
0: Ja.
4: Gewoon even geloven dat iemand echt aan het stikken is.
0: Ja, wat zou je zeggen dat de rol van een burgemeester is? Schouten bijvoorbeeld. Welke rol kan die hierin spelen?
3: Ik denk dat ze het in deze heel goed gedaan heeft. Ze is naar de familie gegaan. Ze heeft geprobeerd te luisteren. Ze heeft de tragische gebeurtenis erkend. En nu is het vooral de politie aanspreken om hun verantwoordelijkheid te nemen. En ik denk voor de luisteraars is het ook belangrijk. Wij zitten hier niet als een stelletje activisten die de politie beschuldigen van institutioneel racisme. De politie erkent ook dat zij een institutioneel racisme probleem hebben. Zowel naar de burgers toe, dus dat er structureel etnisch geprofileerd wordt. En intern dat er racisme en discriminatie op de werkvloer is. Dat bleek ook uit de documentaire De Blauwe Familie. Dus we moeten niet in een discussie terechtkomen van is er wel of geen sprake van. We moeten inderdaad op zoek gaan naar hoe zorg ervoor dat dat gestopt wordt. En dat kan inderdaad alleen dat als de politietop echt de norm stelt en dat ook gaat handhaven.
0: Ja.
4: En misschien te aanvullen ook, je zegt het ook, het gaat ook echt over etnisch profileren. En ik weet zeker als deze agenten een familielid moest arresteren of hun eigen vader of oom of kind, weet ik zeker dat die nog zal leven. Dus het gaat ook erom hoe de politie naar mensen kijken die niet op hen lijken. En hoe ze geïnstrueerd worden om hoe ze die mensen moeten bejegenen.
0: Ja, en ja, jullie noemen eigenlijk op wat het probleem is, wat al langer het probleem is, en hoe dat eigenlijk steeds in een vicieuze cirkel blijft rondzingen. Het lijkt bijna alsof er een onmogelijke manier is om eruit te komen. Zien jullie die manier? Is er iets waarvan jullie zeggen, nou, dit is waar wij nu mee bezig zijn. Wij denken toch echt wel dat dit kan helpen of dit een stap is de goede richting in?
3: Ja, ik denk dat we vanuit Contra-Alt-Elite heel erg gestreden hebben om voor erkenning van een institutioneel racistisch probleem. En nu is het echt de taak aan de politie, maar ook aan het Openbaar Ministerie om die norm niet alleen nu te omarmen, maar ook te gaan handhaven. En zolang agenten nu niet disciplinaire maatregelen worden getroffen wanneer ze etnisch profileren of wanneer ze buitenproportioneel geweld gebruiken tegen mensen met een migratieachtergrond. Ja, dan lijkt het alsof het straffeloos gewoon door kan gaan. Dus de verantwoordelijkheid ligt nu echt bij de politie, bij het Openbaar Ministerie en bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Want ja, zij zijn met elkaar degene die hier een verandering in kunnen brengen.
0: Ja, duidelijk. En hoe kunnen luisteraars nabestaanden een hart onder de riem steken als ze dat willen bijvoorbeeld? Want ja, het ligt bij de politietop en bij de instituties om er verandering, structurele verandering te bewerkstelligen. Ja. Maar als burger kun je ook wat doen, al is het
3: zeker
0: naast elkaar gaan staan, dat lijkt mij.
3: 100%. Wees aanwezig bij dit soort herdenkingen. Voor specifiek het geval van Alfredo Gulu. Er is een crowdfunding. Ik zou echt elke luisteraar willen oproepen om naar GoFundMe te gaan. Justice for Alfredo. Echt elke euro die je kan missen helpt gewoon bij de uitvaartkosten en bij het dekken van de patoloogkosten. Dus dat is één. Het tweede is, wij hebben 1 oktober onze jaarlijkse herdenking voor mensen die overleden zijn bij of na een aanhouding. Die hadden we al gepland in Rotterdam. Toeval bestaat niet. Ja. Ik zou zeggen, kom allemaal tussen 5 en 9 en laat echt zien dat we met elkaar alle overledenen een stem en een gezicht willen geven. Enerzijds en anderzijds ook een signaal willen geven van no more, zeg maar. Niemand mag meer overlijden bij of na een aanhouding.
0: En dit moet alle Nederlanders aanspreken.
3: Iedereen,
0: ja, neem ik aan. En niet alleen nu met wat Alfredo Gulu is gebeurd, maar altijd.
4: Ja, ik wil toevoegen dat het heel belangrijk is dat we met z'n allen ons uitspreken voor de familie en voor Alfredo. Want je ziet daar dat men begint Alfredo te criminaliseren. Hij heeft niets fout gedaan. Want als je ook al zelfs hadden ze iets daarna gevonden dat hij had gedaan en zo, heeft niks te maken met de zaak. Hij is hier in totaal onschuldig. Onschuldig persoon die gewoon ergens naartoe ging, net zoals wij hier naartoe zijn gekomen, van A naar B ging en nooit is aangekomen op B. Dus laten we met z'n allen, als je in je kringen mensen beginnen te praten van ja, maar hij had dit, is allemaal hearsay. En zelfs als het waar is, hij nog steeds onschuldig. We moeten met z'n allen, we hebben niet voor hem kunnen staan toen hij leefde. Daar moeten we ook nu wel voor hem gaan staan, nu hij niet meer is.
0: Nu ervoor staan. Dank jullie wel. Dion Abdelhafizkan, woordvoerder van Control Alt Delete en dichter mensenrechtenactivist Jerry Arfrije. Terug nu naar het WK wielrennen. Sebastian Timmerman, de finale is in zicht. Praat ons even bij.
5: Het WK tijdrijden in Morial, waar zojuist de ontknoping is geweest en waar de Belg Remco Evenepoel geschiedenis heeft geschreven. 26 jaar jong. Hij is Olympisch kampioen op het onderdeel individueel tijdrijden en in het Canadese Morial pakt hij voor de 4e keer op een rij de wereldtitel op deze discipline. Tijdrit was 39 kilometer ruim lang. In het begin technisch, veel draaien draaien en keren. Daarna lange rechte stukken. En aan het einde moest er nog wat geklommen worden. En dat bleek Remco Evenepoel allemaal als beste te doen. 4 keer op rij winnen, dat is uniek. Er zijn wel andere wielrenners, Cancellara en Tony Martin, die 4 keer wereldkampioen zijn geworden. Maar zij deden dat niet op een rij. Evenepoel dus als eerste wel. Heeft bijna een minuut, 57 seconden om precies te zijn, voorsprong op de Italiaan Filippo Ganna. De 19-jarige Fransman Paul Sijksas eindigt als derde op 1 minuut en 13 seconden. Terwijl Daan Holen, de enige Nederlandse deelnemer, 9e is geworden. 2 minuten en 2 seconden van de winnaar Remco Evenepoel.

0: Arbeid wordt zwaarder belast dan kapitaal, bleek ook deze week na Prinsjesdag. Onder andere hierdoor neemt de vermogensongelijkheid in Nederland toe. Voorstanders van een gelijke vermogensregeling pleiten ervoor om erfenissen zwaarder te belasten. Hoe dat zit bespreek ik met econoom en politiek filosoof Ingrid Robijns en aan de telefoon Amma Bohen, journalist bij One World. Welkom allebei.
1: Dankjewel.
2: Hi.
0: Hi. Ingrid, ik begin bij jou. Vermogensongelijkheid dreigt nog groter te worden in Nederland. Hoe komt dat?
1: Ja, de vermogensongelijkheid neemt overal al jaren toe. En dat heeft ermee te maken dat sinds de jaren 70 we die neoliberale wenteling hebben gehad. Dus de hoogste belastingtarieven zijn naar beneden gegaan. En je ziet inderdaad ook dat kapitaal minder zwaar belast wordt dan arbeid, waardoor de mensen die veel vermogen hebben er veel meer kunnen bijkrijgen in vergelijking met mensen die überhaupt niet veel geld hebben.
0: Ja, die er voordelig uitkomen met de neoliberale kentering. Bedoel je eigenlijk dat er meer wordt gekeken naar hoe je mensen met meer kapitaal minder kunt belasten dan kijken naar het grotendeel van de samenleving dat gewoon werkt voor loon? Die in plaats daarvan die minder te belasten.
1: Ja, en eigenlijk hebben de mensen die heel veel vermogen hebben, dat komt uit twee bronnen. En één grote bron is bedrijven. Mm-hmm. Dus dat zie je ook in Nederland, dat de 1%, en zeker als je kijkt naar de 0,1% dat vermogen is, bijna allemaal hun eigen bedrijven. En de tweede grote factor, ongeveer ook de helft, 40% tot de helft, zijn erfenissen. Maar je krijgt vaak grote bedrijven, die worden dan doorgegeven aan de kinderen. En daardoor krijg je dus echt toch wel een soort van klassensamenleving. Ja. Dat is toch wat het is, ook al gebruiken we dat woord niet meer.
0: Wie meer heeft, erft meer. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Dat in ieder geval, omdat heel veel mensen überhaupt niks erven.
0: Precies. Volgens Zakenblad Quote is het aantal Nederlandse miljardairs in slechts 8 jaar tijd verdubbeld van 26 in 2017 naar 52 in 2025. Hoe kijk jij naar die cijfers?
1: Ja, dat past dus allemaal in het rijtje. Die cijfers voor Nederland zijn ook cijfers voor Europa. En ik denk wat belangrijk is om toch iets te zeggen over die verdeling. 10% van de Nederlanders heeft 61% van het vermogen. En hoe meer je inzoomt, als je komt bij 1% van de Nederlanders, dus 1 op 100, die hebben een kwart van het vermogen. En het onderste kwart heeft schulden. Dus die ongelijkheid is gigantisch groot. En natuurlijk zit daar ook een beetje levenslooppeffecten in. Bijvoorbeeld als je gestudeerd hebt en je begint net aan je volwassen leven, dan heb je ook niks. Dus die effecten, maar zelfs als je dat er allemaal uithoudt, dan
0: is het nog steeds niet gelijk.
1: Absoluut, de ongelijkheid is heel, vermogensongelijkheid is echt heel groot.
0: Amma, voor het journalistieke magazine One World een artikel geschreven over erfbelasting. Misschien wel de meest gehate belasting in Nederland. Wat maakt het zo discutabel?
2: Ja, ik denk dat heel veel mensen een hekel hebben aan die belasting, omdat het toch kan betekenen dat het geld dat zij van hun rijke ouders krijgen afneemt als die belasting toeneemt. En dat is iets waar veel mensen natuurlijk niet op zitten te wachten. Maar de nuance die ik er wel bij moet geven is dat er recent een peiling is gedaan waar eigenlijk uit blijkt dat de meerderheid van de Nederlanders er inmiddels wel voor is dat die erfbelasting wat omhoog gaat. Mm-hmm. Omdat die op dit moment eigenlijk heel erg laag is in Nederland.
0: Ja, en wat is het wat jij geleerd hebt door het onderzoek dat jij doet naar erfbelasting?
2: Wat ik vooral heb gezien is, wat Ingrid net ook al beschrijft, die vermogensongelijkheid in Nederland, die is gigantisch. En die erfenissen die mensen krijgen, die doen eigenlijk nog een extra duit in het zakje. Als je bent geboren in een rijke familie, heb je daar eigenlijk al profijt van vanaf heel jongs af aan. Mm-hmm. Het betekent vaak dat je ouders ook betere scholen voor je uitkiezen. Het betekent dat ze kunnen meebetalen aan je studie, waardoor je studieschuld een stuk lager is. En dat ze kunnen helpen bij het aanschaffen van een huis. Mm-hmm. En daar komt dan later in je leven ook nog een keer die erfenis bij. Geld waar je eigenlijk zelf niets voor hebt gedaan, behalve dat je op het juiste moment op de goede plek bent geboren. En als dat dan ook nog eens die ongelijkheid zo ontzettend vergroot, dan lijkt het mij heel logisch dat die belasting wat omhoog gaat.
0: Ja, Ingrid, je hoort vaak het argument, ik heb hard gewerkt voor het geld dat ik aan mijn kinderen of kleinkinderen wil geven. Het is toch niet mijn schuld dat dan uiteindelijk in ongelijkheid resulteert.
1: Ja, maar ik denk dat het echt heel belangrijk is dat we begrijpen dat er, als het over erfenissen en giften gaat, want als het ene is bij leven en het andere is nadat je overlijdt, dat er 3 relevante partijen zijn. Er is de persoon die geeft of die sterft. Er is de persoon die ontvangt. En daarvan werd net ook gezegd en heel terecht, je hebt niks gedaan om te kiezen van hoe rijk je ouders zijn. En er is een samenleving. En ik denk dat wij als samenleving toch, tenminste zou ik hopen, nog steeds allemaal, behalve dan extreemrechts, het principe van gelijke kansen onderschrijven. En erfenissen, als erfenissen klein zijn, dan denk ik valt het wel mee en dan kun je dat nog op een ethische manier tolereren, omdat je zegt, oké, er gaat iets van ouderliefde, wordt op die manier misschien dan uitgedrukt. Maar zodra het over grote bedragen gaat, is het gewoon ontwrichtend voor kansengelijkheid in de samenleving. En dat werkt op alle niveaus door. Ook bijvoorbeeld over de kans dat je überhaupt een huis kan kopen. Daar was recent nog een studie over die zien dat als jouw ouders huren, dan is de kans dat jij een significante erfenis krijgt veel lager. Ja. Maar de lobby voor afschaffen van de erfbelasting, en dat hoor je goed, afschaffen van de erfbelasting, is op dit moment heel actief in Nederland.
3: Ja.
1: Dus en zij doen ook alles om bijvoorbeeld die studie die je net zei, waaruit blijkt dat eigenlijk best veel mensen vinden dat de erfbelasting best hoger mag, om dat allemaal te discrediteren.
3: Ja, en eigenlijk, want je zegt ook, het gaat over dat, we staan allemaal achter het gelijkheidsbeginsel, de meeste van ons in ieder geval. Maar waar jullie het over hebben, Ama en jij beiden, gaat ook over het feit dat mensen met meer vermogen langer voordeel hebben gehaald. Dus jullie willen ook, het is eigenlijk recht trekken van de ongelijkheid die gecreëerd is. Ama.
2: Ja, dat klopt. Ja, het is die erfenis krijgen de meeste mensen natuurlijk ook pas redelijk op late leeftijd of een laat moment in hun leven. De meeste mensen denk ik zo rond de 60. En dat is vaak al een punt waarop als je rijke ouders hebt, je daar al in je leven zoveel voordelen van gehad hebt, dat je het vaak al heel goed voor elkaar hebt, al een koophuis hebt, veel vermogen hebt opgebouwd. En daar komt dan ook nog eens die erfenis bovenop, waardoor het die ongelijkheid nog verder vergroot op een moment dat je eigenlijk dat geld ook helemaal niet meer nodig hebt.
3: Ja, en wat is het percentage belasting überhaupt dat je afdraagt erover?
2: Ja, dat verschilt een beetje op basis van hoeveel je erft. Maar het is in ieder geval voor kinderen en partners van overledenen nooit meer dan 20%. Dus dat is best wel laag, zeker als je het vergelijkt met de belasting die er bijvoorbeeld op inkomen zit. Wat altijd zo tussen de 37 of zelfs 50% is. Dus dat is echt een stuk meer dan wat je over een erfenis betaalt.
3: Precies. En er zit ook een hiërarchie in. Want je zus of vriendin betaalt meer of belasting dan een ouder of partner ook.
2: Ja, dat klopt. Er zitten best wel grote verschillen in. Ook zitten er verschillen in het bedrag dat je belastingvrij kunt erven. Als partner zit dat zo rond de 8 ton. En inderdaad, als je een zus of vriend hebt verloren, dan kun je maar uit mijn hoofd een paar duizend euro belastingvrij erven. En dan moet je daarboven al snel veel meer gaan betalen.
3: Ja, Ingrid, je hebt ook een boek geschreven over de bovengrens van rijkdom. Je pleit daarin op een limiet eigenlijk. Hoeveel een individu kan erven qua rijkdom. Wat voor limiet is dat en waarom is dat nodig?
1: Ja, ik weet trouwens niet meer helemaal zeker welk limiet ik in dat boek argumenteer. Maar het gaat mij om het principe dat als een ideaal, want dat moet ik wel benadrukken, als een ideaal. Dat je zou kunnen zeggen, maar weet je, die redenen waarvan ik denk dat de ethiek zou zeggen van oké, er zijn redenen, dat gaat dan over dat je de erflaters iets van vrijheid wilt gunnen. Ze kunnen het natuurlijk ook consumeren. En die zogenaamde familiewaarden, die zouden enige rol moeten spelen. Maar die kunnen maar tot een bepaald niveau een rol spelen, want daarboven worden de andere redenen, zoals het ontwrichten van gelijke kansen, worden zwaarwegender. Dus ik zou zeggen, misschien heb ik in het boek 100.000 euro gezegd, maar dat is natuurlijk een maatschappelijke discussie.
3: Het is gewoon een willekeurig cijfer, daar moet het over hebben. Maar het gaat er gewoon om dat er een limiet wordt gesteld.
1: Maar dat zou een ideaal zijn. Maar dat boek is 3 jaar uit. En wat ik eigenlijk zie is dat de lobby, zoals ik daarnet zei, er is dus echt een lobby gaande in de andere richting. En dan is natuurlijk de vraag of het over een...
3: Door wie gebeurt die lobby? Je had het inderdaad net over.
1: Oh ja, er zijn mensen die zijn gewoon voltijds lobbyist. Ik wil hier geen namen noemen om ze niet nog meer aandacht te geven. Maar er was afgelopen week in de Tweede Kamer een motie van het Forum voor Democratie, van een lid van het Forum voor Democratie, voor het afschaffen van de erf- en schenkbelasting tussen ouders en kinderen. 3 keer raden wie daarvoor is. Dat zijn alle partijen rechts van de VVD. Dus dit is natuurlijk ook iets waarvan ik denk dat we in het politieke debat moeten zien dat die extreemrechtse partijen, die komen als het over vermogens gaat, zorgen die voor de allerrijkste. En daar zie je gewoon, en je ziet dat ze economen uit het buitenland uitnodigen in de Tweede Kamer, die dan een verhaal komen houden dat het allemaal toch wel meevalt met ongelijkheid.
3: Dus allemaal argumenteren voor eigenlijk waar zij voor staan, namelijk het afschaffen van de erfbelasting.
1: Ja, daar is een actieve lobby. En ik ben dus heel bezorgd dat, omdat er lobbyisten gewoon voltijds bezig zijn met deze lobby te voeren, dat Ik bedoel, de mensen die voor meer gelijkheid zijn, laat staan de mensen die überhaupt geen geld hebben, die hebben helemaal geen lobbyisten.
3: Ja, maar jij schreef in het OneWorld-artikel ook dat er een erftsunami aankomt. Babyboomers, 70-plussers, die bezitten nu samen zo'n 955 miljard euro, volgens de Nieuwsuur, wat grotendeels te danken is aan dure koophuizen. Wat gebeurt er wanneer babyboomers komen te overlijden?
2: Ja, dan gaat dat geld natuurlijk allemaal vrijkomen en doorgegeven worden aan hun kinderen en kleinkinderen. En dat betekent dat die vermogensongelijkheid die Ingrid net al beschreef, die nu al gigantisch is, dat die alleen maar gaat toenemen met 955 miljard. Maar je kan je wel voorstellen dat dat de verschillen die er al zijn nog veel groter gaat maken.
3: Ja, en hoe merken we dat verschil? Zeg maar in het dagelijks leven voor de mensen die zich nu afvragen of die het gevoel hebben, ja, dit is een ver van mijn bedshow, heeft niks met mij te maken. Hoe merk je dat?
2: Nou, ik denk één heel concreet ding waar je het aan merkt is natuurlijk, kan je een huis kopen? Er zijn mensen die starten zo'n beetje begin 30 zijn en eigenlijk met gemak een huis kunnen kopen. Bijvoorbeeld omdat hun ouders daar aan bij kunnen dragen. En er zijn ook mensen die hun hele leven heel hard werken. Maar dat koophuis komt nooit in de buurt. En iets nalaten aan hun kinderen zit er vaak ook niet in. Ja, misschien schulden, maar verder niets.
3: Ja.
2: En zo zie je die verschillen eigenlijk al heel snel in iemands leven ontstaan.
3: Ja, en dat wordt eigenlijk alleen maar meer. En nou, wat we nu ook zien, bijvoorbeeld, ik heb het de afgelopen uitzendingen er steeds over gehad, dat de cijfers van dak- en thuislozen ook verhogen, ook onder werkenden. Dus het is eigenlijk een soort van, ja, nogmaals, een vicieuze cirkel waarin we zitten. Hoe zou je er ook voor kunnen zorgen, Ingrid, dat iedereen meer kans krijgt op erfenis in plaats van niemand? Dus dat het ook gelijker verdeeld wordt. Dat het iets is waar iedereen gebruik van kan maken of...
1: Ja. Ja, er is een heel goed voorstel gelanceerd door Thomas Piketty, bekend om zijn werk over ongelijkheid, en zijn leermeester Tony Atkinson. En zij hebben voorgesteld ten eerste om de erfbelastingstructuur echt veel en veel progressiever te maken. Dus de hoogste, nu is ons hoogste tarief is iets van 30% of 40%, maar om dat echt naar 70% te laten gaan. En om iedereen een soort van, net zoals je een basisinkomen hebt, een basiserfenis te geven.
3: Fantastisch.
1: En dat zou natuurlijk echt ook gewoon zorgen dat iedereen die jong is iets heeft om mee te beginnen. En nu is er gewoon zo'n ongelooflijk groot verschil. En het is echt ook zoals al gezegd werd, het is niet alleen van... je moet daarom dat geld nog niet noodzakelijk krijgen, maar gewoon weten dat dat gaat komen.
3: Ja,
1: dat betekent gewoon dat je bijvoorbeeld ook een tweede studie kan doen en daarvoor
3: Precies,
1: kan lenen.
3: Precies, gewoon een daadwerkelijke rechttrek inderdaad. Ah, maar mee eens?
2: Ja, het lijkt me een heel goed idee. Uiteindelijk gaat het volgens mij om de vraag, wat vinden we eerlijk? Vinden we het eerlijk dat er mensen zijn die heel veel geld krijgen waar ze eigenlijk niets voor hebben gedaan, gewoon omdat ze op de goede plek geboren zijn? Dat is eigenlijk een retorische vraag, denk ik. Volgens mij is het een systeem wat heel achterhaald is en waar iets aan moet gebeuren.
3: Journalist bij OneWorld Amma Boyan en Ingrid Robijns, econoom en politiek filosoof. Dank jullie wel.
4: Dit is de voicemail van Clarice. Spreek na de pieptoon je boodschap in.
5: De voicemail van Clarice.
3: Afgelopen week kondigde wethouder Volkshuisvesting van Amsterdam Zita Pels aan dat er dit jaar 50 flexwoningen bijkomen voor dakloze gezinnen. Schrijver Jill Maton heeft deze week een bericht achtergelaten op mijn voicemail over waarom dit een minder goede stap is dan het lijkt.
6: Lieve Clarice, van de week kondigde Zita Pels, wethouder in Amsterdam, aan dat er dit jaar 50 flexwoningen worden gebouwd voor dakloze moeders. Dat is natuurlijk een geweldige stap. De vraag is alleen, wat gebeurt er in de tussentijd? In Amsterdam worden dakloze moeders het hardst geraakt door de wooncrisis, maar nauwelijks geholpen door de verschillende loketten. Van de week bijvoorbeeld, toen ik met een moeder bij de GGD was. Ze werkt als docent in het onderwijs en heeft 2 kinderen. Een baby en een 6-jarige. Toch konden ze haar niet helpen. Waarom gaat hij niet terug naar Suriname, mevrouw? Vroeg de GGD-ambtenaar. Deze week sprak ik ook de moeder die momenteel in een opvang zit met 3 kinderen. 3 weken geleden beviel ze met een keizersnede. En over 3 weken stopt haar recht op opvang. Reageert hij wel lekker veel op woningen in de krimpregio's? Was de vraag van de maatschappelijk werker van de week. Haar 2 oudste kinderen gaan hier naar school. Zij werkt bij de kinderopvang. En om haar heen heeft ze een clubje mensen verzameld die zich om haar bekommeren. Zo houdt ze het vol. En toch durven het gezin zonder pardon naar Oost-Groningen te sturen. Wat gaan ze daar doen? Vraag ik me af. In een witte omgeving zonder support system. Dit zijn geen incidenten. Dit is een falend systeem waar de meeste Nederlanders zelf voor hebben gekozen toen ze in het stemhokje stonden. Mogelijk gemaakt door Rechts Nederland. Mijn dank is daarom groot, Zita Pels, dat jij je best doet om de puinzooi van je collega's op te ruimen. Ik hoop ook echt dat andere gemeentes met hetzelfde probleem een voorbeeld aan je nemen. De moeders en hun kinderen kunnen namelijk echt niet langer wachten. Ik wil je alleen nog wel één ding vragen. Wat doen we vanaf nu tot die 50 woningen klaar zijn?

0: Dat was Georgia Smith met Hi.
1: Met Clarice.
0: De leesvaardigheid onder Nederlandse jongeren daalt. Bijna 40% van de 15-jarigen kan niet goed lezen en riskeert met laaggeletterdheid de middelbare school te verlaten. Wat verklaart deze daling leesvaardigheid en welke gevolgen heeft dit voor hun functioneren in de maatschappij? Dat bespreken met spoken word artiest en theatermaker Derek Otte en Ira van Dijk, expert jeugdliteratuur en leesonderwijs. Welkom allebei.
2: Dankjewel.
0: Ja, het is een beetje schrikken, Ira, dat zoveel jongeren minder goed kunnen lezen. Uit een groot internationaal vergelijkend onderzoek van PISA, Program for International Student Assessment, blijkt dus dat de leesvaardigheid van de 15-jarigen daalt in de gehele westerse wereld. En ook in Nederland dus. Waar hebben we het dan over? Hoe moeten we dat zien?
2: Nou, het was iets wat we hadden kunnen zien aankomen, want Het daalt al jaren. Maar het daalt ook veel harder dan in andere Europese landen. Dus Nederland scoort veel slechter en de daling is ook nog scherper. Dus dat is waarom het extra verontrustend is. In heel Europa is iedereen gealarmeerd, maar hier nog veel meer. Het houdt in dat deze jongeren... wel redelijk goed technisch kunnen lezen. Ze kunnen woord voor woord wel begrijpen wat er staat. Maar ze hebben grote moeite om het grotere verband van een tekst betekenis te geven. Dus eigenlijk om de inhoud van een iets langere tekst te begrijpen.
0: Om de context van de tekst te begrijpen, om ook kritisch te lezen, begrijp ik dat zo goed, dat ze zeg maar zelf kunnen interpreteren wat er staat.
2: Precies. Ja.
0: Ja. En Derek, jij komt regelmatig in klas om allerlei jongeren te enthousiasmeren om met taal en lezen bezig te zijn. Wat kom jij tegen?
3: Ja, dat vooral begrijpend lezen vaak onbegrijpelijk lezen is voor jongeren. Ja. Dat het ook niet tof is, dat het niet uitnodigt om je te verdiepen. En dat is waar je tegen opbokst. En vaak als je dan aan de slag gaat met spoken word, met hiphop, dan wordt het wel beter. Dus dan vinden ze dat wel heel erg tof. Maar ja, ik zou heel graag zien dat dat als beginpunt wordt genomen om het vak Nederland, zeg maar, om daarbij een ingang te vinden in die belevingswereld van jongeren.
0: Een soort van linguistiek spelenderwijs leren.
3: Ja, dat je van daaruit gewoon, dat je die kunstvorm gewoon als vol ziet. En dan denkt van, nou, dan gaan we daar wel beginnen met stam plus T. En
0: het kostschip.
3: Onwelvoeglijk voornaamzetsel.
0: Ik ben het niet vergeten. Gelukkig. Maar je zegt onbegrijpelijk, ze snappen. Dus hoe merk je dat? Hoe uit dat zich?
3: Ja, vaak als je aangekondigd wordt, bent als dichter, dan voel je dat al aan de energie in de ruimte, zeg maar. Dus dan moeten ze wel echt eerst zien wat jij zelf doet. En dan zijn ze wel te enthousiasmeren.
0: Dan hebben ze zoiets van, oh, dichter, saai.
3: Ja, nee, het gaat over bloemen toch, meneer? Nee. En dan laat je wat horen of je laat iets zien. En dan vinden ze dat wel tof. En dan zie je dat er gewoon andere luikjes open gaan. Dat ze denken, oké, hier kan ik op zich wel naar luisteren en zelf mee aan de slag.
0: Maar, ja.
3: Ja, het is vaak, er is iets kapot gemaakt voordat je komt.
0: Nou, precies. En wat is er kapot gemaakt? Want hoe kan het? Een sterke daling. In Nederland nog erger dan elders op de wereld.
2: Ja.
0: En ook nog technisch slechter.
2: Ja, het heeft wel onder andere te maken met dat een beetje geestdodende begrijpend lezenonderwijs. Wat we vooral in Nederland veel hebben gedaan de afgelopen 20 jaar. Dus dat is een van de dingen die we echt moeten gaan veranderen. Ook om dat niet zo te toetsen. Want als je het zo blijft toetsen, bij de CITO-toetsen, ja, dan blijven leraren het natuurlijk oefenen. Want die willen dat hun leerlingen goed scoren.
0: Wat bedoel je met zo toetsen?
2: Nou, dus vragen stellen bij teksten op een bepaalde manier zoals dat eigenlijk in het buitenland niet gebeurt. Dus dat je de teksten niet gewoon diepgravend met elkaar bespreekt en zorgt dat een krantenartikel of een gedicht of een boek eigenlijk relevant wordt voor leerlingen. Dat ze begrijpen wat er staat en daar verband kunnen leggen met hun eigen wereld of met het klimaat of met een ander probleem waarvan ze zien dat het belangrijk is. Mm-hmm. Maar dat je in plaats daarvan vrij technische vragen onderaan een tekst hebt, waarbij je eigenlijk niet eens de tekst helemaal hoeft te lezen, maar waar je terug kan gaan zoeken. We herinneren dat allemaal wel van school. Van, oh ja, als ik nou terug ga zoeken, dan vind ik het antwoord op die vraag wel. Maar dat is natuurlijk, blijkt wel uit onderzoek, dat je daar niet echt goed van leert lezen.
0: Ja.
2: Het enige wat je ervan leert is het beantwoorden van vragen bij teksten.
0: Precies.
2: Maar ja, dat is wat anders.
0: En wat is dan volgens jou typerend aan hoe Nederlanders dus worden geleerd om te lezen?
2: Nou, dat begrijpend lezen is typerend. Dat er dus wordt gevraagd naar bijvoorbeeld iets als signaalwoorden. Zo'n woord als omdat bijvoorbeeld. En wat je dan dus krijgt is dat je eigenlijk gaat hoppen van signaalwoord naar signaalwoord, in plaats van gewoon te kijken, wat staat hier eigenlijk? Wat beweert deze vrouw? Wie is deze vrouw eigenlijk dat ze dat beweert? Wat is misschien haar intentie? Dat is kritisch lezen, zoals je het net noemde.
0: Dat is eigenlijk wat ik hoor. Dat ook weer gaat om een soort van kritisch denkvermogen. Een beetje die spier aanspannen, leren trainen. Het doet me ook heel erg denken aan, er is vaak een discussie in de meer in de journalistiek van, nou, we zijn er om informatie te geven, niet om te duiden of uit te leggen. En wat je merkt dan, is dat dan vallen mensen voor fake news of snappen ze niet meer, ja, hoe denk je dan kritisch na? Dus ja, zou je zeggen dat dit een veel groter probleem is, ook in de gehele samenleving?
2: Ja, ik denk dat die slechte leesvaardigheid ook echt verklaart, gedeeltelijk verklaart, dat mensen vallen voor drogredenen, voor valse statistieken, voor redeneringen die helemaal niet kloppen. En dat ze dus bijvoorbeeld ook stemmen voor partijen die helemaal niet hun belang dienen, om maar wat te noemen. Ook omdat ze niet de verkiezingsprogramma's kunnen lezen. Dus precies die kritische blik waarvan je kan kijken van, hey, hoe is deze argumentatie eigenlijk opgebouwd? En moet ik eigenlijk geloven wat hier staat? En hoe word ik misleid? Hoe wordt dit geframed?
0: Ja.
2: Welke woorden worden er gebruikt in het nieuws of in een speech? Dat is dat kritisch lezen. Dat is diep begrip in plaats van alleen maar een oppervlakkig begrip.
0: Ja.
2: En dat is ook leuker. Je ziet dat leerlingen ook, als je dit soort dingen gaat doen, en je vraagt ze na te denken over wat er staat, en met elkaar in gesprek te gaan, dan gaan ze wel aan.
0: Dan merk je dat. Ja, dan gaan ze aan. Dirk, jij merkt dat in de praktijk waarschijnlijk, dat ze aan gaan staan als je ze vraagt om na te denken.
3: Ja, zeker.
0: Hoe ziet dat eruit? Ja.
3: Als ze eigenaarschap voelen over een opdracht of over een tekst, of als je echt met ze aan de slag gaat, ja, dan vinden ze dat heel tof. Een van de eerste dingen die ik vaak zeg is, je hoeft niks te lezen, we gaan gewoon aan de slag. We gaan schrijven en spelling en grammatica maken voor die eerste opdracht helemaal niet uit. Ja, dat maakt al een wereld van verschil, dat die drempel al wegvalt. Dus we gaan gewoon creatief aan de slag met taal. Zoek voorbeelden op die je zelf interessant vindt, inspirerend vindt. En van daaruit gaan we zelf bouwen. En juist dat stukje maakt dat jongeren aangaan.
0: En welke opdrachten geef ze waarvan je ziet dat ze echt, dat er weer een lichtje gaat branden bij het lezen? Zeg
3: ja,
0: maar.
3: En wat ik heel tof vind is dat ik vaak iets uitleg over de metafoor. Nou, dat is dan vaak een hele stoffige term. En dan gaan we kijken wat de metafoor dan is. Maar ze moeten een soort zelfportret maken aan de hand van de metafoor. Dus ze gaan iets bedenken wat ze, nou ja, een plek waar ze graag komen, of iets wat ze graag doen, iets waar ze veel van weten. En daar gaan ze eigenschappen van opschrijven. Die gaan ze eigenlijk linken aan zichzelf. En dan zie je eigenlijk al, nou ja, dat ze daar heel goed mee uit voeten kunnen. En dat daar hele toffe teksten uit voortkomen.
0: Ja.
3: En aan het einde zeg ik dan nog een keer, jullie weten vandaag dat je met een metafoor hebt gewerkt. Ik toch van, ja.
0: Dat jullie echt iets officieels hebben gedaan.
3: Ja, dat is echt iets officieels dit. Ja. Stamp of approval. Oh.
0: Ja, mooi. Ja, Ida, hoor ik jou ook zeggen dat zeg maar de verrechtsing van de samenleving en social, de opkomst van social media, fake news, dat het ook voor zorgt dat de leesvaardigheid teruggedrongen wordt?
2: Nou, je kan dat nooit bewijzen. Je kan niet een controlemaatschappij maken waarin dat allemaal niet is, en kijken of mensen daar wel blijven lezen, helaas. Ja. Maar er is wel een correlatie. Ik bedoel, de opkomst van de smartphone en de dalen van de leesvaardigheid, dat gaat wel heel erg samen, die statistieken. Dus dat is één van de zorgwekkende aspecten. Maar het is andersom, denk ik. Als je niet meer leest, dan verlies je ook dat kritisch vermogen om na te denken over wat je wordt opgediend. En de sociale media helpen daar te weinig bij. Dat hangt natuurlijk ook af welk platform. Maar het gaat ook heel erg om de training in het lezen van langere teksten. En ook door AI en sociale media zijn we gewoon geleerd om die fragmenten te lezen. Terwijl wat je nodig hebt, en waar die tests ook op testen, is gewoon het lezen van hele boeken eigenlijk. En dat gebeurt toch te weinig thuis en op school. Je ziet ook in lesboeken dat die tekstjes zijn gewoon steeds jaar na jaar steeds korter geworden.
0: En wat voor gevolgen heeft dat voor in het verre leven? Want je zou kunnen zeggen, vragen jullie beiden, heb je dat toch wel nodig? Ik zeg dat niet, laten we even duidelijk zijn. Ik zeg dat niet, maar heb je dat nodig? Ja. We hebben nu technologie, het is een beetje vooruitgang. Ja. Ga daarin mee.
2: Wat ja, dat, er zijn wel mensen die zeggen, joh, dat lezen, dat gaat er helemaal uit.
0: Precies.
2: Ja, vergeet het, maar alles wordt audio. Ja, je hebt echt, om te kunnen denken, moet je kunnen lezen. Dus dat is in ons brein met elkaar verweven, dat is één ding. Maar bovendien kan je gewoon je andere vakken niet leren. Dus hoe ga je geschiedenis leren als je die teksten niet kan lezen? Dus voor het verwerven van kennis heb je leesvaardigheid nodig. Dus het gaat mis op school. Het gaat mis in het hoger onderwijs of in je vervolgonderwijs, wat je dan ook gaat doen. En vervolgens gaat het natuurlijk mis als je een baan zoekt.
0: Ja, domino effect. En wat voor rol speelt kansongelijkheid hier, Dirk? Sociaal-economisch, institutioneel?
3: Ja, daar maak ik me heel grote zorgen over. Er zijn natuurlijk al heel veel jongeren die in het land waarin we leven een achterstand hebben op basis van hun postcode of het loonstrookje van hun ouders of hun huiskleur of hun levensovertuiging. En er ontstaat met zo'n taalachterstand een achterstand bij, nog extra. Die overigens al die verschillen overstijgt ook, hoor. Want er zijn ook heel veel mensen voor wie Nederlands de eerste taal is, die hem ook niet machtig genoeg zijn om bijvoorbeeld brieven van de gemeente te begrijpen. Als wij allebei dezelfde brief krijgen, jij begrijpt hem wel en ik begrijp hem niet, dan heb ik al een achterstand. En er zijn heel weinig mensen die daar, nou ja, nu al rekening mee houden. Je hebt voor alles in het leven, ik zeg altijd, taal is alles, want alles is taal. Mm. Je hebt hem nodig voor je binnenwereld, om die naar buiten te krijgen, je gedachten, je gevoelens, maar ook om de buitenwereld, nou ja, te kunnen snappen. En daar inderdaad kritisch vermogen in te hebben.
0: Ja. En welke verantwoordelijkheid ligt er bij scholen, zien jullie? Want je mag in Nederland, heb je vrijheid van onderwijs, ieder mag school oprichten en de inrichting bepalen. Kunnen scholen hierin iets anders doen?
2: Nou, je ziet een van de dingen die uit die test blijken, is dat de verschillen tussen scholen in Nederland veel groter zijn dan ook in het buitenland. Dus in Nederland hangt het er maar net vanaf op welke school je terechtkomt, of je wel of niet goed leert lezen. En dat is natuurlijk heel gek. De scholen zouden veel meer verantwoordelijkheid moeten nemen en besluiten van, we gaan gewoon vanaf jaar 1 of vanaf klas 1 of groep 1 de lat hoog leggen en zorgen dat we die leerlingen de beste teksten, de spannendste gedichten, de beste rapnummers, dat we gewoon zorgen dat we de hele tijd op hoog niveau met taal bezig zijn. Dat zou iedere school moeten doen.
0: Ja, dat zou ideaal zijn. En wat kunnen ouders doen, Dirk, om de kinderen te ondersteunen?
3: Zo vroeg mogelijk, hoe gek het ook klinkt, beginnen met voorlezen. Ik heb zelfs onderzoeken voorbij zien komen waar, als de baby nog in de buik van de moeder zit, dat er dan al wordt begonnen met voorlezen. Ja. Dat lijkt me heel erg vroeg. Maar wij zijn thuis ook met die kleine van ons echt super vroeg al begonnen met voorlezen en zo volwassen mogelijke gesprekken voeren. Ook al wordt er niet teruggepraat, ik geloof echt dat dat iets met taalgevoel doet.
0: Op een gegeven moment gaan ze dat begrijpen.
3: Ja, 100%.
0: Ja.
3: En het gewoon leuk maken. Ik geloof dat alles wat de moeite waard is in het leven begint bij er lol in hebben. En dat je van daaruit vanzelf tijd, aandacht en energie aan gaat geven. Dus
0: yes,
3: maak taal alsjeblieft leuk. Want dat
0: maak
3: is het
0: leuk, duidelijk. Huur jou in, dankjewel. Ira van Dijk, expert jeugdliteratuur, leesonderwijs en spoken word artiest en theatermaker Dirk Otte. Nu naar muziek, dit is Seth met Narcose. Ik heb

0: Dit was Met Clarice voor deze week. Wil je een gesprek of de hele uitzending terugluisteren? Dan kan dat op nporadio1.nl of via de NPO Luister-app. Straks op deze zender Langs de Lijn met Jeroen Stekelenburg. Voor nu een hele fijne avond en tot volgende week.
1: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
2: En weet nog meer.
1: Wat was er de afgelopen week te horen en te zien? Wat kun je komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
2: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
1: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
2: NPO Radio 1.
1: Wie luistert,
2: weet meer.
3: De Japanse kunstenares Yayoi Kusama is een wereldwijd icoon. De koningin van de polkadots en van Instagram-hits. In haar beginjaren logeerde ze vaak in ons land. Wat bracht de eigenzinnige Kusama hier teweeg? Morgenavond in Close-up rond 11:15 op NPO 2.
4: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
8: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
1: NPO Radio 1.
9: Het is 10:00, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde dat percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Direct na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz dat hij aan wil blijven. Op verschillende plekken in Frankrijk is gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse gingen mensen de straat op. In totaal waren er tienduizenden mensen op de been. In de nieuwe wet wordt ervan uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een geldige reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. In het Franse Lagerhuis is de wet al goedgekeurd. De Senaat moet er nog over stemmen. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de Communistische Partij met ruim 13%, gevolgd door de Liberaal-Democratische Partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is vrijwel afwezig. Het weer, vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ster.
11: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
13: Woehoe!
12: 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Woehoe!
11: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
14: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
15: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
16: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
17: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
16: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
18: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
19: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
18: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
2: NPO Radio 1.
20: Langs de lijn.
21: Jeroen Stekelenburg.
22: Ja, een hele goede avond en welkom bij een uurtje langs de lijn met heel veel wielrennen, want het WK in Montreal begon vandaag met de individuele tijdritten. Marlon Reuser was net als vorig jaar de beste bij de vrouwen en ook bij de mannen is de oude kampioen de nieuwe kampioen.
23: Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder de viervoudige wereldkampioen Remco Evenepoel. Alsjeblieft.
22: In de Eredivisie verloor de oude kampioen juist. FC Twente bezorgde PSV de eerste nederlaag van het seizoen. In de laatste 10 minuten boog Twente een 2-1 achterstand om tot een 3-2 zegen.
24: En dan is er in de omschakeling heel veel ruimte voor Twente. PSV krijgt de kans op 2-3, maar hier komt Twente. En dit kan de kans op 3-2 worden. Wijdman, Wijdman doet het! Wijdman doet het! Wijdman doet het! Wijdman doet het! Oh!
22: Enthousiasme bij de regionale verslaggever. Gejuich in de Grolsvesten, boelgeluiden in AFAS Live in Amsterdam. De Engelse darter Luke Littler wordt daar uitgejouwd door het Nederlandse dartpubliek. Hij dreigt wedstrijden in Nederland daarom te gaan boycotten.
25: The Dutch stay like this, then I'm not going to do any Eurotours over there. There's just no point in me traveling, wasting my time whilst I'm getting booed. I just want to play my darts.
22: En wielrenner Mathieu van der Poel deed maar weer eens iets bijzonders. Hij won de slotetappe van de Ronde van Luxemburg na een meer dan indrukwekkende solo. 177 kilometer van start tot finish. We bellen een renner die de hele dag achter Van der Poel aan heeft gereden. Ja, voordat we naar het WK wielrennen gaan, eerst nieuws over het Nederlands elftal. Donjal Malen en Justin Kluivert hebben zich met blessures afgemeld voor de komende interlandperiode. Ze worden vervangen door Guus Til en Max Meerdink. Later in deze uitzending gaan we uitgebreid praten over het Nederlands elftal en hoe de internationals zich dit weekend hebben laten zien bij hun clubs. Ja, dan nu het wielrennen, want dat is het meest actueel van deze avond. Het WK wielrennen in het Canadese Montreal dus. Daar waren vandaag de tijdritten. Bij de mannen ging de overwinning voor de vierde keer op een rij naar de Belg Remco Evenepoel. En bij de vrouwen was dus de Zwitserse Marlen Reuser voor de tweede keer op een rij de sterkste. Voor Nederland geen podiumplaatsen. Goedenavond, Justin Timmerman, de commentator. Ja,
0: was weinig aan dus eigenlijk, hè? Zo de kampioenen van vorig jaar. Ja. Nee, dat ben je dan geneigd te denken.
22: Ja.
0: Ja, vertrouwde gezichten.
22: Maar over macht kan ook mooi zijn, toch?
0: Ja, zeker. En dat was bij beide wel het geval. Maar vooral ook bij Remco Evenepoel. Ja, als hij één keer iets in zijn hoofd heeft zitten, dan is hij heel moeilijk te verslaan. En dit had hij al heel lang in zijn hoofd zitten. Vier keer op rij, was nog nooit vertoond. Cancellara is vier keer kampioen geweest in het verleden. Tony Martin, de Duitser, is dat ook. Maar zij deden dat nooit aaneengesloten, nooit op een rij. Nou, hij dus nu wel. Dat was uniek wat hij liet zien. En hij wil voor iets anders unieks gaan. Voor de dubbel van volgende week wil hij ook de wegkoers winnen. En daar is hij ook heel lang mee bezig. Volgens mij niet uit mijn hoofd even gezegd. Maar in één jaar in ieder geval. En hij wil die dubbel pakken. Dus ja, dat heeft hij in zijn kop zitten. En hij is al bijna 2 jaar ongeslagen. 1 tijdrit verloren in 2 jaar. Maar dat was die echte pure klimtijdrit in de Ronde van Frankrijk van vorig jaar. Op de Pérez-Sourde.
22: Ja.
0: Dus ja, dat is dan, daar is Pogacar ook wel gewoon beter in. Voor de rest is hij

0: Van vorig jaar op de Pirassoerde.
1: Ja.
0: Dus ja, dat is dan, daar is Pogacar ook wel gewoon beter in. Ja, voor de rest is die onklopbaar en dat was hij dus vandaag.
1: Ja,
0: ook.
1: Want even terug naar zijn grootste motivatie. Nou, het is natuurlijk eigenlijk gewoon de wereldtitel, maar hij zei zelf ook wel wat jij net al schetst, dat vier, dus een kwartet, zijn grote motivatie was.
2: It's amazing. I mean, it was obviously the goal to come and win here for the fourth time in a row. It was a big motivation.
1: Was het een parcours dat hem past?
0: Ja, absoluut. Het was draaien, of het is draaien en keren in het begin op dat tijdrit parcours. Daarna, het loopt in het begin ook een beetje heuvel af. Daarna komen er wat meer lange rechte stukken. Nog een uitstapje, dat is wel bijzonder, naar het autocircuit, ja. Het Formule 1-circuit. Het circuit Gilles Villeneuve en dan terug eigenlijk de binnenstad in. En dan aan het einde weer meer draaien en keren. En dan loopt het heuvel op. Echt nog wel pittig ook. Ja, en dat is inderdaad op het kleine lijf geschreven van Remco Evenepoel. De aero-kogel uit Schepdaal wordt hier genoemd. Nou, en in die aerodynamische houding zat hij weer. We hoorden net in de kop van de uitzending collega Renaat Schotten van de VRT met zijn commentaar. Die zat samen, zoals altijd, met José de Kouwer.
1: Ja.
0: Die wordt eind van deze week 77, zeg ik uit mijn hoofd. En die zei op een gegeven moment, ik ruik mezelf, ik moet deo hebben, ik ben nerveus, ik ruik. Nou, als je zelfs José de Kouwer.
1: Maar waarom
0: weer
1: nerveus? Als hij zo oppermachtig
0: is. Remco Evenepoel.
1: Ja.
0: Ja, Remco in België. Aan Remco heb je dan genoeg. Je hoeft de achternaam al niet meer te noemen.
1: Misschien wel meer dan een halfgod, hè?
0: Ja, Olympisch kampioen op dit onderdeel. Europees kampioen 2 keer geworden op dit onderdeel. Vorig jaar voor de 2e keer. En dus nagenoeg onklopbaar. En 2e in de ronde van Frankrijk. Ja, noem het allemaal maar op. Ja, en dan zelfs oud-gedienden die al jarenlang meelopen en de grootste wielrenners voorbij hebben zien komen, die worden dan nerveus als Remco gaat rijden. En hij deed het toch weer.
1: Ja, er deden ongetwijfeld ook nog andere renners mee aan deze wedstrijd. Ja. Wie stonden er naast Evenepoel op het podium?
0: Filippo Ganna, dat is geen verrassing, die wordt 2e. Vertrok te langzaam, maakt aan het einde nog wel veel goed, maar verliest uiteindelijk 57 seconden. En het merendeel verloor hij echt in de eerste 10 kilometer. Dat draaien keren in de stad Montreal zelf. En Paul Saxas op het podium als nummer 3. Ja, 19 jaar jong, hè. De nummer 4 van de Ronde van Frankrijk. Het Franse wonderkind. Eindelijk weer een klim- en tijdrittalent. Nou, dat tijdrittalent, dat bewees hij wel weer. 3e dus, ik moet wel zeggen. Een ander talent, de Deen Söderqvist, ging onderuit in dat draaien, keren, dat slotgedeelte. En die leek onderweg naar het brons. Ik denk eerlijk gezegd dat zonder valpartij Söderqvist uiteindelijk nog op het podium als nummer 3 was geëindigd.
1: Ja, geen podiumplaats, dat zeiden we al voor de Nederlanders. Hè. Bij de mannen deed er ook maar 1 Nederlander mee, Daan Hole. Hoe verging het hem?
0: 9e wordt hij op 2:02 voor Remco Evenepoel. Ik had de indruk dat hij ook vooral veel tijd aan het begin toegaf, dus misschien te langzaam gestart. Ja, 9e, dat is keurig. Dan kun je niet extreem teleurgesteld zijn. Dit is gewoon zijn niveau. Dit is waar hij staat.
1: Ja, dat zei je ook al over Ganna, dat hij te langzaam gestart was. Je hebt gelijk, want Daan Hole zelf zegt ook dat hij te langzaam is begonnen.
3: Ja, te behoudend. Het is best wel lange tijdrit. En ik heb ook al een paar keer gehad dat ik te hard start in zo'n lange tijdrit. En dan is het een lange weg naar de finish. Maar eigenlijk volgde ik een soort van mijn pacingplan. En toen kwam ik bij het eerste tussenpunt, toen zag ik op de borden van dat ik de 20e tijd had. En toen dacht ik, ik ga nu gewoon versnellen en ik zie wel wat er gebeurt. En dat ging heel goed en dan kon ik heel lang volhouden. En ik denk dat ik steeds een beetje steeg. En uiteindelijk 9e, dat eerste top 10 op een WK, dus daar best wel tevreden mee. Maar ja, toch wel zonde dat ik iets te bouwen start. En als je ziet uiteindelijk, volgens mij tot plek 4 is het in de 35 seconden. Dus dat is best wel dicht bij elkaar, wat ik al zei. Top 5 had wel gekund. Maar ja, dan had ik maar harder moeten starten.
1: Ja, 9e, jong, dus een lange toekomst voor hem, hè?
0: Ja, ik moet trouwens wel grinniken als ik dan hoor. Lange tijdrit, 39 kilometer is geen korte tijdrit inderdaad. Mm. Maar 10, 15 jaar geleden, en in de jaren 90 lachten ze eronder. Zeiden,
1: dat was Indoorijn net kilometer. Op gang, hè?
0: Ja, dat was Indoorijn inderdaad net op gang. Ja, en dat gelijk vanaf het begin durven aan te vallen. Ja, ook dat is Remco Evenepoel.
1: Ja.
0: Ja, die durft dat en die heeft dat vaker gedaan. Zo won hij de Spelen en zo is hij nu voor de 4e keer wereldkampioen. Ja.
1: Dan naar de vrouw.
0: Nee, dat is wat laten liggen.
1: Nee, precies. En dan word je wereldkampioen als je Remco Evenepoel heet.
0: Zo simpel.
1: Precies. Dan naar de vrouwen. Geen verrassende winnares, denk ik. Hè. De Zwitserse Marlen Reusser die prolongeert haar wereldtitel. Naast haar op het podium de Britse Zoë Bakstedt en de Duitse Franziska Koch. Toch hoorde ik vooraf ook wel bespiegelingen dat de Nederlandse vrouwen voor die titel wilden gaan.
0: Ja.

0: stelt het dan teleur dat er geen enkele Nederlandse vrouw op het podium is geëindigd? Demi Vollering startte en Lieke Nooyen.
1: Ja, vond ik eigenlijk wel. Met name ook Vollering. Hè, de laatste 2 jaar op het podium. 1 keer zilver, 1 keer brons. Bij de afgelopen 2 edities. Ja, Vollering wordt nu 8e. Ja, daar had ik wel wat meer van verwacht. En Royser inderdaad de topfavorieten. Maar er kleeft ook wel een beetje aan haar dat stigma dat als er iets tegen zit ergens, dat het dan ook meteen volledig tegen zit. Dat zag je in de Ronde van Frankrijk ook. Lang die gele trui na de overwinning in de tijdrit trouwens weten te behouden. Mont Ventoux, verbazingwekkend goed gered. En dan in de slotetappes is daar in 1 keer een valpartij. Valt ze ook helemaal van het podium weg. Kwam ze ook nog maar net op tijd überhaupt over de streep met al haar ploeggenoten. Dus ik was wel benieuwd, Royser op haar verjaardag, 35 jaar jong geworden, of dat nou een extra motivatie zou zijn, of het misschien wel juist niet, en hoe ze om zou gaan met die spanning. Ja, en ook voor haar gold eigenlijk dat ze vanaf het begin er goed in zat. Nog niet de snelste bij het eerste tussenpunt, wat Evenepoel wel was, maar vanaf tussenpunt 2 zag je wel aankomen dat zij het talent Bakstedt, Zoë Bakstedt uit Groot-Brittannië, en de sterke Duitse Franziska Koch, de vrouw die ook dit jaar Parijs-Roubaix won, achter zich ging houden. Ja, Vollering had ik eigenlijk wel op het podium verwacht. Dus wat dat betreft viel plaats 8 mei een beetje tegen. Lieke Nooyen, haar debuut, 12e. Ja, eigenlijk ook wel iets meer nog van verwacht. De nummer 3 van het NK van dit jaar had ik wel in de top 10 verwacht.
0: Ja, Demi Vollering begon met grote ambities dus aan die tijdrit. Ze wordt dan ingehaald door Royser.
1: Ja, ook dat nog.
0: Dat is wel pijnlijk.
1: Ja, dat lijkt me geen lekker moment inderdaad. 1,5 minuut zat ertussen. En dat is toch wel een extra tikje dan wat je krijgt. Dan weet je wel definitief dat het klaar is.
0: Ja, zelfs was Vollering nog behoorlijk positief na haar tijdrit.
2: Zoals mijn pacingplan was, heb ik het ongeveer gedaan. Dus ja, ik dacht dat ik echt super goed op weg was. En toen in één keer hoorde ik Marlon kom dadelijk voorbij. En toen dacht ik, Marlon die vliegt. Dus ja, super mooi. Dat is gewoon zo'n tijdritkampioen. Dus ja, super knap dat ze het hier weer doet. Ja,
3: maar raar dat jouw gevoel zo goed is, terwijl andere meiden zoveel harder reden dan jij.
2: Ja, raar dat mijn gevoel zo goed is. Ja, uiteindelijk ben ik ook niet per se een echte tijdrijster. Hè. Ik reed een super goede tijdrit op de Tour. Er zat ook een klim in. Ja, dit is gewoon echt een tijdrit met lange stukken rechtdoor beuken en veel bochten. De bochten ging ik niet zo heel lekker door vandaag. En voor de rest kon ik mijn power goed kwijt. En ja, ik zat echt lekker in. Ik kon gewoon goed doorademen en ik had het idee dat ik goed in balans was, zeg maar. Dat ik goed ritme vond. Ik denk dat de rest gewoon beter is op dit onderdeel.
0: Ja, ze klinkt redelijk positief inderdaad. Dat kun je op 2 manieren uitleggen, Sebas. Namelijk dat ze met goede moed richting die wegwedstrijd voor volgende week gaat. Maar ook dat het zorgelijk kan zijn dat ze eigenlijk niet echt de verklaring heeft.
1: Nou ja, misschien is een verklaring dat ze heel lang niet gekoerst had. Eigenlijk sinds de Ronde van Frankrijk. Nou, dat was toch eind juli, begin augustus, hè, niet meer gekoerst heeft. Dus dat zou je als verklaring kunnen zien. Achteraf is het altijd mooi wonen. Ik zou me geen zorgen maken voor volgende week. Dan is ze nog weer een week langer in Canada, geacclimatiseerd, et cetera, et cetera. En er zijn voorbeelden genoeg van renners die slecht presteerden of tegenvallend in de tijdrit. En vervolgens terug wisten te slaan in de wegwedstrijd. Dus nee, wat dat betreft zou ik me geen zorgen maken.
0: Oké, wegwedstrijd bij de vrouwen natuurlijk zaterdag wel een Nederlandse favoriete. Bij de mannen gaat Mathieu van der Poel meedoen. Ja, die is toch altijd als die start ook wel een van de favorieten. Al heeft hij zelf gezegd dat dit parcours iets te zwaar voor hem is. Vandaag liet hij wel iets heel bijzonders zien. Hij liet zien dat hij in blakende vorm is met een monster solo in de Ronde van Luxemburg.
4: We gaan ervoor staan. We doen er ons petje vooraf. Want wat een prestatie. Wat een prestatie heeft deze man neergezet. Van kilometerpaal 0 begonnen. 177 kilometer in de aanval. En het afgerond. Deze man is klaar voor het WK. Deze man is klaar om daar iedereen te gaan bestoken. Na deze formidabele prestatie. Een diepe buiging voor Mathieu van der Poel.
0: Ja, als je denkt dat je alles wel hebt gezien van hem, hè, ook met die slotetappe in de Ronde van Frankrijk dit jaar, dan komt hij toch weer met iets op de proppen waar we allemaal van zeggen, hoe is het mogelijk?
1: Ik moest een beetje terugdenken aan die toeretappe van vorig jaar, dat hij Jonas Rijkaard, zijn ploeggenoot, echt zijn eeuwige metgezel naar het podium wilde rijden. Hebben, ja. Precies, als strijdlustigste redder. Ja. En toen won hij hem ook bijna, hè. Eerst dan de hele tijd met z'n tweeën.
0: Dan moest hij wel even bellen dat hij zelf niet de meest strijdlustigste
1: solo,
0: renner zou worden.
1: Ja, inderdaad, die etappe. Ja, dit was weer typisch van de Poel. Hij zei ook in een schriftelijke reactie na afloop, het was niet de bedoeling om zo lange solo te rijden. Maar ja, hij kwam na de start eigenlijk alleen voorop en toen ben ik maar doorgereden. Ja, ongelooflijk. 175 kilometer in de aanval. Dat is waanzinnig. En dat volhouden. En ook niet bijna aan het einde nog de hele meute in je nek voelen hijgen. Nee, hij wint met 1 minuut en 1 seconde voorsprong op de rest van het veld. Overigens niet de eindzegen. Dat zat er dan niet in. Maar dat doet niks af aan deze hele bijzondere solo van Van der Poel in slecht weer. Op een heuvelachtig parcours. 2800 hoogtemeters, ook dat nog. Het ging echt de hele dag op en af. Oh, en hij traint zich rustig naar deze overwinning.
0: Ja, maar dat is het natuurlijk ook trainen. Jouw mond valt ervan open, mond van alle wielervolgers in Europa. Die vallen ervan open. Ook in Canada is er natuurlijk naar gekeken, naar deze prestatie. Want hij leidt klaar voor dat WK van volgende week. De bondscoach Koos Moerhout die reageerde in Canada op de solo van Van der Poel.
5: Mooi om te zien dat hij dit de laatste dag in Luxemburg nog even tentoon spreidt. En dat is denk ik een goede manier om Luxemburg af te sluiten, maar B natuurlijk vooral dit WK ook voor te bereiden.
3: Wat dacht jij toen hij uit het vertrek vertrok en 175 kilometer wegbleef?
5: Ja, je moet altijd oppassen dat het gewoon wordt wat een renner als Van der Poel en Evenepoel en een Pogacar allemaal doen. Maar eigenlijk sta je er al niet meer van te kijken en dat is best wel bijzonder. Dat hij zo'n poging al onderneemt is eigenlijk al bijzonder. En dat het ook nog lukt, dat is helemaal een kers op de taart. Maar ik denk voor gewoon een goede bevestiging dat hij... twee dingen, dat hij er goed mee bezig is om hier top te kunnen zijn. En B ook dat hij gewoon top gaat zijn.
3: Ja, hij zei ook, hè, ik had geweldige benen vandaag, zei hij.
5: Ja. Nee, ja, kijk, en hopelijk heeft hij die benen weer komende zondag, of volgende week zondag. En dan gaan we het wel zien. En kijk, er verandert verder ook niet zo heel veel. De favorieten zijn ook die ze zijn. Het parcours is nog steeds niet op zijn lijf geschreven. Maar mijn verhaal verandert ook niet. Dus ik heb hem altijd bij de favorieten gezet en dat verandert ook niet.
0: Ja, dat zei de bondscoach Koos Moerhout tegen Han Kok in Montreal. Dus ja, dat belooft veel, hè, Sebas?
1: Ja, ik ben wel heel benieuwd wat dat later afreizen voor invloed gaat zijn.
0: Hij gaat dinsdag
1: zijn.
0: Pas, hè?
1: Dinsdag gaat hij pas die kant op. Ze zeggen altijd een uur per dag, hè, om de jetlag goed te weerstaan. Dus ja, dat is relatief laat. En als je bedenkt dat Evenepoel er al zit, Sijk Sas zit er al, Del Toro reed vandaag ook nog even de tijdrit mee op het WK. En die zitten er al wel, dus die zijn misschien wat dat betreft beter geacclimatiseerd. Maar ja, met de vorm zit het in ieder geval wel goed. Dus, en ik denk dat Van der Poel zich ook wel een business class tool kan veroorloven.
0: Dat denk ik ook wel.
1: Dus wat dat betreft maakt dat de reis wat makkelijker.
0: Nou, een wedstrijd om naar uit te kijken, dus die wegwedstrijd.
1: Absoluut.
0: Van komende zondag. Dankjewel, Sebas. Wij gaan nog even verder praten over die toch wel hele bijzondere solo. Want er was namelijk een andere Nederlander. Die zat eerste rang bij deze prestatie van Van der Poel. Die was er getuige van. Pepijn Reinderink. Die reed de hele dag achter Van der Poel aan. En werd uiteindelijk derde in die etappe. En ik sprak eerder vanavond met Reinderink. Toen hij in de camper van zijn ouders onderweg terug was uit Luxemburg. En ik vroeg hem wat hij dacht toen Van der Poel vanuit het vertrek meteen demareerde.
6: Hij schoot er wel een vuurpijl af in het begin. Eigenlijk niemand kon volgen. En even op, hij kreeg natuurlijk wel wat tijd. Maar ja, ik denk dat wij ook niet hadden verwacht dat hij zo uitzonderlijk goed zou zijn. Ja, op een gegeven moment begon hij het peloton ook zo hard te rijden. Ik denk dat er in totaal al 15 à 20 man hebben gereden in het peloton. En het gat werd op een gegeven moment ook niet kleiner. Dus ja, dan gaat het wel in het peloton een soort van ongeloof.
0: Ja, je zegt,
6: ongelooflijk kan erin.
0: Want je zegt ook dat er niemand kon volgen. Wilde er iemand mee? Want ja, het is natuurlijk ook een soort Mission Impossible.
6: Ja, ik wachtte zelf een beetje af. Ik wilde ook wel graag meezitten in de vlucht. Maar ik denk dat het ook wel Mission Impossible is, ja. Ik heb hem ook op de eerste dag proberen te volgen. Heb ik het gat kunnen dichtrijden. Maar moest ik het eigenlijk ook vrij snel bekopen. Dus van een andere planeet vandaag.
0: En hebben jullie het er dan onderling over in dat peloton? Van wat is hij aan het doen? Wat is hij voor fenomeen? Is dat dan talk of the town vandaag?
6: Ja, als ze in de radio zeggen van het is bijvoorbeeld het is nog 4 minuten. En we zijn zo hard aan het rijden en we rijden er maar 20 seconden af in zoveel kilometer. Ja, dan zit je elkaar aan te kijken en dan denk je, ja, we kunnen ook niet veel harder rijden. Dus ongelooflijke prestatie.
0: Want kun je eens proberen te duiden hoe goed hij is? Want er rijdt een heel peloton met professionals. Die doen er alles aan om elke wedstrijd zo goed mogelijk aan de start te staan. En dan komt er iemand die dan nog zoveel beter is. Hoe bijzonder is dat?
6: Ja, wat ik zeg, die is van een andere planeet. Die is zo goed. Die steekt er nog eens een keer met kopjes bovenuit. Zoveel talent en kan zo diep gaan blijkbaar dat hij zo 4 uur lang alleen aan zulke snelheden kan rijden. Ja, dat is voor mij niet te bevatten.
0: Nee. Heb je hem na afloop nog even gezien, gesproken, een blik uitgewisseld?
6: Nee, ik heb hem niet gezien. Nee.
0: Zelf heb je ook een goede ronde van Luxemburg gereden. Je won een etappe.
6: Ja.
0: Je eerste profzege in een spectaculaire koninginnenrit. Hoe was dat?
6: Ja, heel speciaal. Heel speciaal. Ik ging natuurlijk de eerste jaren bij Quickstep. Wist ik ook Quickstep wat meer als knecht gediend natuurlijk. En ik vind dat ook hartstikke mooi om te doen. Maar zelf winnen voor zo'n ploeg, dat is... Zijn eerste profzege was echt heel speciaal. Ik was zo goed die dag, dus ik moest het ook wel afmaken.
0: Ja, dat is leuk, want je zei, dat zei je ook na afloop in het interview, ik voelde me geweldig vandaag, dat gebeurt niet vaak. Dat zei Mathieu van der Poel ook, dat hij vandaag dus, de dag van de solo van 177 kilometer, exceptioneel goede benen had. Wat voel je dan?
6: Dat je kunt afzien, maar je voelt het zeg maar niet echt in de benen of je maakt niet echt lactaat aan. Je kunt gewoon heel diep gaan en je herstelt heel snel van je inspanningen. Dan weet je dat je een goede dag hebt. En als je ziet dat de rest om je heen aan het afzien is en je denkt van, goh, ik voel me eigenlijk nog wel goed. Dan weet je dat je een goede dag hebt.
0: En hoe bijzonder is het dan om voor het eerst je handen in de lucht te mogen steken bij de profs?
6: Ja, dat gevoel is onbeschrijfelijk om te winnen.
0: Wat wil je verder? Wat zijn je doelen? Is dat misschien ooit een keer een solo van 177 kilometer? Of is dat niet iets wat je van tevoren bedenkt?
6: Ja, ik weet niet of dat er bij mij in zit. Nee. Eerlijk gezegd, maar ik wil uiteraard meer koers winnen. En onze ploeg wil gewoon altijd, overal waar we staan, koersen winnen. Of dat nou met mij is of met iemand anders. We willen gewoon altijd winnen en we doen altijd ons best. En nu was ik degene die het kon afmaken. Tja, speciale dag was het.
0: Heb je een droomwedstrijd, een droomkoers die je ooit heel graag zou willen winnen?
6: Ja, de Ronde van Vlaanderen is mijn droomkoers. Ik zou natuurlijk graag de Tour eens rijden. Dat zijn wel de twee wedstrijden die ik graag... Of zou willen winnen of... Dat zijn voor mij de twee grootste.
0: Dat zijn ook twee wedstrijden waar Mathieu van der Poel natuurlijk uit heeft geblonken al. Nu op het vliegtuig naar Canada om daar dat WK te rijden. Je hebt hem vandaag heel kort even gezien. Daarna eigenlijk helemaal niet meer, maar wel meegekregen hoe goed hij reed. Dit is denk ik ook een beetje training voor hem geweest natuurlijk richting dat WK. Dat is misschien voor jou lastig om te zeggen van een afstand. Maar als je dit dan meemaakt, is hij dan minimaal één van de topfavorieten straks in Montreal?
6: Ja, voor mij wel. Ligt het denk ik een beetje aan hoe die koers verloopt. Als je zulke benen hebt, kun je ook op dat... Ik heb GP Montreal zelf vorige week gereden. Ik had die klim iets zwaarder verwacht. Dus ik denk dat hij dat wel kan. Dus ik zie hem wel bij de topfavorieten, ja.
0: Ja, dus zeker. Dat is dan eigenlijk het goede nieuws waar iedereen zegt dat het misschien te zwaar is voor hem. Zeg jij dat die klim nog wel meevalt. Goede reis terug, want je bent op weg terug naar huis volgens mij, hè?
6: Ja, op weer naar Ruurlo.
0: Kijk, in de camper met je ouders. Ja. En bedankt dat je even aan de telefoon wilde komen om te praten over het fenomeen Mathieu van der Poel. Pepijn, dankjewel.
6: Tuurlijk. Graag gedaan. Hoi, fijne avond.

0: Uit de 2007 Tears Dry on Their Own van Amy Winehouse.
1: De grolsvesten op zijn kop. De grolsvesten in extase. Wijkman, wat blijft die cool. Wat een rush. Oh, PSV kan de 2-3 maken. En dan is het in de omschakeling 3-2 via Douda Wijkman.
0: Ja, een memorabele middag was het in de grolsvesten, waar Twente door 2 doelpunten in de slotfase met 3-2 won van koploper PSV. De eerste nederlaag was dat voor de regerend landskampioen. Aanvaller Wout Weghorst van Twente vond het niet meer dan terecht.
2: Ik denk dat we eigenlijk de gele wedstrijd in de wedstrijd hebben gezeten. De wedstrijd van hebben gemaakt die we wilden. Ik denk dat we eigenlijk 5 minuten in de eerste helft eigenlijk minder bij de les zijn. En daar op die manier zeg maar twee tegendoelpunten krijgen. Maar verder denk ik dat we echt wel, en ook zeker weer in de tweede helft, ook gewoon de betere ploeg zijn volgens mij. En ik denk uiteindelijk ook een verdiende overwinning.
0: Kenmerkende brani van Wout Weghorst. Ik praat door over die wedstrijd met Tijmen van Wissing van RTV Oost. We hoorden hem net al even in het commentaar. Goedenavond, Tijmen.
3: Goedenavond.
0: Ja, dat was een feestwedstrijd hè, vanmiddag in de grolsvesten. Een beetje bijgekomen al?
3: Ja, ik bespeurde bij die verslaggever wel wat, wat enthousiasme. Maar het was gewoon een heerlijke voetbalwedstrijd. Want er gebeurde veel. De wedstrijd had ook een prachtig verloop. Twente kwam misschien wat onterecht op voorsprong. Toen echt 2 schitterende treffers van Guus Stil. En daarna, ja, ik was het niet helemaal eens met de lezing van Wout Weghorst. Vond ik echt PSV wel in fase sterker. Maar ja, in de eindfase zag je toch dat Twente misschien wel iets meer wilde dan PSV. En ja, ze trokken de wedstrijd naar zich toe met een in een heerlijk voetbalgevecht. Het was een strijd. En ja, prachtige doelpunt ook nog gezien in de eindfase.
0: En je noemt al even die enthousiaste verslaggever. Dat was jezelf overigens, voor mensen die dat toch niet door hadden. Word jij ook meegesleept door dat stadion dat achter gaat staan. Het was inderdaad een prachtig voetbalgevecht. Het had eigenlijk alles hè, deze middag.
3: Ja, en zo af en toe heb je dan van die middagen in de grolsvesten of avonden dat er echte extase is. En ja, je merkt het ook op de perstribune. Suze van Kleef, jouw collega, zat achter mij. Die kreeg bier over zich heen, net als al die andere collega's. En ja, dat gebeurt zo eens in de, wat zal het zijn, 2 jaar of zo in Enschede, in de grolsvesten. Dan komt ook zo een taak, zo wunderschön wie heute uit de boxen. We zitten dicht bij de Duitse grens hier, maar dat is zo af en toe heb je dan van die wedstrijden. Want Twente heeft het de laatste tijd niet goed gedaan tegen PSV. 7 keer wist PSV op rij te winnen van FC Twente in de competitie. Ja, en dan nu in een heerlijke strijd, dat was het namelijk. Wout Weghorst was op zijn manier weer gewoon goed vervelend, zoals we hem een beetje kennen. En ja, daar ging PSV misschien wel te veel in mee. En uiteindelijk won Twente misschien wel op basis van de kansen wel verdiend.
0: Ja. Zeer aanwezig was hij inderdaad, Wout Weghorst, maar op een positieve manier. Voor de wedstrijd reizen altijd You'll Never Walk Alone hè, bij Twente. Maar je noemde net dus, is dat het feestnummer bij Twente? Als er iets te vieren valt, dan is het dat Duitse nummer?
3: Ja, dat is volgens mij van Lothar Olias heet hij, geloof ik. Jaren 50, heel fout nummer, heel slecht nummer. En dan dompelen ze zich even onder in Duitse sferen. En ze hebben al een beetje die cultstatus van Duitsers. Hè? Dat bij andere supportersgroepen. En dan zo af en toe komt dat nummer uit de boxen. Maar het klinkt wat minder dan You Never Walk Alone. Ja. Of van de week hebben we Elvis gehoord bij Sunderland. Dat is wat sfeervoller. Maar zo af en toe kan dit bij een mooie voetbalmiddag voor FC Twente, want die doen gewoon mee. Het seizoen begon met heel veel chagrijn, maar ineens staan ze er gewoon bij.
0: Ja, feest dus in de grolsvesten. Iets minder blij was de trainer van PSV, Peter Bos. Hij vond het een onnodige nederlaag voor zijn ploeg.
4: We hadden het even moeilijk in het begin, maar daarna vond ik dat wij de wedstrijd volledig naar ons toe trokken. En in de tweede helft, ik geloof dat Paul Wanner ook de eerste kans gelijk naar rust kreeg. En we wilden op zoek gaan naar die derde. Daar zijn we lang naar op zoek gegaan. En dat was ook mogelijk geweest. Natuurlijk hebben zij ook heus een paar kansen gehad. Maar die hebben wij ook nog gehad om die derde te maken. En dan zou je de wedstrijd denk ik wel beslist hebben. Maar goed, het werd op een gegeven moment gelijk. En dan verlies je hem zelfs ook nog.
0: Ja, een beetje tegenovergestelde van Wout Weghorst. Waar zit jij op het spectrum? Je zei al, ik ben het niet helemaal eens met Wout Weghorst. Maar wat vond jij?
3: Nou, ik vind ook wel dat Peter Bos in de overdrijving schiet. Ik denk dat dit een wedstrijd was die heel goed in een gelijkspel had geëindigd kunnen worden. Kijk, die 3-2, daar zat ook het enthousiasme van mij. Want Mauro denkt daar de 2-3 te maken. En 10 seconden later heeft Weidman een geweldige sprint en maakt Twente de 3-2. Die wedstrijd was gewoon in evenwicht. PSV was ook niet heer en meester. Wout Weghorst had ook niet helemaal het juiste wedstrijdbeeld, vond ik. Want ik vond het echt een voetbalwedstrijd die echt alle kanten op kon gaan. Het was niet eens heel goed, maar het was gewoon een mooie strijd. En ja, dat heeft Twente er wel van gemaakt. Want PSV is natuurlijk voetballend wel vaardiger dan FC Twente. Maar PSV liet zich wel iets te veel meeslepen in toch een hectische middag in de Grolsvesten.
0: Ja, als je dan iets uitzoomt van die middag. Hè, je zei net al even dat Twente een stroeve start heeft gehad van de competitie. Neem bijvoorbeeld Weghorst. Dat ging aan het begin ook vrij stroef. Hij scoorde vandaag weer. Hoe kijkt men inmiddels in de Grolsvesten naar hem? Heeft het publiek hem in zijn armen gesloten?
3: Ja, dat gaat vrij snel. Hij heeft natuurlijk nu 4 doelpunten gemaakt. Hij maakt er ook altijd wel een pandemonium van. Daar hadden ze in het begin wel wat moeite mee in Enschede. De nuchtere Tukker kan zich niet echt vereenzelvigen met Wout Weghorst. Het is veel. Hij is misschien wel heel veel. Maar het maakt ook wel weer wat los. Want in die eindfase had hij een keer een sliding en dan zweept hij dat hele stadion op. En die interactie is wel veel beter dan in het begin. En ja, dat kan hij toch ook met zijn karakter echt wel teweeg brengen. Want je kunt veel over Wout Weghorst zeggen, maar zijn ethiek in het veld, dat is natuurlijk geweldig voor ook die jonge groepen als FC Twente. En iedereen ging er wel een beetje in mee. Al moet je ook voetballend wel benoemen dat Weidman echt een versterking is geworden. Die zat vorig jaar op de bank. Taha is in het elftal gekomen. Als je aan het begin van het seizoen had gezegd dat het middenveld bij Twente zou bestaan uit Seruki, Weidman en Taha, had iedereen je voor gek verklaard. Want vorig jaar werden ze gewoon onder Van der Brom, sinds hij het overnam van Oosting, werden ze tweede achter PSV met een middenveld met Van der Belt en waar Rots af en toe speelde, Linsson. Nou, en daar heeft eigenlijk niemand het over op dit moment. Dus ja, op een of andere manier valt het dan ook een beetje in elkaar. En ja, is Weidman bijvoorbeeld echt niet meer weg te denken. En Ruud Nijstad liet vandaag ook voetballend wel weer zien dat hij echt tot de toptalenten van Nederland behoort.
0: Ja, dat chagrijn van het begin van het seizoen is dus ver weg eigenlijk nu. Hè. Het is allemaal in de gloria in Enschede. Ze haken ook aan bij de kop van de Eredivisie. Wat is jouw gevoel? Hoe lang kunnen ze mee blijven doen?
3: Ja, ze zijn ook weer een van de minst gepasseerde verdedigingen van de Eredivisie hebben ze. Nu geloof ik AZ is wat dat betreft nog wel de koploper, omdat Twente er vandaag wel 2 tegen kreeg. Maar het is een vrij stabiel elftal. Het is een elftal wat ook echt wel in elke leeftijdsgroep wel een aantal jongens heeft. Hè. Seruki, Weghorst, Prupper, echt wel de leiders. En dan heb je een paar grote talenten zoals Weidman en Nijstad. En dan heb je ook weer zo'n middengroep met Tarots. Ik denk dat het een heel evenwichtig team is. Ja, ik zie ze nou met AZ om plek 4 wel strijden. En ik denk dat die top 3 dit jaar wel sterker is dan vorig jaar. En dan met name Ajax en Feyenoord. Die hebben toch ook wel voetballend laten zien dat ze een stuk verder zijn dan vorig jaar. Al is Ajax wel qua punten minder gestart. Maar ik heb wel het idee dat Twente gewoon met AZ gaat strijden om die 4e plek. En dat is hard nodig ook, want we zijn de Europese plek kwijt als Nederland. Dus Twente zal echt nog wel flink aan de bak moeten. Maar het is in ieder geval geweldig voor de competitie. Want we hadden allemaal natuurlijk wel een beetje verwacht dat PSV het zou doen. Ook naar de 2 gelijke spelen van Feyenoord. Maar het ligt helemaal open. En dat is mede dankzij Twente.
0: Ja, en Twente gaat sowieso met een heel goed gevoel die toch wel wat lange interland breken in. Want over 3 weken gaat de Eredivisie pas weer verder. Tijmen van Wissing van RTV Oost, dankjewel voor je verhaal over de overwinning van Twente op PSV. Wij gaan over iets heel anders praten. Er werd gegooid, gerekend en vooral heel veel naar de triple 20 gezocht. Vanavond in Amsterdam. De World Series of Darts Finals zijn namelijk in Amsterdam en de wereldtop is erbij. En Sarah Westphal natuurlijk ook. Sarah, goedenavond.
5: Goedenavond.
0: Ja, en die finale die vanavond gespeeld werd, is net afgelopen. Vertel.
5: Ja, klopt ja. Die is gewonnen door Engelsman Ross Smith. Toch wel opvallend. Hij won met 11-5 van Gerwin Price, de nummer 4 van de wereld. En Smith is de nummer 14. Het is de eerste keer dat Smith het toernooi wint. Hij ging lange tijd gelijk op hoor. De eerste 10 legs was het stuivertje wisselen. En na een 5-5 stand liep Smith weg. Gooide tussendoor nog even een 127 finish voor de 7-5. Dat is echt onwijs knap. Nou, en Price die was helemaal nergens meer. Die miste allemaal dubbels. En En om eerlijk te zijn miste Smit zelf ook nog wel meer dan die zou moeten, hoor. Maar gooide toch net iets consequenter, net iets net dubbels. En om eerlijk te zijn miste Smit zelfs van dit toernooi. Voor het eerst dus. Won in 2022, 4 jaar geleden alweer dus, voor het laatst een groot toernooi. Dat was het EK toen. Nou, nu mag hij daar dus de World Series of Darts Finals bijschrijven. Zijn tweede grote titel.
0: Ja, L5 klinkt een beetje als een anticlimax, of viel dat wel mee?
5: Ja, ik vond het eigenlijk wel een anticlimax. Ja, ik had er meer van verwacht. Toch twee spelers die we überhaupt niet helemaal in de finale hadden verwacht. Nou, en dan hoop je op een clash. Maar zeker na die eerste 10 legs was dit wel een beetje een tegenvaller, ja.
0: Ja, de spelers die je niet direct in de finale had verwacht. Misschien wel Gian van Veen, die kon zich dus niet plaatsen voor die finale. Wat ging er mis in zijn halve finale?
5: Ja, wat ging er wel goed, kun je bijna vragen. Ik herkende hem bijna niet. Hij verloor met 11-8 van Smit dus, die dus nu het toernooi wint. Maar in de halve finale, Van Veen gooide slechts een gemiddelde van 86. Dat is echt heel laag voor zijn doen. Dus ik vroeg hem ook na afloop, hoe kan dat nou gebeuren?
6: De energie is er niet. Alles zat er ver onder. Heel veel beurten zonder trippel. Heel van 60, 59 en dan... Hij was ook echt niet goed. Met alle respect, ja. Hij was zo te pakken vandaag. Maar hij was wel veel beter dan ik. Want hij was misschien niet goed, maar ik was nog veel slechter. En ja, dat doet wel pijn.
5: Ja, doet pijn, ja. Het begint zelfs bijna een beetje tussen zijn oren te zitten. Want weer geen major, geen groot toernooi gepakt. Terwijl hij dat toch zo graag wil. Want even voor het beeld, hij is de derde beste darter van de wereld. Maar van de 20 beste darters heeft hij de minste prijzen gepakt. Ja, dat is toch zuur.
0: Ja, dus op het moment dat het moet, dan lukt het vaak net niet bij hem. Bij wie het vaak wel lukt, net op momenten niet, dat het moet, is natuurlijk Luke Littler, de beste darter van de wereld op dit moment. Die werd vanmiddag uitgeschakeld. Dat is wel opvallend. Gebeurt hem niet vaak, toch?
5: Nee, dat gebeurt hem zeker niet vaak. Dat is heel opvallend. Littler, inderdaad nummer 1 van de wereld, regerend wereldkampioen. Was natuurlijk een van de grote mannen hier. Maar hij lag er dus al snel uit. Verloor vanmiddag in de kwartfinale van dit toernooi met 10-4 van Johnny Clayton uit Wales. Nou, en vooral de manier waarop hij dit weekend met het publiek omging viel op. Of eigenlijk andersom, hoe het publiek met hem omging. Hij werd namelijk meerdere keren uitgefloten en zei gisteren na de tweede ronde zelfs het volgende.
7: The Dutch stay like this, then I'm not going to do any Eurotours over there. There's just no point in me traveling, wasting my time whilst I'm getting booed. I just want to play my darts.
0: Ja, klinkt gezellig.
5: Ja, als Nederlanders zo blijven doen, zo blijven joelen, dan wil hij eigenlijk niet meer naar de toernooien komen hier. Nou ja, dat is wel opvallend, zacht gezegd.
0: Is dat een klein relletje of een flinke rel in de dartswereld?
5: Nou, het valt mij eigenlijk mee hoe groot dat hier wordt gemaakt. Maar goed, als je plat slaat, ja, het is natuurlijk wel de regerend wereldkampioen. Een van de grootste namen van dit moment. Het zal toch wel heel zuur zijn voor het Nederlandse darten als hij hier niet meer... Maar goed, de andere kant, daarom is het niet heel groot, niet een heel grote rel hier. Het is niets nieuws. Het hoort niet, het is niet leuk dat uitjoelen. Maar het is hem vaker overkomen in Nederland. Hij is vaker uitgefloten en dat gebeurt ook al in Duitsland, bijvoorbeeld in Polen. Hij heeft ook al wel eens vaker gezegd dat hij voortaan niet meer in een land wil komen. Maar het is natuurlijk maar de vraag of hij dat dan echt overweegt. En hij moet natuurlijk ook gewoon werken aan hoe hij met zulke situaties omgaat. Hè? En hoe hij de boel niet... provoceert. En dat wil hij ook. Hij wil aan zichzelf werken. Hij wil niet alleen mentaal weerbaarder worden, maar ook fysiek fitter. Goed, laat hij daardoor steeds vaker staan. Dus Jeroen, ik ben vandaag in Amsterdam op onderzoek uitgegaan. Want kan gezonder eten een darter daadwerkelijk beter maken? Nou?
8: Professionalisering, die betekent wel dat... Ja, je als darter moet gaan beseffen dat als het technische niveau zo dicht bij elkaar ligt...
5: Zegt oud-roeier en voedingsdeskundige Govert Viergever...
8: Dan kan een fitter en scherper en beter herstellend lichaam net dat verschil maken tussen winst en verlies.
5: Die onder meer Vincent van der Voort, Remo van Barneveld en Dirk van Duivenbode heeft begeleid. Luke Littler, de beste darter van dit moment, is het daarmee eens.
7: I think we have to, because of the busy schedule.
5: Eerder gaf hij daar niet zoveel om.
7: I'll probably just treat myself to a kebab.
5: Een paar jaar geleden beloonde hij zichzelf nog met fastfood na een gewonnen wedstrijd.
7: Get myself some bottles of Coke, bottles of Fanta. And probably treat myself to some more vapes.
5: Kebab, vapes, maar nu moet het roer om, zegt hij. Week in, week uit wordt er gedart. Hun schema zit bomvol. Ze moeten lang gefocust blijven en dus ook kunnen omgaan met het gejoel van het publiek. En juist daarom is het zo belangrijk om goed voor jezelf te zorgen, zegt voedingscoach Viergever.
8: Dingen als bloedsuiker, spiegelschommelingen of niet op tijd drinken, slecht slapen of dat soort zaken, dat zorgt ervoor dat de concentratie af gaat nemen. En dan word je impulsiever en raak je sneller geïrriteerd. En die fijne motoriek die neemt dan ook af.
7: We're always traveling and like when we go to like places like Germany and stuff, it's just like so hard to eat well.
5: Het is moeilijk om gezond te eten, zegt hij. Ja, hier in Avos bijvoorbeeld, in Amsterdam, waar de World Series of Darts Finals worden gedart dit weekend. Ik loop daar nu even een rondje, maar je kan hier eigenlijk alleen maar fastfood halen.
9: Oh fuck, I love a good hot dog.
5: Yeah. Hamburgers, kebab, er staan ook wel automaten, maar daar zit voornamelijk chips, snoep, chocola, energiedrank, frisdrank in.
10: We hebben brood nuchter.
5: Ja, allemaal niet bepaald voedzaam dus.
7: And obviously when we finish darts, 10, 11 o'clock, you're hungry. And
5: de darters zijn vaak pas laat in de avond klaar.
7: There's nothing open apart from the kebab shop.
5: Dan is er ook niet echt iets meer open waar je een gezonde maaltijd kan halen, zegt Littler.
8: En daarom werken extreme diëten en dergelijke ook niet.
5: Vindt Viergever.
8: Je moet gewoontes creëren die ze ook onderweg uit kunnen voeren. En ik zorgde ervoor dat ze vooraf wisten wat en waar ze gingen eten, dat ze gezonde snacks meenamen, dat ze alcohol heel bewust kiezen in plaats van dat automatische.
5: Wat heeft een darter daar nou concreet aan? Nou, zegt Viergever,
8: vooral in hoe energiek ze zich voelden en minder klachten hadden, zoals buikpijn of concentratieschommelingen of motivatieproblemen. En in hoe snel ze konden herstellen van workouts of van trainingen. En hoe ze met stress om kunnen gaan op dagelijkse basis, maar ook tijdens wedstrijden en toernooien. En dus hoeveel je kan trainen in totaal en hoe lang je scherp en gemotiveerd kan blijven. En dat maakt tijdens een toernooi en een wedstrijd er zorgt ervoor dat je minder verval hebt.
5: Nummer 2 van de wereld, Luke Humphries, gisteren uitgeschakeld door Dirk van Duivenbode, viel een aantal jaar geleden tientallen kilo's af.
11: Can you imagine you're a bigger guy? You kind of.
5: Hij vertelt in een podcast dat hij zich daardoor een stuk beter voelt op het podium.
11: Get embarrassed in moments sometimes maybe, or you kind of feel like people are staring at you. All these type of things go through your mind. It makes you feel unconfident.
5: Kijk, er zijn ook andere factoren hè, die daar invloed op hebben. Of je nu een quinoa salade of een hamburger eet, dat gaat je niet helpen om je te wapenen tegen dat gejoel van het publiek bijvoorbeeld. Maar Viergeverspunt is,
8: darter hoeft absoluut geen topsporter in de klassieke fysieke betekenis van het woord te worden. Maar
5: het werkt wel door.
8: Hij heeft wel heel veel baat bij een lichaam dat zijn prestaties ondersteunt in plaats van tegenwerkt.
0: Ja, en zo wordt het darten ook steeds een beetje professioneler. Een bijdrage was dat van Sarah Westphal. De Eredivisie die is 7 wedstrijden op gang en gaat nu alweer met een korte winterstop. Want morgen begint de eerste XXL interlandperiode van het Nederlands elftal. Ze gaan in 3 weken tijd, 2 weken eigenlijk, gaan ze 4 interland spelen. Dat is evenveel wedstrijden als op het hele WK bijvoorbeeld. In het kader is dat van de Nations League. En het leukste is eigenlijk natuurlijk nog wel dat het gebeurt met de nieuwe bondscoach. Xavi Hernandez is sinds een maandje de bondscoach van het Nederlands elftal. En hopelijk voor hem zijn de Oranje Internationals in vorm. Tijd om dat even op een rijtje te zetten met Jorrit Hansen. Goedenavond, Jorrit. Vierkante ogen van alle wedstrijden kijken in al die competities waar een Nederlander rondloopt die geselecteerd is?
12: Ze beginnen wel redelijk vierkant te worden. Het zijn er een hoop die je moet volgen. Ik heb een beetje geprobeerd jouw huiswerk te doen. Want
0: dat
12: jij bent de komende week natuurlijk als onze vaste oranje vlaggever. Zit je op de eerste rij.
0: Ben je zeer erkentelijk.
12: Dus wie weet heb je er wat aan.
0: Ja, vrijdag weer de eerste selectie van Xavi bekend. 2 debutanten, maar voordat we het daarover gaan hebben, er ontbraken ook wel een paar namen.
12: Ja, natuurlijk een nieuwe bondscoach. Dan begint iedereen een beetje te gissen en soms een beetje te hopen of op bepaalde namen te rekenen. En mensen waarvan het echt niet gek was geweest als ze erbij hadden gezeten. Kees Smit, doet het goed bij AZ, groot talent. Memphis Depay, toch onze topscorer aller tijden bij Oranje. Maar ook onze vaste pinchhitter Wout Weghorst. Kan er natuurlijk een beetje in aankomen. Ja, als je een goede pinchhitter zoekt, is er al een betere. Kan je over discussiëren. Maar goed, Weghorst zelf zag het wel aankomen dat hij er niet bij zou zitten. Zei hij tegen RTV Oost.
13: Nee, ja, goed, de voorselectie is bekendgemaakt natuurlijk. En ik wist dat ik daar niet bij zat. Dus ja, uiteindelijk weet je dat je wordt natuurlijk in die zin ouder. Uiteindelijk had ik wel het gevoel op het WK al dat ik wel eens wist van nou, dit zou wel eens mijn laatste kans kunnen zijn.
12: En hij noemt die voorselectie. Die werd nu voor het eerst niet openbaar.
0: Nee, ze doen dat nu sinds twee interlandperiodes in zoiets.
12: Maar bij clubs, begreep ik, wordt die wel opgestuurd. Ja. Dus de spelers die weten zelf wel of ze in die voorselectie zitten of niet.
0: Ja.
12: Neem aan dat ze dan rekening kunnen houden met hun agenda enzovoort. Dat soort dingen. Ik vermoed dat Luciano Valente
0: daar ook niet bij zat. Wel. Ja, dat
12: ja, die zal in die voorselectie hebben gezeten. Ga ik dan even persoonlijk vanuit. Maar ook hij kreeg een oproep, ondanks dat hij toch aardig in vorm is bij Feyenoord. En die reageerde daar vrij eerlijk op vandaag.
10: Ja, wel echt teleurgesteld. Dus een moeilijke week. Tegelijkertijd vandaag mijn voeten laten spreken. En zo kan ik mezelf laten zien.
14: Heb je nog wat gehoord vanuit Zeist? Waarom wel, waarom niet?
10: Nee, ik heb niks gehoord. Dus natuurlijk heb je ook voor jezelf veel vragen. Van waar ligt het aan? Wat moet ik beter doen? Want ik heb ruimte voor verbetering, laat dat duidelijk zijn. Maar ik heb het gevoel dat ik me prima heb laten zien de afgelopen periode. En blijkbaar niet goed genoeg.
0: Ja, dat wordt nu een discussie, hè? Moet je iedereen bellen?
12: Ja, want daar ben ik inderdaad naartoe. Want trouwens wel goed nieuws voor Valente, dat Xavi zat op de tribune, in de Kuip. Dus wie weet dat hij wat meer onder de indruk is geraakt. Maar ik wil inderdaad nog een speler noemen. En dan gaan we naar het belverhaal toe, die in eerste instantie niet bij die selectie zat, Guus Til. We weten inmiddels, nou, dat vertelde jij daar straks, dat hij er alsnog bij zit vanwege een blessure van Justin Kluivert. Maar ik wilde daar toch nog heel even op doorgaan. Want toen Til niet geselecteerd was, toen zei zijn trainer bij PSV, Peter Bos, daar iets over.
4: Hij heeft dan geen belletje gehad, vind ik ook wel bijzonder. Als je toch een WK erbij bent geweest, had ik wel verwacht dat ze hem ook even zouden bellen. En het gewoon zouden zeggen. Dus die moest het via de media vernemen.
0: Ja.
12: Nou, daar kan je iets van vinden natuurlijk. Discussie die wij niet hoeven op te starten. Maar blijkbaar is het dus hoe Xavi werkt als Spanjaard. En dat zeg ik ook niet voor niets bij, dat als Spanjaard. Want ik vind het met terugwerkende kracht wel interessant wat oud-voetbalster Merel van Dongen daar vorige week over zei in onze NOS voetbalpodcast.
15: Nee, en ik heb met heel veel Spaanse coaches gewerkt. Praten met je spelers is in Nederland heel normaal en in Spanje echt niet normaal. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe Xavi dat zal gaan doen. Maar als het zo'n Spaanse coach is, zoals ik er zoveel heb gezien de afgelopen jaren, die zijn eerder van kom maar naar mij toe. Dan moet het wel iets heel gek zijn voordat de coach naar jou toe komt om uitleg te geven.
0: Ja, nou, wat ik dan weer opvallend vond is dat die Segiel, want die vertelde dat vrijdag, dat hij die dan wel weer gebeld heeft. Dus degene die wel heeft geselecteerd en die maandag ziet, heeft hij. Goed, dit is inderdaad.
12: Nee, we willen natuurlijk niet alle Spanjaarden over één kam scheren, maar het zou natuurlijk kunnen dat dit ook zijn werkwijze gaat worden. Wat denk je dat gaat botsen met sommige spelers, of is dat maar iets waar we aan moeten wennen?
0: Ik denk dat het met de spelers eerlijk gezegd wel meevalt. Kijk, ik neem aan dat die Memphis bijvoorbeeld wel heeft gebeld. Weet je, iemand die de all-time topscorer is, jarenlang bij het Nederlands elftal gezeten, jarenlang eerste spits geweest. Maar Luciano Valente heeft er één keer bij gezeten. Ja, weet je, ik moet je eerlijk zeggen, ik kan er wel mee leven, maar er zal wel weer een groot ding van gemaakt worden de komende tijd, dat je iedereen moet bellen.
12: Ja, wie weet. Goed, ik begrijp de meeste begin twintigers die houden helemaal niet van bellen.
0: Nee, dus misschien appen, komt het misschien wel beter.
12: Ja, het komt er hartstikke goed uit.
0: Je hebt helemaal gelijk. En voor Til was het uiteindelijk natuurlijk al goed.
12: Ja.
0: Want die is dus alsnog opgeroepen, dat melden we inderdaad net al. Je zei ook al dat het is omdat Justin Kluivert geblesseerd is. En ook Donjan Malen heeft zich afgemeld. En ja, die wordt dan weer vervangen door Max Meerdink. En voor Meerdink is dat bijzonder, want die heeft er een keertje bij gezeten. Toen viel hij geblesseerd af. Ja. Die heeft zijn debuut nog niet gemaakt.
12: Nee, dat is ongeveer een jaar geleden. Raakte toen geblesseerd aan zijn lies. Ook wel stevig geblesseerd, kan ik me herinneren. Is inmiddels eerste spits bij AZ. Zeker nu Parrott is vertrokken. Scoorde vandaag ook nog de winnende tegen Telstar. Dus wie weet, gaat hij toch een jaar later alsnog dat debuut wel maken.
0: Ja, dan hebben we CGL nog.
12: Ja, Segiel is er voor het eerst bij en Ruben van Bommel. Dat waren de twee debutanten in de selectie van afgelopen vrijdag. Ja, van Segiel konden we dat wel een beetje zien aankomen. Doet het goed bij Feyenoord. 5 goals, 4 assists in 7 competitiewedstrijden. Vandaag ook weer een assist tijdens de 5-0 overwinning tegen Utrecht. En je zei het net al, Xavi had dus Til niet gebeld. Hij belde Segiel wel, omdat hij er voor het eerst bij zat. En dat was toch wel een bijzonder moment, vond hij.
16: Ja, dus dat doet wel iets.
17: Ja.
16: Brengt wel iets los.
17: En had je ook meteen door, dit is Xavi en dit is serieuze business?
16: Ja, dat komt dan iets later binnen, wel nadat je hebt opgehangen en dat je je familie belt. Mijn vriendin was met me in de woonkamer. Dus dan komt dat iets later binnen, maar wel enorm blij.
17: En was er toen een vreugdedansje daarna?
16: Ja, wel even een klein vreugdedansje.
0: Ja, CGL er dus bij. Van Bommel zit er voor het eerst bij. Meerdink kan zijn debuut nog gaan maken. Allemaal leuk om te gaan volgen. Ja, en misschien nog wel opvallender dan die debutanten is de terugkeer van Joey Veerman.
12: Ja, sinds het EK 2024 niet meer geselecteerd door Ronald Koeman. Ook een hele hoop over gezegd geschreven. Doet het ook gewoon goed bij Dortmund. Heeft zich in korte tijd er in de basis gespeeld. Ook gisteren weer meegedaan. 1-0 overwinning op Stuttgart. En hij doet het niet alleen persoonlijk goed. Ook Dortmund gaat als een tierenlier. 12 punten uit 4 duels, gewoon bovenaan in de Bundesliga.
0: Ja, en je hebt dus dit hele weekend al die internationals gevolgd. Wie viel erop?
12: Nou, Nathan Ake wil ik toch even uitstippen. Viel misschien persoonlijk niet heel erg op. Verdedigen nu bij Fenerbahçe in Turkije. Maar zijn team won met 8-0.
0: Oh,
12: dus dat is toch wel lekker binnenkomen, denk ik, morgen. Keeper Bart Verbrugge viel ook op met Brighton. Zette landskampioen en koploper Arsenal toch wel degelijk opzij. 3-0 overwinning. En als je dan ook nog eventjes iets positiefs bij Arsenal wil zoeken, ondanks die nederlaag, is toch dat Jurrien Timber voor het eerst weer in de basis stond na een enkele blessure.
0: Kijk, en die zit er ook al inderdaad al heel snel weer bij. Dat is fijn voor Timber, is fijn voor Xavi. Ja, dus veel spelers die het wel redelijk goed doen. Maar er viel er eentje echt op. Hè. Ja, we afsluiten met Brobbey en Gakpo.
12: Ja, dat waren de twee die persoonlijk toch ook wel opvielen. Cody Gakpo is sowieso echt wel een ijskonijn inmiddels, vind ik, in de goede zin van het woord. Want er was sprake van dat hij zou vertrekken bij Liverpool. Was ook heel dichtbij een overstap naar Manchester City, Tottenham Hotspur. En met Barcola van Paris Saint-Germain was er ook nog eens vervanger gehaald voor zijn positie. Toch ook wel een grote naam. Maar de derde Gakpo tot nu toe allemaal niet. Tot vandaag 2 goals en 4 assists dit seizoen. En zelfs nu die tegen Bournemouth vandaag naar rechts moest verhuizen om ruimte te maken voor die Barcola, was die beslissend bij de enige doelpunt. Hele knappe actie, passeerde een tegenstander min of meer op de zijlijn. Voorzet, Isak scoort uiteindelijk. En dan wil ik afsluiten met Brian Brobbey, die na het wegvallen van Donny O'Malley misschien wel onze eerste spits gaat worden. Speelde met Sunderland tegen Manchester City. En Brobbey verloor met 5-3, maar vond wel voor het eerste seizoen het net.
18: Oh, Brobbey takes it past Donnarumma and scores! Oh, lovely slide rule passing. And there's Brobbey to tap it in. Sunderland are level again. It's Brian Brobbey again. Goulot down the middle. Oh, it's in. It's in. Does Brian Brobbey send it in for his hat-trick?
12: Hat-trick tegen City.
0: Ja, Gakpo kan naar rechts. Brobbey is een topvorm. Dit gaat helemaal goed komen. Dankjewel. We zijn echt warm gedraaid voor de komende weken, waarin Nederland dus in de Nations League gaat spelen tegen Duitsland. 2 keer tegen Servië. Tegen Griekenland. En die laatste wedstrijd tegen Servië is dan een thuiswedstrijd. Allemaal te volgen bij Langs de Lijn. We hebben ook elke dag een podcast. Er staat op dit moment ook een nieuwe podcast online. Nou, Jorrit bedankt. En na de ster is er met het oog op morgen met Mieke van der Wijk. Een hele fijne avond nog.
19: NPO Radio 1.
20: Human.
19: Met haar essay Het onbehagen bij de vrouw opende Joke Smit Nederlanders de ogen. Het maakte indertijd heel veel los.
21: En toen zeiden Joke en ik, wat is dit een kolossale steun. We gaan een club oprichten.
19: Die club zou Man-Vrouw Maatschappij worden. Met Joke Smit en Hedy Dancona in het bestuur. Ik, Lara Billerensen, praat met Hedy Dancona over de vrouw die de oermoeder van de tweede feministische golf wordt genoemd, Joke Smit.
20: Luister zometeen vanaf 12 uur Wat Blijft.
19: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
22: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
23: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
24: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
22: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
24: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
25: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
26: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
27: Interessant. Wat verdien jij dan?
26: Zo open bedoelen ze vast niet.
28: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
29: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
28: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
30: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
31: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
32: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
33: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
32: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
1: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
2: NPO Radio 1.
3: Het is 11 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde dat percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Op verschillende plekken in Frankrijk is gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse gingen mensen de straat op. In totaal waren er 10.000 mensen op de been. In de nieuwe wet wordt ervan uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een geldige reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. In het Franse lagerhuis is de wet al goedgekeurd. De Senaat moet er nog over stemmen. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommeren af op een monsterzegen. Volgens de eerste exit polls vanavond krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaal-democratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Direct na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt hij dat hij aan wil blijven. En de Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. 5 jaar geleden behaalde die iets minder dan de helft van de stemmen. Dus de aan president Poetin gelieerde partij stijgt ook nog eens flink. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen daar door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. 1/3 is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt zijn inmiddels weer vrij. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het brons was voor de Fransman Paul Sexa. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat de AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV. Dat staat nu 3e. 2e staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. Het weer, vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
5: Je wil je mensen vertrouwen. Maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
6: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
5: Fraude? We staan direct voor je klaar. Bel vandaag nog met Hofman.
7: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
8: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
0: zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
32: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
32: Van Bach tot Pert. De schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.

0: hin. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Mieke van der Wij.
2: De zoon van André Rieu ligt in de clinch met de gemeente Maastricht over hoe hij zijn hotel wil versieren met kerstmis. Hij moet kiezen tussen lichtbanen of een strik. Kerstmis? Nu al? Ja, nu al. Zullen we ons eerst eens op gaan winden over de chocoladeletters en kruidnootjes die zo absurd vroeg in de winkel liggen? Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Wat is eigenlijk de AI-strategie van China? En kun je spreken van een koude oorlog tussen China en Amerika op dit gebied? Remy Gieling gaat vaak naar China, hij weet er heel veel van. Hij komt zo meteen hier. En sneller bouwen kan met meer prefab woningen. Morgen wordt een actieplan gepresenteerd. En als u zo nog een ommetje maakt, kunt u nog meedoen met de egeltelling. Met die beestjes gaat het slecht en ze zijn zo ontzettend leuk. En Hans Renders ploegde zich door de 635 bladzijdes heen van de biografie van Frank Martinus Arion. Allemaal voor ons. En of dat tot genoegen was, dat hoort u zo. En we krijgen ook nog een reactie uit Duitsland op de verkiezingsuitslagen. Maar eerst het nieuwsoverzicht.
1: Zondag 20 september.
3: Het is een disaster.
2: De CDU van de Duitse bondskanselier Merz verloor de verkiezingen in twee deelstaten. In Mecklenburg-Vorpommern won de radicaal-rechtse AfD.
4: Dank euch allen. Dank, dank, dank.
2: In Berlijn het socialistische Die Linke.
5: In unserer Stadt hat die Liebe und die Gerechtigkeit über den Hass gewonnen.
2: Ondanks twee pijnlijke nederlagen blijft Merz gewoon zitten.
3: Als parteivoorzitter der CDU en vor allem als bundeskanzler unseres Landes.
2: En dan Nederlanders die massaal over de grens goedkoper tanken. RTL stuurde een verslaggever naar België met een paar heldere vragen.
6: Wat doet u hier?
7: Wat denk je? Geld verdienen.
2: Nog een duidelijke vraag en ook een duidelijk antwoord.
6: Waarom doet u dit?
8: Ja, wat denk je zelf? Ben dief van een eigen portemonnee, toch?
2: En nog een laatste voor de hand liggende vraag. Als iemand extra jerrycans voltankt?
6: Dat zijn geen halve maatregelen.
8: Nee, hele, hè?
2: Verder met de Dam-tot-Damloop. De 86-jarige Alfons is de oudste deelnemer van deze 16 kilometer lange hardloopwedstrijd van Amsterdam naar Zaandam. Ruim 20 jaar geleden begon hij met rennen omdat hij een nieuwe uitdaging zocht.
9: Ja, dan zoek je een uitdaging waar je eigenlijk een hekel aan hebt. En dat was hardlopen.
2: Het rennen ging niet altijd vanzelf bij Alfons.
9: Als het niet goed gaat, dan denk ik van ja, maar daar ben je dan 86 voor.
2: Bij een andere deelnemer ging het ook moeizaam. Eigenlijk al vanaf de start.
10: Ja, het ging heel kut.
2: Bijna.

0: Bij een andere deelnemer ging het ook moeizaam. Eigenlijk al vanaf de start.
1: Ja, het ging heel kut.
0: Bijna halverwege ging het niet veel beter.
1: Met 13, nu wordt het kut.
0: Misschien dat het ietsje verder wel goed ging.
1: Bij 14 nog steeds kut.
0: En 15 kilometer dan eindelijk?
1: Bij 15, nog steeds kut.
0: Bij de finish voelde hij zich beter.
1: Oh, dat is lekker, hè? Ja. Dus genieten.
0: Ja, we sluiten af met Paul Hanen. De acteur stopt met het inspreken van Sesamstraat karakter Bert. De reden, Wim T. Schippers, die de stem van Ernie deed, is onlangs overleden.
2: Ja, denk ik van, ja, dan komt er een nieuwe Ernie. En dan denk ik van, ja, maar dit is niet mijn Ernie.
0: Dus het mopperende, karakteristieke stemgeluid van Bert zullen wij niet meer horen.
2: Oh. Oh.
0: Maar wat bijna vergeten wordt, Hanen stopt ook met de stem van Supergrover. De antiheld die door de lucht vloog op zoek naar kinderen in nood.
3: Wat moet ik nou in hemelsnaam doen?
4: Wat is dat? Het geluid van een klein meisje in moeilijkheden? Dat is een karweitje voor Supergrover!
0: Supergrover zette vervolgens de landing in, maar bleek daarin geen held.
5: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
4: Oh, ik kwam zo hard terecht dat mijn keep pijn doet.
0: De krant van morgen alvast ingekeken door Levi van Eck.
6: Het extra geboorteverlof voor vaders is een stuk minder populair dan de overheid verwachtte bij de invoering in 2020. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam, waar de Volkskrant over schrijft. 60% van de vaders kiest voor het aanvullend verlof van 5 weken... De overheid rekende erop dat 3/4 van de partners het verlof zou opnemen.
0: En het zijn vooral middeninkomens die er gebruik van maken. Vaders met lage inkomens kunnen het zich vaak niet veroorloven, omdat de uitkering maar 70% van het salaris dekt. En voor wie juist een hoog inkomen heeft, is extra geboorteverlof opnemen ook niet aantrekkelijk, vanwege het maximum dagloon dat geldt. Wie daar flink boven zit, levert dus meer salaris in.
6: In Limburg komen in verschillende plaatsen monumenten voor zwarte Amerikaanse bevrijders. Het is een reactie op het weghalen van informatiepanelen over de zwarte militairen op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten, vorig jaar maart. De gedenktekens komen in Venlo, Geleen, Heerlen, Valkenburg en Maastricht, is te lezen in NRC.
0: Volgens critici werden de panelen weggehaald vanwege de nationalistische agenda van president Trump, waarin weinig aandacht is voor minderheden. Toch wil de stichting achter de nieuwe monumenten dat ze vooral worden gezien als eerbetoon aan de zwarte bevrijders. Dat voorkomt ook dat ze steeds opnieuw onderwerp van politiek debat worden, zegt de stichting.
6: De Telegraaf sprak met ondernemers in de grensstreek. Zij zien de prijsverschillen met onze oosterburen steeds verder oplopen. Zo zien de bloemisten Elspet en Frederik Koenders dat klanten steeds vaker in Duitsland tanken en daar ook gelijk hun bloemen halen. En dat zal nog wel meer worden als bij ons de BTW op bloemen naar 21% gaat, zeggen ze.
0: Ook Arnie Harmsen, die een supermarkt en tabakswinkel runt, noemt de belastingverschillen op. In mijn tabakswinkel verkoop ik alleen nog maar vloeipapier en filters. De tabak slaan mensen over de grens in. Of kopen ze op de zwarte markt, zegt ze.
6: De Universiteit Leiden maakt natuurkunde begrijpelijk voor niet-natuurkundigen. Studenten kunnen voor de tweede keer de mijner De Mysterieuze Realiteit volgen. Met vakken over kwantumfysica, kosmologie en de toekomst van technologie in de samenleving. Iedereen die dat wil, kan het volgen. Zonder ingewikkelde wiskunde is de belofte. Trouw schrijft erover.
0: Het zijn studenten geneeskunde, filosofie, Frans of pedagogiek die de minor volgen. Dat doen ze omdat ze beter willen begrijpen hoe de wereld in elkaar zit. Maar er zitten toevallig ook veel science fiction fans in de groep. Het doel is om de werelden van de alfa's en de beta's dichter bij elkaar te brengen.
6: Want dat is volgens bijzonder hoogleraar Ivo van Vulpen hard nodig, omdat maatschappelijke gesprekken over technologie, wetenschap en samenleving vragen om mensen die tussen vakgebieden kunnen schakelen, maar ook om samen te genieten van natuurkunde.
5: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.
0: Ja, we gaan nog even naar Duitsland, waar het CDU van bondskanselier Merz voor het eerst in de geschiedenis uit een deelstaat kan verdwijnen. Gim Balduk, goedenavond.
7: Goedenavond.
0: Ja, is het al duidelijk of die partij de kiesdrempel van Mecklenburg voor Pommeren heeft gehaald?
7: Ja, we weten inmiddels zo goed.

0: Goed als zeker dat dat niet is gebeurd. De partij staat nu op 4,9% van de stemmen. En bijna alle kiesdistricten zijn inmiddels geteld. En het lijkt er eigenlijk niet meer op dat dat nog voldoende kan zijn voor de CDU. Ook op basis van de andere kiesdistricten. Dat ze dat nog gaan halen. En dat is toch wel echt een zeer groot verlies. Wat ook echt menigeen nooit heeft kunnen bedenken in de partij. De CDU, de partij van grote staatskanseliers als Adenauer, Kohl, Merkel. Notabene was Mecklenburg-Vorpommern de deelstaat waar Merkel voor uitkwam. Ja, dat de CDU zo'n slecht, historisch slecht resultaat zou boeken. Dat is echt een zeer grote nederlaag voor de partij.
1: Ja, het scheelt niks, hè? 4,9.
0: Nee, maar de kiesdrempel is hardnekkig. Je moet echt precies die 5,0% halen.
1: Ja, en wat betekent dat nou voor deze partij?
0: Nou ja, opvallend was wel dat Merz vanavond meteen na de eerste exit poll een paar minuten na zes al naar buiten kwam en naar de pers stapte om te zeggen dat hij vooral wil aanblijven en dat hij door wil gaan met zijn hervormingsagenda, zoals hij dat noemt. Ook heel erg misschien ook wel de vlucht naar voren om de critici binnen zijn partij de mond te snoren. Maar nu zal de komende dagen echt moeten blijken of dat ook voldoende is en of er ook nog wel voldoende te herwinnen valt binnen zijn eigen partij. In ieder geval lijken de eerste reacties van de coalitiegenoot SPD er wel op dat zij behoorlijk kritisch zijn op Merz. Zij vinden het ook ongepast hoe hij zich heeft opgesteld vanavond. Dus daar heeft hij in ieder geval nog wat kopjes koffie mee te drinken. En de komende dagen ook zeker met zijn eigen partij.
1: Oké, dankjewel, Gim Balduk.

0: Ja, Bad Dreams waren dit van Teddy Swims. De Verenigde Staten willen de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie versnellen door een AI-force op te richten. Dat kondigt Trump aan enkele dagen voor de geplande ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping komende donderdag. In China wordt al gesproken van een stille AI-koude oorlog met de Verenigde Staten. Wat is daarin de Chinese strategie? Dat ga ik vragen aan Remy Gieling. Goedenavond, Remy.
1: Goedenavond.
0: Technologie, ondernemer en AI-expert. Kun je daarvan spreken, van een zo'n koude oorlog tussen Amerika en China?
1: Nou, het zit er heel dichtbij in ieder geval. We hebben natuurlijk de afgelopen week veel gehoord uit Amerika enerzijds, waarbij de grote tech-giganten, de bazen van OpenAI en Anthropic en de andere spelers die relevant zijn in de AI-wereld, die allemaal riepen van, nou jongens, de technologie gaat heel erg hard. We moeten misschien wel gaan pauzeren.
0: Ja.
1: Onze welbekende president Trump, die kwam natuurlijk maar eventjes overheen met een soort bulldozer.
0: Ja.
1: Door te zeggen van, nou, dat gaan we helemaal niet doen. We gaan het gas even extra intrappen.
0: Ja,
1: en nu kom binnenkort natuurlijk Xi op bezoek daar in het Witte Huis. En we horen weinig over China wat betreft de AI-ontwikkelingen. We komen er regelmatig.
0: Jij komt er regelmatig.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Alleen, zij lopen dus helemaal niet achter. Hè? Dus dat is wel fascinerend. Dat een land wat heel erg vast zat aan allerlei chipbeperkingen. ASML mag in één keer veel minder van die chipmachines leveren aan China. Dat het ze toch lukt op een of andere manier om in ieder geval als het gaat over die AI-technologie niet eens achter te lopen, maar is in de pas met Amerika.
0: Ja, waar gaat de strijd om?
1: Tweeledig. Enerzijds gaat het om de cognitieve modellen, de taalmodellen waar het vaak over gaat. Dus iedereen die luistert wel eens een keertje aan ChatGPT heeft gesnuffeld.
0: Ja.
1: Nou, de technologie daarachter, een taalmodel. Dat zijn modellen die in principe alles hebben geleerd van hoe wij mensen met elkaar communiceren op het internet. Daar kwamen volgens de zogeheten reasoning modellen overheen. Dat die modellen niet alleen konden lezen, maar ook konden nadenken over hetgene wat we ze vroegen om te gaan doen.
0: Ja.
1: En die systemen zijn steeds beter in staat om het werk te doen van normaal gesproken menselijke professionals die iets doen in een computer. Dus laatst, eventjes als voorbeeld wat ook breed in de media is gekomen, dat een zogeheten swarm van AI agents, een soort team van AI modellen, van OpenAI notabene, die had ingebroken bij een bevriend bedrijf, Hugging Face. Dat is een lang verhaal, maar even als je vooral even onder de motorkap kijkt wat er relevant was, dat is een AI-systeem in staat was om een bevriend bedrijf te hacken. Dat heb je normaal gesproken, heb je daar een team van cybersecurity professionals
0: voor nodig. Ja, maar goed, jij zei het is tweeledig.
1: Ja, dus enerzijds die cognitieve modellen, die dus het werk kunnen doen waar je normaal gesproken een mens voor nodig hebt. En anderzijds de robotica. En dat wordt nogal eens vergeten. We hebben het dus heel vaak over die taalmodellen.
0: Ja.
1: Maar robotica gaat keihard. En wat je ziet gebeuren in China en in de VS, waar voorheen hele specialistische robots hadden, je stofzuigrobot of een robot die misschien pakketjes kan oppakken, dat we nu zien dat de humanoid robots in opkomst zijn.
0: Ja.
1: En dat zijn robots die lijken op mensen. Ze hebben armen, ze hebben benen, ze hebben een hoofd vol met sensoren.
0: En in de zorg, hè?
1: Ja,
0: precies.
1: En die kunnen dus kijken naar hoe wij een taak uitvoeren. Dus een bed verschonen of speelgoed van de kids opruimen.
0: Ja.
1: En dat kunnen ze dus doen. En ook mensen als Elon Musk, die investeren er nu zeer, zeer flink in.
0: En dat heb je ook gezien toen je daar was in China.
1: Ja.
0: Want je zei net, ik ga daar af en toe naartoe. Die AI wordt veel meer op die manier gebruikt in China?
1: Onder meer. Kijk, China heeft te maken met de verouderde, vergrijzende bevolking ook. En met een economie die heel erg draait op productie. In Amerika gaat het veel meer over een kenniseconomie. In China draait een groot deel van de economie flink nog op productie.
0: Mm-hmm.
1: Dus eigenlijk zijn de humanoid robots in China belangrijker dan in de VS. En wat je dus daar ziet gebeuren bij bedrijven als Yubitech bijvoorbeeld, die zitten in Shenzhen, die maken dat soort systemen. En vind ik zelf heel vernuftig, want misschien denk je op een gegeven moment van, die robot moet ook worden opgeladen. En dan, hoe moet ik dat voor me zien? Hè? Fabrieken moeten dan een soort Tesla superchargers aan robots staan op te laden. Nee, dat hoeft dus helemaal niet, want ze hebben dus robots gemaakt die hun eigen batterij kunnen vervangen. Dus lopen naar de muur toe, pakken een nieuwe batterij eruit, stop het in de rug.
0: Je zou zeggen dat ze daarin verder zijn dan in Amerika, die robotica.
1: Zou je denken, is in de praktijk niet helemaal het geval. En dat heeft ermee te maken dat die specifieke, die humanoid robots, want die hebben heel veel motoren in zich. 40, 50 motoren, actuators. En om elke honderdste seconde te kunnen berekenen wat de ideale stand van al die motoren is, kost heel veel rekenkracht. En dat is nou iets waar de Amerikanen nog wel in voorop lopen. Ja. Chipjes op het apparaat. En dat hebben de Chinezen nog niet helemaal uitgespeeld.
0: Nou heeft Trump gezegd, er komt geen regulering. Hè? Dat zei je net al, ondanks veel oproepen. Hoe is dat in China?
1: Ja, China is een interessant gebied als het gaat over regulering van technologie. China zit meer op de stoel van, ga maar eerst even innoveren. Dus we laten het even bij de markt om te kijken van wat kunnen jullie allemaal maken en bedenken.
0: Ja.
1: Als het gaat over robotica, die hardware, die modellen. En als we zien dat er iets gemaakt wordt wat niet in lijn loopt met wat wij als staat, als partij willen.
0: Ja?
1: Dan gaan we heel snel aan de bel trekken en komen we tussen beiden.
0: Dus, noem eens een voorbeeld.
1: Nou, recentelijk was er in China heel publiekelijk iemand ontslagen. Omdat het bedrijf vol trots zei van, we hebben deze persoon weggeautomatiseerd door AI. Toen kwam er gelijk een rechter tussen beiden die zei van, wacht even, dat vinden we niet helemaal in lijn met ons confucianistische gedachtegoed.
0: Oh,
1: en ook met die taalmodellen, toen die net opkwamen, dat is alweer een paar jaar terug hoor. Toen kwam het model DeepSeek, zegt misschien mensen wel wat, kwam toen net uit.
0: Mm-hmm.
1: Maar wat de Chinese partij niet wilde, is dat mensen die modellen gingen gebruiken, in China in ieder geval, en dat er allemaal dingen gezegd werden die niet in lijn zijn met wat de partij eigenlijk vindt.
0: Over Tibet, geloof ik. Hè?
1: Over Tibet. En over, er wordt nog wel eens een grapje gemaakt over Xi Jinping en Winnie de Pooh. Nou, dat moest vooral niet in die modellen zitten. Dus dan zijn ze ook als de kippen erbij om heel snel tussen beiden te komen.
0: Ja, en ik begreep ook dat ze niet graag willen dat je een relatie aangaat met een robot.
1: Ja, dat is ook weer zoiets. Hè, de mensen, die taalmodellen, steeds mondiger worden en steeds meer een soort van persoonlijkheid lijken te krijgen. Hebben veel mensen gebruiken het als een soort sparringspartner of als psycholoog. En er zijn zelfs gevallen bekend, ook hier in Nederland. Hè, mensen die relaties hebben of zelfs officieus getrouwd zijn ermee.
0: Ja.
1: Dat vinden ze in China niet helemaal oké.
0: Want
1: niet helemaal
0: er moeten kinderen komen.
1: Er moeten kinderen komen. Dus wat ik al zei, het is een vergrijzende samenleving. Dus ze hebben daarvan gezegd bij bedrijven die deze systemen maken, je mag het niet hiervoor gebruiken.
0: Oké, donderdag die ontmoeting tussen Trump en Xi Jinping. Wat is het doel van die ontmoeting?
1: Nou, ik denk dat kunstmatige intelligentie bij beide leiders natuurlijk hoog op de agenda staat. Wat interessant is dat China eigenlijk op heel veel manieren de VS te slim af is op dit moment. Eigenlijk wordt AI ingezet op drie soort van politieke pijlers.
0: Ja.
1: Enerzijds politiek. Hè. Ze laten echt wel hun spierballen zien.
0: Ja.
1: Dat ze zeggen, jullie houden ons al die mooie nieuwe computerchips af. En we zijn nog steeds in staat om jullie bij te houden.
0: Uh-huh.
1: Kijk eens wat voor een geweldige leiders wij zijn. Twee, cultureel. Die Chinese modellen, die open weights modellen.
0: Uh-huh.
1: Die modellen die kan je zelf draaien op je eigen computertje. Die zijn super populair. Want ze zijn heel erg goedkoop. Ze zijn bijna even goed als die hele dure Amerikaanse modellen.
0: Uh-huh.
1: Daarmee snijden ze natuurlijk de Amerikaanse economie een klein beetje de pas af. Want mensen die veel van deze systemen gebruik maken, die hoeven dan niet meer aan de creditcard aan OpenAI te geven, maar kunnen gewoon zo'n Chinees model gebruiken. En het laatste, en dat is misschien het meest interessant, is dat er dus heel veel culturele, onderliggende informatie in die Chinese modellen zit. En daarbij proberen ze ook toch wel ergens op een bepaald vlak hun eigen wereldbeeld de wereld in te krijgen.
0: Ja.
1: Dat wordt vaak vergeten door mensen die modellen gebruiken. De data waarop het is getraind en de antwoorden die het geeft, dat is anders misschien wel dan de westerse visie die wij op dingen hebben. Dus als je die systeem gebruikt, wees daar ook van bewust.
0: Oké. Dankjewel. Remy Gieling voor je komst en je heldere uitleg. Je houdt het voor ons in de gaten daar, hè, in China.
1: Absoluut.
0: Ja, dank je.

0: Carey, The Name van Joe. Morgen presenteert het kabinet zijn actieplan om de woningbouw te versnellen. Koning Willem-Alexander zei er al dit over in de troonrede.
1: Veel te veel mensen vragen zich af hoe zij of hun kinderen nog aan een betaalbare en fatsoenlijke koop- of huurwoning komen. Het beste antwoord daarop is zo snel mogelijk, zoveel mogelijk bouwen voor iedereen. Het vraagt om veel meer industrieel bouwen met prefab onderdelen.
0: Ja, en daar bleef ons oor aan hangen, dat laatste. Industrieel bouwen met prefab onderdelen. Wat kan prefab bijdragen aan de oplossing van de woningnood? Dat ga ik vragen aan woningmarktdeskundige Frank Wassenberg van kenniscentrum Platform 31. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, u bent met pensioen, maar volgt het nog op de voet en al langer een pleitbezorger van die prefab. U was zeker positief verrast toen u de koning dit hoorde zeggen.
2: Nou, dat vond ik wel een goed. Hij zei het goed, zeg maar. En ja, het is natuurlijk een van de manieren om meer woningen te krijgen. En ja, daar zitten we met z'n allen op te wachten.
0: Ja, toch heeft prefab een beetje een negatieve klank. He, fabrieksmatig, eenvormig, saai, goedkoop.
2: Ja, dat klopt. Ja. Mensen hebben een beetje het beeld van of van die jaren 50, 60 flatjes, allemaal hetzelfde.
0: Ja.
2: Of prefab betekent eigenlijk gewoon alles wat uit de fabriek komt. Hè? En dat kunnen grotere onderdelen zijn, maar het kan ook een hele woning zijn. Dat heet in de media komt, dat heet dat vaak nog een container. Mensen wonen in een container. Ja, dat klinkt natuurlijk niet
0: zo
2: prettig.
0: Is het ooit begonnen, begreep ik, hè, met containers.
2: Nou, de eerste woningen waren inderdaad oude zeecontainers met twee gaten erin. Eentje voor de voordeur en eentje met een raam.
0: Ja.
2: Maar ja, dat soort dingen die worden natuurlijk al heel lang niet meer gemaakt en gebruikt.
0: Hoe ziet het er nu uit dan, die industrie?
2: Nou ja, de gemiddelde woningen, die prefab woningen, en dan hebben we het over doorsnee woningen, niet over grote villa's of zo. Gewoon de doorsnee woningen, die zien er eigenlijk precies hetzelfde uit als een normale woning. Een normale woning, een regulier gebouwde woning. En dat hebben we ook gekeken bij Platform 31. Onder publiek op straat gevraagd, ziet u nou eigenlijk het verschil? Foto's laten zien van woningen uit de fabriek. Woningen die traditioneel gebouwd zijn, dus regulier gebouwd. En eigenlijk kwam er geen verschil uit. Mensen zagen het verschil niet. En ze vonden ook niet een van de twee mooier of minder mooi dan de ander.
0: Maar willen mensen er wel in wonen of is er toch nog een soort vooroordeel?
2: Ook dat is een vooroordeel, dat behalve dat het publiek het lelijk vindt, dat de bewoners dat vervelend zouden vinden. Die geluiden kwamen een paar jaar terug wel naar boven toe uit een, uit een groot landelijk onderzoek. We hebben het ook mensen gevraagd die in zo'n woning wonen. Nou, en grosso modo, meesten zijn dolblij dat ze er wonen. En die vinden het prima, die zijn er heel tevreden mee.
0: Ja, woont u zelf ook in een prefab woning?
2: Ik woon in een heel oud huis. Dus dat is,
0: niet in de prefab woningen.
2: Dat is van voor de Eerste Wereldoorlog. En toen we, ja, dat is gewoon, laten we zeggen, houtje voor houtje en steen voor steen opgebouwd.
0: Ja, het zou wel beter zijn als u zou zeggen, ja, natuurlijk, ik woon ook in een prefab woning. En dat vind ik echt geweldig.
2: Ik denk, als ik nou woningzoekend zou zijn, de meeste woningzoekenden zijn twintigers, zeg maar. Ik zou dolblij zijn met zo'n woning. En zeker als je alternatief is, want dat is het grote probleem natuurlijk. Dat die woningzoekenden, dat zijn dus gewoon mensen die eindeloos lang tot hun dertigste bij hun ouders blijven wonen. Of die zich blauw betalen aan een veel te hoge huur.
0: Ja.
2: Of die een koopwoning niet kunnen kopen.
0: Nou begreep ik wel dat het probleem is dat bijna alle gemeentes in Nederland verschillende eisen hebben.
2: Ja, dat is een probleem. Daar wordt, begreep ik, wel aan gewerkt. Ik zit natuurlijk niet bij een ministerie of zo. Dat is natuurlijk super vervelend. Stel, jij bent fabrikant van die woningen. Er zijn er iets van ruim 70, 80 van dat soort woningfabrikanten. Die ze eigenlijk in één keer of in een paar onderdelen met de vrachtwagen aan kunnen voeren. En het is natuurlijk super onhandig als jij zo'n prachtige woning ontworpen hebt. Die voldoet aan alle eisen. Jij komt bij gemeente A. Nou, die vindt hem mooi. En je komt bij een buurgemeente en die begint hem helemaal opnieuw te keuren. Of nog erger, die wil dat de muur een centimeter dikker wordt. Of dat de indeling precies een kwartslag gedraaid zit. Ja, daar kun je natuurlijk niet op produceren. Dus als je zo'n woning hebt, en er wordt wel aan gemerkt, en dan zijn er een aantal die hebben gewoon een keurmerk.
0: Ja.
2: Een soort KEMA-keur, zeg maar, of COMO-keur, hoe heten ze. En dat zou voor heel het land moeten gelden. En als hij één keer goedgekeurd is, dan gaat hij overal naartoe.
0: Is dat de voornaamste hindernis, of zijn er meer?
2: Nou, dat is één hindernis. Dat zou opruimen dat een goedgekeurde woning, net als een auto, ja, die houdt ook niet op bij de gemeentegrens. Die kan overal rijden. Ja. Dat zou dus met een woning goed zijn als dat gebeurt. Ja, alles met vooroordelen en imago. En ik zeg, nou, dat zit ook bij bijvoorbeeld gemeenteraden die erover moeten beslissen. Dat zit ook bij bouwers die daar huiverig voor zijn. Dat zijn, dus dat is één ding. Een positief beeld ervan. Wat onterecht nou vaak niet is. Ja, en er is ook last van, ja, trage procedures. En dat geldt voor alle woningbouw. Dat geldt eigenlijk voor alle bouw in het algemeen. Niet alleen van woningen, maar van alles wat gebouwd wordt. Ja, het duurt heel erg lang.
0: Ja. En moeten we nou prefab zien als een tijdelijke oplossing? Totdat er weer gewoon voldoende normale, tussen aanhalingstekens, woningen zijn? Of kan je daar gewoon gerust 100 jaar in wonen?
2: Prefab woningen zijn normale woningen. Wat ik al zei, de buitenkant zie je het vaak niet. Je kunt, ja, heel, je hebt dus eigenlijk een aantal standaard modellen. Die zet je neer, zeg maar. Die zijn eigenlijk hetzelfde. Dus dat is gewoon de indeling van binnen. En waar de keuken zit en waar de woonkamer zit. En de hele buitenkant kun je van maken wat je wilt. Je kunt er bakstenen muur tegenaan plakken. Je kunt hout, je kunt groen. Je kunt ze paars verven. Of bruin, of wat je leuk vindt.
0: Wat zegt u nou, bakstenen er tegenaan plakken?
2: Nou, zo'n baksteenstrip.
0: Jawel, maar dat is dan toch niet echt een baksteen?
2: Een soort sierstrip is het dan.
0: Ja, maar dat heeft niks meer met een echte baksteen te maken, toch?
2: Nee. Nou,
0: dat ziet het dan toch heel nep uit?
2: Ja, de buitenkant kun je dus van maken wat je wilt.
0: Ja, nee, dat begrijp ik.
2: En de binnenkant is dan redelijk uniform. Je kunt dus... Ze kunnen ze zo mooi maken als je wilt.
0: Ja, of zo lelijk.
2: Ja, je zou het ook aan de... vaak heb je...
0: Maar dat geldt voor alle woningen.
2: Dat geldt voor alle woningen.
0: Nee, natuurlijk. Ja, goed. Goed, nou, de koning heeft het gezegd. Laten we zien of dat inderdaad een vlucht gaat nemen, die prefab woning. Mag ik u hartelijk danken voor uw bijdrage. Frank Wassenberg.
2: Graag gedaan.
0: Ja, en dan hebben we het over egels. Ja, hoeveel egels zijn er nog? Ik zei net al in de inleiding, u kunt nog een ommetje maken. En misschien telt u dan nog wel wat egels. Want dit weekend is die egeltelling. Er is nog geen uitslag, maar meestal is die uitslag een beetje treurig. Ik ga erover praten met Merel Klaarmond. Ze zit hier bij mij in de studio, egelexpert en bioloog. Hartelijk welkom.
3: Hoi.
0: Toch? Er is toch nog geen uitslag?
3: Nee, ja, en de nacht is juist het belangrijkste moment, hè, voor zo'n telling. Dus we moeten nog even afwachten.
0: Ja, en zijn er dan veel mensen die meedoen?
3: Ja, onwijs. Ja, elke keer doen er meer mensen mee. En ik vind het superleuk om te zien dat zoveel mensen zich toch willen inzetten voor die cijfers.
0: Ja, nee, dat is ook natuurlijk. Terwijl lang niet. Kijk, ik bedoel, ik woon op 4 hoog. Ja, ik kan wel graag mee willen doen, maar dan weet ik al dat het een 0 zijn.
3: Nou ja, als je een ommetje maakt, kan je er zo. Ja, nou, mijn fascinatie voor egels begon in het centrum van Amsterdam.
0: Oh ja?
3: Daar een egel zag.
0: Hoe kwam dat dan? Waar zag je dan de egels scharrelen?
3: Ja, als jong meisje zag ik daar in het centrum van Amsterdam een egel scharrelen. Ach. Ik was toen al gefascineerd door dieren. En ik vroeg me toen al af van, hoe komt hij daar en hoe overleeft hij daar?
0: Ja, maar begrijp ik nou goed dat er steeds meer mensen zijn die de egels tellen, maar dat er steeds minder egels zijn?
3: Ja, dat is een beetje tegenstrijdig.
0: Nee, dat is niet tegenstrijdig, maar ik vind het gewoon eerder een beetje tragisch.
3: Ja, is het ook. Ja, het is... De egel is ook best wel een tragisch verhaal. We vinden hem allemaal heel schattig en het maakt ons eigenlijk allemaal heel blij. Maar ik als bioloog of mensen die er iets dieper op ingaan, die vinden het eigenlijk vooral een heel triest verhaal.
0: Ja, want er wordt al jaren gezegd, het gaat slecht met die egels. Terwijl je denkt, egel heeft eigenlijk weinig natuurlijke vijanden.
3: Ja, de grootste natuurlijke vijand is eigenlijk de mens. Of een natuurlijke vijand is niet eens meer natuurlijk, inderdaad.
0: Nee.
3: Maar dat is de grote vijand van de egel. En we hebben nogal wat mensen. En de mens neemt nogal wat ruimte in. Vooral in zo'n klein landje als in Nederland. Dus ja, daar heeft de egel het gewoon heel zwaar.
0: Ja, want hoe doen die mensen die egel de das om?
3: Ja, op verschillende manieren. Ten eerste, ik denk dat bijna iedereen wel een keer een doodgereden egel heeft gezien. Dus dat is de eerste. Ja, een egel.
0: Auto's.
3: Ja, een egel rolt zich op. Dat is zijn natuurlijke mechanisme om zich op te rollen als er gevaar is. Maar dat helpt natuurlijk niet tegen een auto.
0: Nee.
3: En daarnaast...
0: Maar het is denk ik ook heel moeilijk om als er een egel over de weg loopt om nog te remmen.
3: Ja, het ligt eraan. Ja, ik denk dat ook heel veel mensen s'nachts net even een tikkeltje te hard rijden.
0: Ja, of ze hebben het niet in de gaten dat het een egel is. Dat kan natuurlijk ook.
3: Ja, dat zou zeker kunnen. Ja, maar dat is gewoon heel erg triest. Maar ja, daarnaast zijn er wel heel veel dingen die we wel kunnen doen. Maar dat doen we blijkbaar ook niet.
0: Nou ja, en ik dacht ook automatische grasmaaiers.
3: Ook. Nou, het mag er nog ook nog eens bij komen.
0: Ik vind
3: inderdaad.
0: Gewoon automatische grasmaaiers 's nachts uit. Verbieden.
3: Ja, ben ik het eigenlijk mee eens. Maar...
0: Gewoon verbieden. Ja, gewoon een heup achter die grasmaaier. Dat is wel beter voor de conditie.
3: Ik ga helemaal mee.
0: Oké, en bladblazers ook verbieden.
3: Ja, die vind ik ook vreselijk.
0: Maar die zijn toch ook slecht voor de egels?
3: Nou ja, het probleem is voornamelijk het blad afvoeren. Het blad mag best wel in een hoekje ergens als we het iets netter willen maken. Maar hou dat rommelhoekje dan gewoon. In je tuin, maar ook gemeentes, die mogen het ook allemaal wat rommeliger houden. En hoe rommeliger eigenlijk, hoe beter de egel het doet.
0: Ja, want wat kunnen we dan toch nog verder doen voor die egel?
3: Wat ik net zei, dus die tuin wat rommeliger houden. Ja. Geen giffen gebruiken. Dat is ook iets wat de mensen, de egel de das om doet. Iets meer insectvriendelijk tuinieren. Investeren in iets van een egelhuis of iets waar die in kan overwinteren.
0: Egelhuisjes, daar was er ook een hoop over te doen.
3: Ja, dat is ook nogal een...
0: Was niet alle gevallen was dat een geweldig idee, begreep ik.
3: Nee. Dat is, maar er staan echt genoeg tips. Als je eventjes een goede Google doet, dan kom je op onwijs veel goede tips om een goed egelhuis te bouwen.
0: Want wat was het niet goed aan die huisjes?
3: Soms ventileren ze bijvoorbeeld niet goed genoeg. Ja. En dan krijg je condensvorming. En dan krijg je letterlijk een beschimmelde egel over de winter. Ja, dat overleeft hij gewoon niet. Dus het is heel belangrijk dat je te kleine egelhuisje of juist weer het groot egelhuisje waar een kat weer in kan komen. Dus je moet het wel goed doen.
0: Zijn er veel mensen die dat doen, zo'n egelhuis? Want volgens mij, je hebt volgens mij ook best wel heel veel mensen van goede wil.
3: Ja, zeker. En dat is ook een beetje dat is ook het sneuwen. Maar je kan het ook op de natuurlijke manier doen. Hè? Maak een takkenrail. Gooi alle. Als je snoeiafval hebt en niet veel snoeien. Maar als je dan toch snoeiafval hebt, gooi het lekker in een hoek. In plaats van dat je het in de container gooit. En maak gewoon lekker een rommelhoekje. Dan kan die ook prima onder overwinteren. Of onder een natuurlijke struik.
0: Ja, wat eten ze? Behalve
3: insecten.
0: Je kan ze ook. Melk en kattenvoeren eten ze ook heel graag.
3: Ja, kattenvoer, dat kan. Melk zou ik niet doen.
0: Niet doen.
3: Nee.
0: En ik heb begrepen van mensen die dus wel een egel in hun tuin hebben, dat ze een gigantische zooi van maken en een ontzettende hoop herrie. Klopt dat?
3: Ja, nou vooral die herrie inderdaad. Ja, er wordt nog wel eens politie voor gebeld, inderdaad.
0: Is dat zo? Ja, politie?
3: Ja, parende egels zijn heel luid. Het vrouwtje dat wil niet altijd gelijk paren. En dat maakt dan een heel hard snuffend geluid als het ware. En dat kan echt uren duren voordat dat mannetje erop mag, om het zo maar te zeggen. Dus daar wordt het. En het gebeurt 's nachts. 's Nachts zijn egels actief. Dus de politie die hoort dan soms dat mensen rare geluiden in de tuin horen. Een of andere hijger. Nou, dat blijken dan gewoon twee egels te zijn.
0: Echt waar? Ja. Dus dat weten we dan ook weer. Ja, ik weet niet wat we daarvan moeten vinden. Over het slechte seksleven van de egels. Maar
3: er moeten toch weer kleine egeltjes komen. Anders dan houdt het heel snel op met die egel.
0: Precies. En die egeltellen. Nou ja, we houden ons hart dus eigenlijk vast, hè?
3: Ja, eigenlijk wel. Ik wel.
0: Ik heb al best wel vaak gehad over die egels. En dan denk ik, het zou zo fijn zijn als je nou eens zou zeggen...
3: Een keer met goed nieuws zou komen.
0: Dat je zou zeggen, het gaat nu echt geweldig met die egels.
3: Ja, maar daarom blijven we dit soort dingen doen. Daarom blijven we oproepen om die tuin open te zetten. Maak die egel snel weg. Maak dat kleine gaatje in je schutting, zodat die egel naar binnen kan. En maak van je tuin een egelparadijs. En als we dat dan allemaal doen, dan kunnen we misschien wel een keer met goed nieuws komen.
0: Waarom vind jij hem zo leuk?
3: Hij is toch ook gewoon leuk?
0: Maar ik wil het van jou horen.
3: Een egel is gewoon is een wijze opportunist. Hij kan eigenlijk in heel veel verschillende soorten habitats leven. Hij eet allerlei verschillende soorten voedsel. En hij heeft een heel geheim leven. En dat vind ik wel interessant. Want heel weinig mensen weten hoe een egel echt leeft. En dat boeide mij heel erg. En daarom verdiep ik me er nu ook zo in.
0: En weet je het al?
3: Nee. Nou, sommige dingen weet ik nog steeds niet.
0: Nee. Goed, dankjewel. Ik hoop dat het meevalt met de egeltelling.
3: Ik hoop het ook. Ja. We gaan het zien.
0: Dankjewel. Merel Kramond.

0: Chris Berry is dit met Holy Joe. Ja, muziek uit Curaçao.
1: Ja, ja. Toepassen.
2: Een leven in letters.
0: Ja, Hans Renders zit hier bij mij in de studio. Goedenavond, Hans.
1: Goedenavond,
0: fijn Mieke. Dat je er bent. Ja, die Curaçaose muziek was niet helemaal voor niks. Want wat heb jij voor ons gelezen?
1: Ik heb vandaag meegenomen de biografie van Frank Martinez Arion, getiteld Uit baldadig hout ben ik gesneden, geschreven door Minneke de Vries en uitgegeven door uitgeverij Van Oorschot.
0: Nou, ik zei het al aan de kop van de uitzending, 635 pagina's heb jij je doorheen geploegd. Of las lekker weg?
1: Ja. Nou, het was inderdaad, kijk, jij bent altijd al heel snel om te zeggen dat is te dik.
0: Nou, het is ook vaak te dik.
1: Daarin verschillen wij. Maar ja, vanavond, Mieke, ben ik het met je eens. Okay. Want het is een hele interessante biografie, dat wil ik toch eerst even zeggen. Maar, kijk, laten we eerlijk zijn. Martinez Arion heeft het laten bijverzonnen. Het was niet een heel groot schrijver. Tip Marug of Boedi van Leeuwen zijn natuurlijk veel groter. En betere schrijvers. En ik vind ook, maar ja, dat is zo onaardig om meteen met kritiek te beginnen. Ik vind dat ze iets te chroniekmatig schrijft. Mm-hmm. Want in feite heeft hij maar één roman geschreven die succes heeft. Dubbelleven.
0: Dubbelspel.
1: Dubbelspel.
0: Ja. En, in 1973.
1: Ja.
0: Dat was echt.
1: Wat ben jij goed voorbereid vandaag?
0: Ja, maar ja. Hij gaf les op het instituut waar ik studeerde.
1: Ah, en dan moesten jullie dat lezen.
0: Ja.
1: En toen was jij een 9 of zo.
0: Nee.
1: Maar even serieus. Ja. Hij heeft nog wel 3 andere romans geschreven en 2 verhalen bundels. Maar dat werd allemaal niks. Dat is natuurlijk een beetje treurig als je debuut, het was niet echt zijn debuut, want hij heeft ooit samen met Colette de Brod een dichtbundel uitgebracht. Mm-hmm. Ja, als dat het hoogtepunt in je leven is. En ik vind dat Minneke de Vries wel iets te veel zit na te vertellen, al die romans na te vertellen. Terwijl, en dan wordt het toch interessant, het is een heel wonderlijk boek. Want op de een of andere manier, en ik zal dat dadelijk iets duidelijker proberen uit te leggen, is het een uiterst kritisch boek. Maar qua toon is het een heel vriendelijk.
0: Deze biografie?
1: Ja.
0: Ja. Want die roman, hè, Dubbelspel, dat was een gigantisch succes. Ik weet, ja, een paar jaar geleden was het nog in die Nederland Leest-campagne, ja, van de CPNB. Het is ook verfilmd. Daarna, je zei het al, hij heeft daarna nooit meer echt goede boeken geschreven, dat succes nooit meer kunnen evenaren. Geeft deze biografie daar een verklaring voor?
1: Ja. Hoewel niet zo direct, maar de verklaring is, ik kan het niet anders zeggen, wat een vervelende man was die Arion. Dat is de verklaring en dat geeft Minneke de Vries ook wel
0: aan. Nou, vervelende mannen kunnen wel goede boeken schrijven.
1: Ja,
0: kan wel.
1: Het kan. Ja. Het kan. En je moet iemand niet beoordelen op zijn leven, maar op zijn werk. Maar ja, als het werk al zo weinig voorstelt, ja, en het leven, laat ik daar een paar voorbeelden van geven, ja, anders blijft het zo, ja, in het vage,
0: is goed, ja,
1: hangen. Hij was geobsedeerd, dat woord komt van de biograaf, door geld. Je noemde net, er is een verfilming gemaakt. Ja, ja, dat klopt. Maar al 10, 15 jaar voordat die film, 2017, 2 jaar na zijn dood, moeten we misschien even zeggen, geboren 1936, overleden 2015. 2 jaar na zijn dood kwam dan eindelijk een film, maar daarvoor waren er al heel veel filmplannen. En die ketste altijd af op zijn onredelijke, absurde financiële eisen. Er zijn zelfs plannen geweest om die film te maken met Denzel Washington. Huh? Met Whitney Houston zou moeten zingen. En ja, die kregen dan een hoop geld in de plannen. En dan had Frank, noem ik hem maar even, want dat doet de biograaf, ja, ook steeds, had dan wel zijn garage gehad, maar die hoorde, ja, dat die wereldberoemde acteurs meer kregen. En dan ging hij een ton vragen. Dat is één. Maar verder, was hij ook onredelijk in zijn verwachtingen. Dan ging je naar de bezige bij. Kijk, en dat dubbelspel, daar moeten we nou niet te veel achter zoeken. Maar in ieder geval, Miep Diekman heeft daar wel de helpende hand in geboden. In hoeverre dat boek echt heeft veranderd, weten we niet. Maar er was altijd enorm veel werk aan zijn werk bij de bezige bij, zijn uitgever. En als hij dan een afspraak had met een redactrice of een redacteur, zeiden ja, kom even daar naartoe, want ik heb nog even een kostuum, maatkostuum besteld, dan moeten jullie betalen. Als hij, je noemde net ook dat boek,
0: in die campagne Nederland
1: in die campagne, dus ja? Dan mocht hij door de UvA betaald, want daar heeft hij inderdaad college gegeven. Ja. Mocht hij 3 maanden in een appartement op de Gelderse Kade zitten. Mm-hmm. Ja, dan klaagde hij dat dat appartement niet luxe genoeg was. Als hij voor een eventuele vertaling naar Londen mocht, dan moesten bezig bij hem, of een ander fonds, moesten hem dan chique overhemden, alles op de Londense mode. Dus het was altijd geld, geld, geld.
0: Terwijl hij opgroeide in armoede.
1: In armoede.
0: Misschien dat het daarmee te maken
1: heeft het daarmee te maken.
0: Ja. In Curaçao, hè, is hij als kind.
1: Maar hij had ook een zeer onredelijke kant. Want dat moeten we ook zeggen, hij heeft ook heel veel bijgedragen aan de aandacht voor het slavernijverleden. Monument, het slavernijmonument, het Oosterpark, daar heeft hij toch heel veel voor geijverd. Maar ook daarin ging je weer te ver. Dan berekende hij dat Nederland 3,5 miljard gulden moest betalen voor het slavernijverleden. Maar dat moest van
0: als compensatie.
1: Als compensatie. Ja. Hij noemde dat Wiedergutmachung. Oh. Omdat hij zei, ja, waarom wel aan de Joden en de oorlog? Afijn, dus dat was een beetje onsmakelijk. Maar hij vroeg dus 3,5 miljard. Maar zei hij, ik vertrouw die Nederlandse regering niet. Lubbers, Hiers Berlin zaten toen in de regering. Dus dan moesten de Verenigde Naties moesten daar komen onderhandelen. Dus het was volkomen onredelijk.
0: Ja. En nou begreep ik van jou dat hij ook nog iets met Mark Rutte.
1: Ja, kijk, om toch.
0: Is dat niet een goed moment om dat te vertellen?
1: Ja, het is heel goed moment. Want hij zat ook altijd in rechtszaak. Als het ergens niet mee eens was, dan zat hij altijd in rechtszaak. Het was een beetje een wraakzuchtig iemand.
0: Ja.
1: Helaas, daar is de biograaf wel duidelijk in, vaak met vrouwen.
0: Hij, ik wou net zeggen, ik begin straks over de vrouwen.
1: Oh ja, nou dan gaan we eerst even Mark Rutte. Dat dubbelspel, zoals gezegd, dat was eigenlijk het enige wat steeds succes had. En dan had John Leerdam, die had een reading, een soort toneeluitvoering op Curaçao. En dan hadden ze bedacht dat Mark Rutte daarin mee zou spelen. Die was toen de lijsttrekker van de VVD als rijke kapitalistische ondernemer. En de voormalige premier van Curaçao, want daar werd het dan opgevoerd, die zou dan zijn minnares zijn. En tijdens dat toneelstuk duwde die premier, duwde Mark Rutte, het stond wel in het script, maar wel heel hard en lomp in de rug, waardoor hij bijna van het podium afdonderde. En die agressiviteit kwam wellicht, misschien, waarschijnlijk, omdat ze de avond daarvoor een felle discussie hadden gehad over wat Nederland eigenlijk aan Curaçao moest betalen. En tijdens de afterparty zei Rutte, ja, je weet hoe die is, toen hem dan werd gevraagd, en zei, ja, je bent kunstenaar of je bent het niet. Ja. Dus hij speelde dat helemaal goed.
0: Dat is toch wel sportief dan natuurlijk.
1: Ja, dat was heel sportief.
0: Maar goed, jij zei, deze man was wraakzuchtig. Hè? Dat is echt een soort spoor van vernieling heeft hij kennelijk achter zich gelaten. En daar speelde vrouwen ook een rol bij.
1: Ja, dat is allemaal heel moeilijk uit te leggen in feite. Want kijk, je had een reeks aan vriendinnen. Overigens was hij wel getrouwd met Trudy. Maar als hij dan een paar keer op en neer was gevlogen, of naar Nederland, of naar Portugal, of naar Londen, dan organiseerde hij terug in, want hij heeft veel in Suriname gewoond. Ja. Dan organiseerde hij een feestje voor de stewardessen, omdat hij het daar zo goed mee kon vinden. Maar van de andere kant, en dat zit in feite al in de fictie van Dubbelspel, ik heb dat heel lang geleden gelezen, daar zit al een soort wraakzuchtig ideeën naar blanke, witte vrouwen die overspelig zijn. Hij had daar een hele originele wraakoefening voor. Hij ging gehuwde witte Nederlandse vrouwen het bed inlokken om de overspeligheid af te leren. Ga me nou niet naar de logica van dit vragen, Mieke, want
0: Heeft die biograaf deze vrouwen ook gesproken?
1: Ja, ze heeft goed onderzoek gedaan, maar zij doet iets heel interessants. Want er zit een hele positieve, dus dat kun je de biografen niet kwalijk nemen. Maar zij verbergt zich een beetje, want al die negatieve kwalificaties, en die zijn er nogal wat, die laat ze altijd door anderen zeggen. Ik wil er toch nog eentje, omdat dat zo belangrijk is. De architect Karel Weber,
0: ja.
1: Ook half van Curaçao. En die kende hij nog, dus Frank mm-hmm. kende die nog... vanwege zijn onderwijs door de fraters uit Tilburg. Die kwamen dus een paar jaar na de afschaffing van de slavernij... Mm-hmm. daar onderwijs geven. Dat waren goede vrienden, maar die zei... En dan lees ik uit de biografie voor. Volgens Karel Weber had Nederland zwarte mensen uit angst achter te stellen gepamperd. En Frank gewaardeerd vanwege zijn kleur, niet als literator. Frank was op die goodwill gaan drijven. Kijk, je zou je kunnen afvragen waarom dit citaat en waarom spreekt de biografen zich daar niet over uit. En hetzelfde is, hij werd ook nog hoogleraar taalwetenschap.
0: Ja.
1: Terwijl bij zijn promotie. Ja, we zeggen mensen, dat deugde helemaal niks. Van het onderzoek deugde niet, hij was slordig en dit en dat. En toen werd je op Nederlandse Antillen. Dus Antillen mag je het sinds 2010 niet meer zeggen, zoals je weet. Op Curaçao ging hij met emeritaat nadat hij volgens medewerkers... moeite kreeg van kinderen af te blijven. Een mogelijk gevolg van zijn ziekte, zegt de biograaf erachter. Dus het boek is eigenlijk zo wonderlijk en ook zo... Ja, depressief word je er een beetje van. Maar dat is niet een negatief oordeel over de biografie... maar wel over deze Frank Martinus Arion.
0: Nou, mooie afsluitende zin, Hans. Dank je wel. 635 pagina's. Het is niet voor niets geweest dat je die gelezen hebt. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van dit oog. Morgen dan is er weer een oog. Dan zit hier Chris Keijne. Zometeen nog wat blijft. En ik hoorde net dat Hedy Dancona daar te gast is bij Lara Billy. Over Joke Smit. Dag.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: In de podcast Kunststof, schrijver Christof Fekeman vervolgt het pad van de non-fictie en het geloof met zijn boek Het gebeurt elke dag.
3: Daar in die kerk gebeurde het dat ik een soort van ervaring meemaakte die je moeilijk anders kunt omschrijven dan als mystiek.
2: En acteur en theatermaker Remy Sambo onderzoekt hoe ver je mag gaan om je vrijheid te beschermen in de voorstelling Wachten op Marcia.
4: Dat mensen zich zo druk maken om wie een ander wil zijn. Dat snap ik niet.
1: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Ster. Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
5: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
7: Kinderen leren aantoonbaar minder op school. Daardoor neemt het belang van leren thuis toe. Dat is oneerlijk. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website.
8: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
9: Opgelost, Autotaalglas.
10: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
11: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
12: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
11: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
13: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
1: NPO Radio 1.
14: Middernacht, het is nu maandag 21 september. Manik Sampersen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een dode gevallen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen, maar de hulp mocht niet meer baten. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80% naar 50%. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging ten opzichte van 5 jaar geleden. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8. Aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. Human.
2: Wat blijft? Lara Billy Rensen. De

0: morgen blijft.
1: Goedenacht en welkom bij het biografieprogramma Wat Blijft. Duiken wekelijks in de levensverhalen en levenslessen van bijzondere mensen. Op zoek naar dat wat blijft. Met haar artikel Het onbehagen bij de vrouw gaf Joke Smit het startschot voor de tweede feministische golf en groeide ze uit tot een van de belangrijkste voortrekkers daarvan. Vandaag, 45 jaar geleden, overleed ze. Straks bespreek ik met haar strijdgenoot Hedy Dancona de nalatenschap van Smit en natuurlijk wat we kunnen leren van deze voorvechter voor vrouwenrechten in deze turbulente tijden. En stel je voor dat je 8 maanden zwanger bent en dan je kindje verliest. Hoe ga je daarmee om? Hoe zorg je dat het leven daarna weer de moeite waard wordt? Het overkwam misdaadverslaggever Saskia Belleman. Hoe heeft het verlies van haar kindje Bellemans blik op de wereld veranderd? En hoe heeft het haar kijk op verdachten en slachtoffers in de rechtszaal beïnvloed? Dat vertelt ze straks aan Koen Verbraak in de podcast Overleven, die we in het tweede uur uitzenden.
2: Wat blijft?
1: Tara Sink Pharma werd bekend als eerste vrouw van kleur in de Tweede Kamer. Maar misschien bleef ze nog wel meer in ons collectieve geheugen hangen door de manier waarop haar kamerlidmaatschap eindigde. Sink Pharma maakte bekend dat ze ongeneeslijk ziek was, maar moest later toegeven dat ze dat verhaal had verzonnen. Toch laat geen enkel mensenleven zich terugbrengen tot 1 misstap of 1 onwaarheid. Een mens bestaat uit vele lagen, tegenstrijdigheden en momenten. Dat blijkt elke week weer in de gesprekken die we in dit programma hebben. Afgelopen week overleed Tara Sink Pharma op 78-jarige leeftijd. Over die latere periode heb ik het straks met Joop Homoet, die Sink Pharma destijds volgde voor een documentaire. Maar ik praat eerst met Wil Codrington, oud-gemeenteraadslid en stadsdeelbestuurder in Amsterdam. Mevrouw Codrington, goedenacht.
3: Goedenacht.
1: Waar denkt u als eerste aan bij Tara Sink Pharma?
3: Als eerste denk ik aan een persoon, een activistische persoon. Dus iemand die uiteindelijk door middel van acties uiteindelijk de politiek bedreven, acties in de zin van opkomen voor kwetsbaren in de samenleving. En een minima. En met name met een behoorlijke drive. Dus echt iemand die niet losliet als ze eenmaal iets te pakken had. Een enorme drive om op te komen voor kwetsbare mensen in de samenleving. Zo blijft ze. Ik ben ook heel blij met uw introductie, die als daarnet, dat ondanks misstappen in het leven van haar, en ook dat maken we allemaal natuurlijk mee, het ook goed is om te kijken naar wat de persoon voor de gemeenschap heeft betekend.
1: Ja.
3: Ja. En voor mij heeft ze betekend als zwarte vrouw, dus migrantenvrouw, maar ook andere vrouwen heeft ze betekend om zoveel mogelijk op te komen voor de minder bedeelden, de minima.
1: En laten we eens kijken wat ze allemaal onder andere bereikt heeft. Dat hebben we even samengevat. Sink Pharma was in 1994 de eerste vrouw met een migratieachtergrond in de Tweede Kamer voor GroenLinks. Daarvoor was ze 12 jaar raadslid geweest in de Amsterdamse gemeenteraad. En daar had ze, u zei het al, een grote multiculturele achterban. En via allerlei stichtingen zette ze zich in voor vrouwen met een migratieachtergrond. En in 1999, dat gaan we even laten horen, vertelde Sink Pharma aan AT5 wat haar drive was, wat haar dreef om de politiek in te gaan.
4: Mijn drijfveer om in de politiek te gaan heeft wel te maken met mijn etnische achtergrond. En niet zozeer mijn etnische achtergrond, maar meer de achtergrond van migranten in Nederland. Ik vind dat wij migranten in Nederland, we zijn hier naartoe gekomen, we hebben de keuze gemaakt om hier in Nederland te wonen. Dan moet je ook de keuze maken om verantwoordelijk te zijn voor dat land. Ik heb in de gemeenteraad gezeten, ik heb in besturen gezeten van verschillende organisaties. En ik denk dat het ook tijd werd om in de Tweede Kamer, dus op het hoogste niveau, te laten zien dat er ook migranten zijn die hun verantwoording nemen en mee willen dragen aan het bestuur van dit land en te zorgen dat het met dit land goed gaat. Ik vind dat ik vind dat heel erg belangrijk. Dit is ook ons land.
1: Ja, dit is ook ons land. Die gedrevenheid die we hier ook horen, wat maakte haar zo gedreven?
3: Nou ja, met name de ervaringen die ze zelf als vrouw, als kind. Ze heeft in het buitenland, ze is geboren in Zuid-Amerika natuurlijk. Ze heeft ook de overgang gemaakt van veel migranten naar Europa, met name naar Nederland. En zij wist wat er nodig was om uiteindelijk ook je stempel te drukken op beleid die gemaakt werd en nog steeds gemaakt wordt als het gaat om nieuwkomers. Want ik heb die termen allemaal gehoord de afgelopen jaren. Mm-hmm. Van migranten, allochtonen. Dus alle mensen die uiteindelijk zich hier hebben gevestigd. Ik vind het heel mooi om dit fragment ook te horen. Omdat ik haar ook zo ken en heb meegemaakt. En wat het nog mooier maakt is dat ze het niet alleen bij woorden heeft gelaten. Want soms hebben we in de politiek en daarbuiten ook prachtige woorden. Maar ze heeft het ook laten zien. Ze heeft met haar drive die ze had, heeft ze ons laten zien, andere vrouwen laten zien, dat als je zegt dat je opkomt voor kwetsbaren, dan moet je de mogelijkheid bieden dat die kwetsbaren jou kunnen vinden. En ze had een spreekuur in Amsterdam-Oost, waar op zeer laagdrempelige manier mensen konden aankloppen die in de problemen kwamen. En die pas hier woonden en de weg niet wisten. Daar had ze het spreekuur en daar waren een aantal vrouwen die haar ook ondersteunden op dat spreekuur. Ik ben ook een paar keer daar geweest. Mensen verwezen naar haar. Zij verwees ook weer naar maatschappelijke organisatie of sociale instellingen. Dus ze heeft het voorgeleefd. Ze heeft het laten zien.
1: Ja, ze was heel benaderbaar, hè? Zo klinkt ze althans.
3: Ja, heel erg benaderbaar, laagdrempelig, maar ook verwijzend.
1: Ja.
3: Soms heb je mensen die dan uiteindelijk hetzelfde het probleem willen gaan oplossen. Maar zij wist de weg. Ze wist welke loketten mensen konden benaderen. Ze verwees, maar ook terugkoppelend wilde ze altijd weten hoe het was afgelopen. En dat maak je ook in de gemeente.

0: konden benaderen. Ze verwezen, maar ook terugkoppelend wilden ze altijd weten hoe het was afgelopen. En dat maak je ook in de gemeentelijke informatievoorziening aan nieuwkomers, maak je niet zo makkelijk mee. Ik vond dat een hele mooie methode om ook terug te koppelen of het wel of niet geluk was. En dan ging ze erachteraan. En niet altijd zelf. Maar dan vroeg ze mensen in haar omgeving om het op te pakken en dat aan haar terug te koppelen. Want ze had natuurlijk een vrij druk leven als gemeenteraadslid. Was ze fulltime bezig. Ze was met het informatiepunt bezig. En binnen de GroenLinks, dus de politieke partij waar ze lid van was, daar was ze ook heel actief om netwerken te ontwikkelen. Dus groepen vrouwen en mannen, maar over het algemeen zwarte en migrantenvrouwen, op te leiden, kweekvijver te maken, zodat mensen uiteindelijk zich ook lid konden worden van een politieke partij. En dan ook verder actief konden blijven. Het was niet zo dat iedereen de Tweede Kamer in zou kunnen, maar of in de gemeenteraad. Maar haar doel was juist door die netwerkontwikkeling te zorgen dat mensen participeren in die partij en zorgen dat de vertegenwoordiging en de afspiegeling van de samenleving terug te zien was in die partij. Dus ja, ze was heel druk. En als er iemand bij het informatiepunt kwam, wat het ook was voor onderwerp, was altijd of verwijzen of kijken van kan ik er zelf iets mee doen, of is er iemand in mijn omgeving waar die de persoon zou kunnen helpen. Dus ja, de laagdrempelige manier van politiek bedrijven in de stad of in de gemeente, dat heeft mij ook altijd aangesproken.
1: Zij is natuurlijk uiteindelijk naar de Tweede Kamer gegaan.
0: Ja.
1: En toen kwam dat moment, hè? Dat moment waarop het verhaal wat ze vertelde, dat ze ongeneeslijk ziek was en afscheid moest nemen van de politiek, dat bleek niet waar te zijn. Ze heeft zelf gezegd dat het door psychische problemen kwam, dat ze onder hoge druk stond. U was zelf destijds ook in de veronderstelling dat zij terminaal ziek was. Het lijkt me ook voor u een grote schok als zoiets niet waar blijkt te zijn. Hoe was dat toen voor u?
0: Nou, ook schokkend, maar ik denk dat iedereen om daarheen, Rosemuller, Halsema, ik kan zo nog wat namen benoemen, ik ben er ook bij betrokken geweest, je bezoekt iemand, je gaat naar al die afscheidsrituelen, afscheidbijeenkomsten, en dan krijg je te horen in 2001, was het volgens mij ongeveer, dat het dus niet waar is dat ze aftrad in 2001, en dan pas later is bekend geworden dat het niet goed was. En dat heb ik natuurlijk uitgesproken en later ook met de familie uitgesproken, omdat ik gehoord heb dat ze ook inderdaad behandeld, onderzocht is en dat de familie is onderzocht op psychische ziekten en zo. Mm-hmm. Maar ik heb dat altijd heel moeilijk gevonden, omdat ik zelf ook een verpleegkundige ben met stevig wat ervaring. En dan vraag je jezelf af, hoe kan het nou dat ik niet heb gezien of gemerkt dat wat ze vertelde niet waar was. Daar heb ik mezelf heel erg kwalijk genomen.
1: En heeft u het haar kunnen vergeven?
0: Ja. Weet u, ik denk in het leven hebben we allemaal wel dingen waar je tegenaan loopt en die je niet goed hebt opgepakt. Het jammere vond ik dat het voor de politieke partijen en politieke partij gevolgen heeft gehad, want men was zeer voorzichtig met omgaan met nieuwe mensen die zich aanmelden bij de politiek. Omdat uiteindelijk dit ook uiteindelijk niet zo fijn was om mee te maken. Maar ik heb het in het begin al meteen gezegd van, als het een psychische ziekte is, als iemand door wat voor reden dan ook uiteindelijk dit heeft moeten doen, wie ben ik om daar een oordeel over te hebben? Maar ik heb het wel heel moeilijk gevonden en ook heel lastig.
1: Ja. Wilco Drington, oud-gemeenteraadslid en stadsdeelbestuurder in Amsterdam. Dank u wel. En bij me in de studio zit documentairemaker Jet Holmoed, die een film maakte over de hele periode nadat Tara Singh Farma aan de wereld had verteld dat ze ongeneeslijk ziek was. Fijn dat je er bent, Jet. In de film zien we hoe er door collega's en vrienden afscheid wordt genomen van Singh Farma. Ze denken dat zij binnenkort komt te overlijden. Jij dacht trouwens ook dat toen jouw film begon, toch? Dat zij afscheid zou nemen, dat er wat gaande was?
2: Nee, dat is niet. Het was het afscheid nemen van de.
1: Precies.
2: Dat was de entree van de.
1: Precies.
2: Daar stapte ik in.
1: Juist. Ja. En dat liep anders. Die bijeenkomst laat wel iets zien over hoe zij gewaardeerd werd. Allereerst door de mensen om haar heen. Hè?
2: Ja, ik was gevraagd door NMO om documentaire over Tara te maken. En toen dacht ik van ja, ik.
1: En de NMO was toen?
2: Nederlandse Moslimomroep. Oh, ja. En bij mij werd gevraagd om een film over haar te maken.

0: hoe zij, ja, het zou een soort een eerbetoon worden voor al het werk wat zij ook voor de gemeenschap had gedaan. En ik dacht, ja, ik wil toch wel eerst even Tara ontmoeten om te kijken van, ja, zij gaat mijn film dragen. Wie is zij? En ik ben toen bij haar thuis geweest en ja, je moet wel echt een bijzonder persoon hebben. En dat was ze zeker. Dus ik dacht van, wat hier ook gaat gebeuren, ik stap hierin, ik ga eens film maken.
1: Want je zag dat er te veel steun voor haar was, dat zoveel mensen...
0: Ja, we hebben toen ook gefilmd bij een hele grote afscheid in de Bijlmer, in Zuidoost. En daar zat de hele kerk vol met mensen vanuit de Surinaamse gemeenschap hoofdzakelijk. Er kwamen mensen die hadden speciaal bloemen laten komen, want zij ging afscheid nemen van de Surinaamse gemeenschap en ook van haar familie, haar vrienden. En dat heb ik allemaal vastgelegd.
1: Ja, tijdens het draaien van jouw film kwam via het programma Opgelicht naar buiten dat Tara Sink Farmer verwikkeld was in financiële problemen. Maar opvallender nog, er kwam naar buiten dat zij niet ongeneeslijk ziek was. Wat ze had verteld. Wat dacht jij toen dat naar buiten kwam?
0: Ik was verbaasd natuurlijk. Ik dacht ook van, wat is hier gebeurd? Hoe is dit ontstaan, vooral bij haar?
1: Mocht je blijven?
0: Ja, nou, ik mocht blijven.
1: Je mocht haar blijven filmen?
0: Ja, ik mocht blijven filmen. Want ik heb altijd tegen Tara gezegd, als je wil dat ik ergens niet bij ben, dan kan je dat gewoon zeggen en dan ga ik weg. En dat heeft ze nooit gedaan. Ik mocht alles filmen. Want ik stelde geen vragen. Ik deed geen interviews.
1: Je registreerde?
0: Ik registreerde gewoon wat er gebeurde. Dus ik kon gewoon overal in mee. En ik heb vastgelegd wat er zich ontvouwde in haar huis. Ook in de woonkamer toen.
1: En? Want we hebben toen gezamenlijk gekeken, hè, naar die uitzending van Opgelicht.
0: En
1: wat gebeurde er toen in de woonkamer?
0: Nou, iedereen keek elkaar heel verbaasd aan. Tara die ging op de gang staan en af en toe kwam ze terug. Ik zat trouwens hoogzwanger op de trap. Want die avond heeft een vriendin van mij ingevallen. Want ik kon die camera niet meer dragen. Want ik film altijd alles zelf. Maar dat lukte toen niet. En kwam elke keer Tara naar mij toe gerend en zei: Jet, het is niet waar hoor, wat ze zeggen op de televisie. Het is niet waar.
1: Was dat nog in de ontkenning?
0: Wat is er met jou aan de hand? En ik vond ze zelf eerlijk gezegd ook vaak vreemd dat ze ging naar het ziekenhuis. Maar niemand ging mee. Hmm. Ik dacht, als je toch kanker hebt, dan gaan toch mensen mee. Dus er waren wel momenten daarvoor dat ik dacht van, hé, wat vreemd, wat is hier aan de hand?
1: Hoe lang ben je na die periode nog gebleven? Om haar te filmen?
0: Nogal maanden. Ja, ik mocht altijd bij haar thuis filmen.
1: En bleven die mensen bij haar? Bleven er steeds mensen komen? Nou, behield zij vrienden en familie?
0: Ja, uiteindelijk was het alleen nog maar haar twee tantes die echt voor haar zorgden. En heel langzaam, maar zeker, werd het steeds stiller in huis. Het huis werd ook verkocht. Ze had heel veel schulden. Dus ze ging uit de Beethovenlaan, moesten weg. En uiteindelijk belandde ze in een kleine kamer bij een van de tantes.
1: Dat is toch ook echt ontluisterend. En jij mocht al die tijd filmen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik heb alles gewoon vastgelegd. Wat ik dacht van, nou, dit is belangrijk om het verhaal te vertellen. Ook bij de psychiater en onderzoek bij het ziekenhuis of een kliniek. Dus mocht ik mee naar allerlei plekken.
1: Want wat is nou uiteindelijk de conclusie geweest? Waarom vertelde ze dit?
0: Er zijn allerlei verklaringen voor.
1: Ja.
0: Een van de tantes vertelt in de film dat ze dacht van dat Tara eigenlijk vereenzaamd was.
1: Mm.
0: Dat ze eigenlijk
1: een soort
0: schreeuw om aandacht was.
1: Ja.
0: Ja.
1: En er zijn ook nog andere oorzaken genoemd.
0: Ja, onder andere de Bijlmer-ramp. Daar was ze bij betrokken. En heeft een enorme impact op haar gehad. Zo waren er verschillende dingen die haar enorm hadden aangegrepen.
1: Mm-hmm.
0: En ze was denk ik gewoon daarin ook helemaal de weg kwijtgeraakt.
1: Ja. Hoe er deze week over Tara Sink Farmer gesproken werd...
0: Mm-hmm.
1: Doet dat recht aan wie zij in haar volledigheid was, wat jou betreft?
0: Ja, ik denk dat het vanuit de media... De media is ook echt een onderwerp in mijn film.
1: Yeah.
0: Omdat je ziet van hoe ze er bovenop duiken... En toen we daar aan het filmen waren, ook SBS6 op straat, werd alsmaar aangebeld, probeerde binnen te komen in het trappenhuis. En dat was vreselijk ook voor haar. Maar ze praat tegen mij, ze neemt me ook in vertrouwen, in de camera, dat ben ik, over de media die buiten staat. Dus zij beschouwde mij niet als een journalist, maar ze beschouwde mij gewoon als iemand die eerlijk haar leven liet zien.
1: Ja.
0: Dus dat, ja...
1: En als jij dan aan Tara Sink Farmer denkt, wat blijft er dan voor jou? Van haar overheid.
0: Ja, ik denk dat zij een heel empathisch iemand was. Die zich echt inzette voor de gemeenschap. En ik denk dat heel veel mensen op die manier ook aan haar zullen terugdenken. En ik heb ook geprobeerd echt in de film een genuanceerd beeld neer te zetten. Ook in de montage, goed dat balans was. Ook dat je inzicht krijgt, dat je meegenomen wordt in een soort verwondering van wat is haar overkomen zonder een oordeel te vellen. En dat is ook mijn insteek geweest.
1: Ja, eigenlijk wat Wil Codrington net ook zei. Wie ben ik om een oordeel te hebben hierover?
0: Ja, precies.
1: Is het veel bekeken, deze documentaire?
0: Ja, het was in 2002 kwam die uit. Ik ben trouwens nog heel erg onder druk gezet om in 2001 af te maken. Maar ik dacht, ja, ik ben geen journalist. Ik wil gewoon een heel mooie documentaire maken. Dus toen was het wel de meest bekeken film van 2002. Documentaire dan op televisie.
1: Okay. Is hij nog te zien ergens?
0: Ja, je kunt hem zien bij de schatkamer.nl.
1: Okay.
0: Is hij nog te zien.
1: Dat gaan wij doen, Jet. Dank je wel voor je komst naar de studio, Jet Holmoed. En voor het delen van jouw herinneringen aan Tara Sinkvarma. Zij overleed afgelopen maandag. Ze is 78 jaar oud geworden.
2: Wat blijft? Mannen hebben het heerlijk. Vrouwen hebben het rot. Dat was de eerste zin van het artikel Het onbehagen bij de vrouw in De Gids. In 1967 geschreven door Joke Smit. Daarna volgde een pleidooi waarin ze de positie van vrouwen in de maatschappij bekritiseerde. Ze pleitte onder andere voor een gelijke taakverdeling tussen mannen en vrouwen en economische zelfstandigheid van vrouwen. Het artikel maakte veel los. En nadat het was verschenen, ontplofte de brievenbus van De Gids met reacties. Het betoog wordt dan ook wel gezien als de aanstichter van de tweede feministische golf. En het feministisch icoon met die scherpe pen, Joke Smit, overleed vandaag 45 jaar geleden. En daarom hebben wij in de studio uitgenodigd Hedy d'Ancona. Welkom, Hedy. Wat fijn dat je bent gekomen om met ons stil te staan bij Joke Smit. En vooral het leven natuurlijk van Joke Smit, ja, het levensverhaal en haar nalatenschap. Weet je nog de eerste keer dat je haar ontmoette? Wat is je daar iets van bijgebleven?
3: Jazeker. Ik schreef toen al vaak in het Parool over vrouwen, maar toch, als je het nu leest, niet echt revolutionair, maar toch. Dan was het al bijzonder als je als vrouw, en ik werkte op de universiteit als medewerker. En toen kreeg ik op een keer, omdat ik regelmatig die stukken in het Parool had, in mijn bus gegooid een stuk van een collega die ik niet zo goed kende, Constant Kool. En die schreef er een briefje bij. Van dit is een reden die mijn vrouw onlangs heeft gehouden voor het NIVON. Als dat je nog iets zegt. Dus nee, afkorting van Natuurvrienden.
1: Ah, ja, NIVON. NIVON. Ja.
3: En het was zo dat ze De Gids mij had gevraagd of ik voor hun, op basis van die stukken af en toe in het Parool, in een themanummer van De Gids een artikel wilde schrijven over onbehagen. Het onbehagen bij de vrouw. En ik had al ja gezegd. Maar goed, ik pakte het stuk wat constant in bus had gegooid. Ik ging dat lezen. Ik had haar toen nog nooit gezien. Ik lees dat stuk en ik denk, ja, dat is het artikel. He, die reden die zij daar heeft afgestoken, dat is het artikel wat ik zou willen schrijven. Wat ik niet zo eens gekund had. Dit is fantastisch. Ze moet die reden om. Hij kende haar dus niet. Ik heb haar meteen gebeld en gezegd, luister eens, onbehagen nummer De Gids, onbehagen bij de vrouw. Dat heb jij opgeschreven. Ik kan het nu niet beter doen dan jij het vanmiddag verteld hebt.
1: Was je zo onder de indruk van haar stuk?
3: Ja, ik dacht, ik kan het niet meer doen. Want ik kan
1: het is
3: dat
1: al
3: niet overtreffen.
1: Nee, nee.
3: Ik kan er alleen maar overschrijven wat zij gezegd heeft.
1: Wat was de kracht van dat stuk?
3: Nou, omdat zij toch ook al met een zekere, want dit was een redenvoering, hè. Dat was dus niet bedoeld eigenlijk als stuk. Maar toch wel dat zij zo haarscherp fileerde wat er mankeerde aan de situatie van vrouwen. Hoe onderdrukt ze waren, hoe scheef de verdeling was tussen mannen en vrouwen. Hoe vrouwen gedwongen werden in een rol die onderschreven werd door psychiaters en psychologen. Namelijk, daar had ze het meeste tegen, die van huisvrouw en moeder. Alsof dat voor alle vrouwen de ideale situatie was. En dat ze daarin voldoening, tevredenheid, geluk moesten vinden. En ja, zij voelde dat kennelijk niet, Joke. En dat kwam al tot uiting. En ik voelde wel mee met die vrouw, maar ik had... ik geloof dat ik toen zwanger was of zo, maar ik heb nooit mijn werk hoeven op te geven. Niet toen ik trouwde, ging denken aan. Ook niet als ik kinderen zou hebben. Maar ik was toen geloof ik net zwanger. Dus, maar ik wist dat dat niks zou betekenen. Maar
1: andere vrouwen wel. Dat
3: andere
1: je.
3: Vrouwen wel. En die vrouwen die dachten allemaal dat het aan hun lag als individu. En ik kreeg dus dat artikel van Joke onderhand. En toen dacht ik, dit is zo goed gezegd. En dat kan ik niet verbeteren. En ik heb haar dus gezegd, schrijf jij dat nou?
1: En zei ze gelijk ja?
3: Nou, een beetje sputterend. En, want ja, het is nog geen echt artikel, Joke. Zo, precies. En, nou, ik zei, er is echt niet zoveel werk om dat tot een artikel te maken. Maar ik ben natuurlijk wat makkelijker. En nou, ik heb toen nog wel een stuk of 6 keer gebeld. Van, nou moet het echt af zijn. Want zij ging het dus herschrijven.
1: En dat was heel precies.
3: En alle stukken die ze ooit geschreven heeft, ook voor mij toen ik... opzij had opgericht.
1: Ja.
3: Altijd moest je opbellen. Altijd moest je zeggen, zeuren. Kom nou. Kom nou.
1: En vond en jij het ook... eigenlijk wel al wel af? En dan was zij nog bezig om het nog verder te verbeteren.
3: Ja, over dat eerste. Maar goed, ze deed het dus.
1: Ja.
3: En toen is dat in de gids gepubliceerd. Nou ja. En toen kregen we daar 100 brieven op. Van vrouwen die zeiden... Oh, wat goed dat eindelijk iemand dat zegt. En ik ben niet de enige, dat ik me niet goed en tevreden voel. Ik dacht altijd dat ik een beetje geschift was. Dat ik in die
1: rol... Dat is vrouwen ook wijsgemaakt, toch? Dat ze
3: ja, ja, ze moest het. Ja, precies. Ja. Ja. Nou, en dat was dus eigenlijk het begin van de oprichting van Man-Vrouw Maatschappij.
1: Zullen we de luisteraars eens meenemen naar een stuk uit het artikel? Dan krijgen ze ook gevoel voor de pen van Joke Smit. En ook haar humor. En misschien af en toe ook wel wat het sarcasme dat ze gebruikte. Het gaat als volgt. Dr. Frans J.H. Wong Luhing heeft laten zien hoe revolutionair de pil eigenlijk is. Eindelijk is de erotiek weer losgekoppeld van de procreatie. Men zou eraan kunnen toevoegen dat pil plus abortusgarantie een nog radicalere omwenteling betekenen. Eindelijk wordt de vrouw losgekoppeld van de konijnen. Als het recht van de vrouw over haar eigen lichaam te beschikken wettelijk is vastgelegd in een handvest voor alle volken ondertekend, dan zal een stuk vrijheid dat al veroverd werd op de natuur, medisch is abortus immers mogelijk, ook veroverd zijn op de cultuur. Dan zou de vrouw tegelijkertijd een stuk van haar achterstand op de andere vertegenwoordigers van het menselijk geslacht hebben ingelopen. Dan zal het zwaard van Damocles opgeborgen kunnen worden waar het hoort, in het Rijk der Legende. Terwille van degene die vinden dat het hier wel hard geschreeuwd wordt, moet ik zeggen dat het mij nodig lijkt, want het valt mij steeds weer op dat zelfs verlichte mannen, wanneer ze discussiëren over dingen die vrouwen nauw raken, het bestaan van die vrouwen in concreto niet eens schijnen te vermoeden. Ik vrees dat het dossier dat ik hierover aanleg even uitgebreid zal worden als dat van de fouten tegen het Frans die in de Nederlandse pers worden gemaakt. Einde citaat.
3: Ja, nou ja.
1: Dit is hoort Joke ten voeten uit?
3: Ja, heel goed. Losgekoppeld van de konijnen. Dat zal ik ook nooit vergeten.
1: Ja, wat bedoelden ze daarmee? Waarom maken ze die vergelijking?
3: Die konijnen, of ze nou wilden of niet, maar kinderen wierpen. Weet je wel? Dus dat is nou humor, vind ik wel.
1: Ja.
3: Vrij.
1: Ja.
3: Eindelijk losgekoppeld van de trein, omdat die konijnen maar kinderen werpen. En, het is ook zo dat het natuurlijk, waar ze het over heeft, eigenlijk een hele ingrijpende vorm van zelfbeschikking is. En het is ook niet toevallig, als ik even van dat pad mag afwijken, of eigenlijk hetzelfde pad, maar als er ergens een populistische mannenregering, kan ik dan wel zeggen, het voor het zeggen krijgt, is het eerste waar ze aan beginnen te plukken, de recht op abortus. Overal. In die Amerikaanse staten, zelfs toen die PVV hier is vrij hoog zat, begonnen ze al over aanpassing. Oh ja, was er zo'n man die zelfs in de Kamer, want daarom wist ik het, had gezegd dat abortussen moesten worden geregistreerd en gearchiveerd. Dus het was nog niet zo dat het moest worden afgeschaft, Maar dat recht op zelfbeschikking. Ja. En dat is kennelijk zo aanvechtbaar voor mannen. Dat,
1: en waarom is dat voor mannen?
3: Nou ja, het is fundamenteel. De beschikking van een vrouw over haar eigen lijf.
1: Ja, dan,
3: het is natuurlijk ook zo als het gaat om euthanasie, maar dat gaat dan nog over mannen en vrouwen.
1: Ja, en dit gaat over het vrouwenlijf en haar toekomst vervolgens natuurlijk. Ja. Want daar heeft Joke het over. We moeten losgekoppeld worden van de konijnen. Want in hoeverre heeft het krijgen van kinderen, wat bedoelden ze in dat onbehagen van beide vrouwen over de rol die vrouwen toebedeeld krijgen in de samenleving? Wat hebben kinderen daarmee te maken?
3: Nou ja, omdat wij toen nog geen enkele vorm van kinderopvang hadden. Hè?
1: Mm-hmm.
3: Dat was niet. Ik bedoel, het is nog waanzinnig geregeld. Ik dacht vanochtend nog, wat een achterlijkheid. Toen hadden we helemaal geen kinderopvang. Dus,
1: wat inhield dat vrouwen niet gingen werken, denk ik.
3: En vrouwen konden dus niet werken.
1: Nee.
3: Alleen als je een man had die zoveel verdiende dat jouw inkomen wel, dat was in mijn geval zo, in het geheel kon worden besteed aan een meisje wat volgens de regels kon werken met alle premies en toestanden, ja, en weet ik wat. Maar anders kon dat niet. Want dan was het natuurlijk veel te duur. Dan had het werken geen zin.
1: Mm-hmm.
3: Dus dat kinderen, als je je eerste kind krijgt, eigenlijk vonden ze al dat vrouwen in die tijd maar thuis moesten blijven als ze getrouwd waren, want dan was er.
1: Dat is ook wet geweest.
3: Dat is ook zo.
1: Ja.
3: Ja. Maar dat ging toen wel weer over. Dat heeft toch nooit lang geduurd. Maar als er kinderen kwamen, ja, dan werd er wel van je verwacht dat je gelukkig was, tevreden in dat huis, als huisvrouw, als moeder. Want er kwamen er natuurlijk nog een paar. En ja, dat was dus afgelopen met iedere andere ambitie van vrouwen. Wat ze ook gestudeerd had, wat ze ook had willen doen, welke fantastische baan ze had of zou
1: alle potentie
3: hebben,
1: werd weggedrukt.
3: Klaar, weg, door. Ja. En vrouwen. Ja, iedere vrouw die dacht, maar is dit mijn leven? Als ze een paar van die kinderen onder enkels zal hangen. Die dacht, dit is individuele gekte. Want overal staat dat dit mijn bestemming is.
1: Ja, het zal wel aan mij liggen. Dat is wat vrouwen dachten. En dat is ook wat vrouwen schreven in die reacties. Eindelijk erkenning voor iets wat ik al heel lang voel. Ja. In de reacties op haar.
3: Ik dacht, het is geen individuele gekte. Dit is inderdaad iets wat we moeten mobiliseren, dacht hij ook en ik. Met die 100 reacties. 100 is niks, niet zoveel tegenwoordig. Maar dit waren mensen. De gids is al vrij elitair, maar het schrijven van een brief in een envelop, postzegel naar de brievenbus, dan is 100.
1: Het zijn jullie wat erin. Ja.
3: Dus toen hebben we zelfs in Amerikaan, nogal vrij elitair.
1: Ook elitair, ja.
3: Least, in Amsterdam, op het Leidseplein, is Man van Maatschappij opgericht.
1: Wat waren de doelen van jullie club? Want je noemt het wel eens een club, hè? We hebben een club opgericht.
3: Ja, ja. Het was echt, dat was ook de aardigheid ervan. Daar moest ik altijd ook zo om lachen. Dat ik dat zo, zoals je vroeger het leuk vond om een club op te richten, dat gevoel weer boven kwam drijven. Maar wat we uitdroegen was natuurlijk dat, laat ik zeggen, dat het delen, dat ging het eigenlijk om. Het veranderen van de samenleving, waarin het delen van het betaalde en het onbetaalde werk, dus zeg maar de baan buitenshuis en de zorg binnenshuis, eerlijk over mannen en vrouwen was verdeeld. Hè, om het zomaar eens te zeggen. Dus dat was eigenlijk wat wij vonden. Betaalde zorg, onbetaalde zorg. Voor iedereen.
1: Ja.
3: En dat vonden wij ook. Dat had niet alleen iets te maken met de individuele situatie van mensen, maar wij dachten, dat zal ook de samenleving veranderen.
1: Mm-hmm. Hè?
3: Want dat is eigenlijk waardoor wij ook zo weinig macht hebben. En als we getrouwd zijn in die tijd en we mogen geen baan meer hebben, ook geen eigen inkomen. Dus de vrouwen zijn financieel afhankelijk en bij de macht komen ze al helemaal niet.
1: Mm.
3: Dus ja, het was wel. Wij voerden ook actie eigenlijk af het begin, ook op de politieke partijen. En
1: jullie richten je op de politieke partijen.
3: Ja, want wij wisten wel dat we. Hè, er kwamen ook wel eens andere vrouwen die juist niks met de politiek te maken wilden hebben. Maar wij dachten, wij kunnen onze eisen niet ingewilligd krijgen wanneer we aan de keukentafel blijven zitten. Dat moet wel kinderopvang, betaalde arbeid, gelijke betaling voor dat werk. Dat zijn allemaal dingen.
1: Dat moet vastgelegd worden. Dat moet door de Kamer.
3: Ja, dat, dat moet in de politiek en kan niet aan de keuken.
1: Want is dat ook de tijd dat jullie allebei de politiek betraden?
3: Nou,
1: is
3: ja.
1: Is later gebeurd?
3: Ik denk, Joke is in het gemeenteraad
1: in Amsterdam
3: gaan zitten. Ja.
1: Ja.
3: Nou ja, en die is daar maar heel kort ingebleven, want die was helemaal geen mens voor de politiek.
1: Nee, waarom niet?
3: Nou, die was zo ontzettend radicaal in haar opvattingen. En die wilde alleen maar dat als je daar in die gemeenteraad in Amsterdam ging zitten, dat je dan dat je het allemaal over vrouwen kon hebben en onrechtvaardig het allemaal geregeld was. En ze kwam daar echt in mannengezelschap. Nou, die luisterde niet eens naar haar in die tijd. Dus Joke heeft toen een half jaar is ze eruit gegaan. En toen heeft ze ook een afscheidsrede gehouden.
1: Nou, ja, wat dan?
3: In die tijd was dat echt niet te geloven. Daarin vergeleek ze dus haar collega's. Nee, dat heeft die afscheidsrede heeft ze dus daar
1: uitgesproken
3: in de raadzaal. Zij die mannen, haar mannelijke collega's vergeleek met apen op de apenrots in Artis, waarbij het erom ging wie de grootste pik kon opzetten. Nou, wij vonden dat natuurlijk fantastisch, maar zo gedurfd om dat te zeggen. En ook wel geestig natuurlijk, je ziet ze zo zitten. En
1: zij
3: ook
1: durfde wel,
3: hè? Maar het was ook wel natuurlijk waar. Zij was toen een van de weinige vrouwen die zich in die arena, die politieke arena, zoveel stelde niet voor, de gemeenteraad, en die dus absoluut geen oor had voor haar verhaal.
1: Nee.
3: Zij was weer een beetje te radicaal dat ze wilde dat ze het alleen maar gingen hebben over de vrouwenzaak. Dus dat was, het was echt geen komisch. Ze was niet iemand
1: voor
3: de politiek.
1: Maar ze zei wel waar het op stond. Zelfs ook op zo'n moment.
3: Tuurlijk.
1: Waar iedereen bij is.
3: Tuurlijk.
1: Waren jullie daarom ook zo'n goed duo misschien?
3: Ja.
1: Jij wat tactischer was en zij wat radicaler? Of was jij ook, zou je jezelf ook een radicale vinden?
3: Ik denk dat we... Ik toch wat meer idee had van hoe je mensen over de streep moest trekken. Hoe je ze moest verleiden. En dat is natuurlijk politiek bedrijven, is verleiden in een wee. En dat was natuurlijk niks voor haar.
1: Nee.
3: En dan vulden we elkaar ook wel goed aan. Later, toen zij dus uit die politiek weg was. Zij kon veel beter schrijven dan ik.
1: Mm.
3: Maar ik kon veel beter praten. Joke hakkelde altijd zo. Maar zij leverde dus de stuf. Maar zij was niet zo'n... getalenteerd babbelaar.
1: Zullen we eens naar haar luisteren? Want jullie hadden, jullie hebben ook mannen opgeroepen om mee te werken aan de emancipatie. De Dolle Mina's deden dat ook met hun subgroep Dolle Willem. Was er eigenlijk animo voor in die tijd? Wilden mannen zich aansluiten bij de strijd?
3: Ja, wij hadden wel een paar mannen. Ook in het bestuur van man-vrouw, het heette ook man-vrouw maatschappij.
1: Ja.
3: Er waren absoluut mannen. En bij Dolle Mina ook. Maar Dolle Mina was natuurlijk veel ludieker.
1: Laten we even luisteren naar Joke, die zelf iets zegt over de aanwezigheid ook van mannen in de club.
4: Bij de viering van het 5-jarig bestaan van de actiegroep Man-Vrouw Maatschappij waren de mannen toch wel sterk in de minderheid. Voorzitter Joke Kool-Smit had er wel een verklaring voor.
5: In het begin beschouwden we mannen, iets wat aarzelend, als onze bondgenoten. Bij nader inzien bleken de meeste mannen, ook in onze eigen omgeving, toch wel erg gesteld te zijn op hun belangrijke rol in het arbeidsproces en in de samenleving.
1: Ja, je zegt ze dus weer, hè, dat mannen blijkbaar helemaal niet zo bezig zijn.
3: Nu vind ik dat wel. Nu is dit wel waar ze dat heel goed zegt, zonder hakkelen.
1: Ja.
3: En zonder maar goed.
1: Over het algemeen had jij daar wat minder moeite mee. Ging het jou wat makkelijker?
3: Ja, maar ik vind dat dit er heel gaaf uitkomt.
1: Ja, behoorlijk. Ja, maar zij zegt hier inhoudelijk, mannen zijn blijkbaar helemaal niet zo bezig met de emancipatie van vrouwen.
3: Nou, daar had ze gelijk in natuurlijk. Ja, wij moesten echt wel een strijd. Enkele mannen meededen. En ook echt lid waren van Man voor Maatschappij. Maar het was toch wel een vrouwenstrijd hoor, in het algemeen.
1: Mm-hmm.
3: Met steun van een minderheid aan mannen.
1: Ja. Ja, en dus in de gemeenteraad terechtkomen en dan gewoon niet aangehoord worden, hè, door de mannen die daar zitten. Dus die wilden de macht helemaal niet delen met een vrouw. Daar kwam het eigenlijk op neer.
3: Nou, daar kwam het wel op neer. Maar als je natuurlijk die vraag, zoals jij hem nu formuleert, dan zeggen ze natuurlijk altijd, oh, dat is onzin hoor. Vrouwen willen zelf niet. Vrouwen melden zich niet. Mm. Dat ligt echt niet aan ons.
1: Ja. Wat ook interessant is, is hoe Joke naar het socialisme en de positie van de vrouw in de politiek keek. Daar praten jullie uitbundig over in een interview waarin jij, Joke, hebt gesproken. Ik lees even een stuk voor. Je vroeg toen aan Joke het volgende. Jij praat altijd over politieke machtsvorming van vrouwen. Ben je tegen buitenparlementaire actie waar zoveel vrouwen in zitten? De milieugroepen bijvoorbeeld, of de beweging tegen kernenergie. En dan zegt Joke, ja, vooropgesteld natuurlijk dat iedere vrouw zelf moet weten wat ze doet. En verder kan het een leerschool zijn, uiteraard. Maar voor mij is het een soort vluchtreactie. Ik vind het zonde dat er zoveel vrouwelijke energie in gaat zitten. Wat ik erover denk is precies hetzelfde als wat Aletta Jacobs en Virginia Woolf daarover gezegd hebben toen het ging om vrouwen die zich sterk maakten voor de vrede. Zolang je niets aan je eigen positie hebt veranderd, zolang vrouwen geen echte macht hebben, is dat allemaal verspeelde energie.
3: Wat ze zegt, of dat gericht is op het oprichten van een vrouwenpartij.
1: Ja. Dat hebben jullie nog overwogen?
3: Nou, zij wel. Op laatst, ik heb het laatste interview met haar afgenomen. Toen ze,
1: een
3: week voordat ze doodging. En toen, de kop boven dat interview is, het kan helaas niet zonder vrouwenpartij. Dus dat was, zij is ook wel lang in de overtuiging, ik nog langer, gebleven dat we niet apart een vrouwenpartij moesten oprichten. Maar dat binnen de gevestigde partijen, om te beginnen natuurlijk, ja, bij een socialistische partij, de vrouwen.
1: Dat was haar achtergrond.
3: En dat was haar achtergrond. Ja. Haar achtergrond, ze was lid van de Partij van de Arbeid, denk ik. Maar zij, weet ik, want daardoor zat ze in de gemeenteraad. Maar zij kwam wel uit een gereformeerd, streng gereformeerd nest. En dat merkte je af en toe ook wel. Van dat radicale, dat stijve, dat niet af willen wijken, ook niet schipperen, wat natuurlijk toch wel vaak voorkomt. En ook om de vrouwenzaak te bepleiten, moet je af en toe een beetje water bij de wijn doen. Nou, dat was echt niks voor Joke, maar dat had ook met haar hele opvoeding te maken, met die gereformeerde achtergrond van haar. Mm. Dat je dat niet deed. Dat kon ik natuurlijk wel beter. Met uiteindelijk het doel om er doorheen te komen natuurlijk. Ja. Dan begin je, ja, met een beetje water in de wijn. Maar ja, dat was haar mentaliteit niet. Haar, nee, hele opstelling in het leven was inderdaad echt rechtlijnig. En,
1: waren jullie vrienden eigenlijk?
3: Ja, we kenden elkaar. Er waren ook tijden dat wij iedere dag elkaar belden.
1: Ja.
3: Nou, dan begon ik altijd met huiselijke beslommeringen of dingen die me bezig hielden, wat ik in de krant gelezen had. En ook gewoon van, oh god, ik heb die kinderen die komen allemaal thuis terwijl er geen, die juf ziek is. En ik moet naar mijn werk. En dan zei je ook altijd, echt na 3 minuten of zo, van dat gewissel van mij en dat getut, riep ze, goed, opzij deed nu de zaken. En dan ging het over MVM, dan ging het over een artikel waarmee zij bezig was. Dan ging het over waar ze achtergekomen was. Dus dat was altijd even, mocht je vrij zwemmen.
1: Even pruttelen, ja.
3: En dan moest je gewoon weer binnen de lijnen.
1: Maar ze was enorm gedreven dus.
3: Zij was echt waanzinnig gedreven. En ik was wel echt overtuigd dat we moesten winnen. Wij vulden elkaar wel aan. Want nogmaals, zij kon zo goed schrijven.
1: Ja.
3: Ik bedoel, ik vond haar echt met Carrie van Brugge bijvoorbeeld, aan het begin van de vorige eeuw, de beste essayisten die we gehad hebben. En ik heb altijd die boekjes nog. En ik lees
1: ook meegenomen.
3: Ook,
1: ja.
3: Ik heb er nou licht er een voor me. Ja. Artikelen van haar instaan. Ze heeft ook zoveel geschreven.
1: Die lees je nog steeds?
3: Die lees ik nog steeds.
1: Want wat is de, zou je de vertaling naar het nu kunnen maken? Het is natuurlijk een behoorlijk turbulente tijd. Waar ook weer tegendruk plaatsvindt. Je had het al over het recht op abortus vanuit bepaalde regeringen. Bijvoorbeeld in Amerika zien we dat. Het wordt hier ook wel eens geopperd, je zei het al. Wat is de relevantie van Joke Smit voor in het nu?
3: Dat je toch op een aantal punten onverzoenlijk moet zijn. Mm. En doen
1: dus niet zo flexibel eigenlijk.
3: Nee, maar soms is als ze aan je rechten gaan knibbelen, dan moet je echt onverzoenlijk zijn. Om die rechten te verkrijgen, heb je vaak een methode nodig die de een meer ligt dan de ander. Ik kon natuurlijk wel ontzettend profiteren van de manier waarop zij dingen aan de orde stelden, op schrift stelden. Dus ik las het. En wat ik zeg, ja, ik zit niet iedere dag die Bijbel na te lezen, want zo bijbelvast ben ik ook niet. Maar toch af en toe.
1: Even terug naar Joke.
3: Ga ik even denken, ga ik even kijken wat
1: zou Joke doen?
3: Toen vond. En hoe. Ja. En,
1: mag ik jou meenemen eventjes naar iets van deze tijd dat bekend is komen te staan als de Menno-sfeer? Ik ben wel benieuwd hoe Joke daarop gereageerd zou hebben. Het is een verzamelnaam voor een plek, voornamelijk op het internet, waar mannen graag over mannen praten, over fysiek man mogen zijn, maar ook echt, de vrouw komt er heel bekaaid af. En soms wordt er zelfs gezegd dat vrouwen bepaalde rechten ontnomen zouden moeten worden. Dat je ze ook. Er zijn ook mannen die vinden dat je ze mag slaan. Laten we even luisteren, want we hebben een kleine compilatie gemaakt van wat er zo al te vinden is op het web.
6: Jij zal nooit meer gaan werken dan dat ik ga werken. Want werk is mijn. Ik hou van werken.
7: Oké.
6: Plus, het geld wat ik verdien, ga jij uiteindelijk nooit verdienen. En vooral waar ik naartoe.
7: Want aan is het geld wat jij verdient, zou ik nooit gaan verdienen.
6: 100% niet. Mijn ambities liggen. Omdat ik niet denk. Ik denk niet dat jij die ambities hebt. Dat denk ik persoonlijk.
7: Omdat?
6: Jij wilt gewoon lekker je nageltjes, lekker je make-up. Jij wilt gewoon lekker vrouw zijn.
8: Want biologisch gezien is een man een provider. En ik denk dat het gezond is als een man altijd net iets meer verdient als een vrouw.
9: I was getting on a plane and I could see through the cockpit that a female was the pilot. And I took a picture and I said, most women I know can't even park a car. Why is a woman flying my plane?
10: Ook want een man is biologisch, zoals jij al zei, meer gemaakt om heel stressvol te leven. Mm. En in een logische omgeving puzzels op te lossen en problemen op te lossen. Dus een vrouw is inderdaad iets meer emotioneel en een vrouw is biologisch gemaakt meer om voor kinderen te zorgen.
1: Nou ja, dit is een kleine selectie. Er is nog veel meer. Hoe hier over vrouwen gepraat wordt en over mannen en de positie van vrouwen, wat zou Joke hierover gezegd hebben, denk je?
3: Ja, die zou het even walgelijk gevonden hebben als ik nu nog steeds dit vind. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt weerzinwekkend. Een soort filijne discriminatie en beledigend ook af en toe. En onderschatting van de andere seksen. Nou ja, het is niet te geloven. Ik zeg ook nooit, we zijn er. Ik ben altijd strijdbaar gebleven. Niet omdat ik het zo leuk vind om strijdbaar. Ik bedoel, ik kan mijn energie wel op een andere manier ook gebruiken misschien. Maar ik vind het nodig om mijn woede te uiten over het feit dat het na al die jaren, dit is toch te gek voor woorden, dat je na al die jaren nog moet zeggen, ja, de gelijke betaling, nee, helaas niet van gekomen. Ja. Toch te gek voor woorden.
1: Ja, want dit zijn extreme denkbeelden over vrouwen. Wat minder extreem, maar buitengewoon belangrijk is de strijd die jullie al voerden over gelijke betaling.
3: Ja. En dat is nog niet geregeld.
1: Er is zelfs een dag in november, volgens mij is het 24 november, vanaf dat moment werken vrouwen gratis.
3: Ja.
1: Als je het vergelijkt met het inkomen van mannen.
3: Ja, want het scheelt toch nog steeds zo'n 10% voor hetzelfde werk. En het is ook, als je te weten komt, als je tegen je collega vraagt, durft te vragen, wat verdien jij eigenlijk, een man? Dan ontdek je dat pas. Dan wordt van jou verwacht, als slachtoffer, dat je dan zelf, een Nederlandse ongelooflijk bureaucratische strijd moet oppakken voor die, weet ik wat ik zeg, maar wat, misschien 30 of 40 euro per maand. Dan denk je, als je het hoort, nee, daar begin ik niet aan.
1: En dat is jouw private strijd dan, terwijl het eigenlijk veel groter zou moeten zijn.
3: Ze moeten het ze zouden bij bedrijven en organisaties gewoon verplicht moeten stellen dat in het jaarverslag, wat door een notaris wordt gecontroleerd, staat dat er in dat bedrijf, die organisatie, gelijke betaling plaatsvindt voor hetzelfde werk.
1: En misschien expliciet maken in het jaarverslag hoe de betaling geregeld is tussen mannen en vrouwen.
3: Ja.
1: Laat het maar zien. Ja. Ja.
3: Nou, als je moet zeggen dat het in jouw bedrijf, dus in het jaarverslag moet melden dat dat geregeld is.
1: Ja.
3: En je kunt dat niet, dan krijg je een jaar of 2 jaar om dat in orde te maken. Mm. Maar het wordt helemaal niet gecontroleerd.
1: Want jullie hadden destijds bedacht dat je de werkweek zou kunnen verkorten. Naar 30 uur geloof ik, hè? En dat je dan daardoor dat de werkverdeling ook gelijker zou kunnen worden. Is daar iets van terechtgekomen?
3: Nee.
1: Nee.
3: Nee, daar is niks van terechtgekomen zoals wij het bedoelden. Wij waren echt rechtvaardig, ook naar mannen toe. We zeiden dat het betaalde en het onbetaalde werk, de zorg en het betaalde werk buitenshuis, voor 50-50 gedeeld zou moeten worden.
1: Ja.
3: En dat betekent natuurlijk per persoon, zoals het nu geregeld is, waar die mannen fulltime werken en de vrouwen meestal parttime als er kinderen zijn. Kan ook niet anders, want de kinderopvang is hier ook als in een achterlijk land geregeld. Dat is dus niet gebeurd wat wij wilden. Mm. Wij wilden echt rechtvaardigheid en in het verdelen van die zorgen en dat betaalde werk. En dat zou ook de zelfstandigheid van vrouwen ten goede komen. Want in die tijd, de meeste vrouwen die kinderen hadden, konden niet meer werken.
1: Ja.
3: En er was geen kinderopvang namelijk. En wat wij wilden was... Dat wil ik toch nog wel even zeggen. Het is toch niet te geloven, want het is ook in geen beschaafd Europees land mogelijk. Maar hier begint dat gezeik over die kinderopvang. Nou, tot de dag van heden met schandalen, want je moet ervoor betalen. En hoe je tot die betaling komt, nou, ik heb het me wel eens laten uitleggen, maar...
1: Ook met een... Hoe je de toeslagen ook krijgt, bedoel je?
3: Lekker, de toeslagen ellende.
1: Ja, ja, ja.
3: Maar dat is nergens. Dat komt omdat... Waarom is het wel normaal dat kinderen op hun vierde jaar naar school gaan en tot hun achttiende alles zonder dat het betaald moet worden? En waarom moet er over die 2 jaar, vanaf 2 tot 4, zo'n enorm gedoe? Omdat eigenlijk die mannen, volgens mij, toch nog de meerderheid, macht in handen, dat niet weten op te lossen.
1: En het misschien niet willen?
3: Nou, zeker niet willen, anders los je het wel op. Ja. Het is toch onzinnig. Wij zeiden altijd vanaf 2 jaar voor ieder kind.
1: Mm-hmm.
3: Want het brengt ook een ongewenste ongelijkheid voort. Aan het begin van het leven. Want er zijn mensen die ervoor willen betalen. En anderen die dat niet kunnen. Dus dat is heel ongelijk. En waarom zou dat een probleem zijn? Als je dan 2 tot 4 moet betalen. En vanaf 4 hoor je nooit iemand klagen. Moeten het zijn kleuterscholen, hoe tegenwoordig heet. Dat gaat nooit iemand... Maar dat hebben wij er niet door kunnen krijgen. Dat het gratis moest zijn. En je ziet aan inderdaad...
1: En nog steeds niet.
3: Ja. De toestanden eromheen, dat een goed idee was.
1: Wat zou Joke, denk je, nu als belangrijkste emancipatievraagstuk benoemen? En jij misschien wel met haar?
3: Nou ja, laten we dan... Dat objectieve punt, dat natuurlijk wel van de dolle is... dat er nog steeds voor hetzelfde werk niet gelijk betaald wordt. Is een objectief, dus dat is aan te tonen, is niet het gevoel van vrouwen. Dat vind ik wel belangrijk. Nou,
1: en onderwijs heeft daar niet aan bijgedragen. Dus, want dat hoopten jullie wel, hè, dat kennis uiteindelijk tot meer inkomen en meer macht zou leiden.
3: Ja, integendeel. Want de vrouwen... studeren langer en eindigen op een hoger niveau.
1: Ja.
3: Dat is dus eigenlijk erger nog. Want ondanks die voorsprong die vrouwen nu hebben... is het wat betreft inkomen en macht... nergens toe heeft dat ertoe geleid. Wij dachten inderdaad, kennis, daar gaat het om. Nou, kennelijk niet. Dus dat is wel teleurstellend natuurlijk.
1: Ja. Missen we iemand als Joke momenteel? Die zou wel in de pen geklommen zijn, denk ik, opnieuw.
3: Ja, maar we hebben natuurlijk wel... Kijk, ik ben niet, echt niet ontevreden over het emancipatieniveau van jonge vrouwen. Kijk, daar zitten er ook een paar achter het glas.
1: Ja, ze is waar.
3: Nee, ben ik echt niet ontevreden over. Maar wij mobiliseerden ons.
1: Ja.
3: En ik krijg dus heel veel echt zeer geëmancipeerde jonge vrouwen... en die van alles natuurlijk willen wat nog niet gerealiseerd is.
1: En die hebben zich nu verenigd in de Dolomina's natuurlijk.
3: Ja, maar dat is ook niet meer zo'n hechte organisatie. Mm. Kijk, je moet je ook echt organiseren op een manier zoals wij dat deden... met de bedoeling om ermee naar de politiek te gaan.
1: Ja.
3: En niet om eens lekker onder vrouwen te gaan zitten klagen... wat bevalt ons hier niet. Nee, maar met een eisenlijst... Wij zeiden ook tegen de leden van Man voor Maatschappij... dat ze lid moesten worden van een politieke partij. Het was niet altijd mijn partij. Hè.
1: Maar ga de politiek in.
3: Ga de politiek, ja. Of meld je als lid.
1: Je als lid, ja.
3: Dan heb je wat te zeggen. Dan kan je anderen achter je aankrijgen. En dan kan het in de beginselprogramma's komen. Of in de programma's voor de gemeenteraad. Of zelfs provinciale staten, Rijk. Het kon ons niet dol genoeg zijn. Maar dat is de weg die je moet bewandelen natuurlijk. Uiteindelijk regel je het niet aan een gezellige keukentafel.
1: Stel, je kon Joke nog even één keer bellen. En dan zou je even uit mogen grazen over misschien wel dagelijkse beslommeringen. Maar dan zou ze je vragen, hoe is het er nu mee? Met onze strijd. Wat zou je dan tegen haar zeggen?
3: Nou, ik zou natuurlijk een beetje vrolijk beginnen. En dan zou ik ze zeggen, nou, vrouwen gaan veel langer naar school of naar de universiteit. Het kennisniveau van vrouwen is fantastisch. Maar verder moet ik je een beetje teleurstellen. Er is nog geen zicht ooit geweest in die lange tijd dat jij al dood bent op een vrouwelijke minister-president. Helemaal niet aan de orde geweest. Beetje aan de orde met Kaag.
1: Ja.
3: Maar die is toen weggepest. En sindsdien is het eigenlijk verder binnen politieke partijen. Die komen nooit met het idee. Dit is onze vrouwelijke lijsttrekker. En daarmee willen we ook een vrouwelijke minister-president. Nee, het is nog steeds niet gebeurd. Dus dat is de eerste teleurstelling. En de tweede teleurstelling, ja, vind ik toch wel de publieke ruimte. Dat is 's avonds na 9:00, als het donker is, een beetje in de winter, meer van mannen dan van vrouwen. Dat is heel erg teleurstellend. Want het is, die ruimte is van iedereen.
1: Mm.
3: Maar er worden nog steeds meisjes of vermoord. Dat is dan wel het allerergste. Maar heel vaak lastiggevallen, gehinderd. Moeten met de sleutels tussen hun vingers aan het stuur van hun fiets zitten als ze naar een buitenwijk moeten gaan 's avonds. Dat is toch een schandaal, zou ik toch zeggen. Als het hier gaat over een ruimte die van iedereen is. Waarom is die zo ongelijk verdeeld als het donker is? En dan denk je, ja goed, ik ben een oud wijf, dus ik heb er niet zoveel last meer van. Maar het feit is dat toen, ik dacht, meisje Lisa vermoord was, hebben ze in Amsterdam een enquête onder jonge vrouwen gehouden. En dan blijkt dat het gevoel van onveiligheid echt door een groot deel van de jonge vrouwen gedeeld wordt. He, op bepaalde tijden en zeker op bepaalde plekken waar het stil is in het donker. Nou, dan vind ik dat toch, naast de objectieve feiten als ongelijke betaling, toch wel even iets waar je,
1: waar ik met jou over zou hebben. Ja.
3: Wat doen we, gaan we hier aan doen? Dat is toch schandalig dat we dat nou nog steeds niet abnormaal vinden, want dan komt hij je leest. Maar kijk, als er iemand vermoord wordt, dan staat er 6 dagen hier en daar in de krant, staat er wat.
1: En dan
3: er gebeurt niks. Nee.
1: Nou, er wordt een lantaarnpaal neergezet op verschillende plekken. Ja.
3: Dat kan. Ja. Nou, ja, dat is. Maar
1: de cultuur verandert natuurlijk niet daarmee.
3: Nee, maar gek is dat er in het buitenland, Europese landen heb ik het over, toch meer aandacht is voor vrouwen die vermoord worden in de huiselijke kring, de femicide.
1: Femicide, ja.
3: Dan, en de onveiligheid voor meisjes, meiden, in de publieke sfeer. In Nederland heel weinig.
1: Saskia Benneman zit in onze uitzending. Die heeft het er vaak over trouwens, hè? Ook als rechtbankverslaggever.
3: Ja. Die wordt ermee geconfronteerd. Ja.
1: Ja.
3: Ja, ja, nee, dat is waar.
1: Ja.
3: Maar goed, het is er één. Hè?
1: Ja, nee, ja.
3: En dat is een verslaggever. Dus, ik bedoel ook in de politiek natuurlijk.
1: Nog even tot slot. Wat moet een jonge vrouw van nu meenemen van Joke Smit in haar leven? Wat jou betreft.
3: Nou, ik vind toch wel dat de drammerigheid. Want dat werd het genoemd, hè?
1: Mm.
3: Ik misschien een beetje meer langs de slijmweg. Maar de drammerigheid, die is absoluut nodig. Iemand die haar mond niet houdt, die haar energie, want dat wel, al haar energie en al haar talenten. Vergeet het niet, dat die vrouw was zo intelligent. Mm. En die kon zo mooi en goed schrijven. He, dat zei ik al. Echt een talent daarvoor. Ze schreef ook voor die tijd in de gids, want daar is ons eerste, hè, ons uitgangspunt, het onbehagen bij de vrouw, is in de gids verschenen en uit haar pen gevloeid.
1: Trek je mond open. Blijf.
3: Trek je mond.
1: Kom voor jezelf op.
3: En dat mens, wat zij dus had, een vorm van drammerigheid, dat moet je ook hebben. Om onvervaard op dat punt te blijven wijzen dat de ongelijkheid niet weg is. Mm. En dat dat bespottelijk is in een land, een democratisch land, met zogenaamd gelijke rechten voor iedereen.
1: Hedy Dancona, dank je wel. Fijn dat je met ons wilde stilstaan bij Joke Smit en haar nalatenschap. In de tweede uur van Wat Blijft horen we een aflevering van de podcast Overleven, waarin Koen Verbraak in gesprek gaat met misdaadverslaggever Saskia Belleman. Dus blijf luisteren.

0: NPO Radio 1.
1: 1 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut in de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80 naar 50%. Tienduizenden mensen zijn afgelopen dag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het gebeurde onder meer in Parijs, Marseille en Lyon. In die nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken daar een goede reden voor hebben. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Lara Billy Rensen.
2: Welkom terug bij Wat Blijft, het biografieprogramma waarin we u wekelijks meenemen in levensverhalen en levenslessen van bijzondere mensen. Misdaadverslaggever Saskia Belleman verloor haar kindje toen ze 8 maanden zwanger was. En in die tijd was er weinig aandacht voor haar pijn. Hoe heeft dat verlies Bellemans kijk op de wereld veranderd? En hoe heeft het haar blik op verdachten en slachtoffers in de rechtszaal beïnvloed? Dat vertelt ze aan Koen Verbraak in een aflevering van de podcast Overleven.
3: We hebben het leven allemaal cadeau gekregen. Ongevraagd. En zonder dat er een gebruiksaanwijzing bij zat. Maar hoe doe je dat eigenlijk, leven? Heeft het leven zin? Of is dat onzin? Is een mens verantwoordelijk voor zijn eigen geluk? Hoe ga je om met tegenslag? En waar put je troost uit als het tegenzit? In Overleven praat ik in de Thomas in Amsterdam 7 weken lang met uiteenlopende bijzondere gasten over wat het leven, ondanks tegenslag, de moeite waard maakt. Ze was jarenlang rechtbankverslaggever bij de Telegraaf. Van de Amsterdamse zedenzaak rond Robert M. en de moord op Anne Faber tot het Marengo-proces en de zaak tegen Ali B. Saskia Belleman was erbij en deed er verslag van. Genuanceerd en altijd met oog voor de slachtoffers. 2 maanden geleden ging ze officieel met pensioen. Al blijft ze rechtszaken op de voet volgen. Voor de krant en voor de televisie. Met hoofd en hart. Want het leven is niet zwart-wit. Ze weet uit eigen ervaring hoe rouw en verdriet je leven kunnen beheersen.
4: Hoe gaat het met je, Saskia?
5: Het gaat heel goed met mij. Ja.
4: Ben je al een beetje gewend aan je pensioen?
5: Nou, ik heb nog niet echt het gevoel dat ik met pensioen ben.
4: Nee?
5: Nee, het is eigenlijk best nog druk. En dat komt ook omdat ik eigenlijk niet van plan was, hoor, om te stoppen met werken. Ik wilde ook gewoon doorgaan. Mm-hmm. Alleen, ja, niet meer in vaste dienst bij de krant. Dat dienstverband,
4: dat was gewoon, volgens de CAO moest je met pensioen.
5: Exact, ja. Ja, en dat is ook de regel bij de krant. Geldt voor iedereen, er worden geen uitzonderingen gemaakt. Maar nee. Ik heb wel een freelance contract bij de krant. Dus ik,
4: en eigenlijk gewoon, doe je gewoon alles nog wat je altijd al deed.
5: Ja, maar op een iets lager pitje als het gaat om rechtbankbezoeken.
4: Wat doe je nu niet meer?
5: Nou, ik had eigenlijk de gewoonte toen ik bij de krant werkte om iedere dag naar de rechtbank te gaan. Ik selecteerde een zaak waarvan ik dacht, die vind ik interessant om...
4: Iedere dag?
5: Iedere dag. Dus ja, zeker 4-5 dagen per week in de rechtbank. En dat hoeft niet meer per se. Dus ik pik nu de wat grotere eruit. Daar ga ik naartoe. Maar die doe ik vooral voor de talkshows.
4: Want je bent dan een soort duider bij.
5: Ja, precies. Ja.
4: En je zei elke dag selecteerde ik een rechtszaak. Waar kijk je dan naar?
5: Soms was het actualiteit, heel vaak eigenlijk. Maar ook wel zaken waar destijds heel veel ophef over is ontstaan. Dus bijvoorbeeld die zaak van de tarwekamp dat in Den Haag, dat appartementengebouw dat is opgeblazen. Omdat een meneer het nodig vond om wraak te nemen op de vrouw die hem niet meer wilde. Ja, daar zijn meerdere doden bij gevallen. Ja, dat is niet eens een vraag of je die zaak gaat doen. Daar ga je gewoon naartoe. En datzelfde geldt voor bepaalde andere zaken. Zo'n zaak als Marengo. Maar daar ben ik wat selectiever in geworden. Want ik ben toch niet zo'n fan van zaken die spelen rond georganiseerde criminaliteit.
4: Omdat?
5: Ik vind ze minder interessant. Het gaat wel over belangrijke dingen. Alleen je hebt te maken met verdachten die niks willen zeggen. Die beroepen zich op hun zwijgrecht. Die verstoppen zich onder hoodies, onder mondkapjes, achter sjaals. Zitten daar een beetje stommetje te spelen.
4: Vindt de rechter dat goed eigenlijk?
5: Ja, tot mijn verbazing wel. Eigenlijk
4: want je kunt toch
5: niet.
4: Als rechter zeggen, ik wil u in de ogen kijken?
5: Ja, dat klopt.
4: Dat doen ze niet?
5: Nee, dat doen ze niet. En dat verbaast mij wel. Dat was in het begin nog wel zo, dat als iemand met een petje opkwam die vriendelijk verzocht werd het petje af te doen. En nu zie je soms verdachten de zaal inkomen. Die hebben gewoon een mondkapje tot aan hun wenkbrauwen opgetrokken. Daar zie je echt geen gezicht. En dan denk ik altijd, hoe controleer je in vredesnaam wie eronder zit?
4: Kan ook een broer zijn.
5: Ja, die zit dan misschien niet in dezelfde gevangenis. Maar het zijn wel weer vaak familieverbanden.
4: Ja. Hoe komt dat eigenlijk dat rechters dat goed vinden? Want vroeger mocht dat niet.
5: Nee, ik denk toch dat het te maken heeft met de aanwezigheid van rechtbanktekenaars. En dan met name de nieuwe generatie rechtbanktekenaars. Die gewoon ongelooflijk goed zijn. En die verdachten zijn bang dat ze herkenbaar worden afgebeeld. En daar misschien repercussies van ondervinden. Dan hebben wij nog nooit gehoord dat dat ook daadwerkelijk gebeurd is. Maar ze zijn er wel bang voor. Dus dat zijn van die mensen die betrokken lijken te zijn bij allerlei moorden. En de meest vreselijke misdaden. En die zijn dan bang voor een rechtbanktekenaar.
4: Maar rechters lopen tegenwoordig ook gevaar. Officieren van justitie ook. Ja. Die zie ik nog niet meteen met een mondkapje binnenkomen.
5: Nee. Maar we hebben wel altijd de oekase dat we ze niet herkenbaar in beeld mogen brengen. We krijgen meestal een paar weken voordat zo'n zaak begint een mail. Waarin uitgebreid uit de doeken wordt gedaan dat je geacht wordt de officieren van justitie en de rechters niet herkenbaar in beeld te brengen. En vreemd genoeg zeggen ze dat nooit van advocaten. Terwijl het toch echt een advocaat is vermoord en niet een rechter of een officier.
4: Hoe komt dat dat daar onderscheid in wordt gemaakt?
5: Ja, ik denk toch dat ze vooral met zichzelf bezig zijn.
4: Wie zijn ze?
5: De rechters en de officieren.
4: Ja.
5: Meer met zichzelf en hun eigen veiligheid dan met die van de advocaten.
4: Want in het Marengo-proces zagen we ook vooral handen in beeld en dat soort dingen.
5: Ja, en stemgeluid, dat moest worden vervormd en zo. Dus er zijn allerlei restricties bijgekomen die op zich voor een deel wel verklaarbaar zijn en ook wel begrijpelijk zijn. En voor een deel schiet het soms wel een beetje door.
4: Was je bij de uitspraak tegen Ines Wesky?
5: Ja.
4: Wat staat je daar vooral van bij?
5: De verbazing die wij voelden, eigenlijk allemaal. Je voelde het gewoon door die perstribune golven. Je hoorde het vonnis aan en dat was eigenlijk een knalhard vonnis.
4: Ines Wesky werd ongeveer schuldig aan alles bevonden.
5: Precies. En er werd ook gezegd dat zij een cruciaal onderdeel was van die criminele organisatie. En dat zij de schakel was tussen binnen- en buitenwereld. En dat zij die criminele organisatie in staat heeft gesteld om door te gaan met die verderfelijke handel in drugs. En als je dat dan hoort en je hoort wat de rechtbank daar allemaal over zegt. En je hoort dan vervolgens het vonnis. Wij waren verbijsterd. 42 dagen, gelijk aan het voorarrest.
4: Begreep je iets van dat vonnis?
5: Nee.
4: Nee?
5: Nee,
4: want wat had jij gedacht?
5: Wij maakten natuurlijk toch onwillekeurig de vergelijking met Youssef Taghi. De advocaat die tevens familielid was van Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in dat Marengo-proces.
4: Die in een vergelijkbare situatie was.
5: Precies. En die heeft 5,5 jaar cel gekregen. En nou was hij wel betrokken bij geweldhandelingen, het voorbereiden van een gewelddadige ontsnapping uit die extra beveiligde inrichting in Vught. Of een gewelddadige overval op die gerechtsbunker waar het proces speelde. Dat ging nog wel een tandje verder, maar dan denk je, dan wordt het een iets lagere straf. Maar het is niet minder ernstig.
4: En speelt hier dan toch mee, denk je, dat de rechters Wesky ook kennen?
5: Ik kon me niet aan dat gevoel onttrekken dat het daar wel degelijk mee te maken had. Ja, en dat gevoel hadden we allemaal. Ja. En Wesky is natuurlijk 40, 45 jaar lang een hele bekende advocaat geweest. De integriteit in persoon, zo zag ik haar ook altijd. Ik mocht haar graag. En die vrouw is gewoon niet op een dag opgestaan met het idee van, ik ga vandaag eens even boodschappen doorbrengen, want het is zo sneu, hè, als die organisatie van mijn cliënt niet kan doordragen.

0: boodschappen doorbrengen, want het is zo sneu, hè, als die organisatie van mijn cliënt niet kan doordraaien. Tuurlijk niet.
1: Hoe is die vrouw dan wel opgestaan?
0: Ja, ik ben bang dat daar gewoon het een en ander gespeeld heeft waar ze het niet over wilde hebben.
1: En dat wist de rechtbank ook?
0: Ja, maar de rechtbank moet wel oordelen op basis van feiten. En aangezien niet is aangetoond en zij ook niets heeft gezegd, mm-hmm, over eventuele druk of dreiging of chantage of wat dan ook, kan de rechtbank daar dus formeel geen rekening mee houden. Maar als je naar kijkt naar het vonnis, dan denk je toch van ja, het
1: dat
0: heeft
1: dat ook een paar
0: misschien
1: jaar
0: toch wel meegespeeld, ja.
1: Ze gaan allebei niet in hoger beroep, nog het OM als Wesky.
0: Nee, en vlak na de zitting zeiden de advocaten van Wesky nog dat dit voor haar heel hard was. Want het is wel een veroordeling. Ja. En ja, dat is natuurlijk een vreselijk einde aan een prachtige loopbaan. Ja. Dat kun je niet anders zien dan zo. Dus ja, de gedachte was toen nog wel van misschien moet ze maar in hoger beroep gaan. En toen dacht ik al,
1: kan wel eens een risico.
0: Ik zou dat niet doen. Nee, ja er is zo'n gezegde, appelleren is riskeren. Ik zou het ook niet gedaan hebben.
1: Jij valt altijd op door je feitelijke, nuchtere berichtgevingen. Waarom vind je dat belangrijk?
0: Omdat ik het niet relevant vind om mijn eigen mening ergens in te gooien. Mijn ervaring is ook als je bij een rechtszaak zit, dat je erin kunt gaan met een bepaald idee. Het zal misschien wel zus of zo geweest zijn. En in de loop van de dag blijkt 9 van de 10 keer dat er toch een tikje anders lag. Of een tikje genuanceerder. Of heel anders. Dat kan ook nog.
1: Maar de Telegraaf is toch wel een krant van de bijvoeglijk naamwoorden, zullen we zeggen.
0: Ja, maar ik niet.
1: Nee?
0: Nee. En ze hebben me daar eigenlijk ook altijd vrij in gelaten. Er is nog nooit tegen mij gezegd, zet dat verhaal eens even steviger neer. Of herschrijf die inleiding even. Nooit. Echt nooit. Ze hebben het me altijd laten doen op de manier waarop ik vond dat het moest.
1: En je was ook tamelijk sec als het ging om details.
0: Ja.
1: Wat waren dingen waarvan je dacht, dat moet je niet opschrijven?
0: Nou, bijvoorbeeld bij zedenzaken. Daar wordt eigenlijk altijd heel expliciet verteld wat een verdachte heeft gedaan met het slachtoffer. Nou, ik ga hier ook niet zeggen hoe expliciet, maar alles wordt verteld. Tot in de kleinste details. En dan zit ik na te denken over zo'n slachtoffer dat de volgende dag weer naar school moet. Of naar haar werk moet. En dan weet iedereen, heeft de hele wereld kunnen lezen wat er allemaal met jou uitgevreten is. En dan denk ik, ja, wat voegt het toe om dat te doen?
1: Dan gaat dit dan over levende slachtoffers. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die het niet hebben kunnen navertellen. Gelden daar weer andere regels voor?
0: Nee, ik heb mezelf eigenlijk altijd wel een vorm van censuur opgelegd. Dus ik schrijf gewoon niet alles op.
1: Wat gaat te ver? Je hoeft niet te zeggen.
0: Ik kan een voorbeeld noemen, want ik heb wel vaker gezegd dat ik daar voor mijn gevoel mee de fout in was gegaan. Dat ging over de moord op Marianne Vaatstra. Jong meisje in Friesland die op een gegeven moment van haar fiets is getrokken. En verkracht en vermoord is. En ik luisterde naar de verdachte en die vertelde toen hoe hij het had gedaan. En hij vertelde dat hij haar keel had doorgesneden. En toen zei hij, dat heb ik 3 keer gedaan. En toen hoorde ik het bloed stromen. En dat had ik eigenlijk, ik deed verslag via Twitter, had ik al opgeschreven en verstuurd en realiseerde me toen, dat was nou net het detail dat ik niet had willen opschrijven. Dat hij haar keel heeft doorgesneden, dat was relevant. Maar dat hij dat 3 keer had gedaan, was niet relevant.
1: En dat bloed,
0: daarvan dacht ik, ja, dit is extra sensatie. Daar wil ik eigenlijk niet in terechtkomen.
1: En ook vermoorde mensen hebben recht op privacy.
0: Exact, ja. En toen kon je nog niet een tweet verwijderen, anders had ik dat gedaan.
1: Ja?
0: Maar ik haal het wel als voorbeeld aan om te zeggen van, nou, sinds die tijd ben ik eigenlijk, ondanks de snelheid die je moet hebben, hè, met het verslag doen op Twitter, toch al heel goed gaan nadenken iedere keer. Wat is dit nog relevant? Als ik twijfel, doe ik het even niet. Dan parkeer ik het.
1: Er moeten ook zaken geweest zijn waar je van wakker lag.
0: Ja, niet vaak.
1: Of die onder je huid kropen, laat ik het iets
0: over. Ja, daar zijn er echt meerdere van geweest, jawel.
1: Wat denk je dan? Hè?
0: Ja, dan denk ik eigenlijk vooral aan kinderen die het slachtoffer zijn geworden van gruwelijke dingen. Daar hebben we er natuurlijk meerdere van gehad. Nicky Verstappen in Limburg. Gino, ook zo'n jongetje in Limburg. Maar we hebben zitten kijken naar beelden van de auto van die verdachte die steeds kleinere rondjes om dat jongetje heen reed. En dat is allemaal in beeld gebracht, hè, met bewakingscamera's.
1: Dat kon je zien echt?
0: Dat zie je echt. Dat zie je gewoon gebeuren. En je weet, hij heeft hem daarna op een speelveldje getroffen. Heeft eerst gezellig meegevoetbald. Zich voorgedaan als een toffe peer, die verdachte. En uiteindelijk heeft hij dat jongetje een lift naar huis aangeboden. Ja, zo'n klein jochie heeft geen enkele reden om te twijfelen aan de oprechte intenties van zo'n man.
1: Een grote meneer.
0: Hè? Een grote meneer, die ook nog eens leuk meevoetbalde. Dus ja.
1: En waarom kruipt dat onder je huid dan?
0: Omdat het gaat om zo'n jongetje. En omdat je dan hoort wat...

0: dat jongetje allemaal moet zijn overkomen in de laatste uren van zijn leven. Ja, dat gaat je door merg en been. En dat idee, zo'n jongetje dat geen hulp krijgt. Er is niemand die hem op dat moment te hulp kan schieten. En ik weet hoe het al afgelopen is. En dan hoor je hoe het afgelopen is. Ja, dat vind ik afschuwelijk om aan te horen.
1: Is het dan moeilijker om toch sec te blijven en bij de feiten?
0: Niet echt, want juist dan probeer ik heel sec bij de feiten te blijven. Ja, eigenlijk wel. En het is ook niet zo dat ik op dat moment ook ga schrijven dat die verdachte een klootzak is of zo. Ook al denk ik dat misschien wel, maar dat schrijf ik niet op. Nee, ik vind dan juist dat het belangrijk is dat ik zo sec mogelijk de feiten weergeef. En dat ik zo sec mogelijk opschrijf van zo is het gegaan. Maar ik heb me wel eens ontvallen hoor. Laten ontvallen over een verdachte. Dat ik zelden een onsympathiekere verdachte had gezien dan deze.
1: Weet je nog in welke zaak dat was?
0: Het was ook een van de eerste sextortion zaken. Van een man die meisjes en jonge vrouwen had afgeperst online. Had ze in een geval gelokt door zich voor te doen als een leeftijdgenoot. En had op een gegeven moment voor elkaar gekregen dat ze compromitterende beelden naar hem stuurde. En daar heeft hij ze vervolgens mee afgeperst op een hele, hele akelige, gemene manier. En dat was een man die zo totaal geen spijt had. Geen berouw, geen benul van, of misschien wel benul van wat hij had aangericht. Maar het interesseerde hem gewoon geen barst. Die man, ja, daar had ik echt moeite mee om dat zo sec mogelijk op te schrijven. En daar heb ik inderdaad wel een keer de zin opgeschreven van ik heb zelden een onsympathiekere verdachte meegemaakt.
1: Schiet je dan uit je slof?
0: Ja, dan schiet ik uit mijn slof, ja. Maar dat probeer ik wel te beperken.
1: Want dat hoort eigenlijk niet.
0: Nee, dat hoort eigenlijk niet. Nee.
1: Maar heb je dan ook wel eens echt met natte wangen gezeten in die rechtszaal?
0: Nee, dat scheelde niet veel hoor, soms. Maar nee, dat heb ik wel kunnen voorkomen.
1: Wanneer is het moeilijk?
0: Nou, er is een keer een zaak geweest in Groningen. Die ging over twee kleine meisjes. Mm-hmm. Die waren op een weg ergens op een woonerf in, ik meen dat het Groningen was, of in de buurt van Groningen. Waren ze aan het spelen met zo'n waveboard. Die waren toen heel populair bij kinderen van die leeftijd. En daar kwam een jongen met zijn auto een bruggetje oprijden. Mm-hmm. Die was tamelijk steil, dus dan gaat de neus van je auto omhoog. Zie je eigenlijk niet wat er voor je gebeurt. En toen die neus omlaag ging, zag hij de kruintjes van die meisjes. Maar toen kon hij al niet meer voorkomen dat hij ze aanreed. Ja. En beide meisjes zijn overleden. En die meisjes die waren toen even oud als mijn dochter. En ik ben ook nog bij die ouders thuis geweest. Ja. En heb ze geïnterviewd. En ja, dan zie je die kinderkamertjes. En daar staan dan dezelfde kinderboekjes in de boekenkast als bij mijn dochter. En daar hingen twee jurkjes in een kast die mijn dochter ook had. En dat hakte er wel even in, ja.
1: Nog steeds wel een beetje, hè? Als je erover vertelt.
0: Ja, omdat je ziet dat verdriet van die ouders. En dat gaat zo diep. En je weet, dat gaat nooit meer over.
1: Nee.
0: Dat blijft altijd bij ze. En daar kwam een veroordeling uit voor die jongen die volgens deze ouders veel te hard had gereden. Maar dat kon niet worden aangetoond. En dan heb je eigenlijk nog voor de tweede keer zo'n gevoel dat je slachtoffer wordt gemaakt. Omdat in jouw ogen de dader niet wordt veroordeeld of geen hoge straf krijgt.
1: Jij twitterde ook vanuit de rechtszaal. Dat doe je nog steeds. Inmiddels heb je meer dan 300.000 volgers.
0: Ja.
1: Dan maak je natuurlijk ook kennis met de onderbuik van Nederland, hè?
0: Ja, behoorlijk, ja.
1: Rechters straffen veel te soft. Hang ze allemaal maar op aan de hoogste boom.
0: Voer de doodstraf opnieuw in.
1: Ja.
0: Sluit de grenzen en de AZC's. Dat soort dingen. Ja, klopt.
1: Beantwoord je die mensen ook?
0: Ja. Niet allemaal, want soms zijn het er zoveel dat ik op een gegeven moment dan zit het kijkglas bij mij ook een beetje vol. Dan doe ik dat niet meer. Maar ja, ik doe het wel, omdat ik steeds denk van ja, als niemand ze tegengas geeft, dan denken ze dat ze die bagger zomaar kunnen spuien. En dat dat normaal is. En dat is niet normaal. Ja,
1: maar voor het weet ben je 10 tweets in discussie met zo iemand.
0: Ja, dat klopt. Ja, maar ik doe toch. Ja. Ja, ik vind het ook nodig dat dat af en toe gebeurt. Kijk, als bijvoorbeeld wordt gezegd, hé, al die D66-rechters die straffen te soft, is dus niet zo. En dan komen ze soms met voorbeelden aan en dan gaan ze een moord vergelijken met een verkeersongeluk waarbij een dode is gevallen. Maar dat is geen moord. Dat is een heel ander verhaal.
1: Ja.
0: En dat is uit te leggen. En dat probeer ik dan ook. En weet je, als ik dan per dag misschien 2 of 3 mensen ervan kan overtuigen dat het wel meevalt met die softe rechters in Nederland, dan denk ik, nou, het zijn er toch weer 2 of 3.
1: Dan heb je toch iets goeds gedaan.
0: Precies.
1: Ja. Maar de vraag is natuurlijk ook of je überhaupt wil rondzwemmen in zo'n open riool als X, hè?
0: Ja. Nou, dat heb ik me ook afgevraagd. Ja. En de laatste jaren in toenemende mate. Omdat het echt wel heel erg is geworden. Ik heb op de een of andere manier het gevoel dat het voor corona begon het al wel een beetje, maar was het nog niet zo erg. En na corona is het net alsof mensen alle remmen los hebben gegooid en het gevoel hebben dat ze alles mogen en kunnen zeggen.
1: Bijna onder nooit onder hun eigen naam, hè?
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Zo heldhaftig zijn ze wel.
0: Ja, en dan zeggen ze, ja, maar ik heb een hele goede reden om om anoniem te willen blijven. Tuurlijk. Ja, dank je de koekoek als jij dat soort bagger spuit.
1: Ja.
0: Dan heb je een hele goede reden om dat niet te doen. Maar ik vind het laf en dat zeg ik ook. En dat,
1: Maar je wil dus wel op dat medium je manifesteren.
0: Ja, eigenlijk
1: omdat ik... Je kan ook zeggen, zoek het lekker uit met z'n allen.
0: Ja, dat zou ik kunnen doen.
1: Ja.
0: Dat is de makkelijkste weg, vind ik. En ik heb toch een beetje het gevoel dat juist op X de mensen zitten aan wie ik het moet willen uitleggen. En ja, ik kan natuurlijk ook op een heel veilig medium actief worden. En met mensen die er op dezelfde manier in zitten als ik. En die het ook eigenlijk wel snappen.
1: Ja.
0: Maar ik moet nou juist die mensen hebben die het niet snappen.
1: Ja.
0: En die wil ik het uitleggen. Maar dat is wel, dat kost wel een boel energie, ja.
1: Want je lanceerde ook bijvoorbeeld de hashtag donderop.
0: Ja.
1: Waar was die voor bedoeld? Voor dit soort mensen?
0: Nou, dat had te maken met... Volgens mij was dat in de zaak van Ali B. Toen die zaak nog bij de rechtbank diende. Waren er opeens een heleboel mensen die begonnen die slachtoffers enorm
1: te maat
0: te nemen. Ja. Zo van, ja, als je naar zo'n feestje gaat, dan vraag je erom. En als je je zo kleedt, dan vraag je erom. Ja. Nou, typische korte rokjes verwijten. Van als je je zo kleedt.
1: Waren dat dan, altijd mannen?
0: Dat weet je dus niet, want het zijn anonieme accounts. Nee, er zaten volgens mij soms ook wel vrouwen bij, maar het zijn wel overwegend mannen, denk ik. Ja, ik kan dat niet echt controleren natuurlijk, omdat ze anoniem zijn.
1: Maar toen kwam je met die hashtag?
0: Ja, toen had ik echt zoiets van, nou, daar moet je bij mij niet mee aankomen. Dat je slachtoffers de schuld gaat geven van wat hen is overkomen door toedoen van iemand anders. Er zit iemand in de verdachtebank, die moet worden beoordeeld.
1: Ja.
0: En daar gaan rechters over oordelen, maar kom bij mij niet aan met de schuld geven aan de slachtoffers.
1: Waar komt
0: dan ben
1: dat
0: je bij
1: vandaan?
0: Mij aan het verkeerde adres.
1: He, dat die mensen opeens en masse dat soort dingen gaan zeggen.
0: Ja, het is misschien toch een vorm van angst. En als je het maar van je afdrukt en als je maar hard genoeg roept dat het de eigen schuld is van mensen.
1: Angst voor wat?
0: Dat het jezelf overkomt. En als jij gewoon iemand anders de schuld kunt geven, want jij hebt iets gedaan waardoor je het hebt uitgelokt. Mm-hmm. Zeggen ze dus in feite van, mij overkomt het niet hoor, want ik doe zoiets niet. Ik ga niet midden in de nacht naar een feestje of ik kleed me niet op die manier. Dus ja, het is jouw eigen schuld.
1: Maar die mannen denken dat niet. Die hebben daar andere ideeën over,
0: die
1: toch?
0: Die hebben totaal andere ideeën over.
1: Ja,
0: ja, ja. Ja, maar dat was voor mij wel aanleiding om... ik werd er echt boos over. Ik dacht van, ja, die mensen hebben genoeg te verduren.
1: En werkt het, die hashtag? Werd erop gereageerd?
0: Ik denk, nee, niet door die mannen zelf. In ieder geval niet in een reactie. Maar het stopte wel. Het had wel tot gevolg dat het veel minder vaak gebeurde. Er slipte er af en toe nog wel eens eentje tussen. Mm-hmm. Maar nee, het stopte echt. Ik heb ook wel eens dat ik aan het begin van een rechtszaak, omdat ik dan weet van, oh ja, dit is een zaak waarbij bijvoorbeeld de advocaat van de verdachte voor rotte vis gaat worden uitgemaakt. Dat ik dan een soort disclaimer alvast geef van, ik snap dat jullie het straks niet leuk gaan vinden wat die advocaat gaat zeggen. Maar weet wel, op het moment dat je die gaat bedreigen, beledigen, vernederen, wat dan ook, dan blokkeer ik je meteen.
1: Ja.
0: En dat heeft echt effect.
1: Dat
0: dan
1: werkt.
0: Doen ze het minder.
1: Ja?
0: Ja, niet helemaal minder. Maar niet dat ze het helemaal achterwege laten, maar het wordt minder.
1: Ik zei al een paar keer, je was in je stukken en op televisie altijd het toonbeeld van redelijkheid. Hè? Toch strookt dat nauwelijks met... Ja, ik kan niet anders zeggen, de hetzerige verslaggeving van de krant waar je voor schrijft, de Telegraaf.
0: Nou ja, laat mij dan gewoon het redelijke geluid erin brengen.
1: Ja.
0: Zo zijn er meer collega's die dat doen. Dus de Telegraaf is niet alleen hetzerig, het zit er ook in. Ja. Maar het grappige van de Telegraaf is wel dat eigenlijk al die stemmen ook ruimte krijgen. Mijn eigen voorbeeld.
1: Ruimte genoeg?
0: Waar? In de krant bedoel je?
1: Nou, dit de stemmen die de Telegraaf zo zijn gezicht geven.
0: Ja, weet je, dat zijn de stemmen die wel waar de meeste aandacht naar uitgaat. En dat is dat zijn geluiden waar ik het ook niet altijd mee eens ben en waar ik ook niet altijd gelukkig
1: Wanneer
0: ben.
1: Wanneer erger je aan je eigen krant?
0: Ja, als er toch verhalen in de krant staan of als collega's op X dingen doen waarvan ik denk, kom op, dit schiet echt door.
1: Waar denk je dan aan?
0: Nou, ik denk niet, ik dien meteen mijn ontslag in. Dat heb ik nooit
1: aan,
0: gedacht.
1: Aan wat voor soort collega's en verhalen denk je dan?
0: Ja, ik ga geen namen.
1: Nee, maar ik bedoel, laat ik zelf iemand noemen. Iemand als Wierd Duk is niet de koning van de fijne nuances, zullen we maar zeggen.
0: Nee, die pakt het op een heel andere manier aan dan ik. En die heeft ook andere opvattingen dan ik. Maar ik vind, als ik daar iets over heb aan te merken, dan doe ik dat tegen Wierd.
1: Doe je dat wel eens?
0: Dat heb ik wel eens gedaan, ja.
1: Weet je nog
0: en
1: wat
0: dat,
1: je zei?
0: Nee, ik weet dat ik een keer tegen hem gezegd heb in de zaak van die blokkeervriezen.
1: Oh ja.
0: Daar was hij ook.
1: De snelweg, hè?
0: Ja, precies.
1: Sinterklaas in Tocht.
0: Ja, mensen hebben demonstranten van Kick-Out Zwarte Piet tegengehouden op de snelweg door een blokkade op te werpen. En die konden op die manier niet demonstreren tijdens de nationale intocht van Sinterklaas. En ja, Weert was daar ook. En die heeft heel erg partij gekozen destijds voor de blokkeervriezen. En dat zat mij in de weg. Omdat ik dacht, ik zit hier gewoon zo nuchter mogelijk verslag te doen. En aan de andere kant wordt een beetje olie op het vuur gegooid. En daar heb ik het toen wel over gehad.
1: Wat zei hij toen?
0: Dat begreep hij wel.
1: Ja,
0: hij snapte ook wel dat mij in de weg zat. En hij heeft het daarna ook niet meer gedaan. Maar weet je, ik voel me niet geroepen om iedere keer collega's die iets anders opschrijven dan wat ik vind, de maat te gaan nemen. Ja. En als ik echt vind dat iemand heel erg over de schreef gaat, dan vind ik dat rechtstreeks tegen die persoon moet zeggen. Maar niet via de media.
1: Je hebt nooit gedacht, op deze manier is mijn krant niet meer.
0: Nee.
1: Ik zie wel dat je ergens aan denkt.
0: Nee, weet je, ik ben het lang niet altijd eens met dingen die erin staan. Maar ik ben het ook niet altijd eens met dingen die ik in de Volkskrant en NRC lees.
1: Daar werk je niet, hè?
0: Nee, daar werk ik niet, maar dat zou dus daar precies zo zijn.
1: Ja.
0: Dus wat dat betreft denk ik van nee, het is tegelijkertijd is het ook een krant die breed gelezen wordt door een heel breed publiek.
1: Mm-hmm. Dus je bereikt veel mensen?
0: Ja. En dat vind ik ook belangrijk. En daar moet dus ook de toon die ik aansla moet overkomen daar. Ja. Het is nooit voor mij een reden geweest om te denken, ik ga hier weg. Nee, ik heb altijd het idee gehad juist. Het is juist het telegraaflezerspubliek dat ik moet willen bereiken. Dat zijn de mensen aan wie ik moet uitleggen hoe het werkt. Want die komen niet dagelijks in rechtbanken.
1: Dus daar heb je veel meer een dankbaar gehoor, zeg maar, dan bij NRC.
0: Ja, ik denk dat daar de lezers van de NRC, dat is misschien wel de rechterlijke macht. Of dat zijn de advocaten en de officieren. Ja, die hoef ik het toch niet uit te leggen. Ja, maar die hoef ik het niet uit te leggen.
1: Nee, dat is waar.
0: Die hoef ik niet uit te leggen hoe het werkt. En ik wil dat gewoon wel uitleggen aan een publiek waarvan ik denk, die hebben het nodig.
1: Lag het eigenlijk voor de hand dat je journalist zou worden?
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Ja?
0: Ja.
1: Want je vader had een drukkerij, hè?
0: Ja. En een huis- en huisblad.
1: Ja, en hij schreef zelf stukjes.
0: Ja, hij gaf een huis- en huisblad uit dat ooit door mijn opa is opgericht. Ja, en dat vond hij eigenlijk het allerleukste om te doen. Hij, zoals te doen gebruikelijk destijds, nam hij natuurlijk de drukkerij over van mijn vader. Van mijn opa, sorry. Maar hij in zijn hart wilde niet eigenlijk het allerliefst journalist worden. Dus dat huis- en huisblad, dat was zijn grote liefde. En daar schreef hij zelf helemaal vol. Hij deed de interviews, hij woonde de raadsvergaderingen bij. Hij maakte de foto's ervoor.
1: Soms, naar zijn werk?
0: Ja, niet naar raadsvergaderingen, want die vond ik eigenlijk helemaal niet zo interessant. Maar wat ik wel deed was, je had destijds nog die sirenes die 's nachts loeiden als een brand was ergens, hè. Tegenwoordig is dat een veel stiller alarm. Maar als die sirene ging, dan stond ik naast mijn bed. Ja. En dan hoorde ik dat mijn vader ook al opstond en in de kleren schoot. En dan gingen we samen ergens op.
1: Ging je mee?
0: Ging ik mee, ja.
1: Hoe oud was je toen?
0: Ik denk 10, 11, 12.
1: En toen zag je van, dit is blijkbaar een bezigheid die het leven kleur geeft.
0: Ik vond het interessant, ja. Ja. En ik vond het dan ook wel interessant om te kijken hoe mijn vader dat opschreef. En wat hij dan opschreef. En ik kreeg op een gegeven moment, ik denk dat ik een jaar of 12 was of zo, een rubriekje in dat huis- en huisblad. En dan ging ik mensen interviewen die een leuke hobby hadden. Scheepjes in flessen bouwen bijvoorbeeld. Nooit geweten hoe ze dat deden, maar daarna wel. Of iemand die hele bijzondere wandkleden knoopte en zo. En dan ging ik daarop af met het fototoestel van mijn vader. En dan ging ik ze interviewen en dan maakte ik de foto. En dan stond het een week daarna in het huis- en huisblad.
1: Is toen een zaadje geplant?
0: Ik denk het wel, ja. Ik had wel nog een hele tijd dat ik dacht van, ik zou misschien ook wel reisleidster of stewardess willen worden.
1: Ook.
0: Ik vond dat alle drie, bleek het me avontuurlijk. En ik had dat idee van, je komt nog eens ergens.
1: Ja.
0: En, ook over de grens.
1: Ja. Wat leerde je van je vader?
0: Eigenlijk ook wel dat hele feitelijke.
1: Ja.
0: Hoewel hij wat meer dan ik, denk ik, hij had natuurlijk ook een drukkerij, hè. Dus hij drukte ook de geboortekaartjes en de rouwcirculairs en de VVV-folders en zo.
1: Ja.
0: En daar was hij zich altijd wel heel erg van bewust. Dus heel hard kritisch opschrijven, dat deed hij niet.
1: Nee.
0: En dat was wel grappig, want hij heeft op een gegeven moment, ja, niet dat het grappig was dat hij een kleine hersenbloeding kreeg, maar nee. Hij belandde toen in het ziekenhuis en hij kon toen eigenlijk die krant niet meer volschrijven. En dat heb ik toen gedaan met mijn oom een aantal weken lang.
1: Hoe oud was je toen?
0: Ja, toen werkte ik al in de journalistiek. Oh, ja. Maar toen werkte ik in Zwolle bij een regionale krant, de Zwolse Courant. En in het weekend ging ik terug naar Egmond, mijn geboorteplaats. Mm-hmm. En dan ging ik die stukken schrijven voor de krant, mensen interviewen en zo. En ik had natuurlijk wel de neiging om af en toe er even hard in te gaan. Ja. En dat vond mijn vader prima. Maar ik hoorde wel daarna dat hij dan tegen mensen zei van... nou ja, dat was Saskia, die is dat zo gewend. En, dat...
1: Bijna om het een beetje te verontschuldigen.
0: Bijna wel, ja. Maar goed, hij had natuurlijk ook een bedrijf. Hè. Hij was wel afhankelijk van...
1: Ja, je bent ook afhankelijk van advertenties en zo.
0: Exact, ja.
1: Jij ging rechten studeren. Ja. Had je ook de ambitie om advocaat of rechter te worden?
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee. Ik was al werkzaam als journalist en ik was algemeen verslaggever. Dus ik rende van hot naar her en ik schreef over van alles en nog wat. Mm-hmm. Dus ik wist van heel veel dingen een heel klein beetje. En ik had na een verloop van een aantal jaren toch het gevoel van... het is leuk, het is afwisselend, maar ik wil toch eigenlijk ook gewoon van een aantal dingen wat meer weten. En wat dieper in een bepaalde materie kunnen duiken. En het wat beter snappen allemaal. En toen ben ik gaan nadenken over, oké, hoe ga ik dat dan doen? Nou, studeren. Ik wilde niet stoppen met werken, want dat vond ik veel te leuk. Dus ik ben toen een deeltijdstudie rechten gaan doen aan de Universiteit van Amsterdam. Dus dat betekende 's avonds de collegebanken in en zaterdagochtend. Maar nooit met de ambitie om rechter of officier of advocaat te worden. Altijd met de gedachte, ik wil meer verdieping aan mijn journalistieke werk kunnen geven.
1: Ja. Ja. Tot hoe ver ben je gekomen met die studie?
0: Nou, vrijwel klaar. Maar dat ging helemaal aan het eind mis. Omdat ik toen in verwachting was van mijn eerste kind. En,
1: was die dat zwangerschap... onverwacht?
0: Nee hoor, nee, dat was heel erg gepland. Maar... Zij is overleden, heel kort voor de bevalling. En dat zet de wereld op zijn kop. Daar komt het op neer.
1: Ja. Ja. Hoe ontdekte je dat er iets niet goed was?
0: Ik had... Ja, het was een soort onbestemd gevoel. Een ander gevoel in je buik sowieso al. Dat je denkt van, dit voelt anders dan anders. Ik was met de vader van mijn dochter... was ik op vakantie in Engeland een weekje... En ik nam mij voor van, nou, zodra ik terugkom, ga ik even naar de kraam of naar de vroedvrouw om even het hartslagje te horen, om me even gerust te stellen. Ja, en dan kom je daar en dan blijkt ze het hartslagje niet te kunnen vinden. En toen zag ik aan haar gezicht al van, dit is helemaal niet goed. En zij had zoiets van, we gaan nu meteen naar het ziekenhuis.
1: Zei ze ook van, ik kan...
0: Nou, ze zei dat ze het niet goed kon vinden, maar ze zei ook van het kan ook komen doordat het kind gewoon op een bepaalde manier ligt, dat we het gewoon niet zo goed horen. En ze hebben in het ziekenhuis hebben ze betere apparatuur, dus daar gaan we nu naartoe. Nou, dat zijn we gaan doen en ja, toen bleek al snel dat mijn dochtertje was overleden.
1: Hoe ver was je toen?
0: Nou, ik zat een paar weken voor de bevalling, dus dat, dan heb je alles klaar.
1: Ja.
0: Dan is er een kinderkamer ingericht. Dan heb je hele leven in je hoofd heb je al afgestemd op een kind. Ja, ja. Ja, dat was... En opeens is ze er niet meer. En opeens moet je dat dus allemaal op de een of andere manier afbouwen. En dat is hard.
1: En je moest natuurlijk ook dat kindje eerst ter wereld brengen nog. Hè?
0: Ja.
1: Je moest er baren.
0: Ja. Ja.
1: Dat moet ook heel erg... beladen zijn.
0: Je eerste aanvechting is om te denken, breng me gewoon onder narcose. En haal haar eruit. Maar,
1: kon dat niet?
0: Nou, dat kon misschien wel, maar wat de arts toen zei, en dat vond ik eigenlijk wel heel goed. Niet op dat moment, maar achteraf wel. Mm-hmm. Dat het beter is als je die bevalling wel bewust meemaakt en dat je afscheid kunt nemen van je kind. En dat je niet... Dat het niet zomaar verdwijnt. Want je hebt natuurlijk wel al die maanden meegedragen.
1: Heb je wel afscheid ook van haar kunnen nemen?
0: Ja, dat kon. Ja, en er zijn ook foto's gemaakt. En er zijn afdrukjes gemaakt van de voetjes. Dus ja, dat is gewoon op een goede manier gebeurd. En ja, er heeft ook in kleine kring een begrafenis plaatsgevonden.
1: Ja. En je hebt er een naam gegeven?
0: Ja, Famke heette ze, ja. En dat eigenlijk dat hebben we pas gedaan nadat ze geboren was, uiteraard. En het was voor mij wel aanleiding toen ik opnieuw in verwachting raakte... om meteen te willen weten of het een jongen of een meisje was... en ook meteen een naam aan haar te kunnen geven.
1: Waarom vond je dat belangrijk?
0: Omdat, misschien dat, door die ervaring met Famke, dat je eigenlijk pas...
2: Dat ze...
0: Ik wist al wel dat het een meisje was, maar we hadden nog niet echt een naam definitief besloten. Dus dan heb je allerlei gekke namen die je verzint voor een ongeboren kindje. En dat wilde ik niet nog eens. Ik wilde gewoon weten of het een jongen of een meisje was. En ik wilde er ook meteen een naam kunnen geven.
2: Ja.
0: Niet voor de buitenwacht hoor, alleen voor ons.
2: Reist ze nog met je mee?
0: Ja, iedere dag. Er is eigenlijk nooit één dag waarop ik niet aan haar denk.
2: Oh, wat voor momenten dan?
0: Dat was in het begin eigenlijk vooral tijdens lange autoritten. Dan kon het me zomaar overvallen. Dat is niet meer zo heel erg zo. Maar ja, nu gewoon op rare momenten.
2: Ja.
0: Ook wel op het moment dat ik mijn dochter nu zie... De dochter die in leven is.
2: Gezond en wel.
0: Gezond en wel. En ja, dan ga je toch afvragen. Zouden ze op elkaar geleken hebben?
2: Ja.
0: Hoe zouden ze het met elkaar hebben kunnen vinden?
2: Ja.
0: Wat zou Famke hebben gedaan? Zou ze zijn gaan studeren? Zou ze zijn gaan werken? Dat soort dingen. Ja, dat heb je wel.
1: Je hebt al gezegd, ik heb ook 2 jaar in de overlevingsstand gezeten.
0: Ja.
1: Hoe zag die stand er dan uit?
0: Ik ben redelijk kort eigenlijk na de bevalling ben ik weer gaan werken. Eigenlijk vooral omdat ik het gevoel wilde hebben dat in ieder geval 1 deel van mijn leven normaal was. En dat je ook afleiding zoekt. Niet omdat ik er niet bij wilde stilstaan, want dat gebeurt toch. Maar wel omdat je ook wilt dat sommige dingen even gewoon, even normaal zijn.
1: Dat je iets dat van je identiteit vasthoudt.
0: Ja, precies. Ja. Voor de rest was het natuurlijk, stond alles op z'n kop.
1: Ja.
0: Maar ja, dat werk, dat ging gewoon door. En dat heeft me wel geholpen. Dat heeft me er behoorlijk doorheen gesleept, denk ik.
1: Durfde je daarna nog wel een zwangerschap aan?
0: Ja, maar ik heb daarna nog 2 miskramen gekregen.
1: Ook nog een keer.
0: En dat was wel het moment dat ik dacht van... het is misschien gewoon niet voor mij weggelegd. En ja, toen ik voor de 4e keer in verwachting raakte... ja, dan ben je eigenlijk gewoon 9 maanden lang aan de duim.
1: Ja.
0: En hoop.
1: Ja. Hoe oud zou ze nu geweest zijn?
0: Ze zou 29 geweest zijn.
1: Ja.
0: Ja.
1: Wordt ze voor je gevoel toch wel ouder of niet? Blijft het altijd dat kindje?
0: Nee, blijft altijd dat kindje. Ja.
1: Je hebt uiteindelijk gelukkig een gezonde dochter gekregen, hè? Fleur.
0: Ja.
1: Hoe oud was zij toen je voor het eerst over Famke vertelde? Weet je dat nog?
0: Ik heb haar eigenlijk altijd wel verteld dat ze een ouder zusje had. Ja, ik weet niet... Ik ben niet heel bewust vanaf haar 4e of zo daarover gaan praten. Nee, want ik nam haar ook wel mee naar de begraafplaats. Ze heeft het vanaf het begin geweten. Ja, en vanaf welk moment dat dan indaalt van... Ja. Oh, ik had dus een zusje dat is overleden.
1: Ja.
0: Dat weet je eigenlijk niet precies. Maar het is voor haar altijd een gegeven geweest. Ze had een ouder zusje.
1: Dat weet ze gewoon.
0: Dat weet ze gewoon. Maar die
1: was ze ook een heel overbezorgde moeder voor Fleur?
0: In het begin wel, ja. Ja, dat je kind dan in een bedje ligt te slapen. En dat je opeens denkt van, oh god, ze ademt toch wel.
1: Ja.
0: En het was dan niet zo dat ik er wakker ging schudden of zo. Maar wel dat ik er even naast bleef staan. En dat ik even in de gaten bleef houden of ik dat borstje wel op en neer zag gaan. Maar ik heb wel geprobeerd. Ja, je zou eigenlijk aan haar moeten vragen of ik daarin geslaagd ben. Om niet al te overbezorgd te zijn. Om niet de hele tijd maar te roepen van pas op hiervoor, pas op daarvoor. Omdat ik dacht van ja, dan heeft dat kind geen leven meer. Ze moet natuurlijk wel gewoon kind kunnen zijn.
1: En door je werk zie je ook nog eens een keer wat er allemaal kan gebeuren met
0: ook
1: kinderen.
0: Ook dat nog, ja. Ja, en ik had, weet je, en toen was ze al wat ouder hoor. Natuurlijk als ik bij bepaalde zaken had gezeten. Bijvoorbeeld als het ging over sextortion. Nog wel eens dat ik probeerde mijn dochter uit te leggen van pas op, want dit kan je gebeuren. En dan kreeg ik meestal zo'n reactie van ja, mam. Oké, dacht ik het in ieder geval even genoemd.
1: Ja. Maar hoe lang is het nu geleden? Dus 30 jaar bijna.
0: Bijna 30 jaar, ja. Ja.
1: Maar het blijft dus toch een open wond.
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja.
1: Dat heelt nooit.
0: Ik denk dat de ergste scherpte er een beetje van afgaat. Maar nee, het verdwijnt niet.
1: Nee. Veel relaties zijn ook niet bestand tegen zoiets groots. Hè?
0: Nee.
1: Bij jullie gaat het ook niet goed. Nee.
0: Nee. Nee, ik geloof dat het inderdaad zo is dat sommige mensen nader tot elkaar komen in zo'n situatie. En bij ons gebeurde dat niet. Het is zo'n zware tijd geweest.
1: Was het anders gegaan, denk je?
0: Ja, dat weet je nooit.
1: Nee, maar voor je gevoel?
0: Misschien.
1: Ja.
0: Nee, dat zou ik niet weten.
1: Nee. Maar het heeft misschien wel je invoeringsvermogen als journalist beïnvloed en vergroot misschien wel.
0: Ja, dat heeft het. Ja, ja. Vooral omdat je hoort wel eens van slachtoffers en nabestaanden in zo'n zaak terug. Dat mensen in hun omgeving zeggen van nou is het een half jaar geleden. En nou moet je de draad maar weer oppakken en doorgaan met je leven. En dan denk ik altijd van ja, hoe denk je dat mensen dat moeten doen? Zo simpel is dat niet. En dat juist omdat dat bij je blijft.
1: Zeiden mensen dat ook tegen jou?
0: Ja, dat ja, poeh, ja. Nou, reken maar. Ja, ja, alle seizoenen moeten er een keer overheen gaan. Maar ook mensen die gewoon ronduit zeiden, ze was er nog niet. En nog steeds niet. Hè?
1: Dus
0: wat is er nou eigenlijk veranderd? Ja.
1: Wat zei je dan?
0: Nou, dan zei ik altijd van, ik heb haar wel al die maanden meegedragen. Hè? Voor mij was ze er wel. En voor jullie misschien niet, want jullie hebben haar nooit gezien. Maar voor mij was ze er. Maar op een gegeven moment dan hou je daar ook mee op met dat soort dingen zeggen. En ook ja, opmerkingen als je kunt toch nog. Op het moment dat ik weer in verwachting raakte en dat Fleur werd geboren. Van is het toch nog allemaal goed gekomen?
1: Zeiden ze dan?
0: Ja, dan denk je van, hoezo? Er is een kind overleden, hè? Dus hoezo is het goed gekomen?
1: Er is niet de plaatsvervanger nu.
0: Nee. Fleur is niet de plaatsvervanger van Fanke. Ze had gewoon een zusje en dat is er niet meer.
1: Ja.
0: En ik was me er wel van bewust dat mensen dat niet met kwaaie bedoelingen zeiden.
1: Ja.
0: Maar het kwam wel rot over, ja. En ik begreep dus wel, toen ik mensen hoorde vertellen in de rechtbank wat voor reacties ze allemaal over zich heen kregen, denk ik beter dan anderen hoe dat moet voelen. En dat niet overgaat. Dat als je een kind verliest, je leven lang bij je blijft. Ja. Dat gaat niet meer weg.
1: Aan wat voor zaak denk je dan bijvoorbeeld waarin dit speelde?
0: Nou ja, bijvoorbeeld zaken als Nicky Verstappen,
1: ja.
0: Gino in Limburg. Al die zaken waarin mensen kinderen verloren, maar ook wel zussen en broers. Sorry?
1: Ook zaken waarin mensen kinderen iets aangedaan hebben.
0: Ja. Ja. Ja, en dat is natuurlijk helemaal gruwelijk. Weet je, bij mij is mijn dochter is niet iets aangedaan door iemand anders.
1: Ja.
0: Het is gewoon gebeurd. En ja, zoals een arts tegen mij zei, van de kans dat je de staatsloterij wint is groter dan dat dit je overkomt. Nou, het overkomt me dus wel. Maar
1: eigenlijk nog twee keer daarna ook.
0: Hè? Ja, precies. Ja. Ja. Ja. Maar dat idee dat mensen een kind hebben dat vervolgens iets wordt aangedaan door een ander, dat is volgens mij nog drie keer zo erg. Ja, niet dat je leed kunt vergelijken, maar dat iemand anders zich het recht toe-eigent om jouw
1: kind leven als een ander dat niet gedaan
0: exact.
1: Had.
0: Als die niet op de. Want ze zeggen dan altijd, het slachtoffer was op het verkeerde moment op de verkeerde plek. Nee, die dader was op het verkeerde moment op de verkeerde plek. En als die er niet was geweest, dan had dat kind nog geleefd. Ja.
1: Dat is nogal relevant, hè?
0: Nogal, ja. Ja.
1: Je hebt je focus de laatste jaar ook sterk gericht op femicide. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Een veel beluisterde podcastserie gemaakt. En ook een gelijknamig boek, Ze is van mij. Waarom raakt dat onderwerp jou zo?
0: Eigenlijk omdat ik door mijn werk als rechtbankverslaggever op een gegeven moment zag hoe vaak het voorkwam.
1: Mm-hmm.
0: En dat niemand daar aandacht aan leek te besteden. Niemand
1: en verbanden ook zag tussen die moorden.
0: Nou ja, nee. Het werd eigenlijk overal als een incident behandeld.
1: Ja. Eén keer in de 8 dagen een vrouw
0: ja,
1: die
0: maar
1: vermoord wordt.
0: Dan in Almelo en dan in Kerkrade en dan in Maastricht en dan weer in Amsterdam.
1: Mm-hmm.
0: En al die zaken die werden gewoon als losstaande zaken behandeld. En dat is op zich natuurlijk niet gek, want het is geen georganiseerde criminaliteit. En het is niet zo dat je een duidelijke dadergroep kunt aanwijzen. Die daders kennen elkaar helemaal niet. En die slachtoffers ook niet. Maar ik hoorde wel iedere keer als ik zo'n zaak bijwoonde hetzelfde verhaal. Ik had op een gegeven moment het gevoel van verdorie, ik kan het verhaal al van tevoren schrijven. Je hoort gewoon dat die vrouwen eindeloos aan de bel hebben getrokken.
1: Ja.
0: Soms echt heel vaak bij de politie, bij hulpverleningsinstellingen. En nooit werden geholpen. Dat ze eigenlijk van het kastje naar het muur werden gestuurd. Of weer naar huis werden gestuurd. Van, nou ja, mevrouwtje, waar twee kijven hebben twee schuld. Dat soort teksten kregen ze. En ook dat er domweg werd geweigerd om aangifte op te nemen. Of dat er werd gezegd van, ja, mevrouw, zolang hij niks doet, kunnen wij ook niks. En dan heb je het over stalking, strafbaar. Je hebt het over bedreiging, strafbaar. Dus hoezo als hij niks doet? Hij deed toch wat? Maar op de een of andere manier werden ze nooit serieus genomen. En dan zat ik in die rechtbank. En dan was er inmiddels onderzoek ingesteld door de inspectie Justitie en Veiligheid of een andere inspectie. En dan hoorde je altijd hetzelfde verhaal. Dat die vrouw eindeloos aan de bel had getrokken, maar niet werd geholpen. Totdat het te laat was, totdat ze werd vermoord. En dan is iedereen oprecht verontwaardigd. En iedereen zegt dat mag nooit meer gebeuren. En die aanbevelingen van die inspectie, die moeten we zo snel mogelijk invoeren. Mm-hmm. En wat zie je dan vervolgens? Binnen 3 weken dan ligt dat rapport in een bureau laat stof te verzamelen. En er komt nooit wat uit. Nee.
1: Wij zijn ook altijd geneigd te denken dat het vooral een multicultureel probleem is. Hè? Ja. Dat dat vooral voorkomt in mensen van een andere cultuur.
0: En dat is dus niet zo.
1: Nee?
0: Nee. Nee, het komt bij ons net zo vaak voor. Vaker nog. Want ik kom nog steeds vaker Jan, Piet en Klaas in de verdachte bank tegen dan Ahmed en Mohammed.
1: Als het gaat om femicide.
0: Ja. En kijk, eerwraak is ook femicide. Het is een man, een vader, een broer, een oom.
1: Want daar denken we altijd aan.
0: Precies. Die een vrouw wil dwingen tot bepaald gedrag. Maar dat gebeurt dus
1: of
0: ook gewoon.
1: Of wil straffen voor gedrag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Het gebeurt bij ons ook. En eigenlijk vaker dan me lief is en vaker dan wij dachten. Ja. En daar schrik je echt van.
1: Maar dat is dus wel iets wat nog betrekkelijk kort maar op de radar staat. Hè?
0: Ja, dat klopt.
1: Want
0: ja.
1: Ik sprak hier aan tafel ook met Nadia Rashid, wiens dochter Insia door haar ex-man is ontvoerd naar India.
0: Ja.
1: En zij werd geterroriseerd door haar man. Ze ging heel vaak naar de politie.
0: Ja.
1: En toch dacht niemand van nou, die vrouw die kon ons in de problemen komen.
0: Nee.
1: Dit speelt 10 jaar geleden.
0: Ja, en het gebeurt nog. Ja, het daagt heel erg langzaam dat wij echt als samenleving een probleem hebben, als Nederlandse samenleving.
1: Uh-huh.
0: En ja, er zijn ook gevallen van eerwraak, maar er zijn ook heel veel gevallen van geboren en getogen Nederlandse mannen die hun vrouw terroriseren, die haar verbieden bepaalde dingen te doen, die haar vervreemden van haar omgeving.
1: Ja.
0: En die haar op een gegeven moment, als ze dat zat wordt en als ze een streep trekt, om het leven brengt.
1: Dus het is eigenlijk nog een tamelijk nieuw begrip voor veel mensen.
0: Ja, voor heel veel mensen wel. Nou ja, ga maar na. 3 jaar geleden wist de minister van Volksgezondheid, Ernst Kuipers, nog niet eens wat femicide was.
1: Ja, ik was bij de voorbereiding van dit interview, viel het me op dat de spellingcontrole van Word het woord femicide niet kent.
0: Die maakt er feminisme van of iets dergelijks.
1: Ja. Ja,
0: dat klopt. Ja. Dus
1: dat is ook wel een teken aan de wand misschien.
0: Ja. Nou ja, en ik moet ook eerlijk zeggen dat ik in het begin het woord femicide ook wat lastig vond. Omdat de hele tijd wordt gezegd van dat is het vermoorden van een vrouw omdat zij vrouw is. En dan denk ik altijd van, ja maar een vrouw vermoorden omdat ze vrouw is, hè, uit pure vrouwenhaat. Ja. Dat zie ik eerlijk gezegd niet zoveel voorkomen. Maar wat je wel ziet is dat een vrouw vermoord wordt omdat ze iets niet wil wat die man wel wil. Of andersom, dat die man iets van haar wil wat zij niet wil. Maar dat zij gedwongen wordt iets te doen of te laten door een man. En dat is in mijn ogen, is dat femicide. Maar in het begin dacht ik nog, dat zeg ik ook in die podcastserie, misschien moeten we het gewoon moord of doodslag noemen, want dat is het. En ja, nu denk ik, als het woord femicide helpt om het op de kaart te zetten, want dat heeft op een gegeven moment toch een bepaalde dynamiek gekregen dan maar via dat woord. Maar als het maar serieus wordt genomen, daar gaat het me om.
1: Heb jij wel eens geturfd hoeveel rechtszaken je hebt bijgewoond in je carrière?
0: Nee, eigenlijk niet, nee.
1: Nou, doe eens een gooi. Wat denk je ongeveer? Het moeten er honderden zijn.
0: Ja, vele honderden. Ja, nee, ik ben heel slecht in rekenen, dus ik weet het niet precies. Maar als je uitgaat van gemiddeld 4 à 5 per week, 16 jaar lang.
1: Dat tikt aardig aan.
0: Dat tikt aardig aan, ja.
1: Waren er ook gerechtelijke vonnissen waarbij je toch je vraagtekens zetten?
0: Ja, die waren er wel.
1: Waar denk je dan aan?
0: Nou, ik had bijvoorbeeld die geruchtmakende zaak over de moord op Nicky Verstappen. Mm-hmm. Daar werd Jos B., die daarvoor veroordeeld is, die werd pas jaren daarna aangehouden.
1: Mm-hmm.
0: En toen zat ik op een gegeven moment te luisteren naar wat het Openbaar Ministerie en later ook de rechtbank allemaal als bewijs beschouwden. Er werd heel veel DNA van hem gevonden, hè, op de onderbroek van Nicky Verstappen. Nou, dat is natuurlijk behoorlijk verdacht. Alleen, het was geen sperma. Het was een haar. Het waren schilfers, dat soort dingen, huidschilfers. En dat broekje dat zat ook verkeerd om. Ja, dan denk ik al van oké, als het sperma zou zijn, dan heb je echt dadersporen. Maar dat was het dus niet. En wat vervolgens ook werd aangevoerd was dat zijn modus operandi hetzelfde was als wat er 13 jaar eerder was gebeurd met twee jongetjes.
1: Jongens,
0: ja. Toen heeft hij twee iets oudere jongetjes heeft hij tegen de grond gewerkt, heeft hij zijn hand in hun broek gestoken, geslachtsdeel betast. Maar die heeft hij vervolgens laten lopen.
1: En ook niet misbruikt.
0: Nee, nee. Dus dan denk ik, ja, dezelfde modus operandi. Nicky Verstappen is gedood. Ja. En Nicky Verstappen is misbruikt. Ja. En die twee jongetjes van 13 jaar eerder niet. En er is nooit enig bewijs naar voren gekomen dat er tussen die akkefietjes van 13 jaar geleden en het moment waarop Nicky Verstappen de dood vond, soortgelijke gevallen zijn gebeurd. Dus hoe kun je nou zeggen dat dezelfde modus operandi is?
1: Denk je dan ook dat dat niet de dader is?
0: Ik dacht wel degelijk dat hij de dader was. Ik vond alleen het bewijs niet heel erg overtuigend. En dat heeft me wel verbaasd. En ook in hoop.
1: Maar dan zou je toch ook denken dat het de dader niet hoeft te zijn? Als het bewijs niet deugt.
0: Nee, dat klopt. Maar dat had meer te maken toch met een gevoel. Maar nogmaals, ik kan het ook niet aantonen. Maar ik vond wel dat het bewijs gewoon niet heel sterk was. En daar had ik best wel een beetje moeite mee.
1: En je had het ook bij de zaak rondom Thijs H. Hè?
0: Ja.
1: De man die is veroordeeld voor de moord op 3 willekeurige mensen in 2019. Waar zat daar je twijfel?
0: Dat zat hem in de mate van toerekeningsvatbaarheid.
1: Van die jongen?
0: Ja. Thijs H. was iemand die kampte met psychiatrische problemen. Mm-hmm. Al langer. Daar was hij ook voor onder behandeling. En hij lijkt nooit echt de juiste behandeling en de juiste medicatie te hebben gekregen. En op een gegeven moment is hij in Maastricht, was het geloof ik, in een psychiatrische inrichting terechtgekomen waar niet werd herkend dat hij in een psychose verkeerde. En waar hij medicatie kreeg die psychose juist aanwakkerde en verergerde. En dat is ook gewoon bewezen dat dat gebeurd is. En in die psychose heeft hij vervolgens 3 mensen vermoord. Ja, dan denk ik, volgens de deskundigen van het Pieter Baan Centrum was hij volledig ontoerekeningsvatbaar en volledig in de ban van die psychose. En dat heeft de rechtbank en daarna het Hof ook terzijde geschoven. En die hebben gezegd dat hij nog wel degelijk kon nadenken over wat hij deed. En ja, iemand in een psychose kan wel degelijk nadenken. Maar die verkeert in een waanwereld. Die verkeert in een totaal andere wereld dan wij.
1: Zouden over nog een paar eilandjes van gezond verstand
0: is. Ja, precies. Ja. En dat je dat dan zegt, hè, als zwarte jassen, namelijk de juristen, die huren witte jassen, namelijk medici in, om een oordeel te geven over toerekeningsvatbaarheid.
1: Om er vervolgens niet naar te luisteren.
0: Exact. En die jongen heeft 7 weken lang in het Pieter Baan Centrum gezeten. Die is helemaal binnenstebuiten gekeerd.
1: En wat is dan de moraal van het verhaal, Saskia?
0: Ja, ik denk toch dat je moet luisteren naar de deskundigen. En ik weet wel
1: dat hij een andere straf opgelegd had moeten krijgen.
0: Ja, vind ik wel. Hij heeft een hele lange gevangenisstraf opgelegd gekregen en TBS met dwangverpleging. En ik had een beetje het gevoel van, kan het ook zo zijn dat rechters misschien, omdat die moorden zo ontzettend veel ophef hebben veroorzaakt, zich toch gedwongen voelden om de vergelding ook tot uiting te laten komen.
1: En ook laten hangen naar misschien wel de Telegraaf.
0: Nou nee, want ik bedoel, ik was degene die erover schreef.
1: Ja, maar goed, de mensen.
0: Maar wel naar het publiek, weet je. Het publiek schreeuwde gewoon om vergelding. Ja. En er moest gewoon, iemand moest hangen voor 3 moorden op onschuldige mensen. En dat snap ik hoor, dat je denkt van verdorie, er moet toch iemand gestraft worden. Maar ik vond in dit geval, dacht ik, die deskundigen hebben met zoveel overtuigingskracht en met zoveel bewijs hebben ze aangetoond deze jongen verkeerde.
1: Dat het alleen TBS moeten zijn.
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Sowieso
0: ja.
1: is dat de vraag. Als je iemand TBS geeft, dan zeg je deze man is ziek en moet behandeld worden.
0: Exact.
1: Waarom je hem dan eerst straft, dat is ook niet logisch natuurlijk.
0: Nee, maar je ziet wel dat er een ontwikkeling is geweest in de straffen de laatste jaren wel. Om aan verdachten hele lange gevangenisstraffen op te leggen in combinatie met TBS met dwangverpleging. Mm-hmm. En daar heb ik eerlijk gezegd altijd wel mijn vraagtekens bij gehad. Ja, omdat ik dacht van als je iemand eerst 25 jaar lang in de gevangenis stopt, wat heeft in vredesnaam een behandeling dan nog voor zin? Ja. Is het dan niet zo dat de stoornis die hij heeft al zo is ingesleten? Ja, valt daar nog iets aan te behandelen?
1: Als je zegt iemand is ziek, moet hij gewoon nu behandeld worden?
0: Ja.
1: En niet over 20 jaar?
0: Nee. Je zegt tegen iemand die zijn been breekt ook niet, ga eerst de marathon maar lopen en meld je daarna in het ziekenhuis.
1: Precies. Ja.
0: En het is net alsof psychische ziektes minder erkend worden en minder herkend worden. Maar daar heb je dan ook die deskundigen voor. Luister dan ook naar die deskundigen, denk ik dan.
1: Wat hebben die 16 jaar in de rechtszaal, met het horen van zoveel verhalen, vaak ook gruwelijke verhalen, nou voor effect gehad op jouw mensbeeld? Is de mens geneigd tot het goede of toch vooral tot al het kwade?
0: Nou, ik ben wel geneigd om te denken dat het vernisje van beschaving toch wel dun is.
1: Ja.
0: En dat vind ik best verontrustend. En dat is eigenlijk vooral gebaseerd op het beeld dat naar voren komt via social media. Mm-hmm. En dan met name X. Dat is, ik kan het niet anders noemen, het is een open riool.
1: Ja.
0: Ja. En ik zit daar nog wel op en ik blijf er ook voorlopig op, omdat ik gewoon die mensen wil kunnen bereiken en weerwoord wil kunnen plegen. En tegelijkertijd denk ik, wat is dat? Dat mensen meteen, als ik alleen nog maar heb beschreven waar de zaak over gaat, waar ik naartoe gaat, meteen beginnen te blaren, voer de doodstraf in, hang hem op aan de hoogste boom, zet hem op water en brood, vierendelen. Ze zijn heel creatief in het bedenken van de meest gruwelijke manieren om iemand aan zijn eind te brengen. Ja. En ik denk iedere keer van, wat nou als het jouw zoon is, hè, die daar in die verdachte bank zit? Ga je dat dan ook roepen? Of als het jouw vader is? Of wat bezielt je om dat te doen? En als ik dan iemand daarop aanspreek, dan krijg ik te horen, ja, vrijheid van meningsuiting. Nou, dit valt er niet onder, hoor, kan ik je vertellen. Dit is gewoon drek. En dat soort teksten heb je gewoon binnenboord te houden. En gedraag je gewoon als een beschaafd mens. Zo ben je ook.
1: Heb je iets kunnen betekenen met jouw werk, wat dat betreft?
0: Dat hoop ik maar.
1: Ja,
0: ja, ik twijfel er af en toe alles aan. Ja. Kijk, soms als ik inderdaad bepaalde reacties zie, dan denk ik, mijn god, waarom doe ik dit nog? Het is echt, nou ja, paarlen voor de zwijnen. Maar ik blijf het toch doen. En ik blijf toch het idee hebben dat als ik een paar mensen kan bereiken en een paar mensen gezond verstand kan bijbrengen, dan is het het waard. Dus ik blijf het toch maar proberen. Ik sluit niet uit dat er ooit... ik sluit niet uit dat er ooit een moment komt dat ik denk van, laat maar. Als je het niet wil horen, dan maar niet. Maar wat ik ook heel sterk heb, is dat idee van, het gaat niet aan mij liggen. Ik reik jou de feiten aan. Ik vertel je precies wat er allemaal gebeurt en wat er wordt gezegd. En je zult niet tegen mij kunnen zeggen van, ja, maar als ik dat had geweten. Want ik reik je alle feiten aan. En op basis daarvan moet jij gewoon een genuanceerd oordeel kunnen vellen. En als je dan nog steeds vindt dat iemand eigenlijk een hele lange gevangenisstraf verdient, nou oké, maar dan doe je het op basis van feiten. Ja. En niet op basis van je onderbuik. Maar op dit moment is het de onderbuik die regeert.
1: Wat maakt het leven voor jou nou de moeite waard?
0: In de eerste plaats gewoon mijn familie, mijn geliefden om me heen. Mijn kind, mijn man, de kinderen van mijn man, met wie ik een extended family vorm. Ja, die vind ik echt, dat maakt het leven de moeite
1: waard.
0: Heeft
1: dat achterlicht gewonnen door wat je hebt meegemaakt ook? Dat familieleven?
0: Dat het zoveel toevoegt aan je leven. Ja, ja, onmiskenbaar. Ik ben ook oma extra, hè, van de kinderen van mijn man. Die hebben vier kleinkinderen nu. Zij hebben vier kinderen. Dat zijn dan ook mijn kleinkinderen. En ik ben oma extra. En dat vind ik hartstikke leuk.
1: Maar ik bedoel ook dat je weet wat verlies betekent.
0: Ja, en hoe waardevol het is en hoe ongelooflijk moeilijk het soms kan zijn. En ook, dat het niet vanzelfsprekend is dat je een gezond kindje krijgt. En dat, daar ben ik me wel heel erg van bewust, ja. En dat is iets wat ik koester en wat ik heel erg belangrijk vind. En wat zij ook koesteren. En ik vind het heerlijk om te zien dat het met die kleinkinderen gewoon allemaal hartstikke goed gaat. En dat, krijg ik een warm gevoel bij, ja.
1: Het was mooi om met je te praten, Saskia. Dank je wel.
0: Graag gedaan.

Dat was een aflevering van de podcast Overleven, waarin Koen Verbraak in gesprek ging met misdaadverslaggever Saskia Belleman. Tot zover Wat Blijft. Volgende week zijn we er weer. Dan zit Nicole Terborg hier, mijn collega. Zij ontvangt Peter Malcontent van de Universiteit Utrecht om te praten over de die dag precies 10 jaar geleden overleden oud-premier van Israël, Shimon Peres. In 1994 won hij samen met Yitzhak Rabin en Yasser Arafat de Nobelprijs voor de Vrede. Voor de Oslo-akkoorden was dat destijds. Wat is er over van die tijd? En wat is de nalatenschap van Shimon Peres? Koen Verbraak gaat in de podcast Overleven, die we dan uitzenden, in gesprek met Tweede Kamerlid Mpanza Bamenga. Hij vluchtte in 1994 als 8-jarige met zijn moeder en broer uit Congo naar Nederland. 13 jaar lang leefde het gezin ongedocumenteerd en in grote onzekerheid in ons land. Hoe heeft die ervaring hem gevormd en hoe beïnvloedt het zijn strijd voor rechtvaardigheid? Dat is volgende week. Op deze zender luistert u nu naar De Nacht van Karel en CRV. Heel fijne nacht en hopelijk tot de volgende Wat Blijft.

0: NPO Radio 1.
1: 2 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatsparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatsparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD kreeg ruim 35%. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij zo'n 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de Communistische Partij met ruim 13%, gevolgd door de Liberaal-Democratische Partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. In Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed op het strand. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV.
2: Ja, vandaag start de week tegen pesten. Pesten op school kan een enorme impact hebben op een kind. Maar wat doet het eigenlijk met de ouders als je iedere dag ziet dat een kind niet veilig is op school?

0: NCRV. Auteur Fiona Hek die maakte het zelf mee. Haar dochter werd jarenlang buitengesloten en gepest. Haar ervaringen verwerkte ze in de thriller Droommoord. Een boek over pesten, maar ook over de machteloosheid van een ouder die ziet dat het misgaat en niet weet hoe ze haar kind kan helpen. Ja, wat is nou de impact van pesten op zowel het kind als de ouders en hoe kon het zo misgaan? Dat hoor je allemaal deze nacht. Ja, want Fiona is bij ons in de studio. Van harte welkom.
1: Dankjewel.
0: Vandaag start de week tegen pesten. Iets wat jouw dochter dus helaas heeft meegemaakt. Ja. Wat doet langdurig pesten volgens jou met een kind?
1: En dat kan er ontzettend hard in hakken. Op het gebied van zelfbeeld, zelfvertrouwen. Bepaalde sociale vaardigheden die ze niet kunnen leren op dat moment, omdat ze op de een of andere manier worden buitengesloten. In het geval van mijn dochter gebeurde dat zo'n beetje de gehele basisschooltijd. Dus de meest belangrijke ontwikkelingsfase om sociale vaardigheden op te doen, te leren omgaan met anderen, hoe houd je jezelf in een groep. Dat heeft ze eigenlijk allemaal niet goed kunnen leren. In ieder geval, dat was mijn angst als ouder, dat zij daarin tekort zou gaan komen en dat ze daardoor dus later misschien minder goed mee zou kunnen komen.
0: Ja. En is dat realiteit geworden?
1: Nou, ze is in op dit moment inmiddels alweer 21. En ik ben heel erg blij verrast hoe sterk zij is. Maar ik weet ook wel dat niet elk kind daar tegenop is gewassen. En niet elk kind het lukt om het te ontworstelen.
0: Ja.
1: Ik heb haar daar natuurlijk ook wel mee geholpen. We zijn, spoiler alert, inmiddels ook verhuisd op een gegeven moment om haar daaruit te halen. Maar ik ben heel erg blij en dankbaar dat ze uiteindelijk een hele fijne vriendengroep terecht is gekomen die haar wel steunen. Maar er was ook maar één oplossing en dat was daar haar echt helemaal fysiek uit te halen.
0: Ja, dat heeft ook een grote impact, lijkt me, op een kind.
1: Ja.
0: Ik zei net al even, vandaag start dus de week tegen het pesten. We hebben het er vaak over.